0: In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. En vrijdagavond waren er ook al rellen in Apeldoorn. Toen werden 6 mensen aangehouden. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen, bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.

0: Wierda.
1: Ja, een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van Mien en Farah van zondag 10 mei. Ik mag je nog een heel uur meenemen over de wereld. We gaan nog een uurtje samen op reis en we vliegen zometeen naar Brazilië. Daar bespreek ik met mijn correspondent Frank hoe vandalisme soms wordt ingezet als een soort vorm van protest en hoe dat best wel heftig kan worden. Wat gebeurde er allemaal en wat waren hiervan de gevolgen daar in Brazilië? En daarna vlieg ik naar Europa, naar Engeland en Italië en met hen duik ik in ja, werelderfgoedlijsten, waar Engeland en Italië allebei ja, een grote rol in spelen. En ik ben nog steeds heel erg benieuwd waar jij aan het luisteren bent. Ik vroeg je al voor het vorige uur om te laten weten waar in de wereld jij dus luistert. En ik krijg heel veel leuke berichtjes binnen. Zo krijg ik een berichtje van Arnie, die luistert mee vanuit Breda. Martijn, die luistert mee vanuit Veenendaal, terwijl die nog even op marktplaats doorschoolt. Aswin, die zegt buonanotte hier. Aswin, die woont in Passigiano sul Lago Trastimeno in Italië. Leuk dat je erbij bent. Jolande luistert mee vanuit Den Haag, even vanuit Breda. En Wilbert luistert weer mee vanuit Zevenaar. Fijn dat jullie er zijn. En de app staat ook dit uur nog voor iedereen open. Dus ja, check vooral even in waar je aan het luisteren bent.
0: De wereld van BNN Vara.
1: Maar eerst stel ik heel graag mijn correspondent van de tweede uur aan je voor. En dat doen ze zoals altijd aan de hand van het actuele nieuws. En ik vlieg als eerste naar Brazilië, want daar woont Frank de Beijers. Frank, een hele goede avond voor jou.
2: Ja, goeienacht, Rosa.
1: Ja, het barst weer van politiek nieuws in Brazilië. En dit keer heeft dat alles te maken met de afwijzing rondom Jorge Messias door de Braziliaanse Senaat. Wat is daar gebeurd?
2: Ja, Jorge Messias, die is op dit moment advocaat-generaal van de Unie, hè, een soort landsadvocaat. Mm-hmm. Ja, zijn naam Messias, dat is, betekent gezalde, uitverkoren. Hè. Dus je zou zeggen, nou, dat moet wel een beetje geluk brengen. Maar dat is dus niet gebeurd. Wat is de situatie? Vorig jaar heeft een van de ministers van onze Hoge Raad, hè, onze Hoge Raad bestaat uit 11 ministers, die heeft besloten om vervroegd af te treden. Want normaal moet je dat met 75 jaar, maar die man die wilde eerder weg. Mm-hmm. En dat betekent dat president Lula een nieuwe kandidaat kon voordragen. Nou, nu was er al vanuit en die kandidaat moet goedgekeurd worden door onze Senaat. Nou, onze Senaat is de eerste kamer bij jullie. Hè, en wij hebben in totaal 81 leden in de Senaat, omdat we 27 staten hebben en elke staat heeft 3 afgevaardigden. Mm-hmm. Nou, dus die kandidaat moet dan voorgedragen worden aan de Senaat. Alleen had de voorzitter van de Senaat, David Colombo, had gezegd, nou, als je iemand wil voordragen, dan zouden we heel graag Rodrigo Pacheco als kandidaat zien. Dat is de oude voorzitter van de Senaat. Die man is ook, die heeft ook recht gestudeerd. Die is ooit al rechter geweest. Die is heel capabel. Ja. Maar Lula heeft gezegd, nee, ik heb een andere kandidaat. En dat is Jorge Messias. Een hele trouwe vertrouweling eigenlijk van Lula. Mm. Ook iemand die al jaren ook al lid is van de partij. En toen is richting Lula geadviseerd, nou, zou je dat wel doen? En heeft het doorgezet. En op 29 april, ja, toen waren er 42 stemmen tegen deze kandidaat en 34 stemmen voor. En een aantal senatoren hebben zich van de stemming onthouden. Maar dat betekent dat hij dus niet benoemd is.
1: Zo, en ja, wat betekent dit? Want volgens mij gebeurt het niet heel vaak.
2: Nee, de laatste keer was in 1894. Dus dan praat je over, ja, over ruim 100, ja, bijna 130 jaar geleden. Wow. Dus het is uniek. Ja, nee, dit is heel bijzonder dat het gebeurt. En het is natuurlijk een grote politieke nederlaag voor, ten eerste voor Lula. Lula en zijn partij en Lula zegt, ja, het is een verlies voor het volk. Maar het is natuurlijk een verlies voor hem en zijn partij.
1: Ja, precies. Ja,
2: en dat betekent in feite, ja, ik bedoel, we zitten in het jaar van de verkiezingen. We zitten nog 5 maanden voor de verkiezingen. Mm-hmm. Ja, dan kun je dit in principe niet gebruiken. Dat kun je gewoon niet gebruiken.
1: Nee, is dat een beetje een soort, ja, laat het alvast een beetje zien wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. En hoe het zit met die populariteit van Lula.
2: Ja, het is duidelijk dat hij heel veel steun verloren heeft. Zijn populariteit is natuurlijk nog steeds daalende. Mm-hmm. Maar wat hier ook speelt is dat onze Hoge Raad redelijk politiek gekleurd is. Kijk, Lula heeft al 2 ministers in zijn periode heeft hij benoemd. Mm-hmm. De eerste was een persoonlijke advocaat, Cristiano Zanin. Oh, ja. Die heeft hem dus, toen met die navasjaat werd, toen hij in gevangenis gezet, was dat zijn persoonlijke advocaat. Nou, dan heeft hij als wederdienst heeft hij hem benoemd. En daarnaast heeft hij Flavio Dino, die was intussen minister van Justitie, ook een hele trouwe bondgenoot van Lula heeft hij benoemd. Dus die benoemingen waren allemaal heel politiek gekleurd. Onze Hoge Raad neemt al heel veel politieke beslissingen. Mm. En ik denk dat de Senaat het geluid wat af wil geven van, ja, luister jongens, wij willen niet dat te veel gekleurd wordt. Dat een Hoge Raad moet onafhankelijk zijn. Die moet in feite wetten en beslissingen toetsen aan de grondwet. Dat is in principe hun taak. Ja. Maar ze zitten veel te veel op de stoel van de wetgever. Dus ik denk dat dat ook een signaal is geweest. Een signaal niet alleen naar Lula, maar ook een signaal naar die Hoge Raad van, ja, wij zijn het niet met jullie eens. En wat ook speelt is dat je eigenlijk zegt van, nou, wij hebben op dit moment ook een meerderheid om eventueel een minister van de Hoge Raad af te zetten. Want dat kan ook, hè. De Senaat kan ministers van de Hoge Raad afzetten. Dus je laat even zien dat je een meerderheid om te vechten tegen die Hoge Raad. Dus ik denk dat dat ook wel de ministers van de Hoge Raad weer een beetje op hun plaats heeft gezet.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, het is in ieder geval nooit saai in de politiek daar in Brazilië. Er gebeurt van alles. Hou ons op de hoogte wat er nog meer allemaal gaat gebeuren de komende tijd. Zeker de komende 5 maanden. Naar aanleiding, zeg maar, in opwachting van de verkiezingen. Dankjewel voor nu, Frank de Meijer vanuit Brazilië. Zometeen spreek ik je verder.
2: Ja, weer over politiek.
1: Ja. Tot zo. Het blijft maar doorgaan. Tot zometeen. En dan vlieg ik vanuit Brazilië naar Italië, want daar woont mijn correspondent Mariette Bloemendaal. Mariette, een hele goede nacht.
3: Buonanotte, Rosa.
1: Ja, het nieuws uit Italië, dat is eigenlijk nieuws van jou in de buurt. En dat gaat over een windmolenpark. Vertel, wat is ermee aan de hand?
3: Nou, er zou een enorm windmolenpark tussen Orvieto en Bolsena komen. Mm-hmm. We hebben er al een aantal gekregen aan de overkant van het meer. Dus bij Capo di Monte en dan richting zee. En ze zijn groot, ze zijn lelijk. En ik snap ook, er moet natuurlijk iets gebeuren op het gebied van energie. Maar het park wat nu voorlopig is begraven, zoals de burgemeester mooi zei. Dat is natuurlijk wel prettig. Dat zou gigantisch worden. Ook enorme hoge windmolens. En het is voorlopig afgeblazen. En ze zijn wel met andere nieuwe ideeën bezig. Dus wordt natuurlijk vervolgd. Gaat natuurlijk wel wat gebeuren. Maar voorlopig zijn we van dit giga windmolenpark af.
1: Ja, want dat is natuurlijk altijd heel erg dubbel. En zo'n windmolenpark, het is ontzettend lelijk, maar wel belangrijk natuurlijk voor duurzame energie. Hoe leeft dat onder, zeg maar, jouw buurtbewoners? Hebben veel mensen het daar dan over?
3: Nou, dit was een beetje wat opeens uit een laadje kwam, echt verleden jaar. Mm-hmm. Nou, dat is niet helemaal wel, maar wel verleden jaar dat wij het hoorden. Er wordt zeker gedemonstreerd, er wordt zeker wat van gevonden. Maar eigenlijk was dit, dachten we allemaal al, voldoende feit.
1: Ja.
3: En ik merk dan op social media dat de burgemeester dat post. Wordt er eigenlijk niet zo op gereageerd dan wanneer die een leuk feest heeft georganiseerd. En dat verbaast mij dan weer. Dan denk ik van, hè? Hoe zit dat nou? Dus ik denk dat het dan toch een beetje te ver van hun bedshow is hier.
1: Ja,
3: ik denk, ach, het zal wel weer loslopen. Of, dat.
1: Ja, precies. Nu is het in ieder geval tot een stop geroepen. Uiteindelijk denk je dat het ooit weer gaat komen? Toch wel?
3: Kijk, ik dacht van, ik vraag me altijd af hoe het toch komt dat die zonne-energie, want dat is natuurlijk veel makkelijker, zou je denken. Mm-hmm. Maar dat is dus helemaal niet makkelijk in Italië, omdat dat aanleggen op vooral de oudere huizen in de oude steden veel kosten met zich meebrengt. Mm. En op heel veel landbouwgrond is het niet toegestaan.
1: Mm.
3: En windmolens dan weer wel.
1: Ah, oké, vandaar. Dus daarom kiezen ze dus die optie. We gaan dus kijken of dat in de toekomst, of deze opbouw weer gaat plaatsvinden. Dat moeten we maar afwachten. Maar voor nu hou je nog een mooi uitzicht daar in ieder geval in Bolsena.
3: Ja, weet je, die weg of jeet op Bolsena is zo prachtig.
1: Mm-hmm.
3: Dat zou verschrikkelijk zijn geweest. Echt verschrikkelijk.
1: Ja,
3: maar goed, moet ook wel.
1: Precies, ja. Dan zou het geen UNESCO Werelderfgoedlijst worden in ieder geval.
3: Nee,
1: daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, want Italië kan natuurlijk niet ontbreken in dat rijtje. Dankjewel, Marie Bloemendaal vanuit Italië. Ik spreek je zo meteen.
3: Tot zo.
1: Tot zo. En vanuit Italië vliegen we gelijk door naar Engeland, want daar woont mijn correspondent Marianne Blauwboer en heeft even voicemail achtergelaten.
4: Hoi Rosa, met Marianne uit Engeland. Nou, het nieuws hier in Engeland, naast het nieuws van de lokale verkiezingen, waarin Labour een enorme klap heeft gekregen en Reform het heel goed heeft gedaan, ging het nieuws deze week heel veel over de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough op vrijdag. Hij heeft het gehaald, hoera! Een van de bekendste Engelsen. De meeste mensen zullen wel eens een keer een natuurdocumentaire hebben gezien van zijn hand. Of het nou gaat om Blue Planet of Planet Earth. Attenborough is al decennia lang actief in rapportageseries maken over de natuur. En hij blijft bezig. Dit jaar kan iedereen genieten van Secret Gardens. Een kijkje in de natuur van je eigen achtertuin. En hij heeft felicitaties ontvangen uit het hele land. Van mensen van alle rangen en standen en leeftijden. Kleuters en bejaarden, politici en royalty. Hij heeft de BBC echt op de kaart gezet wat betreft natuurdocumentaires. En op vrijdagavond werd hij in de Royal Albert Hall een hele avond besteed aan zijn leven en de muziek van de series. Zijn beeltenis is op zandstranden gecreëerd. Er zijn overal lokale evenementen georganiseerd ter ere van zijn verjaardag. En een stier is vernoemd naar David Attenborough. Sir Richard Attenbullock. Ja, ik verzin het niet. Groetjes. Oh.
1: Er zou maar een stier mee vernoemd worden. Dat is nogal wat. In ieder geval ook namens de hele wereld van BNNVARA wens ik ook David Attenborough een geweldige verjaardag. En dat hij nog vele jaren mag gaan. Als je hem ziet, dan zou je toch denken dat hij het nog wel eens gaat volhouden. In ieder geval mooi waar hij zich overal voor inzet. Zometeen gaan we verder, reizen we de wereld over. Gaan naar Brazilië, Italië en naar Engeland. Luister dus vooral nog mee. Maar nu eerst Zoekerl met Ivoyo.

0: Maakt niet uit hoe vaak ik dit nummer hoor. Het blijft zo'n prachtig nummer. Je hoorde Zucchero met Il Voglio.
1: De wereld van BNNVARA.
0: Ja, je hebt dat waarschijnlijk wel gehoord. Maar de politie die zoekt 3 verdachten naar de beklalling van het Nationaal Monument op de Dam. Vlak voor de Nationale Dodenherdenking werd het monument besmeurd met rode verf en de tekst genocide. En de actie werd door activisten gezien als een protest tegen het geweld in Gaza. Maar roept tegelijkertijd ook de vraag op: wanneer slaat protest om in vandalisme? Want volgens burgemeester Halsma is dit geen demonstratie meer, maar vernielzucht en opzettelijke beschadiging.
2: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders, het is verschrikkelijk. Er zijn beelden van, maar ik weet niet of de daders herkend zijn. Dat is aan de politie.
0: Ja, de daders zijn nog niet opgepakt, maar deze vorm van protest roept veel vragen op. Sommige mensen snappen de actie, anderen vinden het te ver gaan. Maar hoe wordt hier in het buitenland mee omgegaan? En wanneer sloeg protest om in vandalisme? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent daar uit Brazilië. En dat is natuurlijk Frank de Meijer. Frank, wederom een goede avond.
3: Ja, goedenacht, Rosa.
0: Ja, toen ik jou hierover vroeg om na te denken over een uit de hand gelopen protest, toen zei je dat je het wilde hebben over 8 januari 2023, een grote dag in de moderne geschiedenis eigenlijk van Brazilië. Maar voordat we het over die dag kunnen hebben, daar ging heel veel aan vooraf. Wat was er precies aan de hand?
3: Ja, we hebben in oktober 2022 hebben we natuurlijk presidentsverkiezingen gehad. Dat was een nek-aan-rek race tussen Jair Bolsonaro en Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, zoals jullie hem kennen. Lula was een tijd daarvoor was die in feite ontslagen van rechtsvervolging voor een aantal corruptieschandalen waar hij voor veroordeeld was. Hij heeft ook, ik dacht iets van 500 dagen, heeft hij vastgezeten in de gevangenis. Maar door een aantal procedurefouten,

0: Hebben de rechters van de Hoge Raad, waarvan een aantal hij benoemd had, die hebben hem in feite weer een clean sheet gegeven. Die hebben dus hem weer de mogelijkheid gegeven om, om aan de verkiezingen mee te doen. Nou goed, het was dus in feite de bestaande, de zittende president Bolsonaro tegen, tegen de oude president die we al twee keer hadden gehad, Lula. Mm-hmm. En dat heeft Lula net gewonnen. En daar gingen er heel veel discussies en er werden ook heel veel vragen bij gesteld al vooraf. Dat in feite, we hebben ook een speciale rechtbank die over de verkiezing beoordeelt. En dat eigenlijk al heel veel de aanhangers van Bolsonaro mocht bepaalde dingen niet zeggen. Mocht niet zeggen dat Lula een crimineel was, een ladrouw, een dief. Dat mocht allemaal niet. Lula werd echt aan alle kanten werd hij toch wel wat bevoordeeld. Nou, uiteindelijk heeft hij dan met, geloof ik, 1.5% verschil. Mm-hmm. En dan praat je over iets van 2 miljoen stemmen. Heeft hij die verkiezingen nipt gewonnen? Ja, en bij ons wordt elektronisch gestemd. We hebben stemmachines. Nou, en toen ontstond er eigenlijk wel, ook op social media, ontstonden allerlei theorieën dat wel al die stemmachines gesleuteld zou kunnen zijn. Uh-huh. En daardoor Lula gewonnen zou hebben. Dus die aanhangers van Bolsonaro, dat kookte. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat men besloten heeft om een week nadat Lula geïnstalleerd was, dat was op 1 januari 2023, een week daarna op zondag 8 januari, hebben ze gezegd, nou dan gaan we een groot protest gaan we voeren in onze hoofdstad in Brasilia. Met name op het Praça dos Três Poderes. Dat is het plein waar de drie machten vertegenwoordigd zijn. Onze Hoge Raad, het Nationaal Congres, dus de Eerste en Tweede Kamer. En ook Palacio de Penalta, dat is in feite het officiële paleis van onze president. Mm-hmm. Ja, en die protesten zijn in de hand gelopen. En daar zijn protesten niet alleen in vandalisme geëindigd, maar in feite in vermoeden staatsgreep. En daar kunnen we het wel even hebben, want dat is natuurlijk wel nog een stukje verder dan alleen vandalisme.
1: Nou zeker, want neem ons heel even mee naar dat moment dat gebeurde. Het was dus 8 januari, de climax van de spanningen die liepen enorm op. Het gebeurde toen, wat gebeurt? Neem me even mee in wat er allemaal gebeurde op dat moment.
0: Ja, dus er zijn dus duizenden mensen zijn daar natuurlijk aanwezig. En in feite zijn er heel weinig mensen die daar voor de orde zijn. Dus dat valt eigenlijk in instantie valt dat op. Hè. Dat is eigenlijk dat ze wisten dat er dus grote massale protesten zouden kunnen zijn. Dus je verwacht wel hè, dat dan in ieder geval de politie, hè, de Nationale Guard, dat iedereen daar op de hoede is. En dat gebeurt eigenlijk niet. Dus daardoor konden die protestanten konden wel redelijk snel door veiligheidsbarrières.
1: Wow.
0: Ja, en uiteindelijk vallen dan de eerste stenen, die gaan door de ruiten. En dan wordt de deur geforceerd en men gaat de gebouwen binnen.
1: Kun je bijna niet voorstellen dat gebeurt.
0: Nee, absoluut. Nou ja, en dat eigenlijk op een redelijk makkelijke manier, waar ook wel beelden zijn vrijgekomen. Ja, dat ook mensen die daar werkten, dat die in principe mee hebben geholpen om die mensen binnen te laten. Dus er zijn deuren geopend. Je kunt zien dat ze zelfs nog wel water aangeboden kregen.
1: Oh, wow.
0: Ja, en ook wel op de beelden kun je ook zien dat wordt gezegd, nou, daar en daar moet je zijn. En ja, er werden natuurlijk best wel wat spullen vernield, met name meubilair, computers, ook kunstwerken. Zijn naar de hand zijn een aantal wel gerestaureerd. Maar ja, je praat dan al heel snel, als het op zo'n grote massa gebeurt, ja, dan praat je al heel snel over miljoenen schade.
1: Zo.
0: Gelukkig is er geen brand uitgebroken, dat gebeurt niet. Maar ja, uiteindelijk zijn die dan toch, de meeste zijn wel, of heel veel mensen zijn gearresteerd. Ik dacht zo'n 2000 mensen zijn uiteindelijk gearresteerd. Dus de politie is er wel bij uitgekomen. Maar ja, het was het meeste leed was al gebeurd.
1: Ja, maar ik kan me ook niet voorstellen, zijn mensen hier met zonder kleerscheuren van afgekomen, met zoveel tegelijkertijd een gebouw bestormen? Is er niemand gewond geraakt, overleden?
0: Nee, er zijn geen doden gevallen. Er zijn ook geen wapens aan te pas gekomen. Dus je gaat heel snel denken, nou goed, hebben mensen wapens gebruikt? Nee, het is in feite puur alleen maar handwerk geweest. Ja, natuurlijk door rondslingend glas en dat soort dingen zijn er natuurlijk wel wat gewonden gevallen. Maar geen zware gewonden, geen mensen die kritisch. Dus in feite is het in principe toch nog steeds, is het eigenlijk een uit de hand gelopen protest geworden.
1: Ja.
0: Maar ja, zo zagen de autoriteiten het niet en zo zag Lula het ook niet. Want dan moet je ook weer 2 jaar daarvoor eigenlijk een beetje teruggaan. Op 6 januari 2021 ja, had al iets soortgelijks gehad. Er was toen plaatsgevonden in de Verenigde Staten. Was
1: ja, de Capitoolbestorming.
0: Ja, dus misschien hadden mensen toch wel een beetje goed gekeken hoe dat in zijn werk ging. Mm. Het leek toch wel een kopie.
1: Ja, zeker. Ja, wat was nou het doel van deze bestorming dan, Frank? Waarom deden ze dit?
0: Nou, ik denk dat was gewoon om je standpunt te laten zien. Zo zie ik het. Hè. Als ik gewoon onafhankelijk kijk en ook als ik ook kijk naar de leeftijd van mensen, waren best veel oude mensen. Mm. Mensen van 60, 70, zelfs mensen van 80. Het waren ook geen radicalen, het waren ook geen mensen. Ja, deze zeggen, joh, skinheads, weet je, mensen met nazi-achtergrond, met hakenkruizen. Dat was het helemaal niet. Het was gewoon de doorsnee Braziliaan. Mm. En dat maakt het ook natuurlijk heel erg hypocriet. Of dat maakt ook dubieus. Van ja, luister eens, is dit een staatsgreep geweest? Want dat, een pogende staatsgreep. Want dat werd toen ineens gezegd. En toen heeft in feite de Hoge Raad weer, hè, daar hebben we het net al over gehad. Ja, die heeft gezegd van ja, wij gaan erover oordelen, want het is een poging tot staatsgreep. En wij zijn dan gemachtigd om mensen daarvoor te veroordelen. Mm. Dat betekent in feite dat het hoogste macht is, dat je ook geen ander rechtsmiddel meer hebt. En je kunt niet meer een hoger beroep.
1: Yeah.
0: Ja, en die zijn in feite in groepjes veroordeeld tot poging tot staatsgreep. En dan kun je afvragen, nou, wat is een staatsgreep? Nou, een staatsgreep doe je toch meestal plegen met militairen. Heb je het leger aan je kant of gewapend. Of je kidnapt de president of ministers. En je bezet die gebouw op grote schaal. Je houdt het dan in ieder geval in de hand. Hè. Als je kijkt naar traditionele staatsgrepen die we elders hebben gezien. Ja, dan kun je niet denken dat deze mensen überhaupt de kracht hadden om de regering omver te werpen met het feit dat ze natuurlijk wat kunstwerken en meubels vernielen. Dus dat maakt het natuurlijk best wel questionable. Hè? Je kunt het best wel bevragen van, hebben we hier bij het rechte eind? Alleen, ja, dan hebben we dan weer een beetje aan die politieke kant van die Hoge Raad. En die vond dat dus wel. Ja, en die heeft dus wel de standpunt ingenomen dat dit een poging tot een coup was. Hè? Een golpie noemen we dat dan, tentatief golpen. Ja, en mensen zijn ook op basis daarvan, zijn mensen dus met heel lange gevangenisstraffen veroordeeld. Als we het al even over de kladden van het beeld op de Dam hebben. Nou, die drie mensen die gezocht worden, wat ik net hoor. Nou, bij ons heeft ook iemand, heeft het vrouw Justitia, voor ons STF, staat een vrouw Justitia beeld. Heeft zij beklad met een lippenstift.
1: Ja.
0: En zij heet Deborah de Botton. Want Botton is een lippenstift in het Portugees. Dus iedereen noemt haar Deborah de Botton.
1: Ja.
0: Ja, die heeft 14 jaar gekregen. 14 jaar straf. Dus die drie mensen die op de Dam zijn, die hebben geluk dat ze dat niet in Brazilië hebben gedaan. Anders als ze 14 jaar vast komen te zitten.
1: Jeetje, ja, wat een straf. Maar hoe wordt hier internationaal naar gekeken? Want er zijn hele harde straffen. Ook zeg maar alleen maar dat er wordt gezegd dat de boog tot straatschip is. Dat is natuurlijk al best wel heftig. Hoe wordt er naar gekeken?
0: Ja. In Brazilië houdt het een beetje onder het maaiveld, denk ik. Ik denk dat er hier niet zo heel veel over gesproken is.
1: Ja.
0: Er wordt wel gezegd van nou, goed dat, hè, dat Brazilië, hè, want het is maar hoe je het naar buiten brengt ook. Hè. Het is natuurlijk, we hebben natuurlijk ook een stuk van de pers wat op de hand is van onze regering. Ja, als je zegt, ja, nee, dat was echt een serieus gevaar voor de democratie. En goed dat die mensen terecht zijn gesteld. Dat het een voorbeeld is gesteld voor andere mensen dat het niet meer gaat gebeuren. Ja, als je dat verhaal naar buiten brengt, dan zeggen mensen, ja, nee, dat is goed. Nee,
1: ja.
0: We zijn voor de democratie. Stel dat ook Brazilië een dictatuur wordt. Dus met dat verhaal kom je wel weg. Maar als je echt op de persoon gaat kijken, als je eens gaat kijken, die Deborah, dat is een moeder van twee kinderen. Weet je, dus, en die vrouw heeft, ja, die had het niet mogen doen. Maar ze hebben een dag daarna hebben ze met een hoge drugsbuit, hebben ze alles eraf kunnen halen. Hoor. Dus,
1: ja.
0: dus ook niet
1: met lippenstift gaat het ook zo af, natuurlijk.
0: Ja, en ik pas kom er ook om gaan naar buiten. Er is ook weer iemand veroordeeld. Die had een bus gesponsord. Hè. Uit het zuiden was een bus naar Brazilië gegaan. Die man had die bus gesponsord. Die heeft ook geloof ik iets van 5 jaar gevangenisstraf gehad. Omdat hij die bus gesponsord had. En hij zei, nou, ik ben het wel mee eens dat er geprotesteerd was. Maar die man heeft natuurlijk nooit de staatsgreep gesponsord, weet je. Dus,
1: nee.
0: Dus het gaat heel ver. Het gaat heel ver. En ja, en dat komt nu in deze tijd van verkiezingen, komt dat natuurlijk weer helemaal naar boven.
1: Ja.
0: Met de vraag van, ja, god, hebben die rechters niet te veel door emotie zich laten leiden? Ja, en het kwam, eerlijk gezegd, het kwam voor Lula ontzettend goed uit. Hij was net een week geïnstalleerd.
1: Ja.
0: Ja, en hij had natuurlijk gelijk munitie om te zeggen, ja, kijk, ik ben voor de democratie. En wat doet hij? Hij doet elk jaar op 8 januari, ja, dan maakt hij er een hele show van. Want ja, het is de dag dat wij de democratie, de dag van de viering van de democratie, na allerlei poespas erbij. Nou, nu zie je wel dat die viering van die 8 januari, ja, dat wordt elk jaar natuurlijk minder. Mm-hmm. En ook de publieke opinie is natuurlijk al een beetje toch aan het veranderen over de tijd. Kijk, er komen natuurlijk allerlei verhalen, komen natuurlijk los. En je gaat je zelf wat meer verdiepen, zoals ik dat ook nu heb gedaan. En dan denk ik, maar was het allemaal wel zo, weet je?
1: Ja, het voelt als een scheef verhaal, dus natuurlijk.
0: Heel scheef, ja. Nou goed, nu is er dus op dit moment is er wel een ontwikkeling daarover. In feite is er deze week een wet aangenomen. En die zou in principe de straffen van deze mensen verminderen. Want wat is gebeurd? Bijvoorbeeld die 14 jaar van onze vrouw met de lippenstift. Maar het geldt ook voor Bolsonaro, want die is in feite ook veroordeeld. Niet alleen, die zou dit dan geleid hebben, terwijl hij zelf op dat moment in Los Angeles zat. Hij was er fysiek helemaal niet bij aanwezig. Maar goed, er zijn ook allerlei verhalen. Hij had WhatsApp-berichten uitgewisseld van, joh, kunnen we dit dan toelaten dat Lula nu president wordt, dit en dat. Dus speculaties tussen vrienden en zo. Nou, dat is allemaal tegen hem gebruikt. Heeft 27 jaar gekregen. Maar het is een opstapeling van allerlei straffen, de een boven de ander. Mm-hmm. Nou, nu hebben ze deze week wetgeving aangenomen. Hebben ze gezegd, ja, luister eens, ja, dat kan eigenlijk niet. Je moet niet het zo opstapelen dat eigenlijk mensen bijna hun hele leven vastzitten. Nou, die wet is aangenomen, die was aangenomen in vorig jaar in november. Maar november ergens. En toen heeft Lula op 8 januari, tijdens de viering van de democratie, heeft daar een veto over gegooid. Kijk, een president bij ons kan een wet afkeuren met veto. Mm-hmm. En dan moet hij door onze Tweede Kamer, kan die veto weer ontkracht worden als 2/3 meerderheid daar dan tegen is. Nou, dus deze week 2/3 meerderheid van onze Tweede Kamer is daar tegen gegaan. Dus die wet is weer van kracht.
1: Okay.
0: Dus in

0: Ja, het voelt als een scheef verhaal, dus, natuurlijk.
1: Heel scheef, ja. Nou goed, nu is er dus op dit moment is wel, wel een ontwikkeling daarover. In feite is er deze week is een wet aangenomen. En die zou in principe de straffen van deze mensen verminderen. Want wat is gebeurd? Bijvoorbeeld die 14 jaar van onze vrouw met de lippenstift. Maar het geldt ook voor Bolsonaro, want die is in feite ook veroordeeld. Niet alleen, die zou dit dan geleid hebben, terwijl hij zelf op dat moment in Los Angeles zat. Hij was er fysiek helemaal niet bij aanwezig. Maar goed, er zijn ook allerlei verhalen. Hij had WhatsApp-berichten uitgewisseld van, joh, kunnen we dit dan toelaten dat Lula nu president wordt, dit en dat. Dus speculaties tussen vrienden en zo. Nou, dat is allemaal tegen hem gebruikt. Heeft 27 jaar gekregen. Maar het is een opstapeling van allerlei straffen, de een boven de ander. Mm-hmm. Nou, nu hebben ze deze week hebben ze wetgeving aangenomen. Hebben ze gezegd, ja, luister eens, ja, dat kan eigenlijk niet. Je moet niet het zo opstapelen dat eigenlijk mensen bijna in hun hele leven vastzitten. Nou, die wet is aangenomen, die was aangenomen in vorig jaar in november. Maar november ergens. En toen heeft Lula op 8 januari, tijdens de viering van democratie, heeft daar een veto over gegooid. Kijk, een president bij ons kan een wet afkeuren met veto. Mm-hmm. En dan moet hij onze Tweede Kamer, kan die veto weer ontkracht worden als 2/3 meerderheid daar dan tegen is. Nou, dus deze week 2/3 meerderheid van onze Tweede Kamer is daar tegen gegaan. Dus die wet is weer van kracht.
0: Okay.
1: Dus in feite zou die straffen nu verminderd moeten worden. Maar vandaag politieke partij heeft het voorgelegd weer aan die Hoge Raad. En die Hoge Raad heeft gezegd, nou, ik schors deze wetgeving tot ik het nader bestudeerd heb.
0: Zo.
1: Dus het ligt weer vast. En dan de rechter die daarover moet beoordelen of deze wet wel in lijn is met de grondwet, is dezelfde rechter die mensen heeft veroordeeld voor 14, 17 jaar en zo. Dus hoe krom kan het zijn? Dus ik schaam op dat gebied wel een beetje voor dit land op dit moment. Dat je zegt, ja oké, er is een fout gemaakt, die willen we rechtzetten. En dan nog een keer gaat iemand dwars liggen en die vindt nog steeds dat een vrouw met lipstift gewoon 15 jaar achter de tralies moet.
0: Ja, het is gewoon een verhaal ook dat na 3,5 jaar dus dat nog zo erg leeft in de politiek. En wat waarschijnlijk ook een hele belangrijke rol dus gaat spelen de komende 5 maanden tot aan die verkiezingen in Brazilië. Hoe dat allemaal zal gaan, dat hoor ik heel graag van je. Dankjewel voor nu voor dit verhaal, Frank de Meijer, dat je er weer helemaal in bent gedoken. Ik wens je nog een hele fijne avond en tot de volgende keer. Dankjewel, Frank.
1: Ja, en ik wens alle moeders in Nederland een hele fijne, fijne moederdag. Ook mijn moeder, een hele fijne moederdag vandaag.
0: Kijk, heel goed. Deze zijde. Heel goed dat je dat zegt. Dankjewel, Frank.
1: Oké.

0: hoorde ook weer muziek uit Brazilië. Dit was Amiga da Minha Mulhe van Soy Hoye.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, dan iets anders, want we gaan het hebben over werelderfgoed. Want over de hele wereld vind je plekken die zo bijzonder zijn dat ze officieel zijn uitgeroepen tot werelderfgoed. Ik was gisteren, eigenlijk nog voor mij nog vandaag, aan het varen over de Amsterdamse grachten. En dat staat dus ook op de werelderfgoedlijst. Want Nederland die heeft echt een hele reeks aan pareltjes. Van de iconische molens bij de Kinderdijk tot ja, dus toch wel die indrukwekkende waterwerken van de Stelling van Amsterdam. En de historische binnenstad van Willemstad op Curaçao tot het uitgestrekte Waddengebied. Het hoort allemaal op die lijst daar. En vandaag neem ik je mee langs de schatten van het buitenland. Want welke plekken zijn nou eigenlijk niet te missen? En welke gebruiken ze zo speciaal dat het dus op de werelderfgoedlijst staat? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Italië en uit Engeland. Maar ik begin in Italië, want daar woont mijn correspondent Mariette Bloemendaal. Mariette, een hele goede nacht. Ja, Italië telt de meeste erfgoederen op de UNESCO-lijst. Ja, hoeveel zijn het er?
2: Nou, ik kwam er straks achter dat het er al 60 zijn. Ik kon je schrijven 58, maar het zijn er al 60. Ja.
0: Zo, ongelooflijk, zoveel.
2: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, ja. Hoe kan het dat Italië er zoveel heeft?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk een geschiedenis van duizenden jaren. En een geschiedenis van verschillende bevolkingsgroepen. Romeinen, Etrusken, het Grote Romeinse Rijk natuurlijk. De Renaissance later, neem steden als Florence. Er is zoveel cultuur waar iedere keer een laag aan toe is gevoegd.
0: Ja.
2: En dat maakt dat wij gewoon enorm veel hebben. Ook enorm veel hebben we kunnen bewaren.
0: Ja. Heel goed.
2: En op kunst, architectuur, op alle gebieden.
0: Ja, ja, prachtig. Het is ook een prachtig land. We er een paar moeten uitlichten, welke vind je nou echt het uitlichten waard?
2: Nou ja, natuurlijk begin ik met Tarquinia en Cefeteri. Die ligt vlakbij Bolsena.
0: Mm-hmm.
2: En die behoren beide tot het UNESCO erfgoed. Het zijn oude necropolie, oude graaf van de Etrusken. En vooral Tarquinia vind ik heel bijzonder en prachtig mooi. Die heeft nog oude graven in de grond met fresco's. Waardoor wij heel veel van de Etrusken hebben geleerd. Dus op die fresco's. Die fresco's die zijn gemaakt en die beelden vaak het leven uit van diegene die er ligt.
0: Mm-hmm.
2: Of die hebben een soort sportrituelen, erotische rituelen. Dus echt geweldig mooi laten het leven naar de dood, de overgang van dood naar het volgende leven zien. Dus die zijn prachtig. De kleuren zijn vaak dat oude rood, blauw, groen, geel. En die worden heel zorgvuldig bewaard. Het is een prachtig museum. Dus ja. Ik vind dat van dat mijn reizen daar ook mee naartoe gaan.
0: Ja.
2: Gewoon geweldig. En ook dat vlakbij is. Ja, verder zijn natuurlijk steden als Rome, maar zeker ook een Florence. De Renaissance, de Michelangelo. Noem maar op, Venus van Botticelli. En ja, dat is natuurlijk gewoon een openluchtmuseum. Rome natuurlijk ook. Bij Rome ligt de Ostia Antica, het oude Rome. Wordt vaak een beetje vergeten, merk ik. Omdat iedereen het altijd over Pompeii en Herculaneum heeft.
0: Uh-huh.
2: En Ostia is ook de moeite waard. Maar ja, Pompeii is natuurlijk geweldig. Wat daar allemaal over is gebleven na de uitbarsting van Vesuvius.
0: Ja, het is zo bijzonder hoe Italië zo die geschiedenis is kunnen vasthouden.
2: Ja.
0: En ook zo dat het zo goed is allemaal gebleven door de jaren heen. Hoe doet Italië dat?
2: Nou, er is een ministerie wat. Ik heb vijf jonge katjes hier. Ik probeer uit te komen nu smoren. Sorry.
0: Gezellig.
2: De ministerie van Cultuur. En die werkt dan weer samen met regionale, lokale overheden. En zij zijn dus heel strikt, hè, als je wil verbouwen. Of bijvoorbeeld ons stuk grond wat we gekocht hebben, ligt ook tussen een oud Etruskisch, waar de Etrusken hebben gewoond en oude stadsmuur. Dus dat wordt, voordat je het mag kopen, voordat je op mag, wordt dat helemaal nagekeken. En alles wat er is, dat wordt strikt onderhouden. En er wordt gefinancierd, wat natuurlijk weer nadelig is voor andere stukken in Italië. Want die springen misschien ook om geld, maar dan gaat het toch naar die grotere projecten. En ja, ook heel veel is natuurlijk in privébezit, waardoor het ook goed wordt onderhouden.
0: Ja, precies. Maar er is dus wel, als ik dit zo hoor, vanuit de overheid, vanuit heel Italië, heel veel trots op deze werelderfgoed.
2: Ja, ja. Klopt.
0: Gaat het ook wel eens te ver? Want ik kan me ook voorstellen dat al deze prachtige plekken in Italië voor heel veel toerisme zorgen.
2: Ja, dat ligt best onder spanning. En dat wordt ook steeds meer. Dat de bewoners, de toeristen, echt zeker in grote steden als Venetië, Florence, ook wat zat aan het worden zijn.
0: Mm-hmm.
2: En het is natuurlijk ook een bron van inkomen, daar moet je ook heel eerlijk in zijn. Maar het is ook ergernis voor mensen. Omdat toeristen zich natuurlijk ook nogal wat niet altijd even als gast gedragen.
0: Nee.
2: En gewoon comes too much. Als je in Florence bent, ook, ik vind het prachtig. Maar ja, je hebt gewoon het gevoel dat je alleen nog maar tussen de toeristen loopt. En ik snap dat Italianen dat lastig vinden.
0: Ja, want zo wordt het iets minder van de Italianen zelf.
2: Ja.
0: Iets meer overgeleverd aan de toerisme. In Florence spreekt ze ook al van disnificatie, toch?
2: Ja,
0: ongelooflijk. Maar het zijn prachtige plekken. Maar naast deze werelderfgoeden is er ook immaterieel erfgoed in Italië. Ja. Wat is daar te vinden in Italië?
2: Nou, immaterieel erfgoed, dat is de kunst van pizza maken in bijvoorbeeld Napoli.
0: Ja.
2: Het maken van violen, dus de vioolbouw in Cremona. En op Sicilië hebben ze van die oude marionettentheaters, Opera da Puppi. Dus dat zijn verschillende immateriële erfgoed die we hebben.
0: Ja, en wordt dit immaterieel erfgoed ook nog heel erg een warm hart toegedragen vanuit Italië?
2: Ja, dat zeker. De Napolitanen zijn natuurlijk enorm trots op hun pizza.
0: Zeker.
2: De traditie, de feesten ook die met traditie verbonden zijn. En natuurlijk prachtige violen uit Cremona. Ja, daar zijn ze zeker trots op.
0: Ja, prachtig. Het hoort gewoon bij Italië. Het gaat hand in hand op het werelderfgoed. Er zijn al zeker 60 dingen die op de werelderfgoedlijst staan van UNESCO. Als jij nou iedereen die nu luistert een tip moet geven van, als je er eentje moet kiezen van die 60, wat is volgens jou dan hetgene waar je echt naartoe moet of moet beleven?
2: Wat ik al zei, Tarquinia met de oude graven, de fresco's. En dat zeg ik natuurlijk een beetje gekleurd, maar het is zo verrassend mooi.
0: Mm-hmm.
2: Omdat het is al de periode voor de Romeinen en die periode wordt ook vaak vergeten.
0: Ja.
2: Zeker in de geschiedenis in Nederland leer je bijna niks over de Etrusken. Dus als je in de buurt bent, je gaat toch naar Rome of Napoli of wat dan ook, rij even langs Tarquinia. Ga met mij mee, ik kan natuurlijk ook hartstikke leuk. Het is prachtig, het is echt prachtig.
0: Ja. En dan leer je weer een nieuw stukje over de cultuur van Italië, waar we inderdaad heel weinig over weten. Prachtig, dankjewel Mariëtte Bloemendaal vanuit Italië. Ik wens je nog een hele fijne nacht en bedankt voor dit mooie inkijkje daar in de Italiaanse cultuur.
2: Ja, bedankt Rosa, welterusten.
0: Welterusten, fijne nacht.

0: Ja, speciaal voor mijn moeder, aangezien het morgen moederdag is. Home Again van Carole King, omdat dat toch haar allerlievelingszangeres is.
1: De wereld van BNN VARA.
0: We hebben het nog over cultureel erfgoed. En ik wil ook heel graag weten hoe dat allemaal zit in Engeland. En gelukkig kan mijn correspondent Marianne Blauwboer mij daar alles over vertellen. Marianne, een hele goede dag.
2: Goeiedag, Rosa.
3: Ja, we hebben het over werelderfgoed. En je hebt wel eens verteld dat dit echt jouw vakgebied is. Wat doe jij precies binnen het erfgoed?
2: Ja, ik ben dol op erfgoed. Ik ben ook specifiek naar Engeland verhuisd om binnen het erfgoed te werken. Ik heb al 20 jaar dus binnen het Engels erfgoed gewerkt bij de National Trust, de country houses. Industrieel erfgoed heb ik gedaan. En nu zit ik recent in het kerkelijk erfgoed. Nee. Maar ben meer gericht op vrijwilligersbeleid.
3: Oké. Dus dat is wel iets anders. Maar je bent er dus heel veel mee bezig. Hoe kijk je naar het erfgoed in Engeland? Is het heel anders dan in Nederland?
2: Nou, ik ben naar Engeland verhuisd deels inderdaad vanwege het erfgoed. Want het draagt enorm bij aan de identiteit van Engelsen. Dus 5 miljoen mensen zijn lid van de National Trust bijvoorbeeld.
3: Oh, wow.
2: Nou, dat is een ongelooflijk aantal. En een dagje uit in het land is dus ook vaak, nou ja, dan ga je naar een landgoed, je gaat lekker rondneuzen, je haalt een frisse neus. En ik vond dat door je het erfgoed te bestuderen van het land, leer je enorm veel over het volk zelf en natuurlijk de geschiedenis daarachter.
3: Ja, precies. Dus mensen zijn eigenlijk ook veel meer betrokken in Engeland bij dit erfgoed dan bijvoorbeeld in Nederland.
2: Ja, dat idee had ik wel. Ik denk dat in Nederland de natuur heel erg hoog aangeschreven staat. En natuurmonumenten en vogelbescherming hebben natuurlijk enorm veel leden. Mm-hmm. Maar erfgoed voelde toen ik vertrok veel meer gefragmenteerd. En dat is inmiddels wel aan verandering onderhevig. Maar in Engeland past het echt binnen de identiteit. Terwijl dat in Nederland veel minder het geval is, denk ik.
3: Ja, want als we dan even kijken naar dat erfgoed in Engeland. Aan wat voor dingen moeten we dan denken?
2: Nou, als je naar UNESCO kijkt, en dat is dus werelderfgoed, dus dat is het bijzonderste van het bijzonderste. En dat is ook speciaal beschermd en daar moeten managementplannen voor opgeschreven worden. Dan kijk je bijvoorbeeld naar Bath. Veel mensen zijn er misschien dit jaar wel geweest, want het is Jane Austen jaar.
3: Ah,
2: en Bath is daar erg bekend. En de binnenstad daarvan is bijvoorbeeld UNESCO monument. Niet alleen vanwege de Romeinse resten en de baden, maar ook de 18e eeuwse architectuur eromheen.
3: Ja.
2: En bijvoorbeeld Fountains Abbey in Yorkshire is een combinatie van een ruïne, prachtige abdijruïne, maar daaromheen een mooi Engels landschapspark met heel veel waterpartijen. Ik weet niet of je wel eens in Utrecht over de Domplein loopt.
3: Ja,
2: die limes die daar zijn aangegeven. Waarom mensen grenzen hier is ook UNESCO werelderfgoed.
3: Kijk, en die zijn er allemaal goed zichtbaar en die worden dus ook heel goed beschermd. Er komen miljoenen mensen op af, kan ik me voorstellen.
2: Ja, absoluut. Het is geen verrassing, de grootste toeristische attracties binnen Engeland zijn UNESCO werelderfgoed.
3: Ja.
2: En ik denk dat bij de meeste je ook wel eens geweest zal zijn. Zo, als je denkt aan de Tower of London. 2,5 miljoen bezoekers per jaar. Hè?
3: Ongelooflijk.
2: UNESCO werelderfgoed.
3: Ja.
2: Westminster Abbey, Canterbury en Durham Cathedral, Stonehenge, Blenheim Palace. Tezamen zijn ze goed voor 7 miljoen bezoekers per jaar. Het is een beetje een afvinklijstje. Hè? Van, heb je de werelderfgoed goed schatten al gezien in Engeland?
3: Ze horen erbij. En worden ze, omdat ze dus ook op die lijst staan, beter beschermd? Krijgen ze daardoor meer geld bijvoorbeeld om voor het onderhoud?
2: Het is natuurlijk een hallmark of quality. Dus het zou wel erg slecht zijn als een plek van de erfgoedlijst zou verdwijnen. Het betekent dat daardoor misschien fondswerving inderdaad iets gemakkelijker is, omdat je een groot publiek hebt en een grote bekendheid.
3: Ja,
2: maar wat niet heel veel mensen weten is dat Engeland daadwerkelijk 1 UNESCO werelderfgoedplek heeft verloren recent.
3: Oh nee, recent nog. Wat is er van die lijst afgegaan?
2: Nou, Liverpool, de haven, hè, het waterfront van Liverpool stond op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En ja, die zijn ze in 2021 kwijtgeraakt, want er is zoveel nieuw ontwikkeld daar. Dat UNESCO had al aangegeven van, jongens, dit gaat niet goed. We zetten jullie op de at-risk-lijst. We zijn hier niet blij mee. Mm-hmm. In 2021 zeiden ze, nee, jullie hebben het nu voorgoed verknald. En hop, we nemen UNESCO Werelderfgoedlijst terug van Liverpool. Dus dat zorgt voor enorme ophef.
3: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ook dat ze toch zo daadkrachtig nog gaan optreden om hem daar af te halen. Ik neem aan dat heel Liverpool best wel verdrietig was hiervan.
2: Ja, ze waren het, deels zijn ze het er een beetje mee eens natuurlijk, maar erfgoed, je kan het niet helemaal vastzetten en dat het helemaal daaromheen niets meer ontwikkeld kan worden. En dat vindt UNESCO ook prima. Mm-hmm. Daar staan ze niet voor dat je het voor heel voorzichtig moet behandelen, maar dit was zo extreem wat er in Liverpool bijgebouwd werd, dat ze zeiden, nu is het eigenlijk, de setting is compleet zoek, dus nu is het klaar.
3: Ja, nu is het klaar. Die is er dus afgegaan, maar ik ben ook wel benieuwd, wat kwam er eigenlijk als eerste op de lijst van dat werelderfgoed vanuit Engeland?
2: Ze zijn al bezig sinds 1986 in Engeland. En Fountains Abbey was een van de eerste. Stonehenge was daar ook bij toen. Durham is een van de eerste. En Ironbridge Gorge is een van de eerste. En dat is ook een van mijn favorieten als een plek waar het industrieel erfgoed, de industriële revolutie als het ware, werd geboren. Ja. Dus dat waren een paar van de eerste.
3: Oh, wat mooi. En komen er nu ook nog heel veel bij, zo later in die lijst?
2: Het aparte is, Engeland heeft slechts iets van 30 werelderfgoedmonumenten. Italië is de meest populaire. Daar hebben ze er iets van 60. En daarna komen China en Duitsland. Mm-hmm. Maar er komen nog steeds af en toe plekken bij. Dat is niet altijd gebouwd erfgoed. Het is soms ook natuurlijk erfgoed. Ja. Dus recent is er nog een soort swamp, moerasgebied in Schotland bijgekomen. En heel aardig, ook technisch gezien, Jodrell Bank Observatory, een radiotelescoop observatietour in het noordwesten, is in 2019 toegevoegd als een plek waar quasars en black holes ontdekt zijn. Dus technologisch van groot belang.
3: Jeetje, ik vind het wel mooi om te horen dat het zijn van zoveel verschillende factoren zijn dus belangrijk, maar kunnen dus ook op die lijst terechtkomen. En nu is er ook wel eens sprake van immaterieel erfgoed. Hebben de Engelsen dat ook?
2: Ieder land heeft immaterieel erfgoed. En inderdaad, de UNESCO heeft daar een lijst voor opgezet. Het gaat om de gewoonten, de gebruiken, de zaken die een cultuur uniek maken. Yeah. Dus in Nederland heb je het bloemencorso. In Engeland zei de UNESCO bijvoorbeeld, laat maar met dat immaterieel erfgoed. We gaan onze eigen lijst doen, zodat we niet hoeven te vechten om iets op die lijst te krijgen wat immaterieel erfgoed is. Dus dan kan je denken aan pork pies in Melton Mowbray, die heel specifiek voor iets immaterieels zijn. Of het kaasrollen in het zuiden van het land. Dat soort rare gebruiken en gewoonten.
3: Maar die hebben jullie gewoon zelf op een lijst gezet?
2: Tuurlijk, daar hebben we UNESCO helemaal niet voor nodig, joh.
3: Nee, precies. Trots erop zijn natuurlijk. Nu zijn dit allemaal best wel populaire namen die je hebt genoemd. Zijn er ook een paar verborgen UNESCO-pareltjes te vinden? Die je eigenlijk, iemand uit Nederland niet zo snel zou weten.
2: Ik denk dat Ironbridge Gorge, wat ik al zei, dat die misschien niet zo heel erg bekend is. Mm. Want het is ook in Shropshire en dat is een county dat niet zo heel erg bekend staat, waar mensen niet zo vaak naartoe gaan. Yeah. En de Jodrell Bank Observatory is er ook eentje van. Ik denk, daar moet je echt weet van hebben. Anders dan rij je daar zo langs en merk je dat niet op. Terwijl het een ongelooflijk interessant deel is van de Engelse geschiedenis. Zowel de industriële revolutie als nu de ruimteontdekkingen. Dus het geeft een ander inzicht in de Engelse cultuur, denk ik.
3: Ja, mooi. Eigenlijk wel goed voor iedereen uit Nederland die naar Engeland gaat om daar dit ook echt te gaan bezoeken. Volgens mij leer je er enorm veel van. Zijn er nog dingen op de lijst die misschien ooit nog wel eens op de UNESCO erfgoedlijst komen?
2: Nou, ze hebben momenteel een tentative lijst. Zo van mag ik. En frappant genoeg staat York daarop. Terwijl ik had gedacht dat York al lang UNESCO erfgoed zou zijn. Maar die komen denk ik binnenkort. York heeft het natuurlijk helemaal niet nodig, hè? Want York is al enorm toeristisch en enorm bekend. Ja. Maar het geeft toch een beetje extra prestige. Net zoals de Old Town of Edinburgh staat er ook op. Dus dan wil York natuurlijk ook snel erbij.
3: Natuurlijk. Nou, we gaan afwachten of die inderdaad volgende keer op de lijst komen. Prachtig om te horen allemaal. Allemaal pareltjes dus van de Engelse deelname op de UNESCO Wereldlijst. Dankjewel, Marianne Blauwboer. Ik vond het een prachtig verhaal en heel graag tot snel.
2: Tot snel, doeg.
3: Doei.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van de wereld van BNN Vara van zondag 10 mei. Ik vond het een hele fijne uitzending en fijn dat je er weer bij was. Dat we samen dus op wereldreis weer konden gaan. Het is toch heerlijk dat het elke week weer kan. Volgende week ben ik zelf weer in het buitenland. Dan ben ik in het verre België. Maar mijn collega Bamsie de Visser die is hier dan voor je aanwezig. Om jou ook mee op reis te nemen. Laat me weten waar jij nog heen wil. En dan gaan we samen de volgende keer op avontuur. Ik wens je nu heel veel plezier bij De Nacht is Zwart. Geniet ervan en een hele fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 3:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen zwaargewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Het zijn een Zwitser van 32 en een Duitser van 48. In de lucht botsen ze op elkaar. Daarbij verloor de Zwitserse vrouw haar bewustzijn. Bij haar val raakte ze een hoogspanningskabel en belandde in een rivier. Ze is in levensgevaar. De Duitse vrouw vloog tegen dezelfde kabel en stortte daarna 10 meter naar beneden. Waardoor de vrouw in Oostenrijk op elkaar botsten is onbekend. Een wingsuitpak heeft een soort vleugels waardoor je tijdens de vrije val ook horizontaal kunt vliegen. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Zoe Pinto in Neto.
3: Welkom bij een gloednieuwe De Nacht is Zwart. Het programma waarin we onderbelichte onderwerpen in de spotlight zetten. Vannacht hebben we het over staken tegen de huurprijzen. Kun je gewoon weigeren de jaarlijkse huurverhoging te betalen? Werkt dat zo? Abel Heikamp en Judith Koopmans leggen uit hoe dit zit. Jongeren nemen desinformatie die ze op onder andere TikTok vinden mee de klaslokalen in. Maar hoe komen ze precies in contact met die desinformatie? En wat voor effect heeft dat op hun wereldbeeld? Universitair docent Dr. Ili Ma doet daar onderzoek naar bij de Universiteit Leiden en vertelt ons er meer over. Gerald Vrede miste iets in de boeken die hij las, namelijk een Afrikaanse culturele achtergrond. Zelf maar maken dan. Straks vertelt hij ons over zijn boek en strips. Maar eerst dit. Voor veel mensen die in Nederland aankomen met een vluchtervaring, is een lange integratieproces de volgende stap op de arbeidsmarkt op zoek naar een passende baan. Maar dat is niet altijd zo makkelijk. Want mensen met een vluchtervaring worden lang niet overal met open armen ontvangen. In Loosdrecht bijvoorbeeld. Daar was namelijk een protest tegen de komst van een AZC in de vorm van een rouwstoet. Demonstranten liepen plechtig achter een tractor die een kist door de plaats trok.
4: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
5: Eigenlijk zouden de nieuwe bewoners deze week hun intrek nemen in het deels leegstaande gemeentehuis. Maar de gemeente laat weten dat dat toch volgende week wordt.
4: We willen laten zien aan de mensen dat we gewoon niet hun hier in het dorp toelaten eigenlijk.
6: Nou gaat het natuurlijk wel om mensen die nu geen slaapplek hebben. Doet dat jullie niks?
4: Nee, eigenlijk niet. Hoe hard het ook klinkt, maar ik denk wel even aan mijn eigen kinderen.
7: Maar vooral voor de veiligheid van onze kinderen.
8: En waarom denk je dat die in het geding komt als hier asielzoekers komen wonen?
7: Omdat je veel vervelende dingen hoort. en er al veel vervelende dingen zijn gebeurd. Ja, dan denk ik, dan gebeurt dat hier ook.
9: Wordt het per se gevaarlijker?
4: Nou, kijk, als je gezinnen had gehad, was het anders geweest. Maar nu komen er alleen mannen.
3: Je hoorde bewoners van Loosdrecht die collectief aan het rouwen zijn om de democratie, omdat de burgemeester akkoord is gegaan met plannen voor een AZC. Aan de telefoon hebben we Fleur Bakker, directeur van A Refugee Company en het restaurant A Beautiful Mess, waar ze werken met mensen die in een AZC hebben gewoond, aan economische zelfstandigheid via betaalde werkervaring. Goedenacht, Fleur.
10: Hallo.
3: Hi, goedenacht. Wat fijn dat je met ons wilt bellen.
10: Ja.
3: Hey, hoe luister jij naar dat fragment?
10: Nou, ik weet nog dat ik de... ik denk dat het een week, anderhalve week geleden was dat ik de mars zag met vrouwen met name. En het raakte mij heel erg, omdat ik nu meer dan 25 jaar in AZC's allerlei projecten heb gedaan. En er toch ook heel veel onderzoek is gedaan naar AZC's. En dat het niet per se zorgt voor meer criminaliteit of meer onveiligheid in een plaats. Ik vind het gewoon heel heftig om te zien dat het steeds normaler wordt hoe je kan uitspreken. En terwijl we toch volgens mij nog steeds ook weten dat de meeste Nederlanders graag willen dat mensen die uit een oorlogsland komen veilig worden opgevangen.
3: Ja, ze hebben het inderdaad ook over de veiligheid van hun kinderen en dat deze mensen niks zouden komen brengen in hun dorp. Waar denk je dat ze dat op baseren?
10: Ik denk dat het een soort combinatie is. Ik denk dat in de politiek, er zijn natuurlijk een heleboel politieke partijen die hier steeds openlijk en heel veel over communiceren. En er wordt heel veel gesproken over, we hebben een asielcrisis. Thema's als woningnood, tekort aan zorg, tekort aan leraar. Alles wordt eigenlijk gekoppeld aan mensen die in een AZC wonen. En dat zijn allemaal thema's die eigenlijk niet zo heel veel te maken hebben met de mensen die hier in een AZC verblijven. En ik denk dat die combinatie en dan ook nog natuurlijk, denk ik dat er ook in de socials, dat er gewoon heel veel online ook gebeurt met allerlei fake feiten. Dat mensen ook echt wel een beetje bang worden gemaakt.
3: Ja, dus het gaat om een bepaald beeld wat geschetst wordt.
10: Zeker.
3: En dat zo er over deze groep praten, dat wordt genormaliseerd.
10: Ja, zeker. En dus de hele beeldvorming, het hele narratief is zo uit zijn verband getrokken. Dat wordt zo ontzettend groot en zo'n groot gevoel dat mensen ook echt denken van, ik ben onveilig. En ja, als ik zelf kijk, we hebben afgelopen vrijdag, gisteren dus, een nieuw café geopend op een heel groot AZC op de Galaxy. Dat is een cruiseschip bij de Koentunnel in Amsterdam. En daar wonen 1500 mensen. Ja, ik ontmoet gewoon ontzettend veel leuke mensen en mensen die heel graag willen werken, die mee willen doen in Nederland. En ik heb zo'n andere ervaring. Dus ik vind het heel bizar hoe dit zo uit zijn verband kan groeien, zeg maar.
3: Ja. Dat wou ik inderdaad vragen. Want je werkt of hebt veel in AZC's gewerkt. En je zegt dat beeld dat jij hebt van deze groep mensen is gewoon heel anders.
10: Ja, het is niet een beeld. Ik ga niet met vuurwerk gooien omdat ik denk, oh mijn god, al deze mensen komen bij mij in de straat wonen. Ik denk echt dat we een hele grote groep mensen, het zijn 70.000 mensen die verdeeld over zo'n 140 opvanglocaties in Nederland wonen. Sowieso weten heel veel mensen niet dat van alle migranten in Nederland is zeg maar arbeidsmigratie de grootste groep. Dus de asielzoekers, dat is 10% daarvan. Dat is ook gewoon echt een kleine groep. En het is gewoon een groep mensen die echt gevlucht is voor een veiliger plek te vinden. En die gun je gewoon een goede plek om te landen en een nieuw leven op te bouwen.
3: Ja, en je houdt je als directeur van een refugee company en A Beautiful Mess bezig met het creëren van perspectief voor mensen met een vluchtachtergrond. Hoe ziet dat perspectief eruit? Wat bedoel je daarmee?
10: We hebben op dit moment 7 locaties in 3 steden. In Amsterdam, Utrecht en Arnhem. En we hebben een aantal programma's ontwikkeld. We noemen dat leerwerktrajecten. Dus in de restaurants en cafés die we hebben kunnen mensen of een betaalde baan krijgen of een traineeship doen. En dan lopen mensen een half jaar tot een jaar mee in ons bedrijf. En terwijl je meehelpt in de bediening of in de keuken, leer je ook de Nederlandse taal. Hebben we coaches in dienst die een soort intake doen en met je kijken van, als jij je werkervaring vanuit je eigen land meeneemt, wat zou dan hier een goede stap zijn in Nederland? Waar zou je dan passen? Mm-hmm. Dus we gaan met mensen naar open dagen. We gaan naar een soort werkgeversbijeenkomsten om mensen te laten zien van, dit zou je allemaal kunnen doen in Nederland. We hebben ook wat soft skills en hard skills trainingen. Je moet natuurlijk gewoon weten hoe het bij ons in het restaurant werkt. Dus dat is gewoon een soort basis om met ons mee te kunnen werken. En eigenlijk in die periode hopen we dat mensen weer hun rug een beetje recht krijgen, in het arbeidsritme komen. Mensen zijn vaak lang, is hun leven al on hold. Omdat mensen die vlucht hebben meegemaakt, vaak ook in kampen, ook in het buitenland hebben gezeten. En tot nu toe werkt het heel goed. We plaatsen zo'n 6 op de 10 mensen uit binnen een jaar naar werk. En ik denk dat heel veel werkgevers ook ontzettend blij zijn met de mensen die we koppelen aan een baan.
3: Ja, dat klinkt heel goed. Ja. Wat voor rol speelt koken? He, want je noemde... er zijn mensen die werken in de keuken, mensen in de bediening. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen een hele eigen keuken ook meenemen.
10: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus we hebben een menu op onze, in onze restaurants is heel erg geïnspireerd op op de thuislanden waar mensen vandaan komen. Mensen hebben allerlei soorten recepten, bijzondere gerechten die ze kennen van thuis of die ze vaak thuis maakten. En die koken wij met elkaar. En we zijn natuurlijk wel een professioneel restaurant. Dus toen ik net begon, kookten we heel erg per dag keken wat we maakten. En nu werken we wel echt met recepturen. En soms moeten we voor 500 mensen koken. Dus dat werkt een beetje anders. Maar je kunt dat wel vinden op onze menukaart. Dus dat is hartstikke leuk.
3: Ja, dus mensen krijgen ook de ruimte om daarin hun eigen achtergrond, hun eigen keuken mee te nemen.
10: Ja, om dat in te brengen, klopt. Ja.
3: En jullie hebben bijvoorbeeld ook a long table.
10: Ja.
3: Wat houdt dat in?
10: Ja. De langste tafel. We hebben op 27 mei, we doen eigenlijk elk jaar een benefietdiner om geld op te halen voor de projecten die we doen in AZC's. En dit jaar hebben we bedacht van we gaan proberen een zo lang mogelijke tafel neer te zetten voor de deur. Een van onze restaurants zit in het centrum van Amsterdam naast de Oba en Nemo op een prachtig plein op de Oosterdokse Kade. En we hebben onszelf als doel gesteld van we willen een kilometer lange tafel maken. Ook een beetje als positief geluid met wat er nu gaande is met al die demonstraties, om te laten zien, de mensen die voor het goed opvangen van mensen die gevlucht zijn, die zijn met meer. En dat gaat tot nu toe hartstikke goed. We hebben meer dan 700 meter tafel al verkocht. En je kan dus een meter kopen aan de tafel. En dan kan je met twee mensen komen eten. En het, het wordt helemaal gesponsord. En er zijn ondernemers in de buurt die meekoken. En het wordt superleuk. Het wordt een hele bijzondere avond.
3: Ja, want het is een benefiet. Want ik vroeg me ook af, die leertrajecten die jullie aanbieden, de workshops, de taallessen, krijgen jullie daar subsidie voor?
10: Nou, we hebben best wel een beetje een ingewikkelde mix. Dus de groepen waar wij ons voor inzetten zijn de mensen die nog wonen op een AZC. Die hebben vaak nog geen gemeente, die zijn nog niet gekoppeld aan een gemeente. En dus als je wat later in het traject zit, als je statushouder bent en je hebt al een huis, dan zijn er echt meer mogelijkheden. En voor deze groep is er vaak niet zoveel. En ook is het best lastig om daar financiering voor te vinden. Mm-hmm. Dus we krijgen zeker op sommige plekken wat geld van de gemeente. Maar voor de meeste dingen hebben we vermogensfondsen of sponsors die ons helpen om de programma's uit te kunnen voeren.
3: Ja, en waarom is dat zo lastig?
10: Dat is een, denk ik, ook een politieke keuze. Dus ik denk dat heel veel mensen wel dat de visie om mensen vanaf dag één actief te laten zijn en mee te laten doen, dat iedereen eigenlijk wel ziet dat heel goed is. Hè? Dus hoe langer je eerst in het asielsysteem vastzit en daarna in de uitkering belandt, hoe moeilijker het wordt om aan het werk te komen. Dus dat weet iedereen wel. Maar dan moet je er ook wel geld voor vrijmaken. En dat is wel een stuk lastiger.
3: Ja. Want het is voor mensen in een AZC of met een vluchtachtergrond sowieso lastig überhaupt al om aan een baan te komen.
10: Ja, nou ja, ik denk er is natuurlijk ontzettend veel werk op het moment. Er is dus ook heel veel werk ongeschoold werk, hè, waar je in een e-fulfillment center de pakketjes in kan pakken. Of er is echt wel werk te vinden. Maar het is wel vaak dat er toch een soort van taaleis is. Je moet natuurlijk ook je weg wel weten te vinden. Als je ergens in de middle of nowhere op een AZC woont, is dat soms ook echt best wel een uitdaging. En ja, wij richten ons ook wel echt op dat we mensen daar aan werk helpen. En dat mensen ook wat meer op hun eigen niveau kunnen uitstromen naar werk. Mm. Waar je uiteindelijk gelukkiger van wordt. En
3: en wat bedoel je met op eigen niveau?
10: Nou, dus als je de taal slecht spreekt, maar je bent wel, je was advocaat in je eigen land. En dan ga je hier niet in de eerste maanden het wetboek weer helemaal opnieuw uit je hoofd kunnen. Maar je hebt wel een bepaald denkniveau. En het zou dus kunnen dat als we met een paar een tijd samen goed kijken van naar waar zou je dan wel terecht kunnen komen, dat je iemand dus wat hoger kan laten instromen. Of soms is het ook heel goed om mensen duaal dus te laten studeren en werken tegelijk en ondertussen de taal leren, dat mensen gewoon wat sneller verder komen dan dat iemand in een schoonmaakbaan blijft hangen voor een aantal jaar. Wat ook weer heel erg zonde is.
3: Ja. En bij de Refugee Company bieden jullie dus naast deze begeleiding ook psychosociaal support aan.
10: We zijn niet echt therapeuten, maar we hebben wel ruimte voor ieders verhaal. En ik denk ook dat door zoveel met elkaar samen te werken, kunnen wij ook signaleren. Dus we zien hoe het met iemand is. We ontmoeten natuurlijk ook best heel veel mensen die echt dan een trauma hebben. En het is dus echt belangrijk dat we dat deel ook aandacht geven.
3: Ja. Hey, hoe zouden we ervaringen of de cultuur of persoonlijke interesses beter kunnen meenemen in het integratieproces of in het verwelkomen van mensen met een vluchtachtergrond in de Nederlandse samenleving?
10: Ja, nou, ik denk op allerlei manieren. Maar wat bij ons echt super goed werkt, is dat we in de communitycafés die we nu op een AZC hebben. Met name bijvoorbeeld in Arnhem zitten we tegenover een aantal opvangboten. En daar hebben we met de community zelf, dus met de mensen van de AZC zelf, een heel workshopprogramma ontwikkeld. En mensen brengen ontzettend veel kennis ook mee. En geven elkaar dus training en les in allerlei dingen. Iemand die heel goed is in digitale skills, die kan heel makkelijk mensen op het AZC iets leren die dat zelf nog niet hebben geleerd. Dus ik denk dat soort dingen heel belangrijk zijn. Dat we zien wat mensen meebrengen, dat we daarvoor openstaan en dat we mensen de kans geven om daar ook iets mee te doen. Mm-hmm. En ja, wat ik ook denk is dat je kom een keertje eten, weet je, en sta open voor deze groep. En dan zie je hoe ontzettend leuk het ook is om mensen te leren kennen die weer uit een hele andere cultuur komen.
3: Ja. Yeah. En dan, ik denk dat dit een beetje teruggrijpt, hè, op dat fragment van net. Waarom zijn dit soort initiatieven juist vandaag de dag nodig?
10: Ja, ik denk dus dat we op de een of andere manier. Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar dat we steeds minder met elkaar in contact komen. Dat er ook steeds minder plekken zijn waar je elkaar tegenkomt. En zeker waar je mensen tegenkomt die niet uit jouw bubbel komen, zeg maar. Mm-hmm. En ik merk hoe simpel het is door samen aan tafel te zitten en te eten. Dat je perspectief verandert en dat je ineens denkt, oh ja, grappig, zo heb ik er niet naar gekeken. Of ik kende deze persoon niet en ik kijk er nu heel anders tegenaan. Dus het is niet zo heel ingewikkeld om daarin toch meer begrip voor elkaar te krijgen als je elkaar ontmoet.
3: Ja, nou dankjewel. Fleur Bakker van A Beautiful Mess en A Refugee Company. Een hele fijne zondag verder.
10: Ja, dankjewel. Jullie plezier.
3: Dankjewel. We gaan luisteren naar muziek. Namelijk They Don't Care About Us van Michael Jackson.

0: Auto.
1: Je hoorde Michael Jackson met They Don't Really Care About Us. Voor veel mensen in Nederland komt ergens in april die ene brief weer door de brievenbus. Je doet hem open en ja hoor, de huur gaat weer met zoveel procent omhoog. Je salaris daarentegen amper meegestegen. Je baalt als een stekker, maar ja, wat kun je er tegen doen? Nou, gewoon je huurverhoging niet betalen. Althans, als het aan de actiecampagne Wij Weigeren de Huurverhoging ligt. Deze campagne is ontstaan in 2020 en is een initiatief van de Bond Precaire Woonvormen. Dit is een vereniging voor iedereen die tijdelijk onzeker woont. Bijvoorbeeld voor mensen die te duur wonen of dakloos dreigen te raken. Iemand die hier als coördinator en vrijwilliger actief bij betrokken is, is Abel Heikamp. Hij helpt onder andere met campagnemateriaal maken, onderzoek doen en actie voeren. We hebben hem aan de lijn. Welkom, Abel.
2: Goedenavond. Hallo.
1: Goeienacht. Abel, waarom deze campagne?
2: Ja, de stijgende huren zijn gewoon een groot probleem. In die wooncrisis is een probleem van betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid. Maar ja, voor veel mensen is het echt kiezen tussen eten of de huur. Dat geeft eigenlijk elke maand weer stress. En dat is de hoofdreden dat wij met deze campagne zijn begonnen. Mm-hmm. Om mensen ook te informeren over hun rechten. Om niet akkoord te gaan met het voorstel tot huurverhoging. Want het is een voorstel, formeel. En daar kan je dus dingen aan doen. Dan hebben we een campagne site voor gemaakt om mensen te informeren over hun rechten.
1: Ja, hoe is deze campagne toen ontstaan?
2: Nou ja, het begon een aantal decennia geleden zijn woningcorporaties geprivatiseerd. Steeds meer is wonen aan de markt overgelaten. En dat heeft eigenlijk toe geleid dat die huren pakweg verdubbeld zijn gemiddeld. Tijden van corona, toen werd ook duidelijk dat huisuitzettingen, die gingen voor mensen die tijdelijk een onzeker huisvest werden, gingen gewoon door. Mm-hmm. Daar kwamen we tegen in actie, maar ook de huurverhoging ging gewoon door, terwijl mensen niet eens konden werken.
1: Yeah.
2: Nou, toen hebben wij daar gekeken van, hey, wat kan je daar nou tegen doen, want daar zijn we het fundamenteel mee oneens. Mm-hmm. Toen hebben we daar webinars over georganiseerd. Er waren mensen die hadden dat actieplan al een soort stappenplan. Nou, en daar zijn we toen mensen rondom gaan organiseren. En wat bleek is dat heel veel mensen daar behoefte aan hadden. Toen hebben we dat verder ontwikkeld.
1: Ja, maar inmiddels werken mensen weer, de meeste denk ik, weer normaal. Maar toch blijft deze campagne doorgaan.
2: Ja, kijk, die huren die stijgen harder dan de lonen. Sinds 1993 was dat met 166%. Terwijl die gemiddelde loonstijging was iets van 117. Dus dat stijgt nog altijd harder. Mm-hmm. En dat komt omdat die huren cumulatief groeien. Vaak ook boven inflatieniveau. Dat betekent dat eigenlijk een onhoudbare situatie is. We hebben een lijst opgesteld met 20 argumenten. Waarom wij strijden voor lage huren. Dus dat begon als corona als aanleiding. Zagen we daarna dat er een hele en die urgente situatie die toen ontstond. Dat er echt een hele dat het gezicht van de ongelijkheid in Nederland zich ook via die huisvestingssituatie zich reproduceert. En een van de dingen is daar die huren. En dat gaat bij corporaties zijn ze gestegen. Bijvoorbeeld door de verhuurdersheffing. De 2 maanden van de jaarhuur. Die ging gewoon rechtstreeks naar de fiscus door asociaal beleid. Nu hebben we nog steeds de belasting op woningcorporaties. Die wordt ook doorgerekend in de huur. En we hebben daar toen ook woonprotesten tegen georganiseerd. En mede daardoor is dat afgeschaft. En ook door campagnes als mm-hmm. het weigeren van huurverhoging is het de collectieve eis van dat huur omlaag moeten, die is steeds dominanter geworden ook in in de politiek. En dat komt omdat huurders van onderop zich uitspreken en zeggen, hey, wij pikken niet langer dat de politiek alleen maar goedkoop lult in verkiezingstijd over betaalbaar wonen. Maar vervolgens gaat elk jaar gewoon de huur omhoog en alles wat er nieuw gebouwd wordt is veel te duur. Ja, je moet als huurders ook onderhandelen, zowel op individueel niveau, maar ook op collectief niveau. En dat proberen we met deze campagne te doen.
1: Ja. Hey, en wat is de werkwijze die jullie aanraden als het gaat om weigeren van de huurverhoging?
2: Ja, daarvoor hebben we eigenlijk een stappenplan gemaakt. Die staat op de site van Weigeren de Huurverhoging. Ik kan hem even met je doornemen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Wat zijn nou die stappen? Want ik ben eigenlijk altijd in de veronderstelling dat als ik die brief krijg, ik moet dat gewoon betalen. Als ik wil blijven wonen waar ik woon, dan heb ik niet zo heel veel te kiezen daarover. Maar blijkbaar zijn er dus stappen die je kunt nemen om dus dat niet te hoeven doen.
2: Ja, maar in Nederland is het huurstelsel wel ingewikkeld gemaakt. Je kan aan deze campagne meedoen als je in de sociale huursector woont, want daar is het formeel een voorstel. Tegen een voorstel, daar kan je bezwaar maken, daar kan je niet mee akkoord gaan. Nou, er zijn een paar formele gronden. Dan is het op tijd verstuurd of is het de huurverhoging te hoog. Nou, dan kan je bezwaar maken, maar ja, meestal klopt het wel volgens de wet. Alleen we vinden wat de minister voorstelt vaak niet redelijk. Dus ja,

0: duur. Ja, je moet als huurders ook onderhandelen, zowel op individueel niveau, maar ook op collectief niveau. En dat proberen we met deze campagne te doen.
1: Ja. Hey, en wat is de werkwijze die jullie aanraden als het gaat om weigeren van de huurverhoging?
0: Daarvoor hebben we eigenlijk een stappenplan gemaakt. Die staat op de site van Weigeren de Huurverhoging. Ik kan hem even met je doornemen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Wat zijn nou die stappen? Want ik ben eigenlijk altijd in de veronderstelling dat als ik die brief krijg, ik moet dat gewoon betalen. Als ik wil blijven wonen waar ik woon, dan heb ik niet zo heel veel te kiezen daarover. Maar blijkbaar zijn er dus stappen die je kunt nemen om dus dat niet te hoeven doen.
0: Ja, maar in Nederland is het huurstelsel wel ingewikkeld gemaakt. Je kan aan deze campagne meedoen als je in de sociale huursector woont, want daar is het formeel een voorstel. Tegen een voorstel, daar kan je bezwaar maken, daar kan je niet mee akkoord gaan. Nou, er zijn een paar formele gronden. Dan is het op tijd verstuurd of is het de huurverhoging te hoog. Nou, dan kan je bezwaar maken, maar ja, meestal klopt het wel volgens de wet. Alleen we vinden wat de minister voorstelt vaak niet redelijk. Dus ja, het begint met meld je aan via de site. Krijg je een stappenplan toegestuurd. Dan kan je de automatische incasso bij je verhuurder per 1 juli stoppen. En daar hebben we een standaardbrief voor. Het is belangrijk om dat voor 15 juni te doen. Zodat je eigenlijk niet dat er automatisch wordt afgeschreven, maar dat je zelf weer controle hebt over hoeveel je overmaakt.
1: Want als dat automatisch wordt afgeschreven, die nieuwe huur, dus die nieuwe, dus met de verhoging, dan ga je er automatisch mee akkoord.
0: Ja, wie betaalt gaat akkoord. Om jouw mening wordt niet gevraagd. Het is gewoon, we pakken het en je gaat akkoord. En als je daar niks tegen doet, dan ben je akkoord gegaan. Maar dat vind ik al een beetje een aparte manier. Dus het begint met, trek die automatisch incasso in met die standaardbrief, maak het weer handmatig overwoon. En dan krijg je een voorstel tot huurverhoging. Dat voor 99% van de mensen is dat voor 1 mei. Moet dat gedaan worden om het 1 juli in te laten gaan. Nou, wij ontraden dus om bezwaar te maken, maar je kan gewoon stilzwijgend aan de actie meedoen door gewoon de oude huur te betalen en dat periodiek over te schrijven en dan die 3 tientjes per maand aan meer. Maar je hebt ook mensen die krijgen inkomensafhankelijk huurwoningen van 50 of 100 euro per maand erbij. Nou, dat gaat om echt forse bedragen van 600 tot 1000 euro jaarlijks erbij. Dat kan je dus apart zetten op een rekening. Zodat, stel je moet huurwoning toch betalen, dan kan je dat altijd daarmee doen. Dus in die zin is het risicovrij om een actie mee te doen, want je spaart het gewoon op. Maar stel het lukt wel, je moet dan die periodieke overboeking op je spaarrekening zetten. Je blijft die oude huur betalen. Nou, en dan komen er soms betalingsherinneringen waarvan wordt gesuggereerd, joh, je hebt een huurachterstand. Nee, daar hoef je dan niet op in te gaan. Je hebt geen huurachterstand. Je hebt eigenlijk gewoon door niet te betalen, heb je eigenlijk gezegd, ik ben niet akkoord. En dan moet de verhuurder een aangetekende brief sturen om je daaraan te herinneren. En verhuurders, die hebben een administratie niet altijd op orde. Die vergeten dat wel eens. En op die manier kan je gewoon, als ze niet voor 1 oktober dat doen, kan je succesvol huurverhoging weigeren. Nou ja, we hebben mensen die dat al een paar keer gelukt is. Die betalen voor de rest van hun leven 50 of 100 euro minder huur per maand. Nou, dat zijn wel best. Dat is een individueel succes.
1: Ja.
0: Dat is leuk. Echter, we streven naar dat het voor iedereen die huur omlaag gaat.
1: Ja.
0: Daar zetten we dus ook op in. Maar er is ook een individuele winkans. Ja. En als je die wel hebt ontvangen, dan kan je nog naar de huurcommissie. Waarschijnlijk verlies je dan de zaak. Maar ja, het belangrijkste is om gewoon elk jaar mee te doen om het signaal af te geven aan huurders. Mm-hmm. Want waar we individueel een stille methode hanteren, proberen we collectief zoveel mogelijk druk te zetten met acties.
1: En normaal, dat noemde je net al, normaal moet je bezwaarschrift indienen tegen huurverhoging, maar jullie raden

0: dat af?
1: Ja, we krijgen allemaal. Dan krijg je heel veel papierschrijverij. Die nergens toe leidt, behalve een huurverhoging. Dat is het eigenlijk. Tenzij er gronden zijn om wel, stel het is te laat gestuurd of de huurverhoging is te hoog, dan kan je daar op formele gronden al bezwaar op maken of er klopt iets niet. Maar vaak klopt het tussen aanhalingstekens. En daar klopt iets niet in Nederland. Het is allemaal legaal dat mensen naar voedselbanken moeten gaan of geen sociaal leven meer hebben omdat ze geen geld hebben of niet naar de sportclub kunnen gaan of moeten kiezen. Ja, kan de verwarming wel aan? Of dat mensen meerdere banen moeten hebben om de huur op te hoesten, puur om die klasse van vastgoedeigenaren in de zadel te houden. Daar denken we van, dat mag wel even een onsje minder. Wonen is een recht. En daarom zeggen we van we spelen het spel, tussen aanhalingstekens, op onze eigen regels. En we hebben als bonds ook meerdere actiemethodes ontwikkeld.
0: Ja. Hey, en jullie zeggen dus dat als je dus geen bezwaar indient en de verhuurder stuurt na 3 maanden geen of heeft 3 maanden na het aankondigen van die huurverhoging of het ingaan van die huurverhoging geen aangetekende brief gestuurd, dan komt de huurverhoging te vervallen. We zijn dat gaan checken bij een huurrechtadvocaat of dit juridisch gezien klopt. En dat is zo. Geen twijfel over. Maar in hoeverre gebeurt het dat die verhuurders daadwerkelijk vergeten die aangetekende brief te sturen? Want je zei het net zelf ook, want het gaat in sommige gevallen echt over forse bedragen.
1: Ja, ze vergeten het, want het zijn allemaal automatisch gegenereerde dreigbrieven die je krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Van eerste herinnering, tweede herinnering, aanmaling, laatste waarschuwing. We geven het door aan de gemeente, aan de deurwaarder. Ja, terwijl er is gewoon geen overeenstemming over de huurverhoging. En dan mag je dreigen wat je wil. Veel huurders die bangen daar een toilet mee met die brieven. Bij wijze van spreken. Want je hebt namelijk geen huurachterstand tot die is vastgesteld. Daar zijn termijnen voor. En het is overigens niet, ik maak er even een spel van, maar voor veel mensen is dat natuurlijk intimiderend als je een vervelende dreigbrief krijgt waarop wordt gezet dat jij een achterstand hebt van een paar tientjes. Daarvoor hebben we ook eigenlijk WhatsApp-groepen van mensen die lokaal weigeren en elkaar daarbij helpen om elkaar te steunen tegen dreigementen die geen wetsgrond hebben. Dan zie je ook hoe financialisering letterlijk werkt. Dat wonen is geen recht meer, maar er wordt gewoon een soort geautomatiseerd incassosysteem met dreigementen die oplopen in toon op je afgevuurd.
0: Dus jij zegt eigenlijk die verhuurders die zien dat zelf waarschijnlijk niet eens, dat brieven worden gestuurd. Die hebben dat helemaal niet zo in de gaten.
1: Nee, die zien dat niet. Daar zijn ook in 2020 al kamervragen over gesteld, over die intimiderende brieven zonder rechtsgrond. En daarvan heeft de minister, mevrouw Ollongren, toen de tijd ook gezegd van, dit mag helemaal niet. Stop met het intimideren. Mm-hmm. We hebben ook meermaals bij woningcorporaties en verhuurders aan de deur gestaan van, stop daar eens mee met dreigen en verlaag die huren. Ja, en daar gaan ze tot op de dag van vandaag mee door. Terwijl het gewoon een voorstel is om die huur te verhogen. En daar kan je anders tegenaan kijken. Maar het is eigenlijk een dictaat verpakt als voorstel.
0: Ja.
1: En daar gaan mensen dus anders mee om. En gelukkig doen er duizenden mensen mee aan de campagne. En kunnen ook een constant signaal afgeven aan verhuurders en de politiek.
0: Is er eigenlijk nog een verschil tussen de vrije en de gereguleerde sector?
1: Ja, in de vrije sector is het ministerieel vastgelegd, een soort vast percentage. En dat hangt ook weer van de contracten af. En omdat dit een... en daar zouden ze eigenlijk een soort mini-huurstaking gaan. Dat kan ook, maar dat vergt net even een andere aanpak. Of een massacampagne. Dus als je in de vrije sector zit... Ja, neem dan contact op. We hebben ook een campagne huur omlaag.
0: En vanaf welke huurprijs zit je in de vrije sector?
1: Ja, dat varieert. Ik moet even de grens even opzoeken. Dat zit rond de 1200 euro.
0: Oh, ja, ja. Oké. Okay. Maar dat vergt dus dan een andere aanpak.
1: Ja, en ook de middenhuur die er sinds een paar jaar is, dat zit ook in een... Ja, die systematiek is wat ingewikkelder. Dus daarom beperken we deze campagne tot de sociale huursector. Ja. Omdat het daar wel voor meer een voorstel is. En anders zouden we elke individueel contract moeten bekijken.
0: Ja.
1: Ja, en als het over duizenden huurders gaat, dat wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Dat gaat ons te ver. Nee.
0: Hey, iemand die al een aantal jaar de huurverhoging weigert, is Judith Koopmans. We hebben haar aan de lijn. Goedenacht, Judith.
2: Hey, goedenacht.
0: Hi. Jij weigert al een paar jaar de huurverhoging. Kan je ons meenemen naar het begin? Wanneer dacht je, ik ga die huurverhoging weigeren?
2: Zoals ik Abel net hoorde zeggen, eigenlijk vanaf het begin, als ik dat zo'n beetje... hoor, want mijn eerste keer weigeren was volgens mij in 2021. Dat was inderdaad net na corona. En toen zag ik zo'n flyer op Facebook over deze actie. En toen dacht ik, mijn huur werd dat jaar 2% verhoogd. Dat was 12 euro of zo. Dus ik dacht, voor die 12 euro kan ik het risico wel nemen. Mm-hmm. En toen ben ik dat gewoon eens gaan proberen. Met succes. En daarna ben ik eigenlijk nooit meer gestopt.
0: Oké. Okay. En huur je privaat of via een corporatie?
2: Een woningcorporatie, ja.
0: Oh ja, oké. Okay. En je hebt nooit een brief gehad van... je hebt ons nog wat geld te goed.
2: Jawel. Je krijgt dan inderdaad brieven dat ze claimen dat je achterstand hebt. Mm-hmm. Maar ik reageer daar gewoon niet op. En dan ieder jaar krijg je weer een soort schone lei. En dan beginnen ze weer opnieuw te tellen van... ja, nu is je achterstand zoveel. En er is ook een huurbevriezing tussendoor geweest. Dus dan krijg je geen brieven, logischerwijs. Er is ook een huurverlaging tussendoor geweest. Die heb ik natuurlijk gewoon wel geaccepteerd. En ben ik toen die huur gaan betalen.
0: Ja.
2: En sinds de verhoging na die huurverlaging... ben ik die brief gewoon weer gaan krijgen. Nu komt alweer het derde jaar eraan dat ik dan weer ga weigeren. Dus de afgelopen twee jaar heb ik die brieven wel weer constant gekregen. Maar ja, ik reageerde gewoon niet op.
0: En je zei, elk jaar krijg je weer een schone lei.
2: Dus
0: gaat de teller weer naar nul?
2: Ja, in mijn geval wel. Ik kreeg zelfs het eerste jaar dat ik weigerde... kreeg ik het bedrag wat ik hun verschuldigd was... kreeg ik van hun terug, omdat ze dat gewoon niet goed geregistreerd hebben. Dus dat vond ik echt heel grappig.
0: Wacht even. Ja. Dus het bedrag wat je niet betaald had...
2: Ja.
0: Dat kreeg je ook nog hun. Eens terug.
2: Ja, dus zo zie je maar. Dat is niet helemaal...
0: Dat klinkt echt alsof ze de administratie dan echt niet op orde hebben.
2: Nee, dat vond ik dus ook. Dus het gaf me eigenlijk wel extra motivatie om gewoon door te gaan. Ik denk, zolang zij in het ongewisse zijn, zit ik goed, zeg maar. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. En zijn er ook dingen die juist moeilijk zijn gegaan sinds je de huurverhoging weigert?
2: Ik heb eigenlijk dit jaar voor het eerst dat ik wel wat meer in de kijker... dat ze mij wat meer in de gaten houden. Ik krijg wat ernstige brieven, zeg maar. Nu wordt er ook echt met deurwaarder gedreigd. En die heeft ook al contact opgenomen. En de gemeente die is ineens betrokken.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Dus die hebben dan zo'n team. Als je schulden hebt, dat ze komen vragen of het wel goed met je gaat. Mm-hmm. Maar ja, ik heb daar ook gewoon voet bij stuk gehouden. En zeg, ja, maar ik heb helemaal geen achterstand volgens mijn administratie. Dus ja, ik weet niet waar dit op gebaseerd is.
0: Oh, maar je reageert dan wel op de gemeente of die deurwaarders?
2: Ja, ik dacht op een gegeven moment wel van, ik weet niet zo goed. Kijk, ik ben ook gewoon moeder en zo. Ik wil ook niet om mijn huis uitgezet worden. Dus ik dacht wel, laat ik misschien even iets van me horen van. En toen ben ik ook contact gaan zoeken met Abel. Kan iemand me helpen? Want ik weet nu eigenlijk ook niet meer zo goed wat ik moet doen.
0: Ja.
2: Maar we gaan het wel afwachten. Ik zie niet
0: wel. Want dat lijkt me ook best wel eng inderdaad. Als je van die dreigbrieven krijgt.
2: Ja, dat is best wel, best wel spannend. Ja,
0: ja, en je moet dan ook wel echt heel stevig in je schoenen staan, denk ik, om inderdaad, want ik zou ook bang zijn dat ik eruit gezet zou worden.
2: Ja, ja.
1: Kan ik daar wel iets op zeggen?
0: Ja, want ik ben ook wel benieuwd, Abel, want Judith zegt, zij heeft contact met je opgenomen en je hebt zij heeft gevraagd, wat moet ik doen?
1: Ondanks dat we contact we hebben dus mensen in lokale netwerken, er zijn er meer dan 10 in Nederland. Netwerken van huurders die de huurvorm waren, die helpen elkaar. Appgroepen vanuit de bond hebben een maandelijks spreekuur op meer dan 10 locaties in Nederland. En dan helpen we mensen om te adviseren van hoe ver kan je gaan, hoe kan je daarmee omgaan. En als je na 3 maanden hebt gewonnen, dan adviseren we ook om een brief te sturen van we hebben succesvol de huurvorm geweigerd. Voer het niet door. Dan heb je het gewoon zelf ook helderheid daarin proberen te krijgen. Als je vaker succesvol weigert, is dat wel aan te bevelen.
0: Dus dan stuur je een brief naar de verhuurder?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus ja. Dan kan je om die onduidelijkheid te krijgen over dat er geen huurverhoging is overeengekomen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, mocht het wel. Je zet dus apart. Dus je kan altijd op elk moment ook zeggen, ik stop met de actie omdat ik gestrest van word of zo. Prima. Het gaat ons om een signaal en er is een winkans. Ja, dan betaal het gewoon. En je kan ook doorgaan als je daar kans toe hebt. Dan kan je eventueel nog naar de huurcommissie. Dan kan je nog tegen in beroep gaan. Er zijn dus allerlei mogelijkheden. Het is niet zomaar een voldongen feit.
0: Ja.
1: Zoals ze en politiek het graag zou zien. Maar het is wel belangrijk dat je daarvoor organiseert.
0: Mm-hmm.
1: En tijdig contact opneemt. Bij een netwerk aansluit of lid wordt van de bond. Want samen, als huurders elkaar steunen, dan sta je zowel moreel, organisatorisch, juridisch, sta je een stuk sterker. We hebben ook een netwerk van advocaten. Het komt af en toe tot procedures. We hebben er tot op heden geen verloren. Omdat we weten tot hoever je kan gaan.
0: Ja.
1: Maar
0: er is dus wel een uitgebreid netwerk waar je op terug kunt vallen.
1: Ja, dat heet solidariteit in de praktijk. Ja.
0: Judith, zorgt dat er ook voor dat je je zeker genoeg voelt om ermee door te blijven gaan?
2: Ja, dat is wel zo, ja. Ja, ik vroeg ook van, stel dat het nou wel tot een rechtszaak komt, zijn er dan ook juristen binnen het netwerk die gewoon echt kennis van zaken hebben die mij kunnen bijstaan? Weet je wat, dat ik dan niet zelf iemand hoef te gaan zoeken die van de hoed nog de rand weet? En dat was dan zo, dus we gaan het allemaal zien.
0: Ja, hoe lang blijf je dit nog doen? Eigenlijk.
2: Ja, in ieder geval dit jaar weer.
0: Mm-hmm.
2: Kijk, wat Abel net zei, je moet even een brief sturen. Dat ga ik gewoon niet doen, in mijn geval. Want ik wil ook geen slapende honden wakker maken voor dit jaar de huurverhoging. Mm. Dus misschien dat ik, als ik in oktober, als ik dan weer die aangetekende brief niet gekregen heb, dat ik er dan misschien een briefje aan waag. Mm. Maar misschien ben ik tegen die tijd al voor de rechter gedaagd, dat weet ik ook niet.
0: Nee, precies.
2: En dan zal het ook bekend worden bij de woningcorporatie waar ik dan huur.
0: Ja.
2: In hoeverre zij daar dan weer op moeten reageren. Maar zolang zij het zelf niet op orde hebben, ga ik hun niet wijzer maken dan ze zijn.
0: Ja,
2: zeg maar.
0: Nee, dat begrijp ik. Ja. Nou, heel veel succes, Judith. En dank je wel voor het delen van je verhaal.
2: Ja, graag gedaan. Yes.
0: Hey, Abel, jullie strijden voor meer dan alleen de bevriezing van de huren, hè? Ja. Jullie willen lagere huren, sowieso.
1: Klopt.
0: Waarom is dat belangrijk?
1: Nou ja, daar hebben we dus 20 redenen voor. Omdat we eigenlijk gewoon een situatie willen waarbij bestaanszekerheid voor iedereen gegarandeerd is. Nou ja, die huren zijn pakweg verdubbeld sinds de jaren 90. En ja, we vinden het belachelijk dat er meer dan 100 voedselbanken zijn. Dat kopers 90 keer zo rijk zijn als huurders. Door die huurwoning te betalen, legitimeer je ook een systeem wat het in stand houdt. En wij willen eigenlijk dat de overheid veel forser gaat investeren in breed toegankelijke volkshuisvestingen. Nu gaat er bijna 19 miljard naar Defensie. En nog geen 1 miljard structureel naar volkshuisvesting. Dat dat gewoon het nummer 1 probleem is in Nederland. Yeah. Ja, en daar hoort dus ook een andere financieringsstructuur bij. Want anders zeggen ze, de huurders moeten betalen. Dus daar wordt die woonzekerheid en beschikbaarheid wordt in een valse tegenstelling tegenover de beschikbaarheid van sociale huur gezet. Dan worden eigenlijk de mensen die het meest uitgemolken zijn ook nog eens moreel verantwoordelijk gemaakt voor al die herinvesteringen. En daarvan zeggen we, na die privatisering, na het leegmelken van woningcorporaties en het ontnemen van de zeggenschap van huurders over hun woningen, is het nu tijd dat de overheid daarin gaat investeren. Mm-hmm. En de sterkste roep is om dan te zeggen, we betalen niet langer voor dat systeem. Want het is ook een economisch conflict. En zoals je op je werk het stakingsrecht hebt, dat hebben mensen niet gekregen. Dat hebben ze gekregen door daarvoor te strijden. En daardoor is dat nu een recht. Alleen als huurder bestaat dat niet, of nauwelijks. Ja. Dat willen wij veranderen.
0: Ja. Jullie website hebben jullie in 2025 quotes verzameld van mensen die echt last hebben van de huurverhoging. Zo zegt Susanna bijvoorbeeld het volgende. Dat houdt in dat ik steeds minder boodschappen kan doen als anders. Nog even en dan kan mijn maag naast mijn jas aan de kapstok. Dat is heel heftig.
1: Ja, er hebben echt duizenden verhalen ontvangen.
0: Ja.
1: En daar hebben we ook zwartboeken van gemaakt. Ja. Vorig jaar nog aan de branchevereniging van woningcorporaties. Ja, en vervolgens, het wordt weer doorgevoerd. Dus waar ik het verhaal ook mee begon. Er wordt wel geluld over betaalbaar wonen, maar het wordt niet uitgevoerd. Of te weinig in onze optiek. En er is gewoon echt nood naar. Want die verhalen, dat zijn geen incidenten. Dat is gevolg van structureel beleid.
0: Ja, en een andere veelgehoorde klacht is dat de prijzen wel omhoog gaan. Maar, en net hadden we het over de salarissen, dat die niet evenveel stijgen. Maar de woningen worden ook niet beter. Zo zegt Nancy bijvoorbeeld, ben het helemaal zat. We worden helemaal uitgemolken, terwijl ze het minimale doen aan onze woning. Dit sentiment komt vaker voor in de quotes op de website.
1: Je ziet dat mensen soms achterstallig onderhoud, gebreken, vocht, schimmel, geen verbeteringen, geen slechte dienstverlening, terwijl de huren blijven stijgen. Ja, dat werkt intuïtief niet goed, want je krijgt minder kwaliteit voor steeds hogere prijs. Ja, en daar willen mensen intuïtief iets aan doen. We geven daar een uitlaatklep aan. Dus je hebt heel veel mensen die hebben hun eigen reden om te weigeren. Nu is het wel zo dat voor al die problemen zijn ook soms weer procedures bij de huurcommissie of andere dingen. Nou, daar kunnen we mensen op die woningspreekuren voor informeren. Maar er zit vaak achter elke huur zit een verhaal.
0: Yeah.
1: En daar zit weer beleid achter. Deze massacampagne probeert dat gewoon te kanaliseren door één methode centraal te stellen om samen dat signaal af te geven.
0: Mm-hmm. Wat zou je als laatste nog mee willen geven aan de luisteraar?
1: Verandering komt er alleen als we onszelf organiseren voor een doel van een lagere huren met woonzekerheid voor iedereen. Te zeggen, doe mee aan de campagne, word lid van de Bond Precaire Woonvormen. Er is vast een afdeling in jouw stad of dorp. En ja, dan kunnen we gewoon kijken welke methode ook bij jou past. Want wij zeggen ook niet, ja, je kan bijvoorbeeld de huurprijscheck doen. In de private huursector zijn heel veel mensen die veel te veel betalen. Dan kan je gewoon volgens de regels de huur omlaag krijgen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Hmm. Je kan aan wijze de huurverhoging meedoen. Ja, vergelijk het met elk jaar een vuurpijl. Nou, dat mag misschien binnenkort niet meer. Maar meer, je kan elk jaar die huurverhoging weigeren. En ja, wie vaker meedoet, heeft meer kans. En je kan ook in huurstaking gaan. Ja, daarvoor hebben we een aparte werkgroep opgericht. Dat is dan meer ja, voor mensen die ja, wat harder erin willen gaan. Maar daar zitten ook wat risico's aan. Ja, daar kunnen we dan helpen om dat te begeleiden. Ja. En doe ook mee aan die woondemonstraties. Er komt ook weer in oktober weer een grote actie aan. Als we met ons allen van ons laten horen, dan is de druk van onderop het sterkste onderhandelingsinstrument om het kapitaal en de overheid, ja, eigenlijk te dwingen om van betaalbaar wonen werk te maken.
0: En als iemand nou denkt van, joh, die huurverhoging weigeren, dat wil ik ook. Waar kunnen ze dan dat stappenplan vinden?
1: Je kan een gratis stappenplan krijgen op wijweigerdehuurverhoging.nl. En dan wordt het uitgelegd. En we geven ook ja, allerlei webinars periodiek. Mm. Zodat je kan laten bijscholen in hoe het werkt.
0: Ja, dus ja. Al die info is te vinden op wijweigerendehuurverhoging.nl.
1: Ja, en yes. Als je lid wil worden van de bond, is dat via bondprecairewoonvormen.nl. Dan kan je lid worden.
0: Nou, dankjewel Abel van actiecampagne Wij Weigeren de Huurverhoging. Heel veel succes en een hele fijne zondag verder.
1: Dankjewel.
0: Yes. Zometeen hebben we het over jongeren en desinformatie van TikTok. Maar eerst het NOS-nieuws van 4 uur.

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. En hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers

0: werden bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. En na het weekend is het veel frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Neto.
3: Begin deze week bracht de NOS het nieuws dat jongeren steeds vaker desinformatie over de Holocaust mee de klas innemen. Dat vinden ze op TikTok en andere social media. Van talking heads die feitelijk onjuiste informatie delen, tot AI-gegenereerde beelden van concentratiekampen. Het is reden tot zorgen. Iemand die zich bezighoudt met hoe jongeren en desinformatie op TikTok. Iemand die zich bezighoudt met hoe jongeren omgaan met desinformatie op TikTok is universitair docent Dr. Ili Ma. Zij leidt op Universiteit Leiden een onderzoeksteam dat naar alle facetten van dit probleem kijkt. Goedenacht, Ili.
4: Hi, goedemorgen, Zoe.
3: Wat fijn dat je met ons wilde bellen.
4: Natuurlijk. Ja, leuk dat jullie aandacht besteden aan dit onderwerp.
3: Wat vind jij van het nieuws? Verraste het je?
4: Wat vind ik van dat nieuws? Ja, ik vind het ook heel goed dat zij aandacht besteden aan het onderwerp. En het verbaast me ook niet het nieuwsbericht. Ik vind het heel leuk om het hier verder met jullie over te hebben.
3: Ja, want wat is het onderzoek dat jullie precies doen?
4: Wij doen inderdaad onderzoek naar wat jongeren zoal zien op social media. Dus wij richten ons vooral op jongeren, laten we zeggen, tussen de 12 en 24 jaar. Zij geven zelf aan dat zij vaak social media gebruiken om bijvoorbeeld up-to-date te blijven over het nieuws, over politiek en over maatschappelijke onderwerpen. Dus wij onderzoeken wat ze dan zoal tegenkomen, bijvoorbeeld op TikTok. In hoeverre ze daardoor overtuigd raken wat een beetje de verschillende soorten onderwerpen zeg maar zijn daarbinnen. Wat ze zoal tegenkomen en vanuit welke bronnen dat komt.
3: Ja, jullie kijken dus ook naar desinformatie. Wat is in jullie onderzoek desinformatie?
4: Ja, dus wij pakken een hele brede definitie van desinformatie. Maar officieel is de definitie van desinformatie dat het onjuiste of misleidende informatie is die die intentioneel wordt gebracht, maar om anderen te overtuigen van een bepaald politiek standpunt. Dat is natuurlijk heel moeilijk om te bewijzen, zeg maar, wat de intentie is van de maker. Ja. Dus in plaats daarvan richten wij ons meer op wat voor soort informatie komen jongeren tegen op social media en in hoeverre vinden ze dat overtuigend en inderdaad hoe hangt dat samen met hun beeldvorming van de maatschappij bijvoorbeeld.
3: Ja, precies. Ja, dus dan kijken jullie niet zozeer naar per se. De informatie zelf of in wat voor narratief dat past, maar meer naar over welke onderwerpen gaat het en hoe gaan jongeren ermee om?
4: Ja, dus we richten ons inderdaad wat minder op of de maker van de informatie wel of niet intentioneel iets verspreidt wat juist of onjuist is of misleidend of niet. Dat zijn aspecten van informatie die heel moeilijk te bewijzen zijn. Mm-hmm. Maar dus, en uiteindelijk gaat het er natuurlijk meer om wat de beeldvorming van jongeren beïnvloedt.
3: Ja, en waarom zijn jullie dit onderzoek gaan doen? Wat was de aanleiding?
4: Ja, dat is een goede vraag. Voor mij persoonlijk was het... Ik deed altijd al onderzoek naar hoe jongeren informatie verzamelen over hun omgeving. En hoe ze daarmee omgaan. Hoe ze bijvoorbeeld een beeld vormen van anderen. Dat was in het begin nog vrij abstract. Social media geeft gewoon heel goed beeld van het type informatie wat jongeren consumeren. Dus voor ons was daar een hele duidelijke link met zeg maar maatschappelijke onderwerpen. En tegelijkertijd denk ik dat op persoonlijk vlak dat ik en heel veel anderen met mij ons ook wat meer zorgen gingen maken over polarisatie. En heel benieuwd waren naar wat informatie dan op TikTok bijvoorbeeld, wat dat dan doet met jongeren.
3: Ja, en wat hebben jullie tot nu toe gevonden? Wat zijn de bevindingen?
4: Mm-hmm. We hebben veel verschillende onderzoeken gedaan. Maar één voorbeeld van het onderzoek dat we hebben gedaan is een onderzoek naar TikTok datadonatie. Dus dan hebben we aan jongeren gevraagd om hun TikTok feeds met ons te delen. En heel veel jongeren zijn gelukkig bereid om dat te doen. Daarin hebben we dan alle publieke video's die ze hebben bekeken hebben kunnen analyseren. En dan zoeken we dus met verschillende modellen, zoeken we dan naar video's die gaan over bepaalde onderwerpen zoals politiek en nieuws en maatschappelijke kwesties. Wat we daar hebben gevonden is dat inderdaad, zoals je in het begin in de inleiding ook al zei, dat veel van dat soort kanalen vaak toch wel van enigszins lage kwaliteit bronnen komen. Dus bijvoorbeeld AI-gegenereerde bronnen. Dat er een stuk minder informatie komt van bijvoorbeeld NOS of NOS Stories. Maar als je dan kijkt naar de kanalen die jongeren zelf volgen, dan zijn het meestal wel best een hoge kwaliteit journalistieke kanalen zoals NOS Stories bijvoorbeeld. Dus dat geeft ook aan dat een algoritme informatie naar hun pusht als het ware, die zij zelf niet per se hebben opgevraagd of zo. Mm-hmm. We hebben ook aan jongeren gevraagd wat ze dan vervolgens doen met die video's. Er zijn best wel veel jongeren die vervolgens naar de comments onder de video's kijken. Bijvoorbeeld om zelf een mening te vormen over het onderwerp. Mm-hmm. Want daar in die comments kun je toch vaak ook een beetje zien wat de meerderheid vindt. Dus dat is een beetje de gedachte erachter. Er zijn veel jongeren die aangeven dat ze daar veel, veel boosheid tegenkomen. Veel hatelijke opmerkingen bijvoorbeeld, veel hele extreme meningen. En jongeren die dat dus ook meer zien, die hebben zelf het idee dat Nederland gepolariseerder is.
3: Ja, dan dat het is.
4: Misschien dat is een lastige om dat hebben we niet direct onderzocht.
3: Ja.
4: Maar het is in ieder geval zo dat de jongeren die dus meer naar de comments kijken, die vinden dus ook dat meningsvormen, of tenminste meningen in Nederland vrij verhard zijn. En dat het ook lastig is om verschillen in meningen te uiten, bijvoorbeeld.
3: En wat voor gevolgen heeft dat voor voor die jongeren?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk ergens dat het ook kan leiden tot een soort pessimisme. Mm-hmm. Over de wereld, over de politiek. Dat het ook, vooral op jongere leeftijd kan het natuurlijk ook toe leiden dat dat je wat minder conflictoplossende vaardigheden gaat ontwikkelen als je ook wat minder dat gesprek aangaat omdat je denkt dat het gewoon niet kan. Mm-hmm. En tegelijkertijd heeft het ook een soort van normerende functie. Dus als je bijvoorbeeld heel veel boosheid en haat ziet, en als je ziet dat er de hele tijd op die manier over politieke onderwerpen wordt gesproken, dan kan dat er ook toe leiden dat je denkt dat dat normaal is, dat mensen nou eenmaal zo met elkaar omgaan.
3: Ja. Yeah.
4: En dat is natuurlijk wel heel treurig. Uiteindelijk hebben we straks wel ook jonge volwassenen nodig die goede conflictoplossende vermogens nodig hebben. Mm-hmm. Goed naar elkaar kunnen luisteren en hiermee kunnen omgaan. En dit is ook wel iets wat jongeren zelf ook aangeven. Dus dat is heel erg positief. Hebben dus ook het idee dat de samenleving verhardt de laatste jaren. En zij zelf dragen ook bepaalde oplossingen aan. Zoals bijvoorbeeld meer naar elkaar luisteren. Proberen toch dingen wat meer uit te spreken. De ander te laten uitspreken. En gesprekken een beetje luchtig te houden. Op zoek te gaan naar gemeenschappelijke meningen.
3: Ja. Ik belde ook met professor Robert-Jan Adriaanse van de Erasmus School of History, Culture and Science om even te hebben over specifiek die desinformatie over historische gebeurtenissen. En waarom dat problematisch is. Ik heb daar een fragmentje van.
5: Nou, dat is denk ik een hele belangrijke vraag. Maar die vraag wordt soms ook wel iets verkeerd opgevat. Het onderliggende punt is dat geschiedenis eigenlijk helemaal niet over het verleden gaat. En dat is wat ironisch, maar geschiedenis en de vragen die we aan het verleden stellen, die komen natuurlijk eigenlijk altijd vanuit het heden voort. En er zit een bepaald interesse aan vast die wij hebben, waardoor we die vragen aan het verleden stellen. Maar er zit ook een belang aan vast, hè, aan de verhalen die we vertellen. En ik denk dat precies daar het knelpunt zit. Hè? Dus op het moment dat bijvoorbeeld desinformatie over de Holocaust wordt verspreid, dan is eigenlijk, zeg maar, zijn de afzonderlijke feiten zijn niet, voor mij niet het allerbelangrijkste probleem. Hè? Je kan zeggen, dat kwam natuurlijk ook door de NS naar voren, hè? Er wordt bijvoorbeeld gezegd, nou, de Holocaust, er waren maar 270.000 slachtoffers. Nou, dan kan je zeggen, nou, dat is natuurlijk een probleem, want dat klopt niet met wat we weten uit de archieven. Maar de grotere vraag is van, in welk verhaal wordt dit feit als een relevant feit gebracht en wat is het beoogd effect van dat verhaal? Dus je moet eigenlijk een stapje terug doen en kijken naar niet naar het afzonderlijke feit alleen dat niet klopt, maar binnen welk groter kader wordt dit feit als een relevant feit naar voren gebracht? En dan zie je direct het antwoord op je vraag. Hè. Dan zie je meteen, zo'n bericht bijvoorbeeld is bedoeld bijvoorbeeld om de legitimiteit van Israël aan de kaak te stellen. Niet zozeer het verleden aan zich, hè, want op het moment dat je natuurlijk zegt van, nou ja, goed, er zijn bepaalde feiten die naar boven komen en die kloppen niet, kan je zeggen, nou, dat kun je inderdaad in de klas bespreken. Maar waar het om gaat is dan natuurlijk, als zo'n leerling in zo'n informatiebubbel verzeild raakt, dan is dat niet een informatiebubbel die alleen gaat over losse feitjes. Dat is een informatiebubbel die draait om een bepaalde interpretatie van het verleden die direct zijn weerslag heeft op het verleden en een beoogde toekomst. Je moet je ook voorstellen, problematische narratieven, die kun je ook op basis van geheel accurate feiten schrijven.
3: Nou, het gaat volgens professor Adriaanse dus niet alleen over die losse feitjes of die losse video's, maar over het grotere narratief wat er gepusht wordt. Jullie kijken ook naar algoritmes. En jullie laten leerlingen dus ook testen hoe snel zo'n algoritme zich aanpast aan de gebruiker. Toch?
4: Dat klopt. We hebben, het is niet een onderdeel van ons onderzoek, maar soms als dank voor deelname aan ons onderzoek geven we ook gastlessen bij scholen. En een onderdeel van een van de gastlessen die iemand uit mijn team recent heeft gemaakt, dat laat jongeren inderdaad starten met een blanco TikTok-account als het ware. Dan maken ze verschillende interessegebieden, zeg maar. En iedereen doet dan iets anders. En zo, door een beetje om te gaan met het algoritme, door verschillende video's te liken of op zoek te gaan naar verschillende informatie, komen ze erachter dat, binnen 5-10 minuten, zeg maar, ziet de feed van de ene er wel heel anders uit dan die van de ander. Mm-hmm. En dat relateert denk ik inderdaad ook wel aan wat professor Adriaanse zei, is dat je op die manier dus in ieder geval jongeren erachter kunnen komen dat de ene feed dus heel anders is dan de ander. En als het dan gaat om hobby's of iets dergelijks, dan is dat natuurlijk niet zo'n probleem. De ene vindt voetbal leuk, de ander vindt katten leuk of iets dergelijks. Maar Op het moment dat het gaat over nieuws, dan kan het wel een probleem zijn. Want dat maakt dus dat je de ene jongere een heel ander type nieuws ziet. Of iets heel andere onderwerpen, zeg maar, dan een ander. En dan krijg je dus wel dat de informatie waarop je je mening baseert, dus echt ontzettend verschilt van de een tot de andere persoon.
6: Ja.
4: Dus als jij en ik heel andere informatie zien, dan vormen we natuurlijk ook een heel andere mening. En dan wordt het ook heel moeilijk om een gemene deler te vinden. Dus dan wordt het voor ons heel moeilijk om een gesprek aan te gaan over wat we vinden en waarom we dat vinden.
6: Ja. Ja, dus die gefragmenteerdheid van de informatie die we voorgeschoteld krijgen, zorgde eigenlijk in de echte wereld ook voor dat we gefragmenteerd raken.
4: Ja, dat denk ik wel. Ja.
6: Ja. En wat ik me dus dan ook afvroeg van, hè, je zegt zo'n algoritme of zo'n feed die past zich vrij snel aan de gebruiker. En het ligt dan een beetje aan de interesses van de gebruiker, en wat voor bubbel die persoon terechtkomt. Dan kun je dan ook zeggen dat het een beetje ligt aan de jongere of hij of zij desinformatie te zien krijgt of niet?
4: Dat vind ik een hele lastige. Het is natuurlijk wel zo dat je bepaalde interesses kan ontwikkelen, waardoor de kans groter wordt dat je desinformatie tegenkomt. Maar het is wel echt het algoritme wat steeds extremere content pusht en ook oppikt wanneer je langer naar een filmpje kijkt. En je kan langer naar een filmpje kijken op het moment dat je bijvoorbeeld iets tegenkomt waarvan je denkt, ik ben heel benieuwd, hoe zit dit nou? Of hier wordt iets heel geks verteld. Laat ik even kijken wat hier aan de hand is. En dan maakt dus dat algoritme steeds extremere content naar je pusht. En ik denk dat bij iedereen het geval is. Dus trouwens, voor heel veel dingen die ik nu zeg, geldt dat denk ik ook wel. Dat het niet alleen maar voor jongeren geldt, maar ook voor volwassenen.
6: Ja.
4: En dat kan ook zeker een probleem zijn. Heel veel content die bestaat is niet per se authentiek. Dat zei professor Adriaanse ook. Er is natuurlijk heel veel content wat met een bepaalde intentie is gemaakt. En daar zitten vaak ook nep-accounts achter. Of dan is het in ieder geval niet duidelijk wie de content creator is. En dat zien we dus ook op die nieuwsfeeds van jongeren met bijvoorbeeld die AI-gegenereerde kanalen. Dat er gewoon niet duidelijk is wat voor organisatie erachter zit of welke persoon erachter zit. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor die comments. Dus er zijn veel boze of hatelijke comments. Maar die hoeven ook niet per se authentiek te zijn. Er zullen waarschijnlijk ook comments tussen zitten die wel authentiek zijn. Maar er bestaan in ieder geval hele bedrijven die nep-accounts voor je kunnen maken. En ook nep-likes en comments en views kunnen posten.
6: Yeah.
4: Dus die hele extreme meningen die jongeren online tegenkomen, die hoeven niet van echte mensen te zijn. En dat is natuurlijk wel een manipulatief aspect aan social media.
6: Ja, maar dit klinkt ook wel heel lastig om je dan om daarmee om te gaan. Zeker als je 12 zei je dat de jongste zijn waar jullie het onderzoek mee doen. Mm-hmm. Dat lijkt me echt heel moeilijk om daar dan op een goede manier mee om te gaan.
4: Ja, zeker. Ik denk dat het voor iedereen heel moeilijk is om ermee om te gaan. Ik denk dat het verschil is misschien dat bij jongeren dat ze nog een wat minder sterk ontwikkeld beeld hebben van de wereld. Ja. Van de globale politiek bijvoorbeeld. Aan de ene kant is het heel lastig dat social media dan op een gegeven moment hun voornaamste informatiebron wordt. Mm-hmm. Aan de andere kant zie ik ook wel dat jongeren online gewoon heel veel op zoek zijn naar vooral positiviteit en entertainment bijvoorbeeld. Ja, dus ze gebruiken natuurlijk TikTok vooral voor entertainment en voor ontspanning. En niet zozeer, ze gaan er niet zozeer op om alleen maar nieuws tegen te komen bijvoorbeeld. Yeah. Dus dat maakt ook wel dat, vaak als ze hele extreme meningen tegenkomen of iets, dat ze dan ook doorscrollen en daar niet per se veel aandacht aan willen besteden. Ja. Terwijl bij volwassenen dat misschien een beetje anders ligt. Ze hebben een sterke mening gevormd al. En als ze iets tegenkomen wat hun niet zint, dan is het waarschijnlijker dat ze dus er langer naar gaan kijken. En daar ook zelf een fellere mening over vormen.
6: Ja.
4: Dus dat is denk ik ook wel een verschil.
6: Ook ik vroeg professor Robert-Jan Adriaanse ook voor advies voor jongeren dan zelf, hoe je je kunt beschermen tegen deze desinformatie. Dit is wat hij zei.
5: Ja, nou dat is eigenlijk wat mij betreft een hele simpele oplossing voor. En dat is bij alles wat je tegenkomt, en dat geldt ook bij wat je in de klas hoort, maar ook bij wat je op sociale media tegenkomt, moet je jezelf de vraag stellen van waarom wil men mij dit op deze manier vertellen? Dat is denk ik de belangrijkste vraag om jezelf te stellen. Dus op het moment dat je op sociale media inderdaad een bericht tegenkomt over de Holocaust heeft zoveel doden, dan moet je afvragen van luister, ik zit op sociale media, waarom wordt dit aan mij voorgeschoteld en welke bedoeling heeft men daarmee? Tegelijkertijd moet je ook op het moment dat je in de klas zit diezelfde vraag stellen. Hè? Dus luister, wij hebben een nationale kanon. Waar komt dat opeens vandaan? Waarom moet ik deze vensters leren? Nou, dat is een even zo goede vraag natuurlijk. En daar kan je hele zinvolle discussies over voeren. Dus ik denk op het moment dat je met die vraag in het achterhoofd, waar je dan ook bent, of je nou in een museum bent, of op sociale media, of in een klaslokaal, op het moment dat je die vraag als eerste stelt, ik denk dat je dan heel ver kan komen.
6: Nou, dat lijkt me best goed advies. Ili, als er nu ouders luisteren die bezorgd zijn dat hun kinderen desinformatie oppikken op TikTok, wat zou je hen dan adviseren?
4: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk verschillende dingen. Dus als ouder denk ik dat het sowieso heel goed is om te proberen om zoveel mogelijk interesse te tonen in de belevingswereld van je kind. Dus om ze vragen te stellen over wat ze zoal op social media tegenkomen. Niet te beoordelen, maar echt vanuit oprechte nieuwsgierigheid en betrokkenheid. En gesprekken aan te gaan over dingen die jongeren tegenkomen.
6: Nou, dankjewel. Dankjewel, professor Ilima, dat je ons meer wilde vertellen over dit onderwerp.
4: Ja, graag gedaan.
6: Nou, ik wens je nog een hele fijne zondag.
4: Hetzelfde,
6: doeg. Doei.
2: De nacht is zwart. Zoe Pinto in Neto.
6: Journalisten, activisten en wetenschappers krijgen steeds vaker te maken met juridische druk. Met kostbare en langdurige rechtszaken proberen machtige partijen kritische publicaties af te schrikken en uit te putten. In dossier NAV onderzoekt Sinan Jankaya wat dit betekent voor persvrijheid en het publieke debat. Wil je meepraten over dit onderwerp? Dat kan via de NPO Luister-app of bel naar 0800-1121.
7: Want jij bent in het gelijk gesteld.
8: Klopt.
7: Voelt het ook alsof je de zaak hebt gewonnen? Of heb je toch het gevoel dat je er heel veel door hebt verloren en hebt moeten opgeven?
8: Kort gezegd ben ik door dit alles in een burn-out terechtgekomen. Dus ik heb ook eigenlijk al mijn werkzaamheden daardoor tijdelijk stop moeten zetten. Ik wil me nog steeds even hard inzetten tegen transfobie. Maar het is wel iets wat een extra gedachtepatroon heeft aangezet. Waardoor ik wel elke keer heel reflectief ben op welke woorden ik precies gebruik. Soms ook wel twijfel of ik iets wel online moet zetten. En dan misschien soms ook wel niet doe. Hoewel ik probeer om een soort van standvastig te zijn en te zeggen ik weiger dat dit invloed heeft. Heeft het dat natuurlijk wel.
9: Je hoorde Tijn de Jong, een non-binaire activist die voor de rechter werd gesleept toen hij zich uitsprak over een anti-genderactivist. Journalisten en activisten worden steeds vaker met een rechtszaak om de oren geslagen. Niet via bedreigingen op straat, maar met een dagvaarding. Zogeheten slapzaken, strategic lawsuits against public participation. Zo proberen partijen met geld publicaties tegen te houden. Het doel is niet om te winnen, maar om journalisten en activisten financieel en mentaal uit te putten, zodat ze er zelf de brui aan geven. Allemaal binnen de kaders van het recht. Hoe vaak gebeurt dit in Nederland? En wat betekent het voor de persvrijheid als kritiek alleen nog mogelijk is voor wie het kan betalen en er de energie voor heeft? Daarover praat ik met Jasmijn de Zeeuw, onderzoeker bij Free Press Unlimited. Zij bracht in kaart hoe slapzaken in Nederland worden ingezet. En met Roelof Bosma, eindredacteur en onderzoeksjournalist van Zembla. Na een onthullende reeks uitzendingen over granuliet werden zijn redactie en een deskundige voor de rechter gesleept. 6 jaar duurde die zaak. Welkom bij Dossier NAV. Roelof, waar gingen die uitzendingen over?
10: Over granuliet, dat klinkt heel saai, maar dat is een restproduct van een bedrijf in Amsterdam dat vooral verantwoordelijk is voor onze wegen in Nederland. Het steenslag voor de wegen, dus zonder hun, zeggen ze zelf, en hebben ze ook tijdens de rechtszaak heel vaak aangehaald, worden er geen wegen in Nederland aangelegd. Dus zij halen stenen uit Noorwegen, uit de grote groeven. Mm-hmm. En dat breken ze hier in Amsterdam. En wat daarvan overblijft, het restproduct, dat moeten ze kwijt. Dat veroorzaakt dan een enorme berg in het havengebied. Enorme opslagruimte. En zij voegen daar een chemisch bindmiddel aan toe, zodat het niet te veel gaat stoffen.
9: Ja.
10: En wij kwamen erachter dat dat afval in een plas verdween, een natuurplas in Gelderland. Jaren geleden kwamen we daar al achter. We hebben daar meerdere publicaties over gemaakt. En wat heel belangrijk was, is dat de deskundigen die erover gingen zeiden dat het niet mocht. De mensen die daarvoor verantwoordelijk waren bij Rijkswaterstaat.
9: Ja.
10: Maar dat dit bedrijf zo belangrijk was dat het hun lukte om de politiek in te schakelen. Met name oud-minister Halbe Zijlstra. En die zorgden ervoor via een achterdeur dat het alsnog mogelijk werd. En wij hebben dat gepubliceerd in meerdere uitzendingen en online artikelen.
9: Ja, want er stond een koerier voor de deur met een stapel papieren.
10: Uiteindelijk.
9: En jullie werden gedagvaardigd.
10: Ja, zo snel ging het niet. Maar we hadden wel steeds het gevoel van de dreiging. Eigenlijk vanaf het moment dat we dit onderwerp gingen onderzoeken, wisten we al dat het zwaar zou worden.
9: Ja.
10: Omdat deze partij daar ook
9: jullie hadden al een eerdere waarschuwing gekregen.
10: Ja, vanuit. Je gaat dan natuurlijk rondbellen, veel onderzoek doen. En iedereen weet meteen over wie het gaat. En we zijn ook wel gewaarschuwd. Ik weet ook nog wel dat ik in een heel vroegtijdig stadium al naar onze eigen juristen ging. Om te zeggen van weet dat dit eraan zit te komen.
9: En waar werden jullie precies voor gewaarschuwd?
10: Voor hun medogeloos. Als ik het zo mag noemen, voor de manier waarop zij intimideren en mensen onder druk zetten. Dat vinden zij zelf overigens allemaal niet. Je merkt, ik denk ook steeds wat zij ervan vinden. Want,
9: ja.
10: Want alles wat ik hier zeg wordt ook weer door hun beluisterd, ga ik vanuit. En wellicht gebruikt tegen ons. Maar wij wisten gewoon dat we met een partij te maken hebben waar we heel veel last van zouden krijgen. En dat is ook wel gebleken. Dus dat moment wat jij nu noemt met die koerier, dat was echt veel later. En niet alleen bij ons, maar ook bij onze deskundigen. Dus alles en iedereen in dit dossier is onder druk gezet. En het heeft uiteindelijk geleid tot een jarenlange rechtsgang. Bijna 6 jaar lang, ja.
9: Jasmijn, herken jij wat Roeland beschrijft?
4: Ja, de zaak van Zembla was denk ik heel typisch voor wat we zien in slapzaken in Nederland. Dus zeker die druk op allerlei partijen. Dus mensen die ook als deskundigen in een stuk of in een uitzending hun mening geven, die worden steeds vaker ook juridisch onder druk gezet. Al dan niet via hun werkgevers bij de universiteit bijvoorbeeld. Maar ook gewoon echt in rechtszaken soms. Maar ook de enorme publicitaire druk eromheen. Dus over Roelof werden ook allerlei dingen op social media gezet door partijen die verbonden waren aan dit bedrijf. En dat hebben we ook in ons rapport geschreven.
9: Wat stond er online?
10: Van alles. Kijk, wat we merkten was dat het een soort achter de schermen een lobby tegen mij en mijn collega, maar vooral tegen mij aan de gang was. En dat krijg je dan nog terug soms. Hè, van hé, ken je deze persoon? Want die zegt dit en dit over jou. En dat is dan nog achter de schermen. Dat ging van aan de provincie waar het spul gestort werd, tot aan de Tweede Kamer, tot aan de gemeente waar het spul gestort werd, tot collega-journalisten, eigenlijk overal. Iedereen die met dit dossier te maken had. Die werd gevoed met informatie over mij en over ons. Publiekelijk was die strijd net zo hard. Ik had een consultant die door het bedrijf was ingehuurd. Ik zou bijna zeggen dag en nacht in mijn nek hijgen. Dus ook publiekelijk en ook online inderdaad. Waar die mij van alles betichtte.
4: Roelof Bosma wil niet dat u de waarheid weet. Dat soort dingen. Ja.
10: Ik werd die vergeleken met maffiabazen. Dat soort dingen.
9: Op die consultant wil ik zo meteen terugkomen. Nog even terug, Jasmijn. Waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn slapzaken?
4: Ja, niet elke rechtszaak tegen een journalist is per definitie een slap. Het gaat echt om intimiderende processen waar je eigenlijk aan merkt van hey, de inzet van het juridische wapengekletter is eigenlijk zo over de top dat het je er niet meer om gaat. Dat er echt een journalistieke faux pas is gemaakt.
9: Ja.
4: Maar dat je gewoon deze informatie de kop in wil drukken. En dat zie je bijvoorbeeld aan dat er in zo'n procedure allerlei manoeuvres worden gemaakt om je op kosten te jagen. Dat er wordt geprobeerd om het brongeheim te doorbreken. Dat zien we ook heel veel de laatste tijd. Dat er via bijvoorbeeld bijvoorbeeld in zo'n zaak wordt er dan gevraagd, zonder enige fundering wordt er gewoon gezegd, jullie 20 bronnen, dat is er eigenlijk maar één. Zonder enige aanleiding. En vervolgens dwing je dus bijvoorbeeld zo'n krant om al die bronnen er weer te verzamelen aan de andere kant van het land, naar een notaris toe te gaan. Die notaris moet dan bevestigen, ja, Pietje is inderdaad Pietje. Zonder dat de andere partij dus te weten komt dat Pietje Pietje is. En zo zorg je er dus voor dat enorme kosten bij zonder dat wel er enige echte gegronde twijfel is aan de journalistieke verslaggeving. Ja. Dus zo zijn het. En ook die pesterijen buiten de rechtszaal zijn heel typerend. Niet in elke zaak zien we dat, maar wel in veel. Dus het gaat ook echt om de reputatie van een journalist kapot maken. Soms ook bijvoorbeeld direct naar de werkgever. En daar zie je ook dat bepaalde kwetsbaarheden heel erg worden gemanipuleerd. Dus dat we in Nederland bijvoorbeeld in de geschreven journalistiek eigenlijk maar twee grote uitgevers hebben. Even gechargeerd gezegd. Wordt ook vaak echt misbruikt. Dus dat er dan pas bijvoorbeeld in een zaak van twee freelancers in het noorden door zo'n advocaat echt geschreven wordt naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Weten jullie wel wat die mensen allemaal aan het doen zijn in Sneek, Heerenveen en Leeuwarden? En dan dat je echt misbruik maakt van die afstand en die kwetsbaarheid die je als freelancer hebt tegenover zo'n groot concern.
11: Maar even voor mijn beeld. Wanneer spreken we over juridische druk en wanneer is het nu een slepzaak?
4: Nou, er is 2 jaar geleden een richtlijn in Europa aangenomen die eigenlijk hele duidelijke criteria geeft voor wanneer het een slep. En dan gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van compleet ongegronde vorderingen, dus bullshit claims. Maar ook als het echt gaat om, er zit misschien een heel klein foutje in de zaak, bijvoorbeeld een copyright, iets dat je niet goed geregeld hebt. En vervolgens wordt daar een hele bodemprocedure over opgetuigd die jaren sleept. En die voorbeeld ik net noemde, dus ook pesterijen buiten de rechtszaak, forumshoppen. Ja. Dat je dus bijvoorbeeld, wat we pas ook meemaakten, dat een journalist aangeschreven wordt en gezegd wordt, we gaan jou in Denemarken, Engeland en Schotland aanklagen. Nou ja, dan kan ik uitzoeken welke de meest vreselijke jurisdictie is om aangevallen te worden. Ja. Dat zijn allemaal voorbeelden van, je misbruikt het recht om te zorgen dat mensen geïntimideerd worden en hun mond houden, dan wel dat anderen ook weten, granuliet, daar moet je met je tengels vanaf blijven, want je zit voor je het weet 6 jaar lang in een procedure.
11: En hoe vaak komt dit voor in Nederland?
4: Ja, zeer regelmatig. 3 jaar geleden is er onderzoek gedaan, toen bleek dat 50% van de journalisten en 90% van de redacties te maken heeft met juridische druk. Dat is niet gelijk een slap natuurlijk. Dat is moeilijk te meten, ook omdat mensen er soms best wel verschillende ideeën over hebben. De een zegt, oh ja, slap is alleen maar als een oligarch hem aanspant. Nou, dat klopt niet, maar dat maakt wel dat dit onderzoek doen best ingewikkeld is.
11: Ja.
4: We kwamen net in ons onderzoek onder 50 mensen in de media en advocatuur zeer regelmatig tegen. En bijvoorbeeld ook al 18 voorbeelden van zelfcensuur, wat ik heel veel vind voor 50 respondenten en een vrij land als Nederland.
11: Roelof, als je dit zo allemaal hoort, had jij dan een slapzaak? Ja, had je dan, typeer je dit dan als een slapzaak?
10: Nou, eerlijk gezegd is dat voor mij voel voor juristen. En zou ik bijna willen zeggen, interesseert het mij ook niet zoveel. Maar we hebben er gewoon heel erg veel last van.
11: Ja. Maar je hebt Jasmijn nu gehoord?
10: Ja, nee, zeker. Nou ja, kijk, het is aan Jasmijn om erover te oordelen. Het heeft alle facetten volgens mij van een slap.

0: ongegronde vorderingen, dus bullshit claims. Okay. Maar ook als het echt gaat om, er zit misschien een heel klein foutje in de zaak, bijvoorbeeld een copyright, iets dat je niet goed geregeld hebt. En vervolgens wordt daar een hele bodemprocedure over opgetuigd die jaren sleept. En die voorbeeld ik net noemde, dus ook pesterijen buiten de rechtszaak, forumshoppen. Yes. Dat je dus bijvoorbeeld, wat we pas ook meemaakten, dat een journalist aangeschreven wordt en gezegd wordt, we gaan jou in Denemarken, Engeland en Schotland aanklagen. Nou ja, dan kan ik uitzoeken welke de meest vreselijke jurisdictie is om aangevallen te worden. Yeah. Dat zijn allemaal voorbeelden van, je misbruikt het recht om te zorgen dat mensen geïntimideerd worden en hun mond houden, dan wel dat anderen ook weten, granuliet, daar moet je met je tengels vanaf blijven, want je zit voor je het weet 6 jaar lang in een procedure.
1: En hoe vaak komt dit voor in Nederland?
0: Ja, zeer regelmatig. 3 jaar geleden is er onderzoek gedaan, toen bleek dat 50% van de journalisten en 90% van de redacties te maken heeft met juridische druk. Dat is niet gelijk een slap natuurlijk. Mm-hmm. Dat is moeilijk te meten, ook omdat mensen er soms best wel verschillende ideeën over hebben. De een zegt, oh ja, slap is alleen maar als een oligarch hem aanspant. Nou, dat klopt niet, maar dat maakt wel dat dit onderzoek doen best ingewikkeld is.
1: Ja.
0: We kwamen net in ons onderzoek onder 50 mensen in de media en advocatuur zeer regelmatig tegen. En bijvoorbeeld ook al 18 voorbeelden van zelfcensuur. Wat ik heel veel vind voor 50 respondenten en een vrij land als Nederland.
1: Roelof, als je dit zo allemaal hoort, had jij dan een slapzaak? Ja, had je dan, typeer je dit dan als een slapzaak?
2: Nou, eerlijk gezegd is dat voor mij voel voor juristen. En zou ik bijna willen zeggen, interesseert het mij ook niet zoveel. Maar we hebben er gewoon heel erg veel last van.
1: Ja.
2: Maar
1: je hebt Jasmijn nu gehoord?
2: Ja, nee, zeker. Nou ja, kijk, het is aan Jasmijn om erover te oordelen. Het heeft alle facetten volgens mij van een slap. Niet in de klassieke zin inderdaad van dat je in allerlei landen wordt aangeklaagd. Of dat ze bijvoorbeeld zeggen van, jullie zeggen dat het een rode auto was, maar het was een blauwe auto. En daar gaan we nu even heel erg op zitten.
1: Ja.
2: En zij zullen ook zelf zeggen, wij staan in ons recht om naar de rechter te stappen als wij vinden dat jullie onrechtmatig hebben gehandeld. Hè? Nou, dat is ook zo. Alleen het gaat volgens mij om de manier waarop.
1: Ja.
2: En om het de luchtbuk, zeg maar, even mee geschoten wordt. Het is gewoon een schot hagel.
0: Ja.
2: Waarbij je dus op alles moet reageren. Niet op één ding. Het ging echt van social media uitingen tot de podcast, tot komma's en punten en letters in artikelen, tot ieder fragment in de uitzending. Je bent daar gewoon maanden en maanden mee bezig, alleen al om te reageren.
1: Ja.
2: En
0: ik denk dat paper, ja.
2: Dat.
1: Ja, Smaan, ik kom dan toch even terug bij jou.
0: Ja.
1: Je kent de ins en outs van deze zaak, dus vel het oordeel maar als jullie.
0: Nou, ik zie de advocaat op heel graag tegemoet.
1: Ja.
0: Wat je dus in deze zaak bijvoorbeeld ook ziet. Kijk, ik vind dat het inderdaad alle kenmerken heeft van een slap. Maar wat je dus cru genoeg bijvoorbeeld ziet, nu er wetgeving is in Europa, dat opeens dit soort partijen gaan roepen, je mag dingen zelf geen slap meer noemen, dat mag de rechter alleen maar doen. Dus zelfs het aan het licht brengen van wat slap zijn, wat het doet met onze toegang tot informatie, wordt soms al onder dit soort druk gezet. Ik vind wel dat deze zaak duidelijk allerlei kenmerken heeft van een slapzaak.
2: Zelf toen zei je dat opname in hun rapport, als ik dat mag vertellen.
1: Ja.
2: En er wordt geknikt aan de overkant.
0: Ja. Ja.
2: Dus zij namen ons voorbeeld op in hun rapport hierover. Kregen zij enorm te maken met dat advocatenkantoor. Toen overkwam jullie in het klein hetzelfde.
1: Wat gebeurde daar?
0: Ja, die begonnen ook dus in de wederhoorfase bijvoorbeeld inderdaad gelijk met daar ook allerlei dreigementen ook. En daar zie je ook dat ze dan heel tactisch blijven in een soort van, ze weten ook dat het niet tactisch is om een rechtszaak te starten over een rapport. Dat gaat over mensen die ongefundeerde rechtszaak starten. Maar wel allerlei heel duidelijk. We hopen dat u daar conclusies aan verbindt. Heel duidelijk druk zetten op allerlei onderdelen in onze organisatie.
1: Was dat een extra reden voor jou om ze op te nemen in
0: zeker,
1: het rapport?
0: Zeker, ja, ik werd er zeer gemotiveerd van. Okay. En ook omdat je, kijk, wat bijvoorbeeld ook een misverstand, wat ik heel typerend vond, dat zij ook steeds bleven hameren op, je had het allemaal door moeten nemen en dan pas had jij mogen zeggen of je sprake was van juridische druk. En daar ben ik het fundamenteel niet mee eens, omdat het gaat over de manier waarop je eigenlijk het recht inzet om je punt te halen. En daar hoef ik niet de ins en outs van granuliet voor te weten. Ik heb natuurlijk inzage gehad in een groot deel van jullie werk, maar het gaat veel meer om hoe stel je op tegenover een publieke waakhond. En dat is de denkfout die denk ik veel van dit soort partijen maken. Die gaan er gewoon tegen al hun businesspartijen hard in. Maar tegenover publieke waakhond, als een journalist, als een wetenschapper, betekent dat niet alleen maar schade voor die persoon, maar voor onze hele democratie.
1: Ja.
0: En mag je dus ook minder, is er minder geoorloofd.
2: Ja, kijk, en als je het hebt over de chilling effect van wat is ons overkomen, wat ook typeert
1: wat is een chilling effect?
2: Wat typeert is voor een slapzaak? Nou, dat het een effect heeft, bijvoorbeeld in ons geval, ik laat klein beginnen, op de andere redactieleden.
1: Ja.
2: Dat je aan niks anders meer toekomt, maar alleen hier nog maar mee bezig bent. Maar ook dat deskundigen die in zo'n uitzending zitten aangeklaagd worden of juridisch onder druk gezet worden, dat andere deskundigen dat zien. En wij zijn afhankelijk van onafhankelijke bronnen en deskundigen om ons verhalen te vertellen. En dat die dan zeggen, ja, een volgende Assembly-uitzending doen wij niet meer mee als dit bij ons hoofd hangt. Als ik mijn huis kwijt kan raken, omdat ik persoonlijk aansprakelijk word gesteld vanwege iets wat ik heb gezegd in jullie uitzending, dat jullie monteren. Ja, dat risico ga ik niet meer nemen.
1: Dat gebeurde of, in dat deze gebeurde, zaak ook concreet.
2: Zeker, vooral na afloop. Het is voor ons al heel moeilijk om deskundigen

0: te vinden die hun nek willen uitsteken. Die zonder dat ze er geld mee verdienen ook nog eens gewoon tijd en energie steken. Omdat ze belangrijk vinden dat de maatschappelijke hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Dat wordt al steeds lastiger. Met zo'n zaak erbij wordt het nog veel moeilijker. En dan ging het ook nog eens om het chilling effect op de collega-journalisten van andere omroepen, kranten, die allemaal zeiden van goed verhaal, maar wij hebben nu even de opdracht gekregen om hier even niks mee te doen, ja. Want wij hebben geen zin om dat ons overkomt wat jullie nu overkomt. Heel vervelend voor jullie, heel veel sterkte, ja. Maar wij kunnen hier niet mee aan de slag. En dat is dat chilling effect wat zij in alle opzichten hebben bereikt. Iedereen is gewoon bang voor ze en voor het effect wat het kan hebben als je hierover bericht.
1: Zeg je dan ook dat je had gerekend op solidariteit en steun vanuit collega's?
0: Ja, dit onderwerp heb ik best wel onder journalisten al een paar keer op congressen en zo aangeraakt. En ik heb dat inderdaad wel gezegd. We voelden ons geïsoleerd. En ik snap ook wel hoe het werkt. Ik begrijp het heel goed. Ben ook nu zelf al een paar jaar eindverantwoordelijk op onze redactie. En als het andersom zou zijn, zou ik misschien hetzelfde oordeel komen.
1: Niemand wilde zijn vingers nog aan Zembla branden.
0: Precies, ook omdat het zo verschrikkelijk ingewikkeld was. Zij waren heel veel twijfel aan het zaaien. Dus ik snap ook wel dat mensen misschien denken, waar rook is vuur. We zijn ook zelfs een keer veroordeeld, wat dan later allemaal wel weer op spootjes terecht is gekomen. Hè. We hebben op alle punten gelijk gekregen. Maar om in zo'n proces collega-journalisten mee te krijgen, als er zo'n enorme juridische druk is, is ontzettend lastig. En inderdaad, dan voel je je wel eens eenzaam.
1: Ja. Je had het eerder over die consultant.
0: Ja, dat is eigenlijk een tussenschakel. Dus ja. Je hebt dan normaal gesproken benader je een bedrijf. Je krijgt al bijna nooit iemand te spreken die ertoe doet of die de verantwoordelijkheid heeft. Die wordt vaak al weggehouden door de afdeling voorlichting of communicatie. En dit bedrijf schakelde dan ook al heel snel een consultant in, nog voordat zij met het advocatenkantoor kwamen.
1: Ja.
0: En die consultant was eigenlijk degene die met wie wij steeds contact hebben gehad.
1: En die volgde jou ook?
0: Ik kreeg op een gegeven moment
1: in de rechtszaal.
0: Ja, zeker. Ook letterlijk, ja. Die kwam ik op het toilet tegen. We waren ooit bij een bijeenkomst in de Tweede Kamer. Wij werden uitgenodigd door de Tweede Kamer. Alle hoofdrolspelers, ook dit bedrijf, die kwamen niet. Een consultant wel.
1: Maar een consultant klinkt in dit verband als een eufemisme.
0: Ja.
1: Als die ook gewoon opduikt in de wc.
0: Ja, nou ja, we moesten gewoon allebei naar het toilet. Maar ik bedoel eigenlijk meer. Het is gewoon een.
1: Je voelt het niet als intimiderend.
0: Jawel, ik heb hem, en dat weet hij ook wel. Ik kon er soms ook wel om lachen, omdat het soms bijna te gênant voor woorden werd. En ik heb dat ook wel tegen hem gezegd. Maar ik wil het voorbeeld vertellen dat wij dus door de Tweede Kamer waren uitgenodigd over dit onderwerp om daar meer over te vertellen. En er was een soort pauze en de publieke tribune zat overvol. Er waren allemaal mensen die hiermee te maken hadden. En een paar van die mensen stonden met mij te praten in die pauze. En op een gegeven moment voel ik iemand. Ik voel dat iemand meeluistert. Iemand eigenlijk tegen mij aan.
1: Ja.
0: En dat was hij bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus dat hij gewoon mee te luisteren. Om te weten wat deelt Roelof. Wat deelt hij met die mensen. En dat was voor mij symbolisch voor hoe hij constant in de wedstrijd heeft gezeten.
1: Je bent dan, ja, Jasper?
2: Ja, nee, dit is iets wat ik ook uit heel veel andere zaken wel herken. Want ook echt advocaten die bijvoorbeeld bij wetenschappers in de collegezalen gaan zitten om te kijken wat zeg je over de. Ik ben er ook wel voor gewaarschuwd van, goh, als je over dit verhaal gaat vertellen. Ik geef ook wel eens een gastcollege en zo, om je goed opletten wie er allemaal in de zaal zit. Dus je merkt, dat heeft inderdaad een heel chilling effect. En ook toen wij die interviews deden, hoorde ik ook vaak over jou. Toen ik, ja, we kennen elkaar wel eens redelijk goed over dit dossier. Ja, nee, daar was ook iets mee. Daar zit een soort smetje op. Dus je ziet dat die reputatieschade heel effectief kan zijn. En ook omdat die rechtszaken gewoon heel ingewikkeld zijn, lang duren. Ik ben bijvoorbeeld nu met onderzoekscollectief Spit ook bezig om voor freelancers de bescherming hier tegen groter te maken. Want die hebben helemaal heel veel last van het solidariteitsprobleem. Omdat ze zo afhankelijk zijn van opdrachtgevers. En ik weet zeker dat geen enkele freelancer jullie onderzoek had kunnen maken. Omdat je gewoon die kosten niet kan dragen.
1: Ja, want Zembla is een omroep.
2: Ja.
1: En die heeft een juridische afdeling.
2: Ja.
1: Dat is niet het geval voor freelancers.
2: Nee.
1: Dus hoe werkt dat dan? Want stel, het komt uiteindelijk tot een zaak.
2: Ja.
1: Wie draait dan op voor die juridische kosten?
2: Zij in principe zelf vaak. En dat wordt vaak gelukkig wel opgelost door de titel. Dus vaak als je bijvoorbeeld, stel je publiceert bij Vrij Nederland of zo, dan zal een regel zo'n titel dat wel dragen. Alleen, dat is van tevoren heel erg de vraag. Dus je merkt dat er bij veel freelancers, omdat het in een contract staat, omdat ze freelancer zijn, je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten hiervan.
1: Ja.
2: Is daar van tevoren heel veel zorgen om. Daar zit ook de meeste zelfcensuur. Omdat we hadden op een gegeven moment ook echt mensen op kantoor die zeiden, ik ben bang dat ik mijn huis kwijtraak, daarom ga ik stoppen met dit onderzoek. Ik heb in mijn mailbox allemaal onderzoeken zitten die jullie nooit gelezen hebben, omdat mensen gewoon te bang waren.
1: Ja. Dat is toch ook wel begrijpelijk als een journalist er alleen voor komt te staan.
2: Ja, alleen dat moeten we toch niet willen. Dus je denkt, we hebben in Nederland zoveel we zouden zoveel waarborgen moeten hebben om een vrij journalistiek landschap te hebben. En zelfs hier al lekt dit soort informatie weg.
0: En daarom is het zo belangrijk dat dit onderwerp meer onder de aandacht komt. Ja. Omdat, dit is echt een heel goed voorbeeld ervan. Heel veel anders niet verteld wordt of misschien al niet verteld is. En wij hebben natuurlijk een stevige omroep achter ons staan. Maar ook daar is het nog de vraag of een omroep iedere keer maar zegt, oké, dit dragen we wel. Oké, laten we principieel blijven. Laten we uiteindelijk naar de hoogste rechten gaan. Ik denk dat heel veel omroepen op een gegeven moment ook wel zeggen, laten we eens even gaan kijken wat dit financieel betekent. En is dit nog wel verantwoord ten opzichte van alles wat we hier nog meer doen? En wij hebben gewoon het geluk gehad dat met een stevige directie, een ontzettend goede afdeling juridische zaken die om ons heen gingen staan, maar een heel klein groepje die het begreep. Dus je bent ook nog eens afhankelijk dat mensen je vertrouwen. Dat ze weten van, maar waar zij uiteindelijk mee bezig zijn, dan komt het goed. Er waren echt maar een paar mensen in dit dossier die begrepen wat er aan de hand was. Ja. En heb je vertrouwen nodig. En als je als freelancer of als zelfstandige dit werk doet, dan kun je het denk ik wel vergeten, eerlijk
1: maar
0: gezegd.
1: Maar ik begrijp ook dus dat er geen collectieve voorzieningen zijn die journalisten beschermen.
2: Er is wel de balie persvrijheid van de NVJ, dus daar kan je wel gratis advies vragen. Dat is heel goed. Alleen die kunnen vervolgens niet de kosten van zo'n heel proces dragen. En je krijgt ook een soort rare situatie waarin een freelancer heeft natuurlijk dat stuk geschreven, onderzocht, er zit vaak wel redactie van die titel op. Die titel die draagt soms dan wel de kosten, alleen die hebben in principe natuurlijk niet hetzelfde juridische belang per se. Ja. Want zo'n freelancer, stel dat je inderdaad zo'n dossier krijgt en een kleine uitgever zegt, jongens, leuk en aardig, ik geloof jou wel, maar wij gaan deze kosten niet dragen. Dat trekken we gewoon niet. Dan gaat dus jouw reputatie als freelancer eraan. Mm-hmm. Omdat ze dan niet doorgeprocedeerd wordt. En dat is extra schadelijk, omdat je ook ziet dat het bij jullie ook gebeurd is, dat er in eerste aanleg, dus bij de rechtbank, zo'n zaak nog wel eens verloren wordt. Terwijl als je dan doorprocedeert, je heel vaak ziet dat ze uiteindelijk gewoon allemaal gewonnen worden. Dus dat doorprocederen is heel belangrijk. Maar er zijn wel dingen als persvrijheidsfonds, maar die kunnen eigenlijk maar heel weinig geld bijdragen vaak. Dus we zijn ook heel erg aan het lobbyen om daar meer geld voor los te krijgen. En ook om te zorgen dat er veel meer solidariteit is en veel meer mogelijk is voor freelancers, zodat ze zich echt gesteund worden voelen vooraf.
1: Ja.
2: Dus dat ze niet dat er in die fase vooraf geen zelfcensuur plaatsvindt en mensen niet afhaken bij goede scoops en goede.
0: Wij kunnen als redactie ook niet meerdere van dit soort verhalen tegelijk dragen. Dus dat is het effect al. Hè? Weer zo'n chilling effect. Dat je natuurlijk je wel drie keer nadenkt. Wil je, ik noem maar wat, drie collega's hier aan blootstellen op één redactie? Dat kan helemaal niet. Dat kan niemand dragen.
1: Nee.
0: Dus het gaat niet alleen om financieel. Het gaat natuurlijk ook vooral om wat je aan kan als mens, zeg ik maar.
2: Maar dat vind ik ook
0: want je wordt gewoon uitgerookt, hè, uiteindelijk. Maar dit doen we allemaal naast ons gewone werk. Het is niet zo dat er dan gezegd kan worden van, hey, laat die uitzendingen maar even zitten en al jullie lopen de onderzoeken. Nee, dit doe je er eigenlijk naast. Dat weten zij ook heel goed. Zij weten dat hoe meer ze bij ons neerleggen, hoe meer tijd het ons kost, hoe onrechtvaardig dat ook voelt, je moet het toch gaan doen. En uiteindelijk is dat voor niemand meer vol te houden.
1: Jasmijn, je zegt eigenlijk ook, de persvrijheid is hier in het geding.
2: Ja.
1: Het leidt tot zelfcensuur. Jullie hebben in het rapport ook meerdere voorbeelden verzameld van zelfcensuur. En tegelijkertijd is het beperken van dit soort rechtszaken ook niet een gevaar voor de democratie. Journalisten gaan toch ook niet vrij uit?
2: Zeker niet, nee. En er zijn ook allerlei manieren om journalisten, bijvoorbeeld bij de Raad voor de Journalistiek of bij de rechtbank, in hele extreme gevallen wel tot orde te roepen. Alleen, vooropgesteld is het, vind ik, niet normaal in een democratie om als eerste reactie, als je het niet eens bent met wat de journalist publiceert, gelijk een rechtszaak aan te spannen.
1: Ja.
2: We hebben een open debat, publiek debat. Je kunt de journalisten overal op aanspreken. Dat hoeft niet per definitie. Dat lijkt in deze zaak soms ook een beetje op de achtergrond te verdwijnen. Het is in principe niet normaal om gelijk naar de rechter te stappen.
1: Ja.
2: Maar hier iets aan doen in deze zaken kan op een manier die heel democratisch is en die ook juist in lijn is, denk ik, met de rechtsstaat. Er is die Europese wet, die biedt allerlei mogelijkheden waarbij de rechter gewoon in de driving seat blijft.
1: Je zou toch kunnen zeggen, het aanspannen van een rechtszaak past binnen de kaders van de democratie?
2: Niet als je die rechtszaak eigenlijk betekent dat je het recht misbruikt.
1: Ja. Maar is dat ook niet omdat, Roelof, omdat uiteindelijk de gevolgen van journalistieke producties, artikelen natuurlijk ook gewoon nogal groot kunnen zijn, ook voor partijen, omdat er zoveel belangen op het spel staan. Dus wie controleert de macht? Ja. Maar is er ook niet de vraag tegelijkertijd, wie controleert de journalist? Want er worden ook fouten gemaakt.
0: Zeker, en het is aan ons om die te herstellen en toe te geven. En journalisten zijn daar niet per se heel erg goed in, dus ik begrijp je punt wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat staat Ik bedoel, dat laat onverlet dat die niet passen binnen democratie. En dit, en ik wil een beetje oppassen om alleen maar over onze zaak daarin te spreken, omdat dat denk ik op de grens daarvan ligt.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, wij zijn aanspreekbaar via, begint gewoon bij ons. Wij zijn aanspreekbaar dan via de ombudsman. Maar wij zijn vanwege deze, de publieke ombudsman, maar we zijn vanwege deze zaken ook uit de Raad voor de Journalistiek gestapt.
1: Mm-hmm.
0: Dat was niet omdat wij daar nou zo populair van werden, want het was natuurlijk nog meer een stok om ons mee te slaan. Moet je kijken, ze kunnen niet tegen hun verlies als ze een negatieve uitspraak krijgen bij de Raad voor de Journalistiek.

0: Die stappen ze eruit. Ja. Dus wij snappen hoe kwetsbaar dat is. Alleen het was onverantwoord om langer bij een raad te blijven die dit soort gecompliceerde onderzoeksdossiers niet goed kan beoordelen. En wat we zagen was, want dat is een prachtig voorbeeld, daar kun je laagdrempelig klagen over journalistiek werk. Daar raak je als goed is een soort van in gesprek en je krijgt daar ook nog wel een veroordeling soms. Maar wat hier werd gebruikt als voorportaal voor de rechtbank. Dus voor de stap naar de rechter. En dat maakt ons verschrikkelijk kwetsbaar. Ja. Dus wij waren wel aanspreekbaar, maar we zagen het gevolg daarvan was veel te groot. Dat konden we eigenlijk helemaal niet dragen. Sterker nog, met die eerste negatieve uitspraak was net geweest. Toen wilden ze voor de volgende publicatie ook alweer daar naartoe. En toen heeft ook onze advocaat gezegd, dit kan helemaal niet. Ja. Dit is onverantwoord.
1: Ja, en ik denk in deze zaak, wat ook heel kenmerkend is voor Slaps, dat het gaat om een machtsverschil. Dus je ziet dat partijen die inderdaad gewoon diepe zakken hebben, je eindeloos door kunnen procederen. Partijen die in ons algemeen belang iets doen. En dat gaat dus ook niet alleen maar om journalisten. Het gaat ook echt inderdaad om bijvoorbeeld bronnen, klokkenluiders, activisten. Wetenschappers, activisten. En ik denk een democratie is niet alleen maar democratie op papier. Een democratie, het gaat echt om wat zie je in die zaken. En als je kijkt naar andere voorbeelden om ons heen, kijk naar de VS bijvoorbeeld, dan zou je ook kunnen zeggen, nou ja, het is een democratie, iedereen mag elkaar aanklagen, we hebben allemaal diezelfde gelijke uitgangspositie. Maar je hebt niet dezelfde gelijke uitgangspositie, want ja, je gaat op tegen partij.
2: Ja,
1: en dat
2: punt.
1: Zien we,
2: ja.
1: We hebben ook in heel Europa hier onderzoek naar gedaan. Je ziet dat landen die waar niet een rem wordt gezet, die slapzaken. Kijk naar Italië, naar Servië, zijn het allemaal precursors van verdere autocratisering.
2: Ja.
1: Dus je ziet echt, als je naar de grote datapatronen kijkt, dat het meesleept in. En dat merk je in dit soort zaken ook, dat veel van dit soort partijen ook het gevoel hebben, wij hebben de politieke macht aan onze zijde. Dus daar ook mee gaan dreigen. En daar zit een soort entitlement in, die denk ik.
2: Ik ben daar wel benieuwd naar. Want nu lijkt het vooral te gaan over partijen met diepe zakken. Maar in hoeverre is de overheid zelf een actor?
1: In Nederland in beperkte mate in het aanspannen. De slaps zijn ook altijd om civiele partijen. Dus we hebben wel een aantal zaken in het verleden gehad. Van bijvoorbeeld de voormalige minister Raymond Knops, die zijn zaak startte tegen Joep Domen, journalist van NRC.
2: Ja.
1: Maar in brede zin speelt de overheid denk ik vooral een rol in het niet in brede zin ingrijpen ook in dit soort processen. Dat ik een veel assertievere rol kan spelen. Inderdaad, het zorgt voor goede wetgeving hiertegen. Ja. Mensen hiertegen beschermen. In het coalitieakkoord staat, we willen mensen beschermen die zich inzetten voor de democratische rechtsstaat. Nou, dit is een bij uitstek een voorbeeld van mensen die hun nek uitsteken. Zeker als het gaat over klokkenluiders bijvoorbeeld, die hun hele hebben en houden op straat gooien om de rest van Nederland te informeren. Hey, er lekt PFAS in jouw groentetuin.
2: Ja.
1: En dat soort mensen wil je beschermen. En dat is denk ik echt een rol van de overheid die ze veel onvoldoende op dit moment pakken.
2: Ja.
0: Ja, nee, dat is hartstikke duidelijk. In onze zaak speelde de overheid zelfs een rol. Hè? Dus die profiteerde eigenlijk van het feit dat dit bedrijf tegen ons procedeerde. Want wij maakten ook, dat is ook wel belangrijk, dat die uitzending eigenlijk helemaal niet vanwege het bedrijf, daar kwam het spul vandaan, maar vanwege de manier waarop de overheid ermee omging. En die hebben gewoon achterover kunnen leunen in de dossier om te zien hoe dat enorm rijke bedrijf met die diepe zakken ons probeerde uit te roken, waardoor zij niet in actie hoefden te komen. Sterker nog, de overheid, Rijkswaterstaat in dit geval, heeft een schikking met dit bedrijf getroffen van 17 miljoen euro, dus er is 17 miljoen euro gemeenschapsgeld naar de bedrijven gegaan om een rechtszaak van de bedrijven tegen de overheid te voorkomen. Ik weet niet of je het nog volgt, maar dat is wel echt heel belangrijk. Dus dat is hun modus operandi. En de overheid is er zelfs bang voor. En ze hebben zich nooit uitgesproken over wat ons in deze zaak is overkomen.
2: Maar dat is een belangrijk punt, want dan gaat het dus veel meer over die vervlechting.
0: Zeker. En daar maken wij natuurlijk
2: troebeler is dan maak de vraag van wie spant de zaak aan. Ja, want even toch de vraag, tot dusver is het niet zo dat de overheid, de staat in Nederland, een partij is geweest die een slapzaak heeft gestart tegen de journalist.
1: Nee, want in principe dus ook als het gaat over, een beetje saai definitieel, maar als het gaat om een zaak die echt de overheid tegen de journalisten startte bijvoorbeeld, of via het OM of bestuursrechtelijk, dan zijn het geen slaps. Dan is het gewoon een vorm van juridische druk op, of nou ja, in Engels noemen we wel eens legal harassment, wat je in veel landen ziet.
2: Ja.
1: Maar andersom, wat dus interessant ook vaker gebeurt, is dat lokale politici bijvoorbeeld ook steeds vaker door dit soort partijen worden aangeschreven. Dus er zijn echt voorbeelden bekend waar niet alleen maar journalisten die bijvoorbeeld een bepaald vastgoeddossier. Dat is ook echt een thema dat heel veel slapzaken aantrekt. Aangevallen werd op deze manier. Maar ook dat bijvoorbeeld wethouders hiermee te maken kregen.
0: Ook in onze zaak. Hè, dus weet je, wij hadden heel veel informatie via de wet openbaarheid verstuur. Bestuurders wel de inzage in een mailcontact, appcontact tussen Halbe Zijlstra en tussen de top van Rijkswaterstaat. Ook tussen de mensen van dit bedrijf en de top van Rijkswaterstaat. En toen dachten ze daar, weet je wat, als Sembla dat lukt, dan gaan wij eens kijken, hoe was het eigenlijk het contact tussen Sembla en die wethouder van die gemeente waar dat spul werd gestort. Vervolgens krijgt zo'n kleine gemeente een gigantisch WOP-verzoek van dit bedrijf en moesten daar dus allemaal ambtenaren aan de slag. Ja, eigenlijk alleen maar om te kijken of onze reputatie geschaad kon worden via zo'n WOP. Dus wat zij constant doen is juist de aanval inzetten en ze uitputten. Dus die gemeente die zat daar tegenover die mensen van het bedrijf, zei van, willen jullie dit werkelijk? Weet je hoeveel tijd en energie dit ons kost? Waarom?

0: ja, daar hebben we recht op. Dus ga maar aan de slag. En vervolgens moest ik dus reageren op een WOP-procedure over mijzelf. Alleen maar zoals zij konden zeggen, hey, kijk wel, die wethouder die heeft de eerste journalisten geïnformeerd voordat ze de raad informeerden. Ze zijn steeds bezig om je onder druk te zetten op die manier.
1: Ja. Jasmijn, je had het eerder over de overheid die een actievere rol op zich zou kunnen nemen om ook journalisten, wetenschappers, activisten te beschermen. Op Europees niveau is er Daphne's Law.
2: Ja.
1: Kun je daar iets meer over vertellen? Naar wie is dat vernoemd? En is deze wet er al in Nederland? Waarom niet?
2: Ja, die wet is vernoemd naar een van mijn helden, Daphne Caruana Galizia. Was een fantastische onderzoeksjournalist aan Malta. En echt zo'n voorbeeld van waar je niet wil belanden. Namelijk dat een onderzoeksjournalistiek systeem afhankelijk is van mensen die echt letterlijk willen sterven voor hun vak. Dat is echt een situatie waar je ver vandaan moet willen blijven. En dat is haar overkomen. Zij was echt een van de laatste die daar een soort complex van corruptie aan probeerde te klaren. Uit te dagen. En zij is in 2017 vermoord door een autobom. Maar op het moment van haar dood liepen er 48 slepzaken tegen haar. En die konden onder Maltese recht ook nog geërfd worden. Dus haar zoons hebben nog heel lang die zaken lopen bevechten. Sommige lopen zelfs nog steeds. En dat heeft in Europa eigenlijk heel veel aandacht voor het thema wakker gemaakt. Waardoor er een Europese wet kwam. En die moet nu in Nederland worden ingevoerd. Daar maken wij ons heel hard voor dat dat op een goede manier gebeurt. En met name is het denk ik heel belangrijk. Die wet kan twee dingen doen die ook in zo'n zaak als die van Roelof hadden geholpen. Maar ook in heel veel andere zaken uit ons rapport. Namelijk één, dat je op een heel vroeg stadium kan zeggen. Ho rechter, wacht, we gaan eerst kijken, is dit geen slep?
1: Ja.
2: Zo ja, dan gooien we de zaak gelijk weg. Dus vroegtijdige afwijzing. Dat verlicht ook de druk op de rechtspraak. We kwamen in ons onderzoek echt dossiers tegen die 20 jaar hadden gelopen. En elke keer kansloos verloren, maar dat kon maar doorgaan.
1: Ja.
2: Dat moet echt gewoon in de wet komen te staan, net zoals het in de richtlijn ook al staat. En het tweede is dat in de richtlijn staat, doelwitten van sleps moeten al hun kosten terug kunnen krijgen. Zodat je eigenlijk een deel van de macht van zo'n zaak uit handen haalt bij de slepper. En dat gaat dus niet alleen maar over je advocatenkosten. Want als je nu bijvoorbeeld een zaak zo'n slep hebt, dan krijg je via vaste tarieven je geld terug. Maar dan krijg je dus bijvoorbeeld in een zaak die, nou, wij zijn zaken tegengekomen die 8 ton gekost hadden. 8 ton aan gemeenschapsgeld wederom, want dat ging om een publieke omroep. Waarvoor uiteindelijk aan advocatenkosten iets van €4.000 teruggekregen werd op basis van die tarieven.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dat zijn dingen die zo'n wet zou kunnen voorkomen.
1: Ja, dus samenvattend, het gaat er dus om dat zaken en vroegtijdig afgewezen kunnen worden. En dus dat de partijen de kosten kunnen terugkrijgen.
2: Ja, en belangrijk daarbij is dus ook dat het tegenargument inderdaad, ja, maar dat is niet democratisch, want het is een inperking van toegang tot recht. Daar ben ik het niet mee eens, want ik vind dat de rechter blijft heel duidelijk in de driving seat. Je mag als partij dit gewoon aanvoeren. Het heeft ook voordelen voor de rechtspraak. En ook voor de tegenpartij die duidelijkheid gelijk heeft over zo'n zaak. Dus ik denk dat het juist een hele democratische manier is om te zorgen dat, ja, het recht blijft mogelijk voor echt grote misstanden in de journalistiek. Maar dit soort excessen die ons allemaal raken, kunnen op deze manier ingeperkt worden.
1: Roelof, tot slot. We hebben begonnen met het verhaal van Tijn, die het ook over een chilling effect heeft in het publieke debat. Nou ja, er is natuurlijk gewoon jullie zaak van Zembla. Wat denk jij dat journalisten, activisten, wetenschappers nodig hebben om meer beschermd te worden?
0: Ik denk dat er meer aandacht voor moet komen. Dus dit helpt, omdat ik denk dat heel veel mensen zich helemaal niet realiseren dat dit op deze manier speelt. En ik denk echt dat de aandacht, zeg maar, vanuit de overheid hiervoor. Dus je kan wel op papier zetten dat je iets belangrijk vindt, maar je moet het vooral uitdragen. En ja, dat merken wij eigenlijk niet. Sterker nog, wij merken dat de overheid soms het ook wel heel erg fijn vindt. Kijk, wij zijn natuurlijk, onderzoeksjournalisten zijn juist vaak bezig met diezelfde overheid, hè?
1: Ja.
0: En dat maakt het ook zo spannend, vind ik, in dit geval. Want heel vaak profiteren zij van het feit dat wij dingen niet kunnen uitzoeken. Ik bedoel, alle tijd die we hier aan hebben besteden, hebben we niet kunnen besteden aan onderzoeksjournalistiek waar we echt mee bezig wilden zijn.
1: Niet ingrijpen is ook een daad, zeg je?
0: Ja, eigenlijk
1: achteroverleunen, passief
0: zeker
1: zijn.
0: Ik denk veel meer daarvoor opstaan en laten horen dat je het belangrijk vindt en laten zien dat je het belangrijk vindt, in plaats van constant die vrijheid die wij als journalist zouden moeten hebben bevechten eigenlijk. En dat is een veel grotere discussie in het huidige landschap waarin we verkeren natuurlijk. Maar ik heb dat wel in ons dossier ontzettend gemerkt. Je kan er allemaal juridische dingen over zeggen en wat geregeld zou moeten bij de wet, maar het gaat bij mij ook gewoon om houding heel erg. En laten zien dat je het echt belangrijk vindt. Ja.
1: Als deze wet er nu was geweest in Nederland, was jouw zaak dan anders geweest?
0: Ja, als. Nou, we hebben deze zaak gewonnen uiteindelijk. Het had ons misschien veel minder tijd gekost. En we waren eerder op dat punt gekomen. Dat hoop ik. Alleen gezien de tegenstand weet ik niet welke wet er precies zou helpen om er geen last van te krijgen. Dat, zo eerlijk ben ik ook wel. Mm-hmm. Maar wij hebben uiteindelijk de zaak op alle punten gewonnen. En dat ging veel verder van, was het wel rechtmatig? Nee, de rechters hebben ons op alle punten gelijk gegeven. Dus aan het einde voelde het ook wel als een... als een totaal inhoudelijke overwinning. Ik had er liever niet zo lang over willen doen. Maar Jasmijn zei net van ja, in de eerste aanleg gaat het nog wel eens fout, of bij de Raad van Journalistiek. Maar als er zoveel rechters uiteindelijk hebben gekeken,
1: ja,
0: en daar komt zo'n prachtig arrest van het Hof uit in ons geval, dat is ons ook gewoon heel erg veel waard geweest. Daarmee kunnen we ook de boer op, zullen we zeggen. Iedereen kan dat lezen, is openbaar. Ook de partijen waarover ons onderzoek ging. Dus dat heeft ons op dat punt wel geholpen. Ik vind het echt lastig om want ik ben ook geen jurist, om in te schatten hoe het anders zou zijn verlopen. Ook omdat je met een partij hebt te maken die vooral voorspelbaar zijn in de manier waarop ze altijd met doorgaan.
1: Ja, en dan kom ik toch weer bij jou, Jasmijn. Want hoe denk jij dat de wet Roelof wel had geholpen of had kunnen helpen?
2: Ik denk dat het argument brengen had kunnen helpen in het afslaan van een hoop van deze tactieken die er gebruikt worden. Ik ben met Roelof eens dat het niet per se al deze zaken de wereld uit helpt.
1: Ja.
2: Ik denk voorop staat ook belangrijk dat deze wet preventieve werking, denk ik, heeft. In het meer mensen het gevoel geven dat ze ergens iets hebben om mee terug te slaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook belangrijk, jij stond echt tegenover een behoorlijk gehaaide partij die ook gewend dit soort zaken te doen, wat we in heel veel van die slapzaken zien, is dat het ook gaat om gewoon procesadvocaten die niet per se heel veel met het uitingsrecht doen of met mediarecht. En zeker in dat soort zaken gaat dit denk ik enorm helpen. Mm-hmm. Omdat die niet, die gooien gewoon alles uit de kast, zodat ze dat ook tegen een businesspartner zouden doen.
1: Ja.
2: En daar zeker kan je zorgen dat je inderdaad die kosten terugkrijgt. Je kunt het argument maken zodat je niet 20 jaar lang zo'n zaak in het rapport hebben bijvoorbeeld over een zaak die steeds door een andere entiteit werd aangespannen. Dus dan had de ene BV hem gewonnen en dan begon dus andere BV met precies dezelfde zaak. Nou, in zo'n zaak weet ik zeker met de nieuwe wet was die tweede zaak nooit begonnen.
1: Ja, ja, want we kunnen wel een wet hebben en tegelijkertijd weten we dat wetten niet voldoende zijn.
2: Zeker.
1: Kijk naar het internationaal recht.
2: Ja.
3: Je hoorde de podcast Dossier NAV. Meer afleveringen daarvan vind je op omroepzwart.nl. Zometeen spreken we met Gerald Vrede over de waarde van Afrofuturism. Eerst het nieuws van 5 uur.
4: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
5: NPO Radio 1.
6: Het is 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. En hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en zij is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Dan het weer, opklaringen en ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. En dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
7: De
4: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
3: Storytelling gebruiken niet alleen om te entertainen, maar ook om ruimte te maken voor verhalen die te lang onderbelicht bleven. Dat doet Gerald Vrede. Een multidisciplinaire maker, verhalenverteller en worldbuilder die onlangs maar liefst 9 nominaties ontving, waarvan hij er 5 heeft gewonnen voor de Glyph Comics Awards. Een erkenning voor zijn creatieve werk en visie. Van strips en illustratie tot het bouwen van complete werelden waarin cultuur, identiteit en verbeelding samenkomen. Gerald creëert vanuit zijn eigen roots en perspectief universums waarin representatie, authenticiteit en culturele rijkdom centraal staan. We gaan het hebben over het belang van onze eigen verhalen kunnen vertellen op onze eigen manier, zonder concessies te doen aan wie we zijn. Hoe bouw je werelden die echt van jou voelen? Hoe zorg je ervoor dat verhalen van binnenuit verteld worden en niet door de bril van iemand anders? En waarom is dat belangrijk? Gerald, goedenacht.
7: Goedenacht. Hoi, hoi.
3: Hi. Gefeliciteerd met de nominaties en de winst.
7: Ja, dankjewel. Het is net gebeurd natuurlijk, ja. Een aantal uurtjes geleden, maar ik voel hem wel.
3: Ja.
7: Ik voel hem wel.
3: Ja. Kun je iets vertellen over deze awards?
7: De Glyph Awards is de internationaal in de wereld ik denk de hoogst erkende award als het gaat om black storytelling voor black comics. Dus niet alleen maar in Amerika en de States, maar wereldwijd waar de zwarte Afro-diaspora is. Is dat zeg maar de woord voor de comics. En wij hebben meegedaan vanuit Nederland met Rise of the Muffle. En we hebben 9 nominaties in de voorrondes gehaald. En we hebben er net 5 binnengesleept. Dus het is nog nooit eerder gebeurd dat er een story zoveel heeft gewonnen op één avond.
3: Nou, dat is fantastisch.
7: Dus, yes.
3: Ja, ja, gefeliciteerd.
7: Dankjewel, thanks.
3: Hoe voelt dat?
7: Het voelt als eindelijk erkenning. Eindelijk erkenning voor hoe fantastisch we zijn.
3: Ja.
7: Ik zeg we, want ik ben natuurlijk wel de bedenker, de schrijver, de creator. Maar ik doe het niet alleen. Het is een heel team met mij, waarmee we dit samen hebben gedaan. Dus het is een erkenning voor het hele lange hard werken. Ongekend, ongezien, ongehoord. En dat je dan in principe in Amerika notabene, waar eigenlijk vaak de meeste creators winnen. Mm-hmm. Dat je eigenlijk dan overweldigd wint. Dat zegt wat. Hoe tof we zijn. En dat we echt in staat zijn vanuit het kleine Nederlandje, vanuit onze Caribische roots, met nieuwe dingen te komen waar de wereld echt op zit te wachten.
3: Ja.
7: Blijkbaar.
3: Ja. Nou ja, inderdaad. Ja. Dat blijkt. Die, yes. De strip. Of de comic.
7: Het is een graphic novel.
3: Een graphic novel.
7: Als we strip zeggen, denken we gelijk aan Donald Duck, Suske en Wiske, Asterix en Obelix.
3: Yeah.
7: Een graphic novel is een beeldroman. En dat maakt het verschil. Dat maakt het verschil.
3: Oké, okay. Ja. En dat is Rise of the Muffle. Waar gaat dat over?
7: Het is een vertelling over 3 Afro-Caribische jongeren. Mm-hmm. Die in Nederland wonen, die tegenslagen tegenkrijgen en die op zoek willen gaan naar de oplossing. En voor de oplossing moeten zij terug naar het heden. Nee, sorry. Terug naar het verleden. Via tijd en ruimte reizen. Om de oplossing te vinden en dat mee te nemen naar de toekomst. En de hoofdpersonen in de personages zijn Gerald, Wanda en Steven. Mm-hmm. Ik ben Gerald, mijn broertje is Steven en mijn zus Wanda. Wij zijn de hoofdpersonages. Mm-hmm. En dat maakt het zo bijzonder. Het is verwoven met autobiografische verhalen. Mm-hmm. Waar gebeurde verhalen en vermengd met mythologie. Afro-Caribische mythologie, science fiction, fantasy, avontuur, thriller. Het is niet in één genre te noemen. We noemen het Afrofuturisme, maar het is eigenlijk veel breder dan dat.
3: Ja. Wat maakt het anders dan andere graphic novels?
7: Ik kan daar moeilijk antwoord op geven. Maar wat ik wel besef, is dat het blijkbaar anders is. het lijkt niet op andere boeken, omdat het gewoon heel erg dicht staat bij de waarheid die alleen mensen in het Afro- en Caribisch gebied beleven. Door tijd en ruimte reizen klinkt misschien heel erg science fiction en fantasy, maar voor veel mensen is het een realiteit. We staan in contact met verschillende dimensies, realiteiten, werelden, wezens en planeten. Alleen we praten er niet over. We zijn dagelijks bezig met vormen die wij noemen magie, wat voor ons heel normaal is, waar we niet over praten. En in dit boek laten we een tipje van de sluier zien hoe het voor ons is om te leven in deze wereld. En ik denk dat dat jij zo aanslaat. Harry Potter is cool, fantastisch. Lord of the Rings is fantastisch. Maar sommige van ons leven in een soortgelijke wereld en realiteit. En nu zien mensen hoe het dan eruit ziet.
3: Ja.
7: Dus het is heel erg dicht bij hoe wij zijn.
3: Ja. En hoe omschrijf jij jezelf als maker? Want deze graphic novel is niet de enige de enige vorm waarin je werkt.
7: Nee, ik omschrijf mijzelf eigenlijk nooit als maker. Mm-hmm. Ik zie een medium, of het nou boeken schrijven is, novels, graphic novels, muziek maken, virtual reality. Zie ik allemaal zijn uiting van één en dezelfde creatieve bron. Dus ik denk niet in hokjes. Ik denk alleen aan het verhaal wat ik wil vertellen. En dat kan op elke manier mogelijk. If I can imagine it, I can do it. En de technologie helpt me daarbij om te doen. Dus ik zie mijzelf niet als een bepaalde specifieke maker. Ik ben een creator. Ik kan verhalen vertellen en creëren. En dat combineer ik.
3: Ja. Net toen je Rise of the Mafu omschreef, had je het ook over universums. En ik kreeg ook meteen het gevoel van er is een in die novel een universum die je gebouwd hebt. Je noemt worldbuilding ook culturele architectuur. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
7: Ik zal eerst even kort uitleggen wat ik versta onder worldbuilding, wat de meeste mensen onder worldbuilding. Worldbuilding is het herscheppen van een wereld. Eigenlijk de wereld waarin we leven, noemen we de derde dimensie, de realiteit, die is ingekaderd in wetmatigheden. Wanneer je springt, val je naar beneden, want er is zwaartekracht. Lucht ervaren we, voelen we, kunnen we inademen, maar kan je niet zien. Dingen die heel erg normaal zijn, maar wanneer jij een verhaal vertelt, moet je elke wetmatigheid opnieuw creëren. Je bouwt echt je eigen wereld, je eigen universum, met je eigen talen, dialecten, symbolieken, wezens. Onze wereld waarin we nu leven, hebben we een zon en een maan. Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. In elk verhaal wat jij creëert en maakt, mag je het opnieuw herinrichten. En dat maakt het zo, daarom noemen we het worldbuilding. Je bouwt echt je eigen wereld. De wereld van Marvel, van Black Panther, daar hebben 8 worldbuilders 6 jaar over gedaan om heel die wereld te schetsen, te creëren, te maken, de uniforms, de talen, de dialecten, de mensen, de personages. Ga maar door. Dat is helemaal ontwikkeld. En ja, die hebben natuurlijk onbeperkte budgetten. En dan ziet het er ook zo uit als het eruit ziet. Wij hebben niet die onbeperkte budgetten, maar we hebben wel onbeperkte creativiteit. Want alles wat er is, er is bijna niks wat er niet gedaan is. Alleen er zijn nog heel veel dingetjes die nog onbekend zijn van mensen. We kennen de westerse mythologieën. Ik denk iedereen wel. Van Thor en Odin, we kennen de Germaanse. Maar noem eens Afrikaanse of Caribische goden, deities, spirits. Dan kan niemand er meer dan één noemen. Mm-hmm. De meeste mensen zeggen dan, oh, Anansi, de spin. Ja, dat is toch ook legendes en folklore? Ja, dat klopt. En zo zijn er nog 100 andere. Dus deze werelden zijn nog veelal onbekend. Mm-hmm. Zeker bij ons in het Westen. En als ik kijk in het Caribisch gebied, is er een taboe op. Deze zaken worden niet beschreven in toneelstukken, muziek, Waardoor je ze ook niet ziet in anime's, films en andere media. Dus het is echt een heel onbekend gebied voor ons in Amerika en in Europa. Dus we hebben heel veel dingen nog te beschrijven die nog niet eerder beschreven zijn.
8: Mm-hmm.
7: En dat vind ik fantastisch. Daarbij creëer je echt een wereld die nog onbekend is voor mensen.
8: Ja.
7: Dat zie ik als worldbuilding.
8: Ja. Hey, en is er ook een wereld, als we het dan hebben over een boek of waarvan jij denkt van ja, toen ik dat las, toen zat ik er echt helemaal in. Of dat is een voorbeeld van hoe je een wereld moet bouwen?
7: Dat is juist het mooie. Dat heb ik niet van anderen. Ik creëer het vanuit mijn eigen realiteit. Vanaf ik jong ben ik al heel erg geïnteresseerd geraakt altijd in mythologie. Ik ben van Caribische roots. Mijn moeder is Curaçao, mijn vader van Suriname. Maar daar stopt het niet, want als ik mijn Surinaamse roots bekijk, dan kan ik bekijken van mijn oma is dan Hindoestaans, mijn vader is dan Creools, dus die heeft een Afrikaanse kant. Er zit nog een stukje Joods in, Schot zit erin. En dat zijn allemaal volken met hun eigen etniciteit, hun eigen geschiedenis, hun eigen folklore, hun eigen ceremonies, rituelen en roots. Maar dat is ook allemaal onderdeel van mij.
8: Ja.
7: Maar wie ben ik dan?
8: Ja.
7: Wie ben ik dan nu? Als mengeling nu in 2026. Maar ik heb me dus verdiept in verschillende geschiedenissen en mythologieën. En als je dat doet, dan kom je erachter dat hoe dieper je terug naar het begin gaat, hoe meer het allemaal één is. Alleen, het is vaak niet zo beschreven. Want mensen schrijven vaak mythologieën, geschiedenissen vanuit hun eigen perspectief. En zodra een vertaling komt, dan lijkt het allemaal dezelfde uitingen die de mensen hebben van die tijd. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Er was een tijd dat geschiedenis mythologie was. En via mythologie konden mensen geschiedenis vastleggen en bewaren voor de volgende generaties. Slavernij is natuurlijk een heel groot stuk gewist als het gaat om geschiedenis van een grote groep mensen. En wij willen dat weer terughalen. Door die orale overleveringen, die legendes, die mythes, die sages. Die oraal nog rondzwerven in het Caribisch gebied. Om die vast te leggen. En dat doen wij in 2D. In schets. In illustraties. Door middel van muziek. We leggen het vast in 3D ontwerpen. Vertalend in boeken. Animaties. Voor games. En dan gaat het weer een nieuw leven leiden. Die erfgoed wordt dan levend.
8: Ja.
7: En wat misschien ooit 100.000 jaar geleden heel normaal was, krijgt nu pas weer een kans om tot leven te komen via een verhaal.
8: Ja, ja, want dat doe je samen met je broer met First Noble Studios. Waarom zoveel verschillende mediums?
7: Dat is gewoon omdat ik zo in elkaar zit. Ik denk niet in hokjes. Ik heb in Nederland heb ik geen voorbeeld van iemand die al doet wat wij al eerder hebben gedaan, hebben opgebouwd. Die ken ik gewoon niet. Maar ik vergelijk mijzelf liever met een Star Wars franchise. Dat heb je met action figures. Dat heb je in games. Dat heb je in animaties, in theater, in films, noem maar op. En zo bouwen wij ook. Er is voor alles ruimte. Het is er nog niet in Nederland en Europa. Dus we kunnen alles bouwen.
8: Ja.
7: En er is ook geen limit bij, want mensen hebben er gewoon behoefte aan. Mm. We exposeren in musea. We exposeren in musea en naturen ook mee. We geven lezingen in het journaal. We schrijven boeken. Graphic novels. We produceren muziek. We doen VR. We organiseren evenementen. We organiseren conferenties. Allemaal verschillende media om mensen bij elkaar te brengen en mensen te inspireren.
8: Ja.
7: En dat zijn dingen die ik gewoon doe. Simpelweg omdat het kan en dat ik het leuk vind.
8: Ja. Hey, in 2024 was ook de eerste wereldwijde afrofuturistische conferentie in Amsterdam. Dat heette Shared History of the World. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
7: Wauw, ja, dat was is de eerste keer dat het is georganiseerd op deze schaal. Een meerdaagse conferentie. We hebben een 3 maanden durende expositie georganiseerd in de OBA, Oosterdok, Amsterdam. We hebben een tour gedaan. Er was een dinnershow. Een 2-daagse conferentie. Waar er uit 12 landen meer dan 18 sprekers kwamen. Die sprekers zijn zeg maar de crème de la crème van de afrofuturistische denkers en sprekers in de wereld. Mm-hmm. Die zijn bij elkaar gekomen in Amsterdam en we zijn gaan praten over de toekomst van de afrodiaspora en de geschiedenis. En dat is voor de eerste keer dat het eigenlijk heeft plaatsgevonden ooit. Deze dingetjes gebeuren vaker in Amerika.
8: Yeah.
7: En dan komen mensen alleen maar bij elkaar die in een bepaalde staat wonen.
8: Yeah,
7: maar nu waren het mensen uit 12 landen die bij elkaar komen samen met onze Nederlandse makers, creators, denkers en publiek. En dat was echt een fantastische happening. Er is heel veel in de wereld. En onze verhalen lijken allemaal op elkaar. Alleen we zijn zo versplinterd en denken dat we allemaal zo uniek en anders zijn. Maar
8: mm-hmm.
7: we zijn we zijn echt de broers en zussen van elkaar. Die elkaar gewoon niet kennen. En dat merk ik als ik... Ik reis gelukkig niet veel. Waarbij ik de gospel mag verspreiden van afrofuturisme vanwege de boeken. En dan kijk ik in de zalen. En dan maakt het niet uit of ik in Goldsmith University... bezoekers spreek. Het zijn gewoon dezelfde mensen die in Amsterdam kunnen rondlopen.
8: Ja.
7: We lijken allemaal op elkaar. We dragen dezelfde kleding. We spreken dezelfde verschillende talen met dezelfde dialecten. We lijken zoveel op elkaar. En het is hartverscheurend om te zien eigenlijk dat we elkaar gewoon niet meer kennen.
8: Ja.
7: Maar we zijn echt familie van elkaar. En als je dan veel reist, dan zie je dat we eigenlijk geen verschillen hebben met elkaar. Maar we kennen elkaar gewoon niet meer.
8: Hey, en je zegt ook dat je dan dus... je reist veel en dan vertel je over afrofuturisme. Hoe zou je dat uitleggen aan iemand die er nog nooit van heeft gehoord?
7: Ja, dat is heel moeilijk. Het enige wat ik vaak kan doen tegen ze is... ken je nou bijvoorbeeld Marvel? Wakanda? Black Panther? Zeg ze ja... Kijk, dat is een voorbeeld van afrofuturisme. Dat is het makkelijkste. Gewoon een voorbeeld noemen wat iemand kent. To reimagine, dus het herverbeelden van de geschiedenis... van het Afrikaans continent
8: mm-hmm.
7: en de toekomst. En de wijze waarop ik het doe, is vermengd met een Caribisch perspectief. En dat is nieuw. Vanuit Amerika kennen we natuurlijk een hoop pioniers... Als het de muziek gaat, is het van Sun Ra, van Missy Elliott en Busta Rhymes. Er zijn genoeg voorbeelden die allemaal afrofuturistische elementen hebben. Boekenschrijvers zijn er. Maar vanuit het Europese continent of Caribisch continent kennen we gewoon niemand noemen. Ik kan alleen mijn eigen boeken en de eigen producties noemen. En tegenwoordig doe ik dat ook gewoon. Ja,
8: ja.
7: Dat doen we dan gewoon. Dat is het beste voorbeeld wat er is.
8: Ja, inderdaad.
7: In Nederland.
8: Ja, hey, je... mocht zelf ook muziek kiezen om af te spelen tijdens het gesprek. En dat zijn nummers die je hebt toegestuurd. Dat zijn nummers van jouzelf.
7: Ja, dat zijn nummers die ik zelf heb geproduceerd. Samen met een aantal toffe componisten en producers en rappers. Ja.
8: Oké, ik ga het eerste nummer afspelen. En dan mag je me daarna vertellen waar het over gaat.
7: Okay, let's go.

0: Gerald, dit klinkt als een soundtrack van een hele spannende film.
1: Yes, en zo is het ook bedacht, geschreven en ontwikkeld. Het heet On Three, Let's Go On Three. Het heeft te maken met een dat je klaar moet maken voor die strijd die eraan komt. Die ook in de boeken zeg maar is. Het gaat om Gerald, Wanda en Steven die aangeven On Three. En dan gaan we vechten.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: Niet vechten met vuisten.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn spiritual battles. Ja. Dat is een van de tracks die ik ga even laten horen. Het is filmisch, zoals je hoort. En zo zijn de boeken en de graphic novels over geschreven. Want het is geschreven met de bedoeling ook om een serie te maken.
0: Mm-hmm.
1: Als het over de graphic novel gaat, is het de anime-serie. En live action als het gaat om de boeken. Zo schrijf ik het ook.
0: Ja, want om het even te hebben over de boeken. Een paar maanden geleden is het boek History of the World uitgekomen. Wat was de oorspronkelijke inspiratie achter dat boek?
1: Ja, in alle eerlijkheid het leven. Het leven van mijn broertje, mijn moeder, mijn zus en ik. Mijn zus is helaas overleden, 8 jaar geleden. Het is geïnspireerd op onze levenservaring. Zaken die we hebben meegemaakt, hebben doorleefd. Blijkbaar niet allemaal overleefd. Waar we nooit over konden praten in ons leven. Simpelweg omdat er geen ruimte was in Nederland. En we zeiden van later, als we dit overleven, dan gaan we weer boeken schrijven. Dit moet echt beschreven worden. Want we zijn allemaal echt boekenlezers en filmfanaten. Maar wat we hebben meegemaakt in ons leven, dat hebben we nog nooit eerder gezien.
0: Mm-hmm.
1: Op in een film. En dit moeten mensen weten, dat dit ook bestaat.
0: Ja.
1: Ja, ons leven.
0: Wat, kun je een korte synopsis geven van het verhaal?
1: Misschien kan jij dat doen. Heb je de achterkant van de boek?
0: Ik heb niet de achterkant gelezen, bedenk ik me nu, maar ik heb wel de eerste hoofdstukken gelezen.
1: Ja.
0: Nou, het begint met Gerald, die maakt zich klaar om te gaan optreden. Hip-hop is een heel groot onderdeel van zijn leven. Misschien wel het belangrijkste. En hij is een breaker. En dat is dus ook wat hij doet. Maar hij heeft dat al enige tijd niet kunnen doen. Omdat er dus dingen zijn gebeurd. Alleen ik ben er dus nog niet exact achter wat nou daarachter zit. Ik wil eigenlijk ook niet te veel weggeven. En ik heb het gevoel dat jij beter kan vertellen wat de kern is van het verhaal zonder te veel weg te geven.
1: Kijk, ik ga even iets uitzoomen. Mm-hmm. Het is een boekenserie. En toen ik aan het schrijven was, meer dan 300 pagina's schreven, dacht ik van oké, het concept is klaar. En toen las ik het nog een keer. En toen besefte ik van nee, dit kan ik niet uitbrengen. Dit is wat ik wil vertellen, maar ik kan niet zo beginnen. Want mensen zullen het niet snappen. Ik moet eerst een inleiding maken in de wereld, het universum. En toen ben ik dit deel gaan schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Toen pas, na die 300 pagina's, er moet een verhaal komen wat als inleiding fungeert. Zodat mensen echt meegenomen worden en snappen ook wat er gebeurt. Want de wereld die er is voor de hoofdpersonen, is een beetje anders dan onze wereld. Want science fiction, fantasy, Caribische magie is de basis. Maar als je dat niet kent, ga je het niet begrijpen.
0: Mm-hmm.
1: Om een lang verhaal kort te maken. Dit is deze eerste saga, is 4 boeken lang. Wat je nu hebt voor je ziet is het deel 1 van het boek. Deel 2 is nu bij de editor, die is bijna klaar. Deel 3 en 4 zijn voor de hel geschreven. Dus ik weet dat het in ieder geval 4 delen gaat zijn. Want ik als schrijver werk niet chronologisch. Ik schrijf hoofdstukken op en later ga ik kijken hoe ga ik het vertellen. En dan ga ik hutselen en schuiven. En dan weet ik van oké, dit is 1, dit is 3, dit is 4. Waarschijnlijk worden het de 7 boeken. Maar anyways, het gaat om het ontstaan en de geschiedenis van deze wereld waarin we leven. Mm-hmm. En de ontstaan geschiedenis van het universum. Dat is de rode lijn van de mythologie. En dat is iets wat zelfs in die oorsprongsverhalen staan er niet eens meer in de Bijbel beschreven. Of in de Koran. We gaan heel diep terug naar de lore van waar komen de mensen vandaan en waarom zijn wij op deze aarde. En het verhaal wordt verteld via het levensverhaal van Gerald, Wanda en Steven en hun moeder.
0: Ja.
1: Dus we verwezen autobiografie met de oorsprong van de wereld en het universum. Mm-hmm. En dan gaan we een reis maken door tijd en ruimte. Via planeten en werelden ontmoeten we de wezens die ook allemaal deel uitmaken van ons universum. En onze wereld. Van goden, van spirits, van deities. Some good, some bad. De onderwerelden. Allemaal realiteiten die in de Caribische mythologie bekend zijn. Alleen voor de meeste mensen niet. En we laten de verbanden zien van de wereld die wij noemen derde dimensie. En waar wij als mensen en de wezens die er ook in leven of mee in verband staan, vandaan komen. Dus het is een hele rijke wereld en universum. Mm. En nu ik ermee bezig ben, de wereld die we aan het bouwen zijn als team is groter dan de wereld van Tolkien, van de Lord of the Rings. Dus die ambitie is groot.
0: Ja, yeah. Yeah.
1: En daarom ook meerdere boeken.
0: Ja, maar wat ik
1: en
0: ook,
1: media.
0: Ja, wat ik ook heel interessant vond, was dat. En daar was ik eigenlijk heel blij door verrast. Was dat er elementen naar voren komen, maar ook namen van deities, zoals jij ze noemt. Die een oorsprong hebben in de West-Afrikaanse spiritual practices, maar verspreid zijn. Hoe moet ik dat goed uitleggen? In verschillende delen van de Cariben heb je verschillende vormen van eigenlijk religies met dezelfde oorsprong in West-Afrika. En dat betekent dat sommige namen op plekken anders zijn of woorden voor. Yes. En ik vond het echt heel, ik was daar echt blij door verrast om te zien dat eigenlijk samengebracht werd.
1: Ja, klopt. Dat is ook de bedoeling. Het is, kijk, wij mensen geven soms voor hetzelfde voorwerp, ding of wezen een andere naam. En soms krijgen, na verloop de tijd, krijgen die wezens, dingen of voorwerpen andere uitingsvormen. Omdat de mens schept de wereld naar zijn eigen evenbeeld. Maar de oorsprong was ooit allemaal hetzelfde. En wanneer je Afrikaanse en Caribische mythologie vertaalt en schrijft, heb je het over wereldmythologie. Want de bloedlijnen waar de Caribische mens vandaan komt, is een van de oudste bloedlijnen van deze wereld. En daarom is het wereldmythologie. En de slavernij die heeft plaatsgevonden, die een gedeelte van de mens heeft weggeroofd uit Afrika, is een geheime geschiedenis. Want het zijn niet altijd dezelfde mensen die wij nu kennen vanuit het West-Afrikaans continent. Er zijn specifieke mensen van specifieke bloedlijnen, van specifieke familielijnen, zijn afgevoerd. En die zijn verscheept. En dat verhaal is nooit eerder verteld. Dat is een geheim die zelfs onder de meest elite, hoog ingewijden, alleen maar bekend is. Dat is de mythologie van de Mafu. En dat is de basismythologie die verteld wordt in dit verhaal. We gaan helemaal terug naar het bakermat van de beschaving van het begin van de eerste mens op aarde. 700.000 jaar geleden in wat we noemen Ningrekondri, het land der Moren. Dat is voor Atlantis tijdperk, voor Lemuria tijdperk, toen de eerste mens op aarde was. Daar gaan we naartoe. En dan vertellen we het verhaal waarom de mens hier was. Mm-hmm. En dan gaan we terug naar het hier en nu. Waarom nu, zoveel honderdduizend jaar later, de mensen die afkomstig zijn van het Afrikaans continent nu moeten vechten voor hun waardigheid in een Black Lives Matter movement. Terwijl wij ooit een van de eerste hier waren op deze planeet. And we rule this planet. Wat is er gebeurd in deze 7000 jaar geleden? Wat wij niet weten. Wat willen mensen dat we niet weten over onze geschiedenis en ons verhaal? En als mensen zouden weten wat er werkelijk gebeurd is, dan komt er een verandering. Want dan gaan mensen intappen op hun eigen unieke kracht. En niet alleen maar de mensen van het zwarte Afrikaans continent, maar wij mensen op aarde. Want we zijn vergeten waarom we hier op aarde zijn gekomen. Met welk doel en met welke functie. Vanuit het universum en de planeet aarde. Want, en daarom spreekt het zo aan.
0: Ja, is die... want denk je dat storytelling, hè, als middel de kracht heeft om de manier waarop mensen naar geschiedenis en identiteit kijken te veranderen?
1: Dat is het middel om dat te doen. En dat is wat Trump dagelijks doet. Dat is wat de media dagelijks doet. Iedere keer als er een nieuwe machthebber is, dan komt er een bepaalde censuur op geschiedenis. Een verandering van boeken. Want als jij de geschiedenis wil veranderen, dan verander je het perspectief van de mensen in de toekomst.

0: daar gaan we naartoe. En dan vertellen we het verhaal waarom de mens hier was. Mm-hmm. En dan gaan we terug naar het hier en nu. Waarom nu, zoveel honderdduizend jaar later, de mensen die afkomstig zijn van het Afrikaans continent nu moeten vechten voor hun waardigheid in een Black Lives Matter movement. Terwijl wij ooit een van de eerste hier waren op deze planeet. En we rule this planet. Wat is er gebeurd in deze 7000 geleden? Wat wij niet weten. Wat willen mensen dat we niet weten over onze geschiedenis en ons verhaal? En als mensen zouden weten wat er werkelijk gebeurd is, dan komt er een verandering. Want dan gaan mensen intappen op hun eigen unieke kracht. En niet alleen maar de mensen van het zwarte Afrikaans continent, maar wij mensen op aarde. Want we zijn vergeten waarom we hier op aarde zijn gekomen. Met welk doel en met welke functie. Vanuit het universum en de planeet aarde. Want, en daarom spreekt het zo aan.
1: Ja, dus nu, want denk je dat storytelling, hè, als middel de kracht heeft om de manier waarop mensen naar geschiedenis en identiteit kijken te veranderen?
0: Dat is het middel om dat te doen. En dat is wat Trump dagelijks doet. Dat is wat de media dagelijks doet. Iedere keer als er een nieuwe machthebber is, dan komt er een bepaalde censuur op geschiedenis. Een verandering van boeken. Want als jij de geschiedenis wil veranderen, dan verander je het perspectief van de mensen in de toekomst. En dat weten machthebbers maar al te goed. En daarom worden bepaalde boeken geband uit bibliotheken. Daarom worden artiesten worden geweerd en gecanceld. In een maatschappij zijn vaak de kunstenaars en de intellectuelen. Nee, sorry, niet de intellectuelen. De kunstenaars, de vrije geesten die voor verandering van perspectief zorgen. En dat zijn de storytellers. Het maakt niet uit of het muzikanten zijn, filmmakers zijn, toneelschrijvers zijn. Het is altijd een weerspiegeling van de tijdsgeest. En dat maakt hun zo gevaarlijk. Zij zien de toekomst en leven in het nu. En ze kunnen de geschiedenis herschrijven. En storytelling is juist het enige medium wat perspectieven kan veranderen. Daarom denk ik, maakt het zo'n impact. Zelfs wanneer het in een fantasielaag wordt verweven,
1: ja,
0: is het gevaarlijk. Want dan neem je het aan en je poelt het, maar je hebt geen weerstand. Maar de boodschap blijft hetzelfde.
1: Ja. Merk je ook dat jonge lezers vandaag op zoek zijn naar dit soort nieuwe, niet per se nieuw, maar misschien voor hen eigenlijk wel. Zoals je zegt, heel veel mensen kennen deze verhalen niet. Helden en mythologieën en werelden.
0: Ik merk dat. Ik zie dat. Niet alleen bij mezelf en de groep om mij heen, maar overal. Kijk even naar Hollywood. Het gaat niet goed met Hollywood. Wat ooit miljoenen en biljoenen blockbusters waren, mensen gaan niet meer naar de bioscoop. Want dezelfde verhalen worden weer verteld, herkoud, deel 2, deel 3. Maar mensen willen wat nieuws. Ze hebben al genoeg gekregen. En in de afgelopen tijd natuurlijk, de laatste 100 jaar, zijn het vaak films geweest, verhalen verteld die vanuit een bepaald West-Europees, Noord-Amerikaans perspectief zijn verteld. We kennen ze allemaal al. Er is niks meer nieuws, niks nieuws onder de zon. Hmm. Maar juist die groep mensen die wij noemen minderheden in de wereld, zijn de meerderheden in de wereld. Maar hun verhalen zijn nog niet bekend voor ons allemaal. En daar kan die vernieuwing komen. Dus dat zie ik. Mensen zijn echt op zoek naar nieuwe verhalen, nieuwe mythologieën. Ik sta op Comic-Cons en literatuurevenementen. En dan zou je denken van oké, zouden alleen maar mensen van kleur kopen mijn boeken? Niets is minder waar. Juist mensen met een West-Europese achtergrond zijn heel erg nieuwsgierig naar nieuwe verhalen. Want voor hun is het exotisch. Voor hun is het nieuw. En zij willen graag nieuwe werelden ontdekken. Dingen die ze nog niet hebben gezien. Nieuwe namen. En dat geeft hun een verbreding van perspectief. En dat is wat lezers graag willen.
1: Maar dat wou ik inderdaad zeggen. Want ik denk dat dat ook wel een van de grootste motivaties is om fantasy en science fiction te lezen. Ik ben zelf ook een hele fanatieke fantasy science fiction lezer. Is omdat je nieuwe werelden wilt ontdekken. Of

0: andere perspectieven wil ervaren.
1: Zeker.
0: En nou ja, wat jij zegt...
1: En erin stappen.
0: Inderdaad.
1: Willen zich wanen in die wereld. En daarom maken we ook muziek.
0: Ja.
1: Daarom maken we ook muziek. Daarom doen we ook VR. Het is immersief. Je bent daar.
0: Ja.
1: Je kan het bijna... alleen niet proeven. Maar voor de rest kan je het ervaren. Je kan het zien. Je kan het voelen. Je lichaam kan erop reageren. Je bent daar. En dat is denk ik het mooie van deze kunst.
0: Ja.
1: Je kan mensen echt... En dat is ook iets wat zorgt voor kan zorgen voor verandering. Hoe mooi is het dat jij kan leren over andermans culturen? En dat wanneer jij dat doet, dan krijg je een stukje erkenning en respect. Dat geeft empowerment aan de mensen van kleur waar het vandaan komt. En dat is anders dan, dat zijn die negertjes met botjes door hun neus, met hun rietenrokjes en ze wonen in kleienhutjes. Nee, er is een heel ander kant van de verhaallijnen over deze mensen. Sta je ervoor open? Dan zou je ze kunnen zien met andere ogen. En dat is wat onze verhalen doen. Wij geven een heel ander perspectief van mensen van Afrikaanse afkomst en Caribische afkomst. Eén die hun in staat stelt trots te zijn op hun verleden. Want het slavernijverleden is een feit. Het is heel erg en verschrikkelijk wat is gebeurd. Maar er is ook een periode van honderdduizenden jaren voor slavernij. En als we die tijd zouden weten, dan zouden wij heel anders kijken naar de zwarte mens nu. En het geeft de zwarte mens een andere rol in de geschiedenis. Als innovator, als machthebber, als legerleider, als intellectueel, filosoof. En dat stukje wordt niet vaak genoeg afgebeeld in de media.
0: Mm-hmm.
1: Dus wanneer mensen deze boeken lezen, deze verhalen zien zij mensen van kleur die in hun kracht staan. En dat is zo een breath of fresh air voor de lezers. Dat zij hun gewone helden en dingen kunnen herkennen. En dat kinderen zeggen, op een expositie van ons, dat ben ik. Ben ik daar. Mama, zo wil ik zijn. Ik ben hem. En daar doe ik het voor. Dat geeft voor mij de bevestiging dat ik met iets goeds bezig ben en dat ik voor positieve verandering kan verzorgen. En dat is een lange weg.
0: Mm-hmm.
1: Vooral in deze politieke realiteit waarin we leven. Maar de politiek kan veranderen. Maar wij mensen moeten het met elkaar doen. En kunst is een prachtig medium omdat je daarbij met elkaar in dialoog kan treden. Je kan leren van elkaar en zien van elkaar vanuit je hart. Met je ogen, met je handen, met je oren. Je hebt er niet eens woorden voor nodig. Want je stapt samen in die wereld. En daarna ervaar je het gewoon.
0: Ja. Laten we naar nog een nummer luisteren.
1: Yes.
0: Even kijken. Dat is... Ik ga heel even schuiven. Want ik wil deze eigenlijk eerst. Dan mag jij me weer achteraf vertellen welk nummer dit was.
1: Yes.

0: Ik ben heel benieuwd bij wat voor moment dit nummer hoort.
1: Dit heb ik geschreven en ontwikkeld als anthem waarbij de serie zou beginnen. Ik heb een tof verhaal hierover. De MC die je hoort is Sarak. Sarak is een MC, een female rapper uit Atlanta, Amerika. En ze was op tour hier in Europa. En ze zat een concert in Rotterdam. Ik ben fan van haar, al jaren. Juist omdat zij een vrouw is die vanuit... Ze noemt zichzelf de Goddess MC. Ze is een vrouw die praat over awakening. Ze is niet een vrouw die met haar billen schudt en als een typische rapper. Ze is echt van awakening en trots. En zij was in Rotterdam om op te treden en ik heb haar het boek gegeven. Dus History of the World, deel 1 in het Engels. En maanden later kreeg ik een DM'tje terug. Ik heb je boek gelezen. Het is fantastisch. Ik ben helemaal van onder de indruk. Het is echt waar ik van hou. En toen reageerde ik terug. Als jij daar zo fan van bent, kan je dan naar Amsterdam komen? Want ik wil muziek met je maken. En toen hebben we naar Amsterdam toe gehaald. Samen met een collega, vriendin van me, MB van CTD, Current the Dutch Movement. En toen zijn we de studio ingedoken. En hebben we deze track opgenomen, onder andere. En de eerste, want zij is de rapper ervan.
0: Okay.
1: En omdat zij zo fan was van de muziek... omdat ze zo fan was van het boeken, heeft ze het gelezen. En wat jij hoort nu, is wat zij wat haar inspireerde toen ze het boek las. Ze is gelijk gaan schrijven en dit is eruit gekomen. Dus authentieker dan dit is het niet.
0: Ik moet ook zeggen, het werkt echt supergoed. Want dit voelde voor mij echt als de openingsscène van... Een film. En dat je dan misschien... dit is een beetje een trope die je in echt heel veel films ziet. Maar dat je iemand zo door zijn dagelijks leven ziet gaan. Je wordt voor het eerst geïntroduceerd aan de hoofdpersoon. Dus dat doet het nummer heel goed.
1: Dan is het helemaal gelukt. En het mooie ervan is, wat ik heb gedaan als producer... Ik heb een collega van me, Martijn... hij maakt kleine orkesten. Hij is iemand die helemaal niet uit de hip-hop muziek komt. Maar hij doet, maakt gay muziek. En hij maakt, houdt van kleine orkesten. Dat is muziek wat hij allemaal luistert. En heb ik gekoppeld aan Sol Masaya, een producer uit Atlanta. De producer van Sarak. En ik heb die twee heb ik bij elkaar gezet. En als je het goed hoorde, je hoorde hip-hop rhythms. Maar ook met Afrikaanse baselines. En die combinatie van die twee werelden creëert zeg maar iets nieuws. En dan krijg je dit soort type muziek.
0: Ja, heel leuk. Mooi, ja. Gerald, hoe kijk jij op dit moment naar de graphic novel scene in Nederland?
1: Ja, dan ga ik hele lelijke dingen zeggen. Als je die vraag stelt, dus laten we dat niet doen. Nou, Nederland heeft jammer genoeg... niet een stripcultuur, een comiccultuur, een graphic novel cultuur zoals onze buren hebben in België en Frankrijk. Of in Amerika. Ik denk, jij waarschijnlijk ook, en ik ook, we zijn grootgebracht met stripboeken. Donald Duck, Asterix en Obelix, Kuifje. En dat is 80% van het aanbod wat de mensen kennen. Mm-hmm. Comics zoals Rise of the Muffle, Graphic Novels Rise of the Muffle, die worden gewoon niet gemaakt. Ik ben de enige schrijver die afrofuturistische boeken heeft geschreven, die met de serie bezig is. En ook nu een 100 pagina tellende special edition van Rise of the Muffle. Niemand heeft dat nog gedaan in Nederland. Er zijn een aantal comicboekschrijvers die doen leuke en toffe dingen. Maar op deze schaal, op dit niveau, nog niemand.
0: Ja. Yeah.
1: En er zijn graphic novels, zeker weten. Maar dat is vaak dan een beetje voor een ander publiek. Het publiek wat vroeger misschien, als ik zo'n Obelix las, die ouder is geworden, snap je wel? Mm-hmm. Maar een manga-inspired graphic novel zoals Rise of the Muffle. Nee, het is de eerste in zijn soort. En daarom is het ook zo hard werken. Ik moet alles opnieuw uitleggen en een publiek vinden ervoor. Want... als wij bijvoorbeeld op een comic-con staan, een comic-conventie, dan zijn wij nu de enige boekenverkopers vanuit Nederland. De enige.
0: Ja.
1: En dan heb je het over 400 stands. En bij zijn we de enige comicboek en boekenverkopers op een Comic-Con. En dat is schandalig eigenlijk. Wij zijn de schrijvers van Nederland. Wij zijn de publishers die erin investeren. Alles wordt gekocht vanuit het buitenland. Dus, maar nu hebben we iets vanuit Nederland. Wat ook internationaal aantrekkelijk is.
0: Ja. En merk je verschil, of nou ja, ja zo klinkt het wel. Op wat voor manier merk je verschil tussen hoe jouw werk in Nederland wordt ontvangen versus internationaal?
1: Ik vind dat moeilijk om de antwoord op te geven. Het eerste is, als mensen ons zien met een boet, denken ze dat we Amerikaans zijn. Ten eerste, ze gaan er niet vanuit dat wij Nederlanders zijn. Simpelweg, er zijn geen Nederlanders die dat doen. Dus waarom zou een Nederlander dit doen? Als ze kijken naar de kwaliteit en de krachten, dan zien ze internationale kwaliteit. Het had net DC, Marvel kunnen zijn of Dark Horse. Nee, wij zijn een First Noble Studios. Nog onbekend, maar daarin zijn we niet minder of zeker niet slechter. En we komen uit Nederland, Europa. En dat, als mensen dat weten, dan vallen ze achterover. En denken ze, wauw, dit kan toch niet? Waarom ken je het niet? Ja, dat komt omdat we pas zijn gestart. We zijn jaren op de achtergrond bezig geweest. En nu komen we met de exposities, de boeken, komen we pas naar buiten. We zijn een frisse wind, denk ik, in de publishing scene. En we doen ook alles in eigen beheer, uitgeven. Mm-hmm. Ik heb de manuscripten en de boeken heb ik nog niet naar de uitgevers gestuurd. Met de vraag, wil je me alsjeblieft uitgeven? Nee, we hebben het zelf uitgezocht, zelf gedaan. Mensen kunnen de boeken via de website bestellen. En we zijn te vinden op evenementen. Daar heb ik bewust voor gekozen om het zo te doen. Natuurlijk wil ik in de toekomst willen we verkopen in de winkels. Maar de ervaring leerde dat als jij dat in het beginstadium doet, dan willen uitgevers vaak je succes vergroten door een aantal dingen te veranderen, zoals de kaft, om het maar voor een brede doelgroep aantrekkelijk te maken. Maar wij geloven in onze eigen kracht. En wij weten heel goed waar de behoefte aan is. En wij willen ons verhaal vertellen op onze eigen manier. Dus wij beginnen juist zelf te verkopen, zelf te publiceren. En dat is de lange weg en de moeilijke weg. Maar daarbij zijn we wel gelijk de partij die 5 awards binnenslepen op de internationale awardshow.
0: Ja, dus inderdaad. Ja.
1: We doen het op onze eigen wijze manier.
0: Hey, denk je dat dit soort verhalen, maar dan misschien nog misschien voornamelijk de vorm. Denk je dat hier onderschat wordt als kunst- en vertelvorm?
1: Zeker weten. Zeker weten. Het feit alleen al dat je op een internationale awardshow 5 van de 9 awards binnensleept. Beste verhaal. Beste schrijver. Oh nee, sorry, niet beste schrijver. Beste comic. Beste schrijver. Dat ben ik. Beste comic ook natuurlijk. Beste illustrator, Hakim Rafai, mijn illustrator. Beste artiest, beste cover. En we hebben een award gewonnen voor dat Gerald, Wanda en Steven, de hoofdpersonages, de meest compelling characters zijn ter inspiratie voor de lezers. Dus die neem ik gewoon mee in mijn zak. En dat is zwaar onderschat. Want Nederland telt niet mee nog internationaal op dit vlak. Helemaal niet in de science fiction, fantasy of mythologie categorie. Als die er is. Internationaal. Ik ken het niet. En er zijn ook geen schrijvers die volgens mij in die categorieën in Nederland en België dan heel erg bekend, populair of verkopen. Dus het wordt zwaar onderschat. Maar ik geloof niet dat het een niche is. Harry Potter werd ook eerst afgewezen, meerdere malen. En kijk waar Harry Potter nu is.
0: Ja. Hey, en denk je dat deze winst voor jullie ook deuren kan openen voor andere Nederlandse makers met allerlei verschillende, misschien ook diverse verhalen?
1: 100%. Ja, want zo gaat het vaak. Kijk, wat je niet kent, daar kan je niet van houden natuurlijk. Maar als jij weet dat dit een stroming is en het heeft aantrekkingskracht, dan gaan er uitgeverij naar kijken. hoe zeg je dat? Iemand die distribueert, die gaan ernaar op zoek. Mensen die een vertaler willen vertellen, krijgen dan wel de moed om toch hun verhaal af te maken. Het is vaak, creëert het deuren die eerst gesloten waren voor een nieuwe lichting, voor een nieuwe movement. Er zullen nu veel meer verhalenvertellers komen uit Nederland die dan beseffen van, hey, mijn verhaal is ook goed. Ik ga nu ook toch dit verhaal afmaken. En dat kan op alle niveaus gebeuren. Maar je moet natuurlijk eerst de eerste zijn en dan de rest zal volgen. Ja. Zo gaat het vaak met kunst en cultuur.
0: Ja, want wat motiveert jou om te blijven creëren, ook wanneer het moeilijk is? Want hier heb je naartoe gewerkt. Hierna ga je waarschijnlijk ook gewoon net zo hard verder. Maar er zullen vast lastige momenten zijn geweest hiervoor. Hoe blijf je dan creëren?
1: Zeker weten. Nou, ten eerste, ga even heel eerlijk met je zijn. Je moet echt goed gek zijn tegenwoordig om een boekenschrijver te zijn met een serie. Om met een project deze te zijn waarvan je weet dat je over 10 jaar nog niet klaar bent. Dat doet niet iedereen natuurlijk. En dat kan ook niet iedereen. Maar mijn drijf is mijn zus die overleden is. Zij was van mijn broertje en mijn zus van ons drieën, was zij de schrijfster. Ze is op een veel te jonge leeftijd overleden. En toen we zeiden van, we gaan onze verhalen vertellen. Gerald is de entertainer, die staat op het podium, want ik was natuurlijk een breakdancer. Mijn broertje die kan goed lezingen geven, hij is een psycholoog. En Wanda was zat op 2 universitaire graden op haar 26e jaar. Ze was al heel snel al heel ver. En ik wil niet dat haar maar overlijden voor niets is geweest. Ik wil echt dat mensen onze verhalen gaan leren kennen voordat ik er niet meer ben. Mm-hmm. En die drive, dat ik niet weet, ik vind het een beetje dramatisch, maar ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb. En die drive dat ik echt wil dat dit een betekenis heeft, zorgt ervoor dat ik elke dag schrijf, bedenk, creëer, het moet. Het is een compulsie. En ook is de vorm van therapie. Dit zijn dingen die ik niet kon vertellen. Maar nu heb ik een medium gevonden dat mensen nu naar me toe komen en zeggen van, hey, ik heb ook zulke dingen meegemaakt. En dan heb ik mensen waar ik over kan praten. En die ontmoet ik nu op lezingen. En fans die, of lezers die benaderen me en zeggen van, ja, ik heb het gelezen en het doet wat met me. Ik heb heel veel van geleerd. En nu heb ik mensen om me heen gevonden die ook hun verhaal vertellen. Die soortgelijke dingen meemaken, die beschreven in het boek, waar mensen zeggen van, ik herken me erin. En dat vind ik heel mooi. Want ook zij kunnen niet over deze onverklaarbare, bovennatuurlijke verschijnselen praten. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk, het is science fiction en fantasy, maar zoals ik al zei, er zijn heel veel autobiografische stukken in. Mm-hmm. Die herkenbaar zullen zijn voor sommige mensen. En die drive heeft betekenis. Want je bent jaren aan het schrijven voordat ooit iemand de pagina leest. En dan lezen mensen het. En dan krijg je een reactie. En er kunnen honderden mensen zijn die een boek lezen. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal feedback geven en dat jij het ontvangt. Dus je moet echt een interne motivatie hebben om zo'n wereld te willen bouwen. In boeken en in alle media. Want ja, het eerste boek ben ik 5 jaar mee bezig geweest. Dagelijks. Dat is best wel een marathon.
0: Ja, dat klinkt inderdaad heel intensief. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar nu snap ik waarom ik het heb gedaan, waarom het zo lang heeft gedaan. Good things take time.
0: Dat is helemaal waar. Zijn die awards, voelt dat als een afronding of juist als het begin?
1: 100% het begin. Nu pas gaat het starten. Nu weet ik, na het uitbrengen in Nederland, dat het internationaal potentie heeft. Dat internationaal wordt gewaardeerd en erkend. En als je in Amerika awards wint, internationale awards wint, dat betekent dat Europa ook mogelijk is. Elk land van Europa of Amerika, het is internationaal wat we doen. En dat heeft nu bewezen. Zoals jij weet, ook vaak in de mediawereld worden zaken in Nederland uitgetest, toch? Mm-hmm. Of het hier werkt. Mm-hmm. Omdat we zo'n bijzondere demografische opbouw hebben. Maar wanneer je merkt dat het in Nederland aanslaat en die internationale awards krijgt. Ja, I think the sky is the limit then. So it's just the beginning. Het is echt het begin.
0: En wat hoop je, dat is een hele grote vraag hoor, maar wat hoop je voor de toekomst?
1: Voor de toekomst, ik denk dat we als team gewoon supergoed bezig zijn. En dat ik kies om heel dicht bij mezelf te blijven. En gewoon blijf met bouwen. Niet alles is voor mensen om te zien. Maar dat wil niet zeggen dat er niet heel veel gebeurt. En ik wil internationaal natuurlijk doorbreken. En Nederland moet ons leren kennen. En ik wil gewoon graag met mensen in verbinding staan. Ik wil ze blijven ontmoeten. Dus ik heb hele grote ambities. Maar ik wil ook gewoon genieten van het hier en nu. En met de mensen en samenbouwen. Want ik geloof in community. En dat we jaarlijks bij elkaar komen. We hebben onze Shared History of the World events, show. Van First Noble Studios. Doen we jaarlijks één keer per jaar in Nederland. En ik wil bouwen met mensen. En samen met andere makers bouwen. Want wat ik nog niet heb verteld is. First Noble Studios heeft ook een instituut. Een foundation. En wij investeren in het opbouw van talent. Talent van kleur, zodat zij ook een kans krijgen om door te ontwikkelen in creative technology. Daarom doen we virtual reality. We bouwen. Ja?
0: Omwille van de tijd, waar kunnen mensen hier meer informatie over vinden?
1: First Noble Studios of Google Rise of the Mafu. Kijk op de website van GeraldVreden.com. Je komt bij ons terecht. En daar is veel informatie te vinden. Zoek ons op social media. Ja. Neem contact op. We zijn bereikbaar.
0: Dankjewel, Gerald. En ik wens je alvast een hele fijne zondag.
1: Heel erg bedankt voor dit gesprek. Dankjewel.
0: Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kun je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de NPO Luister-app of onze eigen website omroepzwart.nl. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar.
2: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
3: NPO Radio 1.
4: Het is 6:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar supporters van Sparta. De wedstrijd werd beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer. De dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: AI.
6: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: NPO Radio 1. VPRO.
8: Een uur cultuur. Eva Koreman.
9: Een hele goedemorgen, ochtendgenoten. Misschien een enkele nachtbraker ook. Bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang bijzondere gasten uit het culturele speelveld. En vandaag is dat theatermaker en performancekunstenaar Khadija El-Gharaz Ghlalami. We gaan het hebben over jouw voorstelling Shrine, maar je hebt ook een enorme lijst met cultuurfavorieten samengesteld. Van boek tot zeer spannend en stout cabaret. Van kunstwerk tot documentaire. Waar kijk je erg naar uit om over te praten?
10: Ik denk toch Yasmin Hamdam. Ja, eigenlijk over alles. Ik heb niet specifiek één ding, nee.
9: Ja, geweldige muziek van een Libanese producer. Ja. Ook een fragment van, oké, dan gaan we het daar sowieso over hebben.
10: Heel leuk.
9: Maar eerst gaat het over jou. Ik schrijf altijd een kleine bio. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook waar nodig. Khadija, je bent in 1987 geboren in Amsterdam. In Amsterdam-Noord, in de Bannen. En je groeit op in een Marokkaans arbeidersgezin. Je kiest voor de...
10: In Oost geboren.
9: In Oost geboren, ja. En in de Bannen opgegroeid.
10: Ja, ja.
9: Kijk, ja, daar gaan we al. Ik ben heel blij dat je me corrigeert. Je kiest voor de acteursopleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en studeert daar in 2014 af. En je wordt dan meteen overladen met jeugdtheaterprijzen. In 2015 richt je met Scarlett Tummers het collectief Le Mouton Noir op, waarmee je onder meer De Bagante en Echte Mannen maakt. Met je solovoorstelling Nu ben ik Medea, waarin je autobiografie en mythologie verbindt, win je ook weer prijzen. De KBC Jong Theaterprijs en de Jongere Juryprijs op Theater aan Zee. Daarna volgen Reclaiming Space in 2021, The Waves op basis van werk van Virginia Woolf in 2022 en Ensemble Peace uit 2023. Sinds 2021 ben je de huisartiest van het internationaal kunstencentrum De Single in Antwerpen. En nu is er de voorstelling Shrine, het heiligdom. En voordat we naar de inhoud gaan, want inhoud die is er, dacht ik, misschien kunnen we eerst naar de vorm van Shrine gaan. Dat we iedereen die nu luistert mee kunnen nemen en het heiligdom kunnen laten betreden in hun hoofd.
10: Ja, ja, het is wel een klassieke opstelling. Als in, omdat ik vaak in mijn werk zoek naar hoe ik een publiek een rol kan geven in mijn vertelling. Dus staan ze met ons op de vloer of waar zijn de spelers? Maar nu zit het publiek gewoon in de rode stoelen. En is het eigenlijk een hele... Ja, klassieke vorm. En het begint eigenlijk heel donker en heel blauw en heel mysterieus. En we zien hoe het heiligdom zich ontvouwt eigenlijk. Dus gedurende anderhalf uur probeer ik dan samen met de spelers dat tastbaar te maken. Dus je ziet letterlijk het decor groeien, het licht groeien, de acteurs groeien. Ja... Dat is hoe het er een beetje uitziet.
9: Hele indrukwekkende wandtapijten.
10: Ja. Ja, handgemaakte wandtapijten door Dakota Magdalena Mohammed. Die groeien ook echt mee. Dus in het begin zie je eigenlijk helemaal niks. Je ziet gewoon een leeg podium met enkel de performers die de djinns spelen. En dan op een gegeven moment wordt dat opgebouwd en dan komt ook dat wandtapijt tot leven eigenlijk. En dat is handgemaakt. trouwens. Ja, dat is echt wel indrukwekkend. Dus ik vind processen vaak heel erg... Het proces vind ik altijd het fijnst eigenlijk. En dat wilde ik ook bij Shrine doen, van laten zien hoe iets tot stand komt. Dus ook in zo'n heiligdom. Dus als kijker blijf je wel geprikkeld in die zin.
9: Het is een parallele werkelijkheid die je hebt gecreëerd. Het is ook... voor mij voelt het als een kille droom. als je begint. En je liet ook de naam djinns vallen. Je hebt de wereld van de djinns gecreëerd. Kan jij uitleggen wat een djinn is?
10: Ja, djinns zijn entiteiten. Spirits. In de islam zeggen we dat... Allah heeft de mensen, de dieren en de djinns gecreëerd. En djinns zijn entiteiten die rondom ons zijn. Die we niet kunnen zien, die we niet kunnen vastpakken. En die hele dimensies hebben en hun eigen regels daarin. En ik ben tijdens Ensemble Piece ben ik eigenlijk meer daarin gedoken. En na die voorstelling dacht ik, oh ja, ik ben hier nog niet klaar mee. Want het is... Ja, het geeft gewoon heel veel voer voor verbeelding. Dus ja, dat heb ik nu met Shrine nog dieper uitgepakt, denk ik eigenlijk, ja.
9: Hoe verdiep je je in djinns? Hoe verbind je je daarmee?
10: Goeie vraag. Ik ben van Marokkaanse kom af. En ik moet zeggen dat ik nogal uit een bijgelovige familie kom. Wat djinns betreft ook. Dus het is ook... Wat ik heb geprobeerd, ik denk sinds 2017 ben ik steeds teruggegaan naar Marokko en heb ik daar geprobeerd residenties te doen. Dus of een week of een maand of plekken te vinden waarbij ik me dus kon verdiepen in thema's en of narratieven die we hier in Nederland of die ik hier in Nederland niet per se aangeboden kreeg, maar dus teruggaan naar de source. En zo ben ik begonnen in 2017 en dus in 2021 of 2022 heb ik een residentie gedaan in de Sahara waar ik een maand verbleef. En toen heb ik daar veel met de mensen die daar wonen, de MSIG, de inheemse. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Het is voornamelijk een orale traditie, maar er is wel ook heel veel over te lezen. Want er is gewoon, ook in de Koran, wordt daar ook over verteld. En mijn focus was op een gegeven moment dat ik heel graag djinns wilde ontmoeten, maar dat wil je niet. Want ze zeggen ook, als je een djinn ziet, dan bevries je gewoon, omdat je zo erg schrikt. En ze zijn vaak te herkennen. Ze maken zich nooit zichtbaar. En als ze zich zichtbaar maken, dan zijn ze vaak te herkennen aan geitenpoten of kamelenpoten. En en ze zeggen ook dat ze dus in whirlwinds, hoe zeg je dat, in tampets, in de Sahara.
9: Tornado's?
10: Ja, van die wind tornado's in de Sahara. Dat als je die dan ziet, dat daar dan djinns zijn. Dus ze zeggen ook dat ze leven zo in bossen of in afgelegen... waar de mensen niet echt komen, dus ook in de woestijn. Dus ik ging dan ook zo buiten slapen, alleen in mijn slaapzak. Ik ging het echt een beetje opzoeken. wat echt heel grappig is, want je bent jezelf dan ook heel bang aan het maken. En ieder geluid is dan zo... Oh. Dus ja, door veel te praten en veel te lezen erover... heb ik me erin verdiept. Maar het is niet dat ik het nu weet of dat ik het nu heb. Of oh ja, dit is dan een djinn of zo. Het is ook heel moeilijk om je iets voor te stellen wat je niet hebt gezien. Of dus het blijft een beetje zo in de verbeelding. Maar het geeft gewoon ingangen voor mij als regisseur en maker. Om te kijken, hoe kan ik dit fysiek maken? Hoe krijg ik dit vertaald aan de spelers? Hoe zouden djinns, als ze... de ruimte zouden krijgen in onze realiteit klinken. Hoe zouden ze bewegen? En toen heb ik me voorgesteld dat alles net niet menselijk moest zijn. Dus net een vervreemdend element moet hebben.
9: En ik vind het heel leuk dat je voor vrouwen hebt gekozen.
10: Ja.
9: Terwijl djinns zijn niet per se vrouwelijk.
10: Nee. Die zijn... je hebt wel een aantal djinns. Bijvoorbeeld Aisha Khandisha, dat is... De opper djinn, denk ik. Dat is absoluut wel een vrouw. Maar ik werk vaak met vrouwen eigenlijk. Of in ieder geval al wat het vrouw zijn identificeert. Maar we hebben niet per se naar gender gekeken of zo rondom djinns. Nee. Nee.
9: Heb je altijd in djinns geloofd? Want ze echt opzoeken, op die manier verbinden, zeggen van ik ga in een slaapzak in de Sahara liggen en ik roep ze aan. Dat is een vrij radicale vorm van ergens in geloven.
10: Ja. Ja. Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon wel spiritueel opgevoed. Of in ieder geval in mijn opvoeding. Ja, heb ik natuurlijk mijn geloof. Ik ben islamitisch opgevoed. Maar niet heel streng of zo. Dus het is ook wel meer cultuur. En ik denk, omdat er binnen die cultuur ook bepaalde ervaringen zijn van djinns, is het voor mij niet per se, oh, ik ben heel erg overtuigd daarvan. Maar het is gewoon een gegeven. Dus het hoort erbij, eigenlijk. Ja.
9: Als we Shrine dus betreden, dan betreden we de wereld die jij rondom djinns hebt gemaakt. Het is echt een heel bijzondere plek die als ik het een plek mag noemen, die je hebt gecreëerd. Als we naar de inhoud gaan, heb jij essays van Silvia Federici als uitgangspunt genomen. Dat is een Italiaans-Amerikaanse academica en activist binnen de radicaal-autonoom feministische marxistische traditie.
10: Oh my god, ja.
9: Waarom zeg je oh my god?
10: Ik moet er gewoon om lachen, omdat ik vaak dan wordt beschreven als, oh ja, zij is die feministische theatermaker. En denk zo, hé, hoezo?
9: Maar als je dit hoort, dan denk je, oh, ik snap het wel.
10: Oké, fair enough. Ja, ik heb een hele essayistische artistieke praktijk eigenlijk. Of nogal een onderzoekspraktijk. Dus ik vertrek ook vaak vanuit een onderzoek. En Silvia Federici, die heb ik eigenlijk in 2022 ook al gebruikt voor The Waves. Maar ik vind haar werk best wel, het is niet heel makkelijk. Het is best wel academisch eigenlijk hoe ze schrijft. En dus voor Shrine dacht ik, oké, ik ga me volledig op Caliban and the Witch focussen. Omdat, nou ja, ik ben dus opgevoed met de islam, met spirituele praktijken, met tradities, rituelen. En ja, ik werd dus wel een beetje nieuwsgierig naar hoe dat dan zit of zat op het Europees continent. En daar heeft zij heel veel studie naar gedaan. En het gaat voornamelijk over de periode van de heksenvervolgingen die gebeurde tijdens de verlichting, zeg maar. Ik ben je vraag. Had je een vraag gesteld?
9: Nou, eigenlijk niet. Ik gooide hem op. Ik had nog een vraag gesteld en toen ging je al.
10: Ik kan daar heel lang over doorpraten. Over verder ietsje. Dus ik dacht, als je hebt geen vraag gesteld. Maar.
9: Nou, ja, maar je was al antwoord aan het geven op hetgeen wat ik wilde vragen. Namelijk in haar lijvige werk. Maar wat is dan het vertrekpunt geweest voor de inhoud van je voorstelling?
10: Ja. Dus ik heb eerst een vooronderzoek gedaan. En dat was een van haar essays, Beyond the Periphery of the Skin. En in een van haar laatste hoofdstukken heeft ze het over dat we onze pre-kapitalistische lichamen moeten aanwakkeren. En daar heb ik meteen zo aan vastgehouden, aan dat gegeven. En toen ben ik daarop doorgegaan. En dacht ik, ja, ik wil het gewoon wel over de heksvervolgingen gaan hebben. Want het is geen sprookje, het is beleid. En we hebben daar dus nu vandaag de dag nog steeds last van, zeg maar. En
9: wil je uitleggen hoe wij vandaag de dag nog steeds last hebben van de heksenvervolging?
10: Het is gewoon beleid. Dus hoe vrouwen bijvoorbeeld in de medische wereld worden behandeld, of hoeveel vraagtekens er rondom het vrouwelijk lichaam eigenlijk nog bestaan. Laat staan als je een zwart lichaam draagt. Het afhankelijk stellen van de vrouw aan het kerngezin, dus het baren van kinderen, het opvoeden van kinderen, maar daar niet voor betaald krijgen. Dat vinden mensen soms heel heftig als ik dat zeg, maar dan denk ik, ja, dat is gewoon een job. En in de jaren 50, I guess, waren vrouwen dan zo heel erg afhankelijk en de man die was dan aan het werk. En trouwen was ook de enige manier om safe te zijn, zeg maar. En hoe niet zo lang geleden het nog maar is dat we een eigen bankrekening kunnen hebben, of dat we überhaupt kunnen stemmen, et cetera. Al die clichématigheden eigenlijk. Ja, daar hebben we eigenlijk nog steeds, worden we daarin tekort gedaan. Er is geen gelijkwaardigheid. Of er is niet, de keuzes zijn voor ons gemaakt. En dat voel ik in ieder geval nog steeds, ja. Ja, dat zijn een beetje zo de voorbeelden. En ik wilde daarin, waarom ik de wereld van de djinn heb gebruikt, is omdat ik me iets wilde kunnen voorstellen wat niet realistisch per se is, maar wel de verbeelding ingaat. Omdat ik ook geloof dat ik daar het realisme altijd wel ontmoet. Dus in Shrine volgen we ook een hoofdpersonage die de staat aanklaagt voor de moord op haar moeder. Omdat ik me ging voorstellen wat als alle het nageslacht van alle vrouwen die op de brandstapel zijn gegooid, verhaal gaan halen, zeg maar. En gaan eisen dat recht wordt gezet. Dus het hoofdpersonage klaagt de staat aan voor de moord op haar moeder en heeft het over dat systematisch is gebeurd. En een van de voorbeelden die ik ook kan geven, bijvoorbeeld, is hoe heet dat nou in Nederland? De toeslagen schandaal of affaire of whatever. Hoe ze daarmee om zijn gegaan, bijvoorbeeld. En hoe levens en kinderen en whatever zijn kapot gemaakt.
9: Hoe ze er nog steeds mee omgaan.
10: Hoe ze er nog steeds mee omgaan. En hoe wij ook als land daar best wel passief in blijven, eigenlijk. En dat we niet kwaad zijn. Dat we niet de boel in de fik steken, wat we in de voorstelling dan ook de hele tijd voorstellen, eigenlijk. Dus je volgt een hoofdpersonage die op zoek gaat naar een shrine in de Sahara, eigenlijk. Zodat ze eindelijk ruimte kan geven aan de rouw die ze met zich meedraagt en aan de strijd die ze heeft gevoerd. En ergens is het ook een autobiografisch, ook al is het volledig gefictionaliseerd. Mijn relatie met mijn moeder bijvoorbeeld is ook niet, ik wil niet zeggen dat het er niet is, maar ja, het is er ook niet. Maar als ik heb gezien hoe zij als alleenstaande vrouw in dit systeem met 3 kinderen moest voortbewegen. En hoe ze helemaal gek werd van al het papieren. Dat was echt een grote stressgehalte voor haar. En dat ik dat misschien ook wel de staat kwalijk heb genomen. Van, mijn moeder had helemaal geen ruimte om überhaupt te bedenken hoe ze van de kinderen moest houden. Of in ieder geval, omdat je zo bezig bent met overleven. En als je je belasting niet op tijd betaalt of whatever. Hoe snel je dat dan te horen krijgt via incassobureaus of whatever. Het is gewoon, ja, je kan geen fout maken. En dan ben je alleenstaande met 3 kinderen in een ander land waar je de taal nog net leert en het systeem ook nog net leert. Dus daar was mijn woede eigenlijk. Ik dacht, als we iets beter omgingen met de moeders van deze wereld, dan hadden we misschien, zou de maatschappij er echt wel anders uitzien.
9: Ja. Heeft jouw moeder Shrine gezien?
10: Nee, ze heeft niks van mij gezien. Nee. Echt niets. Of ik bedoel, ze heeft me als kind gezien. Dus ik denk dat heel veel dingen die ik op het toneel doe voor haar misschien geen verrassing zijn. Maar nee, zij heeft het niet gezien. Nee. Ze heeft niks van mij gezien. Nee.
9: En waarom niet?
10: Ja, we hebben gewoon niet die relatie. Sowieso mijn keuze om uiteindelijk naar de theaterschool te gaan werd niet per se geaccepteerd. Want mijn grootvader was niet naar Nederland gekomen voor mij om naakt over het toneel te huppelen.
9: Je moest dokter of advocaat worden, dat is de bedoeling.
10: Ja. Maar ja, nu ik 38 ben, bijna 39, ja, ik snap waarom daar zo op gehamerd werd. Ik denk, had ik maar biologie gestudeerd of zo. Soms denk ik dat oprecht. Omdat ik denk, omdat het systeem zo rigide is. Of ja, het is gewoon niet makkelijk. Dus ik denk dat zij wilde dat ik het makkelijker voor mezelf ging maken, zeg maar. En dat ik mijn hersenen ging gebruiken, wat ik nu ook wel doe, hè. Maar ja, we hebben gewoon niet die relatie. Dus ik verwacht dat ook niet, dat zij er is of ja. Nee.
9: Maar zou je dat niet willen? Want er is zoveel om trots op te zijn. Ja?
10: Ja, echt verschrikkelijk. Nee, ja, echt sinds dat ik op school zit, is het mij gewoon ongewoon dat als dan de ouders van mijn klasgenoten kwamen, dacht ik echt zo, oh my god, ze waren dan echt zo aan het stressen en zo. Ja, ik omdat ik zo zelfstandig moest zijn, ondernam ik ook heel veel dingen zonder dat te overleggen of whatever. Omdat je dan ook aan het inschatten bent, kan ze dat erbij hebben of niet. Dus ja, ik zou dat niet. Er is absoluut veel om trots op te zijn, maar dat kan ook wel op afstand, denk ik. Dat hoeft niet. Nee, ik zou dat echt heel, heel naar vinden als zij ineens in de zaal zit. Ja.
9: Ja, het is een beetje, je kijkt er een beetje bij van alsof je eraan denkt dat je ouders kijken terwijl je seks hebt. Terwijl het is.
10: Nou ja, ja.
9: Oh, dat is, ja, oké, okay, ja.
10: Ja. Ja. Nee, ik denk dat zij dat ook echt niet zou trekken. Nee. Nee, maar er zijn genoeg andere mensen die me al zo lang kennen en zo lang volgen, die altijd in de zaal zitten, die nog voordat ik een première heb of voordat ze iets hebben gezien, sowieso trots zijn dat het niet uitmaakt wat ik heb gedaan. Maar nee, ik vind zo de confrontatie van een ouder in het publiek hebben liever niet. Ja.
9: Eerder zei je een zin die ik ook groot heb opgeschreven, omdat hij me zo ontzettend opviel en bij me bleef uit de voorstelling. En dat ik die ook tegen verschillende mensen deze week maar heb aangehouden. Zo van, wat vinden jullie hiervan? Wat denken jullie dat dit betekent? En dat is de zin, laten we onze pre-kapitalistische lichamen aanwakkeren.
10: Ja, ja. Ja.
9: Wat betekent dat? Wat is dat?
10: Dat wij tegenwoordig en al lange tijd lichamen dragen die zich hebben geconformeerd naar het kapitalistische systeem. En dat wij onze instincten eigenlijk in slaap hebben doen laten vallen. Of in sommige gevallen vermoord hebben, zeg maar. En het aanwakkeren van. Dat is weer een andere voorstelling trouwens, die ik samen met Shep Runner doe. Dat gaat heel erg over de instincten die we hebben als mensen wakker houden en in leven houden. En dat we nu zo geconformeerd zijn naar de snelte van alles. Oh my god, ik denk soms in het Engels, omdat ik dus al dat werk in het Engels lees, maar. Het bedienen van dat systeem. Dus onze lichamen staan ten dienste van wat het kapitalisme van ons vraagt. En dat.
9: Je bedoelt bijvoorbeeld ook ons ritme.
10: Ja, ja.
9: Van wanneer wij slapen, wanneer we wakker zijn, ja. dat wordt.
10: Ja. Ja, en ook niet stilstaan. Niet genoeg ademhalen. Niet mediteren. Niet rusten. Niet. Het gaat, en Nederland is daar natuurlijk heel erg goed in. Ik bedoel, iedereen die hoort van, ah, je bent van Nederland. Oh ja, you love working, you work a lot. Maar ja, dus in na Ensemble Piece was ik overwerkt geraakt. En was ik echt even helemaal leeg. En toen dook ik dus in het werk van Federici. En toen schreef ze dus, de enige manier wanneer we het dichtst bij onze pre-kapitalistische lichamen komen is wanneer we in beweging zijn en wanneer we dansen. En toen dacht ik, oké, ik ga gewoon mijn residenties, dat zijn dus de momenten waarop ik dan dus onderzoek doe, zo inrichten dat ik de hele tijd bezig ben met bewegen. Of dat nou martial art is, alles moet ten dienste staan van dat lichaam dus wakker maken en wakker houden. En daarbij ben ik dus ook weer in Marokko gedoken in de polyritmiek, in de Gnawa-muziek, in de Essawa-muziek, in het soefisme. Dus in combinatie met chants en de polyritmiek in beweging raken, om zo ook die spirituele wereld iets meer toe te laten. En eigenlijk sinds dat ik dat met mezelf voor de voorstelling ben aangegaan. Als ik me onrustig voel of als ik het allemaal niet weet, dan weet ik gewoon, oké, je moet of nu gaan bewegen, of nou een wandeling is, of je gaat vrij dansen. of je gaat even heel bewust ademhalen. En dat is ook het verschil. Kijk, ik heb een hele Marokkaanse opvoeding gehad. Ik ben voor een groot deel ook door mijn grootmoeder opgevoed. En ik kom uit Marokko en het is een islamitisch land, et cetera. Daar heb je dus gewoon, of je nou gelooft of niet, of je nou religieus bent of niet, je hebt gewoon 5 momenten op een dag dat je het gebed hoort, zeg maar. Niet alleen in Marokko, maar onder andere. Dus er is gewoon een onderbreking van het kapitalisme, zeg maar, om het zo maar even te noemen. Wat natuurlijk de kerk, religie is ook erop gecapitaliseerd. Ik bedoel, yoga is ook op gecapitaliseerd, al dat. Dus je moet al dat wel kunnen doorzien en doorbreken om te snappen hoe je dan daadwerkelijk bij dat pre-kapitalistische lichaam kunt komen. En dat gaat echt over uit je hoofd raken en echt voelen wat je buik, welke richting dat geeft en zegt. En hier, we hebben dat gewoon niet. Ik bedoel, in Nederland is er wat meestal een half uur pauze of zo. En als je aan het repeteren of aan het werk bent, en dan moet je meteen weer door. Ja, er zijn gewoon heel veel gewoontes, tradities, gebruiken, spirituele praktijken die eigenlijk, denk ik, ervoor zorgden dat wij verbonden bleven met de natuur en daarin dus ook met onszelf. En ik denk dat dat op het Europese continent heel erg verloren is gegaan. Daar hebben ze voor gezorgd.
9: We hebben het uitgewist.
10: En in het globale zuiden bestaan er gewoon nog heel veel tradities en praktijken. Of gewoon het zien van een rouwstoet bijvoorbeeld. Dan zit je gewoon ergens wat te drinken en er komt dan iemand die overleden is met een rouwstoet komt dan gewoon langs. Dat zien we hier niet. Alles wordt zo uit het zicht. Dood bestaat niet, zeg maar. En dat vond ik heel fijn om tijdens mijn onderzoek voor deze voorstelling om me echt onder te dompelen in een maatschappij die anders is ingericht. En wil niet zeggen, het kapitalisme is globaal. Het is overal. Je vindt het letterlijk overal. Maar er zit toch wel iets in verbonden zijn met iets waar de mens niet bij kan. En dat heeft mij gemotiveerd om dat pre-kapitalistische lichaam wakker te maken en te houden.
9: Ja. Je daagt het publiek ook uit om dat op dat moment ook te doen. Ik begrijp nu ook beter waarom in het eerste gedeelte dat er tussendoor ook momenten zitten van en we gaan ademen. Breathe. 1, 2, 3, 4.
10: Ja, ja, ja. Ja, dus ik denk dat mijn werk best wel gekend is door het feit dat het immersief is. Dus je wordt echt in iets ondergedompeld. En ik geef het publiek eigenlijk altijd ook een rol in de vertelling. Omdat ik ze de ervaring wil geven van dat we verantwoordelijk zijn voor de narratieven die we vertellen. En hoe we dus een maatschappij vormen. Want onze maatschappijen worden gevormd door de narratieven die we vertellen. En inderdaad, in het eerste deel van de voorstelling doe ik eigenlijk een heel simpel spel met het publiek, waarbij er gevraagd wordt of ze hun armen omhoog kunnen doen als het volgende op hun van toepassing is, of hun ogen willen sluiten. Gewoon om al een beetje zaadjes te planten voor wat er nog gaat komen in het tweede gedeelte van de voorstelling. Maar ook om de mens meteen te engageren in wat weten we eigenlijk van deze maatschappijen waar we in bewegen. En wat weten we eigenlijk over wat onze wetten en of de rechten zijn die we dan hebben. En ja, dat is voor mij ook een manier om dat langzaam aan te krijgen van dat lichaam. Ja, en sommige mensen kunnen daar ook niet tegen. Hè? Dus het is ook dat mensen denken, ja, ik heb hier geen zin in deze confrontatie. Ik wil gewoon kijken en
9: ja, uitgaan. Ik zag dat ook, want op een gegeven moment komen de acteurs ook het publiek in. Die kruipen over stoelen. En dan zie je heel veel mensen die het een beetje weglachen. Die gaan dan gewoon, terwijl het gaat echt over woede. Zeg maar, waarom zijn we niet woedend?
10: Ja. Ja.
9: En dan zie je mensen zo, een beetje om zich heen kijken, lachen andere mensen ook. Terwijl het is niet grappig. Het is heel ongemakkelijk.
10: Ja, en ik denk dat dat ook weer een deel is van mijn artistieke praktijk en hoe ik mijn voorstellingen altijd vormgeef, is dat het altijd zo de vraag is: is dit fictie of is dit? Is dit echt? Menen jullie dit nou, zeg maar? En op dat randje waar de djinns ook leven in deze realiteit, probeer ik wel het publiek te krijgen, ja. Dus het ongemak of het lachen. Zolang als dat ik maar een reactie heb eigenlijk, ben ik al blij dat daar dat geuit wordt. En ik heb ook, want ja, ik zie dan het hele publiek en soms zijn er gewoon mensen die mij niet eens durven aan te kijken. Dus die blijven wel zitten en die kijken gewoon weg.
9: Ja, want voor de duidelijkheid, je bent de regisseur, de maker van de voorstelling. Maar jij mengt je wel in de voorstelling tijdens de voorstelling.
10: Ja.
9: Wat ja. voor sommige mensen dus schrikken is.
10: Ja, ja. Ja, en voor sommigen ook. Ja, dan zijn ze heel enthousiast aan het wachten. Oh, wanneer komt ze, wanneer komt ze? Dat heb ik hier voor het eerst ervaren of zo. Of ook net als je dan zo mijn biografie voorleest, denk ik, oh wow, ja, oké, ik heb echt wel wat dingen gedaan, inderdaad. Maar ook de eerste, dus tijdens de première dat ik zo opkom, begon het hele publiek zo te joelen. En was helemaal zo, ah, en toen dacht ik zo. Besefte iets te laat zo wat mijn aanwezigheid dan, of mijn afwezigheid in eerste instantie, want je ziet, ik ben heel lang niet aanwezig, je hoort me wel, maar je ziet me niet. En dat doorbreken, wat dat dus ineens doet met mensen schrikken, mensen zijn blij, mensen zijn wantrouwig. En ja, ik weet niet, ik vind dat die frequentie of zo, daar kan ik heel veel mee, ja. Met ongemak eigenlijk.
9: Ja, dat las ik ook in een interview met jou. Staying with the trouble. Dat je echt een appel wil doen op mensen. Hun ongemak, hun geduld.
10: Ja, en het is uiteindelijk wat ik mezelf gun. Hè. Ik bedoel, ik zou nooit iets doen op het toneel waar ik zelf niet achter sta. Of wat ik zelf niet. Het is voor mij ook een ongoing research. Het is gewoon een onderzoek. En ik hoop dat dat dan in het moment natuurlijk ook resoneert met het publiek. En dat is een uitnodiging. Dus ja, als mensen blijven, dan ben ik altijd wel heel erg blij. Maar als ze weglopen, is dat ook niet gek of zo. Dat
9: ben je gewend, dat ze weglopen.
10: Ja, ja, ja. Ik zie dat ook niet als belediging of zo. Ik weet niet, ik denk dan,

0: eerst ervaren of zo. Of ook net als je dan zo mijn biografie voorleest, denk ik, oh wow, ja, oké, ik heb echt wel wat dingen gedaan, inderdaad. Maar ook de eerste, dus tijdens de première dat ik zo opkom, begon het hele publiek zo te joelen. En was helemaal zo, ah, en toen dacht ik zo. Besefte iets te laat zo wat mijn aanwezigheid dan, of mijn afwezigheid in eerste instantie, want je ziet, ik ben heel lang niet aanwezig, je hoort me wel, maar je ziet me niet. En dat doorbreken, wat dat dus ineens doet met mensen schrikken, mensen zijn blij, mensen zijn wantrouwig. En ja, ik weet niet, ik vind dat die frequentie of zo, daar kan ik heel veel mee, ja. Met ongemak eigenlijk.
1: Ja, dat las ik ook in een interview met jou. Staying with the trouble. Dat je echt een appel wil doen op mensen. Hun ongemak, hun geduld.
0: Ja, en het is uiteindelijk wat ik mezelf gun. Hè. Ik bedoel, ik zou nooit iets doen op het toneel waar ik zelf niet achter sta. Of wat ik zelf niet. Het is voor mij ook een ongoing research. Het is gewoon een onderzoek. En ik hoop dat dat dan in het moment natuurlijk ook resoneert met het publiek. En dat is een uitnodiging. Dus ja, als mensen blijven, dan ben ik altijd wel heel erg blij. Maar als ze weglopen, is dat ook niet gek of zo. Dat
1: ben je gewend, dat ze weglopen.
0: Ja, ja, ja. Ik zie dat ook niet als belediging of zo. Ik weet niet, ik denk dan... Of ik denk, die jij dan hebt gezien is... liep iemand weg omdat die dan zo zei... Ja, ik geloof dat liefde de manier is om... Ja, de zaken aan te gaan in de maatschappij, onder andere.
1: In tegenstelling tot woede.
0: Ja, en toen dacht ik, ja, maar ik ben woedend voor de liefde en de zorg die ik dus heb voor de wereld. Dus het is ook definities van bewegen vanuit liefde of bewegen vanuit woede. Dat is ook waarom woede constant een thema is in mijn voorstelling. Want ook dat zien we niet. We zien alleen maar boos of maar niet wat de vruchtbaarheid eigenlijk van woede is. En hoeveel zorg en liefde daar eigenlijk in zit. Ik zou me niet ergens zomaar kwaad over maken. Daar heb ik gewoon geen tijd voor, zeg maar. Dat is niet goed voor mijn lever. Maar ja, iets wat me echt aangaat, wat ons aangaat, daar. Ja, dat raakt soms aan een woede, omdat het vaak gepaard gaat in mijn geval met onrecht, onrechtvaardig. En daar kan ik niet zo goed tegen. Dus ja, die. Die woede is ook getransformeerd naar gelang ik ermee bezig ben geweest. Dus er is ook wel een soort grijs gebied gevonden of zo. Die binnen mijzelf ook ruimte heeft gecreëerd. Maar ook in mijn begrijpen van hoe ik het toegankelijker kan maken voor een publiek. Om daar wel te komen of het in ieder geval aan te raken.
1: Zou je zeggen dat je woede zachter is geworden? Of meer gekanaliseerd?
0: Ja, sowieso gekanaliseerd. Ik denk dat de intensiteit daarvan afhangt van wat de situatie is. Maar ik denk wat ik heb leren managen of zo, is het dus omzetten in iets vruchtbaars. En daarvoor heb ik gewoon heel goed leren luisteren naar wat mijn woede mij vertelt. Dus het onderscheid maken van, oké, ja, dit is gewoon ego, of ja, dit is gewoon irritatie, of dit. Maar waar het echt wel tot de kern blijft komen. Van, ah, ja.
1: Ja, de woede vanuit liefde eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. De woede vanuit liefde voor het leven eigenlijk, ja.
1: Mocht je de radio net hebben aangezet, nee, waar ben ik in terecht gekomen? Dit is een uur cultuur. Ik ben Eva Koerman. Bij mij in de studio zit theatermaker en performancekunstenaar Khadija El-Gharas Lalami. En we hebben het over de voorstelling Shrine, die te zien is op het Spring Festival in Utrecht op 17 mei. Dat is de première.
0: Ja, en Nederlandse première.
1: De Nederlandse première, ja, voor de duidelijkheid. De Belgische première is al geweest. En daarna komt er nog een hele lijst data tot aan januari 2027. Onder andere in Theater Rotterdam 4 november, 2 tot 3 december in de Brakke Grond in Amsterdam. In Brussel ook nog in december. En dus in januari in het Nationale Theater Den Haag. Ja, het is een voorstelling die, denk ik, nog lang bij mij blijft. En die ik eigenlijk meerdere keren zou moeten zien. Omdat er ook zoveel wijsheid in zit. En ook zoveel om langer op door te gaan. Dus ja. dit gesprek over de voorstelling kan ook nog veel langer doorgaan. We hebben pas een klein gedeelte aangeraakt. Maar ja, hier word ik slachtoffer van mijn eigen format.

0: moet ook gewoon naar die lijst van cultuurfavorieten die je hebt samengesteld.
1: Ja.
0: Ja, of is er nog iets wat je heel graag nog zou willen zeggen over Shrine, waarvan je zegt even, je hebt die vraag niet gesteld, maar dit zou ik wel willen meegeven aan mensen?
1: Nou, de vraag die ik mezelf heb gesteld toen ik dus weer een voorstelling moest gaan maken, wat heb ik nou weer te vertellen? Wat zijn eigenlijk de verhalen die we horen klinken in de theaters en die we niet hebben gehad, bijvoorbeeld in de schoolbanken? En voor mij, in relatie tot het Europees continent en Nederland en de laaglanden, ging dat dus heel erg over de rol van de vrouw in de maatschappij. En wat is daar nou eigenlijk gebeurd en wat is er verloren gegaan? En dat vind ik heel erg belangrijk en ergens ook wel echt wel goed gelukt bij Shrine, dat de theorie in praktijk wordt gebracht en dat dat verhaal gewoon nog even klinkt. Ik ben vast niet, zeker niet, de enige kunstenaar die met heksenvervolgingen en zo bezig is. Maar ja, ik denk echt dat het heel belangrijk is wat je van de vorm vindt of whatever, dat de inhoud, dat zouden we eigenlijk al op de basisschool, hoe gewelddadig en grof dat ook is, om te snappen waarom we onze vrouwen zo behandelen in de maatschappij. Dus ja, dat is Shrine voor mij wel echt een belangrijk stukje geschiedenis, denk ik.
0: Nou, wat het bij mij ook echt losmaakte, is dat ik dacht, wat ik heb geleerd over heksenjacht, is dat het bijna wordt gebracht als een mythisch verhaal, zoals de andere mythische verhalen uit de Romeinse oudheid. Zo van ja, het had waar kunnen zijn, alleen...
1: Het is waar.
0: Het is waar.
1: En het is wat ik zeg, het is beleid en het wordt nog steeds toegepast. Dus hoe erg jij je uitspreekt. Ik weet even niet wat het gezegd is als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Dan dat gebeurt nog steeds. Of je nou een Sylvana Simons bent. Of ja, de vrouwen worden op de een of andere manier, of personen worden toch nog steeds op de brandstapel gezet. En,
0: ja, daarom was ook dat klassieke voorbeeld van Sigrid Kaag, die door Geert Wilders heks werd genoemd.
1: Ja.
0: Heel pijnlijk.
1: Ja, en omdat wat jij net zegt, dat we het idee hebben van het is een mythe of whatever, gaan we daar ook op die manier mee om. En Shrine maakt wel de zwaarte, hoe zwaar die ook is, voelbaar. En laat mensen dus tot inzicht komen van ik ga nu of ongemakkelijk lachen, of ik huil, of ik loop weg, want het is me te veel. Maar dan heb ik in ieder geval wel, denk ik, mijn verantwoordelijkheid, die ik dan vind, die ik heb als kunstenaar in gesubsidieerd landschap. Van ja, dit is wel vandaag nog steeds aan de hand. Ja.
0: De première is dus op het Spring Festival. En jouw eerste tip is een installatie op het Spring Festival in Utrecht.
1: Ja.
0: Van Bas Alzara.
1: Ja.
0: What We Will Do Without Exile. Een installatie die eigenlijk een Palestijnse wereld zonder bezetting wil weergeven.
1: Ja, en het schurende daaraan is dat het... Ik zal de installatie zelf ook nog gaan ervaren. Het schrijnende daaraan is dat het volgens mij ook een tent is die ze in vluchtelingenkampen opzetten. Dus vind ik gewoon een belangrijk werk. Ik ben ook blij dat het een installatie is, omdat ik hou wel van immersieve dingen natuurlijk. Dat je daar als publiek ga je daar dan ook echt in zitten. En dan hoor je het verhaal van Basel en van vele Palestijnen eigenlijk in die zin. En daar kijk ik ook heel erg naar uit, ja. En het is heel fijn omdat het er zijn een aantal slots per dag dat je daar. Het is niet bijvoorbeeld Shrine, mijn voorstelling, 17 mei, één keer. Maar Basel Zara, ik denk dat de hoeveelheid van mensen die dan dus plaats nemen in dat installatie, in dat werk, de duur daarvan, de herhaling daarvan, dat heel belangrijk is. Dat we die verhalen, dat blijft echoen, dat blijft klinken en daarin ook samen een stukje kunnen rouwen, denk ik. Dus ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit, ja, om dit te gaan ervaren.
0: Ik zag wel dat de eerste tijdsloten.
1: Ja.
0: Zo in de middag, die zijn al vergeven. Dus je moet er wel...
1: Je moet er wel snel bij zijn, ja. Inderdaad. Ja.
0: Mooi. Basel Zara op het Springfestival in Utrecht. Dan Yasmin Hamdan.
1: Ja.
0: Aan het begin van het programma zei je... kijk er erg naar uit om daarover te praten. Een Libanese muzikant producer. Ze maakt trip-hop. en het is heel geweldig en heel origineel. Maar waarom wil jij het zo graag tippen?
1: Kende je er al? Dat
0: nee.
1: Vroeg me nog af.
0: Nee.
1: Waarom ik het graag wilde tippen? Nou, ik was onlangs trouwens naar een concert van haar. En vaak als ik dan zo naar concerten ga... dan luister ik van tevoren weer alle muziek van de artiest. En daarna blijft dat dan ook wel zo aan mij hangen. En ik vond gewoon hoe zij performt en hoe zij zingt... en hoe ze de mensen meeneemt en hoeveel rust ze heeft. En dat ze dat soort muziek... want het is ook heel sferisch eigenlijk. Het is zo... filmisch ook heel erg. Zij maakt ook veel muziek. Of zij maakt muziek voor film ook. Een van de bekendste is denk ik de Jim Jarmusch... Only Lovers Left Alive. Daar heeft ze de soundtrack voor gemaakt. En ook gewoon hoe ze beweegt en zo. En ik stel me gewoon erg voor hoe het zou zijn als ik niet alleen de westerse input zo dominant had ontvangen. In hoe zou ik dan naar muziek luisteren of hoe zou ik dan mijn verhalen vormgeven. En ik heb wel het rijkdom van in een Marokkaanse huishouden op te groeien waarbij... natuurlijk omdat we geassimileerd zijn met de Arabische wereld... ook genoeg stroom daarvanuit heb meegekregen. En vaak als mijn vrienden dan bij mij thuiskomen... dan luister ik ook niet echt naar westerse muziek. Dus toen jij mij vroeg, dacht ik... oh, ik ben helemaal niet up-to-date met wat er nu... Ik luister wel ook naar westerse muziek... maar eigenlijk veel dominanter naar... Het muziek uit het globale zuiden, maar voornamelijk de Swana-regio. En ja, Yasmin Hamdan heeft gewoon voor mij zo'n manier van verhalen vertellen... die in de muziek mij raakt. Terwijl ik moet heel goed luisteren naar wat zij zingt en wat zij zegt. Want ja, ik spreek niet per se Libanees-Arabisch. Maar in de toon van haar stem, in hoeveel ruimte ze eraan geeft... in hoe de muziek gecomponeerd wordt... En ook met haar live muzikanten raakt het gewoon aan... dat wakkert mijn pre-kapitalistische lichaam eigenlijk. En hoe het ook maatschappelijk geëngageerd is... hoe het ook politiek is zonder zich daarvoor te schamen. Of ik weet niet, er is gewoon geen... Hè, in Nederland hoor ik dan vaak van... Ik zei het net zelf ook van... Ik ben dan die feministische theatermaker. Of ik wil geen activist genoemd worden of whatever. En ik vind dat hoe zij in haar werk staat. En hoe zij dat deelt. En hoe ze op zo'n podium staat. Dat is geen vraag. Of dat wordt niet benoemd. Dus dat... Ja, prachtige muziek. Ik vind echt dat iedereen naar Yasmin Hamdan moet luisteren. Ik vind het echt heel mooi, ja.
0: Ik heb hier een fragment van het nummer Hal. Een fragment doet natuurlijk nooit recht aan het oeuvre en ook niet aan dit nummer, want hier zit ook een geweldige opbouw totdat eigenlijk het ritme erin komt. Maar
1: ja.
0: Ik dacht, laten we erin komen met het ritme.
1: Oké.

0: Jasmin Hamdan. Ja, en jij hebt haar concert meegekregen, maar ze treedt dit jaar nog een keer in Nederland op. In Maastricht, 5 september, op het 043 Festival. Dus dan kan je haar live zien. Dus wel een buitenkans om dat nog een keer mee te maken.
1: En een van mijn favoriete nummers van haar is Schmally. S-H-M.

0: M-A-A-L-I. En dat is een nummer wat de Palestijnse vrouwen, wiens zonen en mannen werden vastgehouden, die hadden dus een hele codetaal ontwikkeld om met hun mensen te communiceren. En dat nummer is daar wel echt een ode aan, ja. Dat is ook echt een heel mooi nummer. Maar 5 september is ze dus weer in Nederland. Ah ja, ja, echt de moeite waard. Ja,
1: ik denk dat ik wel weet wat jij dan gaat doen.
0: Ja, waarschijnlijk die kant op.
1: Ik wil met je naar Rotterdam.
0: Hoffa.
1: Want bij openbare kunst zei jij, ik wil het over dat beeld van 6 meter hoog hebben. Van de Artoeniste, de ode aan Martin Toonder. Daar staan beelden van strips van hem. Die staan erop. Dus burgemeester Dikkerdak, professor Sikbok. En daar zijn bankjes omheen, om dat mooie grote beeld. Zit je daar wel eens op?
0: Ik heb daar wel eens gezeten, ja. Ik ben veel verhuisd in mijn leven. En ik heb dus ook een tijdje in Rotterdam gewoond. En dat viel me dus ook heel snel op, hoeveel moderne kunst en beeldende kunst zij zo in de publieke ruimte hebben. En ja, ik liep daarop af en ik weet nog dat ik zo heel lang bleef kijken en me echt toerist in eigen stad toen voelde.
1: Fotootje maken ook?
0: Ja, selfies met al die hoofden. En echt zo er rondom. Ja, ik weet niet, het sprak gewoon volledig tot mijn verbeelding. Ik was gewoon echt even ergens anders. En dat vind ik echt fijn aan Rotterdam, is dat die stad gewoon echt een realiteit kan doorbreken. Gewoon wel doordat er een beeldend werk zo getoond wordt. En dat heb ik bij de Artoeniste ook. Volgens mij is het een collectief die dat samen heeft gemaakt. Ja, ik vind dat echt. Als het kon, had ik het in. Nou ja, niet in mijn huis, maar als ik een tuin had. Ja, echt een mooi, mooi werk, ja.
1: Ja, ja, al die beelden uit de figuren uit de Toonderstrips, die vertegenwoordigen 4 krachtvelden in de maatschappij: filosofie, politiek, wetenschap en economie. Wist jij die achtergrond ook toen jij het beeld voor het eerst zag? Ga je dat dan opzoeken van, oh, wat is dit, waar staat het voor?
0: Ja, ik heb een tijdje inderdaad zo de betekenis van de beelden opgezocht en zo. En wat ik wel grappig vond bij de Artoeniste was, of dat verbaasde me dan dus ook niet, was dat het dus eigenlijk zo maatschappelijk geëngageerd werk is eigenlijk. Of het wilt ons in ieder geval doen laten stilstaan bij die elementen in de maatschappij. Maar vooraf had ik echt geen idee. Ik had echt geen idee. Ik ben vaak echt een leek, hoor. Ik ga pas als iets me nieuwsgierig maakt dat ik er helemaal induik. Maar het is zo, het is een beeldend werk, maar het is zo speels. Het is zo onbevangen. Het refereert ook gewoon naar een gewoon bankje of zo. Maar daar hebben ze toch wel. Het is echt een kunstwerk. Ook als je daarop op zit, word je daar onderdeel van. En dan leef je zo in die fantasie van cartoonwereld, denk ik. Ja.
1: Vlakbij Station Blaak staat beeld van de Artoeniste. Dan naar heel stout cabaret. Van Simon van Schuilenberg.
0: Ja.
1: Het is in Brussel.
0: Ja.
1: Onder het kopje lokale tip, want jij woont daar.
0: Ja,
1: Anaal Pompidou.
0: Ja. Ja, dat is zijn alter ego, eigenlijk. En het is een do-it-yourself cabaret performance. Dus die heeft boven de café-restaurant van zijn geliefde, in een hele dure straat ook, heeft hij een kleine cabaret waar denk ik 60 man in kan. En dan vraagt hij de lokale kunstenaars om iets te doen, niet te lang over na te denken, tussen 15 en 20 minuten. En het is één grote. Ja, ik denk niet dat hij het leuk vindt dat ik zou zeggen hit, maar het is gewoon wel. Wat ik zo fijn vind aan Simon is dat hij altijd manieren weet of dingen weet te ondernemen om dingen die missen, of blijkbaar is daar een honger naar of is er een verlangen, ook voor ons als de lokale kunstenaars daar dan ook, maar dus ook blijkbaar voor het publiek. En voor mij is dat ook een manier van disruptive zijn. Want dat heeft hij gewoon zelf. Ik bedoel, het is fijn dat hij die ruimte heeft. Dat zijn partner daar. Echt in de nok, zeg maar, zit je dan. Maar dat hij op de een of andere manier toch altijd wel ruimte weet te creëren voor ja, andere manieren van samenkomen, andere manier van performance art, andere manier van theater en zo. En ja, dat. Ik vind het fantastisch. Het is drie keer in de week. Ik bedoel, als je een weekendje in Brussel bent en je bent er toevallig. Drie keer in de week. Je betaalt €8. Er is altijd een wachtlijst. Dus al omdat het gewoon zo populair is. En het is cabaret. Hij herdefineert zelfs cabaret. Dus ja, dat is een cultuurtip, ja.
1: De Belgische krant De Standaard die zegt daarover: niet voor gevoelige kijkers,
0: nee,
1: of lichtgeraakte kunstpauze. Toen dacht ik, oh, daar wil ik heen. Dat je dan een tafel boekt inderdaad om 9 uur... en dat je het dan over je heen laat komen.
0: Ja.
1: Stout cabaret. Anaal Pompidou.
0: Ja.
1: We zijn bijna aan het einde van dit uur cultuur. En wow, je hebt nog zo'n... Ja, gaat snel, hè?
0: Ja.
1: Je hebt nog geweldige tips. Octavia Butler, de geweldige schrijver. Het boek Against the Loveless World van Susan Abulhawa. De kunstenaar die ook de wandtapijten van jouw voorstelling Shrine heeft gemaakt. Of House of Hope, de documentaire van Marjolein Bustra.
0: Ja.
1: De serie Rami Youssef. In de minuut die we ongeveer nog hebben, wat zou je graag nog even willen bespreken?
0: Nou ja, wat dat allemaal natuurlijk met elkaar te maken heeft. Voor mij gaat het ook over apartheid en onderdrukking. En hoe we daar... Van vrijkomen, want het is niet iets wat alleen maar op dat continent gebeurt. Maar het is natuurlijk hartstikke tastbaar hier. En ik vind makers als Rami Youssef de complexiteit toont van een islamitische achtergrond hebben, een andere etniciteit hebben, heel goed samenkomen in die serie. En ja, Octavia Butler, dat is de enige sci-fi schrijver die me sci-fi heeft, dat ik dat echt fantastisch vond. Die ook dit soort politieke zaken eigenlijk vertaald krijgt. Susan Abulhawa met Against the Loveless World. Het is allemaal heel belangrijk om die verhalen te horen. En ja, de documentaire van Marjolein, ja, ik moest dat echt pauzeren, omdat het gewoon zo, ja, je wenst een andere omgeving voor de kinderen die we op deze wereld zetten.
1: Ja, de documentaire van Marjolein gaat over een vrije school, een Waldorfschool in Palestijns bezet gebied.
0: Ja.
1: En Marjolein is hier ook te gast geweest. Een geweldige maker, maar ik vond het ook heel fijn om deze tip nog even uit te lichten, omdat hij deze week op NPO Start gekomen is. Dus dan hoef je niet eens naar een filmhuis, maar je kan hem gewoon vanuit je luie stoel kijken. Khadija, bedankt voor dit geweldige uur. Mocht je dit hele uur nog willen terugluisteren, dat kan via de NPO Luister-app. En daar kan je ook alle tips van Khadija vinden. Ook de dingen die we niet hebben besproken. En de voorstelling Shrine, de Nederlandse première, is dus 17 mei op het Spring Festival in Utrecht. Dankjewel en ik wens je een fijne zondag.
0: Jij ook bedankt. Van hetzelfde.
2: Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof.
4: Ik hou ervan om een beetje met mensen te dollen.
2: TV-maker Raven van Dorst over dienstprogramma's Parels voor de Zwijnen en Nachtdieren USA.
4: Ik heb ook altijd heel erg een drive gehad om dingen te maken. Hè. Dat heeft mij denk ik wel heel mijn leven op de been gehouden.
2: En Amerika-correspondent Maral Nosyat-Sharifi over haar nieuwe boek Maral in Magaland.
5: Ik heb nog geen feitelijk bewijs om zelf angstig te moeten zijn. Ik vind het in een bepaald opzicht eigenlijk leuker geworden. Ik ben nu echt de journalistiek aan het bedrijven.
3: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
9: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: NPO Radio 1.
16: 7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 mensen zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het virus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Opnieuw zijn in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er gisteravond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen en het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: AI.
18: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
19: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
20: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
21: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
22: Hallo, wij zijn Tenzing Travel.
1: En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
17: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
1: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
22: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
23: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
24: Oh yeah.
23: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: NPO Radio 1. BNN VARA.

alles wat maar zingen kan is op deze vroege ochtend te horen. Zo schrijft Olivia Kroon uit Zeegse in het noorden van Drenthe. Ze beleeft er een heerlijke ochtend.

goedemorgen. Dit is de maand van de briljant mooie geluiden. We merken het aan alles wat we opgestuurd krijgen. Neem nou deze van Kees Pennings uit Amersfoort. Ja, dit geluid. Het geluid van het mannetje bonte vliegenvanger. En die probeert een vrouwtje te lokken. Hij heeft de nestkast al helemaal ingericht en zoekt nu een vrouwtje om de kast te inspecteren en naar goedkeuring mee te paren. En ook verslaggever Rosemarijn Brus beleefde een geweldige ochtend. Ze ging voor onze serie Ochtendconcerten al heel vroeg naar Amelisweerd bij Utrecht om daar de ochtendzang op te nemen. U hoort het zo. Verder dit eerste uur de Venolijn. We bezoeken een lupineboer. Lupine staat op de lijst met veelbelovende gewassen voor een duurzaam voedselsysteem. En een nieuw deel van ons reigerfeuilleton op onze buitenmicrofoon. Nou, wilde eend, geloof ik. En naast mij komt een koutje in beeld lopen. Ja, die is een beetje wat aan het zoeken. Mijn naam is Menno Bentveld. En tot 10 uur is dit

4 Million of Years uit de natuurfilm Ocean uit 2025 van en met de Britse filmregisseur en zooloog David Attenborough, die afgelopen vrijdag 8 mei zijn 100ste verjaardag vierde. Nou, de muziek werd gecomponeerd door zijn landgenoot Stephen Price en ook onze felicitaties gaan natuurlijk de plas over richting Groot-Brittannië. Tijd voor de Dawn Chorus, het ochtendconcert. In de vroege ochtend, een zachte ruis van de A12 op de achtergrond, lopen Christine ter Haar van Vogelbescherming en verslaggever Rosemarijn Brus het oude landgoed Amelisweerd in. Zo rond 5 uur is het bijna stil op een paar soorten na, waaronder de zanglijster. En ook die is vroeg opgestaan.

0: Hier loopt iets door de bosjes, hoorde je dat?
1: En hier loopt een kat bij ons.
0: Misschien heeft hij een vriendje ook nog in de bosjes. Volgens mij hoor ik in de verte al één vogel beginnen. En dat is vaak inderdaad een van de eerste. De roodborst.
1: En de zanglijster weer.
0: Hoor je nu ook steeds beter, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ik zie nu de merel beginnen.

En hij kan echt lekker hard zingen. En nu we dichtbij zijn, hoor je dat ook goed. En wat zo tof is, het is natuurlijk op zich te herkennen aan die herhalingen. 2, 3, 4 keer meestal. Maar het zijn altijd weer andere dingetjes. Dus ik vind elke zanglijst altijd weer verrassend. En jonge vogels, die hebben ook al een repertoire. Dat hebben ze dan geleerd van vader of vogels in de omgeving. Er zitten ook vaak imitaties in. Maar oudere vogels, die krijgen ook een groter repertoire. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk voor de partner. Dus je zou ook al zo'n inschatting kunnen maken van, oh, zou dit nu een heel ervaren vogel zijn, die wel veel levenservaring heeft, veel te vertellen? Of zou het een

0: zon begint er wel een beetje op te komen, hè?
1: Ja. Wacht ook wel weer wat nieuwe soorten straks gaan zingen.
0: En de zanglijsten, die blijven we gewoon de hele tijd als een rode draad door dit verhaal horen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat het de hoofdrolspeler deed op dit. Maar dat is sowieso, hè, de zanglijst, dat begint ook echt al als een van de vroegste zangvogels in het jaar. Dus in januari kun je die al horen schallen.

klein beetje op de rand van gewoon weer bij wat grassteltjes. En er zijn ook veel soorten die zitten niet per se echt in het bos, maar een beetje aan de rand, zoals een chifchaf of een vitus of zo. Die kun je dan wat meer hier horen. En die gaan straks ook wel beginnen met zingen misschien, dat soort soorten. Koolmees en pimpelmees zijn ook wakker nu.

0: Ja, je zit ook met elkaar in conclaaf. Pimpelmees. Kijk, daar is hij duidelijk aanwezig, die chipchap.
1: Je hoort de verkeersruis ook steeds iets harder worden.
0: Ja, met het opkomen van de muur van vogelgeluid hoor je ook het opkomen.

0: is wel leuk dat de hoofdrolspeler van de vroege ochtend zich ook even goed laat zien.
1: Ik was heel dichtbij.
0: Ja. En je ziet hem hier ook lekker over de grond scharrelen. Dat is ook typisch voor lijsters zoals merel en zanglijster. Roodborstjes en vinken die doen dat ook wel hoor, maar ik vind dat

0: En als je dan even weer opnieuw goed luistert, dan hoor je ook dat dat echte ontwaken, echte donkers en ochtendconcert, dat is nu eigenlijk al een beetje over zijn hoogtepunt heen.
1: Ja.
0: Je hoort niet meer zo'n muur van geluid, maar je hoort wel gezang, hè?
1: Het is wel echt een beetje alsof het rond 5:30, kwart voor 6, echt het meeste geluid maakt,
0: ja,
1: hè?
0: Ja. En ja, dan komt ook net echt het daglicht natuurlijk op. Dus de zon is nu vandaag rond 5:50 is echt zonsopkomst. Nou, en dan zo'n half uurtje daarvoor, dan was het inderdaad op zijn luid.
1: Hé, hey, een vos.
0: Oh, wow. Is de pontificaal daar in het weiland? Oh, rennen.
1: Twee vossen.

0: haaien ook echt zangvogels zijn. Hè? Want mensen weten dat vaak niet, maar je hoort toch wel wat bijzondere geluiden tussendoor. Ja. Hoger en wat lager. Ja, want die zang is natuurlijk heel herkenbaar. Maar hoe je ook kan weten dat er een zanglijster is, is als je een smidse vindt. En dat is een plek bij bijvoorbeeld een grote steen waar heel veel slakkenhuisjes liggen en zo. Dat is echt specifiek voor een zanglijster. Die gebruikt hij om slakken kapot te slaan en dan daar lekker op te eten.
1: Het verkeer wordt harder en de zanglijster die blijft gaan, hè?
0: Ja, en het schalt er mooi bovenuit.

U hoorde Christine Terhaar van Vogelbescherming en verslaggever Rosemarijn Brus in Amelisweerd. De muziek was One Summer Day, gecomponeerd door Joe Hisashi voor de film Spirited Away. En bent u nou benieuwd hoe het eruit zag, zo in de vroege ochtend in Amelisweerd? Collega Felix Snoodijk maakte een video die te zien is op vroegevogels.bnnvara.nl.

0: was een flink stuk, maar net niet helemaal, van de eerste arabesque voor harp solo van Claude Debussy. We gaan naar het nieuws zo, na 7:30, de Venolijn, lupine als duurzaam voedselgewas van de toekomst en een nieuwe aflevering van ons Reiger Feuilleton. Nu eerst NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
1: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
2: Het Nederlandse cruiseschip de Hondius is vanochtend vroeg aangekomen bij de haven van het Spaanse eiland Tenerife. Het schip ligt voor anker, de passagiers worden straks één voor één van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. De lokale regering van de Canarische eilanden probeerde het schip op het laatste moment nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale overheid greep in en dwong de lokale regering het cruiseschip te laten ankeren. Israël heeft twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, en bij Kreta werden ze tegengehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het land werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. En in Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking en in het zuidoosten kans op regen bij 13 tot 20 graden.

0: Van Nachtegaal, zanglijster en fiets klinkt uit de meidoorns op Landtong Rozenburg. Mark Bersma nam het voor ons op. Ja, en dit geluid, dat is afkomstig uit het egelnest in de achtertuin van Gerry Lindeboom uit Dalfsen. Ja, dit hoor je niet dagelijks. Zo direct, lupine als duurzaam voedselgewas, ons reigerfeuilleton, maar nu eerst de fenolijn. Wat is er te horen op het antwoordapparaat van de natuur? 035-6711-338.
1: Met Sjaak Witteveen op de Heentuin Goudse Hout. Na een heerlijke bui, regen, zie ik hier de gele lis langs de slootkant volop bloeien.
2: Goedemorgen, met Ruus Happel. Ik heb om 11:45 de eerste gierzwaluw boven mijn hoofd zien vliegen. Ik ben helemaal gelukkig. Doei.
3: Met Merel van der Sluis, normaal vanuit Heemstede, Groenendaalse Bos, dit keer vanuit Bargerveen, waar ik gisteren met mijn kinderen een fantastische route gefietst heb en inderdaad de gouden klauwier heb mogen spotten. We hadden zelfs de indruk dat het een paardje was. Verder hebben we nog de gele tjitsjaf gezien en de bruine kikkerdief en het veenblauwtje. Kortom, volop lente. En toen we bijna terug waren, zagen we ook nog eens een otter in het slootje langs het Bargerveen. Wat helemaal leuk is, mijn vader is Hans Esselink, bioloog, 20 jaar geleden ook vaak bij jullie op bezoek geweest, onder andere vanwege zijn onderzoek naar de gouden klauwier. Dus het was ontzettend bijzonder om mijn kinderen deze leuke vogel te laten zien. Oké, tot ziens.
4: Amber op ons praten, Nijl. Vandaag rond 11:30, wandelend langs het Deurneskanaal, hoorde ik de wielerwaal.
5: Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenvelder. Onderweg naar Friesland, overal prachtig bloeiend raapzaad in de bermen. En intussen is in Amsterdam ook de ypersneeuw weer begonnen. En die waaien de trams en bussen in en uit als een wervelriem.
6: Verben voor mij uit Leens. Vandaag was ik samen met mijn moeder aan het fietsen en gingen we even naar de Allesmaborg, vlakbij Garnwerd. En daar heel hoog in de bomen zaten allemaal reigers te broeden. Blauwe reigers. En ze hadden zelfs al jongen. We konden ze horen kekken.
7: Joke van der Lely, Tilburg. Ik woon in een flat, 6 hoog. Om 11:00 s'avonds zit ik nog even tv te kijken. En ineens hoor ik tik tegen mijn raam. En nog een keer tik. En nog een keer. Elk jaar rond deze tijd vliegen er enkele meikevers tegen mijn raam. Ik ben rustig aan gaan kijken en ja hoor, daar lagen 3 grote dikke meikevers op hun rug te spartelen met hun pootjes. Ik ben een kartonnetje gaan halen en heb ze daarna de donkere nacht weer laten wegvliegen.
8: Joost Drenthe uit Wolfheze. Zondagmorgen vroeg, in de stilte,

0: vanwege zijn onderzoek naar de gouden klauwier. Dus het was ontzettend bijzonder om mijn kinderen deze leuke vogel te laten zien. Oké, tot ziens.
1: Amber op ons praten, Nijl. Vandaag rond 11:30, wandelend langs het Deurneskanaal, hoorde ik de wielerwaal.
2: Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Onderweg naar Friesland, overal prachtig bloeiend raapzaad in de bermen. En intussen is in Amsterdam ook de ypersneeuw weer begonnen. En die waaien de trams en bussen in en uit als een wervelriem.
3: Verben voor mij uit Leens. Vandaag was ik samen met mijn moeder aan het fietsen en gingen we even naar de Allesmaborg, vlakbij Garnwerd. En daar heel hoog in de bomen zaten allemaal reigers te broeden. Blauwe reigers. En ze hadden zelfs al jongen. We konden ze horen kekken.
4: Joke van der Lely, Tilburg. Ik woon in een flat, 6 hoog. Om 11:00 s'avonds zit ik nog even tv te kijken. En ineens hoor ik tik tegen mijn raam. En nog een keer tik. En nog een keer. Elk jaar rond deze tijd vliegen er enkele meikevers tegen mijn raam. Ik ben rustig aan gaan kijken en ja hoor, daar lagen 3 grote dikke meikevers op hun rug te spartelen met hun pootjes. Ik ben een kartonnetje gaan halen en heb ze daarna de donkere nacht weer laten wegvliegen.
5: Joost Drenthe uit Wolfheze. Zondagmorgen vroeg, in de stilte, op de Renkumse heide, vlak na eindelijk een verfrissende nachtelijke regenbui. Rechts van ons een zich eindeloos herhalende koekoek, de eerste van het jaar. En links van ons een uitbundig jubelende veldleeuwerik. En tot slot een hazelworm op het pad. Maar die was helaas dood.
6: Tineke Kranendonk in Loenen aan de Vecht. Vorige week hebben we een fietstocht gemaakt door de meien rondom de Noorden- en Nieuwkoopse plassen. En daar bloeide nog gewoon witte en paarse smeerwortel in de bermen, die je hier toch echt niet meer ziet. In de tuin staan de paarse akkeleien mooi te bloeien, evenals de blauwe osseton.
7: Bel van Belen, duingebied tussen Wassenaar en Katwijk, de eerste donderkopjes.
8: Dag, met Suze Thewe uit Altwichtigheide. Vanochtend las ik een artikel van Jean-Pierre Gele over de obstakels die trekvogels moeten overwinnen als ze uit Afrika naar ons toe komen. Gelukkig hebben de nachtzwaluw en de wielerwaal Altwichtigheide weer gevonden. Gisteravond hoorde ik het gerafel van de nachtzwaluw en vanochtend de wielerwaal. Wat een geluk.
9: Ja, dat zijn twee prachtige waarnemingen natuurlijk. Nachtzwaluw, wielerwaal. Blijft u bellen 035-67-11338 of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Welke voedselgewassen kunnen zorgen voor een mooi biodivers landschap en kunnen tegelijk de basis zijn voor een gezond dieet? Met een lijst van 33 duurzame gewassen hebben het Wereld Natuur Fonds en het Louis Bolk Instituut de toekomst van onze voedselvoorziening op de kaart willen zetten. Eén van die gewassen van de toekomst is lupine. Verslaggever Rob Buiter is gaan kijken op de Lingehof in Randwijk, waar biologisch dynamisch akkerbouwer André Jurrius experimenteert met de teelt van lupine.
10: Dit is de winterlupine met haver. Die hebben we gezaaid in september. En hiernaast staat de zomerlupine. Die zie je, die is veel kleiner, hè?
11: Die winterlupine die staat hier al prachtig te bloeien. Mooie paarse bloemetjes. Met haver ertussen, zeg je?
10: Ja, het is een mengteelt. En dat zijn we aan het experimenteren. We proberen eigenlijk uit hoe het gaat met de mengteelt. Of dat dan de teelt van de lupine het beter doet eigenlijk.
11: Het is een mooi gewas, hè? Ja. André Jurrius van het initiatief Lekker Lupine. Hebben jullie met een aantal boeren en initiatiefnemers hebben jullie dat opgezet om lupine wat beter tussen de oren en op het land te krijgen?
10: Ja, Marieke Lemeres en ik hebben samen Lekker Lupine opgericht. Dus via het platform proberen we eigenlijk telers aan ons te binden, coöperatief met elkaar in de hele keten te werken. Ja. En we zijn druk bezig met de teelt. Alle teeltontwikkelingen die daarbij nodig zijn. Bijvoorbeeld in samenwerking met Louis Bolk. En eigenlijk is de toepassing heel divers en heel breed.
11: Ja, ik werd hier al ontvangen vanmorgen met een bak koffie met een heerlijke stroopwafel erbij. Die dus, begreep ik ook, voor een deel uit lupinemeel is gemaakt.
10: Lupinemeel, ja, inderdaad. Nou, een brood van lupine is ook echt overheerlijk. Pasta hebben we ervan gemaakt. En dat kun je, als je eenmaal meel hebt, kun je dat allemaal gaan maken. Tegelijkertijd, de hele boon is denk ik het allerbelangrijkste om die onder de aandacht te hebben. Dus het is

0: van de hoogste eiwitten houdende peulvruchten samen met sojabonen.
1: Maar toch zeg je, je bent hier nog aan het experimenteren met de teelt. Dus blijkbaar is dat nu geen ABC'tje om lupine op het land te krijgen.
0: Ik denk dat de afgelopen 50, 60, 70 jaar niet veredeld is op lupine. Omdat we eigenlijk gemakshalve al onze plantaardige eiwitten uit de rest van de wereld halen. En we zien dat we het toch eigenlijk lokaler moeten gaan halen. Dus lupine.
1: Je bedoelt de soja uit Brazilië?
0: En nu kunnen we dus. We moeten eigenlijk focussen op plantaardige eiwittenteelt in Europa. En lupine is een inheemse plant. Komt hier vandaan. En doet het hier best oké. Okay, maar hij is niet op veredeld. Dus we zijn hem een beetje vergeten. Het is een vlinderbloemige. Het is een rustgewas. Dat betekent dat hij de bodem eigenlijk weer vruchtbaar maakt voor het jaar daarna, waarin je bijvoorbeeld een pompoen gaat telen, of een rode biet, of in ieder geval een cash crop. De lupine heeft zeer veel mooie voordelen. Sowieso bloeit hij mooi. Landschappelijk is hij prachtig.
1: Ja, ik wil zeggen, het ziet er prachtig uit, maar je zegt dat het een vlinderbloemige, dus hij haalt zijn stikstof ook uit de lucht.
0: Ja. Hij maakt zijn eigen stikstoffabriekje onder de grond.
1: En heeft die niet te bemesten.
0: Heeft geen mest nodig. En nog leuker is als je het gewas en jaar erna echt ziet profiteren van wat je gedaan hebt het jaar ervoor. Dus dat is wel echt leuk om te zien.
1: Ja. Maar goed, je zegt, er is jarenlang is het product vergeten. Er is niet op veredeld. Wat zijn dan eigenschappen die je er eigenlijk liever nu in zou hebben?
0: Het feit dat hij een behoorlijke lang groeiseizoen heeft, dat zou mooi kunnen zijn als we dat iets kunnen verkorten. Meer zekerheid gaat geven qua opbrengst. Dus hij heeft nog wel last van bijvoorbeeld heel veel nattigheid in juni, dat hij een schimmel heeft. Hè. Het probleem is ook dat er een bitterstof in zich heeft, een alkaloïde. En wij telen alleen maar ras met een heel laag alkaloïde gehalte. Maar die hebben weer als nadeel dat die erg gevoelig zijn voor anthracnose. Dus ze moeten echt
1: voor die ziekte.
0: Ja, exact. Het mooie van de winterlupine is dat hij daar minder last van heeft. Dus daarom zijn we ook op winterlupine aan het focussen. Maar ja, boven de -7, of onder de -7 moet ik dan eigenlijk zeggen, dan gaat die weg in de winter. Dus dat is het risico.
1: Nog even puzzelen hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Maar je noemde al het Louis Bolk Instituut. Willemijn Kuipers en Joost Lomme van het Louis Bolk staan hier ook te kijken. En volgens mij te genieten van dit gewas, toch? Of niet?
2: Nou ja, het ziet er hartstikke mooi uit. En we hebben natuurlijk afgelopen winter wel best wel tot -8 gehad. Dus we kijken dus ook naar verschillen tussen rassen. En wat nu eigenlijk het geval is dat al die rassen, en dat is ook wel een probleem, die komen allemaal uit het buitenland. Dus we halen ons saaizaad eigenlijk niet uit Nederland, maar uit Polen, uit Frankrijk, een stukje uit Duitsland. En we zijn een jaar of 4 terug met die winterlupine begonnen. En het heeft best wel een tijd geduurd voordat ze in Frankrijk zeiden van nou, nu beginnen die rassen geschikt te worden voor Noord-Frankrijk. Dus toen dachten we, laten we het ook eens hier gaan proberen.
1: Dat is dichtbij genoeg om het ook in Nederland te kunnen proberen.
2: Ja. En het kan wel echt wel interessant zijn. Want omdat hij veel langer staat, kan hij meer stikstof binden. En kan die ook potentieel een hogere opbrengst opleveren.
1: En ik begrijp dus van André inderdaad ook heel veel andere voordelen. Zoals goede eiwitten en veel vezels. Vandaar ook, Joost, dat jullie lupine ook op hebben genomen in een lijst van duurzame 30 voedselgewassen. Jullie zeggen, dit is echt een gewas van de toekomst.
3: Ja, zeker. Je ziet hier ook de hommels rondvliegen tussen het bloeiend gewas. Wat eigenlijk de aanleiding is van deze rapportage is dat we voor het Wereld Natuurfonds eigenlijk gekeken hebben welke gewassen er in Nederland geteeld kunnen worden. En die ook in de supermarkten op grotere schaal neergelegd kunnen worden. En daar hebben we gekeken naar verschillende productgroepen die overeenkomen met de schijf van 5. Dus de consument die moet wel voldoende keuze hebben in gezonde producten. En we hebben al die akkerbouwgewassen en andere type gewassen vergeleken met elkaar op voedingsstoffen. Dus hoe gezond zijn ze? En samen met duurzaamheidscriteria's, bijvoorbeeld hoeveel bemesting heeft een gewas nodig, hoeveel bestrijdingsmiddelen. Maar ook hoe kan het tegen klimaatverandering, tegen te veel of te weinig water.
1: Dan komt lupine eruit als een van de toppers, als een van de gewassen echt van de toekomst qua duurzaamheid.
3: Ja, op dit moment, over een aantal jaren. Kijk, lupine staat nu al in de top 33 voor 2030. Het idee is dat we graag zo divers mogelijk willen eten. In de wereld zijn 9 gewassen die voor 2/3 van onze energiebehoeften voorzien. Dus dat zijn de aardappels. Soja is een hele bekende, oliepalm, suikers, dus suikerbiet, rietsuiker en rijst, mais, zo nog een aantal. En daarmee voeden we ons eigenlijk als weer.

0: wereldbevolking. Terwijl er veel meer soorten gewassen zijn. En de keuze die wij met z'n allen maken om wat 's avonds en overdag te eten, bepaalt gewoon hoe de omgeving waar wij in leven eruit komt te zien. Dus dat hier nu een hommel rondvliegt, komt omdat André hier lupine heeft gezaaid. En daar genieten we met z'n allen van. En met dit onderzoek, wat we in opdracht voor het Wereld Natuurfonds hebben gedaan, willen we graag boeren, maar ook consumenten en alle mensen die werken in de voedsel- en landbouwketen inspireren om vooral diverser te eten.
1: Ja. Wat is nou voor nodig om dit echt een grote vlucht te laten geven? Wanneer zien we echt velden vol met deze prachtige paars bloeiende lupine staan?
2: Ja, ik denk dat het begint toch echt met de vraag vanuit de consument. En daarmee moet ook het aanbod, zeg maar, op orde zijn. Dus we zitten eigenlijk op een heel dun lijntje met elkaar om te ontdekken van wie gaat het eten en wie gaat het telen. En de velden zullen pas vol gaan staan als het ook een financieel haalbaar verhaal wordt voor de teler. En dat kan, en dus moeten de tussenliggende schakels richting de supermarkt, denk ik in dit geval, en richting de consument, echt producten gaan opnemen. En de consument het ook werkelijk op waarde weten schatten dat ze het gaan eten en ook de waarde ervoor willen betalen.
1: Ja, ik zeg, ga lekker die stroopwafels overal uitdelen.
2: Overal stroopwafels, ja. Dan kunnen we ook een exportmarktje verzinnen. Maar ik denk dat de gehele boon juist heel erg belangrijk is. We kunnen hem prima vervangen in een wrap voor bijvoorbeeld de mais die er normaal gesproken in zit. Pak die lupineboon. En een salade, pak die lupineboon. We zijn aan het kijken of met mini-lupinies aan de gang te gaan, die je nog makkelijker eigenlijk in je eten gewoon kunt verwerken. En daarmee eigenlijk je maaltijd makkelijk kunt opwaarderen.

0: Claudio Colombo speelde Les Abeilles, de bijen van François Couperin. Al 2 keer eerder gingen ecoloog Atze van der Goot en verslaggever Marlijn Snijders dit jaar naar de Blauwe Reigerkolonie in het Amsterdamse bos. Er werd druk gesleept met takken en gebalst en er werden eieren gelegd. Er kwamen kuikens en die groeien als kool en ze maken heel veel lawaai. Luistert u maar.
1: Oké,
2: de reigers.
1: De reigers? Ik ben heel benieuwd.
2: Je komt net terug uit Suriname, maar we moeten even terug naar de basic. Sorry, Atze.
1: Ja, gaan we
2: doen. Daar gaat hij. Ja. Zie je hem op het nest?
1: Ja. Je ziet al daar meerdere kuikens op het nest. Dat is leuk. Oh, ze zijn al echt nog gegroeid, hè. Vorige keer stak er net een kopje boven het nest uit. En nu zie je echt gelijk op meerdere nesten iets bewegen.
2: Oh, daaronder ook?
1: Ja, en die ouders zitten er nog bij.
2: Maar er komt alweer een nieuwe.
1: Ja, die gaat weer weg, dus het is spitsuur. We zeiden het vorige keer al wel, van misschien zitten ze er wel, maar zien ze gewoon niet, omdat ze nog stil zitten te broeden. Maar dat was dus wel zo.
2: Ja, en nu moeten ze natuurlijk heen en weer vliegen voor die jongen.
1: Ja, er wordt nu flink voedsel aangevoerd op en af. Ik zie deze nog wel met een tak vliegen. Maar het kan ook zijn dat ze misschien met die nieuwe takken wel weer hun nest wel weer opnieuw verstevigen. Als die jongen daar continu in zitten te bewegen, kan het ook zijn dat ze hun nest alweer gaan verstevigen. Maar laten we even kijken wat we in het nest zien.
2: Ga jij eens even je telescoop erop zetten. Het is zo leuk, hè?
1: Ja, het maakt wel echt kabaal allemaal hier. En die jongen die zijn meer aan het klepperen. En die ouders die zijn dan meer echt aan het...
2: Oké, weer één. Het is ontbijt.
1: Ja. Ja, dit is de eerste ronde van de dag, denk ik. Oh, is er nu een heel mooi in beeld. Oh, het is echt een punkerkapsel. Hij heeft echt zo'n hanenkam. Hij zit echt te belen. Ja, je ziet echt zo'n puntige snavel al. Oranje aan de onderkant, zwart aan de bovenkant. Heel grijs mat, dus nog niet zo mooi blauwig eigenlijk als die ouders. En ze zit echt te bedelen. Met die snavel is hij continu aan het kwetteren en aan het druk aan het doen. En hij heeft nog van die hele kale vleugels. Er zitten nog maar een paar veren aan. Kijkt er eigenlijk dwars doorheen.
2: Mag ik kijken?
1: Ja. De lelijke dingen nog, hè?
2: Ja, nou, ho.
1: Ja, het is druk hier. Ja, goed gezien. Hetzelfde.
2: Ja, de blauwe eieren.
1: Ja.
2: Nou, daar zijn allemaal hele leuke jongen uitgekomen.
1: Ja.
2: Oh, dat haar.
1: Ja, ze hebben echt zo'n hanenkam, hè?
2: En die drukte.
1: Ja.
2: Terwijl die moeder zit ernaast, die kijkt niet op of om.
1: Nee.
2: Maar ik zie er hier maar één, maar dat is misschien fout.
1: Ja, wat kan is dat er eentje al groter is dan het ei die is laatst uit is gekomen. Dus het kan zijn dat er ook nog kleiner op het nest zitten. En het nest is natuurlijk ook best groot. Dus misschien dat er dan aan die achterkant nog één zit. Of 2 of 3. Ze leggen ongeveer zo'n 3 tot 6 eieren. Maar het is niet zo dat alle eieren ook echt daadwerkelijk tot een volwassen reiger leiden. Er zijn er altijd een ei die al niet uitkomt. En dan af en toe een jong die het niet haalt. Dus van zo'n nest kan het zijn dat er misschien maar 1 of 2 of 3 misschien uiteindelijk echt een volwassen reiger worden.
2: Weet je hoe lang ze op het nest blijven?
1: Nou, ze hebben sowieso ook nog een fase dat ze nog van het nest afzitten. Maar zo'n 1 of 4 volgens mij zitten ze echt op het nest. En daarna zijn ze nog een fase, zijn ze wat op de takken eromheen, zijn ze takkelingen lekker aan het oefenen met hun vleugels. Dus dat is waarschijnlijk, als ze nu echt nog op het nest. Maar het kan zijn dat ze over een maand straks al aan het uitvliegen zijn. Voor een paar weken, ja.
2: Dat wordt ook wat, hè?
1: Ik weet natuurlijk niet precies wanneer ze uit zijn gekomen ook. Het verschilt ook weer per nest. Maar ja, het kan zijn dat deze, die erachter zie, is al best wel groot. Dus die zit denk ik al wel zeker 2 weken op het nest. Dus het kan zijn dat ze over 2 weken hier al beginnen met oefenen.
2: We kunnen niet meer op vakantie, Atze.
1: Nee, we moeten hier blijven. De hele zomer lang. Nee, op een gegeven moment in juni is het al afgelopen.
2: Denk je?
1: Jawel, eind juni wel. Misschien juli. De laatste.
2: Kijk, daar zit ook nog een nest. Zie je?
1: Ja, misschien kunnen we die ook nog even gaan
2: bekijken. Ja, kom, over de brug.
1: Thank you.
2: Het is een scala aan geluiden.
1: Ja. Ja, soms grommen ze bijna, hè? Eens kijken wat daar op het nest zit. Oh, daarachter zit er ook nog een op het nest.
2: En daar ook? Oh, ik vind dit echt wel een heel leuk moment dat je ze zoveel ziet vliegen en aanvoeren.
1: En nu gaat het helemaal los dan.
2: Oh, daar.
1: Hè?
2: Ja, daar beneden. En daar links komt ook weer wat.
1: Ja.
2: Echt prehistorisch, hè?
1: Ja. Maar die is nu echt aan het voeren, denk ik.
2: Ja.
1: Zie je dat? Die kuikens die worden helemaal wild. Staan met hun vleugels te flapperen en te klapperen.
2: Zie jij dat in die ene boom zitten er 4 nesten?
1: Ja, er zitten meerdere nesten in, in die ene boom, ja. Ja, geweldig. Fijn dat ze het voor die reis dat ze het hier zo goed doen in het Amsterdamse bos.
2: Leuk, hè?
1: Ja. Ja, je hebt wel gelijk. Het is natuurlijk ook een beetje een prehistorische vogel. Het zijn vogels sowieso natuurlijk. Maar als je dit zo hoort, dan denk je, ja, kan zo uit een andere tijd komen, dit geluid. Het zijn natuurlijk ook gewoon echt gigantische vogels eigenlijk. En ik zie nu weer eentje aankomen vliegen met een bek vol met takken. Dus ze zijn kennelijk nog steeds bezig om dat nest weer sterker te maken. Om te voorkomen dat die jongens die kuikens eruit kukelen.
2: Wat een drukte, hè?
1: Ja, dit is wel het drukste moment, denk ik. Van die eieren, denk ik, zijn zo goed als ze allemaal bijna uitgekomen. Dus nu zijn er misschien wel de meeste jongen van de hele fase van eerste ei leggen tot uitvliegen. Omdat een aantal gaan het niet halen. Oh, geweldig. Gaan ze weer. Die heeft echt een mooie kuif. Moet je deze kuif kijken van deze?
2: Oh, even een kuif kijken.
1: Nee, doe net zijn kop omlaag.
2: Oh, wacht even. Daar komt hij weer. Dit is ook nog een hoop borstel en veunwerk elke ochtend met zo'n kuif. Oh, wat is hij mooi.
1: Ja, deze is wel mooi, hè?
2: Zit jij ook nog de hele tijd bij mensen de loftrompet te steken over de blauwe reiger?
1: Ja, natuurlijk. Nu ben we natuurlijk weer extra van ze gaan houden, hè. Het is natuurlijk wel leuk om zo'n kolonie te volgen. Dus dan ga je toch weer anders kijken naar zo'n vogel. Die is natuurlijk een beetje een algemene soort. Maar als je ze dan zo weer ziet met z'n allen, dan denk je ook van, het zijn ook wel echt vette beesten. Eigenlijk veel te mooi om zo'n algemene soort te zijn. Normaal gesproken zijn de mooiste soorten natuurlijk vaak zeldzaam. Maar als je zo'n reiger goed bekijkt, is het natuurlijk een prachtbeest. Super groot. Leeft gewoon midden in de stad, stadsparken. Maar ook ergens verop in het moerasgebied, in Oost-Zwaardersplassen, zitten ze natuurlijk ook. Super adaptief beest. En ik ben wel onder de indruk van hoe reigers hier midden in het bos gewoon zo'n kolonie hebben gemaakt. Ik las ook dat die reigerkolonies iets minder gecentraliseerd worden. Dus ze hadden voorheen vroeger meer kolonies. Maar je ziet nu steeds vaker dus dat sommige reigers ook een eigen plekje vinden. Dus solitair ergens gaan een nest gaan bouwen en gaan broeden. Dus kennelijk zit daar ook een voordeel in voor reigers om niet meer onderdeel te zijn van de kolonie. Heb je misschien minder concurrentie als het gaat om het zoeken van voedsel in de nabije omgeving. Maar je hebt ook minder veiligheid van de groep. Ja. Maar kennelijk zijn er niet heel veel bedreigingen voor zo'n reiger. Alleen grote roofvogels, denk ik, die of boomarters misschien, die zo'n nest kunnen prederen. Die hier overigens wel zitten, ook in het Amsterdamse bos.
2: Maar dat is echt in het beginstadium natuurlijk. Nu ga je als buizerd niet meer zo'n kind meenemen, zo'n punker.
1: Nee, die zijn nu wel te groot geworden, ja. Dat denk ik ook.
3: Die zou ik ook nog goed zien. Hier zit er ook gewoon eentje op het nest.
2: Waar?
3: Boven dit groene boomtje, daar rechtboven.
2: Oh ja. Nou, Atze, je bent nog niet van me af. Het feuilleton gaat door. Nou, over een paar weken, wat denk je?
1: Ja, laten we over een paar weken weer gaan kijken. Over een week of 3, 4. En dan dan zijn de jongen wel echt een stuk ouder. En misschien dat de eerste al wel lekker hun vleugels aan het testen zijn. Dat wordt leuk.

0: Nou, heerlijke geluiden. En zoals het hoort bij feuilletons, wordt vervolgd. We gaan zo direct na achter naar buiten met natuurgids Marlies Hoefkens. Op zoek naar spechten. Maar eerst hoort u Ster en Nieuws. Tot zo.
1: NPO Radio 1.
2: Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
4: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard.
3: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
2: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
1: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.

0: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: NPO Radio 1.
5: 8:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het Nederlandse schip van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De Indonesische politie denkt dat ze in het buitenland zitten. In het centrum van Apeldoorn is gisteravond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. Zo'n 200 mensen demonstreerden bij een rotonde. Omdat ze zich niet aan de eindtijd van het protest hielden, werd de ME ingezet. En daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking, in het zuidoosten kans op regen en het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, ook droge periodes en zon. En dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kaesmith.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Botox heeft veel meer bijwerkingen dan je denkt. Maar hoe word je voorgelicht over die risico's? En houden de Botox-klinieken zich aan de reclameregels? Radar zocht het uit, met een verborgen camera. Morgen om 8:30, Avrotros, NPO 2.
1: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs.
8: Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks Bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie Olifant.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: NPO Radio 1. BNN VARA.
15: Goedemorgen, ik ben terug bij Vroege Vogels. Ik zit hier met Marlies Hoefkens, internationaal natuurgids. Nou, het is fijn dat je daar even... Je reist de hele wereld over.
16: Ja,
15: met allemaal geweldige natuurtrips. Met die mensen die je begeleidt om vogels te kijken. Fijn dus dat je heel even hier kunt zijn bij ons. Wij gaan even op zoek naar spechten, zo direct. Hier in Park Schothorst. Welke kunnen we verwachten? Als we geluk hebben?
16: Ja, nou, wat we bijvoorbeeld ook al hebben gezien zijn de groene specht.
15: Net zag je die al?
16: Net al gehoord en gezien. Ja, er kwam een kat langs, dus hij reageerde al even heftig.
15: Oké.
16: Okay. Je kan hier sowieso de grote bontspecht zien. De meeste mensen die kunnen in de stedelijke omgeving altijd wel de grote bontspecht ook zien. En heel misschien ook nog wel de kleine bontspecht.
15: Ja. Oké. Okay. En de zwarte specht komt hier niet voor?
16: Dat is echt een bosspecht. Die zit echt ook waar naaldbomen zitten, want daar zit ook zijn voedsel in.
15: Ja.
16: Dus daar zou er echt voor naar een bos moeten gaan.
15: Oké. Okay. En de draaihals, dat is ook een specht, toch? Heel bijzonder vogeltje.
16: Ja, eigenlijk heb je dus de bonte spechten, de kleine, middelste en de grote. Dan heb je de groene en de zwarte, die zitten een beetje bij elkaar. Ze lijken ook een beetje qua uiterlijk op elkaar, behalve dat de kleur verschilt.
15: Ja.
16: En dan heb je daarnaast eigenlijk nog... De draaihals. Het is niet een echte specht. Het is wel een echte specht, maar hij vertoont niet echt spechtengedrag zoals we gewend zijn. Met dat pikken en dat hakken.
15: Nee.
16: Maar hij eet wel mieren. Wat hij dus ook wel zo gelijk heeft als een zwarte specht of een groene specht.
15: Ja, ja.
16: Dus hij hoort er wel bij, maar net niet helemaal.
15: Nee, en we gaan hem ook hier niet zien.
16: Nee. Ja, het is migratie, je weet het nooit. Hè?
15: Je weet maar nooit. Nou goed, we gaan zo direct naar buiten en dan gaan we op zoek. Maar goed dat je er bent.
16: Yes.

Goedemorgen, dit tweede uur op het programma. We zoeken met Marlies naar spechten, de Venolijn, de column van Patrick Jansen. We spreken poolonderzoeker Maarten Lonen over zijn collega, emeritus hoogleraar Laurens Hakkerbort, die afgelopen week overleed. En Famke Gerritsen en Joris Kouwenberg zijn namens Nederland de huidige jongere vertegenwoordigers bij de VN. En ook zij zijn zo te gast. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: U hoorde het derde deel van de symfonie in A groot van Johan Stamitz. Ik loop hier met natuurgids Marlies Hoefkens op zoek naar de Pikidae, beter bekend als de specht. Ja, maar Marlies, jij bent eigenlijk een beetje een picofiel, hè? Een specht.
1: Zo kan je dat wel noemen, ja.
0: Waarom ben je zo gek op de specht?
1: Ja, ik vind dus, naast dat ze gewoon een verschijning zijn natuurlijk om te zien, hebben ze ook een beetje een mysterieuze air om zich heen. Je hoort ze vaak wel, je ziet ze niet altijd. Ze zitten vaak achter een boom of hoog in de topjes van de bomen. Ik vind hun gedrag gewoon geweldig om te zien en te observeren.
0: Ja. Je zei al, we zien hier grote bonte specht kunnen we hier zien. De kleine ook?
1: De kleine ook.
0: En de groene dus, die horen we ook regelmatig hier zingen. Ja, dat is dat hele, heel apart geluid, hè? Ook in vergelijking met die andere spechten.
1: Ja, het is een beetje alsof een paard aan het hinneken is of iemand heel hard aan het lachen is. Heeft wel een beetje een soort gelijke lach als bijvoorbeeld de zwarte specht. Ik noem het altijd een beetje klakkend. Klak, klak, klak, klak, klak, klak, klak.
0: Ja.
1: En dan, als je die harde L-toon een beetje erdoorheen hoort, dan weet je, dit is een groene specht. Want de zwarte specht heeft er ook eentje, maar dat is meer ta ta ta ta ta. En heeft ook een beetje een aanloopje. Dus daar kan je ze ook een beetje qua geluid aan onderscheiden, maar natuurlijk ook qua habitat.
0: Ja, en het roffelen, want dat doen natuurlijk de bonte spechten doen dat, de ja. Anderen ook?
1: Jazeker. En er is ook al een beetje een misconceptie over het roffelen, want mensen horen dus het tikken van een specht. En die denken dus dat ze aan het forageren zijn of wel eten aan het zoeken. Maar dat is dus niet zo. Roffelen is dus een eigen aparte baltsroep. Het is eigenlijk geen roep, maar het is eigenlijk trommelen. Trommelen waarbij ze dus de boom als klankkas gebruiken om een partner of een territorium te bemachtigen of vast te houden. En het tikken wat je ook nog wel eens hoort, gewoon tik, tik, tik, tik, tik.
0: Ja.
1: Dan zijn ze vaak wel eten aan het zoeken. Dan zijn ze bijvoorbeeld aan het tikken om bijvoorbeeld de bast los te maken of de schors los te maken om daar dan de insecten uit te krijgen. Dat hoor je dus ook al als je in het bos loopt, maar dat echte ritmische roffelen, dat trrrr, bijvoorbeeld van een grote bonte specht, het is alsof er een deur zo een beetje dicht kraakt. Dat is dus echt puur baltsgedrag.
0: Ja. En verschilt het heel erg, die roffel? Kun je ze qua roffel uit elkaar halen?
1: Een goed getraind oor, ja. Er zijn een paar makkelijke. Dus de grote bonte specht, omdat we die heel vaak horen, kan je waarschijnlijk het meest makkelijk eruit onderscheiden. Die komt ook het vaakst voor. En de zwarte specht kan je ook best wel goed eronder onderscheiden. Het is net een mitrailleur in het bos en het is echt heel hard en het houdt wat langer aan. En dat hoor je door eigenlijk het hele bos heen. De kleine bonte specht is wat lastiger, maar omdat die natuurlijk zo klein is, zo klein als een huismus koolmees.
0: Ja, echt klein, hè?
1: Heel klein. Ja. Is die roffel ook een stukje kleiner, maar je hoort hem nog steeds wel. En hij is misschien wat sneller. En ook de middelste bonte specht heeft net iets anders. Maar voor alleen een goed getraind oor ga je dat eruit halen.
0: Ja. Bij de groene dus dat lachen. En hun rol in het, ondertussen kijken we natuurlijk rond, hè, of we iets horen. Vooral de haan hier, vlakbij de middeleeuwse boerderij. We zien in de verte een poes, we zien duiven.
1: Koutjes.
0: Ja. Ja, hazen zien wij. Ik zie er eentje zitten daar. Kijk, daar lopen.
1: Ja, zeker.
0: Maar nog even geen specht. Hun rol in het ecosysteem. Wat voor rol spelen ze?
1: Ja, eigenlijk best een belangrijke rol. En het heeft ook een tijdje wat minder goed gegaan met de spechten. Zeker bijvoorbeeld de zwarte specht. Maar heel veel spechten die zijn afhankelijk van doodhout. Daar zit een eten in. In doodhout zitten heel vaak mieren en allerlei andere beestjes waar ze dus afhankelijk van zijn. Zeker ook in de maanden van broedtijd. In de wintermaanden willen ze nog wel eens bijvoorbeeld overgaan op wat zaden en wat pitten. En dan vooral daar eigenlijk de bonte spechtes. Maar de zwarte specht die eet eigenlijk voornamelijk insecten. En vooral dus inderdaad boommieren. En als er dus geen dood hout zit, dan zitten dus ook minder mieren, minder schimmels. En dan hebben ze dus minder gelegenheid om zowel het eten te krijgen als bijvoorbeeld nestgelegenheid te zoeken.
0: Maar je zegt doodhout. We zien hier in het park zien we ook heel regelmatig spechten. En als je ze ziet, zie je ze vaak ook hoger de boom tikken, zoeken, scharrelen. Dat hout is toch niet allemaal dood, of wel?
1: Nee, dat klopt. Het is een beetje elkaar afwisselen natuurlijk. Van natuurlijk doodhout is belangrijk voor ze. Maar ze kunnen ook zowel in levende bomen broeden als eten zoeken. Zeker ook de grote bonte specht. De grote bonte specht is eigenlijk onze generalist van de spechten. Je vindt ze in de stad. Ze eten zowel zaden als insecten. Dus ze kunnen zich overal wel thuis maken. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de zwarte specht. Die zit ook in bijvoorbeeld levende beukenbomen te broeden. Maar vaak zijn die beukenbomen, die zijn toch wel... je ziet vaak wel schimmels al opvormen.
0: Een beetje aangetast.
1: Een beetje aangetast zijn ze vaak.
0: En maken die dat hout dan zacht, zodat hij daar beter in kan een holte in kan maken? Want het zijn enorme holtes die ze hakken, die zwarte spechten.
1: Ja, nou, punt 1 is hij goed uitgerust met een hele grote beitelvormige snavel. En de snippers die er vanaf komen zijn ook echt heel groot. En ze zijn natuurlijk zo geëvolueerd dat ze heel goed kunnen hakken. Ja. Maar ik heb er mezelf meerdere theorieën over. En het is een beetje kip-ei verhaal van... gaan ze juist de bomen specifiek zoeken die al zacht zijn... omdat ze dus door de schimmel en de schimmeldraden aan de binnenkant al zacht zijn gemaakt.
0: Ja.
1: Of door hun hakwerk zorgt het dan voor wonden... waardoor dus dan de bomen geïnfecteerd raken door schimmels. Misschien zelfs ook wel door de specht zelf. En... daardoor gaat die boom dus langzaam beschimmeld. Of in ieder geval aan de binnenkant vol met schimmeldraden raken.
0: Dus dat hij zelf eigenlijk de boom de eerste tik geeft. De eerste verzwakking.
1: Ja, dat zou misschien wel kunnen, ja. Maar je weet het, ze kiezen vaak oude bomen. Bijvoorbeeld zeker de zwarte specht en de grote en de kleine, of de middelste bontspecht. Die kiezen eigenlijk altijd wel wat oudere bomen uit. Vaak beukenbomen. Daar zijn ze allemaal wel fan van. Behalve de kleine bontspecht. Ze moeten al een beetje een leeftijd hebben. Dus ik weet niet of ze voorheen al geïnfecteerd waren met schimmels.
0: Gaat een boom er altijd op achteruit als die een spechtennest heeft, in zich bergt?
1: Ik zou het eigenlijk een beetje een symbiose, lichtelijk mutualisme of zo willen noemen. Is ja, de boom die raakt geïnfecteerd, maar het is wel onderdeel van een grote ecosysteem. En de boom gaat niet direct dood. Nee. De boom zal misschien uiteindelijk verzwakt raken. Maar ik ken bijvoorbeeld een...
0: Ondertussen lopen we nog even een beetje hierheen. Want we zijn natuurlijk ook nog steeds op spoek. Ja, een beetje verzwakt raken.
1: Ja, ik ken een boom. Dat klinkt een beetje grappig. Maar ik ken een boom in een bos waar dicht bij mijn huis. En die is dus behoorlijk toegetakeld door de zwarte specht. En je ziet eigenlijk onder de kruin... kan je gewoon door de boom heen kijken. Zo hol is die aan de binnenkant. Maar hij heeft gewoon nog steeds een volledige kruin op de boom staan.
0: Dus het kan ook wel een tijdje samengaan.
1: Zeker een tijdje samengaan. Ze zijn heel erg weerbaar over het algemeen. En blijven dus ook voor een langere tijd gewoon bestaan. Ondanks dat ze dus schade hebben door de specht.
0: Nu lopen we even hier bij een stukje gemengd. Eiken en beuken zien we hier.
1: Ja,
0: hier zie ik ze toch ook wel vaker. We lopen even zo eronder. Bladerdek boven ons. De boom zit natuurlijk al bijna helemaal in blad. Dit zouden ook wel mooie bomen zijn, toch, voor ze?
1: Zeker, zeker. Zeker inderdaad de beukenbomen, zoals ik al eerder had gezegd. Dit is een hele mooie, gezonde beukenboom. Ook al zie ik daar wel bovenaan nog een klein beetje wat zwammetjes ontstaan. Ja. Kogelzwammetjes.
0: Neemt hij nou zelf ook, want dat begreep ik net een beetje uit je woorden... draagt hij zelf ook schimmels bij zich om zo'n boom te verzwakken?
1: Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan.
0: Nee.
1: Maar van wat ik heb gelezen en wat ik een beetje... kan beredeneren, is net zoals dat wij een microbiome hebben op onze eigen huid, zal de specht natuurlijk, als hij contact is geweest met besmette bomen, ook wel wat van die schimmelsporen eventueel op zijn verenkleed of op zijn poten of op zijn snavel mee kunnen dragen. Dus in feite kan hij daarmee dus de boom infecteren, een nieuwe boom mee infecteren.
0: En als zo'n schimmel, die draden eenmaal de boom in kunnen, dan zullen ze de boom gaan verzwakken?
1: Ja, zeker als ze dus gaan hakken, en ze hakken eigenlijk vaak dan... een holte in de boom. Ik hoorde wel eentje roffelen.
0: Hey, maar

0: Ja, en zien we daar ook iets van? We lopen even iets verder.
1: Waar? Ja. Ik hoorde hem daar zo redelijk ver roffelen. Oh. Ja. Het was in ieder geval een grote bonte specht die aan het roffelen was.
0: Daar gaat ook nu. Er vliegt nou iets naar een boom. Ja. Ja, ze zitten er wel natuurlijk. Maar, nou, weet je wat? We gaan even koffie drinken. We gaan even wat door met andere dingen in het programma. En dan blijf jij gewoon een beetje om je heen speuren.
1: Ja.
0: En ik durf er iets op te verwedden dat we die groene specht zeker gaan horen nog.
1: Zeker.
0: Deze uitzending. Nou, bedankt in ieder geval voor dit moment. Ja, Marlies Hofkens. Ja.

0: Vrijdag werd hij 100, David Attenborough. En dat vieren wij met veel muziek uit zijn films. Films die hij maakte, films die hij insprak bij de BBC. Deze muziek kwam uit de film Ocean, There Is Still Hope. Gecomponeerd, de muziek door Stephen Price. Vorige week overleed Pool-onderzoeker en hoogleraar Laurens Hakkebord op 78-jarige leeftijd. Hij was regelmatig te gast in Vroege Vogels en was het gezicht van het Nederlands Pool-onderzoek. Aan de telefoon bioloog Maarten Lonen, verbonden aan het Arctisch Centrum van Rijksuniversiteit Groningen. Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo. Jij zelf natuurlijk ook fervent Pool-onderzoeker en ook al lange tijd. Ik begrijp dat je voor de 36e keer naar Spitsbergen gaat. Wat heeft die voor jou betekend, Hakkebord?
1: Nou, heel veel. Want nadat ik onder Rudy Drent jarenlang ganzenonderzoek had gedaan en ook begonnen was op Spitsbergen, hield eigenlijk dat werk langzamerhand op, maar heeft Laurens Hakkebord mij geadopteerd eigenlijk in het Arctisch Centrum. En heb ik daar door kunnen gaan. Ook omdat Laurens het lukte om voor de Noordpool en de Zuidpool gewoon mee te doen als Nederland. En dat wij jarenlang inderdaad gefinancierd zijn door buitenlandse zaken van Nederland om de geopolitiek ook een steuntje te geven en dat Nederland mee kon praten over het Hoge Noorden en het Verre Zuiden.
0: Ja. Hoe zou je hem willen typeren, Laurens?
1: Laurens, amabel, erudiet, maar hij weet ook heel goed dingen te bereiken. En daarvoor zette hij zich dan ook helemaal in. Hij was eigenlijk al toen hij aangenomen werd bij het Arctisch Centrum, wat ik hoorde van Co de Korte, was dat hij ervaring had met veldwerk al in Afrika. En eigenlijk is hij gewoon altijd doorgegaan met de poolgebieden. Hij ging er naartoe. Hij ging er kijken en hij bestudeerde wat daar gebeurde. En dat was in die tijd nog niet zo heel gewoon. Gewoon dat je zoveel rondreisde en hij is ook op allerlei plekken geweest. Begonnen natuurlijk op Spitsbergen om daar die expeditie te organiseren met veel mensen. Dat was een heel gedoe, maar dat lukte hem. En hij kreeg steun van zelfs subsidies haalde hij binnen. Dus ze konden een boot aanschaffen en ze konden eigenlijk ook iets opzetten waardoor ze heel veel materiaal daar naartoe konden brengen en echt archeologisch onderzoek konden doen. Maar het was ook iemand die heel veel last...
0: Hij was ook archeoloog, hè, geograaf en archeoloog. Heeft de jaren 70 onderzoek gedaan naar waar de Nederlandse walvisvaarders op Spitsbergen verbleven, Smerenburg. Hoe bijzonder was dat onderzoek? Wat kwam eruit?
1: Nou, er waren heel veel graven, Nederlandse graven nog op Spitsbergen. Omdat de Nederlanders, die wilden niet de zeemansgraf zoals de Engelsen hebben, maar die wilden op land begraven worden. Omdat ze geloofden in een resurrectie, dat God zou verschijnen in het oosten. En daardoor was het heel zichtbaar, maar werd ook heel duidelijk dat die graven langzamerhand aan het kapot gaan waren. En via Zweedse en Noorse contacten kregen we in Nederland ook op symposia te horen dat ze eigenlijk vonden dat wij verantwoordelijkheid daarvoor moesten nemen als Nederlandse onderzoekers. En dat heeft het Arctisch Centrum toen gedaan. Het Arctisch Centrum bestond al een aantal jaren voor Laurens Hakkebord, maar zat werkelijk in de stroomversnelling, doordat ze inderdaad lieten zien van wat de Nederlanders daar hebben gedaan en eigenlijk ook mee bij hebben gedragen aan het uitroeien van de Groenlandse walvis daar. Maar ook gewoon hoe ze daar leefden en hoe ze daar werkten. En dat was heel bijzonder. Dat gaf gewoon een beeld van de geschiedenis.
0: Ja, beide kanten van het verhaal natuurlijk. Hoe bijzonder het was dat ze daar verbleven. En ook hun bijdrage aan het uitsterven van die soorten. Of de achteruitgang. Waarom, je net zei al, Nederland speelt nu nog steeds wel een rol in dat Poolonderzoek. Waarom is het belangrijk dat Nederland zich daar mee bemoeit?
1: Nou, allereerst is natuurlijk Spitsbergen. Dat is een historische band die wij hebben daarmee. Wat heel belangrijk is, ook omdat er daar zoveel Nederlandse mensen zijn geweest. In Antarctica is het ook zo dat dat van niemand is. En dat je dus als land, als je daar lid van de Antarctic Treaty bent, dan mag je meepraten over de toekomst van Antarctica. En je kunt eigenlijk wel zeggen dat wij allemaal op het Arctisch Centrum verliefd zijn op de poolgebieden. En dat we dus ook eigenlijk wel heel erg willen bijdragen aan het behoud en het beheer en de goede zorg. En dat proberen we dus te doen met onze onderzoeksinbreng.
0: Ja, want er wordt natuurlijk gestreden om die polen en alles wat daar te vinden is. Laurens heeft daar natuurlijk ook een bijzonder boek over geschreven. Hè? Het windgewest, er valt wat te halen, al eeuwenlang en nu nog steeds. Jij gaat er nu weer heen. Gaat Laurens Hakkebord met je mee?
1: Nou, in gedachten eigenlijk, ja. We hebben het laatste internationaal pooljaar, was hij heel erg actief. Is hij ook inderdaad bij mij op bezoek geweest, op het plek waar ik mijn onderzoek doe. En er komt weer een internationaal pooljaar, komt weer. En wij missen toch ook een beetje zijn organisatiekracht. Maar we zijn druk bezig om daar weer een heel grote bijdrage aan te kunnen leveren. Als dat over 2 jaar of 3 jaar gaat plaatsvinden. Als een grote internationale onderzoeksbijdrage.
0: Hij was toen natuurlijk ook de grote kartrekker daarvan, jaren geleden. Onze verslaggever Henny Radstaak is toen nog ook met jullie meegeweest naar Spitsbergen. Dat was heel bijzonder. Maarten, hartelijk bedankt dat je even een beeld wilde schetsen van Laurens Hakkebord, die afgelopen week overleed. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: We gaan zo direct luisteren naar het NOS Journaal. Maar ik kan even vertellen dat na 8:30 we de column van Patrick Jansen horen. En we spreken 2 nieuwe VN-jongerenvertegenwoordigers. Eerst Ster en het NOS Journaal. Tot zo.
2: Ster. Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
4: Stihl, sterk werk.
5: Human neemt je mee naar de politie, die in Kenia vrij gewelddadig is. Al wordt het veranderd door een agent en priester in 1. En in Colombia wordt het vertrouwen in de politie teruggewonnen door een dansje, ja, of een goocheltruc. Kijk vanavond naar Metropolis, over agenten in de wereld. Human, radicaal menselijk.
2: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
4: Stihl, sterk werk.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
8: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
6: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
9: AI.
10: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC, so you can.
2: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
11: Het Nederlandse cruiseschip Hondius ligt voor anker in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. De passagiers worden nu 1 voor 1 van boord gehaald en daarna naar Nederland gevlogen. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Israël heeft de 2 activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De 2 werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in een pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking en in het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
16: AI.
17: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
8: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
19: Botox heeft veel meer bijwerkingen dan je denkt. Maar hoe word je voorgelicht over die risico's? En houden de Botox-klinieken zich aan de reclameregels? Radar zocht het uit, met een verborgen camera. Morgen om 8:30, Avrotros, NPO 2.
8: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.

0: Marcel, voor je geluiden. Tijd voor de columnist van dienst, ecoloog Patrick Jansen. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zitten ook al een beetje te speuren naar buiten. Wat? Oh, daarachter, hè? Een fazant, toch?
1: Ja, fazant, spreeuwen.
0: Ja, ja. En het gras staat hoog. Eigenlijk past dat ook wel bij die geluiden die we net horen. Het is al bijna een beetje een zomers antwoord, hè? Met al dat blad aan de bomen. Jij bent natuurlijk een bomenman, dus... Ja, mooi sfeertje. Nou, Patrick heeft een column bij zich. Tijd voor de column. Patrick Jans.
1: Dankjewel.
0: Patrick.
1: Het is alom bekend dat al te veel slecht nieuws over klimaatverandering, over biodiversiteitsverlies, over vervuiling, over landschapsdegradatie en over het falen van de markt en de overheid bij mensen kan leiden tot gevoelens van hulpeloosheid, zelfs tot apathie. Dan trekken mensen zich terug in plaats van te handelen. Of ze gaan juist slechte dingen doen, zoals voor de lol van hop naar her vliegen, omdat iedereen het doet en het toch allemaal niks meer uitmaakt. Het zal mijn tijd wel duren, na ons de zondvloed. Wat wel werkt om mensen te activeren is urgentie combineren met duidelijke haalbare oplossingen. Mooie voorbeelden geven van succes. Dat vergroot het gevoel van hoop en dus de motivatie van mensen. En daarom, lieve luisteraars, krijgt u van mij deze keer geen angstaanjagende column over het dreigende stilvallen van de golfstroom die ons land verwarmt. En ook geen kritische column over het misbruik van het label National Park door toerisme-marketeers. Geen rant over D66 die zich laat chanteren door de VVD. U krijgt goed nieuws. Goed nieuws is bijvoorbeeld dat Sir David Attenborough, die zich rond zijn 80ste ontpopte tot een van 's werelds belangrijkste pleitbezorgers voor natuurbescherming, vrijdag 100 jaar oud is geworden, u hoorde het al. En Lego heeft voor de gelegenheid de adviesleeftijd opgetrokken.

0: Fred Oldenburg speelde een van de etudes van Karl Czerny. Wat is er ingesproken op de Venolijn 035-6711-338?
1: Astrid de Jonge, Groningen. Na jullie prachtige bundeling van geerzwaluwgeluiden en meldingen wou ik ook even melden dat hier in het noorden inmiddels de koekoek is gesignaleerd. Afgelopen vrijdag in de omlanden. En nu in Bijen ook heel luid en duidelijk te horen.
2: Net zo net als in Kuitenkoekangen. Ik zie zoveel eerstelingen, maar ik pik er een paar opvallende uit. Want de allereerste waardoor ik werd verrast was de hopprachtmot. En die doet zijn naam echt eer aan, want op het donkerbruine, langwerpige lijfje hebben ze mooie zilveren en oranje dwarsbandjes. Maar wat ook opvalt, is dat hun opvallende gedrag van ze draaien hoofdzakelijk rondjes linksom en rechtsop op het blad van de hop. Dat is een plan waar je hem altijd op kan vinden. Ik heb ze nog nooit zo vroeg gezien. Altijd ergens in juni en dan nu op 4 mei. Nog een opvallende waarneming. In de tuin vond ik op het Sint-Janskruid de eerste larve van het tweekleurige hertsooi-goudhaantje. Dat was ook bijna 4 weken eerder dan eerdere jaren.
3: Ja, dit is Jan Ploeger op de Groninger akkers van het Oldambt. En ik zie mijn eerste paadje grauwe kiekendieven balsen. En als ik goed kijk, zie ik een eind verderop nog een tweede paadje balsen. Ondanks dat ik bijna 25 jaar met deze dieren werk, het zal toch niet, toch ook weer lichtelijk vochtig oog, de grauwe kiekendief. Wat een schoonheid. Wat een schoonheid.
4: Hans de Bruin uit Sassenheim. Er staat onwijs veel in bloei en ik noem daarvan de gewone ereprijs, de akelei, de koekoeksbloem, de gewone vogelmelk en het lelietje der dalen.
5: Rijke Smit, Den Haag. De koolmeisjes in ons nestkastje kwetteren erop los als een van de ouders weer met een dikke larf komt aanvliegen.
6: Lieve Zwanenburg uit Dronten. Vanmiddag hoorde ik de eerste braamsluiper met zijn karakteristieke zang en eigenlijk direct daarna vloog er een roepende koekoek over ons hoofd in Dronten-Zuid.
7: Jan Spinnenwijn uit IJzendijken. Ik liep vrijdag om 6:30 in de ochtend door Braatman Noord en zag daar 4 zwarte ooievaars. Ik wist niet wat ik zag.
8: Noordwijk, Smartebaalbergen. En binnen horen we zelfs de jonge bosuiltjes tegenover ons in het bos. Wat een feest.
9: René Slingerman, Baanbrugge. Gisteravond een bijzondere ervaring hier. De rugstreeppadden zijn met tientallen naar het landje van Paddenburg getrokken. En met de warme zomeravond en het naderende onweer waren ze allemaal aan het roepen. En het vulde de hele lucht. Een magische ervaring.
10: Amanda Wams. Ik ben heerlijk aan het lopen in het Nelissandse bos op Goeree Overflakkee. En tijdens mijn loopje hoor ik een heel bijzonder geluidje. En wat blijkt mijn verbazing, het is de spotvogel. Prachtig.
0: Ja, geweldig. Nou, dan heb je echt gelukt. Dan heb je een goede dag als je de spotvogel waarneemt. Blijft u bellen, 035-6711-338. Joris Kouwberg, Famke Gerritsen zijn onze nieuwe vee- en jongerenvertegenwoordigers. En ze richten zich op biodiversiteit en voedsel en zullen dat van de VN tot Brussel op de kaart gaan zetten en jongeren vertegenwoordigen. Wat willen zij veranderen? Hoe luid klinkt de stem van jongeren?

0: Straks echt aan de onderhandelingstafels. Joris en Famke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Famke, jij komt hier aan met een doos.
2: Voor
0: mij zit daar iets lekkers in. Vertel, wat is dat met die doos?
2: Ja, wij hebben namelijk een taart meegenomen. Een hele bijzondere taart. Omdat, het is natuurlijk al benoemd, David Attenborough 100 jaar is geworden. En dat is wel een mooie mijlpaal die we eigenlijk even met jou wilden vieren.
0: Nou, doe hem eens open, want even de taart kijken. Ach, wat ontzettend leuk. Het is een heel mooi, voor mij, appelkruimeltaartje.
2: Ja, klopt.
0: Heel mooi appelkruimeltaartje met verschrikkelijk leuk. Allemaal vlaggetjes met David Attenborough en een grote, wat is het, een toucan, hè?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja. Hé, en natuurlijk is het geweldig, David Attenborough, dat moet gevierd worden. Maar waarom juist jullie als jongere vertegenwoordigers die hier met een taart voor David Attenborough aankomen, waarom is hij zo belangrijk voor jullie?
2: Ja, David Attenborough is natuurlijk wel echt een voorvechter voor de natuur. En doet het in dat opzicht ook op een hele creatieve manier. Waarbij hij ook jongeren heel goed mee weet te krijgen. En ik denk dat hij wel een inspiratie voor ons is.
0: Ja, is hij populair onder jongeren?
1: Ja, ik denk zeker dat hij populair is. Zeker als er nieuwe documentaires uitkomen, dan hoor ik opeens in me heen weer mensen die normaal niet zo bezig zijn met de natuur, die opeens dan toch even die heerlijke stem willen horen.
0: Ook buiten jullie bubbel.
1: Ook buiten mijn bubbel. Ja. Ook mensen die niet bezig zijn met de natuur en biologie. En hij is inderdaad zelf ook echt voorvechter van die jongere educatie en die jongere participatie in natuur. Hè. Een van zijn bekendste quotes die gaat erover van, we moeten jongeren meetrekken in de natuureducatie. Want als ze natuur niet kennen, wie gaat de natuur dan later beschermen? En dat is natuurlijk ook iets waar wij mee bezig zijn.
0: Voorstaan. Joris, jij bent student marinebiologie, Universiteit Utrecht. En toen je in de race was om jongerenvertegenwoordiger te worden, toen stuurde je ons al, je was allemaal mails aan het rondsturen, onder andere naar ons om in de uitzending te komen. Nu ben je er uiteindelijk, je bent verkozen. Hè?
1: Ja.
0: Dat gaat zo met een verkiezing. Hoe was het om die campagne te voeren en hoe heb je jongeren, stemmers, proberen te bereiken?
1: Dat campagnevoeren was inderdaad heel spannend en heel nieuw. En ik heb inderdaad heel veel mailtjes uitgestuurd en dingen proberen op te zetten. En het was ook heel intensief. Maar het was ook vooral heel erg leuk om te doen. Omdat je tijdens de campagneweek eigenlijk heel erg bezig bent met in gesprek gaan met jongeren. En dat wordt natuurlijk eigenlijk uiteindelijk je werk. Of hetgene wat je gaat doen.
0: En jouw slogan was keren tij.
1: Ja, jij keert de tij.
0: Stem op mij was het ook. Maar het was vooral jij keert de tij.
1: Wat bedoel je daarmee? Dus net nog iets anders. Omdat ik juist vind, als jongerenvertegenwoordigers staan wij er voor de jongeren. Dus ik vind ook echt dat ik dat perspectief bij de jongeren wilde leggen. Dus gebruik je stem als jongeren. Zorg ervoor op dat jouw stem gehoord wordt. De verkiezingen zijn helaas ook nog niet super bekend. Dus daarom waren veel kandidaten ook bezig met die bekendheid opzoeken. Maar laat je stem horen en samen kunnen we er iets aan doen dat die stem beter wordt gehoord als het gaat om biodiversiteit en voedsel.
0: Famke, Joris is nu net jongerenvertegenwoordiger. Je bent wel ietsje langer sinds oktober. Waarom is het nodig dat er jongere vertegenwoordigers zijn? Want die hele VN en alles zit al vol met allemaal mensen van boven de 30.
2: Heel veel mensen inderdaad.
0: Wat kunnen jullie dan, wat zij niet doen?
2: Ik denk een paar redenen. Punt 1, wij zijn de vertegenwoordigers van jongeren en ook jongeren onder de 18. Die kunnen in principe nog niet stemmen. Dus die hebben eigenlijk niet een directe vertegenwoordiging of vertegenwoordiger bij bijvoorbeeld de VN. Dus ook jongeren onder de 18 vertegenwoordigen wij. En punt 2, alle beleidsmakers die naar dat soort conferenties gaan vertegenwoordigen in principe natuurlijk een heel breed publiek. Echt heel veel verschillende soorten groepen. En wij zijn daar specifiek om jongeren en ook toekomstige generaties mee te nemen. En zo goed mogelijk hun stemidealen door te laten klinken.
0: En wordt die dan vaak niet genoeg gehoord dat er behoefte is aan jongerenvertegenwoordigers?
2: Ja, ik denk dat wel. Je zei het net ook al, de gemiddelde leeftijd daar zal, ik denk, rond ongeveer de 50 liggen.
0: Ja.
2: Ik denk dat het dan heel belangrijk is om ook die gemiddelde leeftijd een beetje naar beneden te halen. En de stem van jongeren zo goed mogelijk laten horen. En dat horen we ook wel best wel vaak terug. Dat jongeren zich ook niet echt gehoord voelen. En op deze manier, in ieder geval wel een klein beetje.
0: Ja. Jullie gaan je richten op biodiversiteit en voedsel. Joris, marinebiologie. En jij studeert technische bestuurskunde in Delft. Hoe kom jij dan bij biodiversiteit en voedsel?
2: Ja, goede vraag. In mijn familie is al generaties lang een melkveebedrijf. Waardoor ik vanaf jongs af aan ook daarmee in aanraking ben gekomen. En waarbij ik ook merk dat de perspectieven in dat gesprek soms niet helemaal aligned zijn. En dat is onder jongeren ook net zo. Ja. Dus daardoor vond ik het wel heel belangrijk om ook die verschillende perspectieven op te zoeken.
0: Want je ouders willen iets anders dan jij of ziet met de aarde?
2: Ik denk dat ik wel een iets groener hart heb dan mijn familieleden, wat niet erg is. Maar wel daardoor heel belangrijk om wel naar elkaar te blijven luisteren. En dat is wat ik ook probeer te doen als jonge vertegenwoordiger.
0: Ja. Joris, wat is jouw band met de natuur?
1: Ja, ik studeer inderdaad dus marine sciences is het eigenlijk. Dus het is niet alleen biologie, moet ik nog even zeggen voor mijn mastercoördinator. Anders krijg ik straks een mailtje. Ik heb daarvoor biologie gedaan. En mijn band met de natuur, die is eigenlijk de afgelopen jaren veel sterker en persoonlijker geworden. En dat is ook een stukje motivatie voor mij geweest om uiteindelijk te solliciteren op deze functie. Want ik was er al in mijn studie veel mee bezig en ik vond ecologie leuk en ik vond vogels interessant en ik vond dus de marine interessant. Maar ik merkte anderhalf jaar geleden overleed mijn vader aan alvleesklierkanker. En toen merkte ik eigenlijk dat natuur voor mij persoonlijk en voor heel veel jongeren om me heen ook, die ook door taaie tijden heen gingen, dat natuur ook persoonlijk gewoon heel belangrijk voor mijn mentale gezondheid was. En toen bedacht ik eigenlijk denk ik van, oh ja, voor alle jongeren in Nederland is die natuur ook nog op een veel emotioneler of persoonlijk vlak belangrijk. Los van al die ecosystem functions waar ik mee bezig was. En toen dacht ik, daar wil ik me toch nog meer voor in gaan zetten. In plaats van dat ik hardcore onderzoek ga doen. Dus zo ben ik hier terecht.
0: Dus niet alleen maar de natuur als een zakelijk en belangrijk iets zien. Maar ook als troost dus misschien.
1: En dat is natuurlijk ook in jullie programma. Is dat ook wel eerder voorgekomen langsgekomen. Dat heel veel mensen, met de Walk of Grief bijvoorbeeld. Op Terschelling. Dat er heel veel mensen zijn die heel veel troost en heel veel rust uit die natuur halen. En daarom is het zo belangrijk dat wij die natuur gaan behouden voor jongeren. Zeker jongeren in deze drukke tijden gaan dat gewoon nog heel veel nodig hebben.
0: Wat doe je als je VN-jongerenvertegenwoordiger bent? Hoe ziet jullie, zijn jullie er dagelijks mee bezig? En wat, of wekelijks? En wat doe je dan?
2: Ja, zeker wekelijks. In principe ongeveer 3 dagen per week ben je er bezig. En geen 1 week is hetzelfde. Je gaat langs verschillende plekken om met jongeren te spreken. Dat kan zijn op middelbare scholen, op mbo's, hbo's, universiteiten. Zelf georganiseerde activiteiten zoals een pubquiz. Meerdere plekken en dan probeer je een beetje het algemene beeld van de jongerenstem te verzamelen. Maar daar moet ik wel bij zeggen, dat bestaat niet. Want net zoals de samenleving denkt niet iedereen hetzelfde. Jongeren zijn in dat opzicht een laag uit de samenleving. Dus ook onder jongeren zijn er heel veel verschillende ideeën en
0: Maar dan ga je naar scholen, wat wil je dan van ze weten?
2: Dat kan dus in dat opzicht veel verschillende dingen zijn. Hoe ervaren zij nu de natuur zelf, zoals Joris net ook al zei? Voelen ze zich daar nog verbonden mee, ja of nee? Zijn zij zelf bezig met duurzaamheid of met wat ze eten? Je probeert het eigenlijk best wel klein te maken, omdat biodiversiteit of de biodiversiteitscrisis best wel vaak als iets heel groots ver weg kan ervaren worden. En door het dan toch wat kleiner te maken, dan kom je er dan toch een beetje achter wat er onder hen speelt.
0: En Joris, wat zijn jouw plannen? Want nu is het uiteindelijk gelukt, hè? Je bent het, je bent jongerenvertegenwoordiger.
1: Ja. Ik ben nu natuurlijk nog degene die heel naïef in de wedstrijd staat op een bepaalde manier. Ik heb nog een beetje een bravoure van we gaan de wereld redden. Terwijl Famke misschien al iets realistischer is ingewerkt. Maar ik zou het heel goed vinden als we in ieder geval ervoor zorgen dat we als Nederland weer een voortrekkersrol nemen. Ook aan de hand van de Montreal-akkoorden in 2022.
0: Dat moet je even toelichten. Gaat over de oceanen.
1: Gaat onder andere over de oceanen. Het is een belangrijke biodiversiteitsakkoord geweest. En daar is onder andere gezegd dat we in 2030 30% van onze oceanen moeten gaan beschermen.
0: Dat is al over 3 jaar.
1: Dat is al heel snel. Dat is wel net buiten mijn termijn die ik er ga zitten. Dus ik kan niet een checkje in 2030 zetten. Maar het lijkt mij heel fantastisch als Nederland daar weer een voortrekkersrol inneemt. En ik denk ook dat dat kan. We hebben de afgelopen 2 jaar een beetje stilstand daarin gezien. Maar in het nieuwe kabinet zien we toch ook wel hoopvolle geluiden als het gaat om natuur en over natuurbescherming. Dus dat is een beetje een groot doel. En verder zou ik het heel tof vinden om inderdaad in de geest van bijvoorbeeld Attenborough ervoor te zorgen dat natuureducatie weer sterk terugkomt in basisscholen en middelbare scholen. Omdat ik echt denk dat die band met natuur van jongeren, die raken we langzaam uit het oog. En daar draagt Vroege Vogels natuurlijk ook aan bij.
0: Maar ga je dan bijvoorbeeld veel praten met het ministerie of met mensen die lespakketten maken? Ja. Of ga je naar scholen toe om met docenten te, of met de kinderen zelf? Ja. Wat wil je gaan doen?
1: We gaan gaan dus inderdaad al naar scholen toe en we praten inderdaad met het ministerie. Maar ik denk dat je zo'n omwenteling best wel groot moet zien. Ik weet dat er best wel veel onderzoekers bezig zijn met natuureducatie. En ik weet dat er ook heel veel enthousiaste natuurliefhebbers bezig zijn met natuureducatie op hogescholen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat ik heel erg ga proberen te verbinden en dat allemaal samen ga zetten. En ik zou het heel leuk vinden als ik een soort convenant kan tekenen op het einde van mijn termijn. Ja, en dan kan zeggen van kijk, dit hebben we gedaan voor educatie en natuur.
0: Patrick Jansen, de columnist, die beschreef net van als je heel veel zware shit op je afkrijgt, weet je, op een gegeven moment zie je het ook niet meer en dan verlies je de hoop. Mm-hmm. Dus we hebben ook behoefte aan positieve dingen. Maar er is natuurlijk nogal wat aan de hand. Hoe gaan jullie daar als hele jonge mensen mee om met al die klimaatverandering en de gletsjers smelten en de vogels sterven, noem maar en de bijen, noem maar op. Hoe lig je s'avonds in je bedje en hoe laat je dat door je hoofd?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, denk ik. En misschien af en toe ook heel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Maar als ik niet hoopvol blijf, wat heeft het dan nog voor zin, zou je bijna kunnen zeggen. En in dat opzicht is het heel erg bijzonder dat wij wel de kans krijgen om op toch wel het hoogste niveau bij de VN proberen een verschil te maken. En ook daar zie je dat er ook andere mensen zijn die ook proberen een verschil te maken. En ik denk dat dat soort kleine momentjes je wel hoop geven.
0: Maar jij bent naar een top geweest in Kenia.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Wat heb je daar gedaan?
2: Ja, het was de Milieuconferentie van de Verenigde Naties. Eens in de 2 jaar is dat. En er worden verschillende onderwerpen besproken. Het kan gaan tot de milieueffecten van artificial intelligence, heel actueel. Metalen die nodig zijn voor elektrische batterijen. Hoe doe je dat op een duurzame manier winnen? Maar ook over jongerenparticipatie tijdens milieugerelateerde beleidsprocessen.
0: En zit je dan echt aan vergadertafels? Of mag je alleen maar in een spandoek staan, buiten bij de deur? Of wat?
2: Nee, het echt als jongerenvertegenwoordiger een hele bijzondere rol dat je echt onderdeel bent van de delegatie.
0: Wordt echt naar je geluisterd. Je doet echt mee.
2: Ja, ik heb hetzelfde naamkaartje, zoals je kan zeggen. Ja. Zoals de ambtenaren van het ministerie die meegaan. En in principe heb je dan dus eigenlijk heel goed 1-op-1 contact met of de onderhandelaars van Nederland of van de Europese Unie. Door nou met hen samen te werken probeer je toch natuurlijk een beetje dat jongerenperspectief te laten klinken in uiteindelijk de onderhandelingstekst.
0: En Joris, weet je wel, wanneer mag jij dan ook een keer naar een top? Of,
1: als het goed is wel.
0: Ja, en waar denk je dan terecht te komen?
1: Er zijn verschillende toppen in de tijd dat ik zit. Dus dat is onder andere weer eentje in Kenia, maar ook in Armenië en in Turkije. Maar het is nog niet helemaal duidelijk waar ik heen ga. Dus ik kan daar helaas niet te veel over loslaten, vrees ik.
0: Nee, dat moet zich natuurlijk uitwijzen. Ja. Ik wens jullie heel erg veel succes. Ja, jullie hebben er veel zin in, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: en wij vinden het ook heel belangrijk dat jullie dat doen. En dat jullie ook het het voortouw nemen en verantwoordelijkheid nemen en de kar gaan proberen te trekken.
1: En wij hebben inderdaad heel veel zin in. En als je nou luistert en je bent jongeren en je hebt ideeën
0: nog 7 seconden.
1: Over natuurbeleid, weet ons te bereiken, ook als je in een kas werkt of op het platteland, want daar zijn wij voor.
0: Meer informatie op onze website. Onwijs bedankt, Jozef Frank. Dankjewel.
3: OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De geschiedenis van militaire parades.
4: They're getting ready for Victory Day and the annual military parade on Red Square.
3: Transgender pioniers in het Berlijn van de jaren 20.
5: Hirschfeld was ahead of his time, but not everyone agreed with his ambitious reforms.
3: En
6: Wolfgang Amadeus Mozart.
3: Een maniacale Mozart in de gerestaureerde film Amadeus. Dat en meer in OVT. Straks om 10:00.
7: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
16: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
17: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
16: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
18: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
16: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
7: NPO Radio 1.
19: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is aangekomen in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. De meeste opvarenden worden van boord gehaald en getest op het Hanta-virus. Op het schip is een uitbraak van dat virus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toe te laten. De opvarenden vliegen later vandaag naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met de illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
20: Ster. AI.
11: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
21: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen en zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: NPO Radio 1. BNN VARA.
23: U bent terug bij Vroege Vogels. Ik wilde bijna het NOS-journaal onderbreken voor echt breaking news. Want er vloog hier een specht over ons. Wat voor specht was dat nou, denk je?
24: Het was een grote bontspecht.
23: Ja, grote bontspecht vliegt langs. Maar ja, dat zal je nou altijd zien, net buiten de uitzending. En verder staan we hier, want ik ben hier met Marlies Hoefkens. We waren er net op zoek naar spechten. De groene specht laat zich iedere week horen hier, maar net nu even niet. We staan hier onder een hak. Ja, je zegt dit is een hakplek.
24: Ja, het is een hakplek of een roffelplek. Je ziet hier waar we nu staan een mengeling van eiken en beukenbomen met een aantal dode takken. En in die dode takken, die dus deels zijn afgebroken, zie je dus wat hakplekken. Je ziet zowel wat ronde plekken, dus misschien eventueel een poging tot nestholte, als onregelmatige plekken waar die boom dus een beetje half is uitgehold.
23: En je vertelde er straks van dat die mooie roffel, dat is echt een balsroffel. Ja. Hebben ze dan vaste plekken waar het... Ja, die ze gebruiken als instrument waar het goed klinkt?
24: Nou ja, naar mijn mening wel. Ik heb dus zeker ook de zwarte specht die ik dan wat langer heb gevolgd in het bos bij mijn huis. Die had altijd standaard één boom waar die dan 's ochtends direct uit zijn nestholte naartoe ging om te roffelen. En dat was namelijk een dode boom. En dat zorgt ervoor dat het enorme klankkast en dus heel erg galmde door het hele bos heen.
23: Ja, want wij krijgen ook vaak geluiden opgestuurd van spechten die zitten op lantaarnpalen en dat soort dingen. En dan denk je, ja, daar vind je toch niks. Maar dat is dan echt dus die balsmuziek die ze aan het maken zijn.
24: Precies, ja. Dus mensen denken dus nogmaals bij die roffel dat ze eten aan het zoeken zijn. Maar ze zijn dus de boom of, nou ja, in dit geval dus lantaarnpaal, aan het gebruiken als klankkast. Ja. En die lantaarnpaal, dat maakt natuurlijk weer een apart geluid. En dat vind je eigenlijk voornamelijk in de stedelijke omgeving. Het is eigenlijk voornamelijk ook de grote bontspecht die dit doet. Ik heb althans nog geen andere specht gezien die dit doet. En daardoor maakt ze ander geluid en misschien kunnen ze daardoor ook weer beter vrouwtjes aantrekken. Wie weet.
23: Ja, ja. Nou, het galmt goed. Je zal nou net zien, dus nu even, er vliegt van alles rond. Duiven en fazanten en het is een geweldig ochtend. Maar op die ene bontspecht na verder nog even geen spechten. Marlies, toch bedankt voor deze ochtend. We blijven luisteren, de buitenmicrofoon blijft open. En misschien blijf jij ook nog even hangen, dus een stukje Attenborough taart eten. En misschien horen we hem nog. Dankjewel.
24: Graag gedaan.

Dit derde uur. Rosse grutto's stappen massaal over op een ander menu. In Hattem blijven kalfjes hun hele leven op de boerderij van Jacob van Emst. De Venolijn en wat de hele heisa rond Buldrug Timmy zegt over ons mensen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: It Is My Great Hope uit de natuurfilm Ocean van en met de Britse zooloog en filmregisseur David Attenborough, die afgelopen 8 mei zijn 100ste verjaardag vierde. En dat vieren wij ook onder andere met deze muziek. Muziek die werd gecomponeerd door zijn landgenoot Stephen Price. Onze nationale vogel, de grutto, die kent bijna iedereen wel. Dat hopen we tenminste. Ja, zal toch wel. Maar behalve die weidegrutto, de Limosa limosa, is er ook een zoutwatervariant, de rosse grutto. Die overwintert in Afrika en broedt in Siberië. En in het voorjaar komt hij even bij ons bijtanken op de Waddenzee. Aan de randen daarvan. Onderzoekers van het Texels Instituut voor Zeeonderzoek, het NIOS, en het Centrum Bird Eyes van de Universiteit Groningen hebben recent ontdekt dat die rosse grutto's op doorreis een heel nieuwe bron van voedsel hebben aangeboord. Rob Uiter is met onderzoeker Roeland Bom gaan kijken naar de bijtankende grutto's vanaf de Waddendijk op Wieringen.
1: We zien er al een hele hoop, Roeland, maar hoor jij ze ook? Je hoort heel zachtjes wat piep-piep-piep geluiden. Je hebt een regenwulp, hoor je?
2: Ja, dat is de regenwulp. Maar ik hoorde net ook al wat rosse grutto's. Dus die zijn. Dus je hoort nu echt een beetje al dat balsroepje. Dus zo begin juni leggen ze een ei. En rond deze tijd kan je echt al zo. Dat ze zijn zo een beetje aan het oefenen van. Hoe het straks op de toendra moet gaan klinken.
1: Ja, ik wil zeggen, die leggen ze een ei, maar niet hier in Nederland.
2: Ze broeden in Siberië natuurlijk, deze. Maar je merkt dat ze al helemaal zich klaar aan het stomen zijn voor dat broedseizoen. Zo.
1: We staan hier naar een prachtig tankstation te kijken voor de kust van Wieringen, het Balgzand.
2: Ja, het tankstation Waddenzee, maar dan specifiek de Balgzand. Ja, en daar hebben we eigenlijk iets heel bijzonders ontdekt, vinden we zelf. De aantallen rosse grutto's, die zijn hier. Deze populatie neemt wereldwijd af. Maar hier lokaal zijn ze heel sterk toegenomen de afgelopen jaren. Dus rond de jaren 90, 2000 zaten er zo'n 8000 hier, werden er geteld. Dat is gestegen tot 40.000 ongeveer.
1: Zeker als je door de telescoop kijkt en je ziet nu wat hele kleine spikkeltjes op het wat, maar dan kijk je even goed en dan zijn het er echt duizenden en duizenden.
2: Ja, dat is een enorme groep die zich helemaal zo uitspreiden over het wat. En het mooie is, dat zijn bijna allemaal mannetjes wat we hier zien.
1: Hoe zie je dat?
2: Ja, die zijn van die felrode rode kleur, omdat ze nu al in broedkleed zijn.
1: Veel roder dan onze gewone grutto, zeg ik maar even.
2: Echt donkerrood, ja. En die 40.000, dus die wereldpopulatie is ongeveer 400.000. Dus dat is 10% van de. Het is echt een piepklein gebiedje. 10% van de wereldpopulatie. Maar als je uitgaat dat het bijna uitsluitend mannen zijn, is het. En uitgaat van gelijke seksratio, dan is het.
1: Het is gewoon 20%.
2: 20% van de rosgutters hier.
1: Ja. En om te ontdekken wat ze hier nou zo aantrekkelijk vinden, heb je een hele grote monsterbuis bij je.
2: Ja.
1: We gaan even het wat op om wat nader onderzoek te doen. En als we dan de dijk afstappen, Roeland, dan is het wel wat lopen met een hoofdletter W. Want het is echt zo slikkig als wat hier, hè?
2: Ja, dat is ook, dat heet hier de slikhoek. Dat is echt met een goede reden, want het is echt, je moet echt ploeteren. Maar dat is ook wel een bepaalde manier goed, want je ziet nauwelijks mensen op het wat lopen. Want dat is echt, dat doe je niet voor je plezier.
1: Nee, dus weinig verstoring voor de vogels hier?
2: Precies, ja. Ja, ja.
1: Je zit hier echt in enorme groepen, zien we links en rechts van ons. Die staan allemaal als naaimachientjes, staan ze in het wat te prikken.
2: Ja, ze zijn meerdere pikken per seconde. En je ziet ook dat ze heel veel slikbewegingen maken. Dus ze halen ook heel veel naar binnen.
1: Ja, dus als je nou door de telescoop kijkt, dan zie je prik, prik, prik. En dan tjoep, gaat even die nek omhoog.
2: Ja, precies. Ja. Dus dat was het eerste toen wij op. Want we kennen rosgutters vrij goed op heel veel plekken. En dan zijn ze wormen aan het eten. En dan zijn ze inderdaad wat naaimachine aan het doen. En dan hebben ze één worm in de zoveel seconden, in de 10, 20 seconden. Maar hier zagen we, dus wat ons gelijk opviel, dat ze de hele tijd van die slikbewegingen maken. Dus
1: dat ze heel veel prooien vangen.
2: Dat ze heel veel prooien vangen, ja. Precies, maar ook, we zagen nooit, die worm zie je vaak wel, als ze een goede worm hebben, zie je dat wel naar binnen gaan, zeg maar. Dat is een langwerpig ding, maar dat zagen we hier ook nooit.
1: Hier maar eens even kijken of we een hap uit de bodem kunnen nemen.
2: Je hebt een, ik heb een steekbuis.
1: Buis een stukje in de bagger drukken. dop erop dat hij vacuüm trekt. En daar komt dan een centimeter of 20 aan bodemmateriaal in een mooie ronde koker uit het wat.
3: Dan breek ik hem open.
1: Roland breekt hem even open. Oh, en dan zie je meteen bovenin zie je allemaal gangetjes.
2: Ja, ze kunnen met tienduizenden per vierkante meter hier leven, die slijkgarnalen.
1: Ja, want de slijkgarnaaltjes, dat is waar je naar op zoek bent.
2: Ja, precies, want we zagen toen we hier inderdaad bij die groepen gingen kijken, wat zat er dan in de grond? Daar zagen we uitsluitend slijkgarnalen. En we hebben ook in de poep, want ze laten heel veel poepjes achter. En als je die openbreekt, dan zie je ook allemaal restjes van slijkgarnalen zitten. Dus het was heel snel duidelijk, ze zitten hier massaal op die slijkgarnalen.
1: Maar als ik naar de gangetjes kijk die ze in de modder gemaakt hebben, dat is inimini, dus dat zijn dan hele kleine garnaaltjes.
2: Ja, ze hebben er heel veel van nodig, ja. Dus dat is, maar ze, omdat ze zo in zulke hoge dichtheden voorkomen, de slijkgarnalen, lukt het ze ook om enorme aantallen naar binnen te krijgen. En als je dat dan, ze fourgeren 12 uur per dag, dus dat gaat maar door.
1: Yes. Daar kun jij aan rekenen hoeveel slijkgarnalen er dan ingaan.
2: Ja, want we hebben dan gekeken hoeveel energie zit er dan in zo'n slijkgarnaal. En is dat genoeg voor een rosse gutter? Nou, dat kan net uit. Dat ze echt keihard hun best moeten doen om genoeg energie binnen te krijgen om straks die enorme vlucht naar Siberië, naar hun broedgebieden te doen.
1: Ja, want ze moeten nog een paar duizend kilometer. Ja, dit is nog wel 4 of zo.
2: 4.000 kilometer, ja.
1: Maar dan is de grote vraag, waarom zijn ze dan de afgelopen jaren ineens massaal overgeschakeld van wormen op deze slijkgarnaaltjes?
2: Ja, dat snappen we niet zo goed. Wat we wel weten, dat er heel veel in het leven van de rosse gutter aan het veranderen is. En daar zal wellicht deze switch mee te maken hebben. Dus ik zei net al even, ze gaan naar Siberië. Ze hebben daar, ze komen daar aan in een besneeuwde wereld. En dat is ook precies wat ze moeten doen om optimaal gebruik te maken van de insectenpiek die dan straks daar in Siberië ook explodeert. En maar we weten dat door klimaatverandering in dat gebied waar ze broeden, daar is klimaatverandering het sterkst. Dus daar wordt het heel snel warmer. Die sneeuw, het moment dat de sneeuw smelt, dat gaat een halve dag per jaar, wordt dat eerder. Dus de afgelopen 30 jaar zijn ze 15 dagen eerder moeten aankomen. En we zien dat ze dat ook wel best wel goed doen. Dus waar het 20 jaar geleden vertrokken ze altijd 1 juni. En nu gaan ze dus, zo'n 20 mei vertrekken ze. Maar we zien niet dat ze op een of andere manier dat ze heel veel eerder aankomen. Dat lijkt nu ook een beetje aan het verschuiven zijn. Maar
1: hier in Nederland bedoel je?
2: In Nederland, ja, precies. Maar dus die tijd dat ze hier aan het opvetten zijn, dat is in ieder geval niet langer geworden. Dat lijkt veel korter geworden te zijn.
1: Maar het lijkt dus op dat ze misschien met die slijkgarnalen eerder kunnen opvetten dan opwormen.
2: Ja, bijvoorbeeld of dat de kwaliteit van de slijkgarnalen. Dat is ook een verhaal dat het rijk in omega-3 vetzuren zijn die heel goed zijn voor om te migreren. Dus dat zijn nog een puzzel die we nog niet helemaal snappen.
1: Maar ja, dat maakt dus deze plek waar blijkbaar zoveel slijkgarnaaltjes in de wadbodem zitten wel een hele bijzondere, waardevolle plek voor die rosse grutto.
2: Ja, maar ook kwetsbaar, want het is, je ziet dat er zijn ideeën die af en toe omhoog komen om het gebied in te polderen.
1: Pardon?
2: Ja, dat is tot onze verbazing is het recent weer geopperd om hier een landbouwgebied van te maken. En het zijn andere ideeën om een groot fietspad langs de dijk naar Den Helder te leggen. Ja, al dat soort dingen, dat verhoogt de druk op dit. Ja, als je het inpoldert, ben je natuurlijk gewoon helemaal kwijt. Terwijl wij zien, Waddenzee, tankstation voor vogels. Ja, dit hier gebeurt het deze tijd van het jaar. En het is, ook lang niet altijd, maar zeg maar nu zo de maand mei. Je kan het hier fantastisch zien vanaf de dijk. En ja, we zagen net die groepen allemaal aankomen. Het is een ongekend schouwspel eigenlijk.
1: Ja. Tegen de achtergrond van een gigantische groep. Oh kijk, er gaat ook een hele zwik de lucht in. Het geluid is net iets anders dan van de gewone grutto, zeg maar even.
2: Ja, dus de gewone grutto die zegt echt zijn naam. De rosse grutto die is een wiet, wiet, wiet, wiet, wiet, wiet, wiet.
1: Wat je nou hoort.
2: Ja. Prachtig hoor.

0: Mintica uit As Tres Marias van Aitor Villalobos, uitgevoerd door Sonja Rubinski. Veel kalfjes worden na de geboorte in hun eentje opgehokt en later in hun leven over lange afstanden vervoerd. Maar melkveehouder Jacob van Emst uit Hattem probeert op een radicaal andere manier te boeren. Kalfjes blijven de rest van hun leven op zijn boerderij. En ze mogen samen met andere kalfjes hun tijd doorbrengen op het door Jacob bedachte kalverstrand. Verslaggever Gert Elbertsen neemt een kijkje op zijn bedrijf genaamd Weide.
1: Het Kalverstrand.
2: Het Kalverstrand aan de IJssel.
1: Ja, IJssel is nog wel een klein stukje verderop, ja, hè?
2: Kijk je daarop.
1: Oh ja, een paar honderd meter verderop. Ja, het is een prachtig plek hier, de Hoenwaard. Ik zie daar volgens mij verderop de Veluwe liggen.
2: Ja.
1: Ik zie in de verte die naaldbomen. En dit is het Kalverstrand.
2: Dit is het Kalverstrand.
1: Een redelijk groot afgeschermd gebied met heel veel zand. Ik zie hier in de vluggigheid 10 kalveren bij elkaar lopen.
2: We hebben jarenlang gedubt van hoe kunnen we voor de kalveren een betere omgeving creëren.
1: Ja.
2: Ja, en letterlijk zijn we out of the box gaan denken. Dus de kalven niet in de box, maar in de vrijheid.
1: Want dat is de gangbare manier, hè? Dat een kalfje wordt geboren en dan wordt hij in een box gezet.
2: Ja, ja, en bij ons komt hij niet meer in de box, maar in een huisvesting met elkaar. Dus echt in een kudde, want hier lopen dus 40 dieren. Ze kunnen naar binnen en naar buiten.
1: Nu, ah, oké. Okay.
2: Toevallig zijn er een stuk of 10 van de 40 die liggen lekker hier in het zand.
1: Ja.
2: Ja, en de rest ligt lekker binnen of is aan het drinken, want ze kunnen hier onbeperkt drinken.
1: Ja, ze zien er heel relaxed uit.
2: Ja, kijk maar hoe ze liggen. Het is net als we zelf op strand liggen.
1: Ja, een beetje bizar, hangen. Ja. Een beetje, ja.
2: Weer lean back.
1: Ja, ja, mooi hoor. En waarom wilde je dit? Waarom wilde je dat die kalfjes bij elkaar konden zijn?
2: De aanleiding is wel een beetje geweest. Ook wel de discussie over de kalverimporten. Er worden heel veel dieren, jonge kalveren geïmporteerd.
1: Als recent weer in het nieuws, hè. De import vanuit Ierland gaat nog steeds door. Ja, ondanks plannen van de sector om daarmee te stoppen.
2: Ja, nou goed. En de kalfhouderij heb ik in de basis helemaal geen problemen mee. Het zijn ook gewoon collega's van mij natuurlijk. Alleen, ik heb op een gegeven moment wel gedacht, hè, dat was in 2017, dan was er een regelgeving vanuit fosfaatproblematiek, dat er 170.000 gezonde koeien naar de slag moesten in Nederland. Maar tegelijkertijd werden wel die dieren geïmporteerd. En ja, daar kreeg ik best wel kortsluiting bij mezelf in het hoofd. En ook wel in de landbouwbehartiging. Ja, mocht je het eigenlijk niet hardop zeggen dat het eigenlijk niet kon.
1: Ja.
2: Ja, goed, ik kan ook niet de wereld veranderen. Maar wat ik wel kan doen is bij mezelf gaan nadenken. Hoe kunnen we dan zelf die verandering brengen? Ja, en dan wil je dus je kalveren gewoon eigenlijk op je bedrijf hebben.
1: Nou
2: ja,
1: je wil niet meer dat de kalveren over het hele continent heen worden versleept. Je wil die kalveren gewoon bij jezelf houden.
2: Ja, ja.
1: Dat is het beste ook voor het kalveren eigenlijk.
2: Juist. En, maar op een gegeven moment, als je dan zo'n stap wil zetten, dan komen natuurlijk heel veel aspecten bij. Want ja, uiteindelijk na 6 maanden of 8 maanden, ja, dan heb je kalfsvlees. Maar ja, goed, ik wil eigenlijk geen kalfsvlees. Want kalfsvlees, dat exporteren we allemaal. Maar rundvlees importeren we. En toen ben ik gaan nadenken. Denk, hey, maar we hebben heel veel natuurterreinen. Die moeten begraasd worden. Hey, als ik nou een formule ga vinden dat die dieren hier gewoon kunnen blijven. Dat ik voldoende ruimte creëer. En dat ik die kalveren die eigenlijk bestemd zijn voor de kalverhouderij. Dat ik die ga inzetten in de natuurgebieden om te begrazen.
1: Ja.
2: En ik laat die gewoon de komende jaren ze daar ontwikkelen. Ja, dan is het resultaat uiteindelijk van die dieren. Hè, want ze worden natuurlijk uiteindelijk geslacht. Hè, daar hoef je ook niet kinderachtig over te doen. Dat is gewoon het feit hoe het werkt. Maar dan heb je rundvlees, dan hoef je niet meer rundvlees te importeren. Alleen dan die basis heb je ineens wel meer kalveren op je bedrijf. Dus dan moet je daar een goede huisvesting voor doen. Ja, en dat was voor mij ook een moment dat ik kon nadenken, hé, maar hoe kunnen we het helemaal anders doen? Nou, dat was een project van het ministerie van Landbouw die zei van, hé, wij willen naast dat wij kalfhouderijen gaan saneren, willen we ook kijken hoe dan wel. Ja, daar heb ik dus een mooi project voor kunnen draaien waar uiteindelijk dit ontstaan is. Hier, kijk eens. zie ze
1: dat? Ze dartelen een beetje achter elkaar aan.
2: Ja, het dier is een kuddedier. Ja, en hier bieden we dat eigenlijk aan. En ja, dat heeft enorm veel positieve impact op dat ontwikkeling van dieren. Het sociale, dat de dieren met elkaar zijn. We zien ook bij de drinkboxen, want hier zie je de drinkboxen staan. Ze kunnen naast elkaar 4 kalveren tegelijk kunnen drinken.
1: Okay.
2: En je ziet gewoon als 1 kalf gaat drinken, gaan er meerdere drinken. Dus we zeggen wel, zien drinken, doet drinken.
1: Ja.
2: Ja, en dat heeft allemaal te maken doordat je ze in de kudde houdt. Voor ons als boer is dit werk veel leuk. Hè. Eerder hadden wij de kalveren in dat hokje en dan ging je 2 keer per dag melk geven. Je moest die hokjes elke keer schoon spuiten, de mest weer weghalen. Ja, en hier hoeven we niks aan te doen. We hebben hier nog nooit wat aan hoeven doen. We doen 1 keer in de paar maanden doen we een keer slepen. Maar voor
1: het,
2: de rest,
1: het strand hier, ja, we hebben ook, het zand.
2: Ja, ja, want ook de mest, hè, we hebben nog nooit mest uit hoeven te halen, want dat lost gewoon op door de zonlicht.
1: Ja.
2: Het zijn alleen maar positieve effecten. En ik denk,
1: is het meer werk? Je zegt
2: juist,
1: je
2: hebt minder. Juist
1: minder?
2: Minder? Ja,
1: okay.
2: Het is nu vooral monitoren. Kijken, zien.
1: Ja.
2: Ja, en eigenlijk als je aan de voorkant alles goed op orde hebt, dan gaat het eigenlijk vanzelf.
1: Ja. Zullen we eens even kijken wat deze hier aan het doen zijn? Het zijn allemaal een beetje verschillende kleuren, hè? Je hebt roodbont, zwartbont.
2: Ja, die gaan zo meteen, hè, gaan deze dieren denk ik met een maand of twee gaan ze het natuurgebied al in.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ze zitten hier een beetje heel rustig kuilvoer te eten.
2: Beetje smakken.
1: Oh, de microfoon is geen kuilvoer. Hier word je blij van als je
2: ziet. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt fantastisch.
1: Ja.
2: Ik ben ook blij dat je er vandaag bent, want het is niet zo dat ik hier zo elke dag sta om hier te genieten.
1: Kijk, het allerbeste voor een kalfje is natuurlijk als hij ook bij zijn moeder kan blijven. Dat is nu niet het geval. Die kalfjes worden bij elkaar gezet. Is dat iets voor de toekomst? Of denk je dat dat sowieso niet gaat lukken binnen jouw bedrijfsvoering?
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk is het altijd ben je aan het doorontwikkelen. Ik denk de stap die we nu gezet hebben, die is al heel revolutionair. Kalf bij de koe. Ja, dat zou natuurlijk de ultieme bekroning zijn, want ja, dan heb je het ultieme.
1: Ja.
2: Alleen, ja, dan is het denk ik wel een samenspel ook met de consument. Dat wordt echt wel geconsumeerd. Alleen, ja, dan praat je over een hele andere prijzen in de supermarkt.
1: Ja, is dat dubbel zo duur?
2: Ja, dubbel weet ik niet, maar het is echt een significant verschil.
1: Ja.
2: Waar dus die markt dusdanig klein is.
1: Ja.
2: Dat niet zomaar schaalbaar is. Ik zeg niet dat het niet gaat gebeuren, maar voor nu is het echt een brug te ver.
1: Ja. Het zit in ieder geval in je achterhoofd.
2: Zeker, zeker. Ik heb geleerd in mijn leven dat als je de lat te hoog of te laag legt, dan kom je nergens. Dus vandaar dat we dus dat meer in tweetraps raket moeten doen, denk ik.
1: Zullen we naar het land?
2: Ja, ik lijkt me een goed plan.
1: Ford 5610.
2: Ja, kijk, een echte, hè? Je kent ze.
1: Ja, die hadden wij vroeger ook.
2: Ja, lachen.
1: Dat zijn leuke trekkertjes.
2: Ik ben super trots hierop. Je ziet de koeien op de achtergrond onder de kerktoren.
1: Ja.
2: Tegelijkertijd horen op de achtergrond de weidevogels. Ja, dit is voor mij wel het ultieme waar landbouw en natuur bij elkaar komen. He, dus daar hebben we waar echte nestjes allemaal zitten. Nee, je ziet de vogels allemaal in volle talen daar al vliegen.
1: Ja, er wordt daar een kraai weggejaagd door een paar kievieten. Ik zag een tuurluur.
2: Ja, en de gutto zit hier ook. En wat je ook ziet, we hebben de plasdras hier gecreëerd. Een deel uitgerasseld waar we niet gaan maaien. Maar tegelijkertijd gaan we hier weiden, zodat het gras een verschillende hoogte heeft. Dat de kuikens straks wel voldoende dekking hebben, maar ook voldoende ruimte om zich te kunnen verplaatsen.
1: Hé, hey, daar horen we tuurluur, hè? Ja. Leuk, daar gaat hij. Hoe kijk jouw collega-boeren naar hoe jij je bedrijf voert? Hoe jij over de dingen nadenkt?
2: Ik doe dit al zo lang als ik eigenlijk kan lopen, bij wijze van. Kijk, en vooral eerder, en dan praat ik ook over 15 jaar geleden. Toen waren ze heel sceptisch. En het was, vooral als je met natuur samenwerkt, was echt heulen met de vijand.
1: Ja, echt?
2: Ja, en er wordt natuurlijk niet zo hard op gezegd, maar je merkt dat wel. Men kijkt dan heel apathisch een beetje naar. Alleen, ja goed, dit is wie ik ben. Dit is waar ik in geloof. Ik geloof nooit in dingen uitsluiten. Kijk, je merkt dat wij als maatschappij deze kant op willen. Nou, en dan vind ik dat het boerenbedrijf moet kijken van, hey, hoe kan ik in die omgeving participeren? Kijk, wij werken heel lang al met Gelds Landschap samen. Van Gelds Landschap verlang ik dat zij zich verdiepen in mij als landbouwer.
1: Ja.
2: Maar ik verdiep me ook in ecologie. En als je dat doet, dan heb je verbinding. Nou, en uiteindelijk is dat denk ik de kern in ons hele leven. Dat je met elkaar open staat voor waar je met elkaar naartoe wil. En als je dat doet, ja, dan resulteert dit in zulke resultaten.
1: Zo'n prachtig weidevogellandschap. Ja. Zullen we nog even luisteren, al die vogels hier?
2: Zijn er veel, hè?
1: Ja, goed hoor.

0: U hoorde de cello van Doris Hochscheid en de piano van Frans van Rut. Zij speelde Ariel Vivace e Leggero, nummer 2, een van de 5 morceaux van Julius Röntgen. U bent er weer op uit geweest. Ja, natuurlijk. Je zou toch gek zijn als je nu niet lekker naar buiten gaat. Of in ieder geval naar buiten kijkt. Want er is zoveel te zien en te horen. En mensen die iets heel moois waarnemen, dan bellen ze met 035-6711-338.
1: Dit is Karin uit Schalkhaar. Nou, net jullie programma thuis nageluisterd. En ik hoor echt allemaal waarnemingen van de Gierswaluw. En ik denk, nou, het zal mij benieuwen wanneer ik ze ga zien. En ik loop op dit moment in het Douwele Kolk. Een ruig natuurgebiedje midden in Deventer. En ja hoor, Gierswaluwen boven het water. Nou, fantastisch.
2: Ian Kneepkens op de Tongerse Heide. Ik ben op zoek naar adders en naar hazelwormen. Maar tot nu toe nog niet gevonden. Maar wat zie ik wel voor me in de boom zitten? Voor het eerst van mijn leven een grauwe klauwier. Wat een geweldig vogeltje. Met zijn zwarte haaksnaveltje en zijn zwarte zorromaskertje.
3: Marcel Wijnalda, dit keer uit Den Helder. In de lucht hoorde ik het gekek van de boomvalk. En toen ik even beter luisterde, zag ik er zelfs 2. En dat zijn mijn eerste dit jaar. Langs het riet hoorde ik alweer de karakiet, de kleine karakiet.
4: Henk en Lena, op het Doldersumerveld. Ik weet niet of je het kan horen, horen wij de draaihals in de verte. En ook mijn eerste koekoek.
5: Hallo, met Daan bij mijn avondwandeling in het fantastische, natuurrijke Gerendal in Valkenburg aan de Geul. Werd mijn aandacht getrokken door een fliederend, fladderend vlindertje. Lichtblauw met stippen. Het pimpernelblauwtje.
6: Treinie uit Zeist. Vandaag zit ik 's avonds lekker op mijn terras. En wat vliegt er tegen het zonnedoek aan? Jawel, de eerste meikever die ik zie dit seizoen.
7: Hier Aloïke van de Zwetteblom, Beers, Friesland. Op 3 mei was die er weer. De grootste druktemaker van allemaal, de spotvogel. Op hetzelfde plekje, in hetzelfde bosje als vorig jaar.
8: Hallo, met Jeroen, naar Zierikzee. Al heel wat jaren hou ik bij welke wespen, vlinders, bijen, zweefvliegen en andere leuke beestjes onze tuin bezoeken. En we hebben af en toe wel eens grappige soorten. Bijvoorbeeld de kustvlekoog. En deze week hadden we voor ons nieuwe bezoeker, de witbaard zandbij. Prachtig mooi beestje.
9: Hans van het Kampen, 6 mei in het Hofterwold, Groenewoudseweg, Zeewolde. Sta hier in het bos en ik hoor de wielenwaal. Hij is weer terug.
10: Mieke Pieren, Olijhoek, Inhuizen. Gisteren mooi op de hei gewandeld met een groepje natuurvrijwilligers. Veel vogels gezien, maar helaas geen paapje. Ik had er een beetje op gehoopt, het is de tijd van het jaar dat ze zo ongeveer binnenkomen om de doortrekker hier eventjes te bivakeren. Het schetst mijn verbazing. Vandaag loop ik op de kleine pier achter het voormalige hotel Nieuwpoort in Huizen. En ik zie iets rondscharrelen in de luwte van de pier. En u raadt het al, een paapje. Wat een geluk.
11: Hallo, ik ben Cosimo van Gogh en ik ben 10 jaar. Vandaag ging ik met opa en oma naar een plas in Prinsenbeek. En toen keek ik in een telescoop en zag ik heel veel verschillende vogels. Zoals de groenpootruiter, tureluur, oeverloper, de kleine plevier, de bosruiter, gele kwikstaart en een brand.

0: groepje natuurvrijwilligers. Veel vogels gezien, maar helaas geen paapje. Ik had er een beetje op gehoopt, dus de tijd van het jaar dat ze zo ongeveer binnenkomen om als doortrekker hier eventjes te bivakeren. Het schetst mijn verbazing. Vandaag loop ik op de kleine pier achter het voormalig hotel Nieuwpoort in Huizen. En ik zie iets rondscharrelen in de luwte van de pier. En u raadt het al, een paapje. Wat een geluk.
1: Hallo, ik ben Cosimo van Gol en ik ben 10 jaar. Vandaag ging ik met opa en oma naar een plas in Prinsenbeek. En toen keek ik in een telescoop en zag ik heel veel verschillende vogels. Zoals de groenpootruiter, tureluur, oeverloper, de kleine plevier, de bosruiter, gele kwikstaart en een brandhond. Doei!
2: Mop Sollema in Zeist. We hebben 4 vogelpaardjes in de tuin. En die zijn druk bezig hun kroost groot te brengen. En het gaat om een pimpelmees, een koolmees, een winterkoninkje en een roodborstje.
3: Ik ben Francisca Geels uit Annecy in Frankrijk. Gisteren liep ik zoals iedere dag langs ons prachtige meer en zie ik ineens een bever in het riet. Helemaal op zijn gemak, heerlijk knabbelend aan het riet. Nooit eerder gezien. Ben helemaal blij.
4: Kai van de ploeg, Zwolle. Vanochtend zag ik dat de vlier in bloei komt. Hele kleine witte knopjes. En ik denk dat ze met 1-2 dagen alweer mooie trosjes gaan vormen. Verder staat de sering helemaal paars in bloei. En ik heb een klein stekje staan, of een stekje klein plantje staan van de zonnebloem. En die ga ik vandaag in de grond zetten.
5: Dag, met Hans Vechtner in Nes. Er zijn ontzettend veel gele kwikstaarten onderweg. En als ik nou goed kijk, dan zitten erbij met zwarte petjes. Nou, daar had ik de laatste weken al op gehoopt. Dat zijn namelijk de Noordse gele kwikken, die vaak in hele grote groepen langs de dijk trekken. Gisteren was ik nog even bij de Hoek van de Band. Dat is ongeveer 1 kilometer of 4 hier vandaan. En toen zaten daar op een akker. En ik had ze al gezien hier vorige week, ook bij mij. Zaten er een heleboel morinelplevieren. Een soort die uitnodigt tot grote reizen. Zo prachtig. Dag.
6: Dank voor alle waarnemingen. Dan komt er nu nog een waarneming hier vanuit het Groene Huis. Marlies Hoefkens, onze vogelgids, waarmee we net bij elkaar wel 20 minuten buiten hebben gelopen op zoek naar spechten. Die stapt net de deur uit. Zij moest er vandoor en je zal het zien. Ja hoor, de groene specht daalt neer, strijkt neer hier in de grasvelden hier. Vlak bij ons vandaan, ik denk meter of 30 bij ons vandaan. Daar zien we hem nu al 5 minuten lang rondscharrelen. Heel duidelijk op zoek naar mieren. Hij zit te prikken in een hoop. Ja, dat zal natuurlijk een mierenhoop zijn. Lekker aan het eten. Prachtig, die groene rug en die rode pet. Nou, hij laat zich geweldig zien. Misschien dat hij zo ook nog te horen is op de buitenmicrofoon. Zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar we kunnen hem eraan toevoegen. De groene specht.

0: The Shallow Seas uit de natuurfilm Ocean, David Attenborough. Muziek die werd gecomponeerd door Stephen Price. David, gefeliciteerd, hè. De avonturen van Timmy de Bultrug, ja, die kunnen u natuurlijk niet ontgaan zijn, want de afgelopen, nou, zeker anderhalve maand domineerde hij het nieuws.
1: Deutschland aktuell.
2: Beste Stimmung bei der Timmy-Rettung. Meter für Meter nähert sich der Buckelwal der Nordsee.
3: Buckelwal Timmy ist nach langer Zeit frei und schwimmt. Viele freuen sich, aber andere sind ziemlich skeptisch. Die Infos dazu kommen jetzt.
0: Nou, de Duitsers gingen vol op het orgel, maar ook Nederland deed mee, hoor. Want nadat de walvis op 23 maart strandde op een Duitse zandbank, volgden er reddingsoperaties en nieuwe strandingen en een mediacircus en een particuliere reddingsactie op initiatief van twee Duitse multimiljonairs en uiteindelijk een chaotische repatriëring naar de Noordzee die, ja, waarschijnlijk niet heeft mogen baten, want hoogstwaarschijnlijk is Timmy nu overleden. Maarten Racing, verbonden aan mediastudies van de UvA en medeoprichter van het Centrum Mens-Dierrelaties. Maarten, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou ja, deze fragmenten, ja, die kun je natuurlijk ook dromen. Je hebt ook gevolgd allemaal.
4: Zeker.
0: Ja, ja. Heb je ooit een bultrug levend gezien?
4: Nee.
0: Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Jij in het voorgesprek zei je tegen onze redacteur van, ja, dit is nou een prachtig voorbeeld van wat we nou hebben de afgelopen voorbeeld. Ja, voorbeeld van wat? Van hoe mensen met dieren,
4: ja,
0: en de media.
4: Ja, dit is een prachtig
0: erop
4: voorbeeld van hoe een aantal elementen in de discussie door elkaar heen lopen en mensen volgens mij de verkeerde argumenten gebruiken. En uiteindelijk hoe moeilijker we het vinden om naar dieren te kijken als wezens die aan de ene kant heel erg op ons lijken, zeker als het om andere zoogdieren gaat, en aan de andere kant toch heel erg verschillend zijn. Je ziet dat mensen voortdurend naar de ene kant zwalken, namelijk het zijn net mensen, ja, of naar de andere kant zwalken, want het zijn maar dieren. Ja. En dat zie je hier ook weer. Dus het eerste wat mij opvalt in de commentaren is dat mensen zeggen van, ja, kijk, het begint er al mee dat we het dier een naam geven. Dat is totaal vermenselijkend. En dan, maar wacht even. Een naam geven, dat heeft niks met vermenselijking te maken. Een naam, we weten inmiddels ook van dieren, met name zoogdieren, met name sociaal levende dieren. Denk aan olifanten, denk aan dolfijnen, denk aan prairiehondjes. Daar weten we het al heel lang van, omdat Canadees onderzoek dat al heeft uitgewezen. Dat die dieren geluidjes hebben of klanken hebben voor individuele soortgenoten.
0: Dus ze doen het zelf ook?
4: Dat is wat wij in mensentaal een naam noemen. Ja. Dat hebben dieren dus ook. En je kan je voorstellen dat ook vrij logisch is. Want het is handig, zeker bij prairiehondjes bijvoorbeeld, een prooidier, dat als er één iemand ver van de groep is en er komt een roofdier aanzetten, dat het handig is dat je even een individueel dier kan aanspreken. Dus het is evolutionair ook vrij handig om naamgeving aan individuen uit te denken. Dus met andere woorden, een naam geven aan een individueel dier, daar is niks vermenselijkend aan. Vermenselijkend wordt het op het moment dat je er een menselijke naam aan geeft.
0: Ja.
4: Zoals Timmy bijvoorbeeld.
0: Ja.
4: Maar dus, om het even in een andere context te schetsen. We weten uit onderzoek ook dat in de afgelopen decennia dat we onze huisdieren steeds meer menselijke namen zijn gegeven. Daar sta ik heel dubbel in. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen van, het is een teken dat we onze huisdieren, dat we daar steeds meer een nauwere band mee voelen. Het worden steeds meer onze familieleden bijna, onze kinderen. Dat lijkt me positief, dat we ons met dit dier identificeren of dat we er veel bij voelen. De negatieve kant is dat we ze te veel als mensen gaan zien. En dus dat we ze met kerstmis allemaal kerstkleertjes aan gaan doen. En dat we met ze rondzeulen in kinderwagens of in rugzakken of wat dan ook. Wat natuurlijk helemaal niks voor dieren is. Dus je ziet, dit is het probleem. Dat we aan de ene kant willen we ons wel met ze identificeren, wat op zichzelf ook heel erg prima is. Aan de andere kant willen we ze willen we als mensen met ze identificeren, terwijl we ze wel als dieren moeten blijven zien.
0: En we zien het natuurlijk gelijk als individu. Hè. Timmy, die werd dan vernoemd naar Timmendorfer Strand, Schleswijk-Holstein. Daar is hij als eerste op die zandbank aangekomen. Timmy, vandaar hè, Timmy. En daar werden natuurlijk allerlei menselijke eigenschappen worden hem dan toch ook allerlei aangesmeerd. Hè. Van hij moet terug en hij heeft heimwee en hij voelt zich alleen en dat soort zaken. Dus je gaat zo'n individu, je gaat er ook gelijk heel erg als... Ja, als individu zien, wat het natuurlijk ook is. Nou ja, goed, je merkt, ja. Ik worstel er ook mee.
4: Precies. Ja. Dus die dingen liggen al snel voor ons gevoel in elkaars verlengde. Maar kijk, het is ook, want dat is een volgend argument wat wordt gegeven van... ja, maar daardoor gaan we het als individu zien. Ja, maar dat is het ook. Het is ook een individu. Maar we hebben de neiging, nou, ik moet zeggen weer, sommige groepen... Ja. Met name, laten we zeggen, de ecologen of de biologen hebben de neiging... ja, die denken in soorten. Die denken ook in biodiversiteit, in soortbehoud. Dat is ook belangrijk. Dus ik hoorde ook een marinebioloog zeggen van... ja, dit hele mediacircus rond Timmy... terwijl we ons weinig zorgen maken over wat we allemaal aan walvissen... en andere zeedieren in het algemeen... aandoen, ja. Waardoor hun stand de hele tijd achteruit gaat.
0: Nou ja, we hadden het er net nog over. Laurens Hakkebord, poolonderzoeker, die heeft heel veel onderzoek gedaan naar hoe de Nederlanders tekeer zijn gegaan in die walvispopulaties. Dus ik geloof de Groenlandse walvis nou zo goed als uitgestorven. Dat is allemaal maar gebeurd. Zijn we nog deels ook trots op ook, daar doen we onderzoek naar. En deze ene, nee maar die mag niet sterven.
4: Ja, dus met andere woorden, dat is ook belangrijk. En ik ben er erg voor dat media ook daarvoor aandacht hebben. Maar dat wil niet zeggen dat we niet ook aan individuele dieren... die individuen zijn, daar is niks vermenselijkend aan... dat we daar ook mee meeleven. Dit doen de media natuurlijk ook gewoon met mensen. Dat we soms hebben we het over algemene structuren in de maatschappij. En soms... leven we mee met individuele mensen. Ofwel omdat er iets gebeurt met een bekende Nederlander... ofwel omdat er iets gebeurt met mensen die onbekend zijn... maar waarmee we ons om wat voor reden dan ook identificeren. Ofwel omdat ze in een mijnschacht zitten... ofwel omdat ze in een onderzeeër zitten.
0: Die mensen gaan we ook helpen, maar uiteindelijk gaan die mensen... als het overleven, naar een ziekenhuis... en die gaan alles verwerken, et cetera, et cetera. Ja, dat gaat deze walvis...
4: Nu maak je een heel goed punt. We kunnen ook met individuele mensen meeleven. En dan zeg je ook niet van... Jezus, wat een hele mediacircus. En het is maar één persoon. Of het zijn maar 10 personen die in een schacht zitten. Ja. Nee, dan is het ook geen mediacircus. Dan snap je dat we daarmee meeleven. Ja. Nu, het vervolg is... dat er dan mensen zijn die... buiten alle wetenschap of wat wetenschappers daarover zeggen... met goede redenen, met kennis van zaken... van dit zouden we nu moeten of kunnen doen... zeggen van nee, wij gaan dat zelf wel doen.
0: Ja.
4: Je ziet hier hetzelfde als wat je bij mensen natuurlijk ook ziet. Ga naar een mensenziekenhuis, naar de eerste hulp... dan zie je ook individuele familieleden of wat ook... die de hele medische wetenschap niet vertrouwen en die...
0: Verdriet, kwaad worden soms ook.
4: Dus ook dat
0: van,
4: is...
0: Je moet hem helpen en waarom gebeurt
4: dus
0: er niks?
4: Dus met andere woorden, ook het feit dat ze willen helpen... of dat ze daar emotioneel bij zijn, is op zichzelf... heeft niks met vermenselijking te maken. Dat heeft te maken met het feit dat we ons betrokken voelen... en dat we ons tot op zekere hoogte identificeren met Timmy in dit geval. En dat wil niet zeggen dat... Maar dat is ook weer exact hetzelfde als bij mensen... dat je zou willen dat die mensen uiteindelijk niet het voor het zeggen krijgen... en zij de zaak over kunnen nemen. Net zoals als ik in een ziekenhuis op de eerste hulp terechtkom... dan wil ik niet dat er mensen zijn, mijn familie of wat dan ook... die in al hun emotionaliteit en met hele begrijpelijke redenen... tegen de artsen gaan roepen van, en weg hier. We willen Maarten redden, ten koste van alles.
0: Anders gaan we het zelf wel doen.
4: We gaan het zelf wel doen. Ja.
0: Dat is natuurlijk gebeurd. Hè? Er was natuurlijk een Duitse deelstaatminister. In eerste instantie zei hij, ja weet je, nu is het klaar. We kunnen niks meer doen. En toen is er natuurlijk een enorme beweging opgestaan. Natuurlijk ook social media en die multimiljonair en een influencer. En die hebben een beetje... de macht gegrepen, zeg maar.
4: Zeker.
0: En hij heeft dat moeten laten gebeuren. Misschien is hij wel bedreigd, ik weet het niet, maar dat gebeurt tegenwoordig. En hij heeft gezegd, ja, oké, nou, dan varen we maar die koers.
4: Dus even het eerste punt. Dit is dus geen vermenselijking, dit is over emotioneel reageren. Misschien heel begrijpelijk, misschien met goede bedoelingen. Maar dit is niet wat je wil dat mensen overnemen.
0: Nee.
4: Dit is een van de redenen waarom het zo heel goed is dat wij in Nederland zo'n walvisprotocol hebben. Dat is wat je wil.
0: Dat is gebeurd na walvis Johanna, was dat, meen ik. Dat was ook in eerste een enorm pandemonium met wegslepen en sleuven graven en allemaal gedoe. En toen daarna is gezegd, we moeten hier een keer, voordat er weer een walvis op het strand ligt, over nadenken, hoe gaan we dat aanpakken?
4: Net zoals we natuurlijk bij humane gezondheidszorg, op het moment dat ik een EHBO word binnengereden, dan zijn er protocollen bij wat ik mankeer, dat er zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijk wordt gehandeld.
0: Ja. Wat was er in Nederland? Wat zou er in Nederland gebeurd zijn met Timmy?
4: Nou, ik weet niet precies in dit geval. Ik ben geen marien bioloog. Maar er zijn op basis van wetenschappelijke inzichten zijn er duidelijke ideeën van wat er moet gebeuren in wat voor soort gevallen. Ja, ik denk dat ze dat nu in Duitsland ook wel zullen overwegen. En dat hoop ik ook. Uit oogpunt niet eens van de mensen, maar uit oogpunt van Timmy of welke walvis.
0: En hoe ga je dan om met
4: dan ook?
0: Ja, maar Johanna was net voor de enorme hoos aan social media. Zou je dan nu omgaan met een social media beweging? Influencers die zeggen er alles verstand van te hebben. Multimiljonair, dat kan natuurlijk in Nederland ook gebeuren. Ook al is er een walvisprotocol.
4: Ja, nou ja, wat je zou willen is dat dat er zo'n protocol wordt ingezet en dat de media zoveel mogelijk proberen om deskundigen aan het woord te houden die vertellen wat er aan de hand is en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik in zijn algemeenheid de media in Nederland er best wel goed mee omvind. Ik heb behoorlijk wat deskundigen gehoord die hebben verteld hoe zij erover denken en dat inderdaad Timmy weinig kans is en dat het wellicht het beste is om hem langzaam maar zeker te laten gaan. Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja.
4: Maar dus
0: hij lag hier niet, hè?
4: Hij lag hier niet? Nee, oké. Okay. Maar dus in zijn algemeenheid in Nederland, ik heb de Duitse media wat minder gevolgd, maar in Nederland vind ik de media er in het algemeen prima mee omgaan. Behalve dat soms wordt gezegd, dan praten we op metaniveau, dat het wel een heel circus is. En dat het wel. Ja. En dat het zelfs, ik zag in een landelijke krant, in een hoofdredactioneel commentaar, dat dit pure decadentie is. En dat. Maar dat zeggen we toch ook niet als we meeleven met soms individuele mensen. Nee, dit is. Soms worden verhalen groot, om wat voor reden dan ook. En dan gaat het over individuen. En dan leven we daarmee mee. Wat je wil, is dat deskundigen de overhand houden, in elk geval in de behandeling van het dier zelf. Maar dat we meeleven met individuele dieren
0: is helemaal niet raar.
4: Net zoals
0: stom,
4: we meeleven met individuele mensen,
0: nee.
4: Dat is prima.
0: Zou het ook nog een positief effect kunnen hebben in die zin dat mensen, wij met z'n allen, door zo'n verhaal, Timmy, en door dat hele media circus, excuus helemaal, dat mensen toch denken, jeetje, die walvissen, waar zijn ze? Hoe gaat het met ze? Waar zwemmen ze? Oh, ze stranden aan, hoe komt dat? Over de walvis als
4: dat
0: soort.
4: Dat is precies wat ik hoop. Ik hoop dat we, maar dat geldt ook weer net als bij mensen, dat we in de media verhalen hebben over wat erachter zit, de grote verhalen, de structuur, et cetera, et cetera. Maar ook de individuele dieren, want daardoor kan je je identificeren mee. Daardoor begrijp je wat het voor een dier zou kunnen zijn. Mits het biologen zijn die vertellen wat het voor een dier betekent, niet wat het voor ons als mensen betekent. En ik hoop, dit is een van de redenen waarom ik ook in dierentuinen zou willen dat er niet alleen bordjes staan die over de diersoort gaan, maar dat er ook over een individu van die soort die daar staat iets van een levensloop wordt gezegd. Wat biologen die over dit soort dingen op dezelfde manier nadenken zeggen van, dieren hebben niet alleen een biologie, ze hebben ook een biografie.
0: Ja. Dus het zijn geen mensen, maar net zoals wij dieren zijn, het zijn wel dieren met een leven en een verhaal. En het zijn individuen.
4: Precies,
0: ook.
4: Precies. Ja, dat zijn het ook.
0: Ja. Verschrikkelijk interessant, Maarten. Leuk dat je er even over wilde komen praten. Kom vooral weer langs als zich weer iets bijzonders voordoet. Ik beloof, ik zal het geen pandemonium en circus meer noemen. Goed verhaal, dankjewel. Maarten Reesink, onderzoeker mens-dierrelaties, dankjewel. Zo direct, Natine, geschiedenis bij de VPRO. Laura, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Menno. Wij gaan het hebben over de Oscar-winnende film Amadeus uit 1984. Die is opnieuw opgepoetst in 4K. Een portret van Mozart natuurlijk, met een onuitstaanbaar karakter eigenlijk, naast zijn genialiteit. En hij wordt uiteindelijk vergiftigd door rivaalcomponist Salieri in die film. En wij vroegen ons af, wat is daar nou waar van die veten tussen Salieri en Mozart? Dus daar gaan wij het
0: onder andere over. Geweldige rol ook, hè, die Salieri. Fantastische film. Ach, heerlijk.
5: Ja, het is
0: wij gaan luisteren. Ja.
5: Fijn.
0: Ja. Dankjewel. Vanavond een nieuwe aflevering van Vroegvogels TV. En wel vanuit de Slikken van de Heen aan de Krammer. Ruig gebied waar ooit het Zoute Getij heer en meester was. Maar waar nu Vicente lopen. En ook, ik kijk even naar Maarten, en ook gewoon sterven. En die liggen daar ook gewoon. Ja. En dan loop je dan langs. En dan, vroeger werd het allemaal opgeruimd, hè? Maar nu mag dat ook gewoon sterven en opgaan weer in de natuur. Dat is heel erg mooi.
4: En zo moet dat ook.
0: Zo moet dat ook. En waar we de hereniging zien, dat ziet u ook allemaal vanavond, van mannetje en vrouwtje visarend na hun reis uit Afrika. Vanavond 7:30, NPO 2 op bij Vroegevogels TV. Deze aflevering is ook in hapklare brokken terug te luisteren als podcast via NPO Luister. En we zitten tegenwoordig ook op Reddit. Voor als u mee wil praten over ons programma, kunt u uw mening geven, vragen stellen. Whatever, r/BNNVARA. En we eindigen zo direct met de... Nou, een hele leuke, misschien wel de mooiste Venolijn-melding van de week. Heel fijne zondag. Tot volgende week. Nee, tot vanavond. Maar op de radio weer volgende week.

0: BNN VARA.
1: Ian Kneepkens op de Tongerse Heide. Ik ben op zoek naar adders en naar hazelwormen. Maar tot nu toe nog niet gevonden. Maar wat zie ik wel voor me in de boom zitten? Voor het eerst van mijn leven een grauwe klauwier. Wat een geweldig vogeltje. Met zijn zwarte haaksnaveltje en zijn zwarte zorromaskertje.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Botox heeft veel meer bijwerkingen dan je denkt. Maar hoe word je voorgelicht over die risico's? En houden de Botox-klinieken zich aan de reclameregels? Radar zocht het uit, met een verborgen camera. Morgen om 8:30, Avrotros, NPO 2.
14: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
15: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks Bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie Olifant.
15: Bij Winford kun je ook versneld examen doen, zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: NPO Radio 1.
18: 10:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord gegaan van het Nederlands

0: Ze cruiseschip Hondius, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden, morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: NPO Radio 1. VPRO.
11: OVT.
12: Over de onvoltooid verleden tijd.
11: Laura Stek.
13: Ja, goedemorgen. Welkom bij OVT. Met vandaag de Oscar-winnende film Amadeus uit 1984 is opnieuw uitgebracht. Het is een wervelend portret van de geniale, maar ook kinderlijke componist Mozart, die uiteindelijk wordt vergiftigd door rivaal-componist Salieri. Wat wilde de regisseur Milos Forman met deze film vertellen en wat is er waar van de vete tussen Mozart en Salieri? Componist en filmwetenschapper Claudia Rumonder is te gast. En 100 jaar geleden bestond er in het Interbellum in Berlijn een revolutionair transgender instituut. Wat was de betekenis van het instituut en waarom werd het weer afgeschaft in 1933? Historicus Alex Bakker schreef het boek Transgender Pioniers en is hier. En we hebben een documentaire over het iconische parfum Chanel nummer 5. Er is een atlas van het slavernijverleden gemaakt. En onze recensent van vandaag is middeleeuwenkenner Sanne Frequin. Sanne, wat heb je mee? Bijvoorbeeld, noem eens even Mary Beard. Wat heeft zij geschreven?
5: Ja, we gaan vandaag lekker een beetje naar de klassieken kijken. Dus we hebben Mary Beard over waarom moeten we eigenlijk überhaupt iets doen met de klassieken. Koen Ottenheim over de Limes en een prachtige tentoonstelling.
13: Goed, we gaan het zo allemaal horen. Maar nu eerst dit.
14: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции.
13: Ja, we horen een hele korte samenvatting van een hele lange parade. Het was een karig feestje wel een beetje van Poetin gisteren op de jaarlijkse militaire parade die de overwinning op de nazi's viert. Daar rolden namelijk geen tanks en raketten mee. Maar heeft zo'n parade nog wel zin als je je grootste wapens niet kunt laten zien? En waar komt dat fenomeen van de militaire parade eigenlijk vandaan? Ik vraag het aan oud-commandant van de landmacht Marten Kruijf, ook bekend van de podcast Veldheren Historisch. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
13: Heb je gekeken? Kijk jij naar dit soort dingen?
15: Nee, daar kijk ik niet naar.
13: Waarom niet?
15: Ja, zonde van mijn tijd.
13: Ja, het duurt ook lang.
15: Het duurt ook heel lang. Als je daar staat, duurt het nog langer.
13: Ja, het was wel een beetje leeg hè, zonder die vulling van die tanks. Waarom waren die er niet?
15: Ja, ze zeiden om operationele redenen. Het is niet dat ze ze niet hebben hoor, want ze staan allemaal in depots overal. Maar ik denk dat het ook wel een beetje het teken is dat die oorlog Moskou ook wel raakt, nu zo langzamerhand, en ook Rusland wel raakt. Ja, en dat is wel een veeg teken natuurlijk. Oorlog kent nooit winnaars en daar zien we hier een van de consequenties van.
13: Maar bedoel je dus dat die tanks er dan gewoon nu niet zijn omdat ze nodig zijn op het slagveld? Of ja, omdat de Russen niet meer zo gevoelig zijn voor die oorlogsretoriek? Ja.
15: Nou, beide, maar ze zijn er wel, tanks. Alleen ze bouwen nog steeds, maar ze staan in depots, ze gebruiken ze niet. Maar je moet ook mensen hebben die ze kunnen bedienen en gebruiken. En die mensen die dat doen, die staan natuurlijk aan het front. En de dienstplichtigen die ze kunnen gebruiken, die mogen weer niet naar het front. Maar die zijn weer te jong om die tanks te kunnen bedienen. Dus ja, dan gaat het niet zo goed.
13: Nee, en zelf zeggen ze, het is vanwege mogelijk Oekraïns terrorisme, toch?
15: Ja, omdat ze bang zijn dat er een aanval is tijdens de parade op het Roodplein. Ja, prima.
13: Maar dat denk jij dat niet?
15: Nou, ik denk niet dat het hoofddoel van Oekraïne als ze Rusland gaan aanvallen een parade is. Het is vooral om het uitschakelen van de olieproductie en de militaire productie. Dat is waar ze hun schaarse middelen voor gebruiken.
13: Ja, het is officieel een herdenking, een viering eigenlijk op de overwinning van de nazi's. Maar het heeft toch ook altijd zo'n dubbel functie, hè? Dat je een afschrikwekkend signaal naar buiten afgeeft van dit is wat wij hebben.
15: Ja.
13: Heeft het dan nog wel zin, zo'n parade?
15: Nou ja, het hangt me af wat je doelgroep is en welke mensen wil je beïnvloeden. Ik denk dat dit vooral voor intern gebruik is, voor Rusland intern, om te laten zien, kijk eens hoe sterk wij zijn. En dat zie je, dat herdenken heeft altijd twee functies. Je herdenkt wat er ooit is gebeurd. Is voor hun de grote oorlog, hè, de overwinning op de Duitsers. Maar het is van ook een maalmaal om te zeggen, luister, wij zijn zo sterk, wij worden aangevallen door het Westen, want dat is het narratief. Wij zullen nooit opgeven. Dus je gebruikt het ook als soort propagandemiddel. En waarschijnlijk niet naar ons, anders had ik wel gekeken, maar vooral naar je eigen bevolking.
13: Ja, zitten er nog steeds ontzettend veel elementen in die ook belangrijk zijn voor zo'n parade. Ja. Dat zagen we gisteren ook. Onder andere dus die informatie marcherende soldaten, de drill. Wanneer zijn we eigenlijk begonnen, of wij, in de zin van welk leger is begonnen met dat drillen?
15: Nou, dat begon al echt in de oudheid. Dan praat je over de Romeinen. Die kwamen erachter dat als je sneller en gecoördineerd kon bewegen op het slagveld, dus je kunt je troepen beter en in slagorde zeg maar van A naar B krijgen, dan is marcheren heel erg handig. En dan zijn het lopen in formatie is heel handig. Dus van die tijd kwam dat eigenlijk al. En Nederland heeft ook een heel belangrijke bijdrage aangeleverd. Want toen de vuurwapens kwamen, zo'n musket, dat duurde 2-3 minuten voordat je die kon laden en gaan schieten. Dus Prins Maurits vond uit dat je dan beter in 3 of 4 rijen kunt gaan lopen. En als je dat slim doet, dan kun je meer en geregeld vuur uit brengen. En dan ben je altijd de baas over jouw tegenstander. En dat was ook zo in zijn tijd. Dus wij zijn eigenlijk ook wel een beetje uitvinder daarvan. En daar hebben we ook de onderofficier voor uitgevonden. Want officier werd je op grond van je naam. Dan was je van adel. Maar onderofficier waren mensen die kenden oorlog. Die kwamen uit de rangen. En dat waren dus ook degene die de formaties moesten drillen, inderdaad. Die moesten ze trainen.
13: Maar dat was dan de 17e eeuw. Ja. Ik kan me voorstellen dat nu dat marcheren geen enkele zin meer heeft op het slagveld.
15: Nee, nu heeft dat geen zin meer. Maar nu is meer een soort uiting van kracht is het geworden. Of nationale trots of ceremonieel. Dat kennen we ook wel. Wij kennen natuurlijk het veteranendefilé. Dat mensen voor de koning mogen paraderen. Dat is dan niet een uiting van kracht, maar een soort waardering. Maar in landen als Frankrijk of met name Rusland is een uiting van kracht. En dan zie je dat er ontzettend veel tijd en effort in wordt gestopt. Want ga er maar vanuit dat die eenheden die daar marcheren, die zijn echt weken, zo niet maanden bezig om precies zo in de pas te lopen. Dus dat hebben we er kennelijk voor over.
13: Ja, en in de 19e eeuw wordt Pruisen toonaangevend, begreep ik, in het marcheren en het militair paraderen. Wat maakte Pruisen daarin zo sterk?
15: Nou ja, zij vonden ook een teken van kracht, een teken van symboliek. Maar ze hebben zo'n hele rare pas, zo'n ganzenpas misschien gekend, wel dat ze dat been heel hoog opgooien. Ze hadden uitgevogeld, als je nou dat goed doet, kun je heel dicht op elkaar lopen.
13: De Stechstriet heet dat, toch?
15: Ja, maar het is ook symbolisch voor. Als je bijvoorbeeld naar Nuremberg gaat, daar heb je parademijl. Dat is gewoon een stuk weg van 90 meter breed en meer dan een kilometer lang. Daar gingen de Duitse troepen naar die grote manifestaties voor de Tweede Wereldoorlog, die we wel kennen, van Leni Riefenstahl. Daar liggen allemaal stenen van 75 centimeter exact. Waarom? Dat is de lengte van zo'n pas. Als je staat, denk je, ja, dit is ridicuul. Maar dat was wel zo, om die grote formaties te hebben. Eigenlijk alleen maar om macht uit te stralen. Zowel intern als ook extern. En het werkt natuurlijk uiteindelijk wel. 1938 werd toch een beetje meegegeven door meneer Chamberlain. Dus het werkt af en toe wel.
13: Dus de architectuur werd er zelfs op aangepast.
15: Ja, helemaal. Ja,
13: ja. Ja, nu hebben we daar natuurlijk een hele negatieve associatie bij. Ook überhaupt. Denken we vooral aan dictatoriale regimes die zich daarmee willen profileren. Maar je had het dus net ook over Frankrijk, die dat gewoon nog steeds doet.
15: Ja, Frankrijk doet het op 14 juli, om te herdenken natuurlijk dat de Franse revolutie startte met de bestorming van de Bastille. Maar ook als een teken, zeg maar, van de grandeur van Frankrijk. Dat is de plek waarop Frankrijk zich nog kan presenteren als een wereldmacht. Dus dat speelt ook mee. En wat Frankrijk ook doet de laatste jaren is, zeg maar, hun internationale waarde meenemen. Want we mogen ook altijd buitenlanders mee paraderen. We hebben ook Nederlanders mee geparadeerd die met Frans samen in missie zijn geweest. Dus je kunt ook voor politiek doeleinden kunt gebruiken.
13: Dus eigenlijk zouden wij voor een nieuw Europees leger bijvoorbeeld iets zou dat handig zijn om een soort hele grote militaire parade te organiseren.
15: Nou, laat het allemaal niet.
13: Naar buiten toe. Laat het niet doen.
15: Zonder van de F-word.
13: Nee, want Amerika heeft het ook nog geprobeerd.
15: Ja.
13: Die hebben helemaal geen traditie daarin, toch?
15: Nee, en dat kun je ook wel zien. Dat kun je wel zien. Is ook niet erg, maar
13: waarom konden we dat zien? Mislukte?
15: Ja, dat zie je een heleboel kleine dingen aan hoe ze marcheren en de ceremonie is ook helemaal niet erg. Het hoeft ook helemaal niet. Maar dat was natuurlijk een hele aparte. Het was alleen maar vanwege Trump om te laten zien hoe machtig Amerika is. En dat is wel natuurlijk de ironie die erachter zit. Want het laat zien dat Amerika een land is wat het gebruik van militaire vermogen eigenlijk als enige middel ziet om zijn politieke doelstellingen te bereiken. Dus eigenlijk heeft ook iets heel kleins, als dat je enige middel is en je laat dat dan zien aan de bevolking, dan ben je erg beperkt in je mogelijkheden. En dat zien we ook nu in die oorlogen die ze hebben. Want als het militaire vermogen niet meer werkt, ja, wat moet je dan gaan doen?
13: Ja, denk je dat het fenomeen de militaire parade een beetje op uitsterven na dood is? Of gaan we hier nog wel even mee door? Ik bedoel vooral landen als Rusland.
15: Ik denk nog even doorgaan. Als ik kijk, China, Noord-Korea, veel landen met een autoritair stelsel zie je toch een verband tussen die soort parades. Frankrijk heeft natuurlijk te maken met de plek in de wereld. Maar de Britten bijvoorbeeld, daar gaat om traditie. Daar hebben ze Trooping the Colour misschien wel eens zien. Daar wordt maanden voor geoefend dat alle garde regimenten te voet en te paard die betonen hun trouw aan de vorst, aan de koning of de koningin. Nou, dat is ook een toeristische trekpleister is het geworden. Dus ze allemaal reden om het te doen. Maar je moet wel goed realiseren, als je dat doet, het kost ontzettend veel tijd. Dus ik zeg altijd, wij als nuchtere Hollanders, wij kunnen onze tijd wel beter besteden steden dan hiervoor te gaan oefenen.
13: Ja, het zijn hele choreografieën. Het zijn eigenlijk soldaten die een soort dansen doen.
15: Nou, we doen het wel een beetje. Prinsdag bijvoorbeeld is zo'n schoolvol dat je doet. Ik heb zelf 4 keer voor de Gouden Koets mogen lopen bij Prinsdag. Ja, dan moet je echt wel 5 dagen oefenen. Anders gaat het echt niet lukken. Dus het kost gewoon tijd. Dus aan de ene kant is het leuk om te doen. Aan de andere kant denk je, ja jongens, een week oefenen voor dit is ook wel genoeg. Want het is serious business.
13: En hoe moest jij dan lopen?
15: Wij liepen voor de Gouden Koets uit, maar toen dienden beide garde-regimenten grenadiers. En dan moet je dus door Den Haag lopen, wat superleuk is, want iedereen moet jou jouw vaandel groeten. Dus ik had toen ik jong was, dienstplichtige jongens uit Den Haag, die gingen zelfs naar een kapper om de haren af te laten knippen om me mee te mogen lopen. Want dan moesten de Jutten voor hun groeten, vonden ze fantastisch. Maar je moet ook, zeg maar, zo lopen dat je onverstoorbaar bent. Dus als er wordt geroepen uit het publiek, of er komt een rookbom, of je moet door een poortje, dan moet je plots nauwer gaan lopen. Dan moet je allemaal oefenen. En het feit dat je zo'n berenmus op je hoofd hebt en je hebt windkracht 8, gaat ook niet zo makkelijk. Dus het lijkt allemaal makkelijk, maar het is het niet.
13: Nee, dus het is ook een mentale oefening eigenlijk.
15: Ja, dat zeker. Ja.
13: Goed. Nou, hartelijk dank voor dit verhaal. Marten Kruijf, oud-landmachtcommandant en maker van de podcast Veldheren Historisch.
16: Here was my idol, Wolfgang Amadeus Mozart.
17: The man you accuse yourself of killing, is it true?
16: I was the most famous composer in Europe until he came. This man had written his first concerto at the age of 4. He was playing music for kings. Is talent like that written on the face? Why would God choose an obscene child to be his instrument?
13: Ja, dat was de trailer van de 8-dubbele Oscar-winnende film Amadeus uit 1984 over de geniale componist Wolfgang Amadeus Mozart. De film wordt opnieuw uitgebracht in Nederland en is nu te zien op 4K. Het is een wervelende film met een Mozart die weliswaar briljant ook onuitstaanbaar is. In de film wordt hij vergiftigd door zijn rivaal, collega-componist Salieri. Welk verhaal wilde de regisseur vertellen en waar komt dat idee van de rivaliserende componisten vandaan? Claudia Roemondor, componist en muzikoloog en filmwetenschapper. Mooie driedubbele combinatie, studeerde af op de film. Welkom.
18: Goedemorgen.
13: Ja, jij hebt hem weer gezien in 4K dus. Dat wordt vaker nu gedaan met films. Dat ze weer worden opgepoetst in een hogere kwaliteit. Hoe was het om hem weer te zien?
18: Ja, heel bijzonder. Want in 1984 was ik 1. Dus ik heb de film nooit in de bioscoop kunnen zien. En nu kon ik dan op iets waar ik zo lang naar heb zitten kijken, vond ik eindelijk in de bioscoop zien. Dus dat was heel erg leuk.
13: Want hoe vaak heb je hem bekeken voor je?
18: Ja, dat weet ik dus niet even meer. Ik denk dat ik hem misschien 1 of 2 keer helemaal heb gekeken. Maar daarna natuurlijk heel vaak fragmenten terugspoelen, weer kijken, weer luisteren en uitzoeken welk stuk is dit en hoe zit dat dan in elkaar. Dus oneindig vaak, ja.
13: En vind je hem nog steeds goed of is hij inmiddels gedateerd?
18: Ik vind hem nog steeds goed. En inmiddels zouden, denk ik, sommige scènes wat zijn ingekort. Het is een heel erg lange zit, echt 2 uur 40 minuten. En met name stukken in het theater, die zijn heel, bijna alsof je de hele voorstelling zit te kijken. En die zijn er nogal veel. Ik denk dat tegenwoordig dat die iets korter zou zijn gemaakt. Ja.
13: Ja, maar die muziek moet natuurlijk ook tot bloei komen.
18: Dat is zeker, waar. Maar ik denk dat het in dit geval toch echt het drama nog iets meer ten goede zou komen.
13: Oké. Okay. En wat voor beeld komt er naar voren van Mozart in deze film?
18: Nou, toch eigenlijk wel het beeld wat hier ook geschetst wordt. Een geniaal wonderkind, maar ook wel een beetje een pain in the ass eigenlijk. Omdat hij vanwege zijn briljantie toch ook wel streken heeft. En het eigenlijk allemaal niet zo nauw neemt met de regels van het hof. Nogal vulgair en obscene is. En een beetje achter de vrouwen aan zit. Of in ieder geval achter zijn Constance. Een beetje aan het vieslevozen is achter de coulissen. Terwijl er ondertussen een stuk van hem in première gaat. Dat beeld dat wordt heel goed dik aangezet in de film.
13: Ja. En klopt dat beeld met wat we weten over de historische Mozart?
18: Nou ja en nee. Het is ook bekend dat Mozart gewoon een heel erg harde werker was. Hij heeft in het korte leven dat hij leefde, in zijn 35 jaar, iets van 600 stukken geschreven. Dus hij moet ook gewoon knetterhard gewerkt hebben. Maar hij is ook altijd heel kinderlijk gebleven. En dat is misschien ook wel een beetje het geëikte beeld dat we hebben van kind, genieën, wonderkinderen. ja, dat ze op een bepaalde manier heel volwassen zijn, maar ook heel kinderlijk. En dat is wel iets wat Mozart zijn hele leven wel gehouden heeft.
19: En hoe weten we dat?
18: Nou, er zijn sowieso dagboekfragmenten en brieven aan zijn familie. Zijn weduwe Constance heeft later ook een biografie. Daar heeft zij zijn biograaf voor gesproken. Maar er is bijvoorbeeld ook bekend dat Mozart op zijn 28e een spreeuw als huisdier had. En die kon allerlei melodieën fluiten. En over en weer zouden die twee elkaar geïnspireerd hebben. Tot het schrijven van stukken. En toen die spreeuw was overleden na 3 jaar... zou Mozart daar ook een lofzang voor hebben geschreven. En een herdenking hebben georganiseerd. Dus dat geeft natuurlijk wel weer dat er iets heel kinderlijks of iets heel primairs in zijn gedrag ook was.
19: Vroeger, de mensen van Vroege Vogels zouden dat niet beamen. Zouden denken, dit is heel normaal gedrag. Maar die mythe van Mozart als genie, die is natuurlijk niet voor niets. Want hij was ook echt uitzonderlijk, toch?
18: En als hij kind was zeker uitzonderlijk, als kind al en al heel erg jong. En hij had natuurlijk, het is een beetje kip-ei, maar hij had een vader die ook componist was. En extreem slim was. En die vader heeft al heel jong dat talent ook ingezien. En is eigenlijk heel jong ook met hem de boer opgegaan. Niet alleen met hem, maar ook met zijn oudere zus. Mozart was de jongste van 7. En hij en zijn zus waren de enige overlevende kinderen van het gezin. Dus zij zijn, toen zij jong waren, zijn ze echt door vader op sleeptouw genomen. En hebben ze door heel Europa getoerd. Eigenlijk om hun kunsten te vertonen. En om op die manier inkomen te vergaren.
19: Ja, tegenwoordig zouden we denken aan de kinderbescherming. Maar
18: exact, ja. Dan zou dat een enorme media-hype zijn. En dan zou het op alle socials te zien zijn. En daar zouden heel veel mensen iets van vinden. Van geweldig tot dit kan toch niet. En dit is uitbuiting van een jong kind, ja.
19: De film is gemaakt door regisseur Milos Forman. Die kwam uit Tsjechoslowakije. Ja. Na de Sovjet-invasie is hij gevlucht. Waarom wilde hij deze film eigenlijk maken?
18: Ik denk dat hij zich op een bepaalde manier geïntrigeerd was sowieso door het stuk waarop het gebaseerd is. Gebaseerd op een stuk van Peter Schaffer, die dat weer heeft gebaseerd op een toneelstuk van Pushkin. En wat hij eigenlijk met zijn film vertelt is het contrast tussen Oost en West. Hij was ook regisseur van One Flew Over the Cuckoo's Nest. Natuurlijk ook een heel populaire film. Waarin hij ook heel duidelijk het instituut een enorme hint was naar het Sovjet-communisme en het systeem daar. Zie je dat terug in Amadeus op een andere manier. Waarin Salieri, de Italiaanse componist, symbool staat voor het oosten, benepen. En weinig innovatief. En dan komt daar een Mozart, de Duits-Weense Oostenrijkse Mozart, die vrij is en innovatief met nieuwe dingen komt. En dat contrast heeft hij willen aanzetten. En er wordt ook gezegd van dat innovatieve van Mozart, ja, dat was dan typisch voor het communistische systeem. Dat wil innovatie niet bestrijden met innovatie, maar door te bespioneren en door te ondermijnen.
19: Daar gaat inderdaad de film eigenlijk over. Exact. Tussen die vete tussen Mozart en de decadente Mozart eigenlijk. Exact. En de jaloerse Salieri.
18: Ja.
19: Forman had ook gezegd inderdaad, van ik ben geïnteresseerd in dat principe van jaloezie.
18: Ja.
19: Wat weten we eigenlijk over, want je zei net, het is gebaseerd op een stuk van Pushkin.
18: Ja.
19: Die heeft die vete eigenlijk in het leven geroepen tussen Mozart en Salieri. Daarna is het weer opgepikt in de jaren 70 in een toneelstuk. Maar wat weten we over de daadwerkelijke wel of niet bestaande vete tussen deze mannen?
18: Ja, precies.
19: Mannen?
18: Nou, kijk, eigenlijk wat we er veel van weten is dat het eigenlijk gewoon collega's waren. En dat ze op professionele wijze met elkaar omgingen.
19: Conculega's.
18: Conculega's, ik vind het een beetje een naar woord. Maar dat is inderdaad wel hoe je het zou kunnen omschrijven. Ze waren allebei op een gegeven moment aangesteld aan het Weense Hof als componist. Er zal ongetwijfeld enige rivaliteit zijn geweest, maar inderdaad collega's. Het is zelfs zo dat Salieri op een gegeven moment had de keizer een muziekwedstrijd uitgeschreven. En mocht het publiek stemmen En toen is Salieri's stuk heeft gewonnen van Mozart. In die tijd was Salieri eigenlijk razend populair. Dus er is eigenlijk helemaal geen sprake van dat hij toen al zich zo minderwaardig of in ieder geval zo gemiddeld ten opzichte van Mozart zou hebben gevoeld. Dus het is gewoon helemaal niet waar.
19: Nee, nu is het wel zo dat niemand meer naar Salieri luistert. Nee. Of tenminste niemand, dat nee. durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval, hij is geen bekende componist geworden. Maar heeft dat dan... Ja, hoe is die mythe dan zo gegroeid? Als
18: het is heel bijzonder. Kijk, Mozart had een heel kort ziekbed en is eigenlijk heel plotseling overleden. Maar heeft zelf wel geroepen, ik word vergiftigd. Daar is helemaal geen bewijs voor. Sterker nog, dat is later ook weerlegd. Het is niet helemaal duidelijk waar die exact aan overleden is. Waarschijnlijk een infectie en daaraan hoge koorts uiteindelijk bezweken. Maar hij heeft dat zelf ooit geroepen. En wat daarbij ook niet hielp, is dat Salieri inderdaad, ik weet niet exact waarom, maar wel in een gekkenhuis is beland. En daar is gestorven op latere leeftijd. En dat hij op zijn sterfbed wel een keer heeft geroepen, ik heb Mozart vergiftigd. Dat hielp natuurlijk niet mee. En het schijnt dat hij wel in zijn laatste adem ongeveer nog wel heeft gezegd dat het toch allemaal niet waar was. Maar dat heeft het feit dat zowel Mozart als hij dat op enig moment in hun leven gezegd hebben, heeft er wel voor gezorgd dat hij in die tijd daarna heel snel verguisd is eigenlijk.
19: Ja.
18: Want ja, dat is natuurlijk een soort van broedermoord. Dat is niet oké.
19: Nee, maar er is dus wel enige bewijs voor dat zij met elkaar bezig waren.
18: Zeker, ja, ze hebben elkaar gewoon gekend. En ze hebben zelfs samen ook nog aan een muziekstuk gewerkt. Dus historisch klopt het wel en niet. Het echte dramatische verhaal van een vergiftiging, dat is absoluut niet waar. En overigens is het in de film ook meer een mentale vergiftiging dan een fysieke vergiftiging. Maar dat is gewoon echt niet waar.
19: En wat denk je dat Milos Forman nou met deze film echt wilde zeggen over Mozart? Of misschien wilde hij niet per se iets zeggen over Mozart, maar iets over iets algemeen menselijks. Ik weet niet, wat blijft jou het meest bij in de film?
18: Nou, ik denk dat laatste. Het is iets menselijks. Kijk, het is heel makkelijk om een verhaal te vertellen over Mozart en zijn genialiteit. Maar juist door Salieri daaraan toe te voegen, die als relatieve buitenstaander naar Mozart kijkt, ik denk dat dat het menselijke aspect toevoegt. En dat wij als mensen... Een wonderkind is natuurlijk heel moeilijk te begrijpen en heel moeilijk te bevatten. Maar op het moment dat je daar een middelmatige, in de film dan componist als Salieri tegenover zet, kan je daar als kijker veel beter in meegaan. En snap je dat je met jaloezie en bewondering naar zo iemand kan kijken. Aspect wat er in de film ook nog eens bij komt, is dat de diepgelovige Salieri eigenlijk hartstikke boos is op God. Want waarom is iemand die zo trouw is aan zijn geloof en zo toegewijd is en zo hard werkt, wordt die maar als middelmatig beloond. En Mozart, die zo losbandig is en en eigenlijk zo goddeloos is, wat overigens ook niet helemaal waar is, maar dat die toch die geniale werken kan schrijven.
19: Het leven is ook niet eerlijk.
18: Nee.
19: Goed, Amadeus is weer te zien in de bioscopen, in hoge kwaliteit dus. En laten we dan meteen maar even stemmig eindigen met een stuk van het Requiem, de laatste scène ook uit Amadeus.

0: Ja, dankjewel Claudio Remondor voor dit gesprek over Amadeus.
1: De actualiteit van de geschiedenis.
2: Dit is Tot 12 uur OVT.
0: En dan nu. 100 jaar geleden bood het Instituut voor Seksualwissenschaft in Berlijn revolutionaire hulp aan transgenderpersonen. Het was het eerste seksuologische onderzoekscentrum ter wereld en het hielp de eerste mensen aan geslachtsveranderende operaties. Maar in 1933 werd het afgeschaft door de nazi's. Wat heeft het betekend en waarom werd het afgeschaft? Historicus Alex Bakker schreef erover in zijn nieuwe boek Transgender Pioniers. Welkom Alex.
3: Dankjewel.
0: Ja, kende jij die geschiedenis van dat instituut al voordat je aan dit boek begon?
3: Ja, nou, ik had er wel wat over gehoord, maar ik wist de details zeker niet. En wat ik helemaal had onderschat eigenlijk, voordat ik eraan begon, was hoe ver men al wel ging, met name in het bieden van operaties. Er is niet veel gebeurd, er gaat niet om grote aantallen, maar toch, het zijn wel de eerste genderbevestigende operaties ter wereld. En dat is dus al langer dan 100 jaar geleden. Dat wist ik niet.
0: Ja, want in 1919 werd dat instituut dus opgericht door socioloog Magnus Hirschfeld. Wie was hij en wat wilde hij daarmee?
3: Hij was een arts, een seksuoloog. Het vakgebied seksuologie was nog heel nieuw. En hij was daar eigenlijk een grote ster

0: in. Hij was ook best bekend in Duitsland op die basis. Wat hij wilde, hij was echt een klassieke sociaal hervormer. Sociaal-democratisch, geloofde in het verheffen van de arbeiderstand ook, zoals velen in die tijd. Alleen hij richt zich daarbij op het aspect van seksuele gezondheid, seksuele volksgezondheid. Dus dat betekende ook dat hij voor de met name armere bevolking veel wilde verbeteren aan geslachtsziekten, die met name na de Eerste Wereldoorlog heel erg rondwaarden. Maar ook mensen wilden helpen in zelfbeslissingen nemen over anticonceptie. Nou, heel vooruitstrevende thema's op dat moment. Maar daarnaast had hij veel oog voor wat wij nu seksuele minderheden zouden noemen. En met name een eerste aanleg homoseksualiteit. Homoseksualiteit was verboden in Duitsland, was strafbaar. Daar kon je letterlijk voor naar de gevangenis worden gestuurd. En hij was daar een activist in. Hij probeerde met een lobbycampagne die wet te veranderen. Dat zijn leven lang is dat één groot doel geweest. Maar goed, in de slipstream van die emancipatie van homoseksualiteit kwamen ook de andere seksuele geaardheden, om het zo te zeggen, in zijn blikveld. Als seksoloog ook logisch.
1: Ja, en hij heeft het dan voornamelijk over travestie, hè? Die term die nu een beetje ouderwets is. Maar wat bedoelt hij daar dan mee?
0: Nou, sterker nog, hij heeft dat woord bedacht. Hij is echt de bedenker. Hij combineerde het woord, in het Duits is het transvestitismus. Dus het woord trans is bewegend van de ene naar de andere kant, zou je kunnen zeggen. En dat deel vestitismus slaat terug op het Latijn, op kleding. Dat kwam zo, hij als seksoloog zag hij veel mensen, deed ook heel veel veldonderzoek en alles wat te maken had met wat tussen man en vrouw in zat, vond hij heel erg interessant. Dus hij stortte zich op een gegeven moment echt op de studie van hoe zit dat nou met die mensen, kwam toen met dat woord travestie. Maar realiseerde na een tijdje, doordat hij steeds meer mensen sprak, dat het bij een deel van de mensen helemaal niet zozeer ging om die kleding. Dat het ging om het hele wezen, om de ziel en om het lichaam. En nou, dat zijn wij later transseksualiteit gaan noemen, maar dat woord dat bestond toen nog niet. Hij heeft het begrip travestie toen uitgebreid met het idee totale of extreme travestie. En daarmee bedoelde hij dus die groep die, nou ja, waar wij later transseksueel tegen zeiden en nu transman of transvrouw. En hij had goed door dat het om verschillende gradaties ging. Ja. Dus ook om een verschillende hulpvraag.
1: Ja, maar dus ook zo ver gaan als een operatie, wat toen waarschijnlijk nog totaal niet een breed bekend verschijnsel
0: nee,
1: was.
0: Nee, absoluut niet. Sowieso, dit gaat echt om heel kleine aantallen. Daar moeten we ons niet over kijken. Maar desalniettemin, voor mij als historicus natuurlijk super interessant van oké, waar is dat dan begonnen? En wie zijn de eerste geweest? En vooral ook, welke weg hebben mensen afgelegd, trans mensen zelf? Maar ook de dokters, om tot dit punt te komen. Want aanvankelijk was Hirschfeld zelf ook erg tegen lichamelijk ingrijpen op operatief niveau. Zoals alle dokters. Het idee van je snijdt niet in een gezond lichaam was zo vanzelfsprekend dat het eigenlijk een enorme stap was om dat te laten varen.
1: Maar op een gegeven moment dacht hij van mensen worden in plaats van kapot gemaakt misschien wel geheeld door een operatie.
0: Ja, nou hij had ook. Hirschfeld was naast een activist ook echt een wetenschapper. Hij probeerde alles wetenschappelijk te begrijpen. Hij had dus een hele theorie ook hierover opgebouwd. En de clue is een beetje dat hij travestie, in zijn woorden, laat ik maar zeggen trans, transgender, verbond met het begrip interseksen, wat toen hermafroditisme heette. Want daarvoor was medisch gezien altijd wel begrip. Maar artsen wisten dat er soms worden er baby's geboren die op geslachtelijk niveau ergens tussen man en vrouw in zitten. En in die tijd was het zo dat als mensen op volwassen leeftijd daar echt in problemen kwamen, dat zij recht hadden om geopereerd te worden. Daar zat zeg maar geen moreel oordeel over. Mm-hmm. En wat Hirschfeld heeft gedaan is zeggen van nou, die travestie of transgender is precies hetzelfde. Alleen daar zit die intersekse zit op het geestelijke vlak. Nee. Maar verder is het vergelijkbaar, dus het is net zo verdedigbaar. En mensen zijn net zozeer zelf degene die moeten zeggen wat ze willen.
1: En was dat, we hebben het altijd over het interbellum, zeker Berlijn, zo tussen de twee wereldoorlogen in. Over dat het eigenlijk een hele progressieve tijd was. En een plek waar heel veel kon bestaan op het gebied van diversiteit. Was dat inderdaad ook, moeten we het in de context van die tijd ook zien, dat dat instituut daar kon ontstaan?
0: Ja, dat denk ik wel. De omgeving waar iets zich afspeelt maakt wel heel veel uit. Berlijn was inderdaad in die jaren een beetje een vrijplaats. Naast dat het ook heel progressief was, was het het ook niet. Er was natuurlijk ook gewoon een bevolking die aan wie dit allemaal voorbij ging. Er waren ook, het was meer een soort decor waarin alles alle kanten opvloog. Er waren pogingen tot staatsgreep van links naar rechts. De communisten waren heel actief, maar de fascisten op een gegeven moment ook. Ja. Wat wel bijzonder is qua progressiviteit in die jaren, dat er qua queer of homoseksueel leven wel heel erg veel was. Dus het was echt een grote stad die in korte tijd geëxplodeerd was in bevolkingsgroei en daarmee een soort stedelijke vrijheid was. Nou, dan had je nog de economische crisis, de inflatie. Het zijn allerlei redenen waardoor dat enorm een bloei nam. Dus daar, ja, in dat kader speelt dit wel mee. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit instituut in München was begonnen, bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: wel,
1: ja, ja.
0: Het lijkt wel een beetje te horen bij Berlijn en bij de ruimte die er op dat moment was.
1: Je beschrijft in je boek ook de mensen die bij dat instituut kwamen. Bijvoorbeeld ene Dora Richter.
0: Ja.
1: Een van de eerste transvrouwen in het instituut. Hoe kwam zij bij dat instituut terecht? Want zij komt uit Tsjechië, toch?
0: Ja, nou, ze was wel Duits, maar in Sudetenland. Dus het stukje wat later officieel Tsjechisch werd.

0: beetje een vrijplaats. Naast dat het ook heel progressief was, was het het ook niet. Er was natuurlijk ook gewoon een bevolking die aan wie dit allemaal voorbij ging. Er waren ook. Het was meer een soort decor waarin alles alle kanten op vloog. Er waren pogingen tot staatsgreep van links naar rechts. De communisten waren heel actief, maar de fascisten op een gegeven moment ook. Ja. Wat wel bijzonder is qua progressiviteit in die jaren, dat er qua queer of homoseksueel leven wel heel erg veel was. Dus het was echt een grote stad die in korte tijd geëxplodeerd was in bevolkingsgroei en daarmee een soort stedelijke vrijheid was. Nou, dan had je nog de economische crisis, de inflatie. Het zijn allerlei redenen waardoor dat enorm een bloei nam. Dus daar, ja, in dat kader speelt dit wel mee. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit instituut in München was begonnen, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus
0: wel,
1: ja, ja.
0: Het lijkt wel een beetje te horen bij Berlijn en bij de ruimte die er op dat moment was.
1: Je beschrijft in je boek ook de mensen die bij dat instituut kwamen. Bijvoorbeeld ene Dora Richter.
0: Ja.
1: Een van de eerste transvrouwen in het instituut. Hoe kwam zij bij dat instituut terecht? Want zij komt uit Tsjechië, toch?
0: Ja, nou, ze was wel Duits, maar in Sudetenland. Dus het stukje wat later officieel Tsjechisch werd. Ze woonde in een dorp met vrijwel alleen Duitsers. In het Erzgebirge, of het Erzgebergte. En dat is, in Duitsland wordt dat echt gezien als een beetje een achterlijke regio. Dus dat maakt het juist zo interessant dat zo iemand, totaal unusual suspect, zeg maar, toch in het instituut belandt. In haar geval weet ik precies hoe dat is gegaan, omdat de bronnen van haar leven vrij goed zijn. Zij zag een film in een bioscoop. Dat was een voorlichtingsfilm over, nou ja, heel ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer. Het ging over mensen die tussen man en vrouw inzitten. En daarin werd dit instituut vermeld, stond in de credits. En zij heeft begrepen van, als ik ergens naartoe kan om lichamelijk vrouw te worden, want dat was voor haar volstrekt helder, dat hetgene was wat zij wilde en nodig had, dan moet ik daar naartoe. Dat is de enige plek waar ik misschien hulp kan krijgen. En dat heeft ze dus gedaan.
1: En zij is dus een van de eerste die daadwerkelijk een transitie onderging.
0: Ja,
1: was dat dan heel experimenteel in die tijd? Of?
0: Nee, wat is experimenteel? Medisch gezien niet. Want wat men in eerste instantie deed was eigenlijk alleen een castratie. Dus het wegnemen van de testikels. Nou, dat is medisch niet experimenteel. Later heeft ze ook in 1931 als eerste vrouw ter wereld, als eerste transvrouw ter wereld, moet ik zeggen, een vaginoplastiek gehad. Dat is iets experimentele, ja. Maar op zich valt dat ook nog wel mee. Het gaat meer om dat artsen het willen gaan doen op een gegeven moment. Dat is het bijzondere. Maar anyway, zij kwam bij het instituut, ze had dus haar schepen achter zich verbrand in het Erzgebirge. Had ook absoluut geen geld. Meldde zich. En toen is het zo gegaan dat het in bij het instituut een soort deal werd aangeboden van, als je hier nou komt werken, want er is een keukenmeid nodig, dan mag je hier ook wonen in een kamertje in de kelder. En dan willen we je graag in observatie nemen. Dan willen we je onderzoeken. Dus het was zeg maar voor wat hoort wat. Ja. Maar voor, in haar geval win-win, want ze had en meteen onderdak en een veilige plek. En ze kon, dokters wilden kijken met haar wat er mogelijk was. En ik denk omdat zij daar in het huis woonde dus ook, waardoor de met name Hirschfeld en de anderen haar elke dag meemaakten en zagen ook haar vasthoudendheid in haar wens en dat ze opbloeide door elke dag vrouw te kunnen zijn. En dat zij niet opgaf, want toen ze aangaf ik wil dat jullie mijn genitalia veranderen, of in ieder geval mijn mannelijke geslachtsdelen wegnemen, was de eerste reactie nee. Maar haar aanhoudendheid heeft toch ervoor gezorgd dat Hirschfeld is gaan schuiven in zijn denken daarover.
1: Ja,
0: en
1: dus
0: dat heeft wel veel impact gehad voor de mensen na haar.
1: Ja, want het wordt ook zo, het heeft een soort multifunctionele functie, hè, die plek. Dus ook een soort toevluchtsoord waar mensen inderdaad zich veilig voelen. Nou wordt dat toevluchtsoord en dat instituut in 1933 gesloten, mm-hmm, door de nazi's.
0: Ja.
1: waarom moest dat?

0: het instituut meteen sluiten.
1: Voor de nazi's was dat glas helder. Ze hebben het ook echt gebruikt als een van de eerste plekken die ze aanvielen om propaganda mee te bedrijven, om duidelijk te maken aan de rest van de bevolking: kijk, nu is het uit met al die smerigheid. En er speelden eigenlijk drie dingen tegelijk. Het instituut zat echt wel in de linkse hoek, sociaal-democratisch. Veel van de artsen die er werkten waren Joods. En het ging over homoseksualiteit, genderdiversiteit, van alles. Allerlei dingen waarvan de nazi's zeiden, die zijn bedreigend voor onze gezonde Arische stam.
0: Daar zie je natuurlijk griezelige parallellen met nu. Dat alles wat niet in een biologisch of maatschappelijk man-vrouw hokje valt, wordt gezien als degeneratie of het grote kwaad door sommigen.
1: Ja, of als bedreigend voor het gezin, voor kinderen. Dus diezelfde retoriek, ja, die proef je helaas nu weer.
0: Ja, nou, het is allemaal te lezen. Dus de geschiedenis van dit instituut in de jaren 20 en de mensen die daar kwamen in het boek Transgender Pioniers. En het is vanaf 13 mei verkrijgbaar. Hartelijk dank, Alex Bakker.
1: Graag gedaan.
2: De onvoltooid verleden tijd op de radio.
3: Elke zondag van 10 tot 12.
0: En dan is het nu tijd voor onze recensent, Sanne Frequen, middeleeuwenkenner, kunsthistorica. Wat heb jij meegenomen? Je noemde het net al aan het begin van het uur even. Waar wil je mee beginnen?
4: We gaan beginnen met de tentoonstelling over Gerard van Honthorst. En Gerard van Honthorst is een Utrechtse schilder, vandaar dat ik hem een warm hart toedraag als Utrechtse. Hij werkte in de 16e eeuw en hij is een tijdgenoot van Rembrandt en van Vermeer. En het is de eerste keer dat er een overzichtstentoonstelling is van deze schilder. Hij is niet zo bekend, niet bekend genoeg. En wat ik heel leuk vind, is hij is echt een man van de wereld. Hè, waar Vermeer en Rembrandt toch een beetje in hun lokale gebeurtje blijven zitten. Dat vergeten we soms wel eens. Reist hij naar Rome en naar Engeland. En is hij een gevestigde kunstenaar die echt voor die grote hoven werkt. En bovendien is het ook een hele aardige kerel die zijn afspraken nakwam. Dat is ook wel eens verfrissend.
0: Dan kan je toch geen grote kunstenaar zijn?
4: Nou, dat is dus dat vind ik echt een hele leuke opmerking. Want we hadden het net ook al eventjes over Mozart. Het speelt natuurlijk heel erg mee ook wat voor een image je om je heen bouwt. En deze Honthorst is een hele flexibele schilder. En dat maakt ook gelijk dat die tentoonstelling heel leuk is. Want je valt eigenlijk van de ene verrassing in de andere. Hij werkt een tijd in Rome. Daar ontdekt hij het werk van Caravaggio. He, dan denk je aan clair obscuur, die sterke licht-donker contrasten, naturalisme. En dat gaat hij overnemen. En dan krijgt hij de bijnaam Gerardo della Notte, Gerard van de Nacht. Omdat hij van die mooie kaarslichtschilderijen maakt. Wat kan je zien op die tentoonstellingen? Geweldige, indrukwekkende altaarstukken met Christus die wordt bespot, et cetera. Je vindt er stoute kunst. Een van mijn lievelingse kunstwerken van de tentoonstelling is een kwajongen die kaas onderzoekt. Dat is een jongetje en die heeft een touwtje met twee bolle scarmozze. Een bepaalde kaas uit Italië. Die ken je wel als je naar Italië gaat. Die hangt te drogen aan een touwtje. En scarmozzare betekent afsnijden. En dat schilderij, dat is een knipoog naar twee testikels die hij zo omhoog heeft. Uh-huh. Nou, dat hangt gewoon naast die serieuze religieuze stukken.
0: Stoute kunst.
4: Stoute kunst, inderdaad. Hij maakt prachtige tekeningen. Historiserende portretten van Karel de Eerste. En dat allemaal in een tentoonstelling die wonderschoon is vormgegeven. En dat wil ik nog wel even extra benadrukken. Die schilderijen aan zich zijn al een reden om te gaan. Alleen het Centraal Museum houdt nogal van het grote gebaar in de tentoonstellingsvormgeving. En dat gaat heel vaak heel goed en nu ook weer. En je loopt echt zaal voor zaal van de ene verrassing in de andere. En een van de hoogtepunten die ik interessant vind, want ik ben geïnteresseerd in hoe neem je kunst tot je en wat doen je andere zintuigen, zijn de smell- en soundscapes, waarbij je dus naar een schilderij kijkt en geluiden op de achtergrond hoort en ook geur ruikt.
0: En kun je een voorbeeld geven van wat voor geur je ruikt bij welk schilderij?
4: Nou, er is een prachtig schilderij van een Franse hofdame, een wat oudere mevrouw. Ze ziet er serieus uit en het is echt zo'n 17e eeuws portret waar je misschien ook snel voorbij zou lopen. En als je daar in dat smell and soundscape staat, dan kijk je dus naar dat schilderij. Je kan het heel goed zien. Het is goed uitgelicht. En dan hoor je dus een vrouw, of in ieder geval iets van hakken op de achtergrond. En je

0: ruikt een beetje het parfum van je oma, zou je kunnen zeggen. Waardoor je een beter beeld krijgt bij die mevrouw. En
1: maar vind je niet dat je dit eigenlijk toch zelf moet kunnen oproepen als de kunst echt goed is?
0: Je moet dit zeker zelf kunnen oproepen als de kunst echt goed is. Maar het is ook ontzettend moeilijk om dat te doen. Ik doe daar onderzoek naar. En ga maar eens bedenken hoe een schilderij eruit ziet als je er een kaars bij aansteekt, als je dat nog nooit hebt gezien. En het is ook heel fijn dat het niet overal is, hè, dus genoeg kunst waar je gewoon voor kan mijmeren en naar kan kijken. Maar op die punten waar ze dat hebben gedaan, word je wel uitgenodigd om eens wat dieper na te denken over wat zie ik hier. En ik vind het echt een ontzettende plus. Vind
1: zou ik ook goed werken bij een veldslag, kan ik me zo voorstellen. Zo'n een geur erbij, Marten Kruijff.
2: Nou, niet altijd, van de geur van veldslag is geen prettige geur die je mensen mee wilt geven. Nou, aan de andere kant zou het wel kunnen helpen als afschrikwekkend voorbeeld om vooral niet te gaan vechten.
1: Ja. Maar het komt in ieder geval misschien meer binnen, ja.
0: Zeker.
1: Maar, en tot slot nog even over deze Gerard van Honthorst. Want je noemt allerlei stijlen eigenlijk. Mm-hmm. En hij werd beïnvloed door Caravaggio. Wat is nou zijn eigen stijl, als je dat moet samenvatten? Of was hij iemand die inderdaad gewoon een beetje meevaarde op allerlei verschillende inspiratiebronnen?
0: Nee, ik zou niet willen zeggen dat hij meevaarde. Hè, die historiserende portretten waar ik het over had. Dus heersers die als Apollo en Diana worden afgebeeld. Dat is wel iets waar hij echt een grote rol in heeft gehad, in die ontwikkeling daarvan. En ik denk, als je hem als schilder moet karakteriseren, dat je een flexibele schilder hebt die heel goed weet wat er werkt. En dat past misschien ook wel bij dat amabele karakter. En dat ken bijvoorbeeld ook van iemand als Rubens, hè, die gewoon goed met mensen kan praten, goed hoort en voelt wat is er nodig in de markt. En dat past misschien niet zo goed bij ons beeld van de getormenteerde kunstenaar die inderdaad zijn paletten smijt naar iedereen die zijn atelier binnen wandelt. Maar dat zijn natuurlijk wel de mensen die in hun eigen tijd ook echt ontzettend populair en belangrijk waren. Tot slot is er bij deze tentoonstelling, en dat vind ik iets wat echt vaker moet gebeuren, een hele goede catalogus gemaakt. De wereld van Gerard van Honthorst. Dus als u er nou bent en denkt, ik wil meer weten, koop die catalogus.
1: Nou, gratis reclame. Tentoonstelling Centraal Museum in Utrecht.
0: Yes, dan. Zeker. Dan gaan we naar de twee boeken die ik heb gelezen. Dat zijn twee boeken over de klassieken. Mary Beard, we moeten het over de klassieken hebben. De Schok van het Oude, vertaald door Marga Blankenstein. En Koen Ottenheim, De Limes als Legende, de herontdekking van de Romeinse Rijksgrens en de architectuur in Europa 1450-1720. En op het oog zijn die twee heel verschillende boeken. Hè. Ottenheim kijkt naar de Limes, naar die noordgrens van het Romeinse Rijk, en gaat de architectuur onderzoeken. En Beard heeft een breder verhaal over de waarde van de klassieken in het onderwijs. Maar wat beide boeken verbindt, en daarom vind ik het leuk om ze tegelijk te bespreken, is dat ze nadenken over wat brengt de oudheid ons nog. En wat bracht de oudheid de mensen voor ons. Dus het zijn twee boeken die gaan over de receptie van de oudheid. Nou, en Beard doet dat vanuit haar eigen perspectief. Zij is emeritus hoogleraar in het onderwijs en onderzoek naar de klassieken. En zij beschrijft zelf hoe ze haar weg heeft gevonden in dat vakgebied. En ook wat haar fascineert. Dus haar interesse begint bij een stukje brood in een vitrine in een museum in Groot-Brittannië. Wat ze niet kan zien, ze is te klein, ze is een kind op dat moment. En dan komt de conservator langs en die opent de vitrine en die laat haar dat stukje brood zien. En dat is voor haar een manier om uit te leggen dat zij niet geïnteresseerd is in die grote namen van de klassieken, in die grote verhalen, maar dat ze juist probeert om daar ook het alledaagse in te ontdekken.
1: Een stukje brood uit de oudheid.
0: Een stukje brood uit de oudheid, perfect bewaard gebleven vanwege de ideale omstandigheden. En dat kan soms je triggeren en denken van, hé, maar wat is een ander verhaal dat ik kan vertellen dan alleen maar deze grote schrijver die dit prachtige epos heeft geschreven? Nou, ze vertelt over de worstelingen. En uiteindelijk probeert ze dan aan te geven, wat is het belang van de klassieken voor ons nu? Waarom zouden we dat nog moeten onderwijzen?
1: En
0: dan komt ze met een, wat ze zelf zegt, het pleidooi voor de goede zaak. En dan zakt het helaas een klein beetje weg.
1: Het klinkt ook heel saai.
0: Ja. Nou, dat, gelukkig is het heel kort. Het zijn 2 pagina's, dus je kan er snel doorheen. Maar wat zij zegt, en op zich valt daar wel voor te zeggen, ze zegt die klassieken zijn een gelijk speelveld. Het is makkelijker om te praten over een militaire parade uit 1850... dan over een militaire parade nu, omdat wij daar onderdeel van zijn, omdat daar, daar hangt meer politiek omheen. Dus als je die klassieken neemt en praat over zaken als democratie, dan is het makkelijker om dat gesprek te voeren, omdat gewoon alle moderne zaken daaruit weggesneden zijn. Ik zie je moeilijk kijken, ik vond het ook ingewikkeld.
1: Ja, omdat ik denk, dit gaat inderdaad over alle historische periodes waarmee je precies actuele parallellen kan leggen. Dus waarom, ik sta erg open voor een pleidooi over de klassieke oudheid.
0: Maar idem dito, dus dat valt een beetje weg. En ze zegt van ja, het is belangrijk om moeilijke dingen te lezen en moeilijke dingen te doen. En dat is natuurlijk ook een beetje een lastig argument, want dat is heel belangrijk. Hè? Ik ben ook docent die tegen mijn studenten zegt, middeleeuws Latijn, ga het maar proberen, kijk maar hoe ver je komt. En als het niet werkt, dan help ik je. Maar dat blijft een beetje hangen. En het grappige is dat het boek van Ottenheim, in dat boek wordt die waarde van die klassieken eigenlijk veel beter uitgelegd en wordt dat veel duidelijker. Dus en dat komt omdat Ottenheim eigenlijk een vrij concreet verhaal heeft. Namelijk dus die limes, die noordgrens. En hij vraagt zich af, als je dan zo'n grens hebt, en aan een grens wonen 2 groepen mensen, in dit geval de Romeinen, en aan de andere kant de anderen, vaak de barbaren, tussen aanhalingstekens. Wat betekent het dat die grens er is? Maar vooral, hoe wordt die grens door de mensen die daarna komen ingezet? De mensen die tot de Romeinen willen behoren, of juist de mensen die trots zijn dat ze nooit Romeins zijn geweest, maar dat ze van die barbaarse stammen afstammen. En hij doet dat door de architectuur te bespreken, maar dat gaat natuurlijk veel verder, want die architectuur is verweven met eigenlijk alles wat er in die tijd gebeurt. En het is een heel rijk boek, er zit heel veel informatie in. Het is prachtig uitgegeven, er staan hele mooie afbeeldingen in. En
1: Wat is zijn kernboodschap dan met dit verhaal?
0: Nou, en dat is interessant dat je dat zegt. Want daar komen we eigenlijk, knopen we het weer vast aan Mary Beard. Want ik wil even de laatste zin uit zijn boek wil ik even voorlezen. En wat hij zegt, de echo van het verleden kan echter telkens opnieuw uit de diepte opborrelen en een verontrustende lokroep worden. Daarom alleen al kan het geen kwaad, de bodem van die echoput is nader onder de loep te hebben genomen. En dat is een veel sterker pleidooi over de waarde van het bestuderen van die antieke. Want wij zijn geïnteresseerd in die antieke. De mensen voor ons zijn geïnteresseerd in die antieke. En dat kan in positieve zin zijn, dat kan in negatieve zin zijn. Beert zegt bijvoorbeeld over Mussolini, die natuurlijk groot fan was en veel opgravingen heeft gedaan in Rome, dat de bril waarmee wij naar die antieke kijken is in heel veel gevallen de bril van Mussolini. Nou, daar kan je wat van vinden. En ik vind dat Ottenheim dat op een hele mooie en hele toegankelijke manier laat zien, door gewoon te laten zien hoe het werkt. In Engeland heb je de muur van Hadrianus. Boven zitten de Schotten, beneden zitten de Engelsen. Dus dat is een Romeinse grens die eigenlijk nog steeds als grens geldt. En wat hij laat zien is dat de Britten denken van ja, wij zijn verwant aan die beschaafde Romeinen. En de Schotten die zijn dat niet. Die zijn trots dat ze barbaars zijn, om het maar even te chargeren. En op het moment dat je dan de Union of the Crowns krijgt in 1603, dan worden die Romeinen ineens een verbindend iets tussen die twee volken en gaan ze in Schotland op zoek naar de Romeinse oorsprong. En wat je dan op een gegeven moment krijgt in de 18e eeuw is William Maitland, die met droge ogen beweert dat er in het Gaelic Romeinse woorden zitten en dat, hou je vast, de kilt afstamt van de toga. Dus die kilt een Romeinse rest zou zijn die alleen nog bij de Schotten wordt gevonden. Hmm. Nou, dat is niet alleen heel plezierig om te lezen, maar het laat ook heel goed zien hoe belangrijk zo'n grens is. Dus ik kan het van harte aanbevelen, dit boek.
1: Ja, dus eigenlijk is je oordeel over Mary Beard misschien een beetje van, je kan heel hard roepen van lees een boek, maar je kan ook gewoon een goed verhaal vertellen, toch?
0: Nou, ik denk dat je dat heel mooi zegt. Ja.
1: Dankjewel, Sam. dankjewel ook voor deze tips. Alles is terug te lezen op vpro.nl/OVT. Straks hebben we een documentaire over het iconische parfum Chanel nummer 5. Misschien was dat wel wat je rook bij dat schilderij. Denk je? Ja,
0: daar gaan we achteraan. Ik zou het niet herkennen zo.
1: Okay. En een gesprek over de Atlas van het slavernijverleden. Want die is geschreven door Leendert van der Valk. Maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws van 11 uur.

0: NPO Radio 1.
1: Deze week in de perstribune van Max.
2: Ja, dag lieve allemaal.
1: Presentator Amber Kortzorg. Over het laatste jaar van het consumentenprogramma Kassa.
2: Wij gaan het komende jaar iedere week een uitzending maken en daarin keihard strijden voor jullie rechten.
1: En schrijver Frans Tomeese.
3: Ik wou altijd Eddie PG zijn, Eddie Pieter Geschaafland.
1: Hij gaat met de Hartgras voetbalpodcast het theater in.
3: Ik ga mijn elftal van favoriete dode Duitsers presenteren.
1: Margreet Rijntjes in gesprek met Amber Kortzorg en Frans Tomeese. Zometeen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: NPO Radio 1.
12: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst nog geregeld zon. Later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: TrueLease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
18: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de Polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in Langste Lijn en Omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
21: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: NPO Radio 1. VPRO.
23: OVT.
1: Over de onvoltooid verleden tijd.
23: Laura Stek.
24: Ja, dit is tot 12 uur OVT met straks een documentaire over Chanel nummer 5. Het beroemdste parfum ter wereld dat deze week 105 jaar geleden werd gecreëerd. Sinds het ontstaan in 1921 doen er veel verhalen de ronde over het parfum. Wat is de aantrekkingskracht?
25: Het is natuurlijk een iconisch parfum. Ik denk dat je wel kan zeggen het beroemdste parfum op aarde. En ik denk dan ook dat het zoveel wordt verkocht, vooral ja, door die naam, om je een beetje Coco Chanel toe te kunnen eigenen.
26: Het is een beetje een gekke geur, Chanel 5. Ik denk dat als ik het zou maken, dat die er niet door zou komen.
24: Ja, straks meer over Chanel 5 dus. Maar nu eerst dit.
27: Dankzij het werk van gedreven onderzoekers weten we steeds meer over het Nederlandse slavernijverleden. We weten dat meer dan 600.000 mensen op de Nederlandse schepen uit Afrika over de Atlantische Oceaan werden vervoerd om te worden verkocht als slaaf of te worden ingezet op plantages. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebuit en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf.
24: Ja, dat was koning Willem-Alexander die op 1 juli 2023 zijn historische excuses aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden. Het was het resultaat van een aanzwellende storm van aandacht voor de transatlantische slavernij en de grote Nederlandse rol daarin. Maar toch zit dat verhaal sommige mensen nog steeds niet helemaal lekker. Leendert van der Valk is zo iemand. Hij is journalist en schreef het boek Vergeten Plekken, Vergeten Mensen, Atlas van het Nederlandse slavernijverleden, dat morgen wordt gepresenteerd. En met dat boek wil hij laten zien hoeveel breder, langer en ook grootschaliger het Nederlandse slavernijverleden was dan we denken. Welkom, Leendert.
0: Dankjewel.
24: Ja, je noemt je boek een atlas. Waarom eigenlijk?
0: Ja, het is een beetje ook spelen met het idee van een atlas. Een atlas is eigenlijk een heel koloniaal idee. De wereld in kaart brengen om te kijken wat kunnen we nog veroveren. Dat waren eigenlijk de eerste atlassen. En ik ben veel meer op zoek gegaan naar welke verhalen vallen daar dan buiten. Dus ik noem het ook heel bewust een atlas. Het is niet een claim dat dit nou het definitieve overzichtswerk is. Maar hopelijk wel inclusiever dan tot nu toe het slavernijverleden wordt verteld. Dus met aandacht voor allerlei groepen die eigenlijk heel vaak buiten het slavernijdebat blijven.
24: Ja, we hoorden de koning het net noemen, die 600.000 tot slaaf gemaakte in de Nederlandse transatlantische slavenhandel. Wat is er mis met dat cijfer?
0: Met dat cijfer zelf, zoals het dan verwoord is, klopt dat gewoon helemaal. Ik denk dat het nog iets hoger ligt, maar dat is niet waar dit boek eigenlijk over gaat. Waar het mij om gaat is dat eigenlijk die hele discussie van het slavernijverleden altijd wordt teruggebracht tot dat deel van het verleden, namelijk de transatlantische handel. En dat wil zeggen, daar hoort dan ook het getal bij van die 600.000 die de koning ook noemde. Maar als dat het antwoord is wat je krijgt op de vraag wat was het Nederlandse aandeel of de Nederlandse rol in het slavernijverleden, en dat is zo als je het nu googelt of aan chat vraagt of wat dan ook, ja, dan is dat heel beperkt.
24: Want dus dan zeg je dat transatlantisch is beperkt.
0: Is beperkt.
24: En handel is beperkt.
0: Ja, precies. En er zit ook nog, ik zeg eigenlijk in het boek, te zijn, als je een goed verhaal vertelt, heb je altijd eenheid van tijd, plaats en handeling. En een verhaal wordt dus heel vaak geframed binnen die eenheden. En je hebt dus inderdaad de plaats. Hè. Het is niet alleen maar slavenhandel in Atlantisch gebied, maar ook rondom de Indische Oceaan heel veel. Je hebt de eenheid tijd. Het wordt ook daarmee vernauwd tot 1630, 1637, tot ongeveer tot 1863 afschaffing van slavernij. Dat klopt ook niet als je het Indisch verhaal erbij neemt. Begon het eerder en ging het ook nog langer door. En de handeling, ja, dan wordt er dus altijd gefocust op de handel, het verhandelen van mensen. Maar er worden heel erg veel mensen daarna vervolgens in slavernij geboren. Want elke vrouw die zwanger werd, slaafgemaakte vrouw, haar kinderen waren automatisch ook slaafgemaakt volgens de Nederlandse wet. En dat betekent dat er nog hele generaties natuurlijk na die 600.000 ook in slavernij zijn geweest. Na die eerste groep die gehaald werd, zou ik maar zeggen. En dat geldt voor ook daar weer voor het Atlantisch deel, maar ook voor rond de Indische Oceaan. En dan heb je het dus over echt een veel groter aantal dan die 600.000.
24: En waar moeten we dan aan denken? Waar kom jij op uit?
0: Ja, ik heb mijn boek is een overzicht van alle plekken die we vaak over het hoofd zien. Mensen die we over het hoofd zien. En daar zit vervolgens ook inderdaad een gooi naar dat getal aan vast. En daarbij heb ik me laten adviseren door de historisch demografen. En door historici die daar al onderzoek naar hebben gedaan. Als je kijkt naar dat totale beeld, dan kom ik op een minimaal 3,3 miljoen tot 5,3 miljoen mensen. En als je dan ook nog meeneemt hoeveel mensen de slachtoffer werden voordat ze op de Nederlandse schepen werden gezet, maar wel gedreven door de Nederlandse vraag naar slaafgemaakte, dan zit je al ga je richting 5, 6 miljoen mensen.
24: En wat is dan, als je zo dat overzicht hebt gemaakt, wat denk je, wat is het grootste, belangrijkste hoofdstuk wat wij altijd over het hoofd zien? Ja, kan je er in ieder geval één noemen?
0: Nou ja, ik denk dus dat die kant van de van de Indische Oceaan echt vaak over het hoofd wordt gezien. En een verhaal dat misschien ook illustreert, ook om aan te geven wat dat er mensen in slavernij werden geboren die we ook niet meetellen, is misschien wel het verhaal van Katrina van Peliakate. En Peliakate ligt in India. Het is bijvoorbeeld een land dat wij altijd over het hoofd zien, maar waar heel erg veel slaafgemaakt zijn gehaald door Nederlanders. Zij komt rond 1650 waarschijnlijk in Batavia terecht. Dus wordt vanuit India gehaald naar Batavia als slaafgemaakte. En vermoordt daar haar man in een ruzie. En wordt vervolgens verbannen. Aanvankelijk tot de dood veroordeeld. Maar dan wordt dat omgezet naar dat ze naar de Kaapkolonie moet. De Kaapkolonie, Zuid-Afrika, is dan eigenlijk net 3 jaar onderweg. En zij komt daar als een van de eerste vrouwen aan. In een totale mannenwereld. Die ook nog eens eigenlijk verboden, voor wie het verboden is om met de plaatselijke bevolking relaties aan te gaan. Zij komt dus in een hele verzwakte positie natuurlijk als slaafgemaakte en als veroordeeld crimineel, als vrouw, daar in die wereld terecht. Weet zich wel staande te houden in Zuid-Afrika. En zelfs uiteindelijk aan het einde van haar leven vrijheid te verkrijgen. Maar om haar weg daar te vinden moet ze allerlei relaties aangaan met mannen. Krijgt ze kinderen. En al die kinderen zijn ook weer slaafgemaakte. Als wij het iedere keer hebben over, nogmaals, als je googelt, wat is het aandeel van Nederland in slavernijverleden, kom je heel snel op die 600.000. Daar zit Catharina niet in. En ook haar kinderen niet. Omdat ze in een ander deel van de wereld zit. Omdat haar kinderen niet verhandeld worden. Maar ondertussen is dit natuurlijk 100% onderdeel van het Nederlands slavernijverleden.
24: Maar de Nederlanders haalden dus mensen uit India voor bijvoorbeeld Batavia. En over wat voor aantallen hebben we daar?
0: Dat begint eigenlijk al heel vroeg. Dus daar kom je op die factor tijd. Om een voorbeeld daarvan te geven, want het gaat echt wel om 100.000 minstens, misschien wel honderden duizenden in India. Alleen, het is echt een heel belangrijk deel, zeker in het begin van de 17e eeuw. Om een voorbeeld te geven, we kennen misschien de genocide op de Banda-eilanden. J.P. Koen, die daar vanwege de nootmuskaathandel waar hij monopolie op wil, de bevolking uitroeit. Op een aantal na die hij tot slaaf maakt en naar Batavia stuurt. Maar dan zijn er vervolgens daar die nootmuskaatplantages waar het om ging. En daar heeft hij dus ook slaafgemaakten voor nodig. En dan in 1622, dus dat is ver voor, of tenminste dat is een heel aantal jaar voordat dat in de kanon staat, dat we in 1637 begonnen, gaat er een schip naar India. Dat wordt volgeladen, mag ik wel zeggen, met 1167 mensen. Dat is echt, die getallen zie je verder niet terug. Ook niet in de transatlantische handel. Van boven de 1000 op één schip. Dat kan bijna niet in 1622. Blijken voornamelijk kinderen te zijn. Dat is ook een van de dingen die ik heel veel tegenkom. Hoe ontzettend veel kinderhandel, slavernij eigenlijk is.
24: Dat beeld is ook niet zo. Dat zit ook niet in onze gedachten.
0: Nee. En daar zitten ook weer allerlei dingen aan. Dat kinderen soms maar voor een derde werden meegeteld. Dus als er ergens staat van, er zaten zoveel stuks slaven op een schip, dan zou dat wel eens om veel meer mensen kunnen gaan. Omdat kinderen misschien maar voor de helft of een derde werden geteld. Maar goed, dit schip.
24: Dus echt als handelswaar van hoe beoordelen we dit als werkkracht.
0: Ja, exact. Dus het gaat iedere keer, de bronnen leiden ons iedere keer naar een soort economische benadering. Hè, naar een economische blik, want dat is waarmee ze zijn opgesteld. Door dit soort verhalen te vertellen en te kijken naar wat zie je dan over het hoofd als je puur naar de economie kijkt. Ja, daarvoor heb ik geprobeerd om die individuele verhalen boven te krijgen. En tegelijkertijd dan ook iets te zeggen over die mogelijk totale omvang ervan.
24: Een van je verhalen komt ook van de Maagdeneilanden in de Cariben, nu beter bekend als de Virgin Islands. Daarvoor was het een Deense kolonie, maar wij zaten daar dus ook.
0: Ja, nou ja, dit is een typisch geval inderdaad van de vergeten koloniën. Een tijd lang zijn een aantal van de Virgin Islands, van de Maagdeneilanden, zijn ook echt WIC-gebied geweest. En toen zijn daar inderdaad Denen. De Denen hebben dat overgenomen. Maar daarbij moet je onder andere bedenken dat de Deense slavenhandel voor een groot deel Nederlandse slavenhandel was. De Deense compagnie werd voor een groot deel door ex-WIC-werknemers gerund. En op de Maagdeneilanden bleven ook de Nederlanders heel dominant. Er woonden nog 100 jaar later op een heel aantal van die eilanden, was meer dan 2/3 van de bevolking Nederlands en bijvoorbeeld maar 1/3 Deens van de witte bevolking. En dus ook de grote aantallen slaafgemaakten die daar waren voor een heel groot deel in bezit van Nederlandse families, Nederlandse handelaren. En dat uit zich onder andere ook in de taal. Dus er is een taal op de Maagdeneilanden geweest. Die wordt nu niet meer gesproken, maar er zijn wel veel bronnen van overgeleverd. En dat heet nu, in de academische termen, het Virgin Island Dutch Creole. Dus het is een Nederlandse creooltaal.
24: Ja, laten we even luisteren naar dat lied, naar een specifiek lied uit 1780, opnieuw geïnterpreteerd en gezongen in het historisch dus Nederlands creools door zangeres Mara Leti. Die kon er helaas niet live bij zijn, maar ze heeft het wel voor ons opgenomen.
2: Ado mi mester lichere samia, dalop mi lulope samia. Minei kan hadit mere samia.
24: Kun je ondertussen vertellen waar dit over gaat?
0: Het is een afscheidslied. Het is een lied dat gezongen werd op het moment dat er iemand van plan was te gaan vluchten. En het adieu is adieu. En is dus het afscheid nemen van de moeder, van de vrienden, van een zusje. Eigenlijk worden al die mensen per couplet, zeg maar, genoemd. Maar er zitten ook zinnen in als het land is hier niet goed voor ons. En de witte zijn niet goed voor ons. De witte mensen zijn niet goed voor ons. Je moet er wel de taal echt voor kennen, want het is...
24: Ik hoor niks Nederlands.
0: Nee, als je het uitgeschreven ziet, dan zul je wel degelijk veel te herkennen. Het is ook nog eens vooral, het waren vooral Zeeuwen die er zaten. Dus er zit veel Zeeuws-Vlaams in. Maar het is over, volgens alle taalkundigen is het een, zeg maar, voor een groot deel Nederlandse taal. Maar het is wel verbasterd natuurlijk, ja.
24: Goed, hiermee sluiten we het gesprek af over jouw nieuwe boek Vergeten Plekken, Vergeten Mensen, Atlas van het Nederlandse Slavernijverleden. Leenert van der Valk, hartelijk dank voor je komst.
0: Dankjewel.
3: OVT.
4: Wie luistert, weet meer.
24: En dan nu, 105 jaar geleden, zag het beroemdste parfum ter wereld het licht. Chanel nummer 5. Er bestaan veel verhalen over dat Marilyn Monroe 's nachts een paar druppels droeg als onzichtbare nachtjapon. Dat Chanel 5 Chanel's geluksgetal was, of dat ze de geur liet maken om de rouw rond haar verongelukte minnaar te verwerken. 4 kenners schijnen hun licht op de ontstaansgeschiedenis en proberen feit van fictie te scheiden.

0: mean? Number five.
1: Number five.
0: Number five. Number five. Vamos in there.
2: Het is natuurlijk een iconisch parfum. Ik denk dat je wel kan zeggen het beroemdste parfum op aarde. En ik denk dan ook dat het zoveel wordt verkocht. Vooral ja, door die naam om je een beetje Coco Chanel toe te kunnen eigenen.
3: Ik denk dat Chanel daar heel erg goed in is. Om dat idee van verlangen, ja, om dat te creëren. En dat je dan toch eens in je leven minstens Chanel 5 hebt kunnen dragen.
4: Chanel number 5, like abstract painting or sculpture, has something really essential about it. So I think there is an analogy in what's happening in the visual arts.
5: Het is een beetje een gekke geur, Chanel 5. Ik denk dat als ik het zou maken, dat die er niet door zou komen.
6: Gek of niet, geen parfum is zo beroemd als Chanel number 5. Er doen veel verhalen de ronde over die bedwelmende, poederige geur. Dat Marilyn Monroe 's nachts een paar druppels droeg bij wijze van onzichtbare nachtjapon. Dat er wereldwijd iedere 30 seconden een flesje wordt verkocht. Dat Chanel de geur liet maken als verwerking voor haar verongelukte minnaar. Zijn het de verhalen? Is het het iconische flesje? De uitgekiende marketing? Of is het de geur zelf die Chanel 5 zo wereldberoemd maakte?
0: Waar zou die nou toch zo ergens?
6: Karel Verbeek is kunsthistoricus en geurwetenschapper. Ze geeft advies over het gebruik van geur in musea en werkt als conservator bij Kunstmuseum Den Haag.
0: Waar zou ik hem hebben?
7: Er komen nu al stijgen allemaal geuren op.
6: Karel woont in een klein bovenhuis en zit met haar hoofd in een kast vol flesjes.
0: Ja,
2: ik heb hier nog een flesje. Het is net alsof je de Heilige Graal vindt dan, hè?
7: Je had hem gewoon in je collectie.
2: Ik heb deze in mijn collectie, niet omdat ik hem zelf draag, maar omdat ik wel als referentie het wilde hebben. Ik heb een heel geurenarchief met honderden parfums en honderden geurstoffen. En zo kan ik het, omdat het zo moeilijk is je een geur voor te stellen, en dat kan maar 1 op de 3 mensen. Daarom vind ik het heel belangrijk om het in mijn kast te hebben. Dat als ik erover lees in een geschiedenisboek, dat ik het meteen kan ruiken. Oh, dit wordt er bedoeld.
7: Zullen we hem even beruiken?
2: Ja. Ik heb hier zogenaamde blotters. Van die staafjes, zuurvrije staafjes karton. Mm-hmm. Zal ik het even opspuiten. En dan ruik je de eerste topnoten. Dat zijn meer de citrusnoten. En dan ga je naar de hartnoten. Wat bloemen en hout. En op de bodem, de basisnoten, daar zit ja, die kern, het zwaartepunt van dit parfum. Zware jasmijn.
7: Het heeft ook iets poederigs.
2: Zeker, ja. Je zou dit parfum heel goed als poederig kunnen omschrijven. Dat hebben de meeste parfums uit deze tijd. Dat is een soort kenmerk van moderniteit. Het is niet transparant. Het is poederig en zwaar. Je kan er niet doorheen kijken. Zo, als ik dan een equivalent van het kijken mag gebruiken.
6: Het lijkt ook wel alsof de ontstaansgeschiedenis van het parfum en het leven van haar creator omgeven zijn door een ondoordringbare waas. Gabrielle Chasnel, zoals ze heette bij geboorte, paste haar biografie vaak aan. Zo zei ze bijvoorbeeld door 2 tantes te zijn opgevoed, immer in wit en zwart gekleed. In werkelijkheid waren dat de nonnen van een klooster, maar ze wordt achtergelaten in 1895.
2: Haar moeder stierf toen ze 12 was. Ze kwam uit een arm gezin, zuidwesten van Frankrijk. En zonder enig commentaar of uitleg zette hun vader de 3 zussen, ze had ook nog 2 broers, op een koets naar een klooster, Aubazine. En daar is ze 10 jaar geweest. En ze leerde daar naaien. Dus daar is het begin gelegd, de fundatie voor haar latere carrière als modeontwerper.
6: Ze leert er niet alleen naaien, maar ook kijken. Het indrukwekkende Romaanse klooster Aubazine wordt vaak genoemd als inspiratiebron voor Chanel's ontwerpen. Karel Verbeek ziet wel waarom.
2: Zij zag het ontwerpen van mode als architectuur. En in architectuur heb je, nou, architectuur die zij kende, dat had heldere lijnen. Maar het is ook een compositie echt in de zin dat er heel veel contrasten zijn. Heldere contrasten, wat je ook ja, tegenkwam in Aubazine. En zij gebruikte niet voor niets daarom die hele zware stoffen die het lichaam niet volgden, maar eigenlijk ontkenden En ook architectonisch waren daardoor.
6: En, zegt Caro, dat architectonische kunnen we ook terugvinden in Chanel 5.
2: Voor die tijd, voor die moderne parfums, ja, had je, ja, wat ik zou het flinterig noemen, flinterige parfums die vooral, ja, gebaseerd waren op een paar noten. Dus helemaal, juist geen contrasten. En in Chanel nummer 5 zitten die hele heftige contrasten die elkaar in balans houden.
6: Later meer over die geurcontrasten. Chanel kwam in de kloostertuinen ook in aanraking met planten en bloemen die later in Chanel 5 zouden terugkomen. Met name één bloem springt eruit.
2: Cisterroos groeide daar ook in de omgeving. Dat is een hele spannende. Dat is een hars, scheidt die plant uit. Het is echt funky, net als Chanel. Hè, dat heeft die properheid en helderheid. Maar toch ook wel degelijk vieze funk.
1: Chanel, it's one of the pleasures of being a woman.
6: Als ik het parfum ruik, en ik weet, dat is persoonlijk, denk ik eerder aan een huis vol tapijt met zware fluwelen gordijnen en een grote poppenverzameling dan aan funkiness. Maar ook in geur kan je blijkbaar anachronistisch zijn en te veel met een neus van nu ruiken. Want destijds was Chanel 5 revolutionair. De exacte geurformule is geheim, maar geurontwerper en parfumeur Frank Bloem weet ongetwijfeld meer. Caro en ik gaan naar zijn atelier. Frank Bloem is oprichter van The Snifferoo en werkt op het snijvlak van kunst en parfumerie. Onlangs maakte hij een parfum waarin hij de Noordzee reconstrueerde. We komen in een groot oud schoolgebouw waar hij een kleine kale ruimte huurt.
7: Het is een soort betegelde badkamer eigenlijk bijna. Is dat misschien een beetje onrespectvol? Maar
5: onrespectvol? Nee, het is inderdaad een beetje een badkamer. Ja, dat heb ik nodig omdat ik als ik parfum maak, moet ik stofvrij kunnen werken. Dan moet hier de hele ruimte, maak ik helemaal schoon. Alle muren en het plafond en alles maak ik schoon. En dan kan ik parfum gaan maken.
7: Dan staan er dus aan de randen, zijn er allemaal kleine plankjes met heel veel potjes.
5: Ja. Zullen we even ruiken ook? Ik heb hier, ja. Dit is Chanel 5. Het is een beetje een gekke geur, Chanel 5.
7: Waarom vind je het gek?
5: Nou, het is niet een hele makkelijke geur om te herkennen, zeg maar. Ja, ik denk dat als ik het zou maken, dat die er niet door zou komen. Omdat die te weinig herkenbaar is als geur.
7: Vind je het een slecht parfum eigenlijk?
5: Nee, ik vind het wel een goed parfum. En het is parfum dat nog steeds populair is. En ik denk ook dat dat misschien wel de reden is waarom het nog steeds populair is. Dat je er veel te beleven valt. Het is niet zo'n saai Schiphol-parfum dat je opspuit en dan weet je wat je krijgt. En dat blijft altijd hetzelfde.
7: En ruik je ook dat het een historisch parfum is? Dat het gemaakt is aan het begin van de 20e eeuw?
5: Nou ja, wat ik er heel erg in ruik, is dat het niet gemaakt is om meteen te verkopen. Op Schiphol daar koop je dingen, heb je geen tijd om even een kwartier te wachten hoe het reageert op je huid en hoe het ruikt nadat je het een uur op hebt gehad. Daar moet je meteen het kopen en vlug je vliegtuig halen. En dit is niet echt ontworpen op iets snel kopen. Dit is meer ontworpen op even ruiken hoe het verder gaat ruiken.
6: Het maken van een goede geur, zegt Frank, is een kunstvorm. Net als de beeldende kunst. De hoek waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Je kunt de kwaliteit herkennen en in zijn tijd plaatsen. Als je je neus maar goed traint.
5: Voor mijn gevoel is het niet heel veel verschillend van allerlei verschillende verfkleuren. Ja, visuele kunst, die zie je meestal meteen. Een schilderij zie je meteen in zijn geheel. En daarom is geur misschien beter te vergelijken met muziek of met een film. Dat het zich in de tijd afspeelt. Je ruikt eerst andere dingen, zeker bij parfum. Als je het opspuit, ruik je in het begin andere dingen dan na een uur bijvoorbeeld. Er zijn ook heel veel termen uit parfum, akkoorden en noten, tonen worden heel erg gebruikt, ook in de geur. Dus dat ze ontlenen heel veel woorden aan de muziek. Ik heb ook hier allemaal lijsten met formules van Chanel 5, of tenminste Chanel 5-achtige parfums. Want de echte Chanel 5 is geheim.
7: Geldt dat trouwens voor alle parfums, dat die geheime recepten hebben? Of zijn sommige parfums daar open over?
5: Ja, het is, je kan geurformules kan je niet patenteren. Dus heel vaak gaat het over het verhaal eromheen, de kleur van het pakje, hoe het is vormgegeven, de namen, al dat soort dingen. Dat kan je wel vastleggen. Dus ze doen over die formules altijd heel geheim, omdat ja, iedereen kan ermee aan de haal gaan. Kijken wat hier staat. Dit heb ik gevonden op een website waar allerlei mensen formules uitwisselen. De ingrediëntenlijst zien we, maar de hoeveelheid is geblurred. En dit zijn dus verschillende Chanel 5-achtige parfums van 1940 tot 1970 stond erbij. Hier in Dol zit erin, dat is het stofje dat ook in jasmijn zit. Fleur d'orange, dat is neroli. Oris, iris, roos, linalyl, acetaat, linalol, dat zijn allemaal.
6: Frank noemt een hele lijst van ingrediënten.
5: Bergamot. Dat is,
6: maar wat maakte deze combinatie van geurstoffen nou zo vernieuwend in die tijd?
2: Zij combineert dierlijke lust met heel sophisticated freshness.
6: Chanel combineerde in het parfum geuren uit verschillende klassen, waar ze zelf precies tussenin zat. Na het klooster komt ze eerst in het variété terecht.
2: Coco werd toen haar artiestennaam, zo kennen we haar nu. Ja, ze ging zingen, dansen. Ze geraakte in de demi-mondaine eigenlijk. Of ja, vrouwen van lagere allure. En daar hoorden ook bepaalde geuren bij. Een vrouw van een hoge status, die rook heel anders dan een vrouw van een lagere status. Vrouwen met een lagere status roken meer dierlijk. Prostituees in die tijd, die roken bijvoorbeeld naar civet.
7: Want dat wekte gewoon, dat was lustopwekkend, die geur.
2: Ja, dat is lustopwekkend, omdat het zo lijkt ook op menselijke geuren. Maar het zijn ook geuren waarmee je kan verhullen als je een geslachtsziekte zou hebben. Puttana, het Italiaanse woord voor prostituee, daar zit ook het woord voor stinken in. En heel veel geslachtsziektes, en trouwens bijna alle ziektes, die komen met een bepaalde geur. Dus het was tweeledig eigenlijk.
7: En de vrouwen van de hogere klasse, hoe roken die dan?
2: Vrouwen van hogere klasse, de bourgeoisie, die roken naar bloemen. Maar wel in heel bescheiden mate. Je mocht vooral niet te sterk ruiken. Dat was erotisch, dat was banaal, dat was dierlijk. Dus je moest heel bescheiden ruiken. En de meeste parfums, dat waren soliflores. Dus ja, enkele bloemen. Je rook of naar rozen of naar viooltjes. Maar niet een combinatie van allerlei geurstoffen. Het was niet geoorloofd om anders te ruiken dan waar je vandaan kwam. Je hoorde te ruiken naar je eigen klasse. Een chique dame die kon echt niet naar jasmijn ruiken. Of naar civet. Dat was ongehoord.
5: Civet. Die ruikt een beetje naar kattenpis. Het komt van de civetkat. Je hebt civet koffie, dat zie je op zich heel zielig. Dat is een van de duurste koffie die je kan kopen. Moet je nooit doen, want die arme civetkatjes worden gedwongen om koffiebonen te eten. En die poepen ze dan weer uit en dat is dan die civet koffie. Maar ze hebben een soort een klier waaruit civetpasta komt. En dat ruikt zo. Dat ruikt heel, in eerste instantie ruikt een soort kattenpiesachtige sensatie. Vrij vies. Iedereen die nu in deze ruimte ruikt, die trekt helemaal zijn gezicht samen. Zo. Alle ogen en mond en zo allemaal richting neus.
7: Ja,
5: zo.
7: Het is echt heel vies.
5: Het is echt heel vies. Maar als je nog even doorruikt en dit negeert, dan ruik je ook eigenlijk wel hoe dat samen kan gaan met bijvoorbeeld roos. Dat het een hele, als je het een heel klein beetje van dit erin doet, dat het een soort levendigheid geeft aan zo'n rozengeur.
2: Het grappige is natuurlijk dat wij collectief, dat er een taboe rust op lichaamsgeuren. Terwijl het eigenlijk, als het dan verpakt is met allerlei bloemen en citrus en we het niet meer direct ruiken, dan vinden we het eigenlijk wel heel lekker. Ja, het is nou eenmaal, het is communicatie tussen mens en dier. We durven die niet lekker te vinden, cultureel taboe, als het dan is verpakt en gecombineerd met al die andere geurstoffen. Ja, dan durven we toe te geven aan onze lusten eigenlijk. Daarom vind ik het ook zo fascinerend dat wolven Chanel nummer 5 heel lekker vinden ruiken. Die herkennen natuurlijk ook allerlei chemische componenten die in hun geurtaal belangrijk zijn. Dus als je dat op het gras spuit, komen wolven van Heine en Ver, die gaan daar lekker in liggen rollen.
5: Dat is Indol, dat ga ik nu laten ruiken. Moet je ook niet meteen helemaal je neus instoppen, want het is best een heftige geur als je hem losruikt.
6: Frank pakt er nog zo'n dierlijk ingrediënt bij dat in Chanel 5 zit. Indol, dat eigenlijk gewoon naar poep ruikt. Indol zit in jasmijn, de bloem waar je als nette dame dus maar beter niet naar kon ruiken.
7: Dus net eigenlijk het vieste potje.
5: Ja, het allervieste potje heb ik proef op de grond gegooid. Maar ik ben ook heel goed inmiddels in het schoonmaken.
6: Chanel begeeft zich in de jaren 10 van de 20e eeuw in twee verschillende werelden. Die van het theater, met zware civet en jasmijn, en die van de high society, met lichte rozen en violet. Ze is de maîtresse van belangrijke mannen als Boy Capel, een welgestelde zakenman en polospeler die ondanks de wederzijdse liefde met iemand anders trouwt vanwege het onoverbrugbare verschil in status. Hij verongelukt in 1919 en Chanel is er kapot van. Ondertussen timmert ze flink aan de weg als modeontwerper.
2: Het corset verdwijnt, de little black dress. Ze gaat broeken dragen, de garçonstijl is van haar afkomstig. Platte schoenen, broeken en roken. Dat betekent ook dat je heel anders ging ruiken als vrouw op het moment dat je ging roken. En wat betreft geuren, ja, ze wilde geen bloemetje zijn. Geen delicaat bloemetje, maar een self-made woman.
6: En die self-made woman besluit een eigen parfum te creëren om dat nieuwe vrouwbeeld kracht bij te zetten. In 1920 heeft Chanel een nieuwe minnaar, Dmitri Pavlovich, een neef van de Romanovs. Hij brengt haar in contact met de Russisch-Franse parfumeur Ernest Beau, die eerder parfums had gemaakt voor de tsarenfamilie. Hij maakt in opdracht van Chanel een 20-tal geuren die hij nummert. Ze kiest nummer 5, haar geluksgetal, zoals ze later zou zeggen.
2: En het verhaal gaat, dat is een beetje een mythe, we weten niet of het waar is, dat een assistent zou zijn uitgeschoten met een hele bijzondere geurstof, namelijk aldehydes. Bizar veel aldehydes. En dat het daarom nu zo ruikt zoals het ruikt.
5: Aldehydes zijn synthetische stoffen die in de tijd dat Chanel 5 werd ontworpen ook nieuw waren in die tijd. Het zijn stoffen die bijna niet voorkomen in de natuur. Dus die waren heel, heel erg in trek bij parfumeurs omdat het zo wonderlijke stoffen zijn. Wat het gevoel bij die aldehydes is dat ze eigenlijk als je het ruikt meteen tegen je schedel zeg maar op omhoog vliegen.
7: Dat is ook niet zo prettig, toch?
5: Kijk, ik zal het even laten ruiken.
6: Grappig, wel lekker.
2: Ik vind het ook heel lekker. Ja. En het is heel smooth, hè? Het glijdt zo gewoon heerlijk je neusgaten binnen. En dit is wat ik me voorstel bij wanneer Ernest Beau zegt dat hij geïnspireerd raakte door het poolgebied, door echt die koude, het ijs, sneeuw in de lucht. Die frisheid, dat doet bedenken aan deze aldehyde.
6: Ernest Beau had gestationeerd gezeten in Moermansk, in het noordwesten van Rusland en het noorden van de Arctische Cirkel tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij schrijft in 1918 over de prikkelende aldehydes in het koude niemandsland in een van zijn brieven. Voor Chanel 5 gebruikte hij de nieuwste synthetische technieken om de aldehydes, normaal in kleine hoeveelheden aanwezig in natuurlijke geurstoffen, te isoleren voor een vernieuwend effect.
2: Aldehydes, dat kun je zien als een soort luidsprekertjes. Luidsprekers waarmee je de andere geurstoffen in een parfum kracht bijzet, waardoor ze niet

0: Bizar veel aldehydes en dat het daarom nu zo ruikt zoals het ruikt.
1: Aldehydes zijn synthetische stoffen die in de tijd dat Chanel 5 werd ontworpen ook nieuw waren in die tijd. Het zijn stoffen die bijna niet voorkomen in de natuur. Dus die waren heel, heel erg in trek bij parfumeurs omdat het zo wonderlijke stoffen zijn. Altijd het gevoel bij die aldehydes is dat ze eigenlijk als je het ruikt meteen tegen je schedel zeg maar op omhoog vliegen.
2: Dat is ook niet erg zo prettig, toch?
1: Kijk, ik zal het even laten ruiken.
3: Grappig, wel lekker.
0: Ik vind het ook heel lekker. Ja. En het is heel smooth, hè? Het glijdt zo gewoon heerlijk je neusgaten binnen. En dit is wat ik me voorstel bij wanneer Ernest Beau zegt dat hij geïnspireerd raakte door het Poolgebied. Door echt die koude, het ijs, sneeuw in de lucht. Die frisheid, dat doet bedenken aan deze aldehyde.
3: Ernest Beau had gestationeerd gezeten in Moermansk. In het noordwesten van Rusland en het noorden van de Arctische Cirkel tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij schrijft in 1918 over de prikkelende aldehydes in het koude niemandsland in een van zijn brieven. Voor Chanel 5 gebruikte hij de nieuwste synthetische technieken om de aldehydes, normaal in kleine hoeveelheden aanwezig in natuurlijke geurstoffen, te isoleren voor een vernieuwend effect.
0: Aldehydes, dat kun je zien als een soort luidsprekertjes. Luidsprekers waarmee je de andere geurstoffen in een parfum kracht bijzet. Waardoor ze niet fluisteren, maar gaan schreeuwen, klinkt zo onelegant, gaan zingen. En het is ook meteen die brug. Die brug tussen dat dierlijke, mensen van lagere komaf, jasmijn, en het hogere, dus het frisse, het propere en het bescheidene. Dat kon ze alleen met elkaar laten trouwen door die aldehydes die twee uitersten aan elkaar verbinden. En wat ook daardoor heel biografisch is, omdat zij zelf ook op het allerlaagste niveau begon, op het allerhoogste niveau eindigde, economisch gezien.
3: Dus het is ook een emancipatoire parfum.
0: Zo zou ik het wel willen noemen, ja. Ja.
3: Caro analyseert het parfum als een historicus en ruikt de kwaliteit. Maar dat betekent niet dat de geur na de lancering bij de consumenten direct aansloeg. Chanel deed later graag geloven dat nummer 5 meteen een doorslaand succes was. Maar het feit dat er in de jaren 20 nog minstens 10 andere parfums Chanel op de markt werden gebracht, doet anders vermoeden.
4: Parfum Chanel released several fragrances at once, and they all had the same bottle in the 1920s, and they were all featured in the ads together. And number 5 didn't become the star till the 1930s.
3: Dit is de New Yorkse kunsthistoricus Jessica Murphy, die een blog over de geschiedenis van parfums bijhoudt onder de naam Perfume Professor. Ik spreek haar online.
4: Coco Chanel herself and her investors did not see number 5 as the clear bestseller or the iconic fragrance at the beginning. They didn't even seem to know that it would become the leading lady of all their perfumes. And then they adjusted the marketing to fit that and really leaned into it.
3: Niemand wist dat Chanel 5 zou overblijven als het parfum. De marketing specifiek gericht op Chanel 5 komt pas later. En dan worden er, door Chanel zelf en haar bedrijf, misverstanden de wereld in geholpen.
4: Chanel seems very interested as a brand in having number 5 be the first of a lot of things. It's not the first perfume created by a couturier. It's not the first perfume to use aldehydes. It's not the first perfume to enter a museum collection.
3: Het was niet het eerste parfum dat door een couturier werd uitgebracht. Het was ook niet het eerste parfum met aldehydes. Of het eerste parfum dat werd opgenomen in een museumcollectie.
4: I'm not sure why that emphasis on the first always has to be so important. Again, I think the way you bring things together can also be very, very important, which is what Coco Chanel and her collaborators did.
3: Soms is het genoeg om allerlei componenten samen te brengen, zegt Murphy. Daarmee doelt ze ook op het ontwerp van het flesje, dat een enorm aandeel heeft in het succes van het parfum. Sommigen zeggen dat het exact de formaten zijn van het Place de Vendôme in Parijs. Anderen zeggen dat het doet denken aan de whiskyfles die haar omgekomen minnaar Boy Keppel altijd bij zich droeg. Hoe dan ook, was het vernieuwend. En wat was er bijzonder aan het design van die fles destijds?
0: Ja, die viel toch wel heel erg op door eenvoud. Geen tieren lantijnen,

0: heel klein etiket maar. Ja, dus nauwelijks kleur, robuust en hoekig. Terwijl andere flessen, ja, daar zaten dan naakte jonge vrouwen op en bloemen en fruit en dieren, allemaal geperst of gegoten in glas.
1: Iemand die de kracht van het ontwerp van het flesje als geen ander ziet, is internationaal vermaard boekontwerper Irma Boom.
2: Hallo.
3: Hoi.
2: Jij bent Laura?
3: Ja.
1: Ik tref haar in haar imposante kantoor van glas en beton. Irma werd in 2013 door Chanel gevraagd een boek te ontwerpen voor een tentoonstelling over Chanel nummer 5 in Parijs.
4: Toen zei ik, dat komt goed uit. Sinds mijn 14e, is echt al heel lang, heb ik Chanel 5 op. Wat natuurlijk in het begin best een beetje ouderlijke geur was. Ik vind eigenlijk het ontwerp ook heel erg mooi.
5: Van het flesje?
4: Van het flesje en het pakje. Het pakje is natuurlijk heel mooi wit met zwarte lijnen. En dan dat flesje ziet eruit als van een apotheker of als iets chemisch. Minimalistisch. Dat is de brand van Chanel 5, het flesje. Niet zozeer de geur. Die geur komt pas veel later. En dan raak je misschien wel verslaafd aan of zo. Maar je kiest iets om het flesje. Ik bewaar ook alle flesjes die ik heb gebruikt. Ik kan het flesje niet weggooien, want ik vind ze zo mooi. Dus ik heb een heel regiment van die Chanel-flesjes. Ook heel klein en heel groot.
5: Ja. Wat ga je daarmee doen dan?
4: Nou, niks. Die staan daar gewoon te staan. En ik vind het ook leuk als je zo'n klein flesje Chanel hebt, dat het ook in een hele kleine verpakking zit. Kijk, ik maak boeken, maar ik maak ook mini-boeken. Dus daar zit wel een soort relatie.
5: Okay. Ja. Want dit is hem.
4: Ja, dit is het boek. Het heeft ook de dimensies van een Chanel fles. Ik probeer in het boek een door beeld en ook door teksten te vertellen hoe die geur en het flesje tot stand zijn gekomen.
1: Maar wie een boek verwacht met een keurige biografie of een boek dat ruikt naar Chanel nummer 5, komt bedrogen uit. Het boek is geurloos en volledig wit. Maar als je goed kijkt, verschijnen er afbeeldingen en teksten in kleine geperste gaatjes.
4: Het allerleukste van deze opdracht was dat het carte blanche was. En dat heb ik waarschijnlijk heel erg letterlijk genomen, want ik heb een compleet wit boek gemaakt. Dus in dit boek wat je ziet, je kunt het met strijklicht kun je het heel goed bekijken. Je kunt het ook voelen. Dus eigenlijk het ultieme boek. Een boek wat je in je handen kan hebben. Wat je kan ervaren. Maar wat ook een soort onzichtbaarheid heeft. Als je van dit boek de PDF zou zien, dan is die wit. Want er is niks.
1: Net als een geur. Hij is er wel en hij is er niet. Voor het maken van het boek werd Irma Boom op sleeptouw genomen door het bedrijf. Ze bezocht de bloemenproductie rond Graas, waar nog steeds jasmijn en rozen worden gekweekt voor Chanel 5... Ze zag de laboratoria, waar de geur en nieuwe edities nauwkeurig worden samengesteld. En ze bezocht het appartement van Chanel in Parijs.
4: Het is helemaal zoals het was. Echt heel bijzonder. Ik vond het heel fijn om op haar bank te zitten. En dat was ook heel leuk om al haar boeken te zien. En haar omgeving super klassiek. Zij omgaf zich met avant-garde kunstenaars. Dus dat zijn componisten, schrijvers.
1: Stravinsky, Cocteau.
4: Schilders.
1: Dalí, Picasso.
4: En dat wilde ik eigenlijk ook in dit boek laten zien. Omdat dat belangrijk is waarom dat flesje er zo uitziet. Het flesje is natuurlijk ook avant-garde. Het heeft niet die, toch wel een soort, het is nu klassiek geworden, maar toen dat de geur uitkwam, was het modern. Het was echt avant-garde. En dat kwam ook omdat zij zich in die avant-garde wereld begaf.
1: Het flesje is een goede representatie van de strakke Art Deco-stijl. Maar het is niet, zoals de verhalen doen geloven, bedacht door Chanel zelf, zegt Jessica Murphy.
6: That bottle design was in fact chosen from a catalog of available designs from a major upscale glassworks.
1: Het kwam gewoon uit een catalogus van een grootschalig glasbedrijf.
6: So Chanel and her team did not design that bottle. However, I think they deserve credit for selecting it and seeing that that was the right bottle for this fragrance. They deserve credit for that label design, which they already had in 1921. They deserve credit for placing that bottle in a very tightly fitted, very minimalist box that's just white with black edges and black lettering. And I do think it was also in sync with things that were happening in the visual arts, in the decorative arts, and that is part of the perfect synergy of the whole Chanel No. 5 identity.
4: Die hele wereld daaromheen is cruciaal. Ik heb ook voor Ferrari gewerkt. En ik vroeg ook aan de mensen bij Ferrari, wat is nou zo bijzonder aan de Ferrari? En toen zeiden ze het verlangen. Want het is uiteindelijk gewoon een motor in blik. Zoveel meer is het eigenlijk niet. Maar het verlangen het te hebben.
0: Ik denk dat het ook komt door haar allure. He, Chanel No. 5, dat is Coco Chanel. Mensen willen zijn als Coco Chanel. Het was ook heel exclusief, want je kon het in het begin alleen maar in bepaalde winkels, door haar aangewezen, haar eigen winkels kopen.
6: I think her image as a very chic, slim Parisian woman is still really potent. And the press referred to her as the inventor of the modern woman as a concept. So that was and still is, I think, part of the appeal.
1: Chanel groeit in de jaren 30 uit tot sterontwerper. De belichaming van de moderne vrouw. Maar de persoon Chanel is gecompliceerder dan dat, zegt Murphy. Dat wordt extra duidelijk in de oorlogsjaren.
6: And when we read about her operations and her affiliations during the Second World War in Nazi-occupied Paris, we realize it's a much more complex story than that.
1: Opvallend genoeg had Chanel in 1924 al haar parfumrechten overgedragen aan externe zakenpartners. De gebroeders Wertheimer, die het Société de Parfum Chanel oprichtte.
0: Ja, die hebben dat dan in handen. En dan breekt de oorlog uit. En dan is ze eigenlijk, heeft ze helemaal geen kijk meer op hoe dat allemaal gaat. Ondertussen, zelfs tijdens de oorlog, blijft dat parfum maar verkocht worden. Amerikaanse soldaten wilden het meenemen naar hun moeders of hun vriendinnen. Dus mensen stonden echt in de rij. En dan probeert ze die rechten weer eigenlijk afhandig te maken van die, ja, dat zijn Joodse broers. Probeert ze zich op allerlei nare rechten te beroepen om het weer, die rechten weer terug te kunnen krijgen.
1: Wanneer de Wertheimers Frankrijk moeten ontvluchten en naar Amerika vertrekken, realiseert Chanel zich dat ze de huidige Arische wetten in haar voordeel kan gebruiken. Ze schrijft in een brief aan een nazi-partijfunctionaris dat het bedrijf officieel verlaten is door haar Joodse eigenaren, die officieel helemaal geen bedrijf meer mogen bezitten, en dat zij nu de rechtmatige eigenaar is. Maar de Wertheimers blijken goed op de hoogte van de nieuwe wetten en hebben het bedrijf voor een bepaalde tijd aan een niet-Joodse vriend verkocht, die de verkoop na de oorlog ongedaan maakt. In reactie daarop begint ze een heuse wraakcampagne.
0: En dan gaat ze ook rondbazuin. Nee, No. 5 is een slecht parfum. Het is helemaal geen goed parfum. Nee, je moet een ander parfum. No. 1, Mademoiselle, dat is veel beter. Maar niemand die. Het is veel groter geworden dan zijzelf. Dat is een beetje een fiasco voor haar.
1: Financieel heeft ze als een van de rijkste vrouwen ter wereld weinig te klagen. Tijdens de oorlog woont ze in Hotel de Ritz, dat als hoofdkwartier van de Duitsers dient. Daar krijgt ze een relatie met een hoge nazi-officier, Hans van Dinklage. Onderzoeksjournalist Hel Vaughn publiceerde in 2011 zelfs vrij overtuigend bewijs dat ze heeft gewerkt als belangrijke informant voor het nazi-regime. Te lezen in het boek Sleeping with the Enemy, Coco Chanel's Secret War. Maar haar dubieuze positie in de oorlog lijkt het modemerk en de parfum niet aan te tasten.
3: I think the company doesn't like to talk about Chanel during the war or Chanel in the fight with the Wertheimers, right? They never do.
6: It's not on the website. It was a very complicated story, and we only know the things we know now because there were certain documents that were only declassified about 10 years ago from French intelligence and German intelligence. And when these were unsealed and researchers had access to them, they started to see the extent of Coco Chanel's connections to different German officials. So that's also pretty recent information.
1: Chanel zelf verdwijnt na de oorlog naar Zwitserland om een eventuele straf voor collaboratie te ontlopen. Opvallend genoeg sluiten de Wertheimers, die Chanel van haar lelijkste kant hebben gezien, een deal waarbij ze al haar rekeningen voor de rest van haar leven betalen, in ruil voor rust in het bedrijf. Financieel is dat geen probleem, want ondertussen is het parfum doorgebroken in Amerika.
7: Marilyn Monroe.
1: Waar het onverwacht een nieuw en blanco rolmodel krijgt.
8: Oh, you know, they ask you questions like, well, just an example, what do you wear to bed? You wear a pajama top, the bottoms of the pajamas are a nightgown. So I say Chanel number 5. It's the truth. And yet I don't want to say nude, but it's the truth.
1: Ik krijg wel eens vreemde vragen, zegt Marilyn Monroe tegen een journalist in 1952. Zoals, wat draag je 's nachts? Dan zeg ik, Chanel nummer 5.
3: She was not asked by Chanel to do that, right?
6: No, she appears to have done that spontaneously. So that must be the best free marketing anyone ever received for a product.
0: Dat tomboy parfum wordt ineens een nog erotischer parfum. Daar heeft het parfum eigenlijk wel heel veel, het merk heel veel geluk mee gehad. Dat het, kijk, want de geur zelf veranderde bijna niet. Maar het imago van het parfum verandert mee met de tijd. Dat is de beste marketing die je maar kan hebben.
1: Na het succes van Marilyn kiest het bedrijf wel voor een andere doelgroep. De jongeren. Maar dat betekent ook dat het product toegankelijker wordt. Makkelijker te krijgen en goedkoper. Een marketingfoutje, volgens Jessica Murphy.
6: They made it almost too accessible for a little bit in the 1950s. It was almost too easy to find. It seems like the brand was trying to really market Chanel in the American audience to teenagers. And they're kind of funny ads in that way. And they didn't last long. It seemed they redirected back in the 60s and 70s when they brought in Catherine Deneuve to be the face of the brand and they limited distribution. They brought it back again to being something very special. I think they brought luxury back into the picture.
1: Het bedrijf realiseert zich dat toegankelijkheid het product minder begeerlijk maakt. En begint te investeren in lange filmische reclames die altijd draaien om een onbereikbare wereld vol luxe en wilde.

0: fantasy. Chanel number 5.
1: Met als hoogtepunt de duurste reclame ooit. Van $33 miljoen in 2003.
2: Number 5.
3: Wat dan juist bescheiden parfums en unisex parfums, Calvin Klein One, komt dan op. Dat is echt totaal anders dan Chanel nummer 5.
4: Bijvoorbeeld in de jaren 80, toen had je allemaal heel erg heftige, beetje krachtige, citrusachtige parfums met patchouli en zo, dus met heel veel krachtige geurstoffen erin.
3: Dus het lijkt wel alsof het alle trends in parfum trotseert.
5: Maar dat is dus wel grappig, want jullie praten over decennia en wat er in is in parfumland in bepaalde decennia.
4: Ja, er zitten trends in. Laatst hoorde ik, is de trend allerlei parfums met groentegeuren. Met tomatengeuren en komkommer en zo, dat soort geurstoffen.
1: Wie niet zo trendgevoelig is, is Irma Boom. Zij blijft vasthouden aan dat ene parfum.
6: Ik draag iedere dag een vestje, ik draag iedere dag een rok en ik draag iedere dag Chanel 5.
5: Als Chanel naar jou toe zou komen en zouden vragen van kan je het up-to-date maken? Zou je daar iets mee kunnen en wat zou je dan doen?
4: Nou, ik zou er niks aan veranderen. Ik vind het juist goed dat het nog steeds bestaat. Dus juist als een monument of zo, een monumentenstatus, dan moet je niet ineens nog een erkertje aan vast timmeren.
1: Het bedrijf brengt soms nieuwe edities uit van Chanel 5. Maar houdt de geur door de jaren heen toch min of meer hetzelfde. En het wordt nog steeds op grote schaal gekocht.
7: Maybe it's the most frequently purchased. I don't think it's the most frequently worn.
1: Maar misschien wel niet per se om het te dragen. Maar gewoon om het te hebben, zegt Murphy.
7: It's not the one I smell the most often. I have a feeling that it's standing very beautifully on a lot of dressers. It reminds me of hearing that the Bible is the best-selling book, as my teachers in Catholic school told us. You know, they might be buying it, but does that mean everybody is reading it? Maybe just possessing it and feeling like you're part of that legend and that icon and having that in your life is enough.

0: Ja, dit was het verhaal over Chanel nummer 5, 5 jaar geleden, gemaakt ook. Met dank aan Frank Bloem, Caro Verbeek, Irma Boom en Jessica Murphy. Alle documentaires van OVT zijn te vinden in onze podcast OVT Doc. En dit was OVT voor vandaag. Straks de perstribune van Max met journalist en presentator Amber Kortzorg en schrijver P.F. Tomese. Tot volgende week.
1: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
2: NPO Radio 1.
3: Human.
4: Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 60, jaren 70 van een protestante pacifiste in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-fractie was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Wat is haar verhaal en wat blijft er 50 jaar na haar dood nog van haar? In Wat Blijft praat ik met historicus Jacco Pekelder over de komende week 50 jaar geleden overleden Ulrike Meinhof.
5: Luister komende nacht vanaf 12 uur Wat Blijft.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Maxim Emeljanichev. Hij soleert in Mozarts 25e pianoconcert en leidt daarna het Scottish Chamber Orchestra in de 7e symfonie van Beethoven. Op 27 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49, lekker voordelig.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
17: NPO Radio 1, 12 uur.
18: Margreet Rijntjes.
19: Goedemiddag, over een uur is schrijver Frans Tomese mijn gast op de perstribune. Hij gaat met zijn voetbalvrienden van Hartgras het theater in. En zometeen presentator Amber Kortzorg, het vaste gezicht van het consumentenprogramma Kassa. Het programma dat na een lange geschiedenis bezig is aan het laatste jaar. Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Marnix Ambersen.
20: Het Nederlandse cruiseschip Hondius is vanochtend aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. De afgelopen weken overleden 3 opvarenden aan het hantavirus. Correspondent Miral de Bruyne is bij de haven van Tenerife. Jij bent daar al de hele ochtend, Miral. Wat gebeurt er allemaal?
3: Nou, er gebeurt heel veel. Ik weet niet of het te horen is, maar precies nu vliegt er bijvoorbeeld een helikopter over het persvak dat hier is gemaakt. Die helikopters die vliegen eigenlijk af en aan. De eerste paar boten die zijn al vanaf het schip naar wal gegaan. Daar zijn mensen uitgestapt van het schip. Die hadden allemaal van die blauwe pakken aan die we nog kennen van de COVID. En maskers natuurlijk op. Die zijn hier geteststraat op symptomen. Vervolgens in een bus gestopt. En die bussen die gaan rechtstreeks in één rechte lijn naar het vliegveld. Dat hier ongeveer 10 tot 13 minuten verderop ligt. En daar staan de vliegtuigen klaar.
20: Ja, iedereen wordt dus van boord gehaald. Als dat is gebeurd, hoe gaat het dan verder? Bijvoorbeeld met de Nederlanders die nog aan boord zijn?
3: Ja, iedereen wordt in principe van boord gehaald. Ook de Nederlanders vandaag is het plan. Wanneer is het plan? Wanneer die aan de beurt zijn, dat is onduidelijk. Er zijn verschillende verhalen over of nu de volgende groep misschien de Nederlanders is of misschien niet. Het gaat er allemaal om of de vliegtuigen al klaarstaan om zo snel mogelijk ook te vertrekken. Er blijft waarschijnlijk nog wel wat bemanning die aan boord blijft om zo meteen dat schip ook naar Nederland te gaan varen.
20: Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. En parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord was van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan. Het is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Daarna ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een jeugdvoetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Ze worden gezien als organisatoren. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meesten werden vrij snel weer vrijgelaten, maar de 2 mannen bleven vastzitten. Ze kwamen vanochtend vrij. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een wingsuit, een pak met een soort vleugels. De vrouwen uit Zwitserland en Duitsland botsten in de lucht tegen elkaar. De Zwitserse vrouw raakte bewusteloos. Zij raakte bij haar val een hoogspanningskabel en belandde in een rivier. Wielrenner Adam Yates gaat niet meer van start in de Giro d'Italia. De Engelse kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. 2 andere renners van Emirates stapten meteen al af.
17: Het NOS-journaal.
20: In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een man van 19. Toen de politie de 2 fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen werd daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en de wapens werden gevonden. Een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken van Sri Lanka is aangehouden, omdat hij wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van een meisje van 15. De arrestatie gebeurde op aandringen van de kinderbescherming. Die had kritiek op de politie, omdat die niet ingreep, terwijl de monnik al wel verdachte was in de zaak. Het is ongebruikelijk dat boeddhistische monniken worden gearresteerd, zeker als ze een hoge functie hebben. In Sri Lanka zijn ze politiek machtig en hebben ze veel aanzien. Onlangs werden ook 22 monniken opgepakt op verdenking van het smokkelen van drugs. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen aangehouden bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt. Het goksyndicaat was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Bijna 6:56, het weer nog. Het is droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden.
19: Aansluitend verkeersinformatie. Dag Dennis Mooi.
18: Een hele goede middag. Het loopt vooral weer vast bij Utrecht, net als gisteren door de werkzaamheden daar. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, dat is op een ander gedeelte van de A12, heb je voor de grensovergang een 10 minuten vertraging. De A12 dan bij Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn doe je er 10 minuten langer over. En de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Nieuwegein en knooppunt Lunetten 5 minuten vertraging.
19: Wij zijn weer helemaal bij, dankjewel Dennis. Over een uur in de perstribune, de liefde voor het voetbal van schrijver Frans Domeesen. En over een paar minuten geeft kassa-presentator Amber Kortzorg een antwoord op de vraag of BNNVARA meer had moeten doen om kassa te laten voortbestaan.
21: Ster. Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
22: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
23: Oh yeah.
22: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
25: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
29: NPO Radio 1. Max.
30: De perstribune. Margreet Rijntjes.
19: Amber Kortzorg. Kassa heeft zomerstop.
0: Klopt.
19: Tot 29 augustus. Dus wij vroegen ons af, heb je nu gewoon de komende maanden vakantie of werk je aan scoops? Hoe ziet het eruit?
0: Zeker geen vakantie. Nee, we hebben nu eindelijk de tijd om diepgravend dossieronderzoek te doen. Heerlijk is dat.
19: Oké, en wat ligt er op de stapel?
0: Ik ben elke dag op de redactie te vinden bijna. Nou, ik ben nu mijn tanden aan het zetten in het overvolle stroomnet.
19: Ja, dat zat ook in jullie laatste uitzending volgens mij.
0: Ja, precies. Ja. Dat was vast een kort voorproefje. Maar daar gaan we deze zomer onderzoek naar doen.
19: En dan doe jij daar dus volop aan mee?
0: Zeker, ja.
19: Okay. Amber Kortzorg, ja, je bent alweer ruim 6 jaar het vertrouwde gezicht van het consumentenprogramma Kassa. Maar, en dat zal menigeen niet zijn ontgaan, dit BNNVARA-programma verdwijnt in verband met de aankomende bezuinigingen op de NPO. Ron Vergouwen is onze vaste media-expert. Mm-hmm. Kassa, nou, die heeft een hele lange geschiedenis.
31: Zeker, 1989, 1 oktober 1989, een dag voordat de commerciële televisie zijn intree maakte in Nederland, was dus Kassa te zien, toen met Felix Murders. Daar heb ik heel veel aan gekeken. En hoewel het programma natuurlijk een hele ja, de hele ontwikkeling heeft doorgemaakt, heb ik nog steeds in mijn hoofd, en dat hebben de meeste kijkers denk ik een beetje, het imago van Radar is van de hoekerpolissen en de harde gesprekken in de studio. En bij kassa gaat het vooral om de broodjes worst met elkaar te vergelijken. Maar dat is natuurlijk al heel lang geleden.
1: Dat is al heel lang geleden, ja. Ik denk dat kassa met name draait om rechtvaardigheid. Ja. Felix Murder zei het laatst mooi. Die zei, in mijn tijd ging kassa om de vraag, krijg je waar voor je geld en krijg je waar je recht op hebt? En dat is eigenlijk nog steeds zo.
31: Hmm. En kijkt hij nog? Heb je het wel eens met hem over gehad? Kijkt hij naar jou?
1: Ja, zeker.
31: En heeft hij dan tips gegeven aan je ook?
1: Nou, tips niet zozeer, maar het is wel ontzettend leuk om ook van hem te horen hoe hij het in zijn tijd deed. En ja, we hebben een goede band met elkaar.
31: Nou, heel goed. We gaan wat laten horen natuurlijk van kassa en de andere dingen die jij hebt gedaan. En ook even een blik op de afgelopen televisieweek. Met, ja, wat is er dan nu te zien? Amusementsprogramma's vooral. En een serie die je echt moet kijken. Echt een mooie tv-tip.
2: Oké, okay, dat is altijd fijn te horen. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
4: De perskaart.
2: Amber Kortzorg, geboren op 28 januari 1991 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze reactie van een kijker maakte indruk op mij.
1: Kassa moet blijven. En dat dan zo'n 1000 keer?
2: Ja of nee, de BNNVARA-directie had meer moeten doen om kassa te laten voortbestaan.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dit moment op het Barlees Gymnasium in Amsterdam was voor mij veelzeggend.
1: Het halen van mijn diploma.
2: Als ik geen journalist was geworden, dan was ik nu
1: strafrechtadvocaat.
2: Met dit thema wil ik de komende tijd aan de slag.
1: De liefde.
2: Hier heb ik lef voor nodig gehad.
1: En documentaire maken waar mijn vader in voorkomt.
2: Deze bergtop zal ik nooit vergeten.
1: Het beklimmen van de 7000 meter hoge piek Lenin in Kirgizië.
2: Aan deze eigenschap van mij moest mijn vriend wennen.
1: Mijn directheid.
2: Hierin kan ik echt een lastpak zijn.
1: Doorzagen op de details.
4: Luister de perstribune ook via onze podcast.
2: Oké, dat thema waar je de komende tijd mee aan de slag gaat, de liefde.
1: Ik dacht al dat je daarna ging vragen.
2: Ja, vertel.
1: Nou, ik ben net verloofd.
2: Jo.
1: Ik heb een mooie ring om mijn linkerhand. En tot nog toe heeft werk voor mij altijd op de eerste plaats gestaan. En ik overlegde eigenlijk vrij weinig ook met het thuisfront en met ambities die ik had. En ik denk dat het nu tijd wordt om dat wat meer ruimte te gaan geven. Komende jaar wordt dat mijn thema, verbinding en ja, ook thuis meer opbouwen.
2: Nou is het wel zo dat het ook makkelijker is, omdat kassa verdwijnt.
1: Ja, dus
2: of is misschien dat heel cynische reactie van
1: Nee, mij? Helemaal niet. Nee. Ik denk dat dat juist heel natuurlijk dan in elkaar over kan lopen. En het is niet zo dat ik niet meer ga werken. Dat blijf ik evenzeer doen. Maar er is nu wel meer ruimte ook.
2: Ja. Sinds wanneer zit hij om je vinger?
1: Sinds begin dit jaar in Namibië, tijdens een mooie vakantie.
2: Mag je vragen hoe het ging?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is toch altijd wel een mooi moment. Nee, we waren aan het kamperen in een soort woestijn. En onder de sterrenhemel heeft mijn vriend allemaal kaarsjes neergezet. Het was echt heel romantisch. En toen ging hij zelfs op zijn knieën. Dus en hij had ook, want ik zei meteen, oh, heb je het wel aan mijn moeder gevraagd? Mijn moeder is heel belangrijk voor mij. En die zei, ja, ik ben langs geweest bij je moeder. En ze heeft haar goedkeuring gegeven. Dus ja, ik vond dat ultiem romantisch.
2: En jouw moeder had daar dus niks over gezegd?
1: Nee, dat is ook wel bijzonder, want we hebben eigenlijk weinig geheimen voor elkaar.
2: Ja.
1: Maar dit heeft ze toch.
2: En hoeveel tijd zat daartussen, tussen naar je moeder gaan en
1: ja,
2: jou?
1: Een maand, denk ik.
2: Oké, wauw. Dus zij wist dat in Namibië ging.
1: Zij gebeuren. Wist dat eerder dan ik, ja.
2: En voelt het anders daardoor?
1: Ja, gek genoeg wel. Ik had nooit zo'n heel erg verlangen om te trouwen en me op die manier te verbinden. Maar wat ik net zei, verbinding is wel een belangrijk thema in mijn leven. Ik heb heel veel korte relaties gehad. En dus voor mij is het bijna als een soort rustpunt van, zie je, hier hoor ik thuis, ik kan het, ik kan met iemand zijn. En dat voelt goed en we kiezen iedere dag voor elkaar.
2: Nou, je straalt als je erover praat.
1: Dat is mooi.
31: Is er een datum?
1: Nee, en misschien blijf ik wel voor altijd verloofd en komt het nooit tot een trouwerij. Ik weet het nog niet, maar het gaat meer om dit gebaar ook op dit moment.
2: Jouw vriend Sven heet hij volgens mij.
1: Ja.
2: Zwitser.
1: Mm-hmm.
2: Had je dit zien aankomen? Had je dit verwacht dat hij in Namibië ging gebeuren met die mooie kaarsjes?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik was er best wel door overdonderd. Ja.
2: Ja. En weet je waarom hij het heeft gedaan? Los van het feit dat hij van je houdt natuurlijk.
1: Ja, precies. Nou, dat wilde ik zeggen. Ja, ik denk ook wel omdat hij weet dat het voor mij dus onbewust wel belangrijk is. En ja, we zijn nu al 8 jaar samen. We hebben echt wel een hele bijzondere liefdesgeschiedenis. We hebben een heel lange afstandsrelatie gehad. We zijn ook een beetje elkaar kwijtgeraakt onderweg. En dit voelt wel als het ultieme ja, samen zijn.
2: En waarin was je elkaar kwijtgeraakt?
1: Nou, dat het een tijdje uit geweest is.
2: Ja.
1: En soms herleeft de liefde dan dus weer. Dat kan gebeuren.
2: Ja.
1: Dat had ik zelf ook niet verwacht.
2: Heerlijk. Mm-hmm. Kijk, hier kunnen we ook een uur over praten.
1: Zeker.
2: Over liefde, maar dat gaan we niet doen. We gaan het ook hebben over jouw werk. TV-presentator Amber Kortzag, zorg is de gast. Na haar bachelor neuropsychologie, master journalistiek en de BNN Academy kwam ze bij Kassa terecht. Aanvankelijk als verslaggever van de Belbus, inmiddels alweer heel wat jaren als presentator. Maar niet voor lang meer, want aan het einde van dit jaar wordt het BNN-VARA-programma wegbezuinigd. Daarnaast behoorden ze enige tijd tot het presentatieteam van Op 1 en maakten ze een documentaire reeks over het land van haar vader, Suriname. Dit uur Amber Kortzorg op de perstribune van Max.
5: De perstribune
29: op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
2: Ja, en je bent dus een bergbeklimmer, die 7000er in Kirgizië.
1: Nou, dat was me wat.
2: Ja, was dat wat?
1: Dat was de zwaarste tocht uit mijn leven. Mentaal vooral.
2: Ja, want wat herinner je daarvan?
1: Nou, je bent 3 weken bezig sowieso om te acclimatiseren. Je gaat dan iedere keer weer een stukje verder en dan moet je weer terug naar het basiskamp. Je hebt zware bepakking op je rug. Wij deden alles zelf. Mijn vriend die is alpinist, die komt uit Zwitserland, die heeft dat veel gedaan. En die heeft mij eigenlijk meegenomen. Dus we hebben onze eigen tent meegedragen, ons eigen eten meegedragen. De meeste mensen doen dat onder begeleiding van een gids. Dus eigenlijk was het een beetje gekkenwerk.
2: Wauw, maar is dat niet link ook?
1: Het kan heel gevaarlijk zijn, ja, zeker. Omdat je natuurlijk te maken hebt met weer wat onvoorspelbaar is. Het is ongelooflijk koud, min 15 tot min 20 graden. Als het niet lukt om water te smelten, want dat moet je maken van sneeuw, ja, dan verdroog je gewoon. Dus er kan heel veel misgaan, maar je moet je dus heel goed voorbereiden en goed op elkaar ingespeeld zijn. Dus het is wel de ultieme relatietest.
2: En wanneer, wat voor moment moet je dan op elkaar ingespeeld zijn?
1: Nou, je zit eigenlijk aan elkaar vast, continu,
2: ja,
1: met een touw tussen je. Want terwijl je naar boven loopt, kom je over een gletsjer. En daar zijn hele gletsjerspleten, heet dat. Dat zijn soms wel 20, 30 meter diepe afgronden waar je overheen moet. En als een van de twee daarin valt, dan moet de ander jou redden. Dus ja, je bent ultiem aan elkaar verbonden op zo'n moment. Je moet blind op elkaar kunnen vertrouwen.
2: Is er wel eens iets heftigs gebeurd?
1: Nou, wij zijn toen in een sneeuwstorm terechtgekomen. Dus we hebben de top ook niet gehaald. We zijn tot bijna 6000 meter hoogte gekomen. Je moet je voorstellen dat je bijna niet meer kan ademhalen op zo'n hoogte. Omdat het zuurstofgehalte in de lucht heel weinig is. Dus iedere stap kost moeite. Als je dan ook nog eens een keer niks ziet om je heen. Dat was wel een hele penibele, enge situatie. Dus we hebben toen ook besloten om te keren. En toen begon het weer open te trekken of de lucht. En werd het opeens een heel stuk warmer. En toen kwam de ene na de andere lawine naar beneden. En dat was wel een moment waarop ik dacht, jeetje, dit zou zomaar eens mijn dood kunnen zijn. En gek genoeg was ik daar ook wel al heel snel in berust. Dat ik dacht, oké, nou ja, als dit het is, dan moet ik me daarbij neerleggen.
2: Werkelijk?
1: Ja, werkelijk. Ja, had ik ook niet verwacht van mezelf. Maar pas in zo'n moment kom je erachter misschien hoe je echt ultiem denkt over sterven. Het wordt wel heel filosofisch opeens, hè, aan het begin van dit gesprek al. Maar het is gelukkig niet gebeurd. En daar ben ik ook blij om. We hebben de zeebodem, of tenminste, we zijn weer terug op zeeniveau gekomen.
2: Ja, maar met z'n tweeën dus echt op expeditie eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja.
2: Jeetje. Maar je zegt, ja, ik bedoel, dan ga ik daar toch nog even op in. Want dat vind ik toch heel boeiend, dat je daar op 6000 meter hoogte een soort gelatenheid bijna krijgt van, nou ja, oké.
1: Ja.
2: Wat was dat dan voor gevoel?
1: Nou ja, dat ik dacht, oké, is dit het? Ik zou het ontzettend erg vinden voor mijn familie, maar ik ben wel een enorm gelukkig mens. En op alle vlakken van mijn leven eigenlijk. Dus het zou ontzettend jammer zijn als het nu stopt. Maar ik had er wel vrede mee.
2: Ja, dan dacht je, dan ben ik in het harnas gestorven in zekere zin als een gelukkige vrouw.
1: Mooi gezegd. Ja, dat denk ik wel. En ja, het is ook zo. Ze zeggen ook wel eens dat bijvoorbeeld de verdrinkingsdood een van de mooiste manieren is om te sterven. Nou ja, op zo'n bergtop kan ik me ook nog wel wat bij voorstellen. Het is zo prachtig daar.
2: Ja, ja. Ja, want ik zag op Instagram foto's van een andere beklimming volgens mij. En dat was inderdaad magisch.
6: Dat was volgens mij een 5000 meter hoge top. Maar helemaal ja, een ijs.
1: En, je staat op en het dak van de wereld eigenlijk.
6: Ja. Wat ervaar je daar eigenlijk?
1: Ja, totale rust en oog in oog staan met jezelf. Kijk, alle dingen waarvan we nu dat zo belangrijk achten, zeker in een beroep in de media, in Hilversum, kan je natuurlijk heel makkelijk meegesleurd worden met dat alles wat je doet ontzettend van belang is. Ik denk ook dat het belangrijk is om zingeving te hebben hier, maar ja, je bent echt helemaal op jezelf aangewezen daar. Dus ik kwam ook terug en ik kon heel goed relativeren. Ik was voorheen dat ik me zorgen kon maken over een bepaald gesprek wat ik dan moest voeren of iets wel goed kwam. En ja, als je zoiets meegemaakt hebt, dan lijkt dat allemaal van je af te glijden.
6: Ja, dan
1: dus
6: maak
1: ik kan het iedereen aanbevelen om een keer een berg te beklimmen.
6: Minder ego, zullen we maar zeggen, minder bewijsdrang.
1: Ja, dat valt weg. Ja. Mooi gezegd.
6: Ja. En dit heb je dus ook gedeeld met jouw liefde Sven. Dat is misschien ook iets wat, ja, waardoor je ook stappen zet samen.
1: Dat denk ik wel, ja. Het is wel heel zeldzaam en bijzonder om zoiets met elkaar mee te maken. En ik denk dat dat ook al geldt, hè, als je met elkaar gaat kamperen of je gaat een beetje uit je comfortzone van het dagelijkse. Dat wel heel goed is voor je relatie.
6: Ja. Superleuk. Goed. Ron, ik kijk naar Ron. Want,
7: dan gaan we het over werk hebben.
6: We hebben het over werk. Ja,
7: ja, laten we eens eventjes naar jouw debuut gaan. 2017. Niet de hoofdpresentator van Kassa, maar het onderdeel De Belbus. Zo zijn heel veel mensen begonnen. Bij Renze Klamer is ook al zo ooit begonnen.
6: Zeker.
7: Op televisie. Dus ja, je kunt het verschoppen met De Belbus. Dat is dus die. Ja, dan ga je dus voor een casus ga je op pad met een iemand die heeft geschreven naar Kassa. Weet je nog wat je eerste casus was?
1: Ach, ja. Fietsen, iets met fietsen.
7: Het was, laten we maar gaan luisteren. Het bedrijf wat had gezorgd voor een verhuizing, wat niet helemaal goed was gegaan.
1: Oh.
7: En jij dacht, nou, dat gaan we eens lekker creatief aanpakken.
8: Het debuut van onze nieuwe presentator, Amber Kortzorg.
1: Naast mij staat Nicole Mutsert. Mutsaars. Juist, Mutsaars. En we staan hier voor een verhuiswagen. Wat is er misgegaan?
9: We hebben via Groupon een verhuisdeal gekocht.
1: Hoe erg kan de schade zijn?
9: Een kleine 4000 euro.
1: Jeetje. Dit is dus alle pogingen die jij hebt gedaan om met hun in contact te komen.
9: Ja.
1: Constant zeggen ze, we gaan het probleem oplossen.
9: Klopt.
1: Het lijkt een beetje op slingers, maar het is nog geen feest.
10: Aangezien Groupon Nicole al zo lang aan het lijntje houdt, besluiten we ze met gelijke munt terug te betalen. We zetten de bus pal voor de deur en beloven keer op keer het probleem op te lossen.
1: Hoi.
9: Hallo. Goedendag.
1: We gaan het oplossen. Hey, ik was dit helemaal vergeten. Wat ontzettend leuk.
7: Omdat, komt het weer terug?
1: Ja, het komt weer helemaal terug. Ja. En ik die creatieve manier om ergens binnen te komen, ik snap het ook wel. Want op een gegeven moment was het zo'n kunstje bijna van woordvoerders die dan met een bloemetje klaar stonden met 1000 maal excuses. Terwijl de consument maanden, soms meer dan een jaar bezig was geweest om hun gelijk te krijgen.
7: Ja.
1: Dus we dachten.
7: Ik herkende wel een soort Pieter Storms-achtige aanpak.
1: Ja.
7: Want je zet dus die bus daarvoor. Je zegt nee, we slepen hem wel weg zometeen. Of we zetten hem wel weg. Maar je bleef het maar uitstellen, wat zij ook doen. En misschien even uitleggen. Je zegt dus, dit zijn al die mails. Maar die had je op een soort draadje gehangen.
1: Ja.
7: Er waren heel veel mails van die mevrouw.
1: Slinger was het.
7: Een soort slinger was het. Dus je wilde echt in beeld inzichtelijk maken hoe erg die klacht was. Dat vond ik heel creatief gedaan.
1: Nou, dankjewel Ron. Nee, dat klopt. En in die tijd was ook Tim Hofman begonnen met Boos. En dat was natuurlijk ook heel erg breekijzer tv. Dus wij vulden elkaar daar denk ik mooi in aan.
6: Heb je het gevoel dat wat je dan zo mooi schetst is zo van een consument die dan al heel lang en 1000 keer gebeld had en zij stonden klaar met een bloemetje. Dat je daar heel cynisch van werd eigenlijk?
1: Nee, eigenlijk niet. Vooral strijdbaar. En dat het belang ook aantoont van een programma als Kassa. En ook een rubriek als De Belbus. Het is eigenlijk een van de weinige plekken waar je als individuele consument je recht kunt halen.
6: Mm-hmm.
1: Bij Kassa bespreken we natuurlijk bredere dossiers. Maar dit gaat echt om mensen die in zak en as zitten en niet meer de oplossing zien. En dan bel je De Belbus.
6: Ja. Was het meteen iets waarvan jij dacht, dit past bij mij, dit vak?
1: Ik had dat niet gedacht, eigenlijk. Nee. Het leek me ontzettend leuk, vooral de baan, omdat het een combinatie was van verslaggeving dus en redactie en ook zelf het presenteren. En dat trok mij aan, maar toen ik er eenmaal zat, dacht ik, eigenlijk is het heel logisch dat ik hier ben uitgekomen. Want rechtvaardigheid en opkomen voor anderen, dat zat eigenlijk wel in mijn DNA, ook al op de middelbare school.
6: Ja, waar uitte zich dat in?
1: Nou, dat ik opkwam voor kinderen die gepest werden bijvoorbeeld, dat vond ik echt vreselijk. En me uitsprak als ik vond dat dingen niet gingen zoals ze zouden moeten. Dus dat schoppen tegen de macht of ja, mijn vinger opsteken als ik vond dat het anders kon, dat zat wel in mij.
6: Ja. Is het zo dat jij zelf in je eigen leven wel eens hebt gedacht, ik moet een bedrijf, of in dit geval een programma als kassa erbij halen?
1: Nou, gelukkig niet.
6: Nee.
1: Maar ik denk ook dat, ja, gek genoeg, ik heb soms wel eens het vermoeden dat als ik bel en ik zeg goedemiddag met Amber Kortzorg, dat er toch aan de telefoon, ja, het is wel heel opvallend hoe goed ik altijd word geholpen.
6: Ja, is dat zo?
1: Ja, ja, ja. En dat is ook verraderlijk, want je gaat er misschien ook aan wennen dat als je bij de gemeente komt of bij een andere organisatie en dat is dan goed geregeld. En dat is natuurlijk bij

0: lange na niet hoe het gaat gemiddeld in Nederland.
1: Nee, nee. Het heeft grote impact.
2: En je zei het al, we gaan het na de zomer hebben over de elektriciteitscrisis. Nou, jullie hebben het ook al een tijdje geleden gehad over de energiecrisis. Mm. Toen die prijzen heel erg opliepen, wat nu eigenlijk ook weer het geval is.
0: Ja.
2: Maar toen kwamen jullie met de actie Ik Red Het Niet Meer. Toen ben je uiteindelijk ben je voor die actie naar Den Haag gegaan. Om al die reacties van kijkers, een heel boekwerk hadden jullie gemaakt om dat aan te bieden aan politici. En onder andere dus ook de beleidsmakers van het toenmalige kabinet Rutte 4.
0: Goedemiddag, meneer Rutte. Ik zou u graag dit boek overhandigen.
3: Ja.
0: Namens meer dan 1 miljoen huishoudens.
3: Ja.
0: Wat gaat uw kabinet doen?
3: We zijn heel hard bezig. Sowieso volgend jaar. We kijken ook wat we dit jaar kunnen doen.
0: Bent u niet veel te laat?
3: Ik denk het niet. U denkt het niet.
0: Nee, u heeft een boek hier in uw handen met al deze verhalen van mensen.
3: Maar...
0: En u zegt we kunnen dit jaar niks meer doen. Dan bent u toch te laat?
3: Ten eerste zeg ik niet dat we dit jaar niks meer kunnen doen, maar dat het wel heel lastig is. Het tweede is dat we dit jaar 7 miljard uitgeven om mensen te ondersteunen. Dat is meer dan bijvoorbeeld de Duitsers doen.
4: Ik sprak net met het programma Kassa, wat mij een boek heeft overhandigd over 1 miljoen mensen die zich grote zorgen maken over hun situatie. Dit raakt heel veel mensen en dus uiteraard ook ons hier en het kabinet.
0: Nou, het lijkt alsof de boodschap bij het kabinet en de druk vanuit de samenleving toch geholpen heeft. Want afgelopen vrijdag was de kans heel klein dat er dit jaar nog iets kon gebeuren. En zojuist is dus bekend geworden dat er een prijsplafond komt.
1: Kijk.
0: Ja, dat was inderdaad wel... een heel bijzonder dossier binnen Kassa. En ook wel een heel mooi voorbeeld van hoe, als je maar lang genoeg ergens aandacht aan besteedt, dat er toch iets gaat bewegen. En al die huishoudens hebben toen hun verhaal met ons gedeeld. En dat ging over armoede. Dat waren echt schrijnende verhalen van zowel ouderen, maar ook MKB'ers, ZZP'ers die de rekening niet meer rondkregen. En doordat zij zo hun hart op tafel legden, kon ik daarmee naar Den Haag. En is dat uiteindelijk dus in beleid bestendigd. En dat is best wel bijzonder. En ik denk dat dat ook wel de kracht is van Kassa. Dat gebeurt vaker bij thema's die we behandelen.
1: Ja, nou vroeg ik net of je vond dat BNNVARA directie meer had moeten doen, hè, om te voorkomen... dat het programma wegbezuinigd wordt. Waar dus ook inderdaad heel veel kritiek op is gekomen. En jij zei net al heel veel reacties ook. Wat hadden ze kunnen doen in jouw ogen?
0: Nou ja, ik weet natuurlijk niet wat de precieze gesprekken zijn geweest van de directie met de NPO-top. Dus uiteindelijk is het lastig om daar kritisch op te zijn. Maar het is logisch dat er harde keuzes gemaakt moeten worden in tijden van bezuinigingen. Maar een programma als Kassa is geen luxe product. Het is een basisvoorziening wat echt hoort bij het hart van de publieke omroep. Je zou kunnen zeggen, journalistieke programma's als Kassa is een beetje als de rookmelder in het huis van de publieke omroep. Het is niet het meest spectaculaire apparaat aan de wand, maar je bent toch heel blij dat hij er is als het ergens begint te smeulen. En het feit dat er iedere week 800.000 mensen naar Kassa kijken, betekent ook dat er behoefte is aan die informatie. Zeker in een tijd waarin betrouwbare informatie toch schaarser wordt. Zou je een programma als Kassa echt moeten koesteren. En ik weet niet of dat voldoende doorgedrongen is bij zowel de besluitmakers bij de NPO. Ik denk zeker wel bij mijn directie. Maar ja, het zit natuurlijk in ons hart als programmamakers en zeker binnen Kassa om daar met hand in tand voor te vechten en te strijden.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat een directie daar toch meerdere belangen op de weegschaal heeft liggen.
1: Namelijk?
0: Nou, bijvoorbeeld ook het bereiken van andere generaties, toekomstigere generaties. Dat daarop ingezet moet worden. En dat zij ook weten dat ze met de realiteit van de NPO te maken hebben. Waar gewoon harde beslissingen genomen moeten worden.
1: Maar miste jij een soort mentaliteit van als een leeuw vechten voor dit programma?
0: Ja, ik denk dat Jan Slachter dat bijvoorbeeld voor zijn programma's bij Max ontzettend doet. En dat er nu dus ook weer sprake is dat Carrie op vrijdag terug zou kunnen komen. Heb ik in de wandelgangen gehoord. Alleen al het feit dat dat heel erg wordt geprobeerd. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je dat als directie doet.
1: Je had graag een Jan Slachter gehad in de directie van BNNVARA.
0: Dat weet ik niet. Om dat zo te stellen, ik ben heel blij met de directie van BNNVARA. Maar ik denk op zo'n thema met een gestrekt been erin gaan...
1: De strijdvaardigheid had je gewild.
0: Ja, ik denk wel dat terecht was geweest.
1: Ja. Is er nog iets in jou dat denkt, nou, misschien is er nog een list te verzinnen?
0: Ja, Tom Poes verzin een list.
1: Ja, Tom Poes.
0: De reacties vanuit kijkers hebben ons daar wel heel erg in gesterkt. Het is ongelooflijk. Ik zei het net aan het begin van jouw vragen. Van kassa moet blijven. Dat hebben we op alle mogelijke manieren, via alle mogelijke kanalen te horen gekregen. Mensen die gevraagd hebben, kunnen we een petitie ondertekenen? Die een brief hebben geschreven naar de directie van BNNVARA of naar de minister. Dus daar zal het niet aan liggen. En ik denk dat het, ja, het is vooral van belang dat wij dit seizoen heel goed afsluiten. En dat we laten zien waar we voor staan. En dat we dan weer aan tafel gaan zitten. En als dat niet in de vorm is van kassa, dan is dat in de vorm van een ander programma. Maar behoefte aan betrouwbare informatie voor consumenten en burgers, dat zal altijd blijven.
1: Ja. Nou is er natuurlijk na januari voor jou ruimte voor andere dingen.
0: Ja.
1: Heb je plannen?
0: Nou, ik heb nog niet een nieuw visitekaartje laten drukken, als je daarop doelt. Maar ik ga natuurlijk niet op de bank zitten. En in de afgelopen 10 jaar heb ik het voorrecht gehad om op zoveel verschillende dossiers kennis op te doen. Of het nou gaat over de energiemarkt of over de huizenmarkt of over financiële wetgeving. De kleine lettertjes heb ik daarvan gelezen. En dat geldt niet alleen voor mij, maar eigenlijk voor de hele redactie van Kassa. Er zit echt een schat aan kennis.
1: Ja.
0: En die schat die gaat natuurlijk niet verdwijnen als zo'n titel wegvalt.
1: Maar waar gaat die dan toe leiden?
0: Nou, dat kan ik nu nog niet heel veel concreet over zeggen. Maar
1: er is een
0: plan. Zal erop neerkomen dat ik zeker voor consumenten en burgers zal blijven strijden. En als dat niet in Kassa is, dan is dat bij een ander programma.
1: Ga je iets de commerciële
0: ontwolken? Nou, ik denk juist dat heel lastig is. Omdat een consumentenprogramma door de aard van wat wij doen, namelijk de macht bevragen, en niet alleen van overheden, maar ook van bedrijven, dat bij uitstek bij de publieke omroep hoort.
1: Oké, maar wat dan wel?
0: Ja, dat kan ik echt nog niet zeggen.
1: Maar er is eigenlijk, als ik dit zo hoor, is er een plan?
0: Er is altijd een plan. Er is altijd een plan.
1: Ja, en dan blijft ook op het gebied van consumentenzaken.
0: Nou, dat mogen mensen van mij verwachten, zeker. Ja.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk meer gedaan.
0: Ja, ik denk, er is ook, dat klopt.
1: Ja, en je wilde ook, las ik ergens in een oud interview, misschien wel op termijn wethouder worden.
0: Minister, heb ik gezegd. Ja.
1: Minister zelfs.
0: Ja, maar dat is meer een plan voor de lange termijn.
1: Maar dat wil je echt.
0: Ja, willen weet ik niet. Maar ik denk dat je op meerdere posities in de maatschappij je rol kan vervullen. En als journalist zit je natuurlijk aan de andere kant van de
1: macht.
0: En heel vaak, als ik met dossiers bezig ben, dan jeuken ook wel mijn vingers om daar zelf uitvoering of invulling aan te geven.
1: Ja. Dus dit is een serieuze ambitie op termijn.
0: Ja.
1: Omdat je denkt, ik heb dit nu allemaal aangekaart. En ik wil eigenlijk zelf aan de touwtjes
0: trekken. Ja, want ik noemde die dossierkennis. Het is natuurlijk best wel een unieke positie dat je op zoveel verschillende terreinen kennis opdoet over wet en regelgeving. En vooral ook waar het misloopt in het echte leven. Want Den Haag is een papieren realiteit. Maar als kassa zijnde weet je heel goed waar het misloopt in de periferie van de samenleving.
1: Ja.
0: En ja, het lijkt me mooi omdat op een gegeven moment in mijn leven, en ik zie dat absoluut niet als een ambitie waar je zelf heel gelukkig van wordt. Want volgens mij is het een hondenbaan om in de politiek te werken. Zeker in deze tijd. Waarin je zoveel over je heen krijgt, zeker ook als vrouw. Maar ik zie het een beetje als mijn maatschappelijke taak.
1: Oké, maar dat is niet iets waar je het dan over hebt.
0: Volgend jaar.
1: Nee. Nee. Okay.
2: Als we misschien weer een documentaire maken.
0: Dat zou heel mooi zijn.
2: Heb je daar ideeën voor?
0: Altijd, ja.
2: Die zitten er dus wel. Ja, ik wil natuurlijk eventjes naar die zesdelige serie die je hebt gemaakt in 2022. Je zei net op de vraag van Margreet, waar heb ik lef voor nodig gehad? Nou, dat was die serie maken, Alles is Famiri. Waarin je eigenlijk de diversiteit van allerlei culturen die samen een meltingpot vormen in Suriname wilde belichten. Hè? Dus dat je binnen Suriname allerlei soorten culturen hebt. Waaronder je eigen vader die je hebt geïnterviewd. Dat was een heel mooi gesprek, daar wil ik wat van laten horen. Langs de rivier hebben jullie een goed gesprek, onder andere over jullie overeenkomsten en verschillen.
0: Ik keer terug naar waar het allemaal om begonnen is.
5: Hallo Amber.
6: Hoi pa.
5: Wat mij opviel, dat was dus dat jij een aflevering deed waarbij je dus ook Willem-Alexander moest interviewen.
6: Ja.
5: En de burgemeester Abu Talib zo.
6: Ja.
5: En dat soort mensen. Dacht ik van zo. Die meid van mij heeft het ver geschopt. Zo ver zal ik nooit komen, denk ik. Maar ik voelde dus dat je toch wel helemaal meegezogen werd in die witte wereld.
6: Ik ben redelijk
0: wit uitgevallen. Je hebt me wel eens gezegd dat je je afvroeg of ik wel jouw kind was.
5: Nou, het heeft meer met de cultuur te maken. Een kloof.
0: Tussen ons?
5: Nou, ik denk het niet. Want ik ben een heel gelovig persoon. Ik weet ook van jou.
0: Ja, maar je weet dat ik daar niet in geloof. Dat ik daar niet in geloof, in die man daarboven.
5: Ja, het enige wat je moet doen is alleen maar je handen open te houden en te ontvangen.
0: Ja, als het zo makkelijk was.
1: Ja.
0: Ja, gek om dit weer terug te horen.
1: Jij is het gek om het terug te horen?
0: Ja, ik heb hem ook al best wel lang niet gesproken. Wel via de app hebben we contact, maar echt dat ik zijn stem heb gehoord is best wel lang geleden.
1: En hoe is dat dan, omdat nu het...
0: Ja, dat raakt me wel.
1: Ja?
0: Ja, dat blijft toch altijd wel een kwetsbaar deel van mij.
1: Ja. Ja, want je vertelde net dat jouw man dus naar je moeder is gegaan om jouw hand te vragen. Heeft hij nog overwogen ook om naar Suriname naar de vader te gaan?
0: Meestal vraag je inderdaad de hand van de vader, hè? Ja. Aan de vader. Nee, want het is ook best wel ver weg.
1: Ja, ja. En misschien ook gezien de verhoudingen zou dat niet voor de hand liggend zijn.
0: Precies, ja. Ja.
1: Nou zegt jouw vader in dit fragment, je bent meegezogen in de witte wereld.
0: Ja.
1: Is dat, voel jij daar verwijt in?
0: Nou, niet zozeer. Ik denk meer een constatering dat er een heel groot toch wel verschil is in onze belevingswerelden. En ik heb dat nooit zo heel goed begrepen. Mijn vader was ook altijd, dat zegt hij ook, ik ben een heel gelovig mens.
1: Ja.
0: En niet alleen katholiek gelovig, maar ook in de spirituele wereld. Het Winti-geloof, wat je, zo noem je dat in Suriname. En dat begreep ik nooit. Dat als hij ergens binnenkwam in een nieuwe ruimte, of hij kwam mijn studentenkamer bekijken, dan ging hij met een wierookje ging die door de ruimte om het te zegenen. En dan dacht ik, wat ben je aan het doen? En zijn grote bewondering voor de natuur, wat hij ook heel erg gemist heeft in Nederland. Het samen zijn met familie, wat heel erg belangrijk is. Dus hij kwam uit een cultuur en een wereld waar ik nooit weet van had. En ik denk dat hij dat bedoelt. Dat ik ben volledig Hollands opgegroeid. Mijn moeder die kookte lof met ham en kaassaus en stampot. En geen roti of hereri of Surinaamse gerechten.

0: nu...
1: Ja, dat raakt me wel.
0: Ja?
1: Ja, dat blijft toch altijd wel een kwetsbaar deel van mij.
0: Ja. Ja, want je vertelde net dat jouw man dus naar je moeder is gegaan om jouw hand te vragen. Heeft hij nog overwogen ook om naar Suriname naar de vader te gaan?
1: Meestal vraag je inderdaad de hand van de vader, hè? Ja. Aan de vader. Nee, want het is ook best wel ver weg.
0: Ja, ja. En misschien ook gezien de verhoudingen zou dat niet voor de hand liggend zijn.
1: Precies, ja. Ja.
0: Nou zegt jouw vader in dit fragment, je bent meegezogen in de witte wereld.
1: Ja.
0: Is dat, voel jij daar verwijt in?
1: Nou, niet zozeer. Ik denk meer een constatering dat er een heel groot toch wel verschil is in onze belevingswerelden. En ik heb dat nooit zo heel goed begrepen. Mijn vader was ook altijd, dat zegt hij ook, ik ben een heel gelovig mens.
0: Ja.
1: En niet alleen katholiek gelovig, maar ook in de spirituele wereld. Het Winti-geloof, zo noem je dat in Suriname. En dat begreep ik nooit. Dat als hij ergens binnenkwam in een nieuwe ruimte, of hij kwam mijn studentenkamer bekijken, dan ging hij met een wierookje ging die door de ruimte om het te zegenen. En dan dacht ik, wat ben je aan het doen? En zijn grote bewondering voor de natuur, wat hij ook heel erg gemist heeft in Nederland. Het samen zijn met familie, wat heel erg belangrijk is. Dus hij kwam uit een cultuur en een wereld waar ik nooit weet van had. En ik denk dat hij dat bedoelt. Dat ik ben volledig Hollands opgegroeid. Mijn moeder die kookte lof met ham en kaassaus, ja, en stampot. En geen roti of hereri of Surinaamse gerechten.
0: Want als je nu terugdenkt aan die reis, hè, want je hebt daar ook wel eens over gezegd dat je dus doordat je daar geweest bent eigenlijk ook veel meer focus hebt ook op familie en de waarde ook van familie, juist heel erg dat wat je daar gevoeld hebt.
1: Ja.
0: Zou je het nu meer waarderen als iemand wie hier ook door je kamer loopt?
1: Ik zou het in ieder geval meer begrijpen. En ik denk ook meer waarderen, dat klopt. Omdat toch het spirituele en ook wel het collectieve iets is wat we in Nederland een beetje uit het oog verloren zijn geraakt. Omdat we onszelf zien als een homo economicus. En ja, dat is het belangrijkste wat er is. En Suriname heeft een gebrek aan geld, maar het heeft geen gebrek aan verbondenheid met elkaar. En wij zien onszelf altijd als een land wat heel erg voorop staat ten opzichte van een land als Suriname. Maar ik denk dat we ook in Suriname heel veel kunnen leren. En zo zag ik dat eigenlijk zelf ook nooit.
0: Wel, inderdaad, want je zei net, hè, als antwoord op de perskaart, waar heb je lef voor nodig? Nou, het maken van deze documentaire, want ja, hoe persoonlijk kun je het maken?
1: Zeker. Hè?
0: Een gesprek met je vader, na zoveel jaren. Sowieso ben je iemand, viel mij op, als ik je wel eens zie als gast in talkshows. Bijvoorbeeld laatst ging het over de abortuspil. En dan vertel je, ja, dat is toch goed als dat goed wordt begeleid, want ik heb dat ooit bij een miskraam ook nodig gehad, die abortuspil.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, nou, zit er iemand in jou die ook heel graag... Ja, ik zat te denken, wat is de bron daarvan? Om dat zo te durven delen.
1: Wat een goede vraag. Nou, ik denk dat het goed is om open te zijn. En dat heb ik misschien ook juist meer geleerd door deze documentaire. Want ik was daar eerst heel erg wars van. Omdat ik mezelf voornamelijk zag als journalist. Iemand die de wereld om haar heen bevraagt. En zeker niet haarzelf meeneemt in dat proces. En op zich bij heel veel dossiers en onderwerpen is dat ook absoluut niet nodig. En doe ik dat ook niet. Maar er zit ook echt een meerwaarde in het wel doen. Omdat ik ook na deze serie zoveel reacties kreeg van mensen die zich daarin herkenden. En niet alleen Surinaams-Nederlandse mensen, ook Pools-Nederlandse mensen of Amerikaans-Nederlandse mensen die zeiden, joh, ik heb eigenlijk me altijd vereenzelvigd met één kant van mijn identiteit. En doordat jij dit bent gaan onderzoeken, ben ik ook eens mijn familie gaan opbellen of daarin gaan spitten in die geschiedenis. Nou ja, dat was het mooiste compliment wat ik kon krijgen.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, als je dat kan bewerkstelligen door af en toe iets persoonlijks te delen, dan doe ik dat graag.
0: Ja, nou, hartstikke mooi natuurlijk dat je dat durft.
1: Mm.
2: Ja, het is ook leuk om het nog eventjes te hebben over jouw talkshow-uitstapje.
1: Yes.
2: Op één, ja, misschien kunnen mensen zich de talkshow nog wel herinneren. Het
0: was, zeker, Ron.
2: Het was de talkshow met het meest verwarrende presentatierooster ooit in Nederland. Je presenteerde het een tijdje met Hugo Lochtenberg en ook een tijdje met Natasha Gibbs. Ja, en soms viel je dan, als je dan moest presenteren op zo'n avond, zomaar met je neus in de actuele boter.
3: Goedenavond. Het kabinet Rutte 4 is dus gevallen. Het is de coalitie niet gelukt om een oplossing te vinden voor het asielvraagstuk. Waar is het nou precies misgelopen en hoe nu verder? We bespreken het hier aan tafel met fractievoorzitters Sophie Hermans van de VVD, Jan Paternotte van D66 en Asje Kuiken van de PvdA.

0: voor 11 geweest. Welkom bij BNN Vara op 1.
1: Ja, hoe is het om die tune weer te horen? En terug naar die tijd dat je daar zit.
2: Dat is natuurlijk een gedrocht van een programma, als we heel eerlijk zijn. Met zoveel verschillende gezichten en zoveel verschillende kleuren. En voor zo'n redactie was dat natuurlijk niet te doen. Ondoenlijk om voor vijf verschillende omroepen, of vier waren het er, eenzelfde talkshow te maken. Maar op deze dag is zowel mijn bewondering voor het format talkshow is toch wel gestegen. Omdat toen de hele uitzending in kannen en kruiken was en om 5 uur viel het kabinet. Toen is alles van tafel geschoven. En dan zie je wat toch wel de ervaring en de kennis en kunde is van zo'n redactie. Dat ze dan in een aantal uur zo'n hele uitzending optuigen. Maar ook wel tegelijkertijd natuurlijk de makken ervan. Omdat je toch als talkshow iets meer aan de oppervlakte blijft dan je in een programma als Kassa zou kunnen verdiepen. Dus dat miste ik ook wel, dat het ook wel vrij vluchtig is. En ik denk zeker als je iedere dag een ander presentatieteam hebt, dat je je ook als presentator niet kunt bekwamen in het opbouwen van dossierkennis. Dus ik denk dat het heel goed is dat daar nu weer twee vaste gezichten zitten, iedere avond.
3: Hoe vond je het zelf dan? Hè? Want ik bedoel, jij werd dus ook opeens geconfronteerd als presentator met een heel nieuw programma. Namelijk, het kabinet was gevallen en opeens hele andere gasten. Gaf dat een soort kick of was dat ook stress?
2: Nou, het is ook wel stress, want je weet dat meer dan 1 miljoen mensen dan inschakelen die avond. En jij hebt de verantwoordelijkheid om de juiste vragen te stellen. Dus dat, dat is wel heel spannend, maar tegelijkertijd ook wel een fantastische eer.
3: Ja. Een vast presentatieduo noem je net, hè?
2: Ja.
3: Je hebt het dan, neem ik aan, over Pauw en de Wit.
2: Zeker.
3: Ja. Ook van BNN Vara op de late avond. Dat zijn twee witte mannen. Daar was nogal wat om te doen. Een aantal collega's, en jij dus ook, hebben de directie van BNN Vara, is die weer, de directie, daarop aangesproken.
2: Ze krijgen het wel te verduren met ons, hè? Ja. Ja.
3: Los van het feit dat jullie niks misvonden aan Tim de Wit, maar de keuze voor weer een blanke man.
2: Vooral een man.
3: Weer een man. Mm-hmm. En jij zit in een commissie bij BNN Vara, die bezig is met diversiteit en inclusie. Mm-hmm. Dus jij klom in de pen. Mm-hmm. En hebben een gesprek gevoerd daarover. Wat is er gezegd waardoor jullie dat hebben laten varen?
2: Hoe bedoel je laten varen?
3: Nou, dat is besproken. Mm-hmm. En daarna was het klaar voor jullie.
2: Nou, het was een heel constructief gesprek en de directie gaf ook aan dat ze het waarderen dat wij ons uitspraak spreken. Dat ze ook eigenlijk niet anders verwachten van een redactie als BNN Vara of een bedrijf als BNN Vara. En ze hebben daar uitleg over gegeven hoe dat is gegaan. En ik denk soms is het aankaarten, ik wil niet zeggen belangrijker dan de uitkomst, maar weer even laten zien wat de principes zijn en waar wij voor op aarde zijn, ook als BNN Vara zijnde. En zeker als Vara zijnde, met een omroep met een hele lange geschiedenis met emancipatie en programma's die daarover gaan.
3: Ja. Maar om daar even op in te gaan, je zegt, ze hebben uitleg gegeven over hoe dat is gegaan. Hoe is dat dan gegaan?
2: Nou, ik vind dat een beetje, ik vind het niet zo netjes om dat hier woordelijk te gaan herhalen, wat de directie heeft gezegd. Maar uiteindelijk hebben zij natuurlijk meerdere belangen te verdedigen als directie. Je hebt te maken met een NPO, je hebt te maken met een redactie die je aan het werk moet houden. Je hebt te maken met bepaalde gezichten die je aan je hebt verbonden, wel of niet. En ik kan dat niet uitleggen. Ik had nog steeds andere keuzes gemaakt. En dat heb ik ze ook gezegd. En ik heb ook gezegd dat ik het teleurstellend vind. En met mij eigenlijk alle vrouwen die daar aan tafel zaten. Want weet je, het is het lijkt alsof het heel goed gaat in Nederland met de positie van de vrouw. Maar dat is toch echt teleurstellend. We zijn gezakt naar plek 43 op de Global Gender Index. Landen als Duitsland en Ierland die staan in de top 10. Dat gaat over zichtbaarheid van vrouwen. Dat gaat over gelijke beloning van vrouwen. Het gaat over vrouwenhaat en intimidatie, grensoverschrijdend gedrag. Dus het is gewoon ontzettend belangrijk dat op het hoofdpodium, een journalistiek programma waar iedere avond eigenlijk het centrum van de macht wordt bevraagd, dat daar ook een vrouw aan tafel zit. Want je kunt niet worden wat je niet ziet als vrouw. En als er jonge meisjes zijn die opgroeien met het idee dat op televisie vooral mannen zijn die

0: uitleggen hoe de wereld in elkaar zit. Ja, dan gaan we nog verder terug de tijd in. Dus ik vond het zeker als BNNVARA zijnde gewoon onwijs belangrijk dat we daar goed bij stilstaan met elkaar. Wat dat betekent als we ervoor kiezen dat daar geen vrouw zit.
1: Met passie. Met passie doet allemaal dingen.
2: Met passie?
1: Met passie.
0: Is dat een haakje?
1: Ja, dat was een haakje. Dat was een gentle hint.
2: Oh, oké. Ja, we hebben nog één fragment inderdaad. Want je zet je met hart en ziel in bij kassa. En soms dan denk je, nou, kan wel een tandje erger.
0: Wat is er toch aan de hand in de gemeente Vlissingen?
3: Het gaat over wanbeleid. Nee, dit is het beleid. En dit gaat ten koste van onze kinderen. Alle kinderen.
0: En daarom ben ik zelf maar naar het gemeentehuis in Vlissingen gegaan op zoek naar antwoorden.
4: Komt-ie? Hallo, burgemeester Van Rentillaar. Ik probeer u al de hele dag te bereiken. Ik heb een vraag. Wat gaat u doen voor de kwetsbare burgers uit Vlissingen? Die zich niet gehoord voelen.
5: Ik ga u daar nu geen antwoord geven.
4: Die zich in de kou gezet voelen door u als gemeente. Ja. Die niet de zorg ontvangen. Die buiten de boodschappen, die naar de voedselbank moeten stappen. U bent toch een burgemeester namens alle inwoners? U gaat mij niet te woord staan. U gaat nu wegrijden. Ongelooflijk.
2: Soort Willebord Freken.
0: Ja, een beetje wel, ja. Of Pieter Storms werd het ook wel mee.
2: Ja, hadden we het net al over. Ja.
0: Ja. Nee, ja, ik denk dat echt heel belangrijk is om de bestuurders die uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen voor hun inwoners, dat die zich ook verantwoorden over hun keuzes. En dat deed deze burgemeester duidelijk niet. Nee. Hij zag mij staan, of ons, als ploeg. En hij rende naar zijn auto en hij reed weg. Ja, dat vond ik eigenlijk een burgemeester waar zoveel misliep op dat moment in Vlissingen, vond ik een burgemeester onwaardig.
1: Ja. Zien we daar ook iemand die aan jou ook daarvan geniet? Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook dan een microfoon bij je, een cameraploeg. Je bent ook de macht natuurlijk. En dan ga jij eens even stevig aan de tand voelen. Je genoten ook van.
0: Ja, daar moet je niet misbruik van maken. Nee. Als programma en als maker en je daar terdege van in bewust zijn. En dat ook op bepaalde momenten inzetten als instrument. Maar zeker niet altijd. Dus ik denk dat dit soort momenten, dat zijn vrij uitzonderlijke fragmenten.
1: Ja, en de directheid waar jouw man dan blijft, of jouw toekomstige man, moet ik zeggen, aan moest wennen. Is dat ook dit gewoon, of waar gaat dat over, de directheid?
0: Ja, zeg waar het op staat en kom tot de kern en draai er niet omheen. En als je geen antwoord geeft, dan vraag ik het nog een keer en dan misschien nog wel 3 keer. Ja. Ik denk dat dat wel de directheid is. En in je werk als journalist, dat weet jij ook, of weten jullie ook, is dat natuurlijk heel welkom en ook je taak. Ja. Maar in een relatie moet je af en toe ook wat zachter zijn.
1: Ja. Wat spreken jullie? Nederlands, Engels, Duits?
0: Zwitser, Duits en Nederlands, allebei.
1: Hij spreekt al Nederlands?
0: Ja, vloeiend.
1: Wauw, wat knap, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hartstikke leuk.
6: De Media Week Awards TV.
2: Ja, een blik op de afgelopen tv-week en dan het tv-moment van de week. Over de uitslag kan trouwens niet worden gecorrespondeerd, maar tips, ze zijn van harte welkom via perstribune@omroepmax.nl. We gaan het even over tv-amusement hebben. Want wie denkt dat tv, het grote tv-amusement, iets is uit vervlogen tijden, komt bedrogen uit. Of door de zenders in ieder geval nog van alles uit de kast getrokken. Op SBS6 was gisteren namelijk de legendarische staatsloterijshow weer te zien. Die werd nieuw leven ingeblazen. En RTL 4 startte recht daartegenover, ook met een grote show, met Jamai Lohman en Buddy Vedder. Misschien wel het duurste tv-decor ooit. Namelijk een gigantisch huis waarin kandidaten, jawel, verstoppertjes spelen.
7: Maak je klaar voor een bloedstollend potje verstoppen. Speel, verstop, overleef en win. Dit is de House of Hide and Seek.
8: Wat is het nou? Kom op! Ga voor de ton, hè!
9: Dit is de Staatsloterijshow met Helene Hendricks.
2: Ja, eerst eens even over die staatsloterijshow. Amber, heb jij vroeger naar de staatsloterijshow gekeken? Grote show was dat met Mark Klein Essink. Heb je niet gekeken? Nou, wij hebben het er pas over gehad met Giel van Praag. Hè, want die deed daar ook een bijdrage aan. Nu is de presentatie in handen van Helene Hendricks. Nou, die deed het eigenlijk hartstikke goed. Het was een hele sportieve show, is het geworden. Stormbanen, mensen moeten onder water blijven. Er zitten nog wat elementen van die oude show in. Dus als je goed kijkt, kun je het er nog een beetje in herkennen. Maar we hebben het erover gehad, het leuke van die show vroeger was dat het live was. Dus er konden dingen misgaan. Er was een soort verbinding met een live thuiskoppel. Nou, dat soort dingen is allemaal wegbezuinigd, want

0: moet goedkoper natuurlijk. Mm-hmm. Dus we zien nog steeds een hele grote zaal met mensen. Maar ja, de ziel is er eigenlijk uit. Dat vind ik heel erg jammer. En het draaide er vroeger om dat je uit 10 kokers, was er 1 kokers met de juiste code om die kluis te kraken voor 100.000 gulden toen nog, nu 100.000 euro. Nou, die kokers, dat is iets verworden tot een soort kofferspel van miljoenenjacht. Als je heel goed kijkt, dan herken je dat nog wel in. Dus ja, nee.
1: Dus je eindconclusie, Ron?
0: Ja, het is een hele goede poging. En Hélène doet het hartstikke goed. Maar ja, het is niet meer de show van vroeger. Maar ja, dat is ook heel moeilijk.
1: Klinkt als een 7-min.
0: Een 7-min. Maar dan gaan we naar House of Hide and Seek. Dat verstoppertje spelen. We hadden al ballonnen blazen, knikkeren, Lego bouwen. En dit is het zoveelste kinderspel waar een tv-format omheen is gebouwd. Het decor moet gezegd worden prachtig. In een grote hal hebben ze een groot huis gemaakt. Het is een soort gigantisch poppenhuis. Een soort met allemaal die buitenmuren zijn allemaal weg. Je kunt door het hele huis kijken. En daar zijn iets van 100 ingenieuze verstopplekken gemaakt.
1: Dat is heel erg leuk. Hoe zie je het, hè?
0: Ja, nee, het is hartstikke leuk om dat te zien, hoe dat huis eruit ziet. Maar het programma, ja, de spelregels, niemand snapt het. Volgens mij moet je een soort bijsluiten met 100 pagina's spelregels krijgen. Het is ook heel erg traag erdoor, want er is ook weer een kennisquiz met BN'ers aangekoppeld. Terwijl ik denk, ik wil dat huis zien. Ja. Dat is leuk om naar te kijken. Maar dat huis komt pas bijvoorbeeld na 10 minuten of zo, komt het eindelijk een keer aan de beurt. Nadat ze al die spelregels hebben uitgelegd.
2: En is dit een NPO-programma of is het een commercieel programma?
0: Dit is RTL4.
2: Okay.
0: Ja, ja, en als je nou vraagt van hoeveel mensen hebben ernaar gekeken. Nou, jij zei net 800.000 mensen keken naar Kassa. Dit grote amusement, waar dus tonnen voor is uitgetrokken. Nou ja, ongeveer beide programma's hebben 490.000 kijkers getrokken. Dus dat is niet echt een hele goede start. Dus ik vrees met grote vrezen. Leuk dat ze nog grote amusements proberen, maar het publiek.
1: Het moet groeien, zeggen ze dan.
0: Ja, zo kun je het ook zeggen. Ja, dan gaan we ook eventjes luisteren naar een opvallende vervanger bij Eva Jinek. Die was ziek deze week. En daar zat opeens AVRO-TROS-collega Antoinette Herzenberg, die plaatsnam aan Eva's Avocado Talkshowtafel.
3: Goedenavond, welkom allemaal. Wat heb ik voor jullie vanavond? Nou, geen Eva op deze stoel. Ik zit op haar plek, omdat ze ziek is. Is even wennen.
0: En dat deed ze hartstikke goed. Je moet hem maar aanstaan natuurlijk. Dat je wel het er net over. Last minute wordt alles omgegooid. Jij wordt gebeld voor Pauw en de Wit. Mogen ze je bellen als invaller?
2: Zeker mogen ze mij bellen. Ja. Maar dit is ontzettend knap wat Antoinette gedaan heeft. Want dat is natuurlijk niet haar métier. En ze zat daar echt als een talkshow queen. Ik vond het heel knap.
0: Ze is heel goed inderdaad. Maar ja, dan bellen ze wel iemand uit eigen gelederen. Terwijl bij Pauw en de Wit, als ze hulp nodig hebben, dan gaan ze Roos Mongé bellen. Dat lijkt me ook niet heel fijn. Dan denk jij toch ook, zoek even iemand uit de eigen stal.
2: Ja, nou ja, daar heeft de directie goede redenen voor.
0: Oké, je gezicht zegt boekdelen. Dan het tv-moment van de week. Ik kies voor een onverwacht leuke tv-serie die deze week begon. Schrijf hem op, ga hem kijken. Tina in Seksbieren. Het gaat over het bij elkaar brengen van verschillende werelden, verbindingen. We hadden het er net al over. Het is al zo oud als de weg naar Rome. Er zijn tv-programma's over gemaakt. Denk aan Jouw Vrouw, Mijn Vrouw, Steenrijk, Straatarm. Zelfs Joling en Gordon, Even Geen Cent te Makken. Gaat allemaal over werelden bij elkaar brengen. In deze serie gaat een jonge Iraans-Nederlandse filmmaker Tina uit Amsterdam wonen in het Friese gehucht Seksbieren. En ze sluit een onwaarschijnlijk oprechte vriendschap met een oude Friese boer.
4: Het tv-moment van de week.
5: Alles zit erin. Seks, bier en rum.
6: Precies.
5: Ja.
6: Daarom ben ik er komen wonen.
5: Nou, dat had ik wel verwacht.
6: Auke is inmiddels mijn beste vriend in Seksbieren.
5: Dat is toch wat?
6: Dat is wel wat, ja. We zouden niet meer van elkaar kunnen verschillen. Hij, een grote gewortelde Friese aardappelboer. Ik, een ontwortelde kunstenaar.
0: Ik zit te denken, hoe ga ik dit nou noemen? Het is eigenlijk een soort feel-good-serie over integreren. Het is een persoonlijk portret van een eeuwenoud dorp, dat Seksbieren dus. En ja, zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen ze om te gaan met verandering. De komst van buitenlanders, nieuwe genders, de afschaffing van Zwarte Piet. Maar dat gaat eigenlijk allemaal heel gemoedelijk en voortvarend. Je krijgt een heel positief beeld over integratie van. Hoopvolle tv is het eigenlijk. En ik zou zeggen, jongens, ga het kijken.
1: Ja.
0: Ja, het is elke donderdag te zien, 5:10 op NPO 3 en volledig te streamen op NPO Start. NLZ bijvoorbeeld. Hartstikke leuk. Volgend uur de Radio Week.
1: Dankjewel, Ron. Dankjewel voor je komst.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Was leuk.
1: Presentator Amber Kortzorg. 29 augustus weer op tv met Kassa.
2: Zo is het.
1: Na het NOS Journaal ga ik praten met mijn sportgast van vandaag, en dat is schrijver Frans Tomeese. Tot zo.
7: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
8: Voetbal.
7: Vanmiddag om 16:45. Tijdens de op 1 na laatste speelronde van de Eredivisie. Alle wedstrijden.
9: Tegelijkertijd.
7: De clubs bovenin strijden nog flink om deelname in de Europese competities.
9: En
7: er worden buitengewoon spannende wedstrijden gespeeld om degradatie te voorkomen. De op 1 na laatste speelronde van de Eredivisie.
9: Vanmiddag om 16:45.
7: In NOS Langs de Lijn.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar Kees-Smit.nl.
16: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
17: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
18: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
17: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
19: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
17: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
20: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
21: Dynamisch.
20: Maar in de winter wil ik zekerheid.
22: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
23: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: NPO Radio 1. 1 uur.
8: Margreet Rijntjes.
1: Goedemiddag, naar het journaal in het sportuur van de perstribune, romancier Frans Thomesen. Hij heeft een lichte obsessie voor Duits voetbal en in het bijzonder voor dode Duitse voetballers. De komende weken gaat hij hierover op het podium vertellen als hij met zijn collega's van het literaire tijdschrift Hartgras het theater ingaat. Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Marnix Ampers.
28: Op het Spaanse eiland Tenerife worden de passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius van boord gehaald. De afgelopen weken overleden 3 opvarenden aan de dodelijke Andes-variant van het Hantavirus. Correspondent Miral de Bruyne is op Tenerife. Miral, jij bent er al de hele dag. Hoe staat het met het van boord halen van de passagiers?
29: Ja, die hele operatie die lijkt tot nu toe in elk geval best wel soepel te verlopen. Van wat wij er hiervan meekrijgen en kunnen zien natuurlijk. De journalisten die staan namelijk in een vak precies aan wal waar het schip voor anker ligt. En vanaf daar kun je zien dat er bootjes heen en weer gaan. En dus dat zijn de bootjes die de mensen aan wal brengen. En dat gaat in kleine groepjes. De eerste mensen zijn zelfs al op het vliegtuig gestapt. En dat vliegtuig moet binnenkort ook naar Madrid gaan vertrekken.
28: Er is ook een groep Nederlanders bij, daar op dat cruiseschip. Wat weet jij daarover?
29: Ja, het is mij niet helemaal duidelijk of die Nederlanders ondertussen, of in ieder geval de eerste Nederlanders ondertussen al van boord van het schip zijn. Want de volgorde van welk land, dat hangt af of de vliegtuigen klaarstaan en of alles daar rondom die vliegtuigen geregeld is. Die Nederlanders gaan dus uiteindelijk vandaag wel nog, dat is de bedoeling, naar Nederland. En daar zullen ze in Eindhoven aankomen en ook in quarantaine moeten.
28: Het schip vaart later terug naar Nederland. Dat gebeurt met een deel van de bemanning, zegt de Nederlandse ambassadeur in Spanje, die ook op Tenerife is.
0: Er blijft een kernbemanning over, want die moeten de boot vervolgens naar Nederland varen. Dus een deel van de bemanning zal vertrekken vandaag of morgen. En een deel zal doorgaan naar Nederland.
28: Ja, Miral, er was best wat gedoe over of dat schip nou wel of niet mocht aanmeren in Tenerife. Er waren ook protesten van inwoners en lokale politici de afgelopen week. Is daar nu nog wat van te merken?
29: Ja, die protesten die waren er zeker, vooral toen het net duidelijk werd dat het schip naar Tenerife zou komen. De regiopresident die is toen ook voor zijn inwoners gaan staan en die heeft gezegd: ik wil niet dat dat schip hier in elk geval aanmeert. Dus de afspraak is toen gemaakt dat het schip voor anker zou liggen en dat die bootjes tussen die mensen heen en weer zouden varen. En dat vond hij toen goed tot vannacht. Vannacht werd duidelijk dat er, of in elk geval zei hij, dat er vliegtuigen niet aan zouden komen. En dus dat die mensen niet van boord zouden kunnen. En dus zei hij: dan wil ik ook niet dat het schip hier voor anker gaat liggen. En uiteindelijk bleek het Nederlandse vliegtuig waarvan hij zei dat het niet aan was gekomen, bleek gewoon aangekomen. Er is nog wel een Australisch vliegtuig dat nog onderweg is en dat er vandaag waarschijnlijk niet aankomt. Dus het schip dat zal hier nog wel even liggen. Maar ja, hij is duidelijk wel overruled eigenlijk door de nationale overheid. Want de mensen die gaan nu wel van boord en ja, daar gaat het uiteindelijk om.
28: Miral de Bruyne op Tenerife. Dankjewel. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord was van het schip de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en er kunnen geen vliegtuigen landen. Bij een protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet weggaan. De ME werd ingezet. Daarbij werden politiemensen bekogeld met bier en vuurwerk. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. In Sri Lanka is een van de hoogstgeplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdacht in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming is de monnik alsnog aangehouden. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Ze werden gezien als de organisatoren. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden al vrij snel weer vrijgelaten, maar de twee mannen bleven vastzitten. Vanochtend kwamen ze vrij. In Jakarta is een organisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval van de Indonesische politie werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen komen uit Vietnam. De leiders van het goksyndicaat zitten vermoedelijk in het buitenland.
2: Het NOS-journaal.
28: In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg en op straat iets gaf aan iemand anders. Toen de twee werden gefouilleerd, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, vertelt deze verslaggever van de VRT.
3: Wel, volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag het springkasteel hebben weggeblazen. Het stond vlakbij ijzeren omheiningen. En een van de kinderen zou dan ongelukkig gevallen zijn op of tegen die omheining. De jongen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen.
28: De jongen was bij een jeugdvoetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond bij het ongeluk, zegt de burgemeester van Hamme.
4: Het gaat dan over kleinere verwondingen. De ouders zijn op eigen kracht naar de huisarts of naar het ziekenhuis gegaan. We hebben daar ook niets meer van vernomen, dus wij gaan ervan uit dat dat goed nieuws is.
28: En de Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk met het springkasteel in Hamme. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Daarna ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Gaan we kijken bij de Giro. Het peloton is een uur onderweg voor de derde rit van de Italiaanse wielerronde. Het is vandaag de laatste etappe die wordt verreden in Bulgarije. Dat is gebeurd zonder de Brit Adam Yates. Hij was een van de slachtoffers van een grote valpartij gisteren. Commentator Sebastian Timmerman, wat is er aan de hand met Yates?
5: Yates, de Brit, heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Reed de etappe nog wel uit trouwens. Finish toch bijna 14 minuten van de etappewinnaar uit Uruguay, Thomas Silva. Ja, maar met een hersenschudding, en die kwam na de etappe dus aan het licht. Dan krijg je een startverbod, dan mag je niet verder rijden. En dat betekent dat de formatie van Yates, derde trouwens in de Tour van 2023... en tweelingbroer van de middels gestopte winnaar van vorig jaar, Simon Yates, dat de ploeg van Yates, drie man is kwijtgeraakt door die grote valpartij van gisteren. Wat niet alleen Yates heeft moeten opgeven, ook Marc Soler rijdt dus ook voor UAE met een bekkenfractuur. En ook de Australiër Jay Vine is er niet meer bij. Hij liep een gebroken elleboog op en een hersenschudding bij die valpartij van gisteren. Dus vooral UAE is zwaar getroffen. Zonder Vine, Soler en Yates, bijna de helft van de ploeg dus naar huis.
28: Ja, en wat staat de renners dan vandaag te wachten?
5: Een vrijwel vlakke etappe. Eigenlijk op het midden van de etappe, op de helft van de etappe, moet ik zeggen, is een klim van bijna 10 kilometer, 5%. Dat is nog best pittig, maar ik denk dat die te vroeg in het parcours ligt. De top is op 71 kilometer van de aankomst in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Om echt heel veel invloed te hebben op het koersverloop. Ik denk dat de meeste sprinters daar wel bij kunnen blijven. Ik verwacht eigenlijk een massasprint. En dan gaan we dus ook weer kijken naar Dylan Groenewegen, die twee dagen geleden ter val kwam aan het einde van de eerste rit, zijn pols daarbij blesseerde, maar wel nog gewoon actief is. En wellicht ook naar Casper van Uden. Maar die lag gisteren ook bij die massale valpartij. En de sprinter van Picnic PostNL heeft daarbij zijn hand geblesseerd. Die rijdt met een gezwollen hand rond.
28: Ja, die dagen in Bulgarije stonden eigenlijk sowieso al vooral in het teken van allerlei valpartijen.
5: Ja, twee hele zware valpartijen. Nou, denk ik niet dat dat echt met de start in Bulgarije te maken heeft. De eerste etappe had wel een merkwaardig finish, want de laatste kilometer was heel smal, terwijl de weg daarvoor juist heel breed was. Ja, daar had de UCI, de Internationale Wielerunie, wel wat kritischer op mogen zijn. Gisteren was gewoon pure pech. Het ging regenen. Ja, en dan worden de wegen automatisch wat gladder. Nou, vandaag geen regen. Op weg naar Sofia hebben we trouwens drie koplopers. Na het eerste koersuur, ze rijden 2 minuten voor een controlerend peloton uit. En de weg is droog, de zon schijnt en het is 26 graden zomers in Bulgarije.
28: Jij blijft het volgen. Sebastian Timmerman, we horen jou straks van in langs de lijn vanaf 2 uur. Het weer, droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden.
1: Is het druk, Dennis Mooi?
6: Ja, vooral rondom Utrecht vanwege de weekendwerkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je bijvoorbeeld 40 minuten extra nodig tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn is de weg dit weekend dicht. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 20 minuten extra. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht, dat is de omleidingsroute voor de afgesloten A2, loopt het vast door een ongeluk. Tussen Noorderloos en Hagestein heb je 20 minuten vertraging.
8: NPO Radio 1. Max.
9: De perstribune. Margreet Rijntjes.
1: Frans Domeeser, heb je eigenlijk een favoriete speler in het Nederlands elftal?
10: In het Nederlands elftal, ja, sorry, mijn favoriete speler zou ik Bobby willen noemen.
1: Maar ja?
10: Ja.
1: Wat maakt dat je hem kiest?
10: Ik vind hem heel aandoenlijk en ik herken ook wel iets in. Hij wil iets heel graag en in zijn hoofd gebeurt het, maar in het veld lukt het dan net niet helemaal.
1: En als je zegt ik herken iets van jezelf, bedoel je dan eigenlijk?
10: Ik heb dat in extreme mate als voetballer altijd gehad.
1: Hij was keeper, toch?
10: Ja, maar als keeper zweefde ik ook wel eens in een bovenhoek en die bleek toch imaginair te zijn.
1: Ja. Geweldig. Frans Domeeser, je bent een gevierd schrijver en jouw pen en vruchten verschijnen ook met grote regelmaat in het literaire voetbaltijdschrift Hartgras. Ja. Bovendien behoor je tot het vaste podcastteam van Hartgras. En gaan jullie in de aanleiding van het komende WK het theater in. Daar gaan we het over hebben. Ron Vergouwen zit hier naast mij. Die komt met mooie bloepers en met een mooi radiomoment van de week. Schat ik zo.
11: Zeker. Ja, het was deze week eigenlijk best wel lastig kiezen. Er was veel opmerkelijke radio. Frans, jij was gisteren bij Spijkers met Koppen. Alleen dat al vond ik een opmerkelijk moment, moet ik zeggen. Ik heb heel veel gelachen. Maar er was meer. Gisteren bij WNL in de kantine. Frits Spits kwam met een prachtig betoog over dat we wat liever voor elkaar moeten zijn. Dus luister dat even terug gisteren. WNL in de kantine.
1: Heb het gehoord.
11: Edwin Evers die had een bijzondere mededeling deze week in zijn radioshow op 538. Hij maakte bekend dat hij diabetes heeft. Maar dat is het allemaal niet geworden. Ik kies voor iets anders. En wat het dan wel is geworden, dat hoor je straks. 5:55.
1: Heel interessant. Nog tot 2:00 media en sport op de perstribune van Max.
12: De perskaart.
1: Frans Domeese, geboren op 23 januari 1958 in Doetinchem. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit zou mijn advies zijn aan bondscoach Ronald Koeman.
10: Gun Memphis Depay een mooie vakantie aan het strand van Copacabana.
1: Dit maakt andere sporten inferieur aan voetbal.
10: Andere sporten hebben geen hooligans.
1: Heerlijk vind ik het om te schrijven over...
10: Hypocrisie.
1: Ik heb een voorliefde voor dit soort mensen.
10: Verlegen mensen.
1: Teleurgesteld ben ik geweest over mezelf toen...
10: Ik ben eigenlijk permanent teleurgesteld over mezelf.
1: Dit kan me intens gelukkig maken.
10: Dat moet toch altijd iets met mijn kinderen te maken hebben.
1: Dit vind ik een ingewikkelde emotie om woorden aan te geven.
10: Geluk.
1: Dit vind ik een mooi Nederlands woord.
10: Misschien.
1: Dit leer ik van mijn twee zoons.
10: Dat er ook een leven bestaat zonder lezen en schrijven.
12: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
1: Een leven zonder lezen en schrijven. Je zoons zijn volgens mij in de 20?
10: Ja. Ah, ze lezen wel eens wat en ze schrijven ook als een mailtje of zo, maar een appje. Maar...
1: Daar blijft het dan bij.
10: Of iets voor de studie. Maar niet. Ja. Ik ben altijd er. Ik heb altijd een soort schaduwwereld gehad in het gedrukte woord. Dus dat, voor mij is dat een soort vanzelfsprekendheid die ik bij hun niet terugzie. Zij zijn natuurlijk van de generatie van de digitale middelen.
1: Als jij bezig bent met het schrijven van boeken, ik bedoel, zij wonen nu niet meer thuis.
10: Nee.
1: Maar in de tijd dat ze nog wel thuis woonden, waren ze geïnteresseerd? Gingen ze dingen lezen? Mocht dat van jou om te beginnen?
10: Nee, ik denk juist niet. Ik denk, dat kan ik ook goed begrijpen. Dingen die je vader doet zijn toch een beetje ouderwetserig. En ik ben ook nogal een vrij oude vader, dus dat kan ik me wel voorstellen. Ik had natuurlijk wel schrijversvrienden, maar zij lazen hun boeken niet en dan zien ze wat oudere heren natuurlijk net iets te veel drinken. Dus ik denk niet dat dat hun geïnspireerd heeft.
1: Nee. Liet je mensen delen lezen van boeken die in aantocht waren?
10: Eigenlijk alleen aan mijn vrouw. Omdat nooit aan mijn uitgeverij, maar aan mijn vrouw wel eens. Omdat
1: oh ja?
10: Ja, of ik uit een soort ijdelheid dat ik er zo enthousiast over ben en dat ik die... Dat wil delen en soms ook juist het omgekeerde. Dat ik denk, ik twijfel er eigenlijk aan of dit goed is. En mijn vrouw is ook wel sowieso een goede lezer, maar vooral ook prikt ze me door. Dus dan, ze heeft een gevoel voor mijn zwakke kanten.
1: En welke bijvoorbeeld?
10: Nou, als schrijver heb je toch gauw de neiging om dingen mooier je voor te stellen dan ze zijn. Dus je... Gebruik taal die misschien soms denk je, ja, zeg het even normaal. Of wat bedoel je hier nou eigenlijk mee? Of dit kan er toch wel uit. Terwijl je dan zelf denkt, het schreef wel lekker.
1: En dan is het soms te gedragen en dan zegt ze, maar wat wil je eigenlijk hiermee zeggen?
10: Nou, het hoeft niet per se te gedragen en het kan ook te leuk zijn. Ja. Dat je te lollig wil zijn.
1: Of... Ja, en kan je dat wel goed hebben?
10: Nee.
1: Nee,
10: ik vind dat toch moeilijk, maar van haar wel, ja, zeker. Ja.
1: Ja. En is het ook wel eens zo dat je probeert uit te leggen wat daar dan voor gedachten achter zit en dat je dan toch
10: tuurlijk, gelijk spartelt natuurlijk tegen.
1: Ja, je spartelt tegen. Ja. En hoe ver gaat dat spartelen?
10: Nou, totdat ik het inzie dat het niet goed is. Ik heb zelden gehad dat zij het bij het foute eind had, omdat ze heel voorzichtig oordeelt over... over mijn werk. En dus echt, als zij er wat van zegt, is het wel mis. Maar meestal, als ze er niks van zegt, is ook wel fijn. Hè? Want ik, dat zie ik, want zij leest ook altijd als eerste mijn boeken, manuscripten. En dan zie ik een hele bladzijde helemaal niks. En dan denk ik, hé, dan ben ik mooi weggekomen.
1: Ja, dat snap ik. Ja, daar gaat de vlag uit. Maar voelt het ook niet ontzettend kwetsbaar eigenlijk om zo'n pennenvrucht, wat toch echt uit jou komt, te laten lezen?
10: Ja en nee. Het is natuurlijk kwetsbaar, omdat je schrijft altijd in je eentje. Dus je kunt ook volgens mij alleen maar goed schrijven als je niet bewust bent van de buitenwereld. Als iedereen over je schouder meeleest tijdens het schrijven, dan kom je tot niks, of dan wordt het nep, rotzooi, weet ik wat. En dus je moet alleen zijn en je weet dat het moment komt. En ik heb het wel gehad, bijvoorbeeld bij Schaduwkind, een boek over de dood van ons dochtertje. Toen wist ik niet eigenlijk, toen ik het schreef, dacht ik dat het, om zo te zeggen, wereldliteratuur was. Maar toen ik het aan anderen moest laten lezen, toen was ik er onzeker over. Niet zozeer over wat ik geschreven had, als wel over wilde ik wel dat dit bekend werd. Dus dat schrijven heeft ook veel met schaamte te maken. Als je alleen bent, durf je meer. Dus als schrijver durf ik heel veel. Maar als gewone burger die een boek geschreven heeft, is het toch vervelend dat mensen te veel van je weten. Dus ik hou wel van dubbelzinnigheden, maskerades, van het alter ego's creëren enzovoort, om toch wel een soort rookgordijn voor de lezer te creëren, dat ik niet op alles zelf word aangesproken.
1: En wat heeft uiteindelijk je doen besluiten om dat boek dan dus uiteindelijk toch te publiceren?
10: Nou ja, omdat mensen daar totaal enthousiast over waren. En ja, dan ben je toch wel geneigd om daar enige geloof aan te hechten. Maar ik vond het in het begin wel heel moeilijk om daarmee op het podium te staan, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar dat is natuurlijk ook het ultieme kwetsbare.
10: Ja, maar later vond ik het dus niet. Ik weet de eerste keer dat ik daarmee optrad, dat was bij de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En dat is voor Amsterdammers een bekend punt waar toen altijd zwervers warmte zochten. En gratis koffie enzovoort nuttigden. En die zaal zat ook voor de helft vol zwervers enzovoort. Mm-hmm. En dus ik had wel het idee, die komen niet voor mij. Dus ik dacht, ik durf het nu wel. Maar toen vond ik het toch, ik dacht, zo moet ik het niet gaan doen. En toen heb ik het pas gedurfd toen het bij Saint-Amour in België een tournee werd. En dat was een hele theaterproductie met gedempt licht en muziek erbij. En klassieke muziek van Schubert. En toen dacht ik, nou ja, ik ben nu een soort uitvoerder van iemand anders zijn programma. En toen durfde ik het wel. En sindsdien ben ik er helemaal niet meer bang voor.
1: Maar nam het daarmee ook de emotie weg misschien?
10: Nou, sowieso. Als je goed wil voorlezen, ben je met iets technisch bezig. Ja. En niet met het herleven van herinnering. En die herinnering is natuurlijk toch, door het op te schrijven vernietig je ook een herinnering. Net zoals een foto ook een herinnering vernietigt. Want die foto komt in de plaats van die herinnering. En zo komt ook een tekst in de plaats van een herinnering. Dus de herinnering is altijd iets onverhoeds wat je overvalt. Dus als ik ontroerd word of schrik weer van, oh ja, het is echt gebeurd allemaal, dan is dat nooit door een tekst van mij. Dat is altijd door iets heel anders.
1: Maar was het dan niet ook moeilijk om het op te schrijven, waardoor het dus dan verdwijnt als herinnering?
10: Ja, maar je houdt wel genoeg over. Ja. En je moet ook, je wilt ook dat niet zozeer dat herinnering verdwijnt, maar als je iets traumatisch meemaakt, wil je eromheen leven. Dus het is een soort iets waar je steeds bedrevener in raakt. En af en toe val je in dat gat. En dat is eigenlijk iets wat je niet wil, maar wat je niet kunt regisseren altijd. Nee.
1: Frans Tomees is de gast, de veelzijdige schrijver die met zijn zwierige pen en vaak geestige formuleringen regelmatig stukken schrijft voor het literaire voetbaltijdschrift Hard Gras en ook aanschuift in de gelijknamige podcast. De komende weken staat hij samen met zijn collega's in het theater met de voetbalshow Hard Gras naar het WK Voetbal, waarin hij vertelt over onze grote rivalen, de mannen van de Mannschaft, maar dan wel de spelers die er inmiddels niet meer zijn. Dit uur Frans Tomees op de perstribune van Max.
13: De perstribune
14: op NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
1: Vandaag een belangrijke speelronde, 33, Telstar, jouw clubje.
10: Ja. Jazeker, ja. Tegen Heracles op 16:45. Ja.
1: Precies, nou, die strijden voor lijfsbehoud.
10: Ja.
1: Heb jij een seizoenskaart eigenlijk?
10: Nee, helaas. Ik zit zo dicht bij het vuur dat ik... Ik heb jarenlang zat ik op de tribune met Lex de Jager, vriend van me. Die
1: voorzitter.
10: Werd vorig jaar voorzitter. En sindsdien is het. Toen ging het ook nog wel goed. Maar sinds ze gepromoveerd zijn. Ja, woekeren ze zo met de plaatsen. Dat ja, hij kan moeilijk voor mij uitzondering maken. Want hij heeft heel veel vrienden gekregen inmiddels. Maar ook denk ik dat het zo is dat al die sponsors. En het zijn allemaal kleine sponsors, hè? Dus je hebt clubs die hebben van die grote geldschieters.
1: Mm-hmm.
10: Maar Telstar heeft allemaal kleine bedrijfjes en weet ik wat. En die willen allemaal natuurlijk met 4 man op de tribune zitten.
1: En dan is er geen ruimte meer voor Frans Tomezen.
10: Nee, de laatste wedstrijd die ik heb gezien was Telstar Ajax. En dan mocht ik naast de commentator van ESPN zitten.
1: Dat was wel weer leuk.
10: Dat kwam omdat Leo Driessen, die bekend is van Radio en TV.
1: Zeker.
10: Maar die is ook perschef van Telstar en heeft zijn... zijn plek afgestaan aan mij toen.
1: Nou, kijk, dat is nog het ware mannenliefde.
10: Ja.
1: Jouw standaardweek, hè, om daar een beeld van te krijgen. Voetbal kijken doe je veel, schrijven doe je veel. Ja. Als je daar een percentage aan moet geven, hoe zit dat?
10: Ik schrijf wel meer dan ik kijk, denk ik. Maar schrijven is niet alleen het fysieke schrijven. Het is ook nadenken over wat je gaat schrijven en nadenken over wat je geschreven hebt, wat beter kan.
1: Hoe doe je dat nadenken eigenlijk?
10: Dus bij mij altijd of op de fiets of wandelend.
1: Schrijf je dan ook dingen op, zinnen die in je opkomen?
10: Nee, want ik heb geleerd dat teksten die je zo even opkrabbelt, denk je later van wat bedoelde ik daar nou mee? Dus onthoud het of je vergeet het. Dus wellicht liggen er nog meesterwerken van mij ergens in het Noord-Hollands duingebied. Maar...
1: ja, dat woord misschien, hè, dat vind je mooi. Een mooi Nederlands woord.
10: Ja.
1: Wat is daar mooi aan?
10: Omdat ik het altijd goed vind om iets te heroverwegen of over iets te aarzelen. Daar ontstaat bij mij ook het schrijfgenoegen of de schrijflust. Ontstaat altijd bij mij bij een vraag die ik me bij iets stel. Nooit bij een. Ik ben niet een schrijver die als een opinie graag wil uiten of die een wereldbeeld aan zijn lezers wil opdringen. Maar bij mij begint altijd bij een vraag. En ik stel iets ter discussie.
1: Ja.
10: Dat misschien is, vind ik een... Alles is misschien.
1: Ja, een fijne levensinstelling eigenlijk.
10: Ja, het lukt me niet altijd, want ik ben ook wel eens opvliegend. En dan is er weinig misschien natuurlijk aan. Dan zijn het meer woorden die van bliepjes worden voorzien.
1: ja, ben je zo eentje?
10: Ik vind een van de redenen dat ik van voetbal hou is... Ik zei die hooligans, maar ik bedoel daarmee. Voetbal is de sport waar de emotie het echt ongefilterd naar buiten komt. En dat is bij mij ook. Dus ik voetbal niet, al lang niet meer zelf, maar ik kan me echt wel opwinden. En dat is iets heel geks.
1: Is dat fijn omdat daar als het ware infrastructuur ligt, namelijk als fan, dat je dan emotie kwijt kan?
10: Ja, maar het is ook dat je overweldigd wordt. En dat komt door de massaliteit. Hè. Dus het komt ook voor bij amateurvelden. Maar ik heb het vooral in een stadion dat je toch door dat die kolkende massa... Je wordt dat...
1: Wat gebeurt er dan? Fijn dat je dan opgaat in...
10: Nee, ik ga er nooit in op, want ik vind altijd dat de man naast me te dicht tegen me aan zit. Of dat iemand
1: veel schreeuwt.
10: Of iemand rookt twee dingen voor je. Dus of iemand staat de hele tijd op om bier te halen. Dat is allemaal vervelend.
1: Heel irritant. Maar wat dan wel? Die kolkende, wat is dat dan? Wat dat leuk.
10: Er is een soort energie in zo'n stadion. Dat heb je al als je er naartoe gaat. Dat is een soort wedstrijdspanning. En dat heb ik zelfs op televisie. Als je die grote Champions League wedstrijden hebt. Met die enorme stadions van 60 tot 100.000 man. En dat zingen. En ik vind dat is verslavend gewoon. Dat is,
1: ja. En ben jij dan ook, want er waren natuurlijk ook Champions League wedstrijden afgelopen week. Geniet jij dan ook van Simeone die daar als een zot langs de lijn loopt?
10: Ja, Simeone vind ik wel een halve gek, maar ik vind dat stadion, dus dat die atleti supporters, dat vind ik iets, dat is prachtig. Dat is zo, het is een volksclub, dus mensen die hangen hun ziel en zaligheid daaraan op. Hè. Dat, Dat is ook iets wat je niet hebt bij hockey of bij tennis. Dat de supporter die leeft naar zo'n wedstrijd toe. En zijn hele emotiehuishouding is daarop aangesloten. Dat heb ik dan minder, maar omdat ik toch daar te bedachtzaam voor ben. Maar ik ken dat wel, dat kapot zijn na een nederlaag. Hè, dat,
1: maar is dat niet ook heel erg omdat het een soort vehikel is voor vriendschappen, met elkaar dat beleven, met elkaar voelen, dat je iets beleeft? Of ja, zit je ook het, in

0: je eentje dit te voelen?
1: Sowieso voel ik het ook gewoon in mijn eentje. Maar het klopt dat het een vehikel is. Het is mannen. ik heb mannen praten, hè, zoals het heet, moeilijker over emoties dan vrouwen. Ik weet niet of het waar is, maar het is een cliché wat stand houdt. Mm-hmm. En ik denk wel dat ik ben wel gaan schrijven en gaan lezen, omdat je over literatuur praten is voor mij over emoties praten zonder in de zelfhulp jargon te verzinken. Mm-hmm. En ik denk, voetbal heeft dat ook bij mannen. Ik heb wel met mijn zoons bijvoorbeeld heel goed contact in de puberteit gehad altijd door over voetbal te praten. Want je moet een jongen van 15, 16 niet aankomen met vragen van hoe gaat het met de meisjes of enzovoort. Heb je het moeilijk in het leven? Ja, ja. Daar geven ze geen antwoord op. Dus het...
0: Maar dan had je het over voetbal, dus dan had je het niet over hun gevoel. Maar dan voelde je het contact met je kind.
1: Ja, en het zegt toch veel. Mijn jongste zoon was bijvoorbeeld een enorme Ronaldo-fan.
0: Ja.
1: Terwijl ik vond hem verschrikkelijk. Maar ik ben Ronaldo bijvoorbeeld veel beter gaan begrijpen door hem.
0: Oh ja?
1: En omdat hij was als kind, en nu is hij heel zelfverzekerde jongen hoor, maar hij was toen een zoekende ziel.
0: Ja.
1: En ik denk dat Ronaldo die heeft zichzelf gemaakt eigenlijk. Hè?
0: Ja,
1: die heeft zichzelf
0: zeker
1: ontworpen.
0: Ja.
1: En ik denk dat hij dat enorm... hem dat inspireerde, dat hij dacht, oh, dat kan. Hij heeft dat helemaal alleen gedaan, helemaal zelf, wars van wat anderen van hem vonden.
0: En is dit nou jouw privé-analyse, of denk je dat jouw zoon het hiermee eens is?
1: Ja, dat doet het. Nee, hij mag zelf vinden wat hij wil, maar hij relativeert. Hij is nu niet meer, ik ben nu veel meer een voetbalfan dan hij.
0: Oh ja? Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, wat ontzettend mooi. Jullie gaan het theater in, hè? Met Hartgras.
1: Ja.
0: Ja, over een paar weken gaat het van start. Eindtoernooi natuurlijk. Jullie gaan de theaters door. Ja, ik heb eens even naar jullie speellijst gekeken. Jullie komen overal met de bus.
1: Ik kom op heel veel plekken waar ik nooit geweest ben.
0: Ja.
1: Naaldwijk en
0: weet ik. Kijk je daar naar uit? Want jullie hebben dit eerder gedaan natuurlijk.
1: Ja, voor het eerst dat ik in een busje van Hartgras zat, was in 1998 al. Dus dat was bij de WK in Frankrijk.
0: Ja, staat
1: bij
0: er dan ook Hartgras op de buitenkant of zo?
1: Nee, wat was de auto van Henk Spaan zelf.
0: Oh, okay.
1: Maar dat was een soort busje, zo'n Citroën Espace of zo.
0: Ja, ik snap.
1: En
0: daar konden jullie allemaal in.
1: Zes man, met Matthijs van Nieuwkerk, die was toen nog niet gecanceld. En Ronald Giphart, Anne Enquist, Herman Koch en ik. En we gingen naar Parijs en bij het Institut Néerlandais moesten we een Nederland-België doen. Tegen Herman Brusselmans, onder andere, kan ik me herinneren. En Nederland won natuurlijk. En daar zat ook Van Mierlo trouwens op de voorste rij. Het was heel officieel.
0: Hans van Mierlo.
1: Hans van Mierlo was de minister van Buitenlandse Zaken.
0: Het was een interland dus.
1: We speelden een interland tegen Nederland-België. Maar het was de WK Frankrijk in Frankrijk.
0: Oh, okay.
1: Waar zij wereldkampioen zijn geworden. En dat was de eerste keer. En dat was zo leuk
0: dat smaakte naar meer.
1: Ja, we hadden wel eerder opgetreden, maar nooit met een busje. Toen zijn we, daarna is dat begonnen.
0: Ja. En wat voor sfeer hangt er in dat busje?
1: Ja, wel een beetje een vakantiestemming, zou ik kunnen zeggen.
0: Maar ook een beetje kleedkamerhumor, want die kennen we bij jou ook natuurlijk.
1: Ja, ook wel. Maar Henk neemt dan drop mee. En vroeger nam hij ook, hij drinkt nu wat minder, maar hij nam ook het goede witte wijn mee.
0: Oké, voordat jullie moesten optreden.
1: Wij waren heel onprofessioneel. we gingen wel met de Chinezen zo eten. Veel te veel.
0: Ja.
1: En dan zaten we wel een beetje zo dat eten nog te verwerken. Terwijl de zaal al...
2: Was er wel iemand de Bob? Of,
1: Ja, we hadden een chauffeur altijd. Pelle, onze technicus.
0: Ron.
2: Ja. Nou ja.
0: Ja. Wel af. Goed, jij gaat het theater in en jij bent natuurlijk chef dood, dus bij de podcast.
2: Vind je dat een eervolle naam?
1: Ja, Hugo Borst heeft dat voor mij bedacht. Ik werd er toen door overrompeld, maar inmiddels heb ik het als een eretitel aanvaard.
2: Hmm. Nou, laten we eens even luisteren hoe dat dan klinkt in de podcast in ieder geval. Want het is jouw taak dus om voetbaldoden een passend eerbetoon te geven. Een necrologie, zoals we dat dan noemen. Bij voorkeur bijvoorbeeld Duitse cultvoetballers, zoals de in 2022 overleden Hans-Jürgen Dörner, bijgetiteld Dixie.
3: Nou, kijk even naar Frans, want voordat we het vergeten, maar er zijn weer wat doden te betreuren, Frans.
1: Ja, ik ben een weekje weg geweest. En
3: maar wel Duitsers, hoop ik?
1: Er zit
3: een Ossie.
1: Een echte cult-Duitser zit erbij. Die is zo cult dat niemand hem kent. Ja, maar Oost-Duitsland
4: Zijn ze gek op hem?
3: Oh, heerlijk. DDR. Wie?
4: Hij is naar een wc-type vernoemd. Dixie Durna.
3: Dixie Durna?
4: En hij, Dixie, die is, die, dat was een... Ja, ik heb wel beelden nu teruggezien. Een hele, ja, laat ik zeggen, elegante voetballer. Onduits zou je dus willen zeggen. Maar die bij Dynamo Dresden altijd gespeeld heeft. En hij wordt erg gemist in Dresden en omgeving. Ja. Yeah.

0: Wordt deze muziek er later ondergezet of horen jullie die bij het opnemen al?
1: Nee, helaas niet. Het is onze huiszanger, hè?
2: Ja, de fascinatie van jou voor de dode Duitse spelers. Wanneer is die begonnen eigenlijk?
1: Dat moet toch 74 geweest zijn.
2: Oh. Want toen was jij, even kijken.
1: 16.
2: 16. Oei, dat heb je wel echt serieus meegemaakt.
1: Heel erg bewust. Ja. En het is ook een klap die nog steeds doordreunt eigenlijk.
2: Ja.
1: Om allerlei redenen. Maar ja.
2: En ik neem aan dat deze dictie niet tot jou... Want jij gaat het theater in en jij gaat stilstaan bij de dode Duitsers. En je hebt je eigen elftal samengesteld van dode Duitsers.
1: Ja. Ja.
2: Dictie zit er niet in?
1: Nee, ik sommigen zijn ook niet dood, maar ik zeg ook van dat is in principe, maakt dat voor een Duitse voetballer.
0: Dat is een detail. Ja.
1: Dus het zit ook in Nederland erbij trouwens.
2: Maar jij gaat, jij bent er elke keer bij, hè? Verder is het een soort wisselende samenstelling. Hugo Borst noemde je al, Henk Spaan, Wilfried de Jong, Suze van Kleef, een heel clubje.
1: Henk Spaan zit er ook altijd bij.
2: Oh, die zit er ook altijd bij. En Wilfried de Jong volgens mij ook.
1: Ja, en Wessel Penning ook.
2: Nou, een heleboel elke keer dus. Ja. Maar jij ook. En jij komt dus met een stuk wat je gaat voorlezen?
1: Ja, dat is niet het meest theatrale element van de voorstelling. Nee, maar... Ja, zo is het begonnen natuurlijk. Hartgat is een voetbalblad voor lezers, geschreven door schrijvers. Er schrijven ook wel journalisten in en andere mensen. Maar het idee was oorspronkelijk om er een literair blad van te maken.
2: Ja.
1: En dus Thomas Hirma van Vos en ik zijn dan de schrijvers van dienst. Je hebt ook nog wel Ivo Victoria, zijn ook een schrijver die een heel mooi gedicht trouwens voordraagt. Met die mooie, het is een Vlaming, met het, dan klinkt het al meteen twee keer zo goed. Maar...
2: Welke zin vind jij dan mooi, bijvoorbeeld, uit dat gedicht?
1: Oh, dat weet ik niet. Ik onthoud nooit poëzie, zelfs niet van Shakespeare. Dus...
2: Oh nee, oké.
1: Maar het gaat over Eden Hazard, dat hij hem zo mist.
2: Oh, ja.
1: Het is eigenlijk een elegie en een liefdesverklaring aan een voetballer.
2: En jij, want jij draagt het voor, kijk je daarnaar uit?
1: Ik vind het altijd heel erg leuk om te doen, omdat... schrijven is één, maar voordragen, voorlezen is twee. Het heeft ook met je stem te maken, met het tempo, met de. Het is toch een vorm van muziek maken.
2: Ja. En is het dan voor jou, Frans Tomese, ook dat je ziet hoe de reacties zijn van het publiek? Ik weet niet in hoeverre je ze eigenlijk ziet, want het is natuurlijk ook met lichten, et cetera. Maar ja, je ziet dan misschien. De directe reactie, want als ik dat boek van jou lees in mijn bed, dan zie jij niet hoe ik dat ervaar. Is dat leuk?
1: Dat is ook, en dat zijn er twee redenen. Bij Schaduwkind heb ik altijd, of als het goed is, wordt het heel stil. Wat ik ook indrukwekkend vind.
2: Ja.
1: Maar de lach is natuurlijk ook altijd goed. Maar ik ben wel geconcentreerd, dus ik ben er niet mee bezig, moet ik zeggen. Het is wel zo, wat ik gek genoeg bij die jongens onderling, die schieten dan ook in de lach. Ik kan me de allereerste keer herinneren dat ik dacht, hey, ze moeten lachen om wat ik schrijf. Dat was een keer een heel klein theatertje waarin een keukentje in de coulissen was. En daar stonden ze wat te drinken. Het was nog een tijd van Matthijs van Nieuwkerk.
2: Mm-hmm.
1: Dat ik Matthijs zo hard de slappe lach hoorde krijgen. En dat vond ik wel, dat gaf me wel een soort energie, zou ik maar zeggen.
2: Ja, heb je nog contact met hem eigenlijk?
1: Nee, ik ben nooit bevriend geweest. Hè. Dus maar hij is nog wel een paar keer bij de podcast geweest. Maar hij heeft zich helemaal uit het openbare teruggetrokken. En ja, het is ook ingewikkeld. Want ja, wat daar gebeurd is, kan natuurlijk niet door de beugel. Dus ja, mijn vrouw werkt ook in de media. Dus ik vind wel jammer dat hij niet gewoon gezegd heeft dat dat ook anders had gekund.
2: Heb je daar ooit de behoefte toe gevoeld om over te hebben met?
1: Nee, ik heb nooit de behoefte om andere mensen te corrigeren, maar
2: Ja, maar goed, hij behoorde dus toen en je zei toen hoorde ik mijn collega's dus lachen.
1: Ja.
2: En dat weet je nu nog, want dat kwam dus bij je binnen.
1: Ja.
2: Hey, wat leuk.
1: Ja.
2: Om te horen dat ze moeten lachen om mij.
1: Ja. En een beetje shockeren is ook leuk, want ik las in een van die vorige shows. Las ik iets uit mijn roman J. Kessels de Novel voor. En daar komt echt iets heel schandaligs in voor. In een topless barretje in Hamburg. Ik ga dat hier niet herhalen, want we zijn bij Max enzovoort. Ik wil
2: maar we kunnen best wat hebben, hoor.
1: Nou, ik zou het niet doen. Maar in ieder geval, dan zijn er ook mensen gechoqueerd dat er een bepaald woord valt. En dat is leuk als je dan een theatershow hebt. Dan Herman Koch en Nico Dijkshoorn, die wisten van dadelijk gaat hij het weer zeggen. En dan zochten zij iemand uit in die zaal die het vast heel erg ging vinden. En dan hadden zij de grootste lol, weet je wel.
2: Ja, nu wil ik toch echt weten welk woord dat was.
1: Ja, het is vrouwelijk geslachtsorgaan en in combinatie met stank.
2: Oké. Okay.
1: Het is de geur eigenlijk die je meekrijgt als je lang een Hamburg in cafés en aanverwante etablissementen komt. Ja. En dan zeg ik dan ook, er zit ook iets van rubberen, gymzalen. Het is een heel onaangename geur die in je kleren gaat zitten.
2: Ook. Ja, en die funzige kant van jou, dat moet natuurlijk ook heel grappig zijn. Er staat een keurige meneer daar op dat podium. En die zegt dit dan opeens. Dat is natuurlijk ook grappig en lachwekkend.
1: Ja, ik heb altijd een enorm verlangen gehad om uit de band te springen of zoiets. Ja. Het is ook het verlangen om te kijken hoe ver je kan gaan. Het is ook iets infantiels, denk ik.
2: Ja.
1: Maar het is ook, ik heb laatst...
2: De puber in jou. Ja,
1: maar ik heb laatst herlezen en eigenlijk goed gelezen Portnoy's Complaint, Portnoy's Klacht van Philip Roth.
2: Mm-hmm.
1: Ik vond dat zo ontzettend grappig. En dat is ook één grote... Ja, hij zou nu daarvoor gecanceld worden, denk ik. Zowel wat hij over Joden zegt, terwijl hij het zelf ook is, maar over vrouwen, weet ik wat. Maar het is

0: Zijn er ook mensen gechoqueerd dat er een bepaald woord valt? En dat is leuk als je dan een theatershow hebt. Dan Herman Koch en Nico Dijkshoorn, die wisten van dadelijk gaat hij het weer zeggen. En dan zochten zij iemand uit in die zaal die het vast heel erg ging vinden. En dan hadden zij de grootste lol, weet je wel.
1: Ja, nu wil ik toch echt weten welk woord dat was.
0: Ja, het is vrouwelijk geslachtsorgaan en in combinatie met stank.
1: Oké. Okay.
0: Het is de geur eigenlijk die je meekrijgt als je lang in Hamburg in cafés en aanverwante etablissementen komt. Ja. En dan zeg ik dan ook, er zit ook iets van rubberen, gymzalen. Het is een heel onaangename geur die in je kleren gaat zitten.
1: Ook. Ja, en die funzige kant van jou, dat moet natuurlijk ook heel grappig zijn. Er staat een keurige meneer daar op het podium. En die zegt dit dan opeens. Dat is natuurlijk ook grappig en lachwekkend.
0: Ja, ik heb altijd een enorm verlangen gehad om uit de band te springen of zoiets. Ja. Het is ook het verlangen om te kijken hoe ver je kan gaan. Het is ook iets infantiels, denk ik.
1: Ja.
0: Maar het is ook, ik heb laatst...
1: De puber in jou. Ja,
0: maar ik heb laatst herlezen en heb goed gelezen Portnoy's Complaint, Portnoy's Klacht van Philip Roth.
1: Mm-hmm.
0: Ik vond dat zo ontzettend grappig. En dat is ook één grote... Ja, hij zou nu ervoor gecanceld worden, denk ik. Zowel wat hij over Joden zegt, terwijl hij het zelf ook is, maar over vrouwen, weet ik wat. Maar het is zo schandalig leuk eigenlijk.
1: Ja, dat kan jij dus enorm waarderen.
0: Ja, ja.
1: Ik liep in het bos met mijn hond en dan ga ik nadenken over mijn gasten. En ik dacht natuurlijk ook over jou na. En ik heb stukken gelezen, boeken ook. En toen dacht ik, die taalvirtuoos die jij bent natuurlijk, in die Nederlandse taal.
0: Mm.
1: Stel dat je was geboren in Duitsland of in Frankrijk. Of zou je dat dan ook zijn, vroeg ik me opeens af. Ik realiseer me dat je daar geen antwoord op hebt misschien. Maar opeens dacht ik, goh, of zou dat heel erg passen bij jou, die Nederlandse taal?
0: Ja, je bent Nederlander, dus je bent je taal. Dus ik heb wel natuurlijk, mijn boeken zijn wel vertaald. En met name in Duitsland heb ik best veel opgetreden. En dat is wel gek. Ik had wel voor het eerst dat het in Duits was vertaald. Ja, J. Kessels overigens niet, dat beginnen ze niet aan.
1: Nee.
0: Maar Schaduwkind en debuut Zuidland, die hebben redelijk succesvol geweest in Duitsland. En dan heb je dan lezingen, krijg je dan een lezerreizen. En die mensen die willen gewoon anderhalf uur naar jou luisteren. In Nederland denken ze, nu willen we zelf iets vragen of iets kunnen zeggen. Maar in Duitsland eindeloos. En mijn kaken deden pijn van dat Duitse. Ik maalde me door die Duitse zinnen heen.
1: Ja.
0: En dan keek ik hoe lang nog op mijn horloge. Maar goed, in ieder geval, toen dacht ik wel, ik ben wel blij dat ik een Nederlandse schrijver ben.
1: Ja.
2: Nou Frans, we gaan even naar het literaire moment in ons programma. Dat is namelijk iemand die wat tegen je wil zeggen.
3: Post voor de perstribune.
4: Een brief voor onze gast van een bekende.
5: Beste Frans, daar sta ik dan. Telefoon in de hand om je toe te spreken op deze mooie zondagochtend. Het eerste woord dat me te binnen schiet als ik aan je denk is loyaliteit. Je bent compromisloos, loyaal aan je gezin, je vrouw en je zoons op wie je enorm trots bent. Loyaal aan je vrienden en loyaal aan jezelf. Dat maakt je onafhankelijk. Onafhankelijk van het serieuze in de literatuur. Niet dat je de literatuur niet serieus zou nemen, dat doe je wel. Maar zonder de verkramping van die dodelijke ernst. Bij jou ligt de humor altijd binnen handbereik. Of je nu schrijft over J. Kessels of over de grenspoortjes tussen Israël en Gaza. In dat opzicht heb je wel iets van je dode stadgenoot Godfried Bomans. Al zou het je minder serieus nemen als je net als hij een pijp zou roken. Groeten, Henk Spaan.
0: Ja, vind ik een groot compliment van Henk. Want ik beschouw Henk ook als iemand voor wie loyaliteit vooraan staat.
1: Hij heeft het zelfs over compromisloos loyaal. Wat is dat eigenlijk?
0: Ja, dat zou je natuurlijk aan hem moeten vragen.
1: Maar
0: wat
1: versta jij eronder?
0: Ja, hij bedoelt daar denk ik mee dat je nooit meeloopt met de meerderheid, omdat dat makkelijker lijkt, of omdat je meelult met iemand om daar voordeel van te hebben.
1: Ja, dat is ook dat loyaal aan jezelf zijn.
0: Ja, dus ook de bereidheid om daarmee regelmatig, moet ik zeggen, je eigen glazen stuk in te gooien. Hè? Dus dat Netwerk is toch het woord van onze

0: nieuwe tijd. En ja, daar ben ik niet zo heel...
1: Want wat doe je allemaal voor glazen die je ingooit?
0: Nou ja, door niet te slijmen bij iemand wat misschien makkelijk was geweest om die...
1: Ja, bij wie had je lekker moeten slijmen? Om verder te kunnen komen in, weet ik het?
0: Oh nee, dat in het algemeen, dat zou ik niet weten. Ik weet wel, dat al heel lang geleden, was ook in de jaren 90... dat Cornald Maas, die was toen nog eindredacteur van Hanneke Groenteman, ja, die show. En die zei toen, ja, als je dit zegt, dan begrijp je wel dat je nooit wordt uitgenodigd bij Hanneke Groenteman. Toen zei ik, dat lijkt me inderdaad wat allerergste wat me kan overkomen.
1: Goed antwoord. Weet je nog wat het was waarvan hij zei, als je dit zegt, dan mag je daar niet komen?
0: Kritisch over de media.
1: Okay.
0: Over talkshows en over, nog ineens over Hanneke zelf, maar over dat soort gebabbel op tv.
1: Ja, ja, en toen dacht jij, nou, dat zeg ik dus wel dan, als ik dat vind.
0: Ja, ja. Dus dat. En dat kennen jullie ook. Dat is, journalisten zijn meestal niet het beste in het incasseren van kritiek. Hè? Dat is iets ingewikkelds. En dat snap ik ook wel, omdat je aan de zijlijn staat. Je denkt, ik ben alleen maar de toeschouwer. Waarom moeten jullie mij nu hebben? Ik geef toch alleen het nieuws door.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk niet altijd het geval.
1: Maar wat dat betreft is het wel een beetje veranderd, toch? De media is toch ook onderdeel inmiddels van... Die moeten ook zichzelf in de spiegel kijken en dat gebeurt
0: jawel,
1: wel.
0: Ja. De media doen het wel, maar de vertegenwoordigers niet altijd even. Okay.
1: Is dit het theater langsgaan waar jullie trouwens concluderen... het zou leuk zijn als Nederland wereldkampioen wordt... maar we achter de kans nihil eigenlijk? Of ja. Heb jij nog een fantasie dat je denkt... nou ja, je weet het niet, Memphis Depay mag niet meedoen, zag ik.
0: Dat scheelt wel, dat verhoogt onze kansen wel. Dat,
1: ja, oké, maar?
0: Ja, kijk, je moet gewoon... Kijk, wij Nederlanders zijn altijd bezig met onszelf. Dus met dat... Valt me op, de politiek ook altijd. We denken ook dat het westerse migratieprobleem in Nederland moet worden opgelost. En zo denken we ook altijd, als wij maar een goede opstelling hebben, dan komt de rest vanzelf. Terwijl als je even over de grens kijkt en je ziet wat andere landen kunnen opstellen, hè, de Spanjaarden of de Portugezen of de Fransen, vooral ook de Engelsen, de Argentijnen, ja, dan maak je geen schijn van kans.
1: Nee, helder.
2: Frans, we gaan ons eventjes helemaal onderdompelen in die voetbalromantiek. Want we hebben jou gevraagd naar jouw mooiste stadionervaring. En jij koos voor een moment in De Meer, het oude Ajax-stadion. We gaan even terug naar 9 november 1986. Jij zit op de tribune bij Ajax tegen FC Den Bosch als dit gebeurt.
3: Van Schip. Wouters. Van Basten. Schitterend, Marco van Basten. Het mooiste doelpunt van deze competitie, denk ik. Op het moment dat Ajax echt even morsdood zat, is het Europees topscorer Marco van Basten, die met een fabelachtige omhaal Ajax op 3-1 brengt. 20 minuten voor tijd. Kijkt u nog eens en geniet u mee.
2: Het flits weer voorbij aan je gezicht natuurlijk. Ja. Waarom is dit zo bijzonder voor je, dit moment?
0: Omdat het een soort sacraal moment was in een stadion wat ik nooit verder beleefd heb. Zeker niet met die 1 minuut stilte die altijd wordt gevraagd voor het een en ander. Maar het was sowieso een tijd nog dat Ajax niet zo populair was. Je kon gewoon kaartjes kopen op de dag, wedstrijddag zelf. En ik ging met mijn vriend Pim van Gol, mijn oudste vriend, met wie ik ook altijd gevoetbald heb enzovoort. Als kind, als jongen. Laten we weer eens een keer naar Ajax gaan. Ajax, FC Den Bosch, ja, FC Den Bosch, weet je wel. Maar goed, wij zaten daar, we hadden een wedstrijd van niks. En op een gegeven moment kreeg je dat moment dat die voorzet kwam, die ook leek een afzwaaier te zijn. Van Basten ging de lucht in. En die zwiepte die bal met zijn benen zo hoog boven zijn hoofd in de verre hoek, dat je dacht, heb ik het wel gezien? Maar je bent toch geconditioneerd op herhalingen. Je denkt toch ergens, ik kijk hem daar nog even terug. Maar,
1: ja.
0: Dus je had iets meegemaakt waarvan je dacht, is dit gebeurd? En dat had iedereen, want eerst werd er gewoon gejuicht. Oh, doelpunt, juichen, de normale reflex. Toen viel het even stil en toen daalde er een klaterend applaus van de tribunes. De FC Den Bosch supporters, spelers klapten. De Ajax zelf natuurlijk ook. Cruijff, die was trainer in zo'n grote regenjas, zo'n centuur. Die kwam het veld op inlopen, klappend. En Van Basten die haalde zo zijn schouders op van ik weet het ook niet wat
1: hoe
0: er net gebeurd is.
1: Hoe ik dit voor elkaar heb gekregen.
0: Dus hij bleef als het ware het oog in de storm. Die moest het ook nog eventjes, die geloofde het ook niet.
1: Nee.
0: En toen s'avonds natuurlijk bij Studio Sport dat natuurlijk... Want dit was even te Napel, denk ik, of niet?
1: Ja.
0: S'avonds bij Studio Sport natuurlijk wel met herhaling gekeken. En sindsdien nog vaak teruggekeken.
1: Maar jij hebt natuurlijk echt een gave dat jij in staat bent om achter je laptop woorden te geven aan zo'n situatie als wat je nu omschrijft, maar ook aan alle andere dingen waar jij over schrijft.
0: Ja.
1: En ik vroeg net in de perskaart wat je een moeilijke of een ingewikkelde emotie vindt om woorden aan te geven. Zei je geluk?
0: Ja.
1: Lukt het je wel eens niet om situaties waar je heel veel over voelt, dat het je gewoon niet lukt om daar woorden aan te geven?
0: Ja, ik zou willen zeggen, het lukt me nooit, maar je maakt er altijd iets anders van. Iets wat je beschrijft is nooit iets wat het is nooit een foto van een gebeurtenis. Net zoals een foto ook nooit de afbeelding is van de gebeurtenis zelf. Het wordt altijd iets anders. Dat moet je altijd beseffen door de...
1: Nou ja, dat permanent teleurgesteld haak ik dan even aan. Frans Tomees, je bent een gevierd schrijver. Je hebt fantastische boeken geschreven. Hoezo blijft dat gevoel dan dat het niet gelukt is?
0: Omdat je altijd weet wat het had kunnen zijn in je fantasie.
1: Mooier.
0: Ja, je leeft toch je jaagt in je hele leven eigenlijk fantasieën na. Maar dat geldt toch hetzelfde als je op reis gaat, dan maak je een bepaalde voorstelling en dan... alle landen blijken toch steeds meer op elkaar te lijken.
1: Ja.
0: En dan hoop je af en toe zo'n glimp en af en toe vang je zo'n glimp op. En dan ben je bang, is dit eigenlijk kiets? Want zit ik naar een ansichtkaart in het echt te kijken enzovoort. Dus dat heb je als schrijver ook. Het ziet er wel uit als een goede tekst. Maar je denkt toch, er is toch iets onaanraakbaars in de ervaring.
1: Zijn
0: de
1: er schrijvers die jij leest dat je denkt, die doen dit wel? Die kunnen dit wel?
0: Ja, omdat je daar heb je natuurlijk niet. Bij een andere schrijver weet je niet wat hij had willen
1: precies,
0: doen.
1: Precies, maar ervaar je dat dan als.
0: Ja, heel veel. Ik lees ook graag om die formuleringen te ervaren. Om te ervaren dat iemand iets zo goed kan. Zulke mooie woorden kan vinden voor iets wat ik altijd veel prozaïscher had gedacht. Je geeft diepte aan. Een ervaring is maar een ervaring. En als je hem navertelt, wordt het een anekdote. En anekdotes lijken op slechte moppen, zou ik maar zeggen. En dus iets wat je beschrijft, moet ook altijd iets te raden en te wensen overlaten. Dus het is ook onmogelijk om iets te schrijven wat definitief waar is. Het is altijd voorlopig waar. En de lezer droomt daar iets bij. En daarom is het ook leuk om op te treden. Om daarop terug te komen, is die lezers ontdekken dingen in jouw tekst die je zelf vergeten was, of misschien nooit echt aandacht had.
1: Nee, en als je dan je boeken terugleest van lang geleden, lees je het dan als een objectieve lezer? Kan je dan ook weer verliezen in je eigen stukken?
0: Soms wel. En soms ook het omgekeerde. Ik denk, had ik het maar kunnen herschrijven. Maar soms heb ik wel dat ik. Dan lees ik een vreemde.
1: Ja.
4: De Media Week Awards Radio.
2: Ja, zoals altijd even een blik op de afgelopen radioweek. En dan kies ik het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips, ze zijn van harte welkom via perstribune@omroepmax.nl. Gewoon even een mailtje sturen met de zender en het tijdstip. Eerst zoals altijd de radiobloopers. In het bureau Buitenland houdt een Midden-Oosten-deskundige een pleidooi voor zover ik begrijp, betere werkomstandigheden van Midden-Oosten-deskundigen.
5: Om neon te realiseren is de inheemse bevolking verdreven. Constructiewerkers die deze projecten opbouwen, zoals bijvoorbeeld neon, die vaak onder minimale omstandigheden moeten werken.
2: Dan Jamie Reuter, die presenteert al een tijdje de ochtendshow op 3FM, maar ze heeft last van een burn-out. Burn-out verschijnselen in ieder geval. En ze gaat het wat rustiger aan doen. En dat komt geen moment te vroeg, want net nadat ze dit op donderdag op zeer deskundige wijze bekend maakt, kikt de burn-out alsnog live op zender in.
6: Ik heb hier ook heel erg over gestruggeld. En dat weet jij natuurlijk als geen ander. Me niet schuldig te voelen naar jullie allemaal.
7: Dat is een proces.
6: Dat is een proces. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Daar ben ik nog niet helemaal,
7: niet
6: moet ik eerlijk
7: over,
6: zeggen.
7: Nee.
6: Maar het goede nieuws is wel dat de vrijdagavond er zeker niet minder leuk op gaat worden.
7: Want, vrijdagochtend ook niet.
6: Wat zei ik dan?
7: De vrijdagavond.
6: Oh, de vrijdagavond was voor mij heel leuk.
2: Ja, want ze gaat dus een dagje minder presenteren. Dan Chris Keijne. Nou, die is heel vaak op deze zender te horen. Dan presenteert hij weer een avondprogramma, Het Oog. Dan weer een ochtendprogramma, OVT. Dan weer een middagprogramma, Bureau Buitenland. Ja, alsof het allemaal niks is.
8: En wat wil Israël dat voor het eerst sinds het staakt het vuren Beirut heeft gebombardeerd? Ik vraag het Arabist Leo Quarter. Goedemorgen, meneer Quarter.
9: Hi, goedemiddag Chris, hi.
2: Ja, wat was het ook weer? Dan, soms is een antwoord op een vraag in de Nationale Nieuwsquiz net zo simpel, maar ook wel heel erg correct.
10: De Nationale Nieuwsquiz. Wie is de mol?
11: Is John de mol?
2: Kan ik niet fout rekenen. Dan Villa VDB, daar praat Astrid de Jong met een man die vertelt over een trauma waar hij mee worstelt. En ja, dit gesprek resulteert voor hem in een nachtmerrie.
12: Is het nog moeilijk voor u om erover te praten?
13: Het enige waar ik heel lang last van gehad heb is van sirenes in mijn hoofd. Tot jaren daarna, als ik sirenes hoorde, tranen over mijn wangen liepen.
12: Ja. Wij horen nu hier sirenes, wat wel heel toevallig is trouwens. Is dat bij u?
13: Ja, bij ons, ja.
2: Ja, ik zie je beteuterd kijken met mijn geest. Maar hij kon er wel om lachen in deze uitzending in ieder geval. Hij is er een beetje overheen gegroeid. Dan het radiomoment van de week. Na het onthullende Volkskrant-artikel in 2022... waarin de angstcultuur achter de schermen bij de talkshow De Wereld Draait Door onthuld werd, is er veel gezegd over de woede aanvallen van, daar is die weer, presentator Matthijs van Nieuwkerk. Maar een haast net zo groot aandeel in die vreselijke sfeer op de redactie had zijn rechterhand, Djoeke Winia, die jarenlang de hoofdredacteur was. Nou, in een boek dat vorige week uitkwam vertelt ze haar kant van het verhaal, maar een interview op radio of tv is uitgebleven tot ze deze week een gesproken interview deed in de radioshow Annex Podcast van Micha Blok op deze zender. De vraag die blijft, heeft ze spijt van haar gedrag tegen de redacteuren, tegen wie ze schreeuwde en die ze kleineerde?
10: Het radiomoment van de week.
12: Wij maken dus 180 live televisieuitzendingen per jaar. Met een groep van 50 man maakten we dat. Ik had echt een miljoenenbudget onder me. Het was een gigantisch bedrijf waarvan achteraf denk ik, ik had dat helemaal niet natuurlijk in mijn eentje moeten doen. Dus ik voel me ook door de directie naar de frontlinie gestuurd van, hey Winia, houd fort in de gaten. En ik voelde me helemaal niet veilig genoeg en sterk genoeg en goed genoeg gesteund om me kwetsbaar naar de redactie op te stellen. Dus dat had ik achteraf anders gedaan, maar het systeem had dan ook moeten veranderen.
14: Maar uiteindelijk is het toch je eigen keuze van, hoe ga ik met een ander om?
12: Wat wil je tegen me zeggen? Dat ik een heel lelijk, naar mens ben?
14: Nee, dat ook al zit je in een houtgreep, dan nog heb je zelf de keuze van, ga ik tegen een redacteur schreeuwen of ga ik dreigen met dingen?
12: Maar de perceptie van schreeuwen, ik denk dat dat dus ook met seksisme te maken heeft.
14: Maar ik vind, een man mag ook niet schreeuwen.
12: Nee, maar ik denk dat het bij mij sneller schreeuwen werd genoemd.
2: Ja, nou, wie het hele interview wil horen, het is dus te horen in Micha, de podcast. Ik vond, als ik er zo naar luister, een matige zelfreflectie in doorklinken bij deze mevrouw. Ik zag jou ook heel aandachtig luisteren. We hebben het natuurlijk net gehad over Matthijs van Nieuwkerk. Hoe luister jij naar dit gesprek?
0: Nou ja, ik zei, wat was het? Heerlijk vind ik om te schrijven over hypocrisie. Vind ik hier toch wel het trefwoord.
2: Ja?
0: Ja, wat is dat nou? Als zoveel mensen getuigen dat je hebt staan schreeuwen, dat je zegt, het is omdat ik een vrouw ben. Ja, dat is toch...
2: Ja, het seksisme wordt er een beetje bijgetrokken.
0: Ja, een dader die... Ja, het is kennelijk profijtelijk om slachtoffer te zijn dan dader. Dat is ook wel weer duidelijk, maar...
2: Ja. Nou goed, tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou me hard vast.
1: Ron, dankjewel. Ja, Frans de Meester, er komt een nieuw boek aan, hè?
0: Ja, in het najaar.
1: In het najaar. Spannend.
0: Ja, mijn zwager in Dubai.
1: Zo heet het?
0: Ja.
1: Ja, heb je een zwager in Dubai?
0: Ik heb een zwager, ja. Hij is rijk geworden in Dubai. En het is eigenlijk voor mij een cursus in rijk worden, waar ik toch niet helemaal voor geslaagd ben.
1: Oké, ja. Het is altijd wel humor in alles wat jij zegt, hè? De glimlach en De speelsheid die bij het leven hangt, die voel je in alles wat je zegt, vind ik. Maar goed, ja, dat is een particuliere observatie. Ja. Frans Doormees, dank je wel. Ik sprak na de eindeling van de Hartgras Theatertour in het kader dus van het WK Voetbal. Vanaf aanstaande woensdag in onder meer Rotterdam, Houten, Spijkenisse, Naaldwijk, nou, van alles. Er is een site waar je dat op kan zien. Het gesprek met jou, Frans Doormees, en met Amber Kortzorg uit het vorige uur terug te luisteren via onze podcast. Helemaal op maat geknipt. Na tweeën gaat deze mooie sportmiddag verder met Langs de Lijn. Ook jouw Telstar.
0: Ja.
1: Een hele fijne zondag. Henry en Hugo zitten er klaar voor. Dag.
11: De perstribune.
15: Samen Max.
11: NPO Radio 1.
16: Podcast.
11: In de podcast Kunststof.
17: Ik hou ervan om een beetje met mensen te dollen.
11: TV-maker Raven van Dorst over dienstprogramma's Parels voor de Zwijnen en Nachtdieren USA.
17: Ik heb ook altijd wel heel erg een drive gehad om dingen te maken. Hè. Dat heeft mij denk ik wel heel mijn leven op de been gehouden.
11: En Amerika-correspondent Maral Noshat-Sharifi over haar nieuwe boek Maral in Magaland.
18: Ik heb nog geen feitelijk bewijs om zelf angstig te moeten zijn. Ik vind het in een bepaald opzicht eigenlijk leuker geworden. Ik ben nu echt de journalistiek aan het bedrijven.
16: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Ster.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
20: Voor het maaien van je gras.
19: Voor het reinigen van je terras.
20: Voor het snoeien van je haag.
19: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stiel, sterk werk.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
19: Nu cashback op Stiel tuinmachines. Stiel, sterk werk.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
22: Oh yeah.
21: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: NPO Radio 1. 2 uur.
11: En Hugo Borst.
2: Goedemiddag, we beginnen aan een van onze twee allerleukste uitzendingen van het jaar. Die van de laatste twee speelrondes in de Eredivisie. Als alle 9 wedstrijden tegelijkertijd zijn. En we zijn ook bij alle 9. Met als hoofdmoot de strijd om Champions League voetbal. En andere topklasseringen die Europa Cup voetbal opleveren. Oftewel de wedstrijden van Feyenoord, NEC, Ajax en FC Twente. En het degradatievoetbal van 4 clubs die nog vrezen. Excelsior, Telstar, Volendam en NAC. Waarbij NAC het doek straks kan vallen. Om te beginnen het NOS-journaal Marnix Ampersen.
23: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Tijdens de hardloopwedstrijd Leiden Marathon is een van de deelnemers overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog op het parcours gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden die na de marathon zou beginnen is afgelast. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd daarop ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met bier en vuurwerk. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. In Zutphen is bij een huiszoeking ruim 3 ton aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg en op straat iets gaf aan iemand anders. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lag de 340.000 euro cash, maar ook wapens en drugs. Het weer. Het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en kans op buien. En ook een stuk kouder. Maximaal een graad of 13.
2: De files, dat is mooi.
3: Het is ook vandaag vooral weer druk in de regio Utrecht door de weekendwerkzaamheden op de A2 en de A12. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag tussen Bunnik en Knooppunt Oude Rijn ook een kwartier extra. Dan gaan we naar de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 15 minuten extra door een ongeluk. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Knooppunt Lunetten doe je er ook 15 minuten langer over.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
22: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
24: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
25: NPO Radio 1. Langs de lijn.
26: Henry Schut en Hugo Borst.
2: Ben je er klaar voor?
27: Ja, zeker.
2: Mooi. Goedemiddag. Het is radio op zijn allermooist vandaag. En ook volgende week zondag trouwens met de twee laatste speelronden van de Eredivisie. Vandaag zijn alle 9 wedstrijden om 16:45. En we zijn ook bij alle 9. Oftewel langs de lijn. Lekker ouderwets in optima forma.
27: Laten we een rondje langs de velden maken om te kijken wat er overal op spel staat. Beginnen we met een strijd om plek 2. Daar heeft Feyenoord de beste papieren voor. En dat speelt vandaag in eigen huis tegen bekerwinnaar AZ Ragnar Niemeyer.
28: Een hele spectaculaire wedstrijd was het de vorige keer. 3-3 in Alkmaar met Max Meerdijk met een hele late gelijkmaker voor AZ. Het gaat voor Feyenoord niet om de schoonheidsprijs vandaag, puur om de overwinning. Dan is de plaatsing voor de Champions League een feit. Maar ja, Feyenoord won nog niet één keer dit seizoen van een ploeg uit de top 6.
2: Ja, een overwinning is voor Feyenoord dus genoeg voor plek 2. Maar nummer 3 NEC zal er alles aan doen om de kans te grijpen als die er komt. Het moet in elk geval winnen van Groningen om zich te houden op plek 2. Of plek 3, Suze van Kleef.
29: NEC heeft een fantastisch seizoen. De bekerfinale werd dan wel verloren, maar ze staan nu wel op pole position voor de derde plek. En dus de voorronde Champions League. Afgelopen 3 wedstrijden werden niet gewonnen. En NEC kan zich geen misstap meer veroorloven, want het verschil met de achtervolgers is maar 1 punt. Groningen had een geweldige eerste seizoen zelfs, maar de laatste maanden kwam de klad erin. Nu staan ze 10e, 1 puntje af van plek 9, die dan weer recht geeft op de play-offs Europees voetbal. Europese tickets dus, zo op het spel hier in de Euroborg.
2: Ja, dan naar nummer 4, Ajax. Dat moet vooral hopen op geen play-offs. Want door de concertreeks van Harry Styles kan dat niet in de eigen arena. Vandaag nog wel in Amsterdam, Ajax FC Utrecht, Anne de Jong.
30: Ajax ploetert zich een weg naar het eind van de competitie toe, maar hij heeft toch nog 2 belangrijke wedstrijden om te spelen. Ze hopen plek 3 te halen en voorronde van de Champions League. En ze vrezen plek 5, want dan word je veroordeeld tot de play-offs. De play-offs waar de tegenstander vandaag, Utrecht, al in zit, Zij hebben weinig motivatie nodig om de grote rivaal Ajax dwars te zitten. Belangrijk potje dus zometeen in de Johan Cruijff Arena.
0: Ja, dan de huidige nummer 5, FC Twente. Dat maakt ook nog een goede kans op een direct ticket voor Europees voetbal. Maar is, als de stand zo blijft, overgeleverd aan de play-offs. Vandaag in eigen huis tegen Sparta, Dien van het Laar.
1: Die play-offs zou voor FC Twente voelen als een toetje zonder smaak. Geen slagroom, geen zoetigheid erin, niks. Bleh. Een vieze nasmaak van een toch prima seizoen waarin er iets heel moois voor het grijpen ligt, namelijk plaatsing voor Europees voetbal. Voor Sparta daarentegen voelt die play-offs als een toetje met slagroom en een mooie kerst erop. En die kunnen ze vanmiddag verzilveren, binnenhalen, lekker opeten, als ze weten te winnen van FC Twente. Dan weten ze namelijk dat ze meedoen aan die play-offs om Europees voetbal.
0: Ja, dan gaan we naar onderen. Een direct strijd om handhaving. Nummer 14 Excelsior tegen nummer 16 Volendam. Chris Wobbe.
6: Een kraker op Kralingen vandaag. Excelsior, Volendam. Excelsior goed in vorm. 34 punten. En de laatste twee wedstrijden van Utrecht en Groningen gewonnen. En Volendam moet bibberen. 31 punten. En het moet Kane van Oevelen, de keeper, voor de rest van het seizoen missen. Maar het speelt de laatste wedstrijd thuis tegen Telstar.
0: Ja, en Telstar staat tussen deze twee ploegen in. Hoe kan je het bedenken? Op plek 15 en speelt op zijn beurt dan weer tegen de hekkensluiter, al gedegradeerd Heracles. Richard van der Made.
7: Thuis winnen vandaag van het al gedegradeerde Heracles. En Telstar weet, het is zo goed als zeker dat ook volgend seizoen Eredivisie gespeeld wordt. Telstar staat nu gelijk met de nummer 16 Volendam. Maar het doelsaldo is met plus 9 een stuk beter ten opzichte van Volendam. Min 10 op min 19. Winnen is dus het enige waar hierover gesproken wordt in Velsen-Zuid.
0: Ja, dan NAC Breda. Daar kan het doek vandaag officieel vervallen. Heerenveen kan in Breda de genadeklap geven. Mark Kloosstra.
8: Ze hebben allebei nog een minimale kans. NAC moet winnen en hopen dat Volendam verliest. En het liefst Telstar niet wint om niet te degraderen. En Heerenveen moet winnen en hopen dat Ajax en Twente verliezen om nog vierde te kunnen worden.
0: Ja, snapt u hem allemaal nog? Schrijft u alles nog
2: ja,
0: mee?
2: Ja, dat begrijpen de mensen zeker.
0: Dan wordt het nu iets eenvoudiger, want dit is een wedstrijd van minder belang. Go Ahead Eagles tegen de kampioen PSV, Jan-Vincent van Zuiden.
9: Voor Go Ahead en PSV staat er eigenlijk niks meer op het spel. Ja, Go Ahead kan zich in theorie nog plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal, maar dat is echt een kleine theoretische kans. Trainer Melvin Boel van Go Ahead zegt wel, dit is de laatste thuiswedstrijd tegen de landskampioen. We willen er echt een spektakel van maken. En PSV-trainer Peter Bos zegt, ik wil gewoon PSV-voetbal zien, vol gas vooruit. Als de ploegen een beetje waar kunnen maken wat hun trainers in het hoofd hebben, gaan we vandaag veel doelpunten zien in de Adelaarshorst.
0: Dan nog één wedstrijd en die is om de om des keizers paard.
2: Iets met een kat?
0: Ja. Fortuna tegen PEC, Krijnschuiten maken.
10: Fortuna Sittard en PEC Zwolle zijn de nummers 13 en 12 van de Eredivisie. Er staat voor beide ploegen vanmiddag dus niet zo gek veel meer op het spel. Maar Fortuna heeft de laatste 5 duels niet weten te winnen. Kortom, de thuisploeg wil nog 1 keer vlammen voor eigen publiek en de 3 punten pakken.
0: Ja, en dat waren al onze 9 voetbalcommentatoren van vandaag. En we waren heerlijk persoonlijk even bij ze aan de keukentafel of ergens anders in huis. Want iedereen is nog op weg naar die stadions toe.
2: Ik hoorde ook iemand op het toilet.
0: Ja, dat vermoeden had ik ook. We vertellen niet wie. Maar al die 9 wedstrijden worden hier zo meteen bekeken door onze analist van de dag Gert-Jan Verbeek en onze cijferman Bart Vrouws. Het duo met wie we ook voor beschouwen. De stelling van Borst, die gaat ook over de Eredivisie. En is er dan nog meer? Ja, natuurlijk, want dit is langs de lijn de 3e etappe van de Giro d'Italia. Nog niet in Italië,
2: nee,
0: toch,
2: is in Bulgarije.
12: Oh. Ja, zeker. De 3e etappe gaat naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia. 2 uur zijn de renners onderweg. We hebben 3 koplopers. Daar is Diego Sevilla weer bij. Want die jaagt de eerste dagen op. De bergtrui die heeft ook om zijn schouders. Nu op pad met Italianen Tarozzi en Tornelli. Peloton controleert. Zou wel eens een sprint kunnen gaan worden. 100 kilometer nog te rijden. De achterstand maar 3 minuten. En het was toch wel een bijzondere kop. Het is 11:55 en ik heb die tune nu alweer in mijn hoofd.
0: Heerlijk, hè? Het gestemgeluid van Sebastiaan Timmerman hoorde u. En we toepen hem af met een belachelijk goed gevuld matchcenter, hoor, vandaag. Met onder andere een finale in de handbal. Ga er goed voor zitten. Dat doen we al. Want hier is tot 7 uur langs de lijn. En om nog even te voelen wat voor spanning er dan zindert op zo'n voorlaatste speeldag. En dan moet de laatste dus volgende week zondag nog komen. De 33e speelronde is dit. Straks om 16:45 alle wedstrijden. En voor wie het niet heeft meegekregen. Ja, normaal is dat om 14:30.
2: Ja.
0: Dat was nu ook de bedoeling, maar vanwege goed gebruik, als er nog ploegen Europees actief zijn, werd oorspronkelijk 16:45 als aanvangstijdstip bedacht. Want er zou nog een ploeg Europees kunnen hebben gespeeld eerder in de week. AZ is ook ver gekomen, maar werd alsnog uitgeschakeld. Toen is geprobeerd alles terug te schakelen naar 14:30.
1: Ja.
0: Maar dat kon niet bij alle wedstrijden. Politietechnisch gezien of burgemeestertechnisch gezien. We weten de exacte details niet, maar dat is de reden dat alles toch om 16:45
1: is. En volgende week staat dan dus wel vast 14:30, 9 keer.
0: Ja, dat staat op het programma. Ja. Volgende week in dit theater. Ja. Vorig jaar was die 33e speelronde op een woensdagavond en die eindigde toen enorm spectaculair.
11: Een stiftje voor het doel wordt gekopt en gaat hij binnen. Ja, hij gaat erin! Hij gaat erin! Groningen scoort nog! Het wordt 2-2 in de 99e minuut. En Ajax is zijn koppositie kwijt. Groningen scoort. Het is 2-2.
13: Ragnar.
14: Ja, ik heb het kippenvel, Hugo, op mijn rug staan. Want iedereen van PSV keek deze richting uit. Twee vingers, nog een keer twee vingers. Ja, het is echt 2-2. Wat een moment is dit, zegt PSV. Het zal toch niet gebeuren, kampioen?
0: Ja, en dat gebeurde dus wel, want de rest is history, zoals iedereen die je toen gevolgd heeft weet. Ja, hier zullen de mensen in Amsterdam nog met angst en beven naar terugluisteren. Wat is voor vandaag hetgene waar jij het meest zin in hebt, waar je het meest nieuwsgierig naar bent?
1: Ik vind altijd onderin het allerleukst. Europees, die na-competitie, die vind ik niet zo boeiend.
0: Je bedoelt de plaatsen 5 tot en met 9 is dat in dit geval?
1: Nee, dat is ook altijd een competitietje die aardig is, maar die haalt het niet bij de wedstrijden die nu al begonnen zijn in de eerste divisie. Die play-offs voor een plekje in de Eredivisie zijn sinds de best wel leuke wedstrijden tussen. Dus ik ben heel benieuwd. Het is natuurlijk wel zo dat Heracles al gedegradeerd is. NAC staat er buitengewoon slecht voor. Ik zie dat niet goed komen. Dus het gaat om die plek. En dat is wel een hele spannende. 16. Ga er maar aan staan. Telstar of Volendam.
0: Toch vind ik het bovenin ook wel interessanter dan het in andere jaren wel eens was. Hè? Omdat er zo duidelijk een verschillende, nou, prijs is het niet letterlijk, maar wel Europees voetbal voor volgend seizoen aan vasthangt. Als je tweede wordt, ga je deze keer nog rechtstreeks de Champions League in.
1: Het is een gigantische troostprijs. Het is een troostprijs, want we willen allemaal kampioen worden natuurlijk. Maar als je dan tweede wordt en je bent verzekerd van Champions League, dat betekent 30, 40 miljoen op je rekening. Daar hoef je ook niet voor te vechten straks eind juli, begin augustus, dat staat vast. Dat is een luxe. Dat is volgend jaar gedaan, hè? Want we hebben de boel verknald.
0: Dan gaan we weer een tandje terug. Dan is nummer twee weer een voorronde.
1: Ja, volgend jaar is die tweede plek geen garantie. En die derde plek is daardoor ook natuurlijk
0: Nu voorronde Champions League. Daar staat nu NEC. Dat kan ook nog Ajax of Twente worden. En het saillante daarvan is natuurlijk dat van die vier clubs die nu 2, 3, 4 en 5 staan, en die allemaal nog dromen van het mooiste, of van een rechtstreeks ticket. Ja, voor NEC, Ajax en Twente kan het ook de vijfde plaats worden. En dan moet je dus die play-offs in plaats van dat je het mag.
1: Ja, dat is een heel hard gelach. Verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk, want dan zou je altijd zien dat je natuurlijk op een slechte dag wordt geklopt door een ploeg die bijvoorbeeld 9e is geëindigd.
0: Dus Sparta.
1: Dat zou kunnen, ja. Ik denk het niet, maar
0: allemaal straks in dit theater.

0: Nou, hey, wat is het goed?
1: Ray.
0: Ja, ik ben niet up-to-date, maar ik had die wel eens van gehoord. Maar dit is goed, zeg.
1: Je hebt er vast van gehoord dat veel mensen hier lyrisch over zijn.
0: Zeker ja, nou, dat snap
1: afgelopen
0: ik.
1: Zomer, de festivalzomer die is geweest.
0: Show.
1: En haar superhit Where's My Husband. En dit was ook nieuw werk.
0: Swing
2: de pan uit.
1: Sebas, hoe is het bij de Giro, etappe 3?
3: Nou, die zwingt nog niet zo erg de pan uit. Daar is nog rustig. Drie koplopers na ruim 2 uur gekoerst te hebben in die derde etappe. Die dus voor de laatste etappe is in Bulgarije. Naar de hoofdstad Sofia rijden de renners toe. En dan pakken ze daar vanavond het vliegtuig naar Italië. En de rest van de karavaan mag morgen, het groot deel van die karavaan, met de auto de route gaan afleggen. Dus soigneurs, et cetera, mechaniciens. 92 kilometer nog te rijden, drie koplopers. Tarozzi en Tornelli zijn de Italianen. En Diego Pablo Sevilla die rijdt al de hele ronde van Italië zo'n beetje in een kopgroep. Die heeft zijn zinnen gezet op de bergtrui. En is tot nu toe bij alle bergen en de heuvels die op de route lagen als eerste boven gekomen. Dus die heeft die blauwe trui om de schouders. Het gaat hen om de aandacht, de publiciteit en dat nevenklassement. Peloton rijdt op 2 minuten en 40 seconden. En daar controleren de sprintersploegen. Ook Dylan Groenewegen heeft een ploeggenoot naar voren gestuurd. De winnaar van de eerste etappe 2 dagen geleden. De Fransman Paul Monnier heeft dat ook gedaan. Kortom, het is Soudal Quickstep en Unibet Rose Rockets dat vooral dat peloton op tempo houdt en de voorsprong niet groter laat worden dan 3 minuten. Eigenlijk is de grote vraag wat er straks gaat gebeuren over 1 kilometer of 11. Dan begint het peloton aan de enige beklimming van vandaag. En dat is best een lange klim, 9 kilometer aan ruim 5% gemiddeld. Maximum 11%. Een col van tweede categorie. Maar ja, de top van die col ligt op ruim 70 kilometer van de finish in Sofia. Dus ik denk dat de sprinters daar wel overheen gaan komen. En mocht daar toch een ploeg zijn die het tempo gaat opvoeren om sprinters te lossen, ja, dat ze dan nog wel gaan terugkeren in die resterende 70 kilometer. Dus ik ga eigenlijk wel uit van de massasprint in een inmiddels licht bewolkt Bulgarije. Maar het is droog in tegenstelling tot gisteren. Toen zagen we door die natte wegen massale valpartij. Gisteren al een aantal renners daardoor moeten opgeven. Jay Vine en Marc Soler. En vanochtend is ook Adam Yates, klassementskopman van UAE, ploeggenoot van Soler en Vine, niet meer gestart vanwege een hersenschudding. En dat betekent dat UAE 3 renners gisteren is kwijtgeraakt door die massale valpartij. En nog maar met 5 man over is in deze ronde van Italië.
1: Ja, en daarmee geef je al aan, hè, dat het de eerste paar dagen niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Soms dan kabbelt het een beetje zo'n grote ronde. Maar hier is al van alles, ja, wat de ronde tekent.
3: Ja, en die valpartijen, ja, dat hoort ook wel een beetje bij een grote ronde. En zeker als het op de eerste dag niet al te lastig is. Als er geen proloog is, hè, geen individuele tijdrit of een ploegentijdrit, zoals dit jaar in de Ronde van Frankrijk het geval zal zijn, waardoor de eerste verschillen gemaakt worden. Ja, dan ligt het gevaar op de loer. Nou, dat zagen we 2 dagen geleden al bij de finish van de eerste etappe in Burgas. Zeker omdat de organisatie en degene die het parcours heeft uitgetekend in de laatste kilometer nog een smalle weg had gelegd. Nou, valpartij waarbij Dylan Groenewegen betrokken was. Maar de valpartij van gisteren, ja, dat kan overal gebeuren bij een koers, waar dan ook ter wereld of in Europa. Het regende, daar kan de organisatie nu eenmaal niks aan doen. En de weg was daardoor een stuk gladder dan te doen gebruikelijk. En in een deel heuvelaf, daar ging het dus gigantisch mis met een valpartij van in eerste instantie Vine en Soler en Yates. En die namen meer dan 30 renners met zich mee. Ja, dat zorgt ervoor inderdaad dat er veel hectiek al is geweest in deze eerste etappes. Helaas hoort dat bij een grote ronde. En kun je dat denk ik ook niet echt voorkomen en uitbannen.
1: Welke van de favorieten zijn tot nu toe ongeschonden?
3: Dat is natuurlijk vooral Jonas Vingegaard, de Deense kopman van Visma Leasebike. En echt de topfavoriet. Hij wilde de trilogie gaan voltooien. Want hij won al de Tour natuurlijk. Hij won de Ronde van Spanje vorig jaar. De Giro won hij nog nooit. Nou, dat moet dan in de komende 3 weken gaan gebeuren. Hij is op papier de topfavoriet. Gisteren hebben we hem 1 keer al in de aanval gezien op een helling die in de slotfase van de etappe was uitgetekend. Het Italiaanse talent Pellizzari, daar wordt ook veel van verwacht. Die ging eigenlijk wel makkelijk met hem mee. Maar Vingegaard die staat normaal gesproken al echt bovenaan de lijst van favorieten. Ik moet zeggen dat ik ook blij was om te zien dat Tijmen Arendsman gisteren goed meeging over die helling in de slotfase. De Nederlander stond er in de afgelopen jaren onbekend dat hij mede door stress en de nervositeit in de eerste dagen altijd wel ergens een minuut of nog meer aan tijd verloor in een etappe waar je dat helemaal niet van verwachtte. Dus ik was heel benieuwd hoe dat gisteren zou gaan. Nou, ik denk echt dat die 2 ritzegers in de Tour van vorig jaar wel van Arendsman een andere renner hebben gemaakt. Gisteren zat hij er gewoon prima bij. En hij finishte in het eerste peloton. Waar dus die Thomas Silva uit Uruguay, dat had ik nog niet gemeld, uiteindelijk de beste was. En hij is de trotse drager van de roze trui als eerste Uruguayaanse renner ooit.
2: Alleen een Houdini-act kan NAC nog voor degradatie behoeden. Het zou gezien de stand een enorme stunt zijn als NAC dat nog redt. Maar toch is dat waar de spelers en de trainer nog in geloven. Jan-Kees van der Kun die ging deze week eventjes langs bij een training.
4: Donkere wolken zouden beter passen bij de situatie van NAC. Maar de zon schijnt vrijdagmiddag volop en de sfeer is ontspannen op het trainingscomplex in Zundert. Voor de buitenstaander mag NAC dan allang een zekerheidje zijn als degradant. En ook op het kantoor van de club wordt er al gerekend met dat scenario. Maar hier, bij een van de laatste trainingen van deze week, wil trainer Karel Hoefkens nog niemand met de witte vlag zien zwaaien.
5: Ik kan enkel voor de spelersgroep spreken. En als ik hen zie trainen, als ik hen zie werken, zoals vandaag, dan merk ik dat nog niet terug. Ik denk dat het ook een leuze is van NAC Breda. Nooit opgeven, altijd doorgaan. En nu is dat een heel mooi moment om daar naar te leven.
4: Twee zegens zijn noodzakelijk. En zelfs dan is het nog maar de vraag of dat genoeg is. De kans is dus echt extreem klein dat het lukt. Maar ook kleine kansen kunnen tot iets leiden, zegt aanvoerder Boy Kemper.
6: Ik denk dat het een mooi voorbeeld is. Ik denk 2 jaar geleden dat we promoveerden. Gaf niemand ons een stijver. Dat we op de laatste dag 8 eindigden op doelsaldo. En gaf ook niemand ons. En viel het ook opeens allemaal goed.
4: Is dat ook iets wat je hier tegen de rest zegt? Van jongens, ik heb al een wonderbaarlijke uitkomst meegemaakt. Haal je dat hier aan?
6: Ik denk dat iedereen, wat je ook zegt, er zijn genoeg voorbeelden. Dus iedereen heeft misschien zijn eigen voorbeelden. Ik weet nog wel, volgens mij was dat Barcelona, Paris Saint-Germain. Die wedstrijd, dat zijn allemaal bizarre wedstrijden geweest. En als er druk op komt te staan, kunnen er hele rare dingen gebeuren. En ik wil niet zeggen dat er bij ons geen druk op staat. Maar ik denk, ja, als jij nu wint en de tegenpartij verliest, ja, dan denk ik dat er bij hun toch iets meer druk op staat. En wij moeten ervoor zorgen dat zondag de eerste stap wordt.
4: NAC moet niet alleen 6 punten inhalen op Telstar of Volendam, maar ook een heleboel doelpunten. Er moet vanmiddag in Breda dus niet alleen gewonnen worden van Heerenveen, maar ook nog eens met een ruime marge. En dat is dus iets waar de trainer Hoefkens mee bezig is.
5: Ja, tuurlijk wel. Wij moeten gewoon zoveel mogelijk doelpunten proberen te maken. Eerst moeten wij proberen die wedstrijd te winnen. Dat is op zich al een opgave. En dan moeten wij proberen zo secuur mogelijk te zijn in de afwerking. En dat is ook niet vanzelfsprekend. Dus het is een helse opgave. Maar ik merk wel nog altijd veel geloof in die volgende wedstrijd voor onszelf.
4: En dan is de 17e plaats niet eens de enige zorg voor NAC dat deze week iedere dag wel het nieuws haalde.
5: Ja, dat klopt. Deze week is het rumoerig geweest. En dat is op zich wel jammer natuurlijk.
4: Maandag was er de zaak tegen de KNVB.
7: NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren.
4: Die etterde dinsdag nog eventjes na.
8: Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen.
4: Op woensdag kwam een andere soap tot een voorlopig einde.
9: Goedenavond, Peer van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC. De laatste weken was er veel te doen over zijn rol bij de transfer van zijn zoon Sydney van NAC naar het Portugese Estrella.
4: En dan kwam er donderdag nog het nieuws naar buiten dat NAC de vrouwentak binnen de club mogelijk alweer gaat opdoeken. Vervelende zaken natuurlijk, maar ook zaken waar de spelers zich zo min mogelijk mee bezig willen houden.
6: Nee, eerlijk gezegd niet echt. Ik denk dat het ook te maken heeft met, ja, wij hebben daar weinig invloed op. Het enige wat wij kunnen doen is gewoon op onszelf focussen. En ik denk dat we daar zelf druk genoeg mee zijn.
4: Ja, en dan aan jou de taak om in ieder geval met je ploeg richting Heerenveen te kijken. Hè? Is dat gelukt?
5: Ja, omdat ik vooral die dingen probeer van mezelf weg te houden. Ik denk dat het al moeilijk genoeg is om een elftal klaar te krijgen elke wedstrijd. Als je dan spreekt dat er stress bij komt, dat is zeker niet anders. Spelers voelen die stress.
4: Is dat zo, merk je dat? Wat er, nou, randzaken die er gebeuren, voel je die in de groep?
5: Maar het is niet noodzakelijk door die randzaken. Ik denk vooral de positie waarop we staan. En NAC Breda is een ploeg of is een club waar er veel geëist wordt, waar het relatief zwart-wit is. En als het dan niet goed gaat, ja, dan komt die druk sowieso erop. En dat is niet altijd vanzelfsprekend.
6: Ik denk dat de club NAC ook heel mooi maakt. Een club van uitersten. En wat je zegt, ik denk dat iedereen, en ook iedereen die ik spreek na de wedstrijd, die zeggen ook van, ja, we hopen dat jullie erin blijven. Mooi stadion, mooie sfeer. Ik denk dat de supporters altijd achter ons staan. En zelfs als we verloren hadden, zijn we vaak genoeg met een applaus van het veld afgegaan. Als we gewoon ons uiterste best doen. En ja, dat past ook zeker bij mij. En dat maakt deze club gewoon echt heel mooi.
4: Je klinkt strijdbaar.
6: Nou ja, zeker altijd. Tot, wat ik zeg, totdat iets definitief is, blijf ik strijdbaar. En dat zal ook moeten, want anders hoef je ook niet het veld op te stappen.
0: Goedemiddag in het Metcenter. Wie hebben we daar zitten?
10: Moet ik nu mijn eigen naam noemen?
0: Ja.
10: Nou ja, dat vind ik wel een beetje gênant.
0: Doe jij het
10: maar.
0: Thierry Boon.
10: Ah, dankjewel Hugo Borst. Ik zit te kijken naar de MotoGP. De grote prijs van Frankrijk in Le Mans natuurlijk. De vijfde Grand Prix van het seizoen. De hele ochtend al ontzettend nat daar. Iedereen had zin in heel veel spektakel. Maar precies voor de start werd het droog. We zitten in ronde 18 van de 27. En al vanaf na de start stabiel aan de leiding Marco Bezzecchi. Dat is ook de eerste in het WK-klassement. Hij rijdt nu voor Acosta en Martin. We zagen net een crash van Bagnaia. Op dat moment de nummer 2 deed voorin dus mee. Nou ja, nu niet meer. Het gaat in de WK-stand vooral tussen Bezzecchi en zijn teamgenoot Jorge Martin. Allebei uitkomend voor Aprilia. De kloof met de rest is behoorlijk. De Moto 2 is al afgelopen. Colin Feijer, vorige race nog derde, de Nederlander, die viel uit na een val. Hij vertrok van P10, lag 16e toen hij uiteindelijk uitviel. Er was wel ander goed nieuws te melden vanuit Nederlands oogpunt, want Sonta van de Goorberg werd 13e. En dat zijn zijn eerste punten van het seizoen. Het was een race vol valpartij, vol chaos, omdat toen die baan dus nog wel nat was. Ik heb ook nog wat wielernieuws, niet vanuit de Giro, maar vanuit Limburg. Gaat over Greffel, wel te verstaan. 4 weken na zijn winst in Parijs-Roubaix is Wout van Aert de beste in de Greffelkoers. Marlies Graf in Valkenburg. Last minute besloten. Ik heb zin om te fietsen. Ik wil buiten spelen. Ik doe gewoon mee, de Belg. En na een solo van 20 kilometer kwam hij juichend over de streep. En bij de vrouwen won Lorena Wiebes.
11: NPO Radio 1.
0: Het is 2:30, Marnix Ampersen.
12: Bij de Leiden Marathon is een hardloper overleden. De vrouw werd onwel, ze is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De laatste afstand van de wedstrijd is afgelast. Volgens Omroep West deden zo'n 20.000 mensen mee aan het hardloop-evenement. Op Tenerife is de evacuatie bezig van het cruiseschip de Hondius. Dat werd getroffen door het Hanta-virus. Het schip ligt voor anker en passagiers worden met bootjes van boord gehaald. Vanmiddag vertrekt een vlucht met opvarenden naar Eindhoven. Een Brits team van militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan. Ze gaan een man helpen die mogelijk is besmet met het Hanta-virus. Hij was passagier op de Hondius, maar ging half april van boord. De hulpverleners bereikten het eiland per parachute, want er kunnen daar geen vliegtuigen landen. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. Hij kwam zwaar ten val toen het springkasteel door een windvlaag de lucht invloog en overleed later in het ziekenhuis. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk.
0: Dennis Mooij, bij de ANWB is het wederom een drukke dag op de weg op zondag.
13: Zeker. Er staat alles bij elkaar opgeteld 100 kilometer verspreid over het land. De meeste vertraging heb je nu echter bij Utrecht vanwege de werkzaamheden. Zo staat op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen 4 kilometer. Je hebt 25 minuten vertraging. De A2 is weer het hele weekend dicht tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn. Op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn heb je een kwartier vertraging. A15 dan, vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Arco en Harningsveld-Giessendam doe je echt 10 minuten langer over. Terug naar de regio Utrecht. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. Alles bij elkaar opgeteld. 25 minuten vertraging.
11: NPO Radio 1.
0: Alle wedstrijden van vandaag zijn tegelijkertijd, maar niet om 2:30. Straks om 16:45. En wij verlekkeren ons gedurende de periode die daartussenin zit natuurlijk op al die 9 wedstrijden. We hadden het straks al even over. De degradatiekraker van vanmiddag is die tussen Excelsior en Volendam. Een rechtstreekse confrontatie tussen twee van de clubs onderin. Waar het nog heel spannend voor wordt, want beide ploegen zijn rechtstreekse concurrenten om plaats 14, 15 en 16. En bij 16 moet je de na-competitie in en kun je dus zomaar degraderen. Verslaggever Jan-Kees van der Kun is in Rotterdam. Bij die wedstrijd waar veel spanning op zit, Jan-Kees. En toch ben ik benieuwd, voel je die spanning daar ook? Want bij Excelsior hebben ze natuurlijk wel wat vaker met dit beltje gehakt.
14: Ja, terechte vraag. Nee, absoluut nog niet. Het scheelt natuurlijk ook wel dat we nog ruim 2 uur voor de aftrap zitten en dat er nog vrijwel niemand in het stadion aanwezig is. En de mensen die er zijn, die lopen hier al zo lang rond dat ze al zoveel hebben meegemaakt bij de club, dat ze niet schrikken van een degradatiekraker meer of minder. Dennis van der Neut bijvoorbeeld zit naast me. Hoe ga ik jou introduceren? Excelsior man in hart en nieren. Elke functie binnen de club al wel zo'n beetje bekleed, hè?
15: Nou, ik heb inderdaad wel hoofdfuncties gehad. Ja, facilitair, maar ook teammanager van het eerste elftal. Nu doe ik merchandise, fanbeleving, supportscoördinator. Dus ja, het is wel mijn clubje.
14: Excelsior, jouw clubje. Een dag als vandaag, hoe gaat het dan met de zenuwen?
15: Ik moet eerst zeggen dat ik wel gespannen ben. Normaal heb ik dat niet bij een wedstrijd, maar vandaag wel. Dus we waren extra vroeg op de club om alles te regelen.
14: En je zei net, oh verdomme, het is ook nog moederdag. Gelukkig komt je moeder ook, want de hele familie is bezeten van de club, hè?
15: Ja, mijn vrouw en kinderen zitten ook op de tribune. En mijn moedertje komt gelukkig ook langs, zodat ik nog even een cadeautje kan geven. En mijn broertje zit er ook, dus het is wel echt een aangelegenheid voor heel de familie.
14: Wat verwacht je ervan? Gaat het feest worden hier vandaag?
15: Ik heb er wel een goed gevoel over. Voor mij hebben ze hartstikke goed getraind. We zitten hartstikke in goede flow. Twee goede uitoverwinningen gepakt. Of een thuis- en uitoverwinning gepakt. Dus ja, ik zie het wel zitten.
14: En Excelsior is gewend aan dit soort wedstrijden aan het einde van het seizoen, waarin ja, eigenlijk het lot bepaald gaat worden. Maar toch zeg je, die zenuwen zijn er nog steeds. Terwijl we het zeggen altijd van Excelsior, het maakt toch niet uit op welk niveau ze spelen. Het is hier altijd gezellig.
15: Ja, het is hier altijd wel gezellig, maar er zit ook gewoon druk op. Wij willen als club ook gewoon op het hoogste niveau spelen en ons doorontwikkelen als club. We zien dat de toeschouwersaantallen gigantisch stijgen. We hebben 500 man op de wachtlijst voor volgend seizoen. Dus ja, voor ons ook belangrijk om in de Eredivisie te blijven.
14: En in die Eredivisie, stel dat je hier vandaag veilig speelt, moet toch nog de wedstrijd van het jaar nog komen. Want die is dan volgende week. En wat zei je, die had je dubbel kunnen uitverkopen?
15: Ja, die 500 kaarten voor het uitvak, die waren zo uitverkocht. En we hadden hem denk ik wel twee keer kunnen verkopen, ja. Dus voor een hoop supporters is het wel de wedstrijd van het jaar.
14: Ja, dan heb je die club waar je tegen je speelt nog niet uitgesproken. Hè? Welk uitvak hebben we het over?
15: Rotterdam West.
14: Hugo, kan je even helpen? Welke wedstrijd is er volgende week?
0: SPARTA. Ja. Wij ontvangen onze vrienden uit Oost. En we heten ze van harte welkom. En we zijn ook heel trots dat wij de basis hebben gelegd voor het lijfsbehoud. Want als je, zoals je weet, op de bank zit Thomas van Haar samen met Breuer. Die beschouwen toch wel meer als Spartaan dan als Excelsior-man. En ook Ruben den Uyl.
14: Dit moet ik even Dennis nog even voorleggen, hoor. Want hij kan niet meeluisteren.
0: Oh, oké. Okay. En Ruben den Uyl komt uit de jeugdopleiding ook van Sparta.
14: Ja, Hugo zegt dat Excelsior heel veel te danken heeft aan SPARTA. Omdat Ruben den Uyl, Dennis Verhaar. Wie zei Thomas Verhaar?
0: Thomas Verhaar en Michel Breuer.
14: En Michel Breuer, die hebben allemaal een Sparta-verleden.
15: Michel, die heeft vooral een Excelsior verleden. Die is opgegroeid in de jeugd. Thomas is voor alle Rotterdamse clubs. En Ruben, volgens mij, moest hij weg bij Sparta. Dus,
14: Dat is wel een trainerstalent, hè?
15: Hij doet het goed, ja.
14: Ja, hij doet het goed. Ja, en Thomas Verhaar is vooral VOC, geloof ik, hè?
15: Ja, nu voelt hij volgens mij steeds hoger of zoiets. Dus ja,
14: laten we hierbij maar bij eindigen.
0: Wil je
14: maar,
0: deze vriendelijke baas ontzettend veel sterkte wensen en succes ook. Ik zie dat hij het nog heel diep in zich heeft zitten. Een diep gewortelde haat ten opzichte van Sparta. Ik ben er voorbij.
16: Sportieve haat, hè?
0: En sportieve haat natuurlijk. Maar wens hem heel veel plezier en sterkte.
15: Laten we hem maar teruggeven, het is prima hoor. Want bij ons is iedereen welkom namelijk.
16: Een goede tekst ook.
14: Dankjewel,
16: laten we hem maar teruggeven. Ja. Maar hij meende het wel, denk ik, zo te horen.
0: Ja, denk je?
16: Ik denk het wel. De stand onderin is trouwens 34 punten voor Excelsior, 31 voor Telstar en 31 ook voor Volendam. En Volendam staat dus nu op die 16e plaats. De plek waar al die ploegen niet op willen eindigen. En NAC staat daar dan weer 6 punten onder. En wil heel graag juist wel nog net 16e worden, want dan is er geen rechtstreekse degradatie. Straks om 16:45 dus alle wedstrijden. En de stelling van Borst van deze zondag is er natuurlijk bij en die gaat over de Eredivisie en luidt vandaag: op dagen als deze besef ik, de Eredivisie blijft mijn favoriete voetbalcompetitie met al zijn tegenvallers en gebreken.
0: Ja, ja, wat kijk, laten we er niet omheen draaien. Die Eredivisie die kraakt ook af en toe, gaat door ondergrenzen heen. Je komt ook in stadionnetjes die eigenlijk niet met goed fatsoen kunnen doorgaan als een Eredivisie-locatie.
16: Zoals? Die van Excelsior.
0: Excelsior, ja. Maar dat is ook wel het leuke, dat je die uitersten hebt. Excelsior, maar je hebt ook prachtige stadions zoals de Kuip of het PSV-stadion. Vooruit de Arena. Al die uitersten, die hele mix, ja, die maakt het gewoon prettig toeven in de Eredivisie. En die kun je ook hartstikke goed consumeren dankzij ESPN voor de televisie. Dus ik vermaak me kostelijk. En Ja, je zou kunnen zeggen, er zijn betere competities, hè? De Premier League of Spanje of Italië. Natuurlijk, daar wordt er beter gevoetbald. Maar dat komt ook een beetje omdat wij een functie hebben. De Eredivisie is vooral een soort jeugdopleiding. En daar wordt rijkelijk uit geplukt.
16: Nou, met soms een uitschieten naar boven, toch? En een mooie Europese prestatie. Dat gebeurt her en der.
0: Nou, maar heel af en toe is het natuurlijk zo dat 2019 Ajax op de drempel van de Champions League. Dat kan gewoon af en toe gebeuren. Dat een Nederlands topclub, het valt allemaal samen. En ineens kunnen wij wedijveren met de absolute top. Het wordt wel steeds moeilijker, denk ik. Want als je het niveau ziet van Bayern München, Paris Saint-Germain, noem maar op.
16: Ja. Nou, stap voor stap worden we eigenlijk steeds kleiner, zo eerlijk moet je zijn. Maar als ik nou tegen jou zeg, oké, dit seizoen is bijna afgelopen. Wat heeft er dan dit seizoen bij jou voor gezorgd dat je dit gevoel hebt? Dat dit je favoriete voetbalcompetitie is?
0: Het is een slecht seizoen geweest. En dat is belangrijk om even te noemen. Want als je PSV met zo'n afstand, ik geloof 23 punten voorsprong op de nummer 2, kan dat?
16: Ja, inmiddels zijn het er 17 op Feyenoord. Maar het zijn er ook al bijna 20 geweest. Ja. Ja. En met zoveel tegendoelpunten die PSV nog krijgt.
0: Hè, dat is ook de Eredivisie. Hè. We hebben natuurlijk ontknopingen als 2007. Hè, waarin je 4 clubs heb strijden tot in de laatste seconde.
16: Ja, 3. Maar
0: en je hebt natuurlijk ook zo'n seizoen als dit, waarbij de spanning wegneemt. PSV al heel vroeg, een record zelfs, kampioen wordt. En die uitersten, dat valt allemaal samen. En daardoor moet je ook een beetje leren houden van de Eredivisie. Stel, je

0: een soort jeugdopleiding. En daar wordt rijkelijk uit geplukt.
1: Nou, met soms gestolen. Naar boven toch? En een mooie Europese prestatie. Dat gebeurt her en der.
0: Nou, maar anders. Heel af en toe is het natuurlijk zo dat 2019 Ajax op de drempel van de Champions League. Dat kan gewoon af en toe gebeuren. Dat een Nederlandse topclub, het valt allemaal samen. En ineens kunnen wij wedijveren met de absolute top. Het wordt wel steeds moeilijker, denk ik. Want als je het niveau ziet van Bayern München, Paris Saint-Germain, noem maar op.
1: Ja. Nou, stap voor stap worden we eigenlijk steeds kleiner, zo eerlijk moet zijn. Maar als ik nou tegen jou zeg, oké, dit seizoen is bijna afgelopen. Wat heeft er dan dit seizoen bij jou voor gezorgd dat je dit gevoel hebt? Dat dit je favoriete voetbalcompetitie is?
0: Het is een slecht seizoen geweest. En dat is belangrijk om even te noemen. Want als je PSV met zo'n afstand, ik geloof 23 punten voorsprong op de nummer 2, kan dat?
1: Ja, inmiddels zijn het er 17 op Feyenoord. Maar het zijn er ook al bijna 20 geweest. Ja, ja. En met zoveel tegendoelpunten PSV nog krijgt.
0: Hè, want dat is ook de Eredivisie. Hè? We hebben natuurlijk ontknopingen als 2007. Hè, waarin je 4 clubs hebt strijden tot in de laatste seconde.
1: Ja, 3.
0: Maar, en je hebt natuurlijk ook zo'n seizoen als dit. Waarbij de spanning wegneemt. PSV al heel vroeg, een record zelfs, kampioen wordt. En die uiterste, dat valt allemaal samen. En daardoor moet je ook een beetje leren houden van de Eredivisie. He, stel, je krijgt een Italiaan en een Engelsman die vestigen zich in Nederland en die gaan naar de Eredivisie kijken. Die zullen denken, jeetje, bedenkelijk zeg.
1: Die Engelsman denkt dat hij in slow motion naar voetbal kijkt.
0: Nou ja, inderdaad. Dus je moet ook wel Nederlander zijn om de Eredivisie te kunnen pruimen. En het is ook zo dat scouts reizen alleen maar af als de top tegen elkaar speelt. Het heeft geen enkele zin om Ajax, een talent van Ajax, te toetsen als hij tegen Sparta of Excelsior speelt. Want dan krijgt zo'n jongen te weinig druk. Dus die komt alleen maar kijken als Feyenoord en PSV tegen Ajax spelen. Nou, dat is een beetje de Eredivisie. Die heeft een hoop gebreken. Maar zo is het met elke relatie. Het is niet alleen groots en meeslepend. Je moet ook een beetje van de beperkingen houden.
1: Ja. En als iemand er perfect uitziet, is het ook soms te perfect. Hè?
0: Dus ja,
1: ook,
0: vaak zie je dan heel veel leegte van binnen of arrogantie. Noem maar op. En er is altijd wel wat te genieten. Dat wil ik toch echt wel benadrukken. En ze ontvallen je weer. Saibari gaat ons ontvallen. Ja. Die ga ik echt missen, want dat is een geweldige voetballer. Maar dat is Nederland nou eenmaal. Dat is de Eredivisie. We zijn een opleidingsland.
1: Want dan komt er ook weer iemand voor terug. Oftewel, en nu is het woord aan jullie. Op dagen als deze besef ik, de Eredivisie blijft mijn favoriete voetbalcompetitie met al zijn tegenvallers en gebreken. Laat van je horen op de NPO Luister-app. Ben je het ermee eens? Vertel ook vooral waarom. Ben je het er niet mee eens? Vertel ons dan nog meer waarom. Want dan willen we natuurlijk heel graag weten, is het dan de Premier League? Of is het misschien wel de KKD? Of is het misschien wel gewoon je eigen amateurcompetitie op zaterdagochtend? Of die van je kind?
0: Dat mag. Ja. Ik heb in de onderbond gespeeld. Man. Dat waren veldslagen. Rotterdams clubje gaat op bezoek op Goeree Overflakke. Lek werd je geschopt, maar het had wat. Het was romantiek.
1: Is op een andere manier genieten. Hij staat open. De NPO Luister-app.

0: De Dandy Warhols met Bohemian Like You. Thierry, wat zie je?
1: Ik heb de finish gezien van de MotoGP, de grote prijs van Frankrijk in Le Mans. Marco Bezzecchi ging daar lange tijd aan de leiding. Hij leek een goede slag te slaan in de WK-stand, maar hij is ingehaald door Jorge Martin, zijn teamgenoot bij Aprilia, die dus wint voor Bezzecchi. Zijn ook de nummers 1 en 2 in de WK-stand. En de thuisfavoriet Quartararo eindigt als zesde. Om 2:45 gaan we volleyballen. De finale om de landstitel tussen Orion en Lycurgus in de topsporthal in Doetinchem, de Orion Stars uit Doetinchem moet ik zeggen. De eerste twee duels van de Best of Five hebben zij gewonnen van Lycurgus uit Groningen. Orion nu dus op matchpoint in eigen huis. En dat zou dan de derde titel op rij zijn. Sterker nog, de tweede triple op rij voor de Achterhoekers. Nou ja, er komt heel veel buitenlands voetbal vandaag aan. Bijvoorbeeld om 17:30 Arsenal naar West Ham United. Gaan ze een stap dichter bij de eerste titel in 22 jaar komen. En om 21:00 vanavond. Het duurt nog heel lang voordat het zo laat is. Maar toch, hè, Barcelona, Real Madrid. En wint Real niet, dan is Barcelona kampioen in El Clasico, nota bene. Het zou voor het eerst sinds 1932 zijn dat het in die wedstrijd wordt beslist. Maar er is droevig nieuws rondom Barcelona. Want de vader van Hansi Flick is vanmorgen overleden. Het lijkt erop dat Flick desondanks gewoon op de bank zit vanavond. Om 21:00 dus in Camp Nou. En ja, de chaos bij Real Madrid. Hè. Het is bekend, Valverde tegen Tchouaméni. De petitie tegen Mbappé is miljoenen keren ondertekend. De fans vragen om zijn vertrek. Hij was geblesseerd. Ging met zijn nieuwe vlam op vakantie. Vond niet iedereen leuk. Nou, vanmorgen is bekend geworden dat hij nog niet voldoende hersteld is. Dus Mbappé is er vanavond niet bij El Clasico.
0: Er is ook een tegenpetitie, hè, Thierry, wist je dat? Die tikt ook lekker door inmiddels.
1: Oh, dus
0: je moet straks de ene petitie van de andere petitie aftrekken bij Mbappé.
1: Beloofd.
0: Ja, en dan krijgen we een soort van balans. Voorlopig was hij nog negatief toen ik hem voor het laatst zag. Maar dat kan ook een aardige wedstrijd worden.
1: Ik ga op onderzoek uit.
0: Ja. De Giro op weg naar Sofia. Sebas.
2: En nu de beklimming van de Borovet Pass. En dat is die klim van tweede categorie. 9 kilometer lang, ruim 5% gemiddeld. De koplopers zijn op 6 kilometer van de top. En dat zijn nog steeds Italianen Tarozzi en Tornelli in gezelschap van de Spanjaard Diego Pablo Silva. En vooraan in het peloton niet zo heel veel veranderd aangaande het beeld. Het tempo wordt vooral gemaakt door ploeggenoten van Paul Magnier en de net nog Dylan Groenewegen zijn formatie, maar die is nu van de voorposten wel verdwenen. Het zijn nu ook vooral ploeggenoten van de roze truidrager Guillermo Thomas Silva, heet hij voluit. Hij komt uit Uruguay, rijdt voor Astana. Eerste seizoen bij deze formatie en hij won dus gisteren in de sprint van ruim 30 renners de tweede etappe. Guillermo schijnt trouwens vooral een doopnaam te zijn en de eerste naam in zijn paspoort. Maar hij noemt zichzelf overal Thomas Silva. Dus dat houden wij dan ook maar aan. Dat is de leider in het klassement. Hij heeft 4, 5, 6 ploeggenoten naar voren gestuurd in dat peloton. Op deze pas. Maar we hebben nog niet de indruk dat er sprinters zijn die aan de achterkant van het peloton in de problemen komen. En stel dat dat nog wel gebeurt in de resterende 5, 5,5 kilometer. Ja, dan hebben ze nog ruim 70 kilometer de tijd om terug te keren in de hoofdmacht. Met het oog op de eindsprint in Sofia. Dus voorlopig geen nood voor de sprinters in deze derde etappe van de Ronde van Italië. Ik kijk wel ook met interesse naar de lucht. Want het was eerder vandaag in Bulgarije echt strak blauw. Zonnig weer, 26 graden. Echt een prachtige zomerse dag. Inmiddels is het wel bewolkt geworden. En ik hoop dat de regen vandaag uitblijft. Ook met het oog op een mogelijke sprint. Het gaat recht toe recht aan in Sofia. Tot de laatste 200 meter notabene. Dan komt er een flauwe bocht. En dan gaat het asfalt over in steentjes. Ja, als dat in de regenachtig weer moet worden gedaan in volle sprint, dan is dat vragen om moeilijkheden. Ongelooflijk eigenlijk dat je niet gewoon de finishstreep 200 meter eerder legt op het asfalt.
0: Tja, goed. Zo simpel kan het soms zijn. Je noemde straks al even Vingegaard als topfavoriet. Wat voor soort spanning gaan we krijgen voor het klassement de komende week? Of als je heel eerlijk bent, misschien geen spanning?
2: Nee, ja, kijk, de Ronde van Italië wordt door heel veel wielerliefhebbers aangemerkt vaak als de mooiste ronde van het jaar. Ook vanwege Italië, het landschap, noem maar op. Het is altijd een beetje een strijd met de Ronde van Frankrijk. Maar als ik kijk nu naar dit deelnemersveld en de klassementsrenners, ja, dan is dat niet zo'n heel zwaar en heel sterk veld, hoor, met Vingegaard die er dus echt bovenuit steekt. En dan allemaal renners waar je wel wat mitsen en maren bij kunt hebben. En die misschien, als ze echt die drie weken goed doorkomen, wel op het podium kunnen eindigen. Ik pikte er net Arendsman eruit. Maar zijn ploeggenoot, dus Arendsman zijn ploeggenoot Egan Bernal, daar geldt hetzelfde voor. De Colombiaanse toerwinnaar van 2019. Daarna ver teruggeworpen wegens een hele zware blessure. Echt wel weer, nou ja, op 80% van wat hij ooit was. Maar of hij dat kan laten zien nog weer in een grote ronde van 3 weken, daar twijfel ik over. De Italiaan Pellizzari behoort tot de kanshebbers inderdaad voor het podium. Die noemde ik daarnet ook. En toen vergat ik nog Enric Mas te noemen. De Spaanse klassementsrenner. Eigenlijk een eeuwig talent. Maar dat is ook een renner die heel vaak wel wat tegenkomt in zo'n grote ronde. Dan in één keer op een moment dat je het niet verwacht, ligt hij bij een valpartij. Of heeft hij een lekke band in de slotfase waardoor hij tijd verliest. Maar Mas zou ook nog wel eens een renner kunnen zijn die voor het podium gaat. Terwijl nu trouwens in die beklimming van die Borovets-pas de eerste sprinter achterin in moeilijkheden komt. En dat is de Belg Arno Deli. Op, nou ja, echt kousenvoer. Of tenminste met hangen en wurgen, zo moet ik het zeggen. Weet hij nog aan te haken bij het peloton.
0: Feyenoord staat straks op pole position om als tweede te eindigen dit seizoen in de Eredivisie. Robin van Persie, de coach, zei er afgelopen vrijdag dit over.
3: Als je kijkt naar hoe dat verlopen is, dan is onze ambitie kampioen worden. Nou, dat hebben we niet gehaald. Maar uiteindelijk is het denk ik fantastisch als wij wel de Champions League halen. Hadden we daarin ook verder in de beker willen komen, bekers willen komen, Europees en ook nationaal, ja zeker. Maar als je alles meeneemt, dan voelt dat wel heel erg goed als dat zou lukken.
0: Ja, maar nou is hij toch ineens heel dichtbij die tweede plaats. Dat zag er, nou wat was het, maandje of twee geleden nog niet echt naar uit. Het ging best wel slecht. Feyenoord bleef wel steeds tweede. Is jouw beeld over Van Persie en zijn kwaliteiten als coach en hoe hij het allemaal managed veranderd de afgelopen weken?
4: Nee, ik hou me dan vast aan de scorebordjournalistiek filosofie van Co Adriaanse. Het is ondanks Van Persie dat Feyenoord tweede staat, is mijn stellige overtuiging. Ajax liet het lelijk afweten. NEC komt dan net tekort als een club met een veel en veel en veel minder groot budget. Het voetbal wat Van Persie voorstaat, dat heeft hij eigenlijk nooit kunnen brengen. Helemaal in het begin, laten we zeggen de eerste 6, 7, 8 wedstrijdjes. En daarna is er een enorm verval gekomen. Ook mede ingegeven door een falende medische staf.
0: Heel veel blessures. Ja, maar dat vind jij niet alleen pech.
4: Vind ik ook de verantwoordelijkheid van de trainer. Want die zou tussentijds toch wel kunnen aangeven van, nou, dit moet helemaal anders. Daar is wel een hoop om te doen. Dus een beetje onduidelijk wat precies.
0: Maar dat kan toch ook een fout van een ander zijn? Of van meerdere anderen? Of vind je
4: dat dan nog steeds eindverantwoordelijk? Ik vind dat een hoofdtrainer altijd meerdere verantwoordelijkheid draait. Die zou eerder kunnen hebben optreden. Maar alles bij elkaar. Je hebt natuurlijk aanvoerdersketen gehad. Daardoor is Timber weggegaan. Een krachtige, sterke persoonlijkheid. Hetzelfde geldt voor Hartman. Die pruimde Van Persie ook niet. Dat vind ik zonde. Hartman en Timber hadden Feyenoord nog veel beter gemaakt. Ik vind dat hij het Europees heeft laten lopen. Om te beginnen was die eerste wedstrijd in Braga, was het,
0: ja,
4: meen ik.
0: Ja.
4: Was natuurlijk een opstelling van Likmevessie. Die werd ook onnodig verloren, waardoor je meteen op achterstand staat. Feyenoord had moeiteloos wat verder kunnen komen

0: in Europa. Ja, ik heb niet zo heel veel positiefs te melden. Ik zou het dolgraag zeggen, want ik vind Robin van Persie natuurlijk... Mijn herinnering aan Van Persie is de voetballer die groots was. Die het Nederlands voetbal heeft gesierd, heeft geholpen. Zowel in Nederlands elftal, hij is lang topscorer geweest. Maar de overgang van trainer... speler naar trainer, is er toch eentje waarbij je denkt aan Marco van Basten.
1: Maar als je dan kijkt, want je zei het net zelf, ik kijk naar scorebordjournalistiek. De scorebordjournalistiek gaat waarschijnlijk zo meteen uitwijzen dat hij tweede is geworden en met zijn ploeg zich plaatst voor de Champions League.
0: Ja, maar geeft dat een garantie dat het volgend jaar al die beginnersfouten... Dat moet een nieuwe... Maar het is zo'n ingewikkelde situatie bij Feyenoord, omdat je krijgt een directeur die weggaat, Kloeze. Wordt dat Robert Eenhoorn bijvoorbeeld? En zou die zich dan durven permitteren om met een trainer die gebutst en gehavend de eindstreep heeft gehaald, om daarmee te beginnen? Ik weet het niet.
1: Oh, misschien nog af van deze laatste twee wedstrijden. Misschien eindigen ze nog wel op 10 punten.
0: Ja, maar kijk, vaststaat dat het niet goed was. Dat er heel veel fouten zijn gemaakt. En de vraag is of Rotterdam, het legioen, vergevingsgezind is. Ik ken niet veel supporters die zeggen, laat hem maar zitten. Ik ken echt heel veel supporters. Ik heb hier discussies over op straat, in de supermarkt, noem maar op.
1: Het zou een mooie enquête zijn, of een mooie stelling in Rotterdam en omgeving.
0: Nou ja, we kunnen volgende week de stelling doen van moet Robin van Persie volgend jaar nog trainer zijn van Feyenoord?
1: Ja, hoewel ook dan andere supporters van andere clubs zich ermee gaan bemoeien en je dan niet precies weet wat het uitkomt.
0: Dat is waar, dan zou die gekaapt moeten
1: van
0: worden.
1: Van het antwoord, ja, precies. Maar misschien moeten we er nog even over nadenken. Van Persie is natuurlijk een beginnend trainer. Hij gaat zelf kritisch terugkijken, ook op dit seizoen, vertelde hij ook eergisteren.
2: Ik maak tijdens het seizoen notities van alles wat ik meemaak, zowel positief als ook in verbeterpunten over mijzelf, over alles wat er om me heen gebeurt. Dus daarin ontgaat mij eigenlijk niets en kan ik heel makkelijk ook eventjes terugkijken op zo'n moment als je weer gaat terugkijken. Dus dat heb ik heel helder ook voor de geest en staat ook gewoon zwart op wit. Omdat het heel belangrijk is dat je, zeker als er zoveel gebeurt in het seizoen, dat je ook gewoon eventjes terug kan kijken. En dat ga ik ook zeker doen, richting mijzelf, maar ook met de mensen om me heen, om gewoon alles bespreekbaar te maken. En de goede dingen ook gewoon te benoemen, want dat is ook daarin zijn er genoeg dingen gebeurd. Maar ook zeker de dingen die niet goed zijn gegaan, die moet je juist wel benoemen om weer een stap vooruit te kunnen zetten met elkaar. En dat gaan we zeker doen. Dus ik heb dat en hierboven heel helder en ook zwart op wit.
0: Nou ja, dat is in ieder geval goed. De nederigheid komt laat. De vraag is natuurlijk ook, heeft Dick Advocaat een voorname rol gespeeld bij de koerswijziging? Feyenoord is wat zuiniger gaan spelen. Moet hij misschien betere assistenten gaan krijgen? Allemaal interessante informatie.
1: Ja, waar we de komende maanden waarschijnlijk wat wijzer van worden. Straks praten we hier onder meer over verder met Gert-Jan Verbeek. En onze cijferman Bart Vrouws schuift zometeen ook aan als we vooruit kijken op al die 9 wedstrijden van straks. En ondertussen is het woord aan jullie op de NPO Luister-app voor de stelling. Op dagen als deze besef ik, de Eredivisie blijft mijn favoriete voetbalcompetitie. Henry zegt, de Eredivisie is te veel gefragmenteerd, omdat ESPN te veel macht heeft met het samenstellen van het competitieprogramma. Ik weet niet of dat zo is trouwens, maar kijk naar Duitsland. Het merendeel begint daar gelijktijdig. Iedere week bedoelt hij dan. Daarom is het vandaag en volgende week wel weer genieten. Jolanda zegt kort en krachtig, echt wel, ik ben het eens. En Marjolein Guldemond is het niet eens. Zij gaat voor de Premier League.
0: Ja, dat is makkelijk.
1: Dat kan ook, hè.
0: Daar gaat 10 keer zoveel geld in om. Wat zeg ik? Nou, dat gaan we eens even zoeken. 15 keer? Benieuwd wat de begroting is.
1: Nog veel meer. Tot zo.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
8: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
9: Botox heeft veel meer bijwerkingen dan je denkt. Maar hoe word je voorgelicht over die risico's? En houden de Botox-klinieken zich aan de reclameregels? Radar zocht het uit, met een verborgen camera. Morgen om 8:30, Avrotros, NPO 2.
10: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: NPO Radio 1. 3 uur.
5: En Hugo Borst.
1: Met straks in Langs de Lijn vanaf 16:45... alle 9 wedstrijden in de Eredivisie van vandaag. Allemaal tegelijk. Zometeen blikken we vooruit op de belangen. De Champions League belangen bovenin. Ander Europa Cup voetbal en natuurlijk het degradatievoetbal onderin. Eerst het NOS-journaal, Marnix Ampersen.
13: De deelnemer van de halve marathon in Leiden die is overleden is een meisje van 15 uit Oegstgeest, meldt de organisatie. De tiener werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden die later zou beginnen werd afgelast. Ook de afstand voor kinderen ging niet meer door. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacenter kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen straks met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Daarna ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid is het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en kans op buien en ook een stuk kouder. Maximaal een graad of 13.
1: Waar staan ze stil, Dennis Mooij?
14: Nou, vooral rond de regio Utrecht is het weer druk vandaag vanwege de werkzaamheden. Maar ik begin op de A1 richting Amsterdam. Tussen Blarikum en Muiden doe je er een kwartier langer over door een auto met pech. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen 4 kilometer. Het hele weekend is de weg weer dicht tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn. Je hebt daar nu een half uur vertraging in de file vanuit Den Bosch. Op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier vertraging door werkzaamheden. Dan de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Leerdam en Sliedrecht-Oost doe je er een half uur langer over. En terug naar de regio Utrecht, de A27 vanuit Gorkum tussen Lexmond en Nieuwegein 20 minuten extra.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
16: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.

0: Met het Giro d'Italia, etappe 3 gaat van Plovdiv naar Sofia. Sebastian Timmerman.
1: En daar is de enige helling van de dag. De Borovets pas zojuist beklommen door de kopgroep. En Diego Sevilla, de leider in het bergklassement... na de eerste twee dagen van de Ronde van Italië... voegde daar weer wat punten toe aan zijn collectie. Peloton is ook bijna boven. En al anderhalve minuut achter het peloton... rijdt de enige sprinter die in moeilijkheden is geraakt op deze klim. Dat is Arno Dulli.
2: We warmen op voor speelronde 33 in de Eredivisie... met straks alle wedstrijden tegelijk. Kom er nog maar eens om. Allemaal hier te horen. Gert-Jan van Beek hier aangeschoven. Waar kijk jij vooral naar uit?
3: Of NEC de mentale weerbaarheid kan opbrengen... om dat punt voorsprong vast te houden. En dus niet gelijk te spelen, maar te winnen dit keer. Groningen.
2: Aha, nou, we kunnen meteen doorschuiven naar cijferman Bart Vrouws... die iets heeft met NEC... hoe reageer jij hierop?
4: wordt lastig. Wordt ja, lastig. Wordt zowel winnen bij Groningen als thuis tegen ja? Eagles... wordt een lastig programma nog. Ja.
2: Wel, nee, man. Heb je al een getal van de week?
4: Ja, ik heb er een, maar het is wel een hele grote... Ik hoop dat ik hem goed uitspreek. 387.420.489. Enig idee welke kant ik ongeveer...
2: De grassprietjes op Woudestein, want sinds kort hebben ze echt gras daar.
4: Dit zijn alle sprietjes van alle stadions in Nederland.
0: Dat was een seconde voetbal dat er is gespeeld.
4: Nee, ik zat nog te denken, wat kan er nou nog gebeuren in die laatste twee speelronden? Je hebt nog maar 18 wedstrijden, maar als je bij al die wedstrijden denkt... de thuisploeg kan winnen, het kan gelijk worden, de uitploeg kan winnen. 18 wedstrijden, als je dat even doorrekent... heb je eigenlijk nog ruim 387 miljoen varianten die je kunt krijgen... in die laatste twee speelronden. Dus er staat eigenlijk nog heel veel op het spel als je het zo bekijkt.
0: Nou, en omdat de wedstrijden om 4:45 pas beginnen, gaan we die nu allemaal doornemen. Gelukkig niet. De landskampioen is al even bekend. En dat Heracles gaat degraderen, dat is ook al een feit. Toch staat er nog wel veel op het spel. Nou, we hebben net gehoord hoeveel kanten het nog op kan. We kijken vooruit op die 33e speelronde met Gert-Jan Verbeek en met Bart Vrouws. We beginnen even bovenin. Daar heeft Feyenoord op de tweede plaats 61 punten. Het staat 5 punten voor op NEC, 56 dus. En dat staat op zijn beurt dan weer 1 punt voor op Ajax en Twente. Dat zijn de nummers 2, 3, 4 en 5. Gert-Jan, dit is een inkoppertje, denk ik, maar misschien toch ook niet. Want zo goed gaat het niet met Feyenoord. Maar die tweede plaats, dat komt goed, hè?
3: Ja,
0: vandaag AZ.
3: Dit is wel een hele lastige hobbel. Want bij AZ is de duidelijkheid, hè, Echtold die heeft verlengd. Die heeft er nog 2 jaar bij gekregen.
0: Ja, alle druk eraf.
3: Alle druk is eraf. En er zijn jongens die hebben eigenlijk heel lang blessureleed gehad. En zijn nu echt fit. En die willen nog graag even wat laten zien. Dus ik denk dat Feyenoord nog een lastige wedstrijd tegemoet ziet.
2: Jij ook, Hugo? Nee. Ik denk dat Feyenoord het gaat volbrengen met 2 beetje zakelijke overwinningen. En wat mij interesseert, dat zou ik even aan jou willen vragen. Denk je dat Dick Advocaat daar verantwoordelijk voor is? Dat hij echt wel een goede ruk aan het stuur heeft gegeven bij Van Persie?
3: Ja, ik ben wel benieuwd of het ook ondersteund wordt door de datagegevens. Dus ik kijk even naar Bart. En het is wel duidelijk dat ze minder chaotisch, minder open spelen. Het is verdedigend wat meer gestructureerd. Ja, en dat kun je als advocaat wel overlaten. Dus ik denk zeker dat Van Persie daar wel naar geluisterd heeft. En dat hij daardoor ook, als hij het zei, moeizaam met de punten bij elkaar sprokkelt.
0: Kan je er iets zinnigs over zeggen, Bart? Want dit lijkt me een moeilijke vraag.
4: Ja, nee, maar dat zie je wel goed terug. Ja? Inderdaad, sinds de winterstop eigenlijk de hele periode al veel minder hoge druk van Feyenoord. Dus veel minder balleroveringen diep op de helft van de tegenstander. Ze zakken wat verder terug. Je ziet ook dat de aanvallende cijfers bij een voorsprong een stuk minder zijn in één keer. Dus dat er, als ze een aardige voorsprong hebben gepakt... ook zelfs al bij 1 doelpunt verschil, dat er dan wat minder aangevallen wordt, minder schoten. Dat soort zaken zie je goed terug. En dan heb je eigenlijk, dan leg je zelf dat verband van... nou, dat zal dan wel de hand van advocaat zijn die je daarin ziet.
0: Dat zijn dan de waarneembare verschillen. En kan je dat dan ook omzetten tot positieve gegevens? Of ja, er zijn misschien dan weer andere voor, zoals coaches die dan moeten zeggen of het positief of negatief is.
4: Nou ja, kijk, als je alsnog die punten pakt, dan ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. En je ziet dus dat ze niet meer blijven aanvallen, wat misschien wel de filosofie van Van Persie was, zeker in die periode bij Heerenveen. Daar is hij geleidelijk aan wel van afgestapt. Dat zie je ook weer terug in die cijfers. Dat het minder aanvallend is dan wat hij in zijn eerste maanden als hoofdtrainer liet zien. Maar ja, goed, zolang je dan op die tweede plaats staat, denk je ook van ja, het zal allemaal wel overleven. En dat Champions League ticket pakken. Ja.
0: En klinkt dit dan als de advocaat touch?
3: Nou ja, Hugo heeft een keer een column geschreven over het feit dat hij niet zo goed luistert naar zijn assistenten. Haker zit daar. Dus ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen aan het eind van het seizoen.
2: Nou, maar die is natuurlijk weg. Ja, dat die had al weg moeten zijn, Gert-Jan.
3: Nou, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, als hij luistert dus wel naar advocaat en schijnbaar minder goed naar zijn andere assistenten.
2: Ja, want goed beschouwd is Dick advocaat gekomen om te helpen. Dan ben je iemand die assisteert. Maar dat hadden haken. Maar ik heb de indruk dat de hiërarchische verhouding tussen de assistenten en hoofdtrainer van Persie gewoon een ongezonde is geweest. Dat de assistenten eigenlijk niet zoveel inbreng hebben. En sommige trainers kunnen zonder. Maar als je een beginner bent, sorry hoor. Maar dan moet je leunen op liefst ervaren assistentcoaches. En dat heeft hij helemaal niet gedaan.
0: Maar misschien de laatste tijd wel, toch? Er was toch ook een beetje jouw conclusie van het gesprekje dat we net voor het nieuws hadden. Dat hij iets...
2: Nou, ik denk dat hij naar Dick advocaat persoonlijk heeft geluisterd.
0: Ja, maar dan, jij moet ook wel, want anders laat je hem niet komen.
2: Het is natuurlijk dicht bij de eindstreep. Hè? Van Persie denkt ook, ik was bijna ontslagen. Dat weet hij donders goed. Hij mocht blijven zitten door alle politieke omstandigheden. Die heeft natuurlijk gedacht, als ik nu tweede word, heb ik iets volbracht, heb ik een doelstelling gehaald en kan ik misschien verder overleven. Ja, kijk, ik heb ook op een zeker moment geschreven, Gert-Jan, maar misschien is dat raar. Eigenlijk had Robin een hele andere weg moeten afleggen. Gewoon 3 jaar Excelsior of 3 jaar Sparta. Zelfs voor Heerenveen nog.
0: Het was Heerenveen, werd het al.
2: Ja, maar Heerenveen, dat was ook geen succes. Dat weet iedereen, dat is allemaal naar buiten gekomen. Dat was geen gelukkige situatie. Robin had het vak moeten leren. Ronald Koeman zei het ook vorige week bij Studio Voetbal. Het is een ervaringsvak.
0: Ja, Gert-Jan? Kijk jij hetzelfde tegenaan? Of denk je dat er een mogelijkheid is dat hij kan blijven en dat het goed keert? Het zal niet de eerste zijn. Ik bedoel, Giovanni van Bronckhorst had ook een reeks van 7 nederlagen op een rij en werd een jaar later kampioen.
3: Nou, de uitspraak van misschien wel 10, 15 jaar terug van Ko Adriaanse over Paarden Ruiter. Dat doet steeds weer opgeld. En je ziet ook dat...
0: Een goed paard is nog geen goede ruiter.
3: Ja, dat nog, je ziet steeds vaker dat goede voetballers niet altijd goede trainers zijn. En zeker niet aanvallers. Je ziet toch de beste trainers vaak middenvelders zijn of verdedigers.
0: Ja, maar dat zeg je in het algemeen? Of
3: dat zeg ik in het algemeen. Hè? Want je hebt natuurlijk wel de voorbeelden. Hè? Of het nou Gullit is of Van Basten of Van Nistelrooy. Er zijn allemaal jongens die top hebben gespeeld.
0: En soms begint het nog best goed, maar dan keert het ergens.
3: Ja, en dat zijn toch vaak ook wel, spitsen zijn ook wel individualisten. Ze zijn minder teamplayer dan middenvelders. En boeien ze vaak minder met het teamgebeuren en met de tactiek. Ja, en dan moet je heel veel inhalen. En dan moet je de tijd krijgen, de tijd nemen als trainer zijnde, om het vak onder de knie te krijgen.
0: Ja.
2: En dat doe je dus niet bij Feyenoord. Je gaat niet het vak leren bij Feyenoord. Het is gewoon eigenlijk een idiote keuze geweest. Hij had nog niets bewezen bij Heerenveen. Hij moest het nog allemaal maar laten zien. En ja, Te Kloeze heeft gewoon, nadat hij al eerder een ongelukkige keuze had gemaakt, heeft een hele onhandige keuze gemaakt. En we hebben gezien wat daarvan is gekomen. Veel onrust. En nogmaals...
3: Het is ook wel zo dat die topspelers natuurlijk zich ook wel soms heel moeilijk kunnen verplaatsen op het moment dat ze op een ander niveau terechtkomen. Hè. Dus als je bij Excelsior worden hele andere dingen bij je gevraagd dan bijvoorbeeld bij een Feyenoord. Hè. Zeker ook het omgaan met de media en dergelijke.
0: Maar dat leek zich in eerste instantie toch juist ten goede te keren. Dat veel mensen dachten inderdaad, ja, bij Heerenveen ging het daar dan zo goed dat je nu ineens bij Feyenoord de
3: het
0: coach gaat zijn.
3: Niet goed bij Heerenveen.
0: Nee, precies. Nee, daarom. Dus de vraag was, ging het daar dan zo goed? Nee, eigenlijk niet. Maar dat het in eerste instantie nog wel redelijk goed leek te vallen. En toen hoorde je ook veel mensen zeggen, dat komt misschien omdat Feyenoord juist op een hoger niveau acteert. Het niveau dat hij zelf ook gewend was als speler.
3: Maar kijk, het rare is, hij begon bij Heerenveen wel heel goed. De pers was heel erg enthousiast, hè, met name ook in de voorbereiding. Mm-hmm. Hij was heel open, heel plezierig. Dat was je eigenlijk bij Feyenoord ook in de beginperiode. Maar op het moment dat er stress op komt kijken en er komen problemen en er zijn akkefietjes, ja, dan reageert hij op een manier alsof hij net boven de wet staat, bij wijze van spreken.
2: En juist dat, hè, omgang met de media.
3: Omgaan met spelers in gesprekken, luisteren.
2: Concessies doen aan je visie. Hè. Je kunt wel extreem aanvallend willen spelen, maar als jouw materiaal niet toereikend is, Dan moet je echt iets anders gaan verzinnen.
3: Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Want je kunt toch niet zeggen dat Dick Schreuder beter materiaal heeft dan Feyenoord. Maar hij heeft wel een visie van voetballen. En dat weet hij over te brengen op die spelers.
2: En dat is doseren.
3: Ja, dat is in elke oefenvorm die hij doet, heeft te maken met zijn kijk op voetbal. En hij doet daar geen concessies aan.
2: Nee, precies. Maar kennelijk overtuigt de trainer van NEC de spelers. En dat is de kunst.
4: Ja, ook en daarvoor... Best wel lange weg afgelegd ook. Hè? Als je dat dan weer vergelijkt met Van Persie. Welke stappen Schreuder dan heeft gemaakt. Als je ze toch even met elkaar wil vergelijken. Dat is dan misschien het verschil ook in het doseren. En het over kunnen brengen. En daar ervaring in hebben. Of het nou bij volgens mij STVB in Barneveld is. Of door tot NEC.
3: Ja, maar ook in die tijd, ook in die tijd had hij al dit idee van voetballen. He, dus al je een paar jaar terug geleden terug gaan naar Zwolle. Maar in Zwolle speelde hij ook op een gegeven moment met drie verdedigers en heel veel aanvallende spelers. Maar Zwolle op een gegeven moment eigenlijk een hele goede.
2: Maar ook dat is weer een voetballer geweest, Dick Schreuder. Ik heb hem nog zien komen bij Feyenoord Jeugd en hem de UEFA Jeugd zien halen, de onder 18. Heeft het niet gemaakt, is een modale voetballer geweest. En daar gaan we weer. Wat zijn de goede trainers geweest? Van Gaal, modale voetballer. Hiddink, modale voetballer. Slot, modale voetballer.
3: Ja, maar hij heeft vanuit de amateurs heeft hij het vak gaan leren. Hè? Dus hij heeft op een gegeven moment al zoveel trainingsuren
2: net
3: gemaakt.
2: Net als Korea.
3: Ja, net als zoveel trainingsuren gemaakt.
2: Zeker.
3: En dat is wat anders. En hij heeft de hele cursus moeten doorlopen. Ja, en Van Persie en Cochotte.
2: Laat het een les zijn voor toekomstige topclubs. Begin niet aan een absolute topper. Je hebt het aan Van Nistelrooy gezien. Hij heeft toch niet goed gewerkt. Van Basten, Van Persie. Ja, noem mij maar wel eens een gunstig geval. Ja, kunnen jullie er eentje?
4: Ik moet een beetje denken aan Zidane bij Madrid. Maar ook wel wat je nu ziet daar, zo'n kippenhok, waar al die verdettes elkaar letterlijk de tent uitvechten. Dat er dan een trainers gehad die Alonso, die ook wel stapjes heeft gemaakt en daar dan heen gaat en het niet kan bolwerken. Maar dat je nu dan wel weer hoort, Mourinho, dat is niet echt een voetballer. Maar wel dat soort types, Zidane, iemand die een beetje daarboven leeft en die zegt, jongens...
3: Ja, maar Zidane, dat wil ik je even corrigeren, Bart. Ja. Bij Real Madrid en bij dat soort ploegen gaat het er eigenlijk alleen maar om. Hoe ga je met die grote voetballers om?
4: Ja, dat bedoel ik ook.
3: Hoe ga je met die verdette om? En je ziet nu ook bij Real Madrid, ik denk, die hebben nu ook al twee trainers versleten. Maar op het moment dat dat niet goed zit en in zo'n ploeg, ja, dan kun je nog zulke goede. Paris Saint-Germain is het grootste voorbeeld.
2: En dat is mooi. Henrique heeft gewoon al die drie toppers, Neymar, Messi en Ronaldo, geliquideerd. En die speelt absoluut topvoetbal met mindere voetballers dan, in principe, hoewel dat is ook nog maar de vraag, dan die drie absolute toppers.
0: Mbappé bedoelde je, denk ik. Hè? Mbappé bedoelde
2: Mbappé,
0: je.
2: Mbappé, ja.
0: Waarvan akte? Dit was een hele mooie column, heren, over de nummer 2 Feyenoord.
2: Nou, ik moet er nog eentje schrijven.
0: Het is wel een interessante theorie, inderdaad. Dus het gaat niet bij iedereen op, maar spitsen zijn dus als coaches niet vaak de teamplayers die je zoekt.
3: Als je kijkt naar het verleden, is het zo dat spitsen het wel heel moeilijk hebben om als trainer echt goed door te breken.
0: Ja.
3: Om het niveau wat ze hadden als speler, om dat niveau ook over te brengen op een spelersgroep.
0: Ja, en Zidane in dit geval is toch iets meer een middenvelder.
3: Ja, dat is een, vind ik het niet meer, een echte nummer 10.
0: Ja. Nou, dat bewijst dan de stelling in dit geval. Ja, zometeen meer.

0: C'est mon dernier mot.
1: Dank, Cloud, Cloud, la-da-da.
2: Nou, zullen we Cloud doen in dit geval? Dan is de stap naar Thierry heel klein.
3: Corrigeer jij me nou?
4: Ik verwachtte een andere bruggetje, maar dank je wel. Ja, heel veel buitenlands voetbal. Geen Frans voetbal, maar wel bijvoorbeeld Schots voetbal. Vanavond hadden we het al even over El Clasico. Maar El Clasico heet in Schotland natuurlijk de Old Firm. Celtic tegen Rangers op Celtic Park. Gewonnen met 3-1 door de thuisclub. En dat is dan weer goed nieuws voor de liefhebbers van spanning in Schotland. Want daardoor nadert Celtic koploper Hearts tot 1 punt. Er zijn nog 2 duels te gaan in Schotland. En de laatste speeldag, volgende week zaterdag, Celtic tegen Hearts. De nummer 2 tegen de nummer 1 dus. Ontzettend spannend daar. Como in Italië gaat voor het eerst in de clubhistorie Europa in. Dat weten we al. De ploeg van Cesc Fabregas won bij Hellas Verona. En is daardoor zeker van de 6e plaats in de Serie A. Dat betekent minimaal voorronde Conference League. Maar het kan nog veel mooier worden. Misschien wel Europa League of Champions League, je weet het niet. 7 jaar terug speelde Como nog in de Serie D, het 4e niveau in Italië. En is daarna gekocht door rijke Indonesische broers. Nou ja, het heeft wel effect. En trouwens, de winnende goal vandaag gemaakt door Tassos Duvikas. Kent u deze nog? Oud-topscorer FC Utrecht. Met zijn 13e goal van het seizoen. Ook nog wat voetbal van vannacht meenemen. Heeft alles te maken met de hoofdrolspeler daar. Lionel Messi, 38 jaar. En hij doet het nog steeds. 2 assists en 1 goal namens Inter Miami. 4-2 gewonnen, 4-2 gewonnen tegen Toronto. Had aandeel in 3 goals. En heeft weer eens een record gebroken. Dit keer in de MLS. Messi, hij is de speler die het snelst op 100 goals plus assists samen dus in de Amerikaanse competitie komt. 64 duels had Messi daarvoor nodig om 59 keer te scoren en 41 keer de voorzet te geven. Blijven bizarre cijfers. En dat terwijl die richting die 40 gaat. Het oude record stond op naam van Giovinco. Die deed daar 95 duels over. En als we dan toch bezig zijn, 1 assist van Messi was op Luis Suarez, die is inmiddels 39 jaar, ex-Groningen natuurlijk, ex-Ajax. En hij heeft dan weer laten weten dat hij nog best wel mee wil naar het WK met Uruguay. Hij nam 2 jaar geleden nog vol emotie afscheid van zijn interland loopbaan. Hij kreeg nu een vraag over het WK en hij zei, nou ja, ik zou nooit nee zeggen. Dus wie weet zien we Suarez weer op het WK.
2: Wat voor bruggetje had je nou eigenlijk verwacht dan, Thierry?
4: Ja, iets met Kloot. Ik denk, ja, als je echt een beetje ruzie wil, dan kun je daar nog iets mee.
2: Als in Claude Viool? Of wat bedoel je?
4: Om maar Claude iets te noemen, ja. Ja, zo word ik vaker genoemd, hoor. Dus vandaar.
2: Nou, bedankt voor deze tip.
4: Oh, trouwens, Henry, nu ik je toch aan de lijn heb, nog 1 dingetje. Want jij had het over die petitie, hè? Mbappé out. Ja, ik heb een tussenstandje opgehaald. De Mbappé out petitie, die is inmiddels bijna 73 miljoen keer getekend. En de Mbappé in petitie 65 miljoen.
2: Nou ja, dat is nog maar 8 miljoen verschil. Dat is een heel ander verhaal dan 73 miljoen, hè?
3: Controversiële man.
2: En blijf er niet freshen.
3: Want toen hij doorkwam. Was zo'n sympathieke, leuke jongen uit de banlieue.
2: Ja. Maar als jij nu zou moeten stemmen, wat zou je dan stemmen?
3: Nou, als hij zich inderdaad gedraagt, ik heb dat laatst ook eens gehoord, hoe hij zich gedraagt, de baas spelen en ook verantwoordelijk voor het ontslag van de trainer. Ja, ik hou niet van dat soort etterbakken, nee.
2: We praten verder over de Eredivisie. We hebben Feyenoord uitgebreid besproken. Feyenoord staat tweede. Bart, ik kom even bij jou. De kansberekening is natuurlijk altijd leuk, zo vlak voor het einde van de competitie. Ook al zegt het niet altijd alles. Maar hoeveel kans heeft Feyenoord om op die tweede plaats te blijven? En daaronder NEC 3 en Ajax 4 en Twente 5?
5: Nou, Feyenoord kans op plekje 2, 94%. Is ook niet zo gek, hè? Als je ook nog weet dat ze misschien nog vandaag een zware wedstrijd hebben met AZ. Maar volgende week Zwolle. Dus dat moet wel goed komen. Voor plek 3. Zijn de kansen volgens de supercomputer van Opta, die berekent het allemaal, het gunstigst voor NEC.
2: Zeg je daar maar even bij om het objectief te houden?
5: Zeker objectief en betrouwbaar. 57% voor NEC, kans dat Ajax op die plek eindigt, 27%. En Twente, 11%. Dat is wel opmerkelijk, hè? Dat Twente
2: maar 1 puntje verschil is.
5: Nou ja, en vooral dat het bij Ajax en Twente toch nog een fors verschil in zit, terwijl ze wel hetzelfde puntenaantal hebben. Maar dan moet je ook een kijken naar een beetje het programma. En ook nog wel dat Ajax ook weer een voordeel heeft, omdat het een beter doelsaldo heeft en doelpunten voor. Dat zijn dan allemaal zaken waar ook weer naar gekeken wordt. Dus vandaar dat Twente dan echt een minimale kans nog wordt toegedicht. Maar sluit het toch ook niet uit.
2: En Twente moet ook 2 ploegen voorbij, hè, om op de derde plaats. Dat speelt dan ook allemaal mee in dat soort kansberekening. Gert-Jan, NEC, de grootste kans logisch, want ze staan ook derde. Het is wel zo, laatste weken, een beetje de klat erin. Ook die bekerfinale natuurlijk verloren. Dat zal heel erg pijn hebben gedaan. Dit is wel het moment dat ze moeten laten zien wat ze het hele seizoen hebben laten zien.
0: Nou, ja, ik vond die bekerfinale wel een uitzondering. Vond ik dat ze echt hun niveau niet hebben gehaald in die andere twee wedstrijden. Zeker tegen Twente. En lieten ze duidelijk zien dat ze beter waren dan Twente.
2: Dat was 1-1. En dat was ook 1-1. Ook 1-1.
0: Ja, ja. Tegen Telstra hebben ze ook gewoon een goede wedstrijd gespeeld. En hebben ze gewoon veel te veel kansen gemist. En ja, dat is natuurlijk ook wel bepalend voor het eindresultaat uiteindelijk. Maar als je kijkt dat NEC een van de weinige ploegen is die ook fysiek tot het einde toe overeind blijft. En die niet spelers heeft die omvallen of geblesseerd raken. Ja, dan betuigt dat gewoon op het feit dat daar gewoon heel zorgvuldig wordt omgegaan met de fysieke gesteldheid. En die blijven tot het eind toe, blijven ze vol gas geven. En daarom is het ook wel opmerkelijk dat een NEC, een ploeg die speelt eigenlijk altijd om te winnen, dat ze zo vaak gelijk gespeeld hebben.
2: Ja. Durf jij hier nou te zeggen wat je hoopt dat de eindrangschikking zal zijn? Ik bedoel, heeft er zich ook een bepaalde gunfactor bij je ontwikkeld in de loop van het seizoen?
0: Dat zeker. Ik vind het mooi dat hij onder alle omstandigheden uitgaat van zichzelf. Daar ben ik ook wel een liefhebber van.
2: Ja, Schreuder dus. Hè?
0: Ja, ik ben ook blij dat hij een coach is die niet al te veel naar zijn performance coaches luistert. Zijn eigen weg gaat en daarin zegt van ja, die performance coaches zijn ervoor om mij te ondersteunen en niet andersom. Dat ik de performance coaches ondersteun. Dus hij bepaalt wat er op de training gebeurt. En zij moeten toekijken of hij niet te veel zo over de kling jaagt. Nou, en dat blijkt ook wel dat hij een ploeg heeft die een van de fitste ploegen van de Eredivisie is.
2: Ja, met een paar oude rotten. Bart, Sherry en Linsen.
5: Ja, die zijn superbelangrijk. Linsen, 35, clubtopscorer met 11 doelpunten. Wat bij hem vooral opvalt is zijn rol als aanjager in de ploeg. En dan bedoel ik niet dat hij de boel oppept en iedereen mee wil nemen, maar juist als eerste man die druk zet op de tegenstander. En daarin, nou, daar loopt hij zich het schompus. Wordt ook al vaak gewisseld daardoor. Dat record kan hij misschien ook nog gaan pakken even tussendoor. Meest gewisselde speler in één seizoen.
2: Dubieus record.
3: Ja, NEC of in de Eredivisie?
5: Nee, in de hele Eredivisie. Moet nog één keertje gebeuren. En dan neemt hij, dan even naart hij dat record.
2: En hoe vaak is dat dan?
5: 28 keer. Van
2: bijna altijd.
5: Ja, bijna altijd inderdaad. Lang niet altijd mee eens. En wat ik mooi vind bij Sherry, die is nog ouder, die wordt bijna 38 volgende maand. Toch ook al op 10 doelpunten. Zal ik toch eens even terug te rekenen. 10 doelpunten, zo oud. Nou, hij is de oudste speler sinds Vaas Wilkes, begin jaren 60, die nog 10 doelpunten maakt in één seizoen. Dat is echt heel lang geleden.
2: Wow.
5: Hij kan vanaf nu, elk moment dat hij gaat scoren, wordt hij de oudste doelpuntenmaker van NEC in de Eredivisie. En dat record gaat hij denk ik wel pakken, want ja, je staat je er bijna niet bij stil. Maar hij heeft nog een contract voor 2 jaar. Dus hij gaat bijna door tot zijn 40ste als het contract gewoon helemaal uitgediend wordt. Ik ben benieuwd hoe die er dan bij loopt.
3: Heb ik een quizvraag voor Gert-Jan. Voor wie speelde Vaas Wilkes toen die zoveel doelpunten ze maakte? Ik twijfel ook hoor, want hij speelde niet voor Serkses.
2: Je wil zelf het antwoord ook nog weten.
3: Nou ja, precies. Maar ik denk niet dat hij voor Serkses speelde. Ik denk eerst dat hij in Limburg terecht was gekomen.
2: In welk seizoen was het, Bart?
5: Ja, 62 rond die koers.
2: Ja, ja dan

0: was het of Fortuna of Xerxes, precies ertussenin.
1: Want
0: het
1: ja, was Fortuna 54, ja. Belletje gerinkeld.
2: Oké, okay. Nou weten we dat ook weer, Gert-Jan. Goed antwoord, dankjewel.
0: Ja, dat is een makkelijk antwoord. Ajax is dan dus ingeklemd nu tussen NEC en FC Twente. Gert-Jan, dat staat allemaal bovenop elkaar. Hoe kijk jij naar Ajax in dit geheel? Ze moeten nog nu thuis tegen Utrecht en dan nog uit tegen Heerenveen.
3: Dat zijn voor Utrecht beide hele moeilijke, of voor Ajax beide hele moeilijke wedstrijden. Uit bij Heerenveen ook. Het zal een beetje afhangen wat Heerenveen vandaag doet. Maar Heerenveen heeft goed uitzicht om de play-offs in te gaan. En die zijn wel in vorm. Ja. Of ze gaan sowieso
0: dat
3: de play-offs
0: gaat sowieso
3: in.
0: Lukken, maar dan willen ze nog zo hoog mogelijk.
3: Ja, en ze zijn wel in vorm. Op het juiste moment zijn ze na de winterstop zijn ze gaan pieken. En dat hebben ze er tot nu toe volgehouden. Het is leuk om naar te kijken. En zeker thuis is Heerenveen een hele moeilijk te bespelen tegenstander. En ik denk dat Ajax daar zomaar nog niet gewonnen heeft.
0: En dan hebben we nog Twente op plaats 5. Ja, je zou bijna vergeten dat die ergens gaandeweg het seizoen nog de coach hebben ontslagen. En dat er daarna dus een opmars is gemaakt. En met de kennis van nu kun je dus zeggen dat het toch een heel goede beslissing is geweest. Er was toen heel veel kritiek op.
3: Ja, vind je dat te makkelijk? Ik was ook een van de criticasers, want ik was wel een fan van Jozef Oosting. Ja. En ik moet ook zeggen, het verwachtingspatroon was in het begin ook heel erg hoog opgeschroefd. Terwijl iedereen vond dat de selectie niet op niveau was. Nou, daar hebben ze ook wel naar geluisterd. Dus na het ontslag van Jozef Oosting zijn er wel nog versterkingen gekomen. En die hebben goed uitgepakt. Hè. Dus daarin kun je zeggen dat Jan Strooijer, weliswaar te laat, maar alsnog wat reparatiewerkzaamheden heeft verricht. En dat heeft Van der Brom goed uitgebuit.
0: Ja. Wat valt jou op, Bart, aan de reeks van Twente?
1: Nou, dat ze het inderdaad heel goed doen. Sinds Van der Brom aangesteld is, staan ze tweede in de Eredivisie. En ik moest ook terugdenken. Volgens mij deed jij die uitzending op die vrijdagavond bij het debuut van der Brom bij Twente. Twente had in de eerste paar wedstrijden amper gescoord. Van der Brom komt daar. En jullie hadden na de wedstrijd voor de camera. Zijn ploeg scoorde in één keer vijf doelpunten. Ja. En dat hij ook zei van, ik weet ook niet waar het vandaan komt. Moet ook wel
0: van der Brom effect. Ik zou niet weten waar het vandaan komt.
1: Ja. Hij gaf ook nog wel, daarvan kwam netjes Oosting nog wel een compliment. Geef ook hem dat een beetje de credits. Want ja, waar Oosting dan misschien ook wel deels de pech had met het afronden, ging het in die wedstrijd ineens heel goed voor Twente. Terwijl dat wel een beetje dit seizoen het probleem is geweest. Hè? Want daar schort het nog wel eens aan. Doelpunten. Dat zou dan misschien als enige puntje nog kunnen opnoemen van, ja, als ze wat scherper voor het doel waren geweest, misschien ook een tikkie geluk gehad, zoals vorige week in die laatste seconde dat het fout ging, dan hadden ze gewoon derde gestaan.
0: Ja, maar dat is inderdaad als. Maar bij Twente is het wel heel veel als.
1: Ja.
0: Straks om 16:45 speelt NEC dus uit bij Groningen. Ajax thuis tegen Utrecht en Twente speelt thuis tegen Sparta. En al die tegenstanders, dat is ook wel een grappig detail, gaan allemaal nog voor de nacompetitie, de play-offs, om een Europees voetbalticket.
4: NPO Radio 1.
0: Het is 3:45, Marnix Ampersen.
5: Bij een hardloopevenement in Leiden is een meisje van 15 overleden. De tiener uit Oegstgeest deed mee aan de halve marathon en werd tijdens het lopen onwel. De 10-kilometerwedstrijd in Leiden, die later zou beginnen, werd afgelast. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en vliegen straks met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven. De groep moet vervolgens in quarantaine. In Apeldoorn zijn gisteravond 26 mensen aangehouden bij een protest tegen de komst van een AZC. Agenten werden bekogeld met onder meer vuurwerk. Daarop werd de ME ingezet. Vrijdag werden er in Apeldoorn 6 mensen aangehouden bij een anti-AZC-protest. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog rekening houden met problemen.
0: Update van de files, Dennis Mooij.
6: 165 kilometer file verspreid over het land nu. De meeste vertraging nog steeds in de provincie Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen doe jij 40 minuten langer over door de werkzaamheden. Dan naar de regio Amsterdam. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten extra door een ongeluk. Op dezelfde A4, maar dan vanuit Den Haag naar Rotterdam voor het knooppunt Benelux een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A15. Bij Utrecht op de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn een kwartier vertraging door wegwerk. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam doe je er een half uur langer over tussen Leerdam en Sliedrecht-Oost.
4: NPO Radio 1.
0: Met straks dus die lawine aan voetbal vanaf 16:45. Alle 9 wedstrijden tegelijk in de eredivisie. Ondertussen is er onder meer wielrennen. Etappe 3 in de Giro, Sebas.
7: Nou, dan is die etappe net gefinished. Want nog 46 kilometer zijn er af te leggen. Dus daar gaan ze wel een uurtje over doen. En dan zijn ze binnen zo rond 16:30. Dus de finish van deze 3e etappe uit de Ronde van Italië. De laatste in Bulgarije. De hele middag kijken we al naar 3 koplopers. Naar de ploeggenoten Diego Silva uit Spanje. Alessandro Tonelli uit Italië. Zij rijden dus voor dezelfde formatie. Polti heet die ploeg. Met een wildcard mogen ze meedoen. Dankzij een wildcard aan de Ronde van Italië. Italiaanse formatie. En Sevilla en Tonelli rijden op kop met Tarozzi. Emanuele Tarozzi. Een Italiaan. Ook al uit een kleinere Italiaanse ploeg. Bardiani genaamd. Die dankzij een wildcard mag meedoen. De hele dag al voorop met z'n drieën. De samenwerking is natuurlijk prima. Want waarom zou je anders in zo'n vlakke etappe als vandaag, ondanks die helling van tweede categorie, noem ik het maar een vlakke etappe, in de aanval gaan. Peloton controleert de minuut achter het drietal. Daarnet liep de voorsprong heel snel terug naar 50 seconden. Ja, toen zag je echt vooraan in het peloton een van de ploeggenoten van sprinter Jonathan Milan bijna in de remmen knijpen om niet te snel die 3 vluchters terug te halen. Deze situatie bevalt het peloton prima. Ze rijden gecontroleerd richting de hoofdstad Sofia. Nog 45 kilometer dus te gaan. Overigens is de Belgische sprinter Arno Deli weer teruggekeerd in dat peloton. Hij werd als enige sprinter gelost op die klim van tweede categorie. Maar het deed er zo'n 20 kilometer over. En 2 ploeggenoten had hij daarvan nodig om de kloof met het peloton weer te overbruggen. En we zagen zojuist op de beelden die we binnenkrijgen vanuit Italië, of in dit geval Bulgarije, maar van de Giro-organisatie, een interview met Djamolidin Abduzjaparov. Oh. Herinneren jullie die zich nog?
2: Ja, natuurlijk, sprinter.
7: Ja, een Oezbeekse sprinter. Nou, hij was een stuk grijzer dan dat hij in de jaren 90 was, maar nog net zo vierkante kop. Echt een kamikaze sprinter was dat. Ging van links naar rechts door het peloton.
2: Ging de hekken in een keer in Parijs?
7: Ja, in 1991 op de Champs-Élysées reed hij zichzelf zomaar de hek in, omdat hij met zijn gezicht naar beneden aan het sprinten was. Ja. Uiteindelijk won hij wel 17 ritten in een grote ronde. Ik verstond er niks van. Hij sprak prima Italiaans, maar ik doe dat niet. Maar hij sprak 100 uit tot groot genoegen van de interviewer. Djamolidin Abduzjaparov, 62 jaar jong inmiddels. Nou, dat was tot nu toe het hoogtepunt van deze etappe, dat interview met hem. Dat zegt wel genoeg.
0: Nou, het zijn ook leuke hoogtepunten, hoor.
7: Zeker.
0: Jan-Kees van de Kun is voor ons in Rotterdam, waar hij vooruitblikt op de degradatietopper. Mooi woord is dat, hè? Denk even over na. De topper in de degradatiezone tussen Excelsior.
2: Is dat niet een degradatietopper?
0: Dat kan het ook worden. Ja. Maar het is uiteindelijk toch ook de topper in de degradatiezone. Excelsior tegen Volendam. En Jan-Kees, hoorde je, wat was het, in het vorige uur vanuit een toen nog tamelijk stil Woudestein. Dat klinkt nu qua muziek in elk geval al anders.
8: Ja, het is heel anders inderdaad. De boksen zijn aangezet en dat geeft meteen al sfeer. De deuren zijn ook al opengezet. 1,5 uur voor de aftrap. En toen zijn ook de eerste mensen al naar binnen gedruppeld. Die willen dus alles meemaken van wat een feestmiddag moet gaan worden. Want ik vind het woord degradatietopper wel goed gekozen. Er staan hier 2 ploegen tegenover elkaar die vandaag in ieder geval nog niet kunnen degraderen. Maar wel een hele grote stap kunnen zetten naar Lijfsbouwt. Bij winst is Excelsior zeker van Lijfsbouwt. En als Volendam wint, dan doet het hele goede zaken. Is het nog niet helemaal zeker. En bij een gelijkspel, ja, dan kan Excelsior er ook al zijn, afhankelijk van wat er op de andere velden gebeurt. En dus proef je hier op Woudestein wel een beetje, nou, laten we er maar een feestje van gaan maken. Ik zie nu trouwens iemand binnenkomen met een groot bord karton. Die heeft even huisvlijt gepleegd. Dat wordt nu opgeplakt. Wat staat erop? Houd ons erin. Zo simpel is het inderdaad vandaag, de opdracht voor Excelsior. En ja, ik merkte ook aan Fiona van der Est. Die werkt bij deze club op de commerciële afdeling. Al de hele dag bedrijvig links en rechts in het stadion. Zij is namelijk belast met de wedstrijdorganisatie vandaag. Dat er heel wat wedstrijdspanning op zit. Ik betrapte er namelijk op dat ze het clublied al uit volle borst was aan het zingen. Toen het hier nog helemaal stil was. Dus ja, dan was het makkelijk haar erop te betrappen. Ze voelde zich ook betrapt. Maar ja, ze gaf ook toe dat dat te maken had dus met de wedstrijdspanning.
9: Ja, zeker. Ik heb wel gezonde wedstrijdspanning, hoor. Maar ik heb vooral heel veel zin erin.
8: En de stem, die is wel vast gesmeerd.
9: Nou, ik kan beter niet gaan zingen. Dus daarom deed ik dat net toen er nog niemand in het stadion zat. Dat lijkt me het beste voor iedereen. Maar ik hoop wel dat vandaag het publiek heel hard gaat zingen. En dat we met elkaar een feest kunnen vieren na afloop.
8: En hoe lang werk je al bij Excelsior?
9: 4,5 jaar. Dit is mijn 5e seizoen. Dus 2 keer gepromoveerd. één keer gedegradeerd, één keer gehandhaafd. En ik hoop dat daar vandaag de handhaving bij komt.
8: Al heel veel beleefd dus. Is er verschil in beleving? Ze zeggen wel eens, Excelsior, het is altijd goed. Het maakt niet uit welk niveau ze spelen. Maar merk je toch wel dat de spanning toeneemt zo naarmate de beslissing gaat naderen?
9: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die de vrijdagavond

0: ook leuk vinden als KKD. Maar het merendeel vindt het toch veel leuker om tegen Feyenoord, Ajax, tegen de grote clubs hier te voetballen. Je zit hier natuurlijk bovenop het veld. Spelers heel dichtbij. Ja, dat is toch qua voetbalbeleving net even iets meer cachet dan in KKD. Maar omdat wij het voor ons de realiteit is dat we ook af en toe natuurlijk in de KKD zitten. Zorg je er dan ook voor dat het ook dan heel leuk is om hier op Woudestein te zijn.
1: En wanneer is voor jou de dag geslaagd? Als het allemaal smooth loopt? Of als er straks gewoon 3 punten overblijven?
0: Beide. Dus het moet en smooth lopen. En ik ga zelf ook nog over de sfeerbeleving in het stadion. Dus daar hoop ik natuurlijk dat alle acties die we gaan doen, dat ervoor gaan zorgen dat de sfeer helemaal top wordt vandaag.
1: Het is een wedstrijd waar heel wat op het spel staat. Ja. Betekent dat ook meer sfeeracties? Wat kunnen we verwachten straks?
0: Nou, we hebben entertainment duo Witneus en Pim. Die staan in de gracht. Dus zij gaan zorgen voor een goede sfeer. Ja, echt tof. En er gaat gewoon iemand, echt een supporter, diehard supporter, die gaat de tribune op om extra sfeer te maken met de klappers die iedereen krijgt. Want wij hebben gewoon altijd natuurlijk heel
1: beschaafd publiek.
0: Ja, beschaafd, keurig publiek, goed gezegd. En
1: vandaag moet gewoon even de beuk erin.
0: Vandaag moet de beuk erin, dan moeten ze herrie maken. En tegen Utrecht hebben we dat ook laten zien dat we dat echt kunnen. Dus vandaag mag het en vandaag gaan ze dat hopelijk doen.
1: Vandaag gaat Excelsior zich veilig spelen. Gaat het gebeuren?
0: Ja, zeker. Zonder twijfel. We gaan winnen.

0: De sfeerbeleving in het stadion. Dus ja, daar hoop ik natuurlijk bij dat alle acties die we gaan doen, dat ervoor gaan zorgen dat de sfeer helemaal top wordt vandaag.
1: Het is een wedstrijd waar heel wat op het spel staat. Ja. Betekent dat ook meer sfeeracties? Wat kunnen we verwachten straks?
0: Nou, we hebben entertainment duo Witneus en Pim. Die staan in de gracht. Dus zij gaan zorgen voor een goede sfeer. Ja, echt tof. En er gaat gewoon iemand, echt een supporter, diehard supporter, die gaat de tribune op om extra sfeer te maken met de klappers die iedereen krijgt. Want wij hebben gewoon altijd natuurlijk heel...
1: Beschaafd publiek.
0: Ja, beschaafd, keurig publiek, goed gezegd. En
1: Vandaag moet gewoon even de beuk erin.
0: Vandaag moet de beuk erin, dan moeten ze herrie maken. En tegen Utrecht hebben we dat ook laten zien dat we dat echt kunnen. Dus vandaag mag het en vandaag gaan ze dat hopelijk doen.
1: Vandaag gaat Excelsior zich veilig spelen. Gaat het gebeuren?
0: Ja, zeker. Zonder twijfel. We gaan winnen.

0: Vrouwenvoetbal in het buitenland. Een Nederlandse hoofdrol in de halve finales FA Cup voor vrouwen. Liverpool kwam daarin met 2-0 voor tegen Brighton. En Brighton kwam terug tot 2-2. Er was 5 minuten blessuretijd. En in de allerlaatste minuut van die blessuretijd kwam de winnende goal. En die kwam op naam van Nadine Noordam, ex-ADO, ex-Ajax. De 3-2, de winnende dus. En zij schiet Brighton naar Wembley.
1: We blikken vooruit op de wedstrijden die over een uur vanaf nu gaan beginnen. Onderin weten we al dat Heracles gaat degraderen en NAC bijna. Daarvoor kan het doek vandaag vallen. En daar is het vooral nog heel spannend om de 16e plaats voor Excelsior, Telstar en het meest op dit moment voor Volendam. Als je 16e wordt, dan moet je nog de na-competitie in en proberen degradatie te ontlopen. Excelsior heeft 34 punten, Telstar en Volendam allebei 31. Ja, en dan hebben we hier, Bart, nog een paar onderlinge confrontaties. Ja. Vandaag Excelsior tegen Volendam. En wat zijn dan de uitkomsten van de voorspelcomputers? Want met je normale blote hoofd is het al ingewikkeld om te bedenken, oh ja, volgende week gaan die nog tegen elkaar spelen.
2: Ik heb er daar de hele week op vastgebeten. Ja, dat was leuk om te doen.
1: Hoe doe je dat eigenlijk?
2: Ja, dan zeg ik tegen mijn computer, deze wedstrijden worden gespeeld. Hoeveel scenario's zijn er dan nog? Want ik begon het uur met 387 miljoen scenario's voor de laatste 2 speelronden. voor die onderste potjes is het 81. Dus dat is nog redelijk te overzien.
1: 81 scenario's.
2: 81 maar. Verschillende scenario's, ja. Hoe dan die wedstrijden kunnen eindigen. Uiteindelijk kom je dan neer op de kans dat een ploeg op plek 16 eindigt, ook volgens de Opta-computer, Excelsior maar 6%. Want als ze vandaag gelijk spelen, dan zijn ze er al. Ja. Ook vanwege het programma volgende week. Omdat dan de ploegen Volendam en Telstar tegen elkaar spelen.
1: Ja, precies, die twee die eronder staan.
2: Ja, om het helemaal ingewikkeld te maken. Telstar 27% kans op degradatie. Op plek 16, moet ik zeggen. En Volendam 67%. Dus Volendam, minste papieren. Maar alsnog, alles in eigen hand, hè?
1: Ja. Maar dat hebben ze dan uiteindelijk allemaal toch redelijk.
2: Ja, ja, zeker. Bij deze, zeker. Ja, ja. Maar je denkt van 67%, ook omdat het doelsaldo nog wel eens doorslaggevend zou kunnen worden. Want er is ook een scenario waarin alle drie die ploegen op 35 punten zouden kunnen eindigen. Ook een krankzinnige gedachte. En dat er dan eentje op doelsaldo naar de playoffs moet. Dus er zijn nog heel veel verschillende varianten, maar Volendam staat er op voorhand het minst goed voor.
3: Ik wil van Gert-Jan vragen, wie vind jij dat het meest recht heeft op die 16e plek? Dus wie mogen er de dans ontspringen, omdat ze, ja, goede dingen hebben laten zien?
4: Nou, ik ben een aantal keren positief verrast door Telstar. De spelopvatting, het feit dat de trainer, ondanks ook wel tegenslag en met mindere resultaten, en aantal keer onderin bivakerend wel zijn eigen visie is blijven volgen. Mm-hmm. En je ziet dat die jongens daarin toch al heel veel steun hebben gehad. En dat die structuur die heeft geboden, ze toch nu nog in de race zijn. Hè, want ja, jongens, laat maar wel zijn. De begroting van NAC, de begroting van Heracles en dan naar Telstar, dan heeft Telstar gewoon een wereldprestatie geleverd.
3: Ja, en Volendam of Excelsior?
4: Datzelfde geldt, moet ik zeggen, van Excelsior. Vind ik ook dat die verrassend voor de dag zijn gekomen. En Volendam, ja, daar hangt altijd zo'n... Ik sprak 3 weken terug, sprak ik Michael Dingsdag. We speelden in Oud-Heerenveen een wedstrijd. Hij was komen opdagen.
3: De assistent daar.
4: En daar hangt een soort negativisme in dat dorp.
3: Oh ja?
4: Over de mensen binnen, hè, dat ze toch wel bevreesd waren voor degradatie. Nou ja, dus dat helpt ook niet mee. En daar merk je bij Telstar en bij Excelsior veel minder van.
1: Maar ja, het zei het ook niet voor niks daar de heen en weer. Dus ik denk dat ze altijd bang zijn voor degradatie, toch?
4: Ja, maar het zit schijnbaar ook een klein beetje in de mensen.
3: De volkshaard.
4: De volkshaard.
2: Dat je in de vis ging zeggen, maar.
3: Het gaat ook niet zo lekker in de visvangst.
1: Negativisme, zei hij net wel. Maar. Bart, wat valt erop aan Excelsior? We hebben natuurlijk gezien dat het de afgelopen weken ineens heel goed gaat.
2: Ja, goede eindsprint. Ja. Goede timing. 7 punten uit de laatste 3 wedstrijden. Dat valt op. En als ik dan een speler moet aanwijzen, niet alleen de laatste weken, maar eigenlijk sinds de winterstop. Guyan de Recht maakte vorige week die winnende goal uit bij Groningen. Maar sinds de winterstop bijvoorbeeld ook al 5 assists. Nou, dan sta je echt in een rijtje met de Veermans en de Van Overheemsen en de Mika Godsen van dit seizoen. Dus dat is wel lekker. En wat dan ook opvalt, als je dan niet alleen sinds de winterstop kijkt, maar eigenlijk het hele seizoen, je kunt dan een beetje berekenen hoeveel assist een speler mag verwachten op basis van de voorzetten die hij geeft, de passes, waar komen ze uit. En dan staat hij ook gewoon in de top 10. Tussen alle bekende spelers staat dan ook de jongen van Excelsior. En ja, vind ik wel een mooi compliment. Guyan de Recht om in de gaten te houden ook vandaag.
1: En die laatste paar uitslagen, Gert-Jan. 5-0 gewonnen thuis van Utrecht en dan terugkomen in Groningen en in de slotfase nog met 3-2 winnen. 8 doelpunten ook in 2 wedstrijden. Als het er echt om gaat, Het is mooi aan voetbal, maar hoe kan je dit verklaren?
4: Nou, ik denk wel dat ze bij Utrecht heel erg geholpen zijn door die rode kaart. Ja, maar dan nog, weet het wel af te maken. Maar dat zeg ik hoor al, het positivisme waarin Excelsior ook na Zeeperts, want die hebben ze ook dit seizoen gehad, toch iedere keer positief zijn gebleven. En hetzelfde wat Pek Zwolle eigenlijk ook een beetje overkwam. Ze verliezen met 8-2 van Heracles en het weekend erop winnen ze. 6-1 verliezen bij Feyenoord en de wedstrijd daarna winnen ze weer. Ja, dat geeft toch wel de mentale weerbaarheid aan. En die heb je nodig als je onderin speelt. En dat heeft ook te maken met verwachtingspatronen. En dat is bij Telstar en bij Excelsior is toch minder hoog als bijvoorbeeld bij een Heracles en bij een NAC.
1: Ja, en wat je dan bijvoorbeeld net zegt, dan speelt het ook mee in Volendam misschien in negatieve zin dat er een beetje een negatieve sfeer in het dorp hangt en dat het bij Excelsior misschien niet zo is?
4: Nee, daar zijn over het algemeen de mensen inderdaad veel positiever. En die hebben ook zoiets van, nou ja, en als we dan degraderen, dan gaan we weer meedoen om promotie. Dus die zitten daar, daar hangt gewoon een hele andere sfeer als je ook in het stadion bent. En dat is bij Volendam toch anders. En dat heb je ook mee te maken als trainer zijn. Ja,
1: en wat voor vorm verkeert Volendam, Bart?
2: Ja, dat is een beetje lullig voor ze. Dat het de laatste weken juist wat minder gaat. En dat ze daardoor eindelijk, dat is een beetje gek gezegd, helaas voor hun, weer onder de streep staan. Want ze staan de 16e. Als je die drie ploegen neemt, dus Excelsior, Telstar en Volendam, dan stond Volendam met afstand de meeste dagen boven de streep. Alleen ja, het is wel pieken op het juiste moment. Dat is nu wel het geval bij Excelsior en niet bij Volendam. En misschien ook wel, want dat viel me dan wel op. Ik heb genoten van Dave Kwakman. Die naar Volendam ging in de winterstop. Die was ook belangrijk. Ook een aantal keer dat hij volgens mij 4 wedstrijden waarin hij een assist gaf, waarin Volendam uiteindelijk met 1 doelpunt verschil won. Dus als je dan een beetje belang aan zo'n actie wil hangen, waren dat belangrijke momenten die hij verzorgde.
3: Geblesseerd.
2: Alleen hij raakte geblesseerd. Ja. En die mis je wel de laatste weken bij Volendam.
4: Ja, en het weer de herstelde Henk Veerman. Want zeker in defensief opzicht speelt Volendam gewoon met 10 man als Henk Veerman meedoet. Die doet echt helemaal niks.
1: Die
4: wandelt en houdt ook niet echt ballen van. Ik heb tegen Heerenveen, daar heb ik die wedstrijd gezien. Nou, ik denk, hoe kun je in godsnaam zo betaald voetbal spelen? Maar ja, die wedstrijd wonnen ze dan wel met hem erin. Alhoewel Muren die stond er net 10 seconden in en scoorde meteen de 2-0. Maar ja, als jij ziet de bereidheid bij Excelsior, de bereidheid bij Telstar om met z'n allen goed resultaat te halen. Ja, dan kan Veerman nog wel een puntje aan zuigen.
1: Ja, en wie moet er verder nog letten, Bart? Op die Muren misschien?
2: Ja, nou ja, die staat altijd wel garant voor een aantal doelpunten. Als invaller is hij de topscorer dit seizoen bij Volendam. Vind ik al wel bijzonder dat je als invaller de clubtopscorer kan worden. En sowieso, als hij tegen Excelsior speelt, is het vaak raak bij hem. Dat is een van de ploegen waar hij het meest tegen heeft gescoord in competitieverband. Dus nou, schrijf hem maar vast op, doelpuntje als invaller.
1: Ja, Telstar. Die staat daar nu zo'n beetje zo tussenin. Wat zou het advies nou zijn aan Telstar? Waarschijnlijk hetzelfde spel winnen. Blijven spelen, maar inderdaad mathematisch gezien, ja, winnen is een goed advies altijd. Ja.
2: Ja. Nou ja, kijk, ze moeten
1: vaak doelpunten in de slotfase tegenkrijgen.
2: Ja, nee, dat is het grootste probleem. Als je een ranglijst, virtueel ranglijstje, het zegt niet zo gek veel, maar als je de wedstrijden op 80 minuten zou kijken, zou dus nog 9e staan in de Eredivisie. Geeft ook wel aan hoeveel punten ze dan laten liggen in die laatste 10 minuten. Hoe vaak dat ze de kop en de punten dus heeft gekost. En ja, ze moeten winnen eigenlijk vandaag. En je kunt nog, want ik had dus al die 81 scenario's uitgerekend. Ik heb hier echt veel te veel tijd aan besteed.
1: Heb je 81 scenario's uitgerekend?
2: Ik heb er nog een website voor gemaakt ook. Dan kon ik alles makkelijk invullen. En kan ik ook nog zien. Ik heb hier voor me wie dan de play-offs ingaat.
3: Het is dus echt hard werken, hè? Statistieken.
2: Ja, je denkt tegenwoordig.
3: Ik dacht pennenlikker.
2: Nee, je bent echt aan het werk. Maar er is nog een scenario als Volendam vandaag wint en Telstar vandaag wint. En dat sluit ik niet uit. Dat er volgende week met een soort salonremise, dat ze dan Excelsior eruit kunnen wippen.
1: Maar ik blijf toch even hangen op die site. Wat je daarna hebt gezegd heb ik eigenlijk niet meer zo goed gehoord.
2: Dus ik laat hem even zien.
1: Net vragen, wij kunnen dus nu allemaal fictief gaan wat als?
2: Ja.
1: En
2: het is een hele ingewikkelde link.
1: Maar doe even, wat is het leukste scenario voor vanmiddag met wat er dan volgende week uitkomt?
2: Ja, ik vind dit scenario dat je misschien een mogelijke salonremise kunt krijgen volgende week, vind ik al wel fascinerend. Maar ja,
1: alleen is dat volgende week een beetje saai en ook irritant voor een andere ploeg.
2: Dat zeker.
3: Want komt er dan een salonremise?
1: Dat is dan de vraag.
2: En dan moet Sparta winnen van Excelsior. En dan hoop je eigenlijk dan, als je dat wil, dan moet eigenlijk Sparta wel een aardig eind voorstaan om dan veilig te kunnen zijn bij Volendam en Telstar om het op de salonremise te houden. Nou, het mooiste scenario vind ik als die drie ploegen allemaal op 35 punten eindigen.
1: En dat kan dus, dat er nog is.
2: Ja.
1: En, dan gaat het dus op doelsaldo aan.
2: Ja,
1: en als doelsaldo gelijk is, kan je daar nu al iets zinnigs over zeggen?
2: Nou, Volendam is dan waarschijnlijk de klos.
1: Want alsnog?
2: Die hebben, ja, volgens mij wel. Ja.
1: Vandaar ook die 11% kans.
2: Ja.
1: Om nog te overleven.
3: En dan nog, dan krijgen ze een barrage met één of met twee eerste divisieclubs.
2: Nee, het stroomt in de finale van de play-offs. En dat is dan het voordeel wat je dit jaar hebt. Normaal gesproken, zoals vorig jaar, stroom je in de halve finale. En daarom is de nummer 16 van de eredivisie in de laatste 11 jaar ook 10 keer gesneuveld. Want je moet 2 rondjes overleven. Dat hebben ze nu vanwege het programma en de krapte.
3: WK misschien.
2: En het WK hebben ze teruggebracht tot alleen de finale.
1: Wat vind je er eigenlijk van, Gert-Jan? Dat die nummer 16 dus nu meer kans heeft om te overleven dan de afgelopen zoveel seizoenen?
4: Nou, dat vind ik wel terecht. Ja. Want je praat, je wordt soms, NAC is gepromoveerd terwijl ze 8e werden in de competitie. Omdat ze de laatste wedstrijd tegen Topos 1-1 speelden. En ik was bij die wedstrijd toevallig. Dat is een gênante vertoning. Maar die werden de 8e. En uiteindelijk zijn die gepromoveerd. Nou ja, dan vind ik wel dat een nummer 16 in de eredivisie iets meer recht heeft om en iets meer voordeel heeft uit die competitie.
1: Ja, ik zit te denken, is het nou die onderlinge wedstrijden die er nog zijn, hè, tussen die nummers 14, 15 en 16. Is dat nou vooral in het nadeel van NAC, dat nog 2 keer moet winnen sowieso?
2: Ja, want
1: maar ook weet, die ploegen gaan dus niet per se winnen boven ons, want die moeten nog tegen elkaar.
2: Dat klopt, maar als je zou misschien iets meer kans hebben als ze niet allemaal tegen elkaar gespeeld hebben, omdat je nu zeker weet dat 1 ploeg sowieso niet meer in te halen is voor NAC. Dus de kans dat NAC het nog overleeft, die is er wel, maar wordt door Opta op 0,4% ingeschat.
1: Oh.
2: Nou, dat is, het kan.
1: Ja.
2: Maar de kans is niet groot.
1: Straks thuis tegen Heerenveen en dan volgende week nog uit naar AZ. Dat is inderdaad een van de beslissingen die straks echt kan vallen. Net als de tweede plaats van Feyenoord. En wie weet wat we verder nog allemaal straks krijgen. Het kan, zoals altijd aan het einde van het seizoen, nog heel veel kanten op. Gert-Jan, zou je alsjeblieft de stelling van Borst willen beantwoorden? Die luidt vandaag: op dagen als deze besef ik, de Eredivisie blijft mijn favoriete voetbalcompetitie met al zijn tegenvallers en gebreken.
4: Nou, ik vind wel dat er een behoorlijke nivellering plaatsvindt in de Eredivisie.
1: Dus die tegenvallers en gebreken ben je het mee eens?
4: Ja.
1: Ja, en de rest?
4: Nou ja, het is omdat jouw focus zit op die Nederlandse competitie. Maar ja, als je... ik vind, moet nog ontzettend graag ook, ondanks dat daar ook meestal de kampioen al wel bekend is, maar daaronder is van alles mogelijk en dat is de Bundesliga. Dat is bij mij toch wel, als je ook de beleving ziet, de stadions, in de stadions waarin gespeeld worden, vind ik dat toch wel nog mooier als de Premier League eigenlijk.
1: Ja, voorlopig is een meerderheid van de luisteraars het eens met de stelling, maar het kan nog best veel kanten op. En ik ben benieuwd hoe het loopt als straks die wedstrijden bezig zijn en misschien heel erg meevallen of tegenvallen. Marcel stuurt op de NPO Luister-app, ik ben het ermee eens, maar het is wel een nadeel dat we niet in de absolute top kunnen aansluiten. Zo heeft elk nadeel weer zijn voordeel. Leuke competitie om te volgen, maar helaas niet groots genoeg om bij de absolute top aan te sluiten. Tim is het ook met je eens, Hugo. Je slaat de spijker zelfs op zijn kop. Als Nederlander is de Eredivisie schitterend. En moet je er wel van houden van de sprookjes van Telstar dat promoveert naar Utrecht, dat kan winnen van Napoli in de Europa League, en Feyenoord dat gelijk speelt tegen Manchester City. En Tony is het er juist helemaal niet mee eens. Die zegt, ja, volgens mij is elke competitie, als het zo is opgebouwd als deze 2 zondagen, spannend op het einde.
3: Ja. Ik zit ineens te denken. De KKD, is die niet veel leuker dan de Eredivisie?
5: NPO Radio 1.
6: Nooit meer slapen.
7: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
8: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard.
7: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
6: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
5: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Kun je design voelen? kun je voorsprong zien. Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Human neemt je mee naar de politie, die in Kenia vrij gewelddadig is. Al wordt het veranderd door een agent en priester in één. En in Colombia wordt het vertrouwen in de politie teruggewonnen door een dansje? Ja, of een goocheltruc. Kijk vanavond naar Metropolis, over agenten in de wereld. Human, radicaal menselijk.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: NPO Radio 1, 4 uur.
13: Schut en Hugo Borst.
1: Met heel veel voetbal de komende uren. Straks om 16:45 beginnen ze allemaal, alle 9 wedstrijden in speelronde 33 van de Eredivisie. En we hebben ze ook alle 9 in deze uitzending van Langs de Lijn. Eerst het NOS-journaal nu met Marnix Ampersen.
14: In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat een meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag het kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen een bui, meer wind en een stuk kouder. Het wordt zo'n 12 graden.
1: Bij de ANWB Dennis Mooij met de files.
15: Er staat nu net geen 140 kilometer file verspreid over het land. Het is al heel de middag druk rondom Utrecht, de provincie Utrecht. En dat merk je op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld. Tussen Culemborg en Everdingen 25 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrijgegeven. A12 bij Utrecht richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn een kwartier vertraging. A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arco en Sliedrecht-West doe je er een half uur langer over. En op de A28 vanuit Zwolle naar Assen is de weg even dicht bij Assen-Zuid. Er lopen daar mensen op de weg.
16: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Sluit de middag goed af met De Bilt in de Middag. Of

0: A Town Called Malice van The Jam. In het matchcenter, Thierry.
1: Om 3:30 begonnen de finale van het landskampioenschap volleybal voor mannen. Orion tegen Lycurgus in een sfeervolle hal in Doetinchem, waar de fans van Orion mogen hopen op een nieuwe Nederlandse landstitel. Het is namelijk een best of 5 en Orion won al de eerste 2 duels. Matchpoint dus voor de ploeg uit de Achterhoek. En Orion vanaf het begin beter, scherper dan de tegenstander uit Groningen. Tussenstand eerste set 9-6 voor de titelverdediger. Hebben we ook judo gezien, de Grand Slam in Kazachstan, Astana. Daar waren 3 kansen op brons voor Nederland. Het is Michael Korrel gelukt in de klasse tot 100 kilogram. Hij won van de Rus Bifov. Het is zijn eerste medaille sinds zijn terugkeer van een schorsing, hè, wegens het verkeerd invullen van zijn whereabouts. Oftewel een administratieve fout rond dopingcontroles. En in diezelfde categorie verloren Simeon Katarina zijn partij om brons. En ook Frank de Wit, die dan ook weer pas net terug is van die schorsing na een verkeerd ingevulde whereabout, die verloor zijn strijd om brons in de categorie tot 90 kilogram. We hebben

0: Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Trulies met Renke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Het is bijna zover. Zometeen om 16:45 beginnen alle wedstrijden in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie. Nummer 2, Feyenoord speelt dan tegen AZ, Ragnar Niemeijer.
14: Het is heerlijk zonnig, Harry in de Kuip. De zon schijnt, echt een dag voor een feestje. Nou, wint Feyenoord vandaag van nummer 6 AZ en wint het van een top 6 ploeg. Dan is het ook feest, want dan is Feyenoord tweede. Bos speelt linksbuiten, Lotomba wordt linksback. Van der Elshout zit op de bank.
13: In Groningen, FC Groningen tegen de nummer 3 NEC, Suze van Kleef.
15: Vorige week verloren Groningen en NEC speelde teleurstellend gelijk. Toch geen reden voor beide Dicks langs de kant, de trainers, om iets te veranderen in de opstellingen. Dick Lukien en Dirk Schreuder starten met dezelfde elf. Groningen moet voor 3 punten gaan om nog kans te maken op de Playoffs Conference League. En NEC moet winnen om de concurrenten van zich af te houden in de race om de derde plek voor de Champions League.
13: En meteen daaronder moet Ajax, de nummer 4, dus ook winnen thuis van FC Utrecht. Anne de Jong.
16: Ja, kon dit seizoen maar voorbij zijn voor Ajax. Er is eigenlijk niets echt leuks gebeurd bij Ajax bijna dit jaar. En dan moeten ze nog 2 belangrijke wedstrijden spelen. Even de spitsen eruit halen. Weghorst is wel weer fit en zit op de bank. Maar Garcia kiest voor Dolberg. En bij Utrecht is er een oude bekende van Ajax in de punt van de aanval. Haller begint daar zometeen.
13: Nummer 5. FC Twente speelt tegen Sparta. Dien van der Laar.
17: 2 opvallende namen. Titon kiept bij FC Twente, want Oenerstal is geblesseerd. Aderlating, want punten pakken voor Twente. En aan de andere kant, Bruno Martinsen die weer in de basis. Had ruzie met de trainer, maar heeft over zijn hart gestreken en gezegd... we hebben je nodig, we hebben de ervaring nodig. En dus met nummer 4 gewoon weer in de basis, BMI. 16:45, zin in.
13: En dan de keiharde strijd tegen degradatie. Met nummer 14 tegen 16, Excelsior Volendam, Chris Wobbe.
18: Een wedstrijd die echt wordt gezien als finale. Excelsior 34 punten, Volendam 31 punten. En een nieuwe doelman, Roy Steur, vervangt de geblesseerde Kane van Oefelen. Voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Gibson, ja, Pauwels, Muren. Zij gaan allemaal starten voor die van Volendam. Excelsior heeft nog een puntje nodig. En dan speelt het volgend jaar ook weer in de Eredivisie.
13: NAC kan degraderen vandaag. Speelt thuis tegen Heerenveen. Mark Kloosta.
19: Ja, en ze moeten eigenlijk allebei winnen voor een kans, een hele kleine kans die er eigenlijk niet is. Rondje spandoeken, 70 minuten gaan voor de nul. Zet je eigen supporters weer voor lul. NAC supporter gaat nooit voor de nul. Stoppen met die flauwekul. Data volgens NAC, goede prestatie. Data volgens ons, gewoon degradatie. Hoefkens tot de grens met de Belgische vlag. En niet verder. En dan de allermooiste, maar dat is een heel ander genre. Want dat is voor de vijand, hè, Willem II. Sterkte voor de familie El Alucci.
13: Ach ja. Nummer 15 speelt tegen nummer 18. Telstar tegen Heracles. Richard van der Made.
20: Spanning is echt voelbaar hier hoor. In Velsen-Zuid een grote groep supporters zijn met fakkels en een hoop gezang vanuit een café richting het stadion gelopen. En zitten nu heerlijk in het zonnetje. Telstar dat vanmiddag hoopt op Excelsior. Als zij winnen van Volendam en Telstar verslaat hier zelf Heracles, dat natuurlijk al gedegradeerd is, dan is rechtstreekse handhaving wel voor 99% zeker.
13: Go Eagles mag thuis tegen PSV. Jan Vincent van Zuiden.
5: Ja, het is een wedstrijd waar weinig meer op het spel staat. Go Ahead kan in theorie nog de play-offs om Europees voetbal halen. Maar eigenlijk geloven ze daar zelf ook niet meer in. De trainer ook niet. En dus willen ze gewoon een lekkere voetbalmiddag op de mat leggen hier in de Adelaarshorst. Beide trainers willen gewoon aanvallend voetbal zien, doelpunten zien. Nou, ik ga maar lekker zitten dan voor die wedstrijd tussen Go Ahead en PSV.
9: En dan hebben we nog Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle, Krijnschuitenmaker.
12: Ja, Fortuna in een lastige fase. Ze hebben al maar liefst 5 wedstrijden op rij niet gewonnen. Hebben ook bovendien nog 11 geblesseerde en geschorste spelers. Ook Danny Buijs is er niet bij vanwege schorsing. Staat in ieder geval niet langs de kant van het veld. Iataren kan niet spelen.

0: Maar ze hebben natuurlijk wel Kai Sierhuis met 11 doelpunten. Ja, bij de tegenstander PEC Zwolle, daar is het Koen Kastons die onder vuur lag bij de eigen supporters. Ze waren boos op hem vanwege zijn gedrag in het duel tegen Heracles. Maar dat is allemaal bijgelegd. Er staat niets meer op het spel bij het duel tussen Fortuna en PEC Zwolle.
1: En net voordat het voetbal begint, finisht vandaag de Giro-etappe. Sebas.
2: Nog maar 16 kilometer. Het gaat snel. De ruggen gaan krommen. De snelheid gaat omhoog. Nog altijd wel de drie leiders. Tarozzi, Sevilla en Tonelli. Maar ze hebben nog maar 40 seconden voorsprong op het jagende peloton met dus nog 16 kilometer te rijden.
1: Ja, dat laatste spandoek waar Mark Kloostraat over had, dat was een steunbetuiging aan Willem II-speler El Alucci. Die heeft zijn ongeboren dochter recent verloren. Ook dat kan gelukkig in voetbalstadions. We gaan naar de Kuip. Er zijn hier al wat stevige woorden weer gevallen, Ragnar, over de positie van de trainer en over de trainer zelf. Hoe is het gemoed daar? Want het is er eigenlijk al maanden spannend in de Kuip, maar Feyenoord blijft maar steeds tweede. En ik kan me zo voorstellen dat de meeste mensen daar denken, dat gaat ook gewoon gebeuren.
3: Ja, dat gevoel is er denk ik wel. Ik sprak wel met iemand die het misschien wel kan weten. Die zei van ja, het zou ook zomaar kunnen. Hè, dat we tweede worden en dat er dan alsnog wordt geroepen Van Persie wegwezen. Dan heeft hij de schade zo beperkt mogelijk gehouden. Kampioensambities waren er. Nou, die zijn natuurlijk nooit uitgekomen. Europese ambities trouwens ook niet. Bekerambities trouwens ook niet. Ja, daar zit een heel groot deel van het verhaal. Maar ik heb niet het idee dat als Van Persie Feyenoord alsnog naar plek 2 gidst. Ja, dat dan opeens alles vergeven en vergeten is. En er bestaat natuurlijk altijd nog een kans dat iemand zelf zegt na afloop van zo'n wedstrijd. Ja, het is wel mooi geweest, maar ja, daar lijkt hij ook mijn type niet per se naar.
1: Nee, en wat zijn verder de verwachtingen daar voor deze wedstrijd?
3: Ja, het is toch wel een Feyenoord dat heel veel mensen nog altijd mist. Hè. Ik zei dat net al, Jordan Bosz gaat weer naar de voorhoede. Daar heeft hij een aantal keren gespeeld als een soort toch wel echte linksbuiten eigenlijk. En dat deed hij wel goed, Australisch International. Komt Lotomba, ja, dat is niet bepaald een zekerheidje. Nog wel aardig om te melden dat Sam Steijn bijvoorbeeld terug is. En ja, wat kan AZ? Het verloor hier de laatste 5 duels op een rij in de Eredivisie. Daarvoor 2 keer gewonnen. Het is zeker niet zo dat AZ nooit van Feyenoord weet te winnen. 3-3. Hele mooie, spectaculaire wedstrijd met een hele late gelijkmaker aan het begin van het seizoen. Toen van Max Meerdink. Het is niet bepaald zijn seizoen geworden. En ik stond net met wat collega's te praten. Kees Smit is er niet bij. Toch wel een klein beetje een WK-plekje beloofd natuurlijk. Maar ja, hoe is het dan met Mijnlands? 10 goals gemaakt, vaak aanvoerder geweest. Ik spreek toch ook wel veel mensen die zeiden van nou, als we straks een wissel nodig hebben op die positie, ergens in Kansas, dan zou ik Sven Mijnlands het misschien wel meer toevertrouwen. Misschien moeten we daar nog maar eens naar gaan vragen vandaag. En bij Feyenoord geen Ahmed Hodžić, geen Nieuwkoop, geen Wang, geen Modder, geen Sauer, geen Shaquille van Persie. Feyenoord moet gewoon winnen, moet het zichzelf niet lastig maken. Heeft 61 punten, 56 voor NEC. Ja, als het gewoon wint, dan heeft het alles in eigen hand. En gewoon winnen, dat is misschien wel een beetje afsluitend het probleem. Want van een top 6 ploeg, ja, je kunt het je bijna niet voorstellen, heeft Van Persie met zijn Feyenoord nog niet 1 keer gewonnen dit seizoen. Dus niet van Ajax, niet van PSV, niet van FC Twente. Niet van AZ dus, die 3-3 eerder dit seizoen. Ja, het mag wel een keer zover zijn, toch?
1: Zeker. In de laatste tijd wordt er ook vooral veel gelijk gespeeld. Hè? Dus ze houden die concurrenten dan wel allemaal achter zich. Dat is dan weer de andere kant van deze medaille.
3: Ja, maar het is natuurlijk ook wel echt een seizoen wat van toeval soms aan elkaar hangt. Kijk, zijn presentatie is de laatste weken weer goed. Prettig, optimistisch op die vrijdag als hij vooruit kijkt. Heeft natuurlijk te maken met de resultaten. Maar als je nou ziet vorige week hoe dat dan tot stand komt. Een oliedomme rode kaart van Fortuna Sittard. Echt een hele slechte wedstrijd. Een bal van Riet. Zit trouwens op de bank vandaag. Als hij meedoet, doet Feyenoord het vaak erg goed. Ja, die valt dan ook een keertje binnen. Zoals hij dat misschien de komende keren echt niet gaat doen. Ja, dan zit echt alles mee. En heeft Feyenoord het nog altijd in eigen hand op die plek 2. Maar het verschil met de kampioen PSV is natuurlijk gigantisch.
1: Half uurtje nog, dan gaat die wedstrijd beginnen. En de andere 8 dus ook. Ja, Sebas, door jou voorspelde scenario van deze rit komt tot nu toe zo'n beetje uit, hè?
2: Ja, nog een 13 minuten en dan gaan we denk ik wel sprinten in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Want daar vindt deze derde etappe van de Ronde van Italië plaats. Dan zit het Bulgaarse drieluik erop en dat zat er wel een beetje in, die sprint, dat deze etappe zo zou gaan eindigen. De enige klim van de dag lag te ver van de finish, 70 kilometer om precies te zijn, om echt het verschil te maken. Alleen de Lee kwam daar dus in de problemen, die is al lang terug in het peloton. De tussensprint is net geweest. Tarozzi pakte daar punten en ook wat geld mee. En trouwens ook de 6 bonificatieseconden. Dus de koplopers waren even aan het sprinten tegen elkaar. Met name Tarozzi en Sevilla uit Italië en Spanje. Nou, Tonelli is ook weer aangesloten. En als ze achter zich kijken, zien ze op de kaarsrechte en mooi brede weg overigens, zien ze het peloton aankomen. Maar een halve minuut zitten tussen de 3 koplopers en het peloton. Peloton wordt al kilometers lang geleid. Onder andere door Emmanuel Gebrezabir. Dat is een boom van een kerel uit Eritrea. Ploeggenoot van Jonathan Milan, die er eergisteren toch niet helemaal aan te pas kwam in de eerste massasprint, die gewonnen werd door de Fransman Paul Manier. Nou, die Manier heeft ook een ploeggenoot op kop rijden in dat peloton. En dan is de derde man, die al kilometers lang het tempo maakt, Hartijs de Vries. En dat is een goed teken. Betekent dat Dylan Groenewegen zich goed voelt. Hij ging eergisteren onderuit in de aanloop na die eerste massasprint. Blesseerde daarbij wel even zijn rechter pols, maar lijkt dus fit genoeg. En hoe zou het zijn met Casper van Uden, de andere Nederlandse sprinter die in deze Ronde van Italië actief is? Hij lag gisteren bij die enorme massale valpartij. Dat werd pas gisteravond laat bekend dat hij er ook bij lag. En hij heeft daar wel bij zijn hand geblesseerd. En we weten van Uden dat het ook niet een sprinter is die houdt van dat gedrang, van dat geknok, van dat ellebogenwerk. Ja, dat hoort er nu eenmaal bij in de aanloop na zo'n massasprint. Maar hij wordt liever gewoon puur afgezet en dan op snelheid proberen de etappe te winnen. Vorig jaar lukte hem dat 1 keer in de Giro. En hij boekte een paar weken geleden ook de enige overwinning van Picnic PostNL in dit seizoen in de Ronde van Turkije. 10 kilometer nog te rijden en dan ligt de finishlijn in Sofia. 24 seconden is nog maar de voorsprong voor Tarozzi, Sevilla en Tonelli op het peloton.
1: Dan gaan we eens eventjes voorbeschouwen met Suze van Kleef. Die gaat kijken naar FC Groningen tegen NEC. Ja, beide ploegen die hebben eigenlijk niks aan een punt, hè? Er moet echt gewonnen worden.
4: Ja, er zijn best wat overeenkomsten, denk ik, tussen beide ploegen. Beide ploegen hebben een goed seizoen. Zeker een goede eerste seizoenshelft als je naar Groningen kijkt. Stonden 5e nog, hè, in de winter. Nu 10e. Het is toch een beetje ingezakt. En voor dat inzakken in de laatste weken moet NEC natuurlijk ook gaan uitkijken. Staan er nu nog gewoon goed voor, hè. Hebben de pole position. Ik heb het al een paar keer gehoord voor verschillende plekken. Maar zij hebben de pole position op de derde plek. Maar moeten gewoon wel gaan winnen. Want de concurrentie die loopt in. Vorige week teleurstellend gelijkspel tegen Telstar. Ternauwernood in de 85ste minuut. Doelpunt van Cheron Sherry, de gelijkmaker, nog wel. Dus de spanning loopt echt wel op bij NEC. Dat natuurlijk een geweldig seizoen doormaakt. Maar wel een tik op de neus heeft gekregen. Natuurlijk bij de verloren bekerfinale. En nog echt wel moet gaan zorgen dat het seizoen niet uitgaat als een nachtkaars. En ik hoorde Brian Linssen, de topscorer, zeggen: ja, kijk, we kunnen gewoon nog 5e worden. En dat zou toch voelen als een teleurstelling. Maar dat zou ook eigenlijk niet zo moeten zijn voor NEC. Maar zo gaat dat natuurlijk als je zo'n goed seizoen speelt.
1: We gaan naar het matchcenter. Want er is dan wel 9 keer voetbal. Maar er is nog veel meer, Thierry.
5: Nog heel veel meer. Bijvoorbeeld volleybal. Lukt het Orion vandaag al om kampioen te worden? Het heeft namelijk al 2 keer gewonnen in de finale. Best of 5 tegen Lee Kurgus. En nu is dus wedstrijd 3 bezig in Doetinchem. De eerste set is al binnen voor Orion. 25-22 werd die. De hele set waren ze eigenlijk de betere. De tweede set is het wat meer gelijk opgaan. Staat nu 11-10 in het voordeel van Orion. Ja, Orion wint eigenlijk alles, hè. Het zou al de 8e Nederlandse hoofdprijs op rij zijn. Gewonnen door Orion. Maar goed, zover is het nog niet. Nog 2 gewonnen sets nodig voor een nieuwe landstitel. Kijk ook naar tennis, het Masters toernooi in Rome. Botik van de Zandschulp staat daar op dit moment op de baan in de derde ronde tegen Kaun Kachanov. De nummer 13 van de wereld. En Botik van de Zandschulp doet het goed. De nummer 54 van de wereld is de Nederlander. Hij brak zijn Russische tegenstander bij een 6-5 voorsprong. Hij won dus de eerste set met 7-5. Heeft nog 1 zo'n goede set nodig voor een uitstekend resultaat. Hij leidt nu met 2-1 in games van de Zandschulp. Hij is sowieso bezig aan een behoorlijke klim op de wereldranglijst. Allemaal onder de coach Raymond Sluiter, al 25 plaatsen gestegen. En nu dus die top 50 in zicht. Is er ook nog darts, de finale dag van de Austrian Open in Graz, onderdeel van het Eurotour circuit. Dat zijn middelgrote toernooien en er is nog maar één Nederlander over in de kwartfinales. Zijn naam is Kevin Doets. Hij won in zijn derde ronde van Ryan Joyce. Michael van Gerwen verloor daarin van een oud-wereldkampioen van Rob Cross. En ook Danny Noppert werd uitgeschakeld door Christo Reyes. Gisteren werden ook al Gian van Veen en Wessel Nijman verrassend snel uitgeschakeld. In de avond gaat het toernooi daar verder met de kwartfinales. Doets dus, hij speelt daarin tegen Luke Woodhouse. En de prijzenpot is in totaal 230.000 Britse pond.
6: Gaan we voorbeschouwen op Ajax FC Utrecht. Anne de Jong, jij vertelde dat in de spits Haller staat. En toen keek ik even naar de overkant. We hebben natuurlijk iemand een uitgesproken mening. En die hoofdschuddend Gert-Jan Verbeek. Haller in de spits. Wil je dat nog toelichten, Gert-Jan?
7: Nou, hij heeft geen overweldigende indruk gemaakt dit seizoen. Nee. Dus ik verbaas wel dat hij nu in één keer weer in de basisopstelling
6: is. Nou, misschien dat Anne antwoord kan geven. Heeft hij goed getraind? Ja, dat weet Anne allemaal natuurlijk deze week.
8: Nou, hij zal ongetwijfeld goed getraind hebben, maar ook te bedenken dat Ajax in eigen huis toch ook wel wil aanvallen. En als Utrecht ver van het doel af komt te spelen, is het ook weer gek. Want hij moet het niet meer van zijn snelheid hebben, Sebastian Haller. Zal er nog voor David Min kunnen kiezen in de punt van de aanval. Ook dat is niet per se een enorme snelheidsduivel. Maar toch wel iets sneller dan Haller, denk ik. Maar Ron Jans kiest dus voor de ervaring en misschien ook wel voor het schokeffect. Dat zou natuurlijk wel wat zijn. De man die in Amsterdam veel doelpunten maakte, Haller, die dan voor Utrecht kan scoren. Utrecht dat op zich nog een paar punten nodig heeft om de play-offs te halen. Bij een punt zouden ze er volgens mij helemaal zijn. Aan de andere kant, zowel Sparta als FC Groningen moeten allebei twee keer winnen om Utrecht nog voorbij te komen. Dus de kans is vrij groot dat zij wel die play-offs ingaan. Nou, heel veel motivatie is er niet nodig voor Utrecht om op en topscherp te zijn tegen de grote rivaal Ajax. En Ajax, ja, dat heeft vooral heel veel vragen en weinig antwoorden. De vragen zoals wie is de trainer volgend jaar, welke spelers zijn er volgend jaar. Die spelers hebben misschien ook allemaal in de kranten kunnen lezen wie er allemaal weg mogen. Want daar is toch ook al worden de plannen voor gemaakt. En voor welke prijs dan, dat zal ook niet altijd lekker meespelen. En die wedstrijden zijn toch nog wel heel erg belangrijk. Want er is nog een kans natuurlijk om derde te worden voor de Champions League. Dat wil iedereen hier in Amsterdam. Dat vinden ze eigenlijk ook dat ze ieder jaar moeten halen. Maar ja, ik kan ook, het verhaal is ongetwijfeld al vaak verteld, deze middag vijfde worden. Dat geldt natuurlijk ook voor Twente en NEC. En dan zou het zomaar kunnen dat je naar de Conference League moet via een play-off. En dat terwijl dan Harry Styles al hier aan het optreden is. Want dat is over 6 dagen ook al, hè. Krijgen ze die arena wel op tijd klaar voor Harry Styles? Dat is nog zo'n vraag waar geen antwoord op is.

0: Ed Sheeran is dat en ik eet een hapje, maar we gaan heel snel naar de finale. Sebas.
1: Eet smakelijk. Ja, die renners die nemen altijd een jelletje dan zo nog net zo voor finale of een finale drankje naar die finale is aanstaande. Nog maar 3 kilometer en nog altijd rijden Tarot, Sevilla en Tonelli voor het peloton uit. We denderen over een mooie driebaansweg, 3 rijstroken breed. Sofia binnen met dat peloton. 18 seconden achter de 3 koplopers.

Een mooie rechte lijn dus richting die finishstreep in Sofia aan het einde van het drieluik in Bulgarije. En omdat die weg zo breed is en het ook een droge dag is in Bulgarije, gelukkig geen gevaar, gelukkig geen valpartij te zien, terwijl vooraan Tarodzi echt zijn hele lichaam in en weer laat schudden. Alles uit die benen perst. Seville en Tonelli weten nog in zijn wiel te blijven. Nog altijd rijden die drie rijders vooraan. Nu onder het spandoek door van de laatste 2 kilometer de blauwe boog, waar een hele grote witte 2 op staat. En daar komt dat peloton. Dat komt er nu onderdoor. En dan is 11 seconden nog het verschil tussen de drie leiders en het peloton met al die sprinters. Dylan Groenewegen in een treintje helemaal aan de rechterkant van de weg vecht een duel uit met de ploeggenoten van Ethan Vernon namens ESN Cycling. Aan de andere kant zit Jonathan Milan, die boom van een vent uit Italië. Die heeft nog 2-3 ploeggenoten bij zich aan de rechterkant dus van de weg. Aan de linkerkant van de weg probeert Milan daar een weg naar voren te vinden. En dan gaat het van links naar rechts in het peloton. Vrees ik even voor een valpartij. Gaat dat net goed? Laatste kilometer voor de drie. 8 seconden nog op het peloton.

0: 170 kilometer hebben ze in de aanval gereden. Maar in de laatste kilometer gaan ze gepakt worden. Tarozzi, Sevilla en Tonelli. Net voordat de enige bocht nog komt. Een flauwe bocht naar links. En dan gaat dadelijk het asfalt over in steentjes. Nu zijn ze eraan gegaan. Net voordat het stenen gedeelte begint. Is het een van de ploeggenoten van Dylan Groenewegen die naar voren is gekomen. Groenewegen zit heel goed. Zit heel goed daar in tweede positie. Maar Milan komt nu aan de buitenkant om hem heen. Met Paul Marnier. En daardoor Groenewegen een beetje ingesloten in derde positie. Het is Milan op kop, dan Marnier. Nu de steentjes op Groenewegen. In derde plaats gaat deze rit niet winnen, denk ik. Of komt hij toch uit het wiel van Marnier? Oeh, hij komt nog dichtbij. Maar het is Paul Marnier, denk ik, in de paarse trui. Die net voor Dylan Groenewegen deze etappe op zijn naam schrijft. De man in de puntentrui die twee dagen geleden dus ook al die eerste etappe won. Met Milan rechts naast hem. Groenewegen die dan nog hard terugkomt aan de linkerkant juicht. En dan denk ik dat het net Marnier nog is. Al schrok hij nog wel van Groenewegen. Maar hij is het inderdaad. 1 Marnier. 2 nog net Milan. En 3 Dylan Groenewegen. De drie grote sprinters die hun ploegen lieten werken. Vochten het uit. En Paul Marnier, het talent uit Frankrijk, pakt zijn tweede etappe-overwinning. Milan geklopt. Groenewegen geklopt. Zij werden tweede en derde achter de Fransman.
1: Het is 2:55. We tellen verder af naar 9 wedstrijden tegelijk in de Eredivisie. Onder andere Feyenoord AZ, Groningen NEC, Ajax Utrecht en Excelsior Volendam. Zometeen vanaf 4:45.
2: NPO Radio 1.
3: Human. Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 70 van een protestante pacifiste in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-fractie was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Wat is haar verhaal? En wat blijft er 50 jaar na haar dood nog van haar? In Wat Blijft praat ik met historicus Jacco Pekelder over de komende week 50 jaar geleden overleden Ulrike Meinhof.
4: Luister komende nacht vanaf 12 uur Wat Blijft.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
9: Ja,
8: maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: NPO Radio 1.
11: Het is even na 4:30, Marnix Ampersen.
12: In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. Een Brits team van militairen en artsen is per parachute geland op een afgelegen eiland in de Atlantische Oceaan. Ze gaan op Tristan da Cunha een Britse man helpen die tot half april aan boord was van het cruiseschip Hondius en mogelijk het hantavirus heeft. Op het eiland kunnen geen vliegtuigen landen. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog rekening houden met problemen. In Zutphen is bijna 3,5 ton aan contant geld gevonden bij een huiszoeking. Agenten waren het huis binnengevallen in een onderzoek naar drugshandel. Er zijn ook drugs en wapens in beslag genomen.
11: Willemijn Aubert, wat voor dag is het geworden qua weer vandaag?
13: Eentje met wat temperatuurverschillen, want in het zuiden was het nog zo'n 19,5 graad. Ook aardig wat zon, later wel wat wolkenvelden, droog weer. Terwijl in het noorden het een graad of 11, 12 was. Met de wind erbij voelt het maar aan als een graad of 8. Ja, dat is een beetje een voorbode van wat we allemaal wat meer krijgen. Want die wind blijft toch wel stevig uit die noordhoek de komende dagen. Komt ook heel erg wisselvallig weer aan. Voor de korte termijn, vanavond gaat het wat regenen. In vooral het zuidoosten en later ook het oosten van Nederland hebben we vannacht ook mee te maken. Morgenochtend beginnen we daar de dag met een beetje regen. Dan is het in de rest van Nederland nog droog. Maar in de loop van de ochtend, 9 uur, 10 uur, gaat het in het noordwesten ook regenen. En dat is een zone die zich dan in de richting van Limburg gaat verplaatsen. Erachter klaart het dan op, komt die zon weer tevoorschijn, maar is het maar zo'n 11 tot 13 graden op de meeste plaatsen. En bovendien gaat het dan aan zee hard waaien voor de avonduren. Dus maandagavond heb ik het dan over. Staat ook een code geel uit voor de noordwestelijke kustprovincies. En dat heeft echt wel te maken met de windstoten. En als we dan nog wat verder kijken, ja, wisselvallig weer. Graad of 13 gemiddeld.
11: Je zit er ook mee bij te schudden.
13: Ja, het is ook wat het is.
11: Het is
13: hè?
11: Niet anders.
13: Ik maak het niet.
11: Nee. Was het maar zo, hè?
13: Ja, precies.
11: We doen het ermee. Hoe is de situatie op de weg, Dennis Mooi?
14: Het wordt langzaam minder druk op de wegen. Er staat nog 90 kilometer file verspreid over het land. Het is al heel de middag aansluiten rondom Utrecht vanwege de werkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn 10 minuten langer onderweg. Dan de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Sliedrecht-West 12 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht, tussen Lexmond en knooppunt Lunetten, doe je er ook 20 minuten langer over. En op de A28 Assen-Zwolle, tussen Assen-Zuid en Westerbork, 5 kilometer en 30 minuten vertraging. Ster.
15: Trulies met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
20: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: NPO Radio 1.
11: 10 minuutjes nog, beginnen we aan alle 9 wedstrijden. We gaan nog even buurten in Enschede onder meer, tot het zover is, bij FC Twente tegen Sparta. Bij het allereerste wat jij zei, Dien, kregen wij trek. Want het was iets met toetjes, hè? Een heel zuur toetje, maar ook een heel lekker toetje.
23: Het zit er beide een beetje in vanmiddag, inderdaad. Ja. Als Twente verliest, dan wordt dit een seizoen van een beetje bitter, een zuur toetje. Geen smaak waarvan je nou zegt van nou, daar heb ik na zo'n lange maaltijd, zo'n lange zit, nou nog echt heel veel zin in. Dat zijn namelijk dan de play-offs voor FC Twente als ze vijfde worden. Voor Sparta is zo'n toetje, de play-offs, natuurlijk meer zoet, heerlijk. Slagrond erbovenop, kerstje met zo'n prachtige shine erop als het ware. Dus het is hetzelfde, daar komt het op neer. Maar voor de een smaakt het heel anders dan voor de ander. En dat is deze wedstrijd een beetje. Het begint wel zoet hoor, deze middag. Want Jan Strooijer staat nu vlak voor de middenstip hier in de Grolsvesten. Die gaat afscheid nemen als technisch directeur. Blijft wel bij de club verbonden, wordt hoofdscouting op 75-jarige leeftijd. En die krijgt nu uit de mond van algemeen directeur Dominique Scholten mooie woorden te horen wat hij voor de club betekend heeft. En dat is heel erg wat hoor, want 5 jaar geleden kwam hij binnen, stonden de 8 veldspelers en 4 keepers op het veld bij FC Twente. En moest hij vanaf daar dat hele elftal gaan opbouwen nadat ze waren teruggekomen uit de eerste divisie. En dat heeft hij met verve gedaan. Michel Flap, Mikkel Sadilek, Ricky van Wolfswinkel, ze kwamen allemaal onder zijn bewind en zijn heel erg belangrijk geweest voor Twente in de afgelopen jaren. En ja, hij gaat nu samen met Ricky van Wolfswinkel gaat hij het rondmaken, dit tijdperk bij FC Twente. Meer dan 5 jaar lang dus aan het roer gestaan. En Twente weer van een dolende degradatiekandidaat naar een stabiele subtopper gebracht. En dat vindt men hier in het oosten donders mooi dat hij dat heeft gedaan.
11: Jan Strooijer, een sieraad, wordt geëerd. Ja, het is wel een vakman, toch Gert-Jan, Jan Strooijer?
24: Ja, hij heeft alleen wel een beetje nu Heintje Davids. Hè? Hij gaat,
11: 75,
24: hij gaat maar toch ook weer niet.
11: Ja, het is ook moeilijk af te nemen.
24: Ja.
11: Gaan we naar Chris Wobbe. Die gaat kijken naar Excelsior Volendam. Chris, hoe voelt het daar op Woudestein? Gezellig?
25: Ja, zeker gezellig. Ja, nee, het is absoluut gezellig. Excelsior heeft natuurlijk ook wat imago om heel vriendelijk te zijn. Hier gebruiken ze bijvoorbeeld nog klappers. Die worden in Alkmaar nog steeds, hebben de mensen daar nachtmerries van. Klappers? Dat AZ niet een tijdje invoerde. Ja, oh, klappers, dat zijn van die wedstrijdprogrammetjes. Ja, en dan kan je dan met je hand tegenaan klappen. Lekker ritmisch met z'n allen. Oh. Nou, en iedereen doet hier in Rotterdam dan weer vrolijk mee. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje de sfeer. Want ja, de spanning zit er natuurlijk wel op bij Excelsior. Maar wat zijn ze goed in vorm, zeg. 7 punten uit de laatste 3 wedstrijden. De laatste thuiswedstrijd werd FC Utrecht even over de knie gelegd. 5-0. Vorige week knap in de laatste minuut gewonnen van FC Groningen in Groningen. En Excelsior speelde gewoon heel erg goed. Veel energie. Ze scoren vaak. Ja, en ze hebben nog maar 1 puntje nodig om zeker te zijn van de Eredivisie ook volgend jaar. Nadat het vorig jaar natuurlijk eindigde op de 2e plek. De spanning zit hem echt bij Volendam hoor. Roy Steur tussen de palen. Jonge doelman, 21 jaar. De oudere broer van Sean Steur van Ajax. Hij beleeft vandaag zijn basisdebuut. Moest vorige week invallen voor zijn ploeg Volendam tegen Heerenveen. Omdat Kane van Oefelen, echt een van de sterkhouders van Volendam, de keeper uit moest vallen wegens een enkel blessure. En de rest van het seizoen niet meer in actie komt. Dat is echt wel een flinke aderlating. Nadat eerder in het seizoen al Dave Kwakman tegen Fortuna uitviel. En sinds het uitvallen van Kwakman is de sleet er toch wel snel opgekomen bij Volendam. Wist het alleen maar te winnen van een heel matig Heracles. En daarna lukte het maar niet. In de spits staat Descott. Is eigenlijk een aanvallende middenvelder. Maar de Belg is een sluwaard. En scoort ook vrij makkelijk. Achter hem Muren. Robert Muren in zijn laatste seizoen voor FC Volendam. Als een nummer 10 erachter dus. Aan de linkerflank de snelle Belg Benjamin Paals. En op het middenveld is het Ja die de geschorste Bukala vervangt bij het andere oranje. Het heeft nog 2 wedstrijden in handen tegen directe concurrenten. Namelijk Excelsior en volgende week thuis tegen Telstar. Maar ja, Opta heeft berekend. Er zijn 81 verschillende scenario's. Of het nou Telstar, Excelsior of Volendam moet gaan worden. Maar in al die 81 scenario's heeft Volendam echt by far de slechtste papieren. En moet het dus gaan winnen vandaag. Maar of het gaat lukken tegen Excelsior, dat bijvoorbeeld met Drensley, Sanchez Fernandez, Gian de Recht, buitenspeler, maar die is nu in de spits geposteerd. En dat loopt echt als een tierenlier bij Excelsior. Excelsior heeft gewoon de betere papieren. Maar we beginnen, zoals altijd, met 0-0.
11: Ja, dat zeker. Dan gaan we naar Breda. Daar moet voor beide ploegen de rest van dit seizoen iets gebeuren wat eigenlijk helemaal niet kan. Ja, wie stuur je dan? En zeker ook om dat uit te leggen, wat er eigenlijk helemaal niet kan, maar misschien toch kan. Mark Kloonstra.
1: Ja. Natuurlijk, ja, want die kan dat namelijk heel goed uitleggen.
11: Ja.
1: Dat is de hoop. Nou ja, het is eigenlijk is het best wel simpel hoor. Sowieso begint het allebei voor Heerenveen en voor NAC
11: op 0-0.
1: Met 2 keer zelf winnen. En het begint op 0-0. Dankjewel voor deze.

0: Luwaard. En ja, scoort ook vrij makkelijk. Achter hem Muren. Robert Muren in zijn laatste seizoen voor FC Volendam. Als een nummer 10 erachter dus. Aan de linkerflank de snelle Belg Benjamin Paals. En op het middenveld is het Ja die de geschorste Bukala vervangt bij het andere Oranje. Het heeft nog 2 wedstrijden in handen tegen directe concurrenten. Namelijk Excelsior en volgende week thuis tegen Telstar. Maar ja, Opta heeft berekend. Er zijn 81 verschillende scenario's. Of het nou Telstar, Excelsior of Volendam moet gaan worden. Maar in al die 81 scenario's heeft Volendam echt by far de slechtste papieren. En moet het dus gaan winnen vandaag. Maar of het gaat lukken tegen Excelsior. Dat bijvoorbeeld met Drensley, Sanchez Fernandez, Gian de Recht. Buitenspeler, maar die is nu in de spits geposteerd. En dat loopt echt als een tierenlier bij Excelsior. Excelsior heeft gewoon de betere papieren. Maar we beginnen. Zoals altijd, met 0-0.
1: Ja, dat zeker. Dan gaan we naar Breda. Daar moet voor beide ploegen de rest van dit seizoen iets gebeuren wat eigenlijk helemaal niet kan. Ja, wie stuur je dan? En zeker ook om dat uit te leggen, wat er eigenlijk helemaal niet kan, maar misschien toch kan. Mark Kloonstra.
2: Ja, tuurlijk. Ja, want die kan dat namelijk heel goed uitleggen.
1: Ja.
2: Dat is de hoop. Nou ja, eigenlijk is het best wel simpel hoor. Sowieso begint het allebei voor Heerenveen en voor NAC
1: op 0-0.
2: Met 2 keer zelf winnen. En het begint op 0-0. Dankjewel voor deze toevoeging. En dan moet NAC, want laten we daar maar mee beginnen, hopen dat Volendam verliest. En liefst Telstar niet wint. Waarom? Omdat als Telstar wel wint, ze klaar zijn. En dan verwachten ze in de laatste wedstrijd dat ze iets minder scherp zullen zijn. En ja, eigenlijk is Volendam de te kloppen ploeg. Want Telstar is het doelsaldo gewoon echt niet meer in te halen. Volendam wel, dat verschil is 6 doelpunten. Dus Volendam moeten ze kunnen inhalen. Met 6 punten zelf halen. En Volendam dus 0 erbij. Is dat theoretisch te doen, maar ja, wie daarin gelooft, gelooft ook een klein beetje in sprookjes als je alle spandoeken hier ziet. Nou ja, en dan Heerenveen, ja, die hebben een beetje hetzelfde scenario. Die moeten winnen vandaag en volgende week van Ajax thuis. En dan maar hopen dat Ajax vandaag verliest. En datzelfde geldt dan voor Twente. En dat moet dan ook nog de laatste wedstrijd verliezen. En dan kunnen ze nog vierde worden en dus rechtstreeks Europa in. En helemaal niet naar de play-offs. Heb ik het zo een beetje goed uit weten te leggen?
1: Geen spel tussen te krijgen en kraakhelder.
2: Heel mooi.
1: Hou dat vast, Mark. Toch, Thierry?
3: Ja, grote schoenen om te vullen hoor. Maar er hangt een landstitel in de lucht in het matchcenter bij het volleybal. Als de mannen van Orion winnen van Lycurgus, dan zijn ze opnieuw volleybalkampioen van Nederland. En ze komen dichter en dichter bij die verdraaide achterhoekers. De eerste set werd al met 25-22 gewonnen voor eigen publiek in Doetinchem. De tweede set was in het begin nog een beetje spannend. Tot een puntje of 11-12. En daarna liep Orion beetje bij beetje weg. 25-19 uiteindelijk. Er is nog 1 set nodig voor een nieuwe landstitel dus voor de ploeg van Dirk Sparidans. En tennis, het Masters toernooi in Rome, waar Botik van de Zandschulp op de baan staat in de derde ronde tegen de Rus Kachanov. Van de Zandschulp won de eerste set met 7-5. De tweede set waren ze ook weer aan elkaar gewaagd. Ik zeg waren, maar dat is gewoon nog bezig. En ik heb net misschien wel een heel belangrijke game gezien bij een 3-3 stand, want Van de Zandschulp serveerde. Het werd een hele lange game, maar hij moest hem uiteindelijk inleveren. En de Nederlander staat nu 5-3 achter in de tweede set. Veel voetbal ook over de landsgrenzen. En we zagen een Nederlandse goal in de Premier League. Zian Fleming is zijn naam, nummer 13 van het seizoen. Hij maakte de 2-2 namens Burnley, al geregedeerd. Thuis tegen Aston Villa, het Aston Villa van Ian Matia. Fleming, misschien brengt die goal hem wel in beeld bij Oranje. Wie weet?
1: Wie weet. Maar nu gaat de focus op de Eredivisie. Heb je er een beetje zin in?
4: Zo hé.
1: Het is meer dan 2 uur later dan we dat normaal aan elkaar vragen.
4: Ik ben niet te houden.
1: Het is bijna 5:15. Gert-Jan Verbeek, je ziet een stuk of 7, 8 schermen als je goed kijkt van de 9. Welke ga je denk je het meest naar kijken?
5: Nou, daar gaf ik eigenlijk het vorige uur al aan. Groningen NEC wel mijn meeste interesse.
1: Ja, nou die staat ook op grootscherm aan, recht voor je neus, dat scheelt. Bart, ga jij alle scenario's vanaf nu afstrepen? Gaan we van 81 naar 80 naar 79, ja, et cetera?
6: Ja, en dan komt die 387 miljoen. Gaan we
1: die
6: ook wordt,
1: ja, die gaat met miljoenen tegelijk.
6: Dat gaat heel hard naar beneden,
1: ja,
6: gelukkig.
1: Precies. Waar let jij het meest op, los van NEC? Maar wat is voor een cijferman nu vooral het boeiendst?
6: Ja, ja.
1: Je eigen computertje?
6: Ja, ook. Ik hoop dat hij het overleeft, dat er geen rook uitkomt zo meteen. Ja, nee, ja, ik hou, ja, het is een beetje cliché, maar je houdt alles in de gaten. Over elk doelpunt, snelle doelpuntenmakers. Ja, alles.
1: Ja, en dat is wat wij ook moeten doen. Hugo, ben je scherp?
4: Ja, scherper dan scherp?
7: Zeker. Ik luister naar de cues. Ik kijk naar jullie allemaal. Ik zorg dat ik oogcontact hou. Ik kijk nog even op mijn app, naar de computer. En ik...

0: Ah, ik hoop dat Telstar gewoon even gehakt maakt van Heracles.
1: Ja, maar dat is dan jouw geheel persoonlijke voorkeur.
0: Maar dat mag
1: van...
0: toch?
1: Ja, zeker. Ja, nee, ik voeg het alleen maar even toe voor wie denkt waarom nou Telstar. Dat is wel al dit hele seizoen. Ja, daar hou je
0: gewoon zwak voor. Het heeft verder geen diepliggende.
1: Eens even kijken. Alle schermen tegelijk. Er is nog nergens afgetrapt. Iedereen heeft nu nog de intentie om het allemaal tegelijk te laten beginnen. Laten we eens kijken of dat ook allemaal ongeveer zo gaat zijn. We beginnen... Natuurlijk dan in de Kuip, want daar is het grootste belang voor de nummer 2... die bijna Champions League voetbal binnen heeft. Maar dan moet het nog wel even gebeuren. Feyenoord tegen AZ, Ragnar.
2: Ja, het is zonnig, warm en ja, de Kuip is er wel klaar voor. Er hangt een beetje een broeierige sfeer in het stadion... met extra fakkels bij de fanatieke Rotterdamse aanhang. Aan de andere kant achter de goal vlaggen, groen en wit in de kleuren van Rotterdam... Die ik daar niet zo heel vaak zie. AZ, de tegenstander, is er ook nog. Hè. Die steekt nog even de koppen bij elkaar. Volgens mij in de nieuwe blauw-witte uittenus. Een beetje geïnspireerd op de successen, de landstitel in de jaren 80. En Feyenoord natuurlijk. In het rood met wit, de zwarte broeken, de zwarte kousen. En ik zag zojuist de apotheker, die tegenwoordig de generaal is, nog even wat spelers afgaan. Gernot Trauner, zeer belangrijk geweest de afgelopen weken. Lang meegetraind en onmiddellijk weer speelklaar toen hij van Robin van Persie zijn eerste minuten kreeg. En je zou kunnen zeggen, misschien is het wel de laatste thuiswedstrijd van Persie. Na alle kritiek, na alle boze spandoeken, na alle middelvingers die hij heeft gehoord. We zijn begonnen in de Kuip. Bellenreuther met de eerste bal en Feyenoord heeft hem op het middenveld. Maar is hem daar ook weer kwijt en nog even oppassen. Nee, Bellenreuther, dat zal wel goed komen. Bellenreuther, oh, dat komt helemaal niet goed. En die bal gaat in de goal, maar het is buitenspel. En wat een gek moment dan. Na 15 seconden, Bellenreuther die weifelt. Parrot ontfutselt hem de bal. Kijk nog even naar Mark Nachtegaal van, is dit echt wel buitenspel? Een heel gek moment, er is geen twijfel en dus neemt Feyenoord zo halverwege de eigen helft een vrije trap. Nou, er staat spanning op, mannen, dat durf ik wel te zeggen. 0-0 in Rotterdam, wat een moment zeg.
0: Groningen NEC al afgetrapt, hè Suze?
3: Zeker al afgetrapt. 1 minuut en 15 seconden geleden. Groningen is in de aanval. Krijgen een vrije trap van Alex Bos. Krijgt Ragnar aan de rug.
2: En nu zit hij er wel in. Hij zit erin voor Troy Parrott, voor AZ. We zijn nog geen minuut aan de gang in de Kuip. Ja, Feyenoord liep al te stuntelen. En nu kijken we toch een beetje naar Gernot Trauner, die nog groot gemaakt werd. Hoeveel tellen geleden is dat? Parrott, zoveel scoort hij niet de laatste weken. Lift de bal over Timon Wellenreuther heen. Een aanval bij AZ die ontstaat na dommig balverlies. Hij verspeelt de bal en vanaf randje 16 raak. Chris.
4: En ook in Rotterdam een vroege treffer bij Excelsior. Het is Benjamin Pauls namens Volendam. De eerste aanval van het andere oranje via die linkerflank. En Pauls komt naar binnen toe gesneden. Niet opgepikt door Meijsen, die natuurlijk daar al een tijdje als rechtsback staat. Eigenlijk een centrale verdediger is, maar te traag reageert. Een heel mooi afrond in de korte hoek. Een droomstart voor Volendam. Want we zitten nog maar in de tweede minuut in Kralingen. Een mooie aanvalsopzet. De paas is er op Benjamin Pauls. Ja, die krijgt veel te veel ruimte van Meijsen, die zich bijna verstapt. En hij rond zomaar af. Stijn van Gassel, het is toch niet een hele moeilijke bal die op hem afkomt. Maar hij is te laat. Grote verrassing dus in het voordeel van FC Volendam. Want dat leidt met 0-1 vroeg in de wedstrijd.
0: Zouden ze dat op de bank bij NEC weten, Suze?
3: Dick Schreuder zei dat hij het niet de hele tijd in de gaten ging houden. Maar dat hij ook wel verwachtte dat hij er misschien niet aan zou ontkomen. Maar hij heeft natuurlijk ook nog even het cliché geuit. We zijn alleen maar met onszelf bezig. We moeten eerst zorgen dat we zelf gaan winnen in deze wedstrijd tegen FC Groningen. Op bezoek bij FC Groningen. En dat blijkt historisch gezien vaak een lastige klus voor NEC. Want deze wedstrijd, 32 keer gespeeld Groningen-NEC. Maar 3 keer ging NEC met de zegen naar huis. Vandaag zie ik wel in die eerste minuten wat zenuwen... bij FC Groningen vooral. We hebben een aantal keren al de bal een beetje gek verspeeld. Ook in het centrum achterin. Blokzijl en Jansen die een momentje hadden waar er misverstand ontstond. Geen grote kansen nog gezien hoor in de eerste 3,5 minuut. NEC heeft 1 vlotlopende aanval laten zien via de linkerkant. Maar daar was de assist, of eigenlijk de voorzet, was niet goed genoeg. En dus kwam er niks van. 3,5 minuut onderweg. 0-0 tussen Groningen en NEC.
1: Dan gaan we naar Ajax Utrecht. Anne.
5: We spelen hier pas 2,5 minuut. Wedstrijd iets later begonnen. Utrecht begon met gelijk flinke druk op de verdediging van Ajax. Ajax speelde er één keer tussenuit. Geweldige bal buitenkant schoen van Berghuis op de doorgelopen Regeer. Die schoot in de korte hoek. Goede redding van Barkas. Het resultaat Ajax bijna op voorsprong. Corner daarna over de achterlijn getikt. We zijn nu bij de volgende corner waar Mika Gods achter staat aan de linkerkant van het veld. Heel veel lange mensen heeft Ajax niet. Dus gaat het maar via Berghuis naar Gods. Die slingert de bal wel de 16 meter in. Barkas blijft staan bij de tweede paal. Guy die komt in halve botsing met El Karouani die even aan zijn hoofd voelt. Terwijl Kathleen eruit wil voor Utrecht aan de linkerkant van het veld. Speelt hem door naar Zegiel. Er is daar wat ruimte. Veel Ajax ziet het terug. Helemaal aan de rechterkant. Jesper Karlsson die de bal op zijn borst aanneemt. En maar een vroege voorzet geeft. Ja, je hebt toch Haller daar staan. Mokkio die niet goed uitverdedigt naar Zegiel. Dan wel komt Ajax eruit. Dan kan het weer juist de andere kant op. Deze wedstrijd gaat heen en weer na 3 minuten 0-0 bij Ajax tegen Utrecht.
0: Hoe is het Dien bij FC Twente Sparta?
6: Het is hier goed. Sparta heeft veel de bal in de eerste 5 minuten. 0-0 is de tussenstand. Spartanen komen nu 1-2 keer via de zijkanten op. Met een bal in de 16 zojuist. Vangbal voor Titon. Na een voorzet van Mito. Twente er nog niet heel veel tegenover gezet. Probeert nu via Mats Rots door te gaan. Krijgt een vrije trap mee in de cirkel. Op het ter hoogte van het middenveld. Hij kan er in één keer door. Na ongeveer anderhalve minuut. Met zo'n kenmerkende rush van hem. Richting de 16. Maar het doorspeelpaasje door de lucht. Dat nam hij dan net niet helemaal goed mee. Met de linkerkant van zijn voet. Anders kon hij zo vrij door naar de 16. Nu wel een vrije trap mee. Richting Nijstad. Zerouki. Ook voor Twente dus belang. Want plek 3 voorronde Champions League. Klinkt hier in Enschede. Maar wat als muziek in de oren. We waren er vorige week heel dichtbij tegen AZ. Maar in de allerlaatste seconde van de wedstrijd schoot Peer Koopmeijners nog de 2-2 tegen de touwen. En dus plek 5 in plaats van plek 3 voor FC Twente. Dat deze middag dus moet winnen. En nu op de helft van Sparta richting het doel gaat. Daar komt Van Rooij in de 16. Voorzet geblokt. Corner Twente. 6 minuten onderweg. 0-0.
1: Hoe zijn de eerste minuten van NAC Heerenveen, Mark?
7: Ja, best aardig van NAC. Heerenveen nog wat onwennig. Zijn nog niet op de helft geweest. Ja, nu dus wel van NAC. Het staat 0-0 na 6,5 minuut. Opvallende aftrap gezien. Want bij Heerenveen mochten ze aftrappen. En toen dacht Meerveld, dan schiet ik hem gewoon recht door naar de keeper. Recht in zijn handjes op kniehoogte. Daar begreep ik echt helemaal niks van. Maar goed, Rio Hille trapt de bal nu naar voren. Maar doet dat dan wel over de zijlijn. Alles begint met zelf winnen en dan moest Volendam verliezen voor NAC. Nou, die staan al met 1-0 voor. Dus ze schiet nog niet echt op voor de ploeg van Breda. Sumano jaagt een beetje door op Klaverboer. Kopte net in het zijnet, een doorgekopte corner. En nu neemt Heerenveen weer over via Vente. Dan wordt de bal door NAC zo in de voeten gekopt van Kersten en via Brouwde. Die hem over de zijlijn ziet gaan na zijn paas vooruit via de voet van Holtby. Is de inworp voor Heerenveen. Tempo bij de Vriezen niet al te hoog. Ook zij moeten winnen als ze nog vierde willen worden. Ook dat is een theoretische kans die er in de praktijk eigenlijk helemaal niet lijkt te zijn. Vinten werkt zich los, maar komt bij de zijlijn uit. Het is 0-0 in Breda.
0: Richard, hoe gaat het bij Telstar Heracles?
8: Het is nog 0-0. We zijn 5,5 minuten onderweg. De Witte Leeuwen moeten winnen deze wedstrijd. En dan zijn ze, als Excelsior wint van Volendam, voor 99% zeker van nog een jaartje eredivisie. En dat zou natuurlijk een razend knappe prestatie zijn voor de ploeg met de laagste spelersbegroting. 2,2 miljoen euro. Een vrije trap nu voor Telstar. Aan de linkerkant met Hardeveld. Die trapt die bal laag het strafschopgebied in. Heracles haalt aan weg. Heracles dat natuurlijk vrij uit kan spelen deze wedstrijd. En bij Telstar, en je merkt het echt aan alles. Een paar uur voor deze wedstrijd, als je met allerlei mensen hier spreekt, de spanning en de stress, het is gewoon voelbaar. Koeman trapt er nu de bal nu in de voeten bij een Herakliet. Natuurlijk zit zijn vader, de bondscoach Ronald Koeman, hier weer op de tribunes. Het stadion zit helemaal vol. Ze hebben een goede scheidsrechter uitgezocht. Zocht met Guzubuyuk. En er is één wijziging bij Telstar. Owusu is er niet bij. Is niet fit. En Hedley speelt voor Owusu in de aanval. 0-0 na 6,5 minuut hier in Velsen Zuid. Het is een sfeervol entourage hier. Met stampvol. Helemaal uitverkocht.
1: Spannende tussenstand bij Excelsior Volendam voor de thuisploeg. Chris.
4: Ja, dat mag je zeggen hoor, want Ruben den Uyl, en het is bijgehouden, heeft zo'n 20.000 keer hier herhaald in de week voor deze wedstrijd. Kennen jullie dat verhaal van Heracles nog? 34 punten en alsnog ging die ploeg eruit een tijd geleden. Dat moet ons niet gaan overkomen. Nou, kennelijk staat dat verhaal nog wel wat in de hoofden van de spelers van Excelsior. En waren ze daarmee bezig in plaats van opletten? Want een hele snelle tegentreffer. De eerste aanval van Volendam was al kassa met Benjamin Pauls. En dus leidt Volendam nog steeds met 0-1. Dat is al de derde keer dat Excelsior een snel tegendoelpunt krijgt na rust of na het begin van de wedstrijd. Dat was in Groningen zo. De wedstrijd is net begonnen en heel snel kwam Groningen voor in de tweede helft. Opnieuw een snelle Groningse treffer, stond Excelsior ook te slapen. En deze wedstrijd weer, dat is toch wel echt bijzonder hoor. Excelsior nu in de aanval, 9e minuut. 1-0 nog steeds de stand in het voordeel van Volendam. Met Hansel die naar voren komt aan de linkerkant van de wedstrijd. De linkerkant van de speelhelft, de voorzet bij de tweede paal en de kopbal. Maar die gaat over, de kopbal van Kasper Wiedel. Maar de zweet kopt over en dus nog steeds Volendam aan de leiding in de 9e minuut bij Excelsior.
1: Adelaarshorst, Go Ahead, PSV, Jan Vincent.
9: Ja, het farmuziekje klaarstaan. Ik weet niet of daar tijd voor is voor de 9 wedstrijden
1: altijd
9: tegelijk. Maar we gaan kijken naar een mogelijke penalty voor PSV als Kramer op de voet staat van Guus Til. Het is ongelukkig. Kramer die kijkt naar de bal, kijkt niet naar Til, maar hij staat wel bovenop zijn voet. Til gaat naar de grond toe en scheidsrechter Van de Kerkhof die is naar de kant geroepen door Ingmar Oostrom. Dat is de VAR van deze wedstrijd. En dan zou het zomaar kunnen dat we een penalty gaan krijgen voor PSV na 7 minuten spelen. Want ook hier zijn we iets later begonnen dan 4:15. Ja, de overtreding is daar. Kramer staat bovenop de voet van Guus Til. Die gaat naar de grond. En dan is het aan Van der Kerkhof om te beoordelen of dit een penalty is. Ja, het is heel lichtjes hoor. Hij gaat wel heel makkelijk naar de grond. Hij staat hem even op de enkel. Daar wordt hij geraakt, Guus Til. Het is niet hard, maar hij wordt geraakt. En kijken wat Van der Kerkhof gaat doen. Nee, hij geeft geen penalty. Hij vindt het niks. En dus geen penalty voor PSV. Na 7 minuten blijft het 0-0 bij Go Ahead tegen PSV. Rustig begin verder.
1: Tot nu toe 2 doelpunten gevallen. Allebei in Rotterdam op verschillende velden. Feyenoord AZ, Ragnar.
2: Ja, iedereen kijkt naar de scheidsrechter. En die zegt er is contact met de VAR. Want zo gaat dat, een hoekschop. 1-0 voor AZ na exact 10 minuten. En het is de man die de fout maakte, Trauner, die naar het gras toe ging. Was wel wat contact met zijn tegenstander. Kon niet goed zien wie dat was.
1: Mijnans.
2: Maar het is inmiddels voorbij het moment. Ja, het was Mijnans inderdaad. Die pegelde zojuist namens AZ nog een metertje of 2 naast. Parrot was nog bijna een keer gevaarlijk. Het gevaar komt uit Alkmaar. En zeker voorlopig in de openingsfase natuurlijk nog altijd. Niet uit Rotterdam-Zuid. De bekerwinnaar AZ, een paar weken geleden, 3 weken geleden, hier met ruime cijfers te sterk. Voor NEC voelt zich goed, heeft niks te verliezen. En met die nieuwe shirtjes misschien nog 1 keer shine. Balverlies wel rechts achterin bij Goes, de plek waar het ook misging bij Trauner. Inmiddels AZ, een goed paasje van Klaasie. Maar op het middenveld net achter Mijnans. En dan Feyenoord weer. Ja, die opgepookte sfeer die we zagen voor de aftrap was weg. Maar misschien kon je het horen. Het publiek gaat zich er weer een beetje tegenaan bemoeien. AZ leidt in de Kuip, dat wel. 0-1, goal van Parrot al binnen de minuut.
1: Groningen NEC, Suze.
3: 12e minuut, kansenboekje, notitieboekje is nog leeg. Bij de ploeg kiezen regelmatig voor de lange bal. Die dan vervolgens wordt opgevangen door kopsterke centrale verdedigers. En dan proberen ze de tweede bal te verdienen en vanuit daaruit door te voetballen. Dat gaat niet altijd goed, gaat heel veel vooral fout, ook in de passing. NEC voetbalt nog niet zo soepel als we van ze kennen. Nu wel een goed balletje van Daza op Linssen. Linssen met het schot en de bal verdwijnt in het doel. Wordt wel afgevlagd, hij heeft buitenspel gestaan volgens de grensrechter. Maar wat doet hij dit? Knap. Iedereen rekent op de voorzet. Ook ik kondig hem al aan. Je zag Etienne Fase, de keeper van FC Groningen, zag je ook al naar voren bewegen. En wat doet Brian Linssen? Die kijkt en die schiet. Ja, jij zegt dat het wellicht geen buitenspel is, hè?
1: Ja,
3: ik heb geen goed beeld. Jezus, wat doet hij dit goed, zeg. Jezus. Buitenkant voet. Ik denk een meter vanaf de achterlijn. Bijna aan de rechterkant van het veld schiet hij die bal in 1 keer in het doel. Wat een doelpunt van Brian Linssen. De vraag is dus alleen, gaat hij door of stond hij buitenspel net voordat hij dat huzarenstukje aan ons hier presenteerde. Na 13 minuten voetbal dus het eerste moment, de eerste kans en de eerste goal. Dus geweldig nogmaals afgerond door Brian Linssen. Maar er wordt naar gekeken, uiteraard wordt altijd naar gekeken in Zeist. Of hij dus wel of niet buitenspel stond bij dat paasje van Eli Daza aan de rechterkant. Ik kan het zelf niet goed zien, want ik heb niet de goede streepjes. Die laten ze mij ook niet zien. Er is inmiddels een beslissing genomen. Het was inderdaad een buitenspel, wat eigenlijk zonde was, hè, ja, voor de schoonheid van dit
0: doelpunt
3: van Brian Linssen. Nee, ja, dat heb jij misschien beter gezien dan ik. Maar ik heb de strepen niet gezien.
1: Is het afgekeurde doelpunt van het jaar dit in de voorlaatste speelronde?
3: Dat is heel mooi gezegd. Dankjewel, Henry. Het afgekeurde doelpunt van het jaar was
1: Ajax
3: van
1: Utrecht.
3: Brian Linssen.
1: Anne nog even. Voor drieën. Vijf.
5: Ook nog 0-0. Berghuis is lekker aan het strooien met paasje. Schotje gezien van Kadli. Nog geen hemelbrekende kansen behalve die ene van Regeer in de eerste minuut. Ajax is wel beter dan Utrecht in eigen huis. 12,5 minuut spelen we. De bal is terug bij Barkas, die misschien voor het nieuws van 5 uur nog een enorme haal naar voren geeft. Nee, het is 0-0. Ajax-Utrecht. Belangrijke wedstrijd.
10: NPO Radio 1. 5 uur.
11: Henry Schut en Hugo Borst.
1: 9 wedstrijden begonnen zo rond 16:45. Er is pas 2 keer gescoord in die 9 wedstrijden. In Rotterdam bij Excelsior tegen Volendam 0-1. En ook in Rotterdam bij Feyenoord AZ. Ook daar is het 0-1. Hier is het NOS-journaal Marnix Ampers.
12: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook een aantal buitenlandse opvarenden. In Eindhoven wordt bij de passagiers bloed afgenomen en ze moeten ook een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is onderdak geregeld. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in de massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen een bui, dan staat er ook meer wind en het wordt een stuk frisser, zo'n 12 graden.
1: De files, Dennis Mooi.
13: Er staat nog 60 kilometer file verspreid over het land. Het is al heel de middag aansluit op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen staat nu 4 kilometer. Je doet er een half uur langer over. A12 bij Utrecht richting Den Haag, tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier vertraging. Dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost staat 8 kilometer. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 3 kwartier. En dat loopt nog op. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht heb je tussen Lexmond en Nieuwegein een kwartier extra nodig. NOS Radio 1.
1: We beginnen in de Kuip bij Feyenoord AZ. Ragnar.
2: Het duurde 17 minuten, maar Ueda heeft voor Feyenoord eerst de mogelijkheid gehad. Een paar tellen terug op de doelman. Goede reactie, Owusu Oduro. AZ op de achterlijn bij Feyenoord. Voorzet komt, er wordt wat geduwd, maar de bal schiet door. Het blijft voorlopig even 0-1. AZ leidt in Rotterdam.
1: Groningen NEC, Suze.
3: Afgekeurde goal van Linssen was wonderschoon, maar hij telt niet, want hij stond buitenspel. Verder geen kansen tussen Groningen en NEC na 17,5 minuut 0-0.
1: Ajax-Utrecht, Anne.
5: Ajax hoopt nog op plek 3, vreest voor plek 5. En ergens tussen hoop en vrees zit dan plek 4. En dat is waar ze nu staan, bij een 0-0 tussenstand bij Ajax-Utrecht na 17 minuten.
1: Twente-Sparta, Dien.
5: Twente lat geschoten, Sam Lammers, spits van Twente op de keeper geschoten, maar nog niet gescoord. En dus hier ook 0-0.
1: Excelsior thuis in de achtervolging tegen Volendam, Chris.
4: 0-1, nog steeds de voorsprong voor Volendam. Excelsior krijgt het maar niet voor elkaar om tot kansen te komen. Volendam voorlopig aan de leiding, 1-0.
1: NAC Heerenveen, Mark.
7: Ja, 18 minuten oud. Het is 0-0. Twee keer NAC, twee keer Klaverboer. Eén keer makkelijk op een kopbal van Sumano. En één keer met heel veel moeite op een pegel van buiten de 16 met een zwabber erin van Soa. Kon hij maar ten nauwe nood met heel veel moeite tegenhouden. Maar het is 0-0.
1: Richard van der Made bij Telstar Heracles.
8: Ja, de wedstrijd zat in de 14e minuut. En toen ineens gingen de sproeiers aan. Een stuk of zes ongeveer tegelijk. Koude douche voor de keeper. Ja, ongelooflijk. Ronald Koeman junior. En dat in de laatste wedstrijd van het seizoen. Het is hilarisch, maar ook wel een beetje treurig tegelijk. Het duurde 4 minuten, maar we voetballen weer. Het is 0-0 bij Telstar Heracles.
1: Go ahead PSV, Jan Vincent.
9: Beide coaches wilden spektakel en vol gas. Maar na een kwartier spelen blijkt daar nog weinig van bij Go Ahead PSV 0-0.
1: En Fortuna Sittard Pek Zwolle Krijn.
14: Een wedstrijd zonder al te grote belangen voor beide ploegen. Fortuna is wel wat beter, creëerde ook de beste kans. Petersson schoot vlak voorlangs op aangeven van Sierhuis. Dat is de topschutter, maar het staat nog altijd 0-0.
1: Zou het expres zijn, die sproeiers? Wat denk je?
0: Om tijd te rekken.
1: Ja, je bent nu je zeker als tijd. Laatste klaar. Kan je nog reageren op een andere uitslag eventueel?
0: Ja, klopt. Maar ik ben niet van de complottheorieën.
1: Oh, nee?
0: Nee.
1: Okay, ik wel. Feyenoord AZ, Ragnar.
2: 1-0 voor AZ. 19 minuten volledig gespeeld. Het is stil in de Kuip. Toch weer. Heel eventjes was er zo'n fase dat het publiek er een beetje achter ging staan. Maar die is eigenlijk wel weer voorbij. Feyenoord heeft de bal met Watanabe. Hard in de voeten van Wellenreuther. Ach, wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij Feyenoord. AZ voelt zich veel comfortabeler. Die bal gaat uiteindelijk wel weer het strafschopgebied uit. Maar dan komen ze weer. De sprint bij AZ. De valpartij. Het is Peer Koopmeiners. Maar die wordt niet geraakt. Scheidsrechter staat er dichtbij. Hij was de man die vorige week Enschede pijn deed met die late goal voor AZ. Tegen FC Twente. Feyenoord leek te profiteren, maar staat dus achter. En alleen die kans van Ueda en in de nastoot Hajmoussa. Dat waren de momenten die de ploeg van Persie heeft gecreëerd. Hij nam de bal heel knap aan op de borst Ueda. Kreeg hem wat gelukkig dicht bij de goal van Owusu Oduro in bezit. Een minuutje of twee geleden. Daarna kwam hij nog bij Hajmoussa. Die scoorde maar twee keer in de laatste 12 wedstrijden. In één wedstrijd tegen Telstar. Deze bal ging over. Het is 0-1. Nou, inmiddels iets meer dan 20 minuten.
1: Groningen NEC, Suze.
3: Weinig verf in de wedstrijd tot nu toe na 20 minuten. Net ook weer een veelzeggend moment toen NEC er na een afgeslagen corner van Groningen snel uit kon komen. Dat gebeurde via Kretas. Jan Vincent, een goal.
9: Ja, Perisic kopt een bal steenhard binnen achter de busser. 1-0 voor PSV na 19 minuten. Je merkte het de laatste minuten al een beetje. PSV zette wat meer aan. Er ging al wat mis achterin bij Go Ahead. En nu is het een goede aanval van PSV. De bal komt hard op het hoofd van Perisic die naar binnen komt. En hij kopt hem echt fantastisch binnen. 1-0 voor PSV. En er is ook gescoord bij Krijn.
14: Ja, want het is Fortuna dat de betere ploeg is en die aanval wordt perfect opgezet. En dat betekent dus dat Kai Sierhuis daarbij betrokken is. Hij geeft de bal op de rand van de 16. Met een heel fraai hakje aan Duivenstein. En dan is het 1-0 voor de huurling van Sparta. Na 22 minuten een kwart wedstrijd gespeeld. Danny Buijs vanaf de tribune achter glas. Hij is geschorst. Kijk toe, maar ziet wel de 1-0 van zijn Fortuna Sittard tegen Pek Zwolle.
1: Dan gaan we terug naar Groningen, naar Suze.
3: Waar Brian Linssen bijna het openingsdoelpunt maakt. Prima steekpaas van Philip Sandler. En hij kan van dichtbij intikken. Bal gaat voorlangs. En weer is ook de vlag. Is er ook weer gevlacht. En dus buitenspel geconstateerd bij Brian Linssen. Weer scheelt het denk ik niet veel. Maar die bal ging voorlangs. En dus maakt het eigenlijk allemaal niet meer uit. Zo is NEC twee keer gevaarlijk geweest via Brian Linssen. Afgekeurde goal dus van hem. En zojuist deze aanval van NEC. Die dus strandt omdat Linssen die bal voorlangs tikt. En dan kan Groningen gaan uitverdedigen via keeper Etienne Fase. Wat hij meestal doet in deze wedstrijd is die bal heel lang spelen. En dan hopen dat er een duel gewonnen wordt. Dit keer niet. Dit keer kiest hij voor een breedte paasje naast zich op Dijs Jansen. Krijgt hem dan weer terug. Thierry wacht even. Gaat dan afjagen. En dan komt daar de lange bal. En is het nog steeds hier 0-0 na 22 minuten voetbal.
1: Hoe is de stemming in de Johan Cruijff Arena, Anne?
5: Ah, gespannen is het toch wel. Het Ajax publiek ziet Ajax wel proberen. Tempo proberen hoog te halen. Af en toe één keer raken, maar er gaat ook veel mis. de tegenstoten van Utrecht zijn niet zonder gevaar. Zonder dat er heel veel hele grote kansen zijn. Op het moment dat Ajax ongeveer bij de 16 meter van Utrecht uitkomt. Dan stokt het een beetje. Schoutalo is op dit moment met de bal aan het spelen. Niet helemaal bedoeld, want het zag er niet heel best uit. Dan is er een handig balletje van Rosa naar Mokio. Dit is naar voren. Naar Dolberg, die laat dan de bal van zijn voet afspringen. Berghuis zit er dan nog tussen. Opnieuw naar Dolberg. Hij krijgt de voorkeur boven Weghorst vandaag in de aanval. Regeer zit er nog goed tussen van Ajax, maar die speelt de bal slecht af. Zo gaat het een beetje op en neer. Aan de rechterkant Gods, die wordt veel gezocht. Natuurlijk wordt hij veel gezocht. Hij heeft de meeste doelpunten, de meeste assists van dit seizoen. Heel veel, bijna alles draait om hem bij Ajax. Berghuis, die pas net terug is van een blessure, of in ieder geval een aantal weken, probeert het spel af en toe ook naar zich toe te trekken. Van die twee moet het vandaag komen. Gods, geef maar eens een voorzet. Dolberg staat dan achter zijn man. En Wanda is dat. En die haalt de bal weg. Aan de linkerkant van het veld gaat de bal naar Kloch. Het voetbal wil nog niet helemaal op gang komen. Misschien is dat wel een teken van deze tijd voor Ajax. 0-0 tegen Utrecht voor Ajax na 23 minuten spelen.
1: FC Twente tegen Sparta. Hoe smaakt die, Dien?
15: Het smaakt wel lekker.
1: Ja?
15: Jawel. Taartje heb je dan over. Mm-hmm. Ja, best goed. Maar er mag wel een doelpuntje komen, vind ik, na 25 minuten. Want het staat nog 0-0. Twente beter. Sparta loopt er eigenlijk een beetje achteraan. Maar komt bij Vlagen ook wel in de buurt van die 16 van FC Twente. Maar de thuisploeg, stuk feller. Stuk fitter, ogen ze ook. En combineren makkelijker op dat middenveld. Waardoor ze sneller bij de 16 van Joel Drommel komen. Maar af en toe zit het in de passing bij FC Twente ook nog niet helemaal van je welste. Waardoor er ook nog wel wat foutjes worden gemaakt. Nu heeft Mats Rots de bal. En dan gaat iedereen die toch altijd net ietsjes meer omhoog zitten. Kan mogelijk ook vertrekken hier, hè, uit Enschede. Zou een gesprek hebben gehad met PSV. Ziet hem naar Uriasset te gaan, linkerkant van het veld. Oeh, maar die tikt hem dan zelf over de zijlijn, waardoor Sparta mag gaan gooien op eigen helft. Sparta heeft er nog niet heel veel tegenover weten te zetten. Hebben met Mitchell van Bergen wel een aanvaller van het veld zien gaan. Die is geblesseerd tegen zijn oude club. Terho erin en nog steeds hier 0-0.
1: Excelsior Volendam, Chris.
4: Nog steeds de voorsprong voor Volendam. We zitten inmiddels in de 25e minuut. Maar dat spel van Excelsior krijgt steeds meer energie, krijgt steeds meer power. En je ziet aan het spel van Volendam dat ze echt wel bij moeten blijven in dat tempo. Met name Bilal Ulcik moet heel veel lopen om druk te zetten. Vervolgens weer achter zijn man aan te gaan. Dat is Zagre. En dat is die buitenspeler, ja, wel gewend, maar het is niet zijn favoriete hobby. Hetzelfde geldt voor de rest van Volendam, hoor. Die moeten echt, ja, qua conditioneel bijblijven bij Excelsior, dat langzaam maar zeker steeds meer van de bal krijgt. Steeds meer kansen gaat creëren. Net een geblokt schot van Gian de Recht. Daarna Naujox ook een schot geblokt. Inmiddels 3 hoekschoppen gekregen, maar geen doelpunten. Dus nog steeds de voorsprong voor Volendam, dat achteruit moet lopen. Nu even naar voren kan, want Excelsior temporiseert. Bal is terug bij Van Gassel. Lange bal over de as van het veld. Naujox gaat lopen, geeft aan voor een duw. En dat is een overtreding. Ja, zegt Makkely, de WK-ganger. En dus de overtreding gegeven. Vrije trap, Volendam. En Naujox zegt, ja, maar ik deed toch helemaal niks? Nou, hij deed wel degelijk wat. En dus Volendam nog steeds aan de leiding. 26e minuut in Rotterdam bij Excelsior.
1: NAC moet scoren, dat weet het. Maakt niet uit, alle andere standen op welke velden dan ook tegen Heerenveen. Mark?
7: Ja, maar Heerenveen moet hetzelfde doen. Nou, scoren en winnen. En dat doen ze bijna. Ooien, kapt handig. Links naast het doel staand in de 16. Naast zijn rechterbeen toe en schiet hem vervolgens maar net over het doel. Het schiet nog niet echt op, hè. Het is hier ook 0-0 na 27 minuten. Het is nog niet van veld naar doelpunt, hè. Nee. Het is een beetje karig allemaal, kan deze 33e speler. Ja, zat. Zeker. Er is nog tijd zat, want hier ook pas 27 minuten gespeeld. En ik heb zo het vermoeden dat het bij die andere 8 wedstrijden precies hetzelfde is. Lange trap van Bielica, die komt op het hoofd van Linde, maar kopt hem tegen de rug van Ayou op. Dus heeft NAC de bal weer aan de rechterkant met Odoi. Dan gaat het halverwege de Heerenveen, helft naar voren, naar Valerius, die sterker is dan Zagaritis. En met de bal vandoor gaat richting de 16, maar daar is Zagaritis weer. Of is het dan toch Valerius zelf? Nou, hij schudt zelf heel erg met het hoofd van dit was mijn schuld. En dus heeft hij de bal zelf over de achterlijn getikt. Holtby gaat die bal halen. Hij wil nog wel. Hij heeft ook al een paar keer het publiek proberen aan te moedigen. Met wat armgebaren van makers op meer geluid. Maar dat doen ze niet. En dat heeft ook te maken met het aantal lege stoeltjes. Want ik denk dat een procent of 30 van de mensen die hier normaal gesproken zit. Nou, Jan Vincent.
9: We hebben een penalty voor Go Ahead Eagles. Want Breum is er vandoor. En hij wordt onderuit gelopen door Obispo, door Sildilia. Sildilia, de rechtsback die de aangever was bij de goal van Perisic. Het staat 0-1 na 25 minuten. Maar dit is dus de kans voor Go Ahead om er 1-1 van te maken. Dus kijken wie die bal opeist. Er zijn een aantal spelers die hem wel willen nemen. Volgens mij is het Surai. Die legt die bal, denk ik, klaar. Die heeft hem nu in zijn armen in ieder geval. En scheidsrechter Van der Kerkhof die legt aan de protesterende PSV-spelers uit van ja jongens, jullie kunnen me wat. Het is gewoon een penalty. En dan krijgt Go Ahead dus de kans om er 1-1 van te maken. Soerai, die wacht even. Ja, dus Van der Kerkhof krijgt nu ook door. Het is gewoon een penalty. Er komt geen VAR meer op de lijnen. Dus krijgt Go Ahead de beste kans om het weer gelijk te trekken. Kovar, de keeper van PSV, die loopt nog even van zijn lijn af. Die loopt nog wat irritant te doen. Daar zijn ze hier in Deventer niet van gediend natuurlijk. Van der Kerkhof ook niet. Stuurt hem terug naar zijn lijn, Maciej Kovar. En dan mag Soerai de trekker gaan overhalen. Iedereen staat nu buiten de 16, behalve Soerai. Die schiet en hij scoort. Het is 1-1 bij Go Ahead PSV door de rake penalty van Matis Soerai.
1: Telstar Heracles, Richard.
8: 28e minuut, nog altijd 0-0. Ja, er zit natuurlijk nog wat extra druk op nu bij Telstar, omdat Volendam voor staat. En dan zou, als Telstar hier vanavond niet gaat winnen van Heracles, dan

0: zakt het naar die vervelende nacompetitieplek. Naar de 16e plaats. En volgende week is het ook nog Volendam-Telstar. Met andere woorden, de spanning is echt aanwezig hier bij de ploeg van Correa in zijn laatste thuiswedstrijd. Telstar dat zo veel mooie wedstrijden heeft gespeeld, aantrekkelijk voetbal heeft laten zien en dat natuurlijk nu wil belonen. Ik sprak voor deze wedstrijd even kort met Peter Hofstede, de technisch manager van Telstar. En die zei, ja, vorig seizoen promotie, play-offs, dat waren maar 6 wedstrijden. Dat was al heel knap. Maar als we erin blijven met Telstar over 34 wedstrijden, is dat nog veel knapper. Ja, heeft hij natuurlijk wel een punt. De lange bal wordt nu getrapt door Jansink, de keeper van Heracles, al gedegradeerd. Het gaat allemaal om Telstar, dat het lastig heeft, dat geforceerd aan het aanval is en nauwelijks tot grote kansen komt. Er zijn wat mogelijkheden geweest voor de Witte Leeuwen, maar dat is het dan ook wel. Telstar dat nu druk gaat zetten met Sam van Duin. De laatste weken natuurlijk goed op dreef met een aantal doelpunten. Ook vorige week nog tegen NEC. We zitten in minuut 29 in Velsen-Zuid en Telstar heeft het lastig, maar het moet wel winnen van Heracles 0-0.
1: Feyenoord vecht tegen een achterstand thuis tegen AZ. Ragnar.
2: Ja, het staat 1-0 voor AZ na bijna een half uur spelen in de zon in Rotterdam. Er was wel degelijk een nieuwe mogelijkheid voor Feyenoord uit een hoekschop. Watanabe kopte van een metertje of wat zo op Owusu Oduro zijn rechterhand. En die bal ging over de lat. Dat was zeker wel een mogelijkheid. De doelman van AZ krijgt nu ook de bal aangespeeld op de punt van het 5 meter gebied. Rechterpunt in de richting van Parrot. Parrot regelmatig in de 1-op-1 balans. Zeker in de openingsfase met Trauner, de man die de tegengoal van Feyenoord inleidde. Daar is het geblokte schot van Romangelo Daal. En dan wel Hashmoussa weg aan de rechterkant voor Feyenoord. Maar zo'n hele lange weg met die bal naar Bos. Die kan hem niet controleren als linksbuiten. Verontschuldigt zich bij zijn ploeggenoot. De ingooi is voor AZ met Dijkstra, de rechter verdediger. En er klopt toch af en toe iets niet door in de veldbezetting bij Feyenoord. Want dan ligt het zo open achterin bij Feyenoord. En daar weigert AZ tot nu toe gebruik van te maken. Bijvoorbeeld ook met Parrot, Jensen en ook al Meilands een keer. Dat zou nog wel eens een keer fout kunnen gaan. Hier is Jensen misschien wel. Nee, verliest het luchtduel. Dan vervolgens AZ met Meilands. Daar Parrot. Parrot kan aannemen. Pasen naar Jensen. Ja, daar zit Trauner tussen. AZ staat op 1-0 voor in de Kuip in Rotterdam. En dat is niet wat het publiek hier wil.
1: Groningen NSC. Suze.
3: Spaarzaam zijn de hoogtepunten. Beide ploegen hebben één keer op doel. Nee, één keer geschoten zelfs. Niet eens op doel. Dat zegt veel over deze wedstrijd. Nog niet gescoord dus na 32 minuten. Weer zo'n lange bal van Kretas. Weer niemand van zijn ploeg die hij daarmee bereikt. Bal wordt weggekopt door Jansen. De tweede bal is dan vervolgens wel voor NEC. Kan dan een gevaarlijk moment daarvan komen? Ja, want Bos die besluit voor een overtreding te fluiten op een fijne positie. Overtreding die gemaakt werd op Thierry, die zich met een tip-top vrij speelt. Vrijgedaan van de routinier van NEC. En vervolgens wordt hij op de hakken gelopen. En komt er dus een vrije trap op 25 meter van het doel van Etienne Fase. Is het dan een standaard situatie die voor een hoogtepunt gaat zorgen in deze wedstrijd? 1 hoogtepunt overigens wel geweest. Dat moet ik nog eventjes zeggen. Dat was Brian Linssen natuurlijk. Die vanaf een hele moeilijke positie, eigenlijk onmogelijke positie, die bal in het doel schoot met buitenkant voet, bijna vanaf de achterlijn. Zo slim dat deed, zo mooi dat deed, zo technisch perfect dat deed. En helaas stond hij een centimeter of, wat zal het zijn, 30 buitenspel. En ging dus dat doelpunt niet door. Dat was het enige echte hoogtepunt van deze wedstrijd. Als de vrije trap genomen gaat worden, Thierry achter de bal, die dat met links doet. En die bal is niet goed genoeg. Makkelijk gevangen door Fase. Die probeert natuurlijk snel weer het spel te hervatten. Maar dat sprukje, dat kennen ze bij NEC. Linssen die zit hem eventjes in de weg. En dus moet Fase nu de bal op de grond gaan leggen en zo verder gaan spelen. 33 minuten 0-0 tussen Groningen en NEC.
1: Feyenoord staat dus achter. NEC profiteert nog niet. Ajax profiteert nog niet. En Twente dan tegen Sparta. Die
4: profiteert ook nog niet. Want staat nog 0-0. En dus blijft alles nog zo staan. Om in ieder geval die derde plek waar ze hier naar kijken in Enschede. Zoals het van tevoren ook stond. Wel twee goede kansen gezien. Van de Belt, Lammers, allebei op drommel. Hier komt Sparta. Doorkoppen Lauritsen. Mito richting de 16. Behendig, vlug. technisch, maar niet langs Van Rooij. Oh, die bijt zich erin vast, zeg. Wat goed met die aanvoerdersband om zijn linkerarm. Goed blijven kijken naar de bal, want die Mieter begint te draaien en te wenden. Maar Van Rooij die denkt alleen maar hier met dat witte leer. En hup zijn linkervoeten voor, afpakken die bal en naar voren spelen. Maar daar verliest Daan Rotsum dan weer. Oh, dan pakt Van Rooij hem wel gewoon hoger op het veld weer af. En geeft hij hem goed naar de as, naar Linsson. Nu kan Twente doorvoetballen richting het strafschopgebied. Lammers daarin aangespeeld met twee man. Technisch even terughalen. Daar komt Daan Rots erbij staan. Voorzet moet komen. Maar Lammers biedt zich weer aan. Randstrafschopgebied. Schaar links, rechts. Fijne bewegingen. Nou, nu ook nog een voorzet, Sam Lammers. Wippertje, tweede paal over drommel heen. Staat niemand terug. Ook niet. Nu dan Linsson van der Bijl. Oh, dat! Oh, schiet hem er toch in. Wat een mooie aanval was dit, zeg, van FC Twente. Maar niemand die het daadwerkelijk echt wil. Dit was echt het hoogtepunt van de eerste helft. Heel erg mooi, maar wel nog 0-0.
5: Ajax Utrecht, Anne.
6: Hoogtepunt van de eerste helft was een prachtige aanval van Ajax. Vooral de steekbal van Gods. Precies in de diepte op de doorgelopen guy was prachtig. Die trok hem strak voor. Maar zijn landgenoot Dolberg gleed net te laat in om hem binnen te kunnen tikken. Even later hard werken van Dolberg. Waardoor Utrecht niet goed kon uitverdedigen. En Kloch die kon schieten van dichtbij. Goede redding van Barkas. Het geeft wel aan dat Ajax beter is in deze fase van de wedstrijd. En steeds meer opschuift. Nu ook weer als Mokkio een meter of 30 van het doel de bal naar rechts verschuift. Daar is Guy afgegeven aan Berghuis. Terug naar Schoutalo die toch ook een meter of 20 over de middenlijn staat. Dit is wel wat Ajax graag in eigen huis wil laten zien. Terwijl er gescoord wordt naar Mark Loosdijk.
7: Ja, Boy Kemper. Wat een ros. Die bal die wordt doorgekopt. En dan komt hij links van het doel op hem af. Stuit. Boom. Verre hoek. Raak. Netje. Trillend en schurend. Het is 1-0 voor NAC na 36 minuten. De aanvoerder schiet hem er verwoestend hard in. Het is 1-0 tegen Heerenveen.
1: Anne bij Ajax Utrecht.
6: Had 1-0 moeten zijn, hoor. Geweldig schot van afstand. Gods wil de bal in zijn voeten. Draait even goed. En legt de bal dan met heel veel gevoel naar de hoek. Maar precies op de paal. Die bal komt terug van de paal. Keeper dook naar de hoek. Dus is het doel vrij. De bal stuit nog wel op. En daardoor schiet Regeer over. Maar ook echt flink over. Dit zijn van die kansen. Zeker als je kijkt naar de standen op andere velden. Die Ajax een plek omhoog hadden kunnen doen laten schuiven. Maar het gebeurt allemaal niet. En dus is na 35 minuten bij Ajax Utrecht nog 0-0.
5: Excelsior Volendam, Chris.
8: Ja, om de verwoestend hard inschieten had Rick Meijzer ook heel graag gedaan. Nog steeds is de voorsprong daar voor Volendam. 0-1 vanaf de tweede minuut op het scorebord. Hier aanwezig op Kralingen. Maar Excelsior steeds beter in de wedstrijd. De aanval ging uiteindelijk via de rechterflank. Eerst werd de voorzitter uitgehaald door Verschuren. Maar die afvallende bal in één keer geschoten door de meegelopen Rick Meijzer. Die als een soort rechtsbuiten opdook in het strafschopgebied. Maar via de toppen van de vingers van die doelman Steur. Zijn eerste echte basisplaats in de Eredivisie. Werkte de bal over de lat. Daarna de hoekschop. Landde uiteindelijk bij de tweede paal. En Steur, de doelman, was daar eigenlijk een half metertje te laat. Wiedel, die grote Zweed, centrale verdediger, aanvoerder van Excelsior, kopte wel maar over. Grote kans ook. De tweede in de 35e minuut. Inmiddels zitten we voor Excelsior natuurlijk. Inmiddels zitten we in de 37e minuut. Heeft Steur de bal maar eens in de 5 meter gelegd. Wandelen alle spelers weer richting de middenlijn. En gaat Volendam maar eens proberen die bal wat langer in de ploeg te houden. Excelsior raakt er steeds beter in. Maar het staat nog altijd op de nul. Daar is de uittrap. We gaan de slotfase in van de eerste helft. Nog steeds de voorsprong voor Volendam. Want in de 36e minuut geeft het grote scorebord aan. De stand van 0-1.
1: Telstar, Heracles, Richard.
0: Ja, ongunstig voor Telstar natuurlijk. De tussenstand bij Excelsior Volendam. Daardoor neemt de druk toe. En Telstar speelt niet best in het eerste half uur, 35 minuten zitten we inmiddels al. Zojuist een vrije trap van Jeff Hardeveld. Via de muur ging de bal net naast. Daar was Telstar het nog het meest dichtbij een goal. Maar het staat dus nog altijd 0-0. Heracles eigenlijk helemaal niet gevaarlijk geweest. Het is nu Koeman die de bal op zijn borst aanneemt. Natuurlijk veel naar voren als een soort libero. Bezig ook met de opbouw van Telstar. Krijgt de bal nu terug vanaf de linkerkant van Bakker. En dan vervolgens schuift Koeman de bal weer terug naar de aanval. Ja, dit schiet niet op. Dan gaat Heracles wat druk zetten. Met een lopje komt de bal dan bij Nwanko. En dan kan Heracles gaan voetballen. Maar Heracles voetbalt niet of nauwelijks. Het is allemaal wat stroperig. Er lukt heel weinig. En ik denk toch echt dat het met de spanning te maken heeft. Chris, wat gebeurt er bij jou bij Excelsior?
8: Ja, daar is de gelijkmaker voor Excelsior. Weer een hoekschop. 1-1. Ik denk dat het Wiedel is. Een kopbal. Hoekschop nu vanaf de rechterkant genomen. Van heel dichtbij binnengewerkt. Doelman Royster, eerst een pasje naar voren, dan een pasje naar achter. En die twijfeling brengt de rest van de verdediging van Volendam in vertwijfeling. En daar is het, denk ik, Wiedel, het kan ook nog Meijzer zijn geweest, die dan uiteindelijk het doelpunt maakte. De regie kiest even voor een andere herhaling. Maar ik denk zomaar dat het Kasper Wiedel is. 1-1 loont naar werken voor Excelsior. We kijken nu hoe hij erin gaat. Of misschien toch zelfs een eigen doelpunt. Kan ook nog via de ongelukkige Gibson. Ja, het is Gibson. Ja, die het doet. En dus een eigen doelpunt van Volendam zorgt voor 1-1 bij Excelsior. Volendam in de 39e minuut.
1: Nou, misschien is dat dan wel het mooiste eigen doelpunt van dit seizoen. Go Ahead Eagles tegen PSV. Is het een leuk potje, Jan-Vincent?
9: Ja, niet onaardig. Na 37 minuten staat het 1-1 door die goal van Perisic en de gelijkmaker vanaf de stip van Matisse Soerij. PSV is veel in de aanval nu met Peppi. Kan uithalen Peppi en de vuisten van Jari de Busser. Die aast op een transfer na dit seizoen de Belgische keeper van Go Ahead. Nu een goede redding dus op dat vlammende schot. En dan meteen een counterkans voor Go Ahead. Want er zit nog wel aardig tempo in deze wedstrijd. Sigurd Darsson. De spits houdt hem even vast en geeft hem dan mee aan Jacob Breum. PSV speelt met een hele andere linkerflank ten opzichte van vorige week. Want Serginho Dest staat nu linksback. Hij is weer helemaal terug na een blessure. Fernandes, Noah Fernandes, het jonge talent uit eigen opleiding, krijgt vandaag de voorkeur boven Joey Veerman. En Perisic, al eerder genoemd dus vanwege zijn goal. Hij was geschorst tegen Ajax vorige week. Hij staat nu links voorin met de aanvoerdersband om. En hij maakte dus ook de 1-0 voor PSV. Het staat met nog 8 minuten tot aan de rust. 1-1 nu. Goed schot van Peppi. Goede redding ook van de Busser.
5: Fortuna PEC Rijn.
10: Ja, tot de 28e minuut had ik zoiets van, waarom is PEC Zwolle eigenlijk helemaal richting Sittard gereden? Want ze hebben nog niks laten zien, maar toen kwam er toch een aardige kans. De eerste keer dat PEC Zwolle gevaarlijk werd. Een prima aanval waarbij Buurmeester net voorlangs schoot. Ja, het stond toen al 1-0 voor Fortuna. De ploeg die het meeste gas geeft. De ploeg die vanaf het begin van de wedstrijd het beste thuis geeft. Nu is het Kai de Roy die geblesseerd naar de zijlijn gaat. En dus moet PEC ingrijpen. Henry van de Vecht staat wijzend langs de zijlijn. Nou, er gaat zo dadelijk een wissel in de ploeg komen. Maar ja, beide ploegen kampen sowieso met veel blessureleed. 11 spelers sowieso van Fortuna die niet inzetbaar zijn vanwege schorsingen of blessures. Dat is nogal wat. En ook Danny Buijs is er niet bij. Maar ze staan wel op een 1-0 voorsprong. De treffer gemaakt, dat was in de 22e minuut door Lens Duivenstein. Ja, nu is het een beetje rommelig omdat er een paar keer gewisseld gaat worden vanwege die blessure. Het staat nog altijd 1-0. Ja, Fortuna toch echt wel op een verdiende voorsprong. 4 minuten voor.
1: Slotfase, bijna alle velden van de eerste helft. Feyenoord, AZ, Ragnar.
2: Minuutje of 4 plus wat extra tijd. De bal gaat over de zijlijn. 1-0 voor AZ al sinds zo'n beetje de 50ste seconde in deze wedstrijd. Feyenoord heeft de bal aan die rechterkant in het spel gebracht. Daar gaat Deil de diepte in. Hij heeft het lastig. Zoals wel meer verdedigers van Feyenoord. Dat wel, terwijl de bal opnieuw ter hoogte van de dugout van AZ over de zijlijn gaat. Feyenoord kreeg opnieuw een grote kans. Daar heeft het er nou echt al 3 van gehad. Het was Hach Moussa rechts in het strafschopgebied van Owusu Oduro met de bewegingen en eigenlijk eentje te weinig. Hij had er wel een extra kap kunnen gebruiken misschien. Nu schoot hij op het gezicht van de keeper van AZ. Die moest een minuutje of 1-2 geholpen worden. De wedstrijd lag stil. We krijgen zo wat extra tijd. Feyenoord met Lotomba. Meter of 5 voor de middenlijn. Watanabe ook weer moeizaam aangespeeld. Veel van dit soort ballen. Te kort, te hard. Slechte aannames. En ja, dan kun je zien dat de druk geweldig hoog is bij Feyenoord. Tagli begon zojuist al haast te maken. Toen hij de bal niet snel genoeg kreeg, ging mensen oplopen jagen. Daar straalt dat toch ook een soort van paniek bijna een beetje uit. Ja, het is begrijpelijk. Feyenoord heeft niet 1, maar 2 goals nodig. En voorlopig heeft AZ die ene gemaakt. Kan Bos nog wat aan de linkerkant? Nee hoor, dat loopt ook weer stuk. Het is 1-0 voor AZ. Na tik 42 minuten in de Kuip.
5: Ja, NEC moet scoren, Suze, maar het komt er maar niet van.
3: Het komt er maar niet van. En het creëert ook te weinig kansen, vind ik vandaag. En dat was natuurlijk de vorige wedstrijd tegen Telstar anders. Ondanks de verloren wedstrijd werd toen heel veel gecreëerd. Maar je ziet dat ze toch moeite hebben, zeker in die tweede seizoenshelft, met het afronden, met het benutten van die kansen. En vandaag creëren ze dus ook vrij weinig kansen. Meer overigens wel. Ze zijn wel gevaarlijker dan FC Groningen. Nu dan een moment. Thierry, die bal niet goed aanneemt. Terwijl die bal echt wel heel goed was. Maar de routinier van NEC die verslikt zich en had dus gevaarlijk kunnen worden. Maar dat gaat niet door een verkeerde aanname van Charon Thierry. Ja, daar zijn we. Net ander niveautje. Groningen nu in de 16 van NEC. Het balletje van Land is niet goed. De ingreep van Sano wel. In tweede instantie komt er dan nu een schot dat binnenkant voet geschoten wordt door... wie was het? De jongen, maar dat was een makkelijke vangbal voor Kretas. En zo blijft het dus 0-0 in een wedstrijd waar NEC wel steeds iets gevaarlijker wordt. En Groningen heel weinig laat zien in eigen huis. 1 minuut officiële speeltijd nog 0-0. Groningen-NEC.
1: Bijna rust ook bij Twente Sparta. Dien.
4: Ja, 60 seconden nog. Twente dacht na die uitstekende kans van een kwartiertje geleden momentum te gaan pakken door tempo hoog te houden. Zoveel mogelijk combinaties in de as van het veld aan te gaan. Waardoor je naar de 16 van Sparta kan gaan toevoetballen. Maar is niet gebeurd. Waardoor het eigenlijk een beetje uitdooft deze eerste helft. Waarin Twente dus wel beter is geweest. 2 keer de lat heeft geraakt via Thomas van der Belt en Sam Lammers. En dit soort slordigheidjes van Zirouki op eigen helft met het uitkaatsen van de bal naar Lemkin zich niet kan permitteren. Maar daar kan Sparta dan weer druk zetten. Want bij tijd en wijle komen de Spartanen ook nog wel aardig voor de Twentse goal uit. Mito had echt een grote kans. Als je daar 30.000 Twentse kelen achter zet, dan kreeg je echt een enorme oe. Maar nu doofde dat ook een beetje uit. Maar het was wel een behoorlijke vanaf de rand van het strafschopgebied. Schoot omhoog de tribunes in. Maar ja, net dat stukje precisie waardoor er geen 1 op het scorebord kwam te staan voor Sparta. Met, nou, de 45 minuten die erop zitten. Eentje die er nog bij komt. Ik durf hier wel een gelijkspelletje op te zetten vlak voor rust.
5: Ajax-Utrecht, Anne.
6: 44 minuten gespeeld. Er zijn momenten geweest. Echt wel aan ingesloten minuten dat Ajax de wedstrijd domineert. Maar ze zijn gewoon niet op voorsprong gekomen. Je weet gewoon dat het niet hetzelfde is als het ooit was met dit Ajax. Berghuis vlak voor de middenlijn opent even naar de rechterkant. Daar is Guy doorgelopen. Moet El Karouani opletten. Barkas komt ook nog. Die is eerder bij de bal. Diezelfde Barkas moest net ingrijpen na een ziekenhuisballetje van Gods over de verdediging heen. Rare botsing. Daarom was het een ziekenhuisbal. Voor tussen Regeer en Barkas. Had Regeer even behoorlijk wat pijn van. De man die ook al in de eerste minuten een kans miste. Nu de bal naar voren. Mokkio vangt hem op. Dat heeft hij vaak gedaan vandaag. Hij is een Belg, maar heeft deze week aangekondigd dat hij besloten heeft om uit te komen voor het land van zijn ouders Congo. En dus niet meer voor België oproepbaar is. Hij speelt wel een goede wedstrijd. Achterin dan heeft Rosa de bal. We gaan richting de 45 minuten. Maar het spel heeft 2 keer behoorlijk lang stilgelegen. Dus ik denk dat we wel een paar minuutjes erbij krijgen in deze eerste helft. Ajax op zoek naar een doelpunt. Utrecht kijkt het allemaal rustig aan. Is eigenlijk amper gevaarlijk. Geeft ook niet grandioos veel weg. Al had het wel op achterstand kunnen staan. Het is 1 minuut dat erbij komt. Aan de linkerkant van het veld probeert Glog maar weer een aanval voor Ajax op te zetten. De laatste kans is al een tijdje geleden. En het is 0-0 bij Ajax Utrecht.
1: Het is rust bij Twente Sparta. Daar is het 0-0. Ook rust in Breda bij NAC Heerenveen. Daar staat het 1-0. En dan gaan we naar Excelsior Volendam. Daar wordt nog gespeeld, Chris.
8: Ja, 2 minuten extra tijd. We zitten in de 2e minuut van die 2 minuten. Oftewel de 47e minuut. 1-1 de stand door dat eigen doelpunt van Gibson. Ja, van heel dicht bijna die hoekschop van Excelsior. Een doelpunt met grote gevolgen. Want mocht de stand zo blijven op alle velden, dan zakt Volendam naar die 16e plek. Tenminste, daar stond het al. Maar dan ziet de Telstar weer ja, wat verder uitlopen. Want het doelsaldo van die Volendammers is niet altijd best. En ik moet zeggen, na die vroege treffer van de Volendammers nam langzaam maar zeker Excelsior de regie. Gewoon over in dit duel. En dan gaan we naar Groningen, want er is gescoord bij Suze.
3: Dat klopt, er is gescoord door FC Groningen. Marco Rente kopt een voorzet binnen. Een goal die letterlijk uit de lucht komt vallen. Want Groningen liet nog heel weinig zien in die eerste helft. En we zitten 2 minuten in de extra tijd van die tweede helft. Als de bal vanaf de rechterkant wordt voorgegeven en binnen wordt gekopt. Fraaie kopbal, dat wel. En dus de 1-0 voorsprong voor Groningen tegen NEC.
5: Telstar Heracles, Richard.
0: 0-0 nog altijd. 2 minuutjes extra in een matige eerste helft van de kant van Telstar. Zojuist de 2e gele kaart voor Heracles. Kulenovic ging er hard in bij Hateboer, de middenvelder van Telstar. Beetje dizzy, maar hij staat gelukkig weer. Vrije trap wordt nu het strafschopgebied ingebracht. Wat kan de ploeg van Correa nog in die laatste minuten? Heel weinig hebben ze afgedwongen in de eerste helft. En er is eigenlijk een overwinning nodig in deze laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Natuurlijk met het oog op die Vissers Derby van volgende week in Volendam. dan is het misschien echt do or die voor Telstar dat wel eens een plaatsje zou kunnen zakken. De 1-1 overigens, de gelijkmaker van Excelsior is dan natuurlijk wel weer gunstig. Daar is Hedley, is dit dan een kans voor Telstar? Maar nee, ook deze gaat er niet in. Vraag is of hij hem nog raakt, vanuit mijn positie wat lastig te zien. Terwijl ik ook op mijn monitor zie dat Hatenboer echt veel pijn heeft. Die zien we misschien in de tweede helft wel niet meer terug. We spelen nog een klein minuutje in deze eerste helft. 0-0 Telstar Heracles.
1: Het is rust bij Feyenoord AZ 0-1. Excelsior Volendam rust ook 1-1. En bij Fortuna PEC is het ook rust. Daar staat het 1-0. Dan wordt er nog gespeeld in Deventer. Go Ahead PSV. Jan Vincent.
9: Ja, 1-1 is de tussenstand. 2 minuten extra zijn erbij gekomen. Daar is een aanval van PSV. Perisic brengt hem voor het doel. Daar is Guus Til ook. Er is verdediging. Er is heel veel drukte voor het doel van Jari de Busser. En uiteindelijk kan Go Ahead uitverdedigen. Er is al een minuutje verstreken van die extra tijd. Waar PSV dus aanzet om nog een keer de voorsprong te komen. Perisic die dacht al de 1-2 te maken. Maar hij gebruikte daarbij zijn hand. Hij liep de bal zo het doel in. Maar hij raakte ook de arm. En hij protesteerde ook niet toen die goal werd afgekeurd. Het was duidelijk dat hij hands maakte. En dus telde dat doelpunt niet. Is het PSV nu weer met een aanval. Mooi hakje richting Dest op de achterlijn. Voorzet hard op Peppi. En het is 1-2. Goeie voorzet van Dest. En uitstekend binnengekopt door Ricardo Peppi. En zo komt de PSV in de blessuretijd van de eerste helft opnieuw op voorsprong. Wat een gave, strakke voorzet zeg van Dest. Het is feest in het uitvak. En uitstekend binnengekopt. 2 kopgoals dus voor PSV. Eentje van Perisic en nu eentje van Ricardo Peppi. PSV gaat aan de leiding bij rust 1-2.
1: Feyenoord AZ is dus 0-1. Groningen NEC vlak voor rust 1-0 geworden. En dat is ook de ruststand. Nog niet gescoord in Amsterdam bij Ajax FC Utrecht. En ook niet in Enschede bij Twente tegen Sparta. Excelsior Volendam dus 1-1. NAC Heerenveen staat 1-0. De laatste strohalm van NAC is het dan nog een klein beetje. Dus Telstar tegen Heracles staat nog 0-0. Bij Go Ahead PSV is zojuist dus 1-2 geworden. En bij Fortuna NEC 1-0. Oftewel, er kan nog ongelooflijk veel gebeuren. Er is bijna niks veranderd aan de stand waar we mee begonnen. Behalve dan dat NEC achterstaat. En als dat zo blijft, dan komen Ajax en FC Twente daar langzij. Maar er is nog 45 minuten te spelen. Rust nu ook, zie ik, in Deventer. Dan zijn we rond voor de eerste helft. Zometeen meer.
11: NPO Radio 1.
12: 1 vandaag.
13: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
14: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
13: Dat is het.
11: Verdieping bij het nieuws.
15: Verdriet.
16: Het is het zelfs kennen wat problemen veroorzaakt. Ja.
17: Schaamte.
18: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of 3 zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
19: En zeer respectloos.
11: Elke dag een factcheck.
20: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
21: De uitspraak van Eertmansen is toch echt fictie.
12: Avro Tros met 1 vandaag.
11: Op NPO Radio 1.
12: Elke werkdag van 12 tot half 2.
11: Wie luistert, weet meer.
12: 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
11: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores... of ga naar casemate.nl.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
26: Ik wil uit!
25: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
27: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
28: Hou je bek, man.
25: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
11: NPO Radio 1.
1: Het is dik na 5:30, Marnix Ampersen.
29: Het vliegtuig met 26 passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius is van Tenerife onderweg naar Nederland. Aan boord zijn 8 Nederlanders. Op het schip was het Hantavirus uitgebroken. 3 passagiers zijn daaraan overleden. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone aanvallen gemeld. Ondanks de wapenstilstand tussen de VS en Iran zijn er al de hele week aanvallen in de regio. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In Apeldoorn zijn gisteravond 26 mensen aangehouden bij een protest tegen de komst van een AZC. Agenten werden bekogeld met onder meer vuurwerk. Daarop werd de ME ingezet. Vanavond staat er opnieuw een demonstratie gepland.
1: Willemijn, het was vandaag denk ik in ongeveer het hele land minder dan gisteren. En het wordt nog minder.
2: Qua temperatuur, ja.
1: Ja,
2: was het iets minder inderdaad. En het wordt misschien nog wel veel minder. Want vandaag hadden we net geen 20 graden in het zuiden. Op de Waddeneilanden was het een graad of 12. Wel al veel wind erbij. En die wind komt uit het noorden. Brengt veel frissere lucht onze kant op. En dat gaan we komende week merken. Voor komende uren in het zuiden wat regen. Misschien een beetje in Zeeland. Maar vooral later in Limburg kunnen er een paar buien overtrekken. Misschien ook wel met onweer erbij. Komende nacht misschien ook in het oosten van Nederland. En temperaturen liggen dan tussen de 2 graden in het binnenland. Met daarbij kans op vorst aan de grond. En 8 graden aan zee. Morgen wordt een dag waarbij de zon af en toe schijnt. Behalve in het zuidoosten, want daar beginnen we de dag nog met een beetje regen. Dat trekt wel weg. En in de loop van de ochtend trekt dan een nieuw regengebied vanaf het noordwesten. Dus zeg omgeving Den Helder, Nederland binnen. Daarachter die zone, die trekt van noordwest richting zuidoost. Daarachter gaat het opklaren. Hebben een aantal buien, maar gaat vooral de wind nog verder in kracht toenemen. Langs de westkust komt er uiteindelijk een harde tot misschien wel stormachtige noordwestenwind te staan. Met in de avonduren ook een code geel. En dat heeft te maken met de windstoten die dan uit kunnen pakken tot zo'n 90 km per uur. Vooral voor het noordwesten van Nederland. Ja, morgen komt de temperatuur niet veel hoger uit dan zo'n 9 tot 13 graden. En dat zijn waardes die we de rest van de week, inclusief het hemelvaartweekend, ook gaan zien. We zien ook de zon af en toe, maar van tijd tot tijd staat er behoorlijk wat wind. En met buien moeten we ook rekening mee houden.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
10: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
15: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
10: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
17: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
10: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
19: Je stelt je doelen. Je

0: Noordwesten. Dus zeg omgeving Den Helder, Nederland binnen. Daarachter die zone, die trekt van noordwest richting zuidoost. Daarachter gaat het opklaren. Hebben een aantal buien, maar gaat vooral de wind nog verder in kracht toenemen. Langs de westkust komt er uiteindelijk een harde tot misschien wel stormachtige noordwestenwind te staan. Met in de avonduren ook een code geel. En dat heeft te maken met de windstoten die dan uit kunnen pakken tot zo'n 90 km per uur. Vooral voor het noordwesten van Nederland. Ja, morgen komt de temperatuur niet veel hoger uit dan zo'n 9 tot 13 graden. En dat zijn waardes die we de rest van de week, inclusief het hemelvaartweekend, ook gaan zien. We zien ook de zon af en toe, maar van tijd tot tijd staat er behoorlijk wat wind. En met buien moeten we ook rekening mee houden.
1: Ster. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, okay, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
4: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
5: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
4: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
6: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
4: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Human neemt je mee naar de politie, die in Kenia vrij gewelddadig is. Al wordt het veranderd door een agent en priester in één. En in Colombia wordt het vertrouwen in de politie teruggewonnen door een dansje, ja, of een goocheltruc. Kijk vanavond naar Metropolis, over agenten in de wereld. Human, radicaal menselijk.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: NPO Radio 1.
15: We waren live op 9 voetbalvelden de afgelopen 3 kwartier. En dat gaan we zometeen nog 3 kwartier doen. Maar wat gebeurde er ondertussen op allerlei andere sportvelden en aanverwanten?
16: De volleybalmannen van Orion die zijn voor de 3e keer op rij kampioen van Nederland geworden. Met 3-0 in sets duidelijk te sterk voor Lycurgus uit Groningen. Dat betekent ook een 3-0 zegen in de Best of 5. Kortom, die landstitel is binnen. Uitblinken bij de Achterhoekers. De grote namen aanvoerder Wouter ter Maat en Gijs Jorna. Belangrijk met hun ervaring. En voor de 36-jarige Jorna was het ook zijn afscheid. Hij stopt en hij mocht van ter Maat, de aanvoerder, nou, de beker als eerste optillen.
17: Beter dan dit kan niet. Thuis kampioen, dat houden we heel graag. Voor mij persoonlijk ook natuurlijk. Het probleem is, je weet niet wanneer het je laatste is. Want je moet er één winnen. Perfect einde. Perfect einde.
18: Ja, en alle prijzen nog even gepakt zo aan het eind van je carrière.
17: Ja, dat is iets wat je niet kan uitkiezen. Dus ik besef me heel goed dat ik daar gewoon ontzettend veel geluk mee heb. Ja, op zo'n manier afscheid nemen, het is perfect.
16: Gijs Jorna was dat tegen verslaggever Maarten Tip. Tennis Masters toernooi in Rome. Botik van de Zandschulp niet gewonnen in de 3e ronde op het Italiaanse gravel. Dat is jammer, want er zat meer in tegen de Rus Kachanov. Van de Zandschulp won de eerste set nog met 7-5. Verloor vervolgens de 2e set met 6-4. En in die 3e set kwam hij 2 breaks achter. Kwam nog terug tot 5-4, maar uiteindelijk 6-4 verloren. Tennis Griekspoor en Jesper de Jong die lagen er eerder al uit in Rome. En Arsenal is begonnen aan de uitwedstrijd tegen West Ham United. De nummer 18 City won gisteren natuurlijk al van Brentford. Dus de druk ligt bij de koploper, ligt bij Arsenal. Het verschil is 2 punten in het voordeel van Arsenal. En wint Arsenal is het verschil weer 5 punten. Maar Arsenal speelt hierna nog 2 duels en City nog 3. We zijn een minuutje of 13 onderweg. Al een bal op de paal gezien voor Arsenal. De Belg Trossard, maar de stand is nog 0-0. En als je dan kijkt, hè, naar ja, al dat voetbal.

0: voetbal op die buitenlandse velden. Je bent toch een beetje bezig met het WK al nog een maandje. En elk duel hou je weer je hart vast. Qua blessures natuurlijk. Bijvoorbeeld in Spanje. Nico Williams, de aanvaller, van het veld afgestapt met een blessure. Het zag er echt niet goed uit bij de man van Athletic Club de Bilbao. Je zag hem zeggen, ja, nee, niet weer, niet weer. En hij heeft al heel veel blessureleed gehad dit seizoen. Een van de uitblinkers 2 jaar terug nog op het EK, het gewonnen EK met Spanje. En nu zo kort voor het WK een blessure bij Nico Williams.
1: Ja, het gebeurt allemaal, zeker tegen het einde van het seizoen. De eerste spelers maken alweer aanstalten op sommige velden om het veld weer op te komen. Klein rondje hier. Hugo, ik heb je wel eens meer op het puntje van je stoel zien zitten. Zeker in de laatste speelrondes.
2: Er gebeurt niet zo heel veel voor de goals. Ik ben eigenlijk maar 1 keer volledig uit mijn dak gegaan. Dat is bij dat schitterend doelpunt van Linssen. Groningen NEC 0-1. Je denkt hij telt. Maar als je dan een lijntje trekt, dan staat Linssen 3 millimeter buitenspel. Ja. Dat was zo'n mooi doelpunt.
1: En dan denk ik aan Arsène Wenger. Was dat hier maar.
2: Ja, dan had hij geteld.
1: Die nieuwe buitenspelregel.
2: Dan had hij geteld. En nu staat de NEC achter. En die moeten flink aan de bak. Want Feyenoord laat het afweten tegen AZ. Dus er liggen mogelijkheden. Maar ook Ajax profiteert nog niet van de voorsprong van AZ.
1: Gert-Jan van Beek, hoe zit jij erbij? Je kan 6-7 schermen tegelijk zien. Waar word je het meest naartoe getrokken?
3: Nou ja, dat had ik van tevoren voorgenomen, Groningen NEC.
1: Ja, dat blijft dus zo.
3: Dat blijft dan ook wel zo. Alleen je ziet wel, als je zo vluchtig heen en weer kijkt, dat bijvoorbeeld Twente Sparta wel de meest kansrijke meeste doelpogingen heeft in die wedstrijd, waarin Twente wel de bovenliggende partij is.
1: Bart, er wordt best weinig gescoord, ja. Klopt dat? Of willen we gewoon veel meer?
4: Ja, dat sowieso. Dat ook. Maar 9 doelpunten. Evenaring van het laagste aantal in de eerste helft van een hele speelronde dit seizoen.
1: Eentje per wedstrijd.
4: Is niet zo gek veel, hè? Nee. Ik vind het wel leuk trouwens als je nu kijkt naar plek 3, 4 en 5. Alle ploegen nu op exact evenveel punten, virtueel, nu bij rust. Het verschil is doelsaldo, NEC plus 23, Ajax plus 22 en Twente plus 19. Als je dit nou met deze cijfers de laatste speelronde ingaat, krijg je echt veel.
1: En voor 3, 4 en 5, ja. Inderdaad voor de fans van Feyenoord. Feyenoord staat weliswaar achter, dat betekent vooralsnog helemaal niets. Nou, eigenlijk helemaal wel ook, want als het allemaal zo blijft, dan is Feyenoord gewoon definitief tweede. Ondanks de aanstaande nederlaag, dat ligt dus aan de ploegen daarachter. Want NEC staat ook achter, Ajax staat nog op 0-0 thuis tegen Utrecht. En Twente staat nog op 0-0 thuis tegen Sparta. Onderin, virtueel dus, hè, als alles zo blijft, Excelsior 35 punten. Telstar 32, Volendam 32 en NAC 28. Dus hier is het omgekeerde verhaal de waarheid. NAC staat dan weliswaar voor. Het doet wat het moet doen. Maar als alles zo blijft, heeft het daar helemaal niets aan. En is het na vandaag toch ook gedegradeerd. Wat zullen we voor de tweede helft? Er kan wel zomaar wat gebeuren. Hè?
2: Nee, het gaat straks los. Losser worden ook. Dus ik verwacht bij het vermoeidheid meer kansen. Dus.
1: Er is weer afgetrapt op het veld in Enschede. Daar zijn ze de snelste. Daar hebben ze dat in elk geval gewonnen. Dien Twente Sparta, tweede helft.
5: En daar koopt men helemaal niks voor. Nee. Misschien nu wel, want daar komt Mats Rots in de 16. Strakke voorzet. Drommel ziet zich genoodzaakt om die voorzet af te duiken. Half zwevend gaat hij richting de bal. Die mist hij wel met zijn vingers. En een speler, een ploeggenoot van hem, raakt hem nog wel aan. Nadat hij naar de andere kant over het veld, over de zijlijn heen hobbelt. Wat betekent ingooi voor Twente. Stijf tegen de achterlijn aan. Bart van Rooij heeft de bal in de handen. Zwiept hem richting de 5 meter van Sparta. Waar die wordt weggekopt in 1. Twee instanties. Weer teruggebracht. Dit moet hem zijn. Oh, daar rots. En de vlag uiteindelijk omhoog. Maar het gelukje van Rami Siruki, die hem terugbracht richting daar rots, was prachtig om te zien. Die sleepte hem als het ware zo van achter zijn stambeen langs richting daar rots. Waarbij die 3 Spartanen uiteindelijk een beetje in het ootje nam. En daar rots, die schrok zelf ook van de mogelijkheid. Zo erg dat hij in buitenspelpositie stond. Nou, goed begin van de tweede helft kunnen we wel zeggen. Waarin Twente dus op jacht moet gaan naar doelpunt. Want als NEC het laat afweten, Ajax nog niet het achterste van zijn tong laat zien in die wedstrijd. Nou, dan moet Twente het maar gaan doen. En wie weet, staan er dan over 3 kwartiertjes de Twentse Rossen wel op plek 3. Wie zal het zeggen? Moeten ze eerst gaan scoren tegen Sparta.
1: Ook weer afgetrapt bij Excelsior Volendam. Chris.
6: Ja, misschien een Wasari of zo, Dien. Want ik heb een geweldig judo-filmpje van je gezien afgelopen week. Ongelooflijk.
1: Maar dan moet je even uitleggen. Je gezien hebt.
6: Nou, ik geloof dat collega Dien ging even met een andere collega judo, hè? Gezellig. Een kleine les kregen de heren. Samen met Matthijs was het trouwens. Echt een aanradertje om te kijken, onze Dien van het Laar. Die jonge god op de tatami.
1: Maar goed, het is... Of niet?
6: Zeker. Ja? Nou, hij kan weer ademhalen. Dat is in ieder geval weer een positief ding. Meer zeg ik er niet over. Het is de 47e minuut inmiddels in Kralingen. 1-1 de tussenstand. Excelsior Volendam. Voor Volendam is dat slecht nieuws. Voor Excelsior is dat uitstekend nieuws. Want het heeft een punt nodig mathematisch. Heb ik het over Excelsior. En dan is het zeker van handhaving. En Volendam zakt dan een plekje naar plek 16. En dat is nu de situatie. Met een bal hoog naar voren toe getrapt door Steur. Het is Volendam dat probeert die bal maar eens te krijgen. Ja, moet in twee instanties naar voren toe koppen richting Descott. Maar die heeft nog geen bruikbare bal kunnen krijgen in de eerste helft. Laat staan in de tweede helft. Dit is weer zo'n moment waarin het de afgelopen drie tegendoelpunten fout is gegaan bij Excelsior. Vroege tegentreffers na spelhervatting. Of in ieder geval de rust of het begin van de wedstrijd. Maar goed, de eerste twee minuten zijn ze doorgekomen. Sanchez Fernandez wordt gezocht bij Excelsior. Maar die wordt niet gevonden. En als het wel gebeurt, dan wordt hij meteen omringd door soms wel drie of vier Volendammers. Want natuurlijk, met vier doelpunten in de laatste drie wedstrijden is Sanchez Fernandez een van de spelers die in de gaten wordt gehouden door Volendam. Voorlopig openingsfase van de tweede helft. 48e minuut. 1-1 de stand bij Excelsior Volendam.
7: NAC Heerenveen, Mark.
8: Krijgen we een corner voor NAC, ploeg die voorstaat. Het is de vierde minuut van de tweede helft, 1-0. De man die corner verdient, heet Kemper, is ook de doelpunt te maken. Bal gaat naar Soa, naar de as van het veld. Bellet schiet, het wordt tegengehouden. Ze claimen allemaal hands. Bellet mag het nog een keer proberen. En dan gaat de bal ruim naast het doel van Klaverboer. Of er sprake was van hands of wensdenken van het publiek, dat vraag ik me af. Ik denk het laatste, scheidsrechter is niet in paniek. En ik zie ook nog niets op het scherm verschijnen. Als in VAR gaat dus even een onderzoekje starten. Vanwege dat schot dat van dichtbij tegen een arm eventueel zou zijn gegaan. De doeltrap is voor Heerenveen dat er het minst zin in heeft. Vandaag, zo lijkt het. Je kan het beter omdraaien. NAC heeft er nog wel zin in. En zij willen nog echt wel gaan voor die allerlaatste minieme theoretische kans. Ja, ze staan met 1-0 voor. Dus hopen op een goed resultaat uit Kralingen. Als Odoi de bal overneemt voor NAC na die doeltrap. Maar NAC de bal weer kwijt is. Dan Mahmutovic. Zit er met een voetje tussen. Dan heeft NAC de bal weer. Valerius op eigen helft. Dribbelt richting de zijlijn. En geeft hem langs die rechter zijlijn in de loop van Odoi. Maar ook iets te hard. En via Maas Willemsen gaat de bal terug naar zijn keeper. Klaverboer trapt hem richting de middencirkel. Mahmutovic wint weer eens een duel. NAC is beter dan Heerenveen. En staat terecht voor na 49 minuten.
7: Het vervolg in de Kuip van Feyenoord AZ. Ragnar.
9: Ja, het is wel spannend hè? Met die voorsprong voor AZ op het bord. 2 minuten dik nu op het scorebord. De lampen staan aan. De zon is al een beetje weg. Feyenoord krijgt een vrije trap. AZ dus aan de leiding. 1-0. En Hashmoussa achter de bal. Het was Reed die in de rug werd gelopen. Hij is gekomen. Smal is gekomen. Van de Elshout is ook gekomen. Del Lotomba en Kraaienveld eruit. En daar is de trap van Hashmoussa. Strafschopgebied in. Bal neergelegd. En Bos krijgt er nog wel een voet tegenaan. Vrij hard nog in de richting van Owusu-Wodouro. Maar die staat wel precies op de goede plek. En wordt niet echt in verlegenheid gebracht. Nee, dat werd Feyenoord wel in de laatste tellen van de extra tijd bij de eerste helft. En ook zojuist de eerste minuut van de tweede helft. 2 keer voorlangs. 1-0 voor AZ. Krijn volgens mij. Sittard.
10: Ja, Fortuna op een 2-0 voorsprong. Een doelpunt van Yassin Oukili. En dus feestvreugde op de bank bij Wil Boessen, bij Kevin Hofland, assistenten van Danny Buijs, die vanaf een hoger gelegen positie de wedstrijd bekijkt. Ja, een spelervatting, een vrije trap, halverwege de helft van Pek Zwolle. Die bal wordt slecht verwerkt. Tot 2-3 instanties toe. En dan staat uiteindelijk Yassin Oukili bij de tweede paal goed opgesteld. En die krijgt de bal wel eigenlijk onder controle op een of andere manier. Waardoor hij in één keer om weet te draaien. En de bal achter doelman Tom de Graaf weet te werken. Dus staat Fortuna verdiend, zeer verdiend mag je wel zeggen. Op een 2-0 voorsprong, 5 minuten na rust is het opnieuw raak voor de thuisploeg.
7: Hoe gaat het met de NEC op bezoek bij Groningen, Suze?
11: Is de tweede helft begonnen zoals het de eerste helft ook begon. Met dezelfde spelers. Groningen overigens ook. Geen wissels dus hier in Groningen. NEC nu in de aanval vanaf de rechterkant. De voorzet is vroeg van Sano. En daar is Fase die bal goed instrat. En dus in zijn handen weet te nemen. En dan kan Groningen overnemen. Groningen op een 1-0 voorsprong door de doelpunt. Op slag van rust van Marco Rente. Die een scherpe voorzet van Taha binnenkopte. Prima goal. Niet helemaal verdiend. Maar dat zal ze natuurlijk niks uitmaken. Taha nu in actie. Twee man voorbij, de 16 in. Gaat dan vervolgens ook nog langs Bram Nuitink. Maar die grijpt goed in met een uiterste tackle. Weet hij die bal bij zijn keeper te krijgen. En dus geen gevaarlijk moment. Dan gaat het NEC nu weg aan de andere kant. Dus Kretas die direct die bal ver en diep speelt op Brian Linssen. Brian Linssen die de bal dan vervolgens verspeelt. En hij begrijpt niet waarom hij hem niet meekrijgt van de grensrechter. Uit publiek roert zich ook even. We zijn het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter en de grensrechter. Uit publiek 1100 man weer mee uit Nijmegen. Voor de 17e keer achter elkaar is dat uitvak van NEC dit seizoen uitverkocht. Ook wel mooi natuurlijk voor hen. Elk uitvak dus uitverkocht. Groningen op een 1-0 voorsprong. Maar dat zegt niet heel veel dit seizoen. Want er werd dit seizoen al 18 punten verspeeld na een voorsprong. En dus zegt het heel weinig voor het verdere verloop van deze wedstrijd. Waar NEC dus de iets betere ploeg is. Maar Groningen de 1-0 voorsprong heeft. Na 50 minuten voetbal.
7: NEC dus achter. Feyenoord dus achter. Dan kunnen Ajax en Twente profiteren. Maar doen dat nog niet echt. Ajax-Utrecht. Anne.
5: Nee, wat dat betreft zijn het hele dunne lijnen die er door de Eredivisie lopen. Ajax-Utrecht is nog 0 tegen 0. Ajax wel beter. Utrecht valt me behoorlijk tegen in deze wedstrijd. Tweede helft, 5 minuten oud, maar nog niet veel gezien. Utrecht heeft nu de bal, kan hem alleen maar achterin rondspelen. En als hij dan naar voren gaat, neemt Ajax hem over. Op het middenveld vechten Engwanda en Glog een duel met elkaar uit. Engwanda wint dat. Gods, de landgenoot van Engwanda, allebei Belgen, lossen dit perfect op. Hier dan naar het midden gespeeld Glog en Regeer, twee teams ongewijzigd. Ajax even met alle veldspelers op de helft van Utrecht. Maar dan is de bal de diepte in van Schutalo naar Guy. Niet op maat. En dan vliegt die bal helemaal terug terwijl er gescoord wordt in het Hoge Noorden.
11: 2-0 voor FC Groningen. Het is Tigo Land die afdrukt. En via een been van NEC verdwijnt de bal dan achter Kretas. En NEC zit diep in de problemen nu. In de strijd om die derde plek. Want moet vandaag winnen om Ajax en FC Twente voor te blijven. En staan dus nu na 51 minuten met 2-0 achteruit bij FC Groningen.
2: Wat is er aan de hand, Richard, bij Telstar Heracles?
12: Ja, de scheidsrechter Serdar Küçükbüyük is geblesseerd geraakt en is achtergebleven in de kleedkamer. Hij komt niet meer terug voor de tweede helft bij Telstar Heracles. En de vierde official, en dat is Joshua Kuipers, hij is nu bezig met zijn warming-up. Hij gaat de tweede helft leiden in Velsen-Zuid. De spelers zijn zojuist een minuutje geleden ongeveer weer het veld opgekomen. Het gaat hier een latertje worden. 0-0 is het nog halverwege. En Telstar zal aan de bak moeten. Want het heeft het heel lastig met Heracles. Het heeft het eigenlijk vooral heel lastig met zichzelf. Als je ook kijkt naar de afgelopen weken. Ja, dan zat er al een beetje sleet op. Het is ook een dunne selectie natuurlijk. Correa heeft dat afgelopen week ook regelmatig gezegd. Groningen hier thuis verloren. Utrecht uit ruim verloren. Sparta was ook niet best. Ook een 4-1 nederlaag. En vorige week een beetje mazzel in die uitwedstrijd tegen NEC. Waar Telstar ook niet zoveel te vertellen had. En je ziet gewoon het veldspel is slordig. En ik denk dat het allemaal te maken heeft met de spanning. Ik was een beetje aan het rondscharrelen hier in de sponsorruimte. Bitterballetje erbij. En dan hoor je allerlei mensen toch praten. Vooral over Excelsior Volendam. Dat is de wedstrijd waar ze allemaal naar kijken. Maar goed, Telstar zal zelf een doelpunt moeten maken. En dan maar hopen op Excelsior. En dan ziet alles er ineens weer heel erg zonnig uit.
7: Go Ahead Eagles PSV. Jan Vincent.
13: 5 minuten onderweg in de tweede helft. 1-2 de voorsprong voor PSV. Voorsprong verkregen dus door dat doelpunt in de blessuretijd van Ricardo Pepi. Zijn 15e van dit seizoen. En daarmee is hij mede topscorer van PSV. Met Saibari die nog altijd afwezig is. Maar Pepi, ondanks die blessure dus, die hem toch een paar maanden aan de kant hield, is hij dus met 15 doelpunten echt wel trefzeker dit seizoen. De spits die we ook op het WK gaan zien met de Verenigde Staten. Nu is het een hoekschop voor Go Ahead Eagles met Dean James die erin is gekomen. Voor Samsted. Die is in de kleedkamer achtergebleven. PSV kan uitverdedigen. Bal opgevangen door Adelgaard. Adelgaard naar Breum. Handig gedaan door Breum. In één keer voorbij Pepi. Oh, daar is het paasje verkeerd. Die bal gaat richting Edwardsen. Maar die had daar niet op gerekend. Bal over de achterlijn. PSV mag een doeltrap gaan nemen via Maciej Kovar. PSV dus aan de leiding in Deventer 1-2.
2: Twente, Sparta, Dean.
5: Kwestie van tijd voordat Twente doelpunt gaat maken. Urjazetten kan doorkomen richting strafschopgebied. Sambo wordt dolgedraaid. Wippetje van Urjazetten richting Rots. Door naar Linsson. Het publiek wil een penalty, want een hand erin beroerd. Spel gaat door. Lammers afvallende bal. Kappen draaien. Komt er een schot. Mats Rots. Nee. Twente stapelt de kansen op. Maar scoort nog niet. Bart van Rooij dan. Bij het sluiten van de markt. Ja! Thomas van der Belt. 1-0 Twente. Derde plek is voor de Tukkers momenteel.
14: NPO Radio 1, 6 uur.
15: Henry Schut en Hugo Borst.
1: Ja, dat kon wel eens een belangrijke goal zijn van Twente, maar het is nog heel lang. Twente wipt in de virtuele stand nu over NEC en Ajax heen en staat dus virtueel op de derde plaats. Het vervolg zometeen, nu het NOS Journaal met Marnix Ampers.
16: De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim een uur geleden van het Spaanse eiland Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. En we gaan even naar Dien, want daar is gescoord.
5: Daar is hij opnieuw, Thomas van der Belt. Hij heeft het 2 minuten geleden gedaan. Hij doet het nu weer. Zijn tweede en de beste op zijn voegen. Uit zijn voegen, moet je beter zeggen. Want Twente verdubbelt de voorsprong en zit daarmee beter in het zadel voor een mogelijke derde plek in de competitie. Maar er is nog een half uur te voetballen, maar het ziet er maar wat goed voor ze uit.
16: Dan nog een laatste bericht over de Universiteit Utrecht, want die gaat morgen weer open na de brand, donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacenter kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. We gaan naar de Kuip, Ragnar.
9: De reactie komt uit Rotterdam in de persoon van Hajj Moussa. Want hij maakt gelijk, wordt weggestuurd vanuit het middenveld door Van Elshout. Zo in de loop op Owusu Oduro af en in de korte hoek verschalt hij de doelman van AZ. Dat sinds de eerste minuut op voorsprong stond. Maar nu na een uurtje spelen maakt Feyenoord gelijk. En dat was nodig ook gezien de ontwikkelingen in Enschede.
16: Dankjewel Ragnar. Krijgt u van mij nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden.
1: Dennis Mooi, de files.
17: Er staat nog 20 kilometer file verspreid over het land. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. Ook op de A12, maar dan richting Den Haag. Daar loopt het vast bij Utrecht. Tussen Houten-Oost en Nieuwegein heb je een kwartier vertraging. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West weer 10 minuten extra. En op de A76 in Limburg van Geleen naar Aken loopt het voor de Duitse grens ook vast. 15 minuten vertraging. NOS Radio 1.
1: En zo gebeurt er ineens wel het een en ander. Feyenoord AZ, Ragnar.
9: Goeie goal van Hajj Moussa. Eigenlijk zijn tweede kans in deze wedstrijd. 1-1 gezet met de doelman door de invaller van de Elzenhout bij Feyenoord. Dat nu meer wil. Ruikt dat AZ misschien wel zoiets heeft van, nou ja, waar spelen we nog voor? Dit is wel de fase om gas te geven voor de ploeg van Persie. Ja, die natuurlijk met gebalde vuisten uit de dugout kwam. Feyenoord staat gelijk. Het is 1-1 tegen AZ.
1: Groningen staat er florissant voor. Dat kunnen we niet van NEC zeggen, Suze.
11: zeker niet. 2-0 is het voor Groningen. Doelpunt, einde van de eerste helft van Rente en het begin van de tweede helft van Land. En dus heeft NEC creativiteit en vooral goals nodig. Er staat iemand klaar om in te vallen. Danilo, de Braziliaan, die heeft het vaker gedaan in de Eredivisie. Dit seizoen nog niet bij NEC. En Eno komt er ook in. 2-0, bijna 60 minuten gespeeld.
7: Komt Ajax nog op gang tegen Utrecht, Anne?
5: Dat is de grote vraag. Er zijn doelpunten nodig in de arena voor Ajax. Ajax zet in op ervaring. Weghorst en Klaassen zojuist ingevallen. 0-0.
7: Twente Sparta, Dien.
5: 2-0. Twee keer Thomas van der Belt. Binnen 2 minuten brengt Twente op dit moment naar plek 3. Maar na dat tweede doelpunt komt Sparta er ook weer iets meer aan te pas. En dus is het nog niet helemaal gedaan, die durf ik nog wel te zeggen. Half uur hier nog.
7: Excelsior Volendam, Chris.
6: 62 minuut, 1-1. De stand voorzet Volendam. En weggekopt uit de 5 meter van Excelsior. Is het Leliendal die naar voren is gekomen. Weer de voorzet en weer weggehaald. Dan wordt hij opgevangen door Gibson. Ja, met een schot en dat is een afzwaaier. Kortom, wedstrijd echt ontbrand. 62e minuut. Nog steeds 1-1 bij Excelsior. Volendam.
7: NAC Heerenveen, Mark.
8: Ja, wordt even stilgelegd door scheidsrechter Van der Eijk. Want er is een fakkeltje op het veld terechtgekomen. En dus eventjes pauze. Het is 1-0 voor NAC na 62 minuten. Ligt even stil.
7: Ja, het was veel langer dan eventjes pauze bij Telstar Heracles. Richard.
12: Ja, dat kun je wel zeggen. De bal rolt inmiddels 13 seconden en niet langer. We zijn dus net begonnen aan de tweede helft. Dat heeft alles te maken met het uitvallen van de scheidsrechter Serdar Güzebüyük. Er was helemaal niets aan hem te merken. Maar de laatste geluiden zijn dat hij toch last had van fysieke klachten. Duizeligheid, misselijkheid en dat hij dus niet door kan. Joshua Kuipers, hij debuteert als scheidsrechter in de Eredivisie in deze hele belangrijke wedstrijd voor Telstar. Telstar dat doelpunten nodig heeft tegen Heracles.
7: Go Eagles, PSV, Jan Vincent.
13: 58 minuten op de klok. Rustig begin van de tweede helft. PSV leidt met 1-2 en heeft 1 grote kans gekregen in de tweede helft. Guus Til kopte vlak naast het doel van Jari de Busser. Verder nog niets gebeurd in de tweede helft. Bij Go Ahead, PSV 1-2.
7: En dan nog Fortuna tegen PEC Krijn.
10: Ja, het is een lekker sfeertje in Sittard. Want die ploeg heeft 5 keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. Waarvan 4 nederlagen. En nu staan ze op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Duivestein en Oukili na 60 minuten voetballen. En PEC Zwolle, ze komen in de 16. Daar is alles mee gezegd, want dan verprutsen ze de kansen. Dus staat het 2-0.
7: Ja, een paar fakkeltjes op het veld, Mark. Het betekent ook dat het wordt stilgelegd.
8: Ja, het was er 1, maar het zijn er intussen 5. En we zien ook tweedeling bij het NAC-publiek. Oh, dan gaat dat kleine groepje dat dus wordt uitgevoeterd door de B-side. Laat je club maar in de steek en schaam je kapot. Die gaan nu ook nog spullen gooien naar de eigen aanhang. Die op de lange zijde even verhaal komen halen van wat zijn jullie nou in godesnaam aan het doen. Dan wordt het daar met bier gegooid. Nou, ze zijn het niet allemaal eens over hoe dat nou verder moet. Hoppatee, nog maar weer een beker die kant op. Er staat daar een clubje van een man of 20, misschien 30 in de hoek van het stadion. En die gooien dus al die fakkels op het veld, want ze zijn boos. Er staan, hangt ook een spandoek dat er een paar mensen uit moeten. En die besluiten dan dus die fakkels op dat veld te gooien. Maar de rest van het publiek is het er helemaal niet mee eens. Fluitconcerten en dus gezang met laat je club maar in de steek, schaam je kapot. En nu worden ze ook nog eens de waarheid verteld door een paar andere supporters. Maar die krijgen dan weer bekers bier naar het hoofd. Het is niet echt gezellig. Een avondje NAC, dat staat toch voor gezelligheid en bier drinken en niet voor ruzie maken en bier gooien. Maar dat is nu wel aan de hand. Het spel ligt stil. Dat zou aan het eind van de middag nog een klein voordeeltje kunnen zijn. Omdat ze dan weten, nou ja, maakt eigenlijk helemaal geen reet uit, want ze moeten zelf winnen. En Excelsior moet ook winnen van Volendam. Dan hebben ze verder niet zoveel aan een eventuele tijdwinst. Nou, het ligt stil. Kijk hoe lang dit duurt.
7: Ja, laten we maar weer lekker gaan voetballen. Bij Feyenoord AZ bijvoorbeeld, Ragnar.
9: Ja, het is wel spannend. Misschien was dat wel een goal die van Hajmoussa die goed is voor een Champions League ticket. 1-1 Feyenoord AZ. We zijn 63 minuten onderweg. Mijnans, as van het veld. Hier staat het 1-1. Volgens mij gaan we naar Krijn.
10: Ja, het is 3-0 geworden. Het is Kai Sierhuis die zich laat toejuichen door de fans van Fortuna. Met beide armen gestrekt loopt hij langs het vak. Met een fanatieke aanhang van Fortuna Sittard. Want hij maakt zijn 12e van het seizoen. En het is een beauty. 3-0 voor Fortuna. Kai Sierhuis maakt hem in de 65e minuut. De winst is wel binnen voor de thuisploeg. Sierhuis, die dus de topschutter is. Die in de 16e bal krijgt. En dan op de rand van de 16 zich omdraait. En dan perfect vanuit de draai de bal achter Tom de Graaf werkt. 3-0 voor Fortuna. Heerlijke goal.
7: Terug naar de Kuip, naar Ragnar.
9: Ja, er gaat zoveel fout bij Feyenoord dat één ding zeker is bij die 1-1 stand en bij de 64 minuten. Dat als deze ploeg in deze samenstelling de Champions League in zou gaan, dat die ploeg daar echt niks te zoeken heeft. Want zoveel missen, zoveel verloren duels, ballen die gewoon naar de verkeerde kleur worden gespeeld. Je wordt er doodmoe van en dan toch de 1-1. En dat Feyenoord ook, want zo is het wel, grote kansen kreeg in de eerste helft om al een goal te maken. Natuurlijk gaat het op zoek naar meer. Het moet wel de achterdeur gesloten houden. Dat is toch wel eens spannend met Parrott en Trauner, die zich wel hersteld heeft in dit duel. Maar ja, hij zit ook wel eens een keertje half mis. En dan kan het zomaar een keer fout gaan. Dit is weer zo'n moment. Dan valt de bal voor AZ op het middenveld in de as voor Koopmeijners. Rechterkant Jensen. Eventjes achteruit dan naar Dijkstra. Ja, de driehoekjes, de combinaties zagen er toch in grote delen van deze wedstrijd makkelijker uit bij AZ. Waar Klaasie weer goed is op het middenveld. De aanvoerder die nu wat tekort komt. En Valente werkt de bal dan tot zijn eigen doelman terug. Dat is Wellenreuth. Brengt hem weer in het spel aan de linkerkant bij Valente. 1-1 is het na 65 minuten. Feyenoord ligt op koers voor plek 2. Maar niks is nog zeker.
7: Ja, NEC staat 2-0 achter bij Groningen. Ajax heeft nog niet gescoord en tegenstander Utrecht ook niet. En Twente staat 2-0 voor thuis tegen Sparta. De virtuele stand, als het zo blijft, is dat dus de echte stand. Feyenoord 62 punten, Twente op plaats 3 met 58 punten. NEC op plaats 4 met 56 punten. En Ajax op plaats 5 met ook 56 punten. En hetzelfde doel saldo heeft dan alleen minder doelpunten voor. Want dat is dan de decider, zo gezegd, tussen nummers 4 en 5. Het is allemaal dus bovenop elkaar.
2: Ja, het is dringen geblazen. En in ieder geval, NEC moet scoren, Suze.
11: Ja, en dus is er aanvallend gewisseld door Dick Schreuder. Eno is er, zoals gezegd, ingekomen. Pereira is er ingekomen en Danilo. En dan krijgt NEC nu een kans als Eno wordt weggestuurd. Maar de hele goede ingreep, zeg, van Marco Rente, die daarna een behoorlijk harde tik ook nakrijgt. En dat betekent een gele kaart voor zijn directe tegenstander die tik uitdeelde. Ja, zo is het dus NEC dat het spel maakt, dat risico's neemt, dat aantal kansen heeft gecreëerd, maar die nog niet wist af te ronden. En dat betekent ook dat het aan de andere kant in de verdediging van NEC het af en toe wagenwijd open ligt. Zo was het zojuist Jorg Schreuders die in zijn eentje op Kieter Kretas afkomt na een hele snelle tegenstoot van FC Groningen, maar hij wist niet af te ronden. Prima gekiept van de Argentijnse keeper van NEC was dat. Kretas die goed ingreep, goed uit zijn doel kwam, het doel klein maakte en zo dus hem die kans niet liet benutten. Jorg Schreuders uittrap is genomen inmiddels door Fase en die belandt dan bij zijn tegenstander aan de andere kant van het veld. Kretas die vangt hem en gaat de bal weer in het spel brengen. 2-0 is het hier. 66 minuten te spelen en NEC moet.
7: Ajax moet ook tegen Utrecht, Anne.
5: Ja, en mogen iemand bedanken die ze niet zo heel vaak bedankt hebben dit seizoen. Josip Schutalo, dat het niet 0-1 geworden is voor Utrecht. De enige kans die Utrecht in de tweede helft heeft gekregen. Wij zitten ook in de 68ste minuut van deze wedstrijd. Kwam vanaf de linkerkant heerlijke actie van El Karouani. Als Utrecht supporter geniet er nog maar van. Dit is het einde ongeveer van zijn Utrecht carrière. Nou, hij zet de bal laag voor. Haller had 1-0 kunnen maken, maar Schutalo gooit zich ervoor. Nu een corner voor Utrecht. El Karouani naar de tweede paal. Daar klimt de Wit hoog. Segiel schot van afstand op de voeten van Gods. En dan kan Ajax er nu uit. Het publiek hier even door dat er echt gescoord moet worden. Maar Ajax krijgt nog maar weinig kansen. Nu is Klaassen wel de middenlijn over. Wacht dan heel lang op aansluiting. En dan hoor je in het publiek al het ongeduld hebben. Maar Ajax zal toch nog ergens geduld vandaan moeten halen om deze Utrecht-verdediging kapot te spelen. Want Ajax is beter. Heeft veel meer kansen. Kreeg in de eerste helft ook wel. Of veel meer balbezit. Kreeg in de eerste helft ook wel kansen om te scoren. Tweede helft valt dat heel erg tegen. En dus zouden ze, jullie hebben het al gezegd, zakken naar de vijfde plaats op dit moment. Baas staat 10 meter over de middenlijn. De bal aan zijn voeten via Berghuis, terwijl er weer gescoord wordt in Twente.
18: Enschede staat 3-0 voor tegen Sparta Rotterdam. Dit keer Christian Linsson. Na een hele fijne voorbereidende actie waarbij de meerdere schijven zijn betrokken. Namelijk de linksback, de spits de linker middenvelder. En dan uiteindelijk de aanvallende middenvelder, de IJslander Linsson, die het afmaakt. Die wil het gaan vieren bij het publiek, zijn kopbal, die in de linkerkant van het doel verdwijnt. Maar daar Rots, een van de aanjagers in deze groep, die zegt hup, terug naar de middenlijn. Want doelsaldo kan ook nog eens een rol van betekenis gaan spelen in de strijd om plek 3. En dus is Twente met nog 20 minuten te gaan in een 3-0 voorsprong op zak, op jacht naar meer goals.
7: Hebben ze er echt zin in, Chris? Of wordt het een soort salon 1-1? Want dat kan eigenlijk ook, hè, bij Excelsior Volendam.
6: Ja, maar Rick Kruis denkt daar anders over. Want die gaat aanvallend wisselen met Robin van Kruijzen die klaar staat. Brantley Kouas die erin gaat komen. En eens even kijken, ook nog Aurelio Oelers. Dus dat zijn drie aanvallend ingestelde spelers. Volendam wil gewoon gaan winnen hier met nog 20 minuten te gaan. En ja, Excelsior begon best slecht aan deze wedstrijd. Daarna namen ze de regie over. Maakte ze uiteindelijk ook de gelijkmaker. Weliswaar een eigen doelpunt, maar toch, dat was echt loon naar werken. En na die gelijkmaker zag je Excelsior echt wel denken van nou, puntje, dat is eigenlijk ook wel genoeg. Maar Volendam wil natuurlijk meer. Want als Excelsior vandaag zich handhaaft, dan is het volgende week echt een rechtstreeks duel. Wie gaat er dan naar de nacompetitie en wie handhaaft zich? En dat finale gevoel wil Volendam vermijden door hier vandaag gewoon te gaan winnen bij Excelsior. Maar ik moet wel zeggen, Excelsior veel makkelijker voetballend, veel makkelijker kansen creërend. En Volendam moet het veel meer van Sturm und Drang hebben. En Sturm und Drang, bij St. Pauli is hij dat wel gewend geraakt. Dat is natuurlijk spits Henk Veerman. Hij staat er al eventjes in. En achter hem nu dus Anthony Descott, die inmiddels nu ook gewisseld is. Het Kouas komt daar dus voor in de plaats. En dus de ervaren jongens voorin moeten het gaan doen voor Volendam. Kouas op de teampositie. En in de spits dus Henk Veerman. 72e minuut in Kralingen. Excelsior, Volendam 1-1.
7: Telstar Heracles, Richard.
12: Ja, nog altijd 0-0 in Velsen-Zuid. Telstar dat enthousiast begon aan de tweede helft en een kans kreeg via Brouwer, die er dichtbij was. Tweede paal uit een corner vanaf de rechterkant. Uitstekende redding van Timo Jansink. Nu is het Heracles aan de linkerkant met Mario Engels. Heracles dat natuurlijk vrijuit kan spelen. En straks wat jonge spelers zal gaan inbrengen. Hé, wat gebeurt daar op het middenveld? Nee, is niet zoveel aan de hand. Vierde official, de nieuwe man dus, Joshua Kuipers, laat het doorgaan. Je ziet in deze eerste 10 minuten van de tweede helft dat ze hem een beetje aan het testen zijn. Deze nieuwe scheidsrechter die zijn debuut maakt in de Eredivisie. Bij het minst of geringste komen ze toch met z'n allen op hem af. En dat geldt vooral voor de spelers van Telstar. Er staat veel spanning op de ploeg van Korea. Maar ze zijn wel wat beter aan het voetballen nu in de tweede helft. Een overwinning, dat wordt gevraagd. Veel enthousiasme, ook op de tribunes bij de supporters die Telstar echt naar voren schreeuwen. De eerste helft lukte er heel weinig. Het was een beetje een parodie op voetbal zelfs. Maar in de tweede helft, ja, gaat Telstar wat beter combineren. Komt het wat meer naar voren. Terwijl ik even kijk naar een shot op mijn monitor van Peter Hofstede en Ronald Koeman die naast elkaar zitten. De technisch manager van Telstar. Lange bal nu van de keeper van Heracles. Jansink richting Kulinovic. Die heel veel duels daar wint. Dat moet gezegd worden bij Heracles. We zitten in de 57e minuut. En Telstar jaagt op een goal. 0-0 nog altijd hier in Velsen-Zuid.
7: Er gebeuren mooie dingen op allerlei velden. En als je dan naar het scherm kijkt van NAC Heerenveen, dan zie je bijvoorbeeld huilende kinderen, Mark.
8: Ja, dat zie je dan. Een vader die dan zijn arm om zijn dochter heen heeft, die dan heel sip kijkt, die dochter dan en die vader ook, maar ook een beetje boos. Want ze zijn hier helemaal niet blij met dat clubje daar bij de cornervlag, hoor. Dat clubje van 30, waar ik nu weer wat gele rook ook zie opstijgen. Dus dan zou het me niet verbazen dat er zometeen weer een paar van die fakkeltjes het veld op worden gegooid. Want de spelers komen nu het veld weer op. Die van Heerenveen, nou dan zullen die van NAC niet lang op zich laten wachten. En dan is de vraag, wat gaat er dan gebeuren in die hoek? Waar dus al een fakkeltje of 20 vandaan zijn gegooid het veld op. Om de boel te stagneren en te irriteren. Jan Vincent.
12: Kansen waren al voor PSV en Perisic doet het. Zijn tweede van de wedstrijd. Het is 1-3 met nog 20 minuten te gaan. Go Ahead staat dus met 3-1 achter tegen PSV. Perisic aanvoerder terug na een schorsing. Hij maakte de 0-1. En nu maakt hij ook de 1-3. Een goed schot in de korte hoek. De Busser is kansloos. De Busser had nog een paar goede reddingen in huis op kansen van Til. En ook van Bayraktarević. Maar op deze schuiver van Perisic, daar heeft hij geen antwoord op. Het is 1-3 bij Go Ahead PSV.
7: Nog een kwartiertje bij Feyenoord AZ, Ragnar.
9: Ja, gezien de standen zou Feyenoord er goed aan doen om die 1-1 op het bord te houden. Dan zou de buiten wel eens binnen kunnen zijn. Plek 2 achter PSV. Dat alleen nog met een verrekijker is te zien. Voor de ploeg van Persie. Het is niet zo dat AZ heel veel creëert. Feyenoord ook niet na die gelijkmaker van Hajmoussa. Maar AZ wel weer wat meer met de bal. En Jordi Klaas, de ex-Feyenoorder, die zich op het middenveld weer wat meer met het aanvalspel gaat bemoeien. Maikouma en Patachi in de ploeg gekomen bij AZ. Balverlies Patachi, maar AZ heeft met Wouter Goes die bal bij de middenlijn alweer terug. En Feyenoord gaat achteruit lopen in deze fase van de wedstrijd. Het staat virtueel dus nu op 62 punten. Houdt zich iedereen van het lijf. Maar ja, gaat er weer een puntje af. Dan kan er misschien nog wat. En dan zou die tweede plek nog uit handen gegeven kunnen worden als alles tegen zit. Hier is Penetra. Feyenoord steeds een stapje verder terug. Zometeen staat ze met z'n allen met de billen tegen de rand van het eigen 16 meter gebied aan. Dan voor de neus van Wellenreuther. Goes, rechterkant, ligt wat open. Kiest dan weer voor Penetra. Staat wat meters achter hem. Het is 1-1. En volgens mij gaan we ongeveer elke keer naar Krijn. Is dit nog iets? Nee, hier is het 1-1.
10: Ja, alhoewel de wedstrijd niet echt van belang meer is. Wordt wel gescoord bij het duel tussen Fortuna en PEC Zwolle. Zwolle, de ploeg die tot dusver nog niks heeft laten zien. Op een 3-1 stand gekomen. Doelpunt van Gabriel Reiziger. Reiziger die in de eerste helft noodgedwongen voor De Roy inviel. Op een randje van buitenspel stond hij, maar hij reageerde wel heel alert. Want hij stond in één keer voor het doel van Matthijs Branderhorst. En dat betekende dus de openingsgoal. Wat betreft PEC Zwolle, zij scoren de 3-1. Gabriel Reiziger is de maker van die treffer. We gaan even kijken bij Dien. Wat is daar gespeeld?

0: scoort opnieuw.
1: Nummer 4 voor FC Twente tegen Sparta, dat er nog geen één heeft binnengeschoten. Maakt dat er een hele grote overwinning voor de Tukkers zit aan te komen. Wat heel erg gunstig gaat zijn voor het vervolg van de competitie. Want Twente nu op doelsaldo ook beter dan NEC en Ajax. Die hebben allebei plus 22 op het moment. En FC Twente, dat de middag begon met plus 19, staat nu op plus 23. Snapt u de cijferbrei? Waar het om gaat is dat Twente nu op plek 3 staat. En dat ze ook nog het beste doelsaldo van de drie concurrenten hebben. Dus gescoord door Darots, die het uitbundig viert. En dan nu naar het volgende kleine feestje. Namelijk de invalbeurt van Ricky van Wolfswinkel. En misschien wel zijn laatste thuiswedstrijd voor FC Twente. Zo belangrijk geweest voor deze club. En misschien nog wel met het doelpuntje op zak in het kwartier dat komen gaat. Het ligt voor het grijpen vanmiddag. Want Sparta geeft open huis.
2: Groningen NEC, Suze.
3: Waar het gevaarlijk is en waar de bal in het doel verdwijnt. En dus de 2-1 op het bord staat. Het is Nejasmic die bal in het doel werkt. En zo is het ineens weer heel spannend hier. Het volgt nadat Danilo al bijna scoorde voor NEC. Zijn poging die werd nog gekraakt. En toen vervolgens vanuit een indraaiende hoekschop is het dus Nejasmic die helemaal vrij mag binnenkomen. En dat mag Etienne Vaze zichzelf ook aanrekenen. Want de keeper van FC Groningen zit helemaal mis. Komt te laat uit. Probeert de bal te stompen met beide vuisten. Maar dat lukt niet. Mist de bal volledig. En daardoor kan de Kroatische middenvelder van NEC die aansluitingstreffer dus maken. Ik had hem niet meer zien aankomen in deze wedstrijd. Want het was vooral FC Groningen dat de afgelopen minuten gevaarlijker was in tegenstoten. NEC probeert wel te voetballen, het spel te maken. Maar Groningen was gevaarlijk. Schreuders is ook nog in zijn eentje afgegaan op Kieter Kretas. Die miste en nu is het dus wel 2-1. En dus is de spanning weer helemaal terug. En wil NEC hier natuurlijk minimaal een punt gaan weghalen. Want als we kijken naar de ranglijst, dan is niet alleen de punten belangrijk, maar ook de doelpunten. En dus is Nejasmic de maker van de 2-1. En hebben we hier nog 14 minuten spannend voetbal.
2: Ondertussen in de arena, Anne.
4: Kun je niet zeggen dat het een hele goede wedstrijd is, maar dat er hier ook wel spanning op zit. Ajax moet echt gaan scoren. Ze willen van die plek 5 weg en staan er nu juist op met deze tussenstand. En Ajax is wel aan het aanvallen, maar komt maar niet tot hele goede ideeën in de aanval. Er zijn geen kansen geweest voor Ajax in de tweede helft of hele kleintjes. Ook het inbrengen van Weghorst en Klaas heeft nog niet geleid tot een grote mogelijkheid. Nu zijn Steur en Bounida ook nog het veld ingekomen. Gods aan de linkerkant, rand van de 16 meter. Houdt dan in, wipt de bal de 16 meter in. Bounida legt hem klaar voor Klaassen. Klaassen wil weer terug naar Bounida. Het is druk daar. Want Utrecht verdedigt. Utrecht heeft dus wel een hele grote kans in de tweede helft gekregen. Terwijl Rosa naar de grond gaat. En Engwanda zegt we kunnen doorvoetballen. Gaat de bal naar Min. Die is ingevallen voor Haller. Baas stapt dan in. Rosa krabbelt op. Bounida weer tussen heel veel blauwe Utrecht spelers. Is Dani de Wit de beste daar in het duel. Terwijl er wordt gescoord in Breda.
5: De gelijkmaker van de voet van Dylan Vente. We zijn 66 minuten onderweg. De voorzet komt eerst van links en wordt gemist door Meerveld. Dan komt hij aan de rechterkant terecht. Wordt hij weer voorgegeven laag. Het overstapje van diezelfde Meerveld. En dan duikt in zijn rug Vente op. En die schuift hem heel beheerst met binnenkant voet van zijn rechterbeen over het gras in het hoekje. Het is met nog een kwart wedstrijd te gaan. Gelijk in Breda. NAC, Heerenveen is 1-1.
2: Excelsior Volendam, Chris.
6: Het is nog steeds 1-1 hier op Kralingen. Nog 10 minuten te gaan. Er zal wel een beetje bij komen. Inmiddels Volendam 5 keer gewisseld. Excelsior kan er nog 2 aan toevoegen. En zullen denk ik die 1-1 gaan koesteren. Dit is het punt dat de Rotterdammers nodig hebben. En dan hebben we ook volgend jaar 3 Rotterdamse ploegen in de Eredivisie. Maar zover is het nog niet. Achterin speelt Excelsior de bal heel rustig rond. En dat is toch wel een opvallende spelwijziging. Want ja, dat hebben we nog niet echt gezien. Het lokken van Volendam. Dat eigenlijk met die bal meebeweegt. Maar niet druk zet. Nu wordt er naar de buitenkant gespeeld. Is het Schouten die wacht eventjes tot Veerman komt. Dan gaat de bal weer terug. Dit wordt het nieuwe spelletje van Gassel dan. 81ste minuut nog altijd. Volendam moet eigenlijk. En dat is wel slim gespeeld van Excelsior. Want het weet dat Volendam alle aanvallende troeven binnen de lijn heeft staan. Maar ja, als je te ver naar voren komt, dan laat je ook wat ruimte lopen. En dat is waar Excelsior wel toe wil gaan slaan. Nu bal naar voren toe gespeeld door Excelsior. Opgevangen nu. En gespeeld naar Sanchez Fernandes. De hele wedstrijd heeft het al moeilijk. Tegenover zich Leliendal. Kapbeweging draaien. Overstapje. Weer naar binnen toe. Daar komen 2 teamgenoten van Leliendal. En dus dat zijn Volendam.

0: En Sanchez Fernandes de bal weer kwijt. Dan pikt Steur de bal op. Die doet het toch echt wel heel goed hoor. Als vervanger van Kane van Oefelen. Een van de betere doelmannen dit seizoen. Een groot talent. En heeft al Volendam heel wat punten opgeleverd met belangrijke reddingen. En dan gaan we naar Anne. Wat er is gescoord in Amsterdam.
1: Grote problemen voor Ajax. Utrecht op voorsprong. Westerlund bij de tweede paal. Komt hem binnen in de 81ste minuut. Voorzet van de voet van Zegiel. Alleen het uitvak juicht en iedereen kijkt verder beteuterd om zich heen. Ajax had een kans om naar plek 3 te gaan. In ieder geval virtueel. Maar lijkt nu vaster naar plek 5 te gaan. Want Ajax krijgt geen kans in de tweede helft. En wel een doelpunt om de oren. Goede actie van Zegiel die veel te makkelijk langs twee spelers kan. Heel listig balletje over Maarten Paas heen. En bij de tweede paal duikt Westerlund op. Vindt Ajax nog een weg uit deze misère? Dat is de vraag het hele seizoen al. En nu ook in Ajax Utrecht. Het is 0-1 voor Utrecht.
2: NAC Heerenveen, Mark.
3: Ja, T-Pex ben ik vergeten. Maar er gaat wel een streep. Want pen heb ik wel bij me door de gelijkmaker van Vente. Omdat het buitenspel was voor Meerveld. De scheidsrechter moest gaan kijken om dat doelpunt af te keuren vanwege buitenspel. Dat klinkt gek en is ook gek, maar misschien dat die VAR dacht, er wordt ook een beetje vastgehouden die Meerveld. Ja nee, dat is natuurlijk ook geen optie, want als hij buitenspel is, is hij buitenspel. Dus blijf gek vinden. Ja, hij raakte de bal misschien niet. Misschien is dat de verklaring. Maar goed, hij is afgekeurd. Er staat nog steeds 1-0 voor NAC. Dat is de slotconclusie na 69 minuten bij NAC tegen Heerenveen.
2: Dien dringt door in Enschede dat niet alleen NEC, maar nu ook Ajax achterstaat.
4: Oh, dat dringt zeker door. Net op het moment dat Anne het doelpunt van Westerlund beschreef, kwam het hier op het scorebord te staan. Goh, dan had je ze juichen alsof Twente een vijfde had gemaakt. Dat kan helemaal niet, want ze staan maar met 4-0 voor tegen Sparta. Maar het is hier echt goed en wel doorgedrongen, hoor. Dat ze echt nu plek 3 stevig in handen hebben. En dat het er ook naar uitziet dat ze die in ieder geval voor een week niet uit handen gaan geven. Twente moet ik wel hebben, want volgende week nog naar Eindhoven, naar PSV. Alles behalve gemakkelijk. Dus je moet de punten hier vandaag in ieder geval ook wel pakken. Dan heb je het volgende week helemaal in eigen hand. En dat hadden ze vorige week, na die domper in Alkmaar tegen AZ, alles behalve verwacht. Twente hinkt in die laatste paar minuten. We zitten in minuut 85, een beetje op twee gedachten. Gaan we nog voor een vijfde of voetballen we hem rustig uit en laten we Sparta ietsjes meer komen, nadat wij natuurlijk al met flink wat energie hebben gestrooid. Nou, de helft van het team zegt, we gaan voor die vijfde. We gunnen Van Wolfswinkel nog een doelpuntje in zijn laatste thuiswedstrijd. Maar sommigen vinden het ook wel welletjes. Maar gezien dat doelsaldo, wat dus ook nog wel eens een rol van betekenis kan gaan spelen, lijkt het me wijsheid dat Twente gewoon nog een keer voor een vijfde gaat. Nu staan ze met 4-0 voor.
2: Groningen NEC, Suze.
5: 2-1, 8 minuten en extra tijd heeft NEC nog om minimaal tot een gelijkmaker te komen. Zijn op de helft van FC Groningen met Sano aan de bal. Die even moet inhouden en vervolgens Pereira vindt. Sano krijgt hem weer terug. Gaat hem niet de 16 ingooien. Wacht er eventjes mee. Legt hem dan af en dan wordt er naar binnen gesneden. Komt daar de voorzet wel. En komt daar ook de kans en ook het doelpunt. Het is 1-2-2 hier en dus valt hij wel uiteindelijk.
2: Ja, twee doelpunten tegelijk. Ja, want Anne.
1: Zeg wat je wil over Wout Weghorst. Maar het is wel een man met gevoel voor drama. Want op het moment dat Ajax met de rug tegen de muur staat. En je denkt dat het niet meer gaat gebeuren voor ze. Maakt hij de 1-1 uit een corner. Haalt Utrecht die bal niet goed weg. Blijft hij daar een beetje hangen. En dan met het lange been van Weghorst komt hij voor zijn mannetje. En krijgt hij hem precies in de hoek. 1-1 bij Ajax tegen Utrecht.
2: Ja, Suze, jouw woord doelpunt was een cue voor Anne om te gaan praten, want ze vielen precies tegelijk.
5: Oké, was het wel duidelijk dat er hier ook gescoord
2: ja,
5: is?
2: Ja, voor ons wel.
5: Oké, gelukkig. Hij telt voorlopig, er wordt natuurlijk nog eventjes naar gekeken, dat doelpunt dus van Eunal, invaller, die die bal bij de tweede paal intikt. Bij Richard wordt er ook gescoord. Richard!
6: Eindelijk, daar is hij dan voor Telstar. En dit kon wel eens een hele, hele belangrijke zijn. De mensen gaan helemaal uit hun dak. We zitten in de 70ste minuut. Telstar heeft het zo lastig. Maar eerst even weer terug naar Suze in Groningen.
5: Ja, want de Groningse supporters gaan hier uit hun dak. Want dat doelpunt is inmiddels afgekeurd. Het doelpunt dus van Arnold dat voor NEC de gelijkmaker maakte. Dat gaat niet door. En dus staat het nog steeds 2-1 in het voordeel van FC Groningen. Jan Vincent.
7: Hier wordt wel gescoord. Paul Wanner maakt er 1-4 van na een fout van Dean James. Die levert de bal zomaar in bij een tegenstander. En met 2-3 passes staat hij helemaal vrij. Paul Wanner, hij schiet de bal binnen. Zijn derde goal van dit seizoen. PSV gaat dus nog even lekker door met scoren. 4-1 voor en ze naderen nu de 100 doelpunten. Ze staan op 96 dit seizoen.
8: NAC Heerenveen, Mark.
3: Is 1-0. De 1-1 werd afgekeurd en we krijgen in minuut 74 een penalty voor NAC. Dat werd gemist door de scheidsrechter. Een bal met de elleboog weggetikt door Petrov. Op het moment dat de voorzet van de linkerkant kwam en de bal richting EU ging. Maar de bal ligt nu op de penaltystip. Boy Kemper maakt een verwoestende 1-0. Maakt hij ook de 2-0? Ja! Keeper gaat de goede hoek in, maar hij zit erin. En dit is wat NAC nodig heeft. Twee keer met 2-0 winnen. En dan hopen dat Volendam twee keer verliest. Dat is nog niet aan de hand. Maar NAC doet in ieder geval zelf wat het moet doen. 2-0. En dus mogen de twee aanvallende wissels van Hoefkens weer op bankje gaan zitten.
2: En ineens is het geëxplodeerd. Maar Feyenoord heeft het in eigen hand, Ragnar. Bijna de tweede plaats, definitief.
9: Ja, bijna de tweede plaats. Zonder enige vorm van glans hoor vanmiddag tegen AZ. Wat zegt de klok? 86 minuten gespeeld. 1-1 tegen AZ. Feyenoord creëert helemaal niks meer. Heeft Ueda zojuist vervangen door Diarra. Zag zojuist een vrije trap net langs de kruising scheren. Bal een paar meter buiten het strafschopgebied. Koopmeiners vond de handen van Wellenreuther op zijn weg. Nu is Bos weg. Gaat hij makkelijk liggen. En zegt de scheidsrechter, er is een corner voor Feyenoord en zeker geen penalty. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Het is 1-1. Feyenoord is dichtbij. Richard.
6: De wedstrijd staat hier in Velsen-Zuid nu helemaal op zijn kop. En Telstar maakt er 2-0 van. In de 72ste minuut is het Therese Noslin die bij de tweede paal komt invliegen. En het publiek opnieuw op de banken krijgt. Ik heb de doelpuntenmaker nog niet eens kunnen noemen. Van de 1-0. Dat was Guus Offerhaus die profiteren toen de bal terugkwam van de lat. En dan is Telstar helemaal los. De aanval gaat over de linkerkant. Het is Brouwer die de bal bij de tweede paal laag neerlegt. En dan is het Noslin die hem erin glijdt. En zo 2-0. En de drie punten nu wel heel, heel dichtbij natuurlijk. Ontzettend belangrijk voor Telstar. Het zou toch wat zijn als die ploeg zich rechtstreeks gaat handhaven in de Eredivisie.
2: Ja, NAC staat weliswaar voor, maar stevend af op rechtstreeks de degradatie over pakken beet een kwartiertje. En bovenin Feyenoord op 1-1 thuis tegen AZ. NEC staat dus nog achter in Groningen met 2-1. Twente gaat winnen, want het staat met 4-0 voor tegen Sparta. En dan Ajax-Utrecht. Anne.
1: Is helemaal ontbrand ook deze wedstrijd. Gele kaart voor Zegiel na een beuk op Gaai. Het is 1-1 naar het Vesterlund in de 81ste minuut. 0-1 maakte voor Utrecht. Is het in de 4. Het is gele kaart voor Sjaan Steur trouwens. 84ste minuut Wout Weghorst. Ja, dat is ook wel logisch, want hij trekt aan het shirt van Zegiel. Maar Wout Weghorst dus, die de 1-1 maakt, die heel belangrijk kan zijn. Aan de andere kant, Ajax moet wel winnen om echt nog van die vijfde plek af te gaan. Het is niet genoeg. Ze staan een puntje achter NEC nu virtueel, ondanks dat NEC op verliezen staat. Of ze staan in punten dan gelijk, maar op doelsaldo achter. Hier komt Utrecht nog een keer. Daar moet Paas komen en die heeft de bal in zijn handen gepakt. Uitgerold naar Guy. De arena is er vol achter gaan staan na die 1-1. Het is weer opgeleefd. En Ajax is wel aan het jagen. Schot nog gezien van Klaas aan de rand van de 16 meter. Dit is goed doorgekomen op Weghorst. Bounida in de 16 meter. Bounida, bal blijft hangen. Weghorst legt hem terug naar Gods. En die schiet hem dan over. Zo koeltjes. En als hij hem inschoot in de laatste seconde tegen PSV aan de rand van de 16 meter. Zo gehaast doet hij het op dit moment. Als Ajax er weer een keer uitkomt. Bounida naar Weghorst. Via de handen van Barkas kan Weghorst niet in één keer schieten. Legt hij hem af. Maar Gods schiet hem behoorlijk hard over. 89ste minuut loopt Ajax 1, Utrecht 1.
2: Virtuele stand nog even. Twente op 3 met 58 punten. NEC op 4 met 56 punten. Ajax op 5 met 56 punten. Doelsaldo dat eentje slechter is dan dat van NEC. Groningen NEC, Suze.
5: Groningen ontsnapt hoor. Als NEC twee kansen achter elkaar krijgt op de gelijkmaker Ogawa. Die net onder een voorzet doorvloog. En vervolgens in de rebound was het Pereira die vrij kon inschieten van afstand. Zijn poging ging voorlangs. En zo is de stand nog steeds met 2-1 met 1 minuut. Officiële speeltijd nog als NEC dus vol op de aanval speelt. Ogawa erin heeft gebracht. El Kachati erin heeft gebracht. Danilo erin heeft gebracht. Eunal erin in heeft gebracht. Alle troeven liggen op tafel voor de ploeg van Dick Schreuder. Als Groningen nu een vrije trap mag gaan nemen. Bal wordt weggekopt door Pereira. En wordt dan vervolgens doorgetikt. En daar komt er een moment. El Kassian.

0: komt hij alleen op de keeper af. En daar is het doelpunt. 2-2 in de 89ste minuut voor El Khashati. En weer gaat de vlag omhoog. Weer wordt er gevlagd voor buitenspel. Dat zou het derde doelpunt van NEC zijn. Dat wordt afgekeurd vandaag voor buitenspel. Wordt natuurlijk nog eventjes naar gekeken. Maar de grensrechter heeft het beoordeeld. Die heeft gezegd buitenspel. En zo blijft het voorlopig dus hier 2-1.
1: Twente, Sparta, Dien.
2: Zitten hier ook zenuwachtig te kijken op hun telefoontjes wat er op de andere velden gebeurt dan na hun eigen grasmat. Want hier is het al wel lang en breed gespeeld. 4-0 voor FC Twente tegen Sparta Rotterdam. Blessuretijd zit er ook op, maar er is nog een blessure aan de kant van Sparta. Waardoor het laatste fluitsignaal nog niet heeft geklonken. Ik denk dat de bal zo meteen nog één keer mag worden ingebracht door Van Wolfswinkel. En dan gaat de scheidsrechter Yannick van der Laan er een einde aan maken. En dan moet Twente ook in de wachtstand en gaan kijken wat er nog gaat gebeuren op die andere velden. Want daar is het rammetje spannend. Twente heeft in ieder geval gedaan wat het moest doen. Met verve, 4 goals. Het doelsaldo opgevijzeld. Daar heeft het uitstekende zaken mee gedaan. Prachtig spel neergelegd op de mat. Mooie doelpunten gemaakt. En zich echt misschien wel als de meest prominente kandidaat gesolliciteerd voor die derde plek. Met het ingaan van de laatste speelronde. Komt nog een vrije trap aan voor Sparta. Dat is het nog even opletten voor FC Twente. Als er inmiddels 4 minuten aan blessuretijd erop zitten. Want dat prachtige doelsaldo, dat wil je natuurlijk niet nog eens met je laten oplopen. En dus nog heel even vasthouden zo.
1: Excelsior Volendam, Chris.
3: Mensen staan hier op de tribunes 1-1. Daarbij is Excelsior dus gehandhaafd. En is het hier voorbij. Excelsior handhaaft zich met deze 1-1 eindstand. Volendam zakt naar de 16e plek met 32 punten. Telstar staat dus ruim aan de leiding. Volgende week wordt het of Telstar of Volendam dat zich gaat handhaven. Maar Excelsior is er volgend jaar in ieder geval bij. 1-1 op Kralingen.
1: Telstar, Heracles, Richard.
4: Is 3-0 geworden. Telstar is echt helemaal los in de tweede helft. De aanval gaat nu over de rechterkant. Noslin met de voorzet. En Hardeveld, de verdediger nota bene. Vogeltje vrij in het 5 meter gebied. En heeft de hoek voor het inkiezen. Knikt die bal keihard langs Jansink. En zo is het 3-0 geworden voor Telstar. We zitten pas in de 78ste minuut. Ja, dat heeft alles te maken met die blessure. Of met het ontbreken, de fysieke klachten van Kuzubuyuk, de scheidsrechter. Die in de kleedkamer achterbleef. Vervolgens veel blessures, veel wissels. Heel onrustig is het allemaal. Maar in de laatste 10 minuten zien we het ouderwetse Telstar weer. Met mooie goals. En Telstar weet dat het dus volgende week in die kraker tegen Volendam aan de dijk. Dat een hele cruciale laatste wedstrijd gaat worden.
1: Ja, door die uitslag en de andere tussenstand weten ze het ook in Breda, Mark.
5: Ja, ze beginnen massaal te zingen. Het is alleen jammer dat Heerenveen 2 keer wisselt en dat daardoor de speaker er doorheen zit. En dan valt het weer een beetje stil. In minuut 80 is NAC officieel gedegradeerd na 2 seizoenen in de Eredivisie. Moeten zij weer de meeste wedstrijden op vrijdagavond in de eerste divisie gaan spelen. Het publiek, in ieder geval de B-side, is de club aan het supporten, is aan het zingen. Zij hebben hun lot geaccepteerd. 9 minuten nog om des keizersbaat en dus ook volgende week. Op bezoek bij AZ gaat het nergens meer om voor NAC en Heerenveen volgende week ook niet meer bij deze stand. Want dan zijn zij ook play-off speler voor de Europese plekken en kunnen ze geen vierde meer worden.
1: Om diezelfde baard van de keizer even snel tussendoor. Fortuna, PEC, Krijn.
6: Ja, toch wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. 3-0 voorsprong voor Fortuna en PEC Zwolle dat pas laat aan voetballen toe kwam. Maar ze scoren wel 2 keer. Zo even een hoekschop en de kombal van Zico Buurmeester in de extra tijd in de 93ste minuut levert een 3-2 stand op. Inmiddels zit die extra tijd erop. Dus daar zal het wel bij blijven bij die 3-2 stand met Fortuna dus dan 3 punten pakt.
1: Groningen, NEC, Suze.
0: 2,5 minuut nog te gaan in de 6 minuten extra tijd die er sowieso worden bijgetrokken. Het staat 2-1 in het voordeel dus van FC Groningen. Het had ook zomaar 4-4 kunnen staan. Want 3 doelpunten van NEC zijn er afgekeurd wegens buitenspel. En zojuist had Jorg Schreuder, speler van FC Groningen, de beslissing op de schoen. Mocht weer in zijn eentje alleen af op Kieter Kretas. Maar dit keer ging zijn poging naast. En zo staat het dus nog steeds 2-1. Als Kretas de bal maar weer op de helft van Groningen brengt. Daar is het schot dan vervolgens. Wordt geblokt. Schot van NEC van Eunal. Eunal pikt hem weer op in de 16. Tikt hem dan door. Is het Danilo die hem aflegt. En daar is de kap van de Jasmic. En vervolgens zijn schot die gekraakt wordt. En dan kan NEC het weer opnieuw gaan proberen. Maar verliest de bal aan Peersman. Peersman krijgt hem dan vervolgens niet helemaal goed weg. In tweede instantie wel met een omhaal. Vrij gedaan van de verdediger van Groningen. En zo blijft het dus 2-1 voor Groningen. Nog 1,5 minuut te gaan.
1: Twente heeft gewonnen met 4-0 van Sparta. En dan Feyenoord AZ. Ragnar, klaar ook, hè?
7: Ja, klaar. 62 punten, daar komt niemand meer aan. En euforie ziet er toch echt anders uit dan de opluchting die ik om me heen waarneem in de Kuip, hoor. Want natuurlijk bij het laatste fluitsignaal was er het gejuich van iedereen. Die was gaan staan, maar de achterstand op PSV, 19 punten. Dat is veel te veel. Een seizoen met veel te veel problemen, te veel vroege uitschakelingen, maar uiteindelijk wel een tweede plaats. En dus zien we Robin van Persie met een glimlach op het gezicht. Een knuffel in, met een knuffel. En ja, zo geeft hij iedereen een high five.
1: 2-1.
7: Feyenoord doet wat het moet doen. Anne!
2: Ja, speelronde 33 en laatste secondes. Het is een hele slechte combinatie voor Ajax. En uitgerekend een oud Ajaxie doet het dan. Van de Hoorn uit de corner in de 96e minuut. Zet Utrecht weer op voorsprong. En nu is er echt te weinig tijd om daar nog wat aan te doen. Er waren kansen voor Klaassen en voor Steur voor Ajax om toch nog te winnen. En nog iets te hebben aan deze speelronde. Maar mensen lopen naar de uitgang. En een haast verloren seizoen lijkt nog weer een staart te krijgen. Want Ajax is op weg naar de play-offs. Niet eens de play-offs in dit eigen stadion. Want daar is dan een jongen uit Manchester 10 keer achter elkaar aan het zingen. Het worden play-offs in Volendam zoals het er nu uitziet. Want Ajax staat op verlies in eigen huis tegen FC Utrecht.
1: Zie jij daar nog een reactie in het uitvak van NEC dan, Suze, op die tegengoal van Ajax?
0: Nou, ik zie vooral reactie eventjes om me heen van de thuisvakken. Want er wordt afgefloten en dat betekent dat FC Groningen wint. En dan kan ik eventjes naar dat uitvak gaan kijken. En dat uitvak, dat kijkt elkaar inderdaad een beetje aan. Zo van ja, wat is er nou precies gebeurd? Waar staan we precies? Want zelf 0 punten dus vandaag gehaald in die wedstrijd tegen FC Groningen. Uit bij FC Groningen. Maar natuurlijk wordt er ook op de telefoons gekeken.

0: vroege uitschakelingen, maar uiteindelijk wel een tweede plaats. En dus zien we Robin van Persie met een glimlach op het gezicht, een knuffel. Met een knuffel en ja, zo geeft hij iedereen een high five.
1: 2-1.
0: Feyenoord doet wat het moet doen. Anne!
2: Ja, speelronde 33 en laatste secondes. Het is een hele slechte combinatie voor Ajax. En uitgerekend een oud Ajaxie doet het dan. Van de Hoorn uit de corner in de 96e minuut. Zet Utrecht weer op voorsprong. En nu is er echt te weinig tijd om daar nog wat aan te doen. Er waren kansen voor Klaassen en voor Steur voor Ajax om toch nog te winnen. En nog iets te hebben aan deze speelronde. Maar mensen lopen naar de uitgang. En een haast verloren seizoen lijkt nog weer een staart te krijgen. Want Ajax is op weg naar de play-offs. Niet eens de play-offs in dit eigen stadion. Want daar is dan een jongen uit Manchester 10 keer achter elkaar aan het zingen. Het worden play-offs in Volendam zoals het er nu uitziet. Want Ajax staat op verlies in eigen huis tegen FC Utrecht.
1: Zie jij dan nog een reactie in het uitvak van NEC dan, Suze, op die tegengoal van Ajax?
3: Nou, ik zie vooral reactie eventjes om me heen van de thuisvakken. Want er wordt afgefloten en dat betekent dat FC Groningen wint. En dan kan ik eventjes naar dat uitvak gaan kijken. En dat uitvak, dat kijkt elkaar inderdaad een beetje aan. Zo van ja, wat is er nou precies gebeurd? Waar staan we precies? Want zelf 0 punten dus vandaag gehaald in die wedstrijd tegen FC Groningen. Uit bij FC Groningen. Maar natuurlijk wordt er ook op de telefoons gekeken. Op de telefoons geluisterd hoe het op de andere velden gaat. En het had erger gekund voor NEC. Dat toch in die laatste fase van dit seizoen lijkt te bezwijken onder de druk. En steeds verder wegzakt op die ranglijst. Of weg leek te zakken op die ranglijst. Maar door deze uitslag in Amsterdam dat dus niet doet. En FC Groningen, die kan het hoofd weer omhoog gaan houden. Want die zevende nu af op die 9e plek. En dus op play-offs voor Europees voetbal.
1: Fortuna PEC is klaar 3-2. Go Ahead Eagles PSV is ook klaar 1-4. En hoe is het qua sfeer dan in Enschede, Dien?
4: Oh, heel erg uitgelaten. Heel erg enthousiast allemaal. Want hier bleven er ook nog dik 20.000 op de tribune zitten. Omdat ze die laatste minuten wilden meepakken van onder andere NEC en Ajax. En die hebben het allemaal meegekregen dat die punten hebben verspeeld. Wat heet, Twente is de grote geluksvogel van speelronde 33. En heeft plek 3 stevig in handen. Een 4-0 zegen op Sparta. Het doelsaldo geweldig opgevijzeld. En dus het publiek uitgelaten hier in de Vesten. Maar op het veld een andere reactie hoor van de spelers. Die tikten elkaar aan en drukten het handje omlaag om aan te geven. Rustig jongens, we hebben echt nog helemaal niks. We hebben nog 1 speelronde te gaan. En dat is volgende week in Eindhoven tegen PSV.
1: Veel sportief drama in de Eredivisie. Maar het nihilistische front heeft weer toegeslagen. Het is om kotsmisselijk van te worden. NAC Heerenveen, zeg het maar.
5: Amen. Dat is wat ik er eigenlijk op wil zeggen. Er valt niet zoveel om toe te voegen. Ja, ze hadden nog wat vuurwerk over, hè, dat clubje in die hoek. En dus is dat weer op het veld gegooid. Ja, ik zou zeggen, stuur er een pelotonnetje ME'ers op af. Er was genoeg politie voor de wedstrijd. Je hoort de knallen op de achtergrond. Ze staan er in een hoek waar ze geen kant op kunnen. Het is allemaal zo in een busje douwen. Een beetje met een zo'n gummiknuppel, een paar tikken geven. Als ze dan nog een beetje tegenstribbelen, moet je iets harder slaan. Busje in en nooit meer het stadion in. Het zal niet zo makkelijk gaan. Ze zijn ook aan het proberen om nog een hek te forceren. Het is een verschrikkelijk naar clubje mensen dat daar staat bij de cornervlag. Het is NAC-publiek, maar de rest van het NAC-publiek, en dat is ongeveer 99%, staat ze allemaal aan te kijken wat zijn jullie aan het doen. De meeste mensen gaan naar huis, behalve de B-side. Die hebben net nog even de aanvoerder Boy Kemper toegezongen. We love you, Kemper, we do. En ze zijn nu nog steeds aan het zingen. Ook tegen dat clubje mensen dat het aan het verzinnen. Zieken is voor NAC dat gedegradeerd is uit de Eredivisie. Ja, en dan word je boos. Oh, dan gaat er een het hek over. Ja, nou, dan wordt het daar ook nog heel gezellig. Er staan gelukkig wat stewards bij, maar dat zijn mannen van een jaar of 60. Die kunnen eigenlijk ook niks doen, maar goed.
1: Wordt er nog overlegd of het nog doorgaat of is dit gewoon 2 keer onderdroven is klaar?
5: Ja, ik heb nog geen definitief gestaakt medegedeeld gekregen. In het scherm bij mij staat ook tijdelijk gestaakt.
1: Komen we zo weer bij
5: zodra
1: je terug.
5: Zodra ik daar meer over weet, hoor. Ja.
1: Ajax Utrecht, Anne.
2: Ajax is bezig aan een plechtmatig rondje langs het publiek. Bij de fanatieke thuisvakken werden er wegwerpgebaren gemaakt. Daar was niemand blij, natuurlijk niet. Na de 2-1 nederlaag in de laatste seconde maakt Mike van der Hoorn helemaal vrijstaand uit een corner. De 2-1 Ajax druipt af in een seizoen waarin ze in thuiswedstrijden maar 31 punten haalden. En sinds 1964-65 is het niet gebeurd dat Ajax zo weinig punten haalde in eigen huis. Altijd wel 33 punten of meer. En dan nog een statistiekje om mee af te sluiten. Ron Jans heeft...

0: evenveel overwinningen gehaald in de Eredivisie als Bert Jacobs. En daarmee ben je dan de trainer met de meeste overwinningen in de competitie. 273.
1: Ja, of NAC nog doorgaat, dat weten we niet. Dat horen we zo. Er wordt sowieso nog gespeeld op één veld. Duurt nog wel even ook bij Telstar Heracles. Daar is het 3-0. Bovenin zijn alle uitslagen bekend. Feyenoord AZ 1-1. Groningen NEC 2-1. Ajax Utrecht 1-2. En Twente Sparta 4-0. Het betekent dat er heel veel gehusteld wordt. Maar vooral dat Feyenoord definitief tweede is geworden. Het gaat de Champions League in. Twente staat nu dus derde. Met 58 punten. 4 minder dan Feyenoord. 2 meer dan NEC. En NEC heeft dan weer een puntje meer dan Ajax. Dat dus op plaats 5 staat. En in het doelsaldo ontlopen NEC en Ajax elkaar 2 goals. Dat kan volgende week ook nog weer van belang zijn. Als het dus allemaal zo blijft, dan moet Ajax de play-offs in. En die worden gespeeld, wat betreft de thuiswedstrijden, in Volendam. Vanwege Harry Styles dus.
2: Ja, maar dan kan het verrassend gezellig zijn hoor, op de dijk. Telstar Heracles, daar wordt nog gevoetbald, Richard.
3: Ja, klopt inderdaad. Nog een minuut of 4, plus wat blessuretijd. En over Volendam gesproken, ik zeg het nog maar eens. Volgende week is het natuurlijk Volendam-Telstar. Ja, dat is echt een kraker. Telstar heeft dan genoeg aan een gelijkspel. Maar ja, een beetje lastig voor de ploeg van Correa om daar dan op te spelen. En als Volendam wint, kan ook Telstar nog gewoon als 16e eindigen in de na-competitie in. Maar met deze 3-0 geeft het toch wel weer een boost, denk ik, aan het elftal van Anthony Correa. De opening aan de rechterkant kan Telstar er nog eentje bij maken. Samburek, middenvelder van Heracles, haalt weg. Er is volop gewisseld door de coach van Telstar. Terwijl Heracles er nu nog een keer probeert uit te komen. Heracles dat het zeker niet cadeau heeft gegeven hier vanmiddag in Telstar. En de thuisploeg moest echt op gang komen. Het duurde heel lang, maar met de wissels, vooral van Kai Tean. Dat is echt een jongen van het publiek. Een publiekslieveling noem je dat. Kwam er toch wel wat los. Jochem Ritmeester van de Kamp. En ging Telstar ineens een stuk beter voetballen. Het leidde tot doelpunten van Offerhaus, Noslim en een gave kopbal van Hardeveld. En zo staan hier de mooie cijfers. 3-0 na 88 minuten. We spelen dus nog wel even. Dat heeft alles te maken met die klachten bij Serdar Kuzubiuk, de scheidsrechter.
1: Hé, Thierry, wat is er ondertussen bij jou allemaal gebeurd?
4: Arsenal op bezoek bij West Ham United. Het gaat natuurlijk om die titelstrijd in Engeland. Arsenal 2 punten meer dan City met nog 3 duels te gaan. Ja, de Beerbers liggen echt op de loer, hoor. Stadsdeel Highbury, Noord-Londen, houdt haar adem in. Men snakt natuurlijk naar die eerste titel sinds 2004. Maar de stress op de bank van Arsenal wordt meer en meer, hoger en hoger. 10 minuten in de tweede helft, stand 0-0. En Arsenal heeft het echt moeilijk, moet winnen. Want stel, het wordt gelijk. Het blijft gelijk, dan kan City op gelijke hoogte komen met nagenoeg hetzelfde doelsaldo. Ongelooflijk hoe spannend het dan kan worden in Engeland. Bij Arsenal Jurrien Timber al wekenlang geblesseerd. Ben White is zijn vervanger rechts achterin en ook hij viel net uit. Hoog overleg langs de kant bij Arsenal, bij Arteta en dienst Nederlandse assistent Albert Stuivenberg. Ja, dat is niet fijn met de titelstrijd en die Champions League finale natuurlijk nog op komst. West Ham ondertussen strijd tegen degradatie en daar valt de linksbuiten op. Sancho Somerville in beeld bij Oranje ook. Na ruim een half uur een knappe actie draaide goed weg. Maar vervolgens was zijn lage schot net even te slap. Een metertje naast en daarna een harde overtreding van de Nederlander. Op volle snelheid ging hij voor de bal, maar hij was te laat. Raakte zijn tegenstander en kreeg geel. En oh ja, er is net gescoord bij Parma tegen AS Roma. Mogen jullie raden wie?
2: Malen.
4: Doniel Malen. Hij neemt de bal mee. Hij legt hem goed. En hij schiet rustig laag. Raak goal nummer 12 in de Serie A in nog geen half seizoen. Ja,
2: wow.
4: De spits in vorm bij Oranje wat mij betreft. Dan ook nog even meenemen. Handbal, de mannenfinale. Super Handbal League. Dan denk je, nou, waarom zo'n hippe naam? En is het niet gewoon de Eredivisie? Nou, dat is het niet. Het is de voormalige Benelink. Dat is de hoogste competitie tussen clubs uit België en Nederland. Beide clubs mogen 7 clubs afvaardigen. En de finale is Nederland tegen België. Bevo uit Panningen-Limburg tegen Achilles Bocholt uit België. En de mannen van Bevo staan voor de derde keer in de finale. Maar ze wonnen nog nooit. Tot nu, vraagteken. Want Bevo speelde een uitstekende eerste helft. Een kleine voorsprong werd uitgebouwd naar eentje van 5. Halverwege 18-13 in het voordeel van de Limburgers.
1: Nou, het stoom komt hier ongeveer van tafel en uit de ruimte. Gert-Jan Verbeek, Bart Vrouws, Hugo Borst. Ik begin even bij jou, Gert-Jan. Normaal gesproken vragen we om even over 6 aan je. Wat was jouw moment van dit weekend? Bij deze, maar dan voor nu?
5: Nou ja, de begingoal van Twente, zeg maar. Toen ging het los. Twente kwam op voorsprong en toen gebeurde het op de andere velden ook. Groningen liep uit en daarna pakte Ajax natuurlijk ook een teleurstelling binnen. Nou ja, en uiteindelijk is Twente op dit moment de grote winnaar van dit weekend.
1: Ja, en kan Twente het afmaken volgende week? Het is wel uit naar PSV, dus nou ja, dat is niet de makkelijkste wedstrijd, zullen we maar zeggen. Wel tegen een ploeg die al is uitgespeeld. Bart, heb jij misschien een nieuw getal nog paraat dat je kwijt wil?
6: Ik moet er even nog een goed getal bij verzinnen. Maar het gaat erom dat Feyenoord zeker is van de zilvervloot die naar de haven in komt varen. Omdat ze zich plaatsen voor de Champions League wel door dit puntenverlies. Sowieso een evenaring van de slechtste nummer 2 ooit. Ik denk niet dat iemand daar
1: in Rotterdam maximaal 65 punten.
6: Ja. Ik denk niet dat iemand in Rotterdam daar zich aan zal storen.
1: We moeten even naar Mark. Heb jij definitief nieuws voor ons?
7: Ja, precies dat. Definitieve staking. In beeld staat nog tijdelijk gestaakt, maar de speaker roept om: ga maar naar huis. Deze wedstrijd is definitief gestaakt. Wat daar de gevolgen van zijn, dat weten we nog niet. Maar we kunnen naar huis. Nou, dat had 80% van het stadion toch al gedaan. Dus nu kan iedereen weg, inclusief de commentator. NAC degradeert en het eindigt dus zo.
1: Dat lijkt me vooral voor Heerenveen vervelend, want dat gaat nog play-off spelen. En als het dit nog moet afmaken, dan nog een hele rare reis maken ergens.
5: Ik denk 3-0, hoor, 3-0. Nederlaag 3-0.
1: Dat zou
2: kunnen. Oh, dan krijg je Heerenveen de punten.
5: Ja.
6: Oh. Hoeveel moesten ze nog exact?
1: Ja, 10 minuten later ook minuut, nog.
6: Want je had dit bij Cambuur Vitesse onlangs ook. Ja. En daar hebben ze gewoon was me echt maar een paar minuutjes.
1: Dat was wel iets verder nog.
6: Ja, hebben ze gewoon gestaan.
1: Dan is er nog één wedstrijd bezig. We hebben nog 3 minuten. Richard, kan je het daarin, denk je?
3: Ja, makkelijk. Een halve minuut, dan is het hier voorbij. Ik heb nog een directe rode kaart die gegeven is door de vierde official. Die moest invallen in de rust. Joshua Kuipers, gegeven aan Heraklid Luka Kulenovic. Echt een hele smerige overtreding. Plant zijn voet op de enkel van Niels Rossen. Een van de invallers bij Telstar. Eerst gaf Kuipers een gele kaart. Maar Kulenovic had al een gele kaart uit de eerste helft. Ging toen naar het scherm op advies van de VAR. En maakte daar toen een terechte, directe rode kaart van. Ja, ik kan er nog wel even volpraten, denk ik. Want ik denk dat het nog een seconde of 20, 30 is. En anders hoor ik het wel van onze regisseur. Dan is het hier voorbij. Telstar staat dus voor met 3-0. Ja, het is inderdaad klaar. De conclusie is dat Telstar zijn plicht heeft gedaan. Opdracht voltooid. Maar volgende week nog een hele, hele interessante laatste kraker aan de dijk tegen Volendam.
1: Ja, want onderin is het ook heel overzichtelijk geworden. Excelsior heeft het gered. Dat is volgend jaar weer een eredivisieploeg. Telstar klimt naar blijft 15e, maar loopt wel punten uit op Volendam. 34 punten voor Telstar, 32 voor Volendam. Maar volgende week is het Volendam-Telstar. Dus je kan zeggen dat ze het allebei in eigen hand hebben. En het is ook nog geweldig, eens in Volendam. Dus dat is het spannendste affiche dat je kan krijgen.
6: Ja, een soort finale, hè? Lijkt alsof het een play-off finale is.
1: Een play-off finale voor wie er dan daarna
6: nog
1: weer een play-off in moet. Ja, want NAC is gedegradeerd. Wat er ook gebeurt met het restant van de wedstrijd waarin het wel met 2-0 voor stond. Gert-Jan, heeft het de verwachtingen waargemaakt vandaag? Nou, in zijn totaliteit?
5: Nou, eigenlijk niet. Het was een redelijk rustige en saaie eerste helft.
1: Alles moest op gang komen.
5: Alles moest op gang komen. En daarna begon het toch wel weer wat te borrelen. Hè? Want de virtuele stand werd elke keer aangepast. En dat was
1: leuk. Precies. Ja,
2: en wat er in de arena gebeurde was natuurlijk echt krankzinnig.
5: Ja. En dat,
2: eerst hele tijd niks. En daarna open.
5: Laatste 10 minuten. Ja.
2: En ik dacht, knap toch weer van die weghorst, die brengt ze langs zijn, net binnen de lijnen. En dan in de laatste seconde een oud Ajax ziet die voor het drama zorgt.
1: Notabene van de Hoorn. En inderdaad, net als vorig jaar in de 33e speelronde wordt het voor Ajax een negatieve zin beslist, lijkt het, vooralsnog.
2: Ja.
1: De slotfase dus van een wedstrijd. Bart, nog iets wat je kwijt wil qua statistiek.
6: Twee geweldige kopgoals gezien bij PSV. Die hebben nu ook weer zo'n nieuw record. Meeste kopgoals in één seizoen. Twee waanzinnige goals. Ga je terugkijken.
1: Jouw hoogtepunt, Hugo, van de dag?
2: Het buitenspeldoelpunt van Linse. Dat was superb. En wat pijnlijk dat hij niet telde. Want ik denk dat ze anders Groningen een dreun hadden uitgedeeld. Ja, het liep even helemaal anders. Maar NEC heeft het volgende week in eigen hand. Door thuis te winnen voor Go Ahead is niet makkelijk.
1: Ja, om Ajax voor helemaal te blijven, bedoel je.
2: En ik ga ervan uit dat PSV zijn sportieve plicht doet tegen Twente.
1: Maar je bedoelt om Ajax voor te blijven, hè? Want ze steden mee om de tweede plaats, maar staan nu vierde NEC.
2: Ja.
1: De uitslag van de stelling van Borst. Op dagen als deze besef ik de Eredivisie blijft mijn favoriete voetbalcompetitie met al zijn tegenvallers en gebreken. Dat was
8: 76% met je eens.
2: Okay. Heel goed. Om 10 uur vanavond langs de lijn terug met Dionne de Graaf. En ze zal natuurlijk terugblikken op deze 1-na-laatste speelronde. En zo direct onze vrienden Dijkstra en Even blijft ter plekke in Woerden.
8: En volgende week de laatste speelronde. Alles om 14:30.
2: Ook wel eens lekker. Heerlijk, kunnen we heel lang nabomen.
9: NPO Radio 1.
10: Podcast.
11: Stel je voor. Op een dag word je opgepakt en in de gevangenis gezet. En je hebt geen flauw idee waarom. Iemand heeft een misdrijf gepleegd en jouw naam opgegeven. Dan krijg je hulp uit onverwachte hoek. Een ambtenaar grijpt in. Waarom kon dit probleem meer dan 10 jaar lang blijven bestaan op het ministerie van Justitie? Luister nu naar Het Verkeerde Oordeel.
10: Een podcast van de EO. Nu op NPO Luister.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben.
17: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
19: onlineveilingmeester.nl.
20: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
26: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
25: En voor de sta-opstoel van Toon.
27: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
24: Medipoint.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
24: Medipoint.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: NPO Radio 1.
29: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de Verenigde Staten te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Dat was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente stijgt naar plek 3. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: De lente, je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Ja, het is zondagavond, Frank Evenblij, en ik kan bijna niks zien in het scherm van mijn laptop.
14: Nee.
8: Omdat de avondzon er zo lekker in wegzakt.
14: Ja, dat is toch ook wel eens lekker.
8: Vind ik ook wel eens
14: we kunnen erover klagen, maar we kunnen ook denken, fijn dat hij er weer is.
8: Ik zit er niet over te klagen, ik constateer juist wat fijn eigenlijk.
14: Ja, maar uit jouw mond klinkt het altijd toch een beetje alsof je klaagt.
8: Ik ben helemaal geen klagelijke man.
14: Nou ja, dat zit toch in die Twentse roots, dan voel je dat op een of andere manier toch. Ja, maar goed, laten we positief beginnen.
8: Ja, laten we eens positief beginnen, want we zijn op een mooie plek, we zijn op een zonovergoten plek. We zitten in een voetbalkantine, dat vind ik altijd wel leuk.
14: Heel gezellig. Ja.
8: En we zijn in een stad die zichzelf afficheert als de hoofdstad van het Groene Hart.
14: Ja.
8: Provincie Utrecht.
14: Ja.
8: We zijn namelijk in Woerden.
14: De meest gemiddelde stad van Nederland.
8: Ja, dat vind ik dan weer geen aanprijzing eigenlijk.
14: Nee, maar dat is wel lang als een soort marketingdoel ook gebruikt door
8: Woerden. Oké, maar ben jij ooit wel eens in Woerden geweest?
14: Ja, ik ben hier zeker wel eens geweest. Maar mijn echte eerste herinnering aan Woerden was, ik ging voor de allereerste keer samen met mijn beste vriend Daan op vakantie op mijn Poeg MV50 uit 1962.
8: Dat is zo'n Poeg met hoogstuur.
14: Hoogstuur, ja, dat moest voor mijn vader, die reed erop, maar ik vond het zelf ook heel cool. En we gingen naar Garderen, maar de eerste stop, die had ik al via de ANWB-kaarten aangestippeld, was Woeren. En daar zouden wij toen gaan lunchen.
2: Dat is een verhaal uit de jaren 50, Frank.
14: Ja, nou ja, het was jaren 90. En toen gingen we uiteindelijk naar een Chinees. En we hadden niet veel budget. En toen zei ik, wat kunt u maken wat binnen ons budget was? Nou, daar hadden we even over onderhandeld. En uiteindelijk kreeg ik voor wat ik toen betaalde, ik weet niet meer precies, een spiegelei zonder brood.
2: Zo'n gebakken ei?
14: Gewoon zo'n wit ei, met alleen de dooier nog heel. Sunny side, op, weet je wel, ja. Bovenaan. Dat was het, en een glas water.
2: En heb je daarvan genoten?
14: Ja, want het was een barre tocht. Maar ik zal die Chinezen uit Woerden nooit vergeten. Ik vond hem toch een beetje karig.
2: Ja, maar ik vind het ook zo gek dat jij zegt, ik heb onderhandeld met een Chinees over het eten. Dat is een gek verhaal.
14: Ik had een Peking eend verwacht, maar het werd een spiegelheidje.
9: Nou ja, misschien zit er nog wat iets lekkers voor jou in het vat in deze uitzending. We gaan begonnen.
11: NPO Radio 1. BNN VARA.
12: Dijkstra en even blij ter plekke.
2: Ja, hallo Woerden. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en even blij ter plekke. Live vanuit het clubhuis van voetbalvereniging Sportlust 46 in Woerden. Ben je nou toch in de buurt, kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg.
14: Ja, je zou het niet zeggen, maar we zitten dus boven op een gasbel. Het is geen slochteren, maar toch wil een Canadees bedrijf dat gas uit de Woerdense grond halen. En dat leidt hier tot de nodige zorgen.
9: Er zijn weinig wielrenners die zo bikkelhard voor zichzelf konden zijn als Ellen van Dijk. Dat bracht haar wel mooi 3 wereldtitels. En wij zijn benieuwd of ze daar nu echt van kan genieten, want ze is nu met wielerpensioen.
14: Ja, en we ontvangen Ellie Waterman. Sinds 2002 heeft zij tienduizenden bewerkingen gedaan op Wikipedia. En daar zijn wij van ter plekke haar behoorlijk erkentelijk voor.
9: En natuurlijk hebben we live muziek, dit keer van Kiki Schippers en haar band. En Kiki, graag proeven wij om te beginnen even van een heerlijke muzikale amuse.

0: Ja, Kiki Schippers en Bent. En daar gaan we in een verdere uitzending nog veel meer van horen.
1: Ja, Nederland telt zo'n 240 kleine gasvelden. Die liggen voornamelijk in de Noordzee en in het noorden van ons land. Maar ook hier in Woerden zit gas onder de grond. Onder onze voeten ligt namelijk het Papekopveld. En dat is zo'n 62 vierkante kilometer groot.
0: Ja, en het Canadese bedrijf Vermilion Energy wil dat gas uit de grond halen. Tot groot ongenoegen van bewoners van de wijk Molenvliet. Zij vrezen voor bodemdaling en schade. Kortom, voor Groningse toestanden.
1: Ja, bij ons aangeschoven is Leo Sonneveld van actiegroep Laat Woerden Niet Zakken. En Florian van het Hout, VVD gemeenteraadslid hier in Woerden. Van harte welkom allebei.
0: Ja, goed dat jullie er zijn. Leo, jij woont in Molenvliet.
2: Klopt.
0: Dat gasveld ligt daar echt pal onder de wijk.
2: Zeker, zeker. Ik heb een plaatje meegenomen.
0: Ja, je hebt een mooi kaartje uitgepikt.
1: Wij kunnen het zien op de radio, kunnen we dat helaas niet laten zien.
2: Oké. Ja, wat zal ik zeggen? Je ziet... Nee, dat kan dus niet.
0: maar de vraag is, ligt het echt onder die wijk?
2: Het ligt echt heel onder die wijk. Op het moment dat ik... alles wat ik doe, en daar gaat het eigenlijk om... En zeker als er discussies zijn over gaswinning, over de prijs, noem maar op... Ja. Realiseer ik me altijd dat het onder mijn voeten kan gaan trillen.
0: Ja, maar jullie actiegroep heet ook Laat Woerden Niet Zakken.
2: Dat klopt.
0: Is dat dan uiteindelijk de grootste angst? Dat er echt bodemdaling zou kunnen voorkomen?
2: Ja, kijk, die bodemdaling die wordt versterkt door de gaswinning. We hebben hier te maken met een veenweidegebied.
0: Ja.
2: Veen klinkt sowieso in.
0: Ja, dat zakt. Ah, dat heb je gewoon met natuur al.
2: Ja, maar ook precies. Dus dat is een natuurlijk proces, daar kan je weinig aan doen. Althans, je kan het nat houden en dat is gunstig. Maar ga je het verdrogen, doordat het zakt, moet je er ook voor zorgen dat de waterstand aangepast wordt.
0: Ja.
2: Dat betekent dat het nog meer oxidatie gaat plaatsvinden.
1: Ja, en dan kan het proces wellicht versnellen.
2: Dat versnelt het proces.
0: Ja, precies.
2: En dus wat je moet doen, is ervoor zorgen dat datgene wat als natuurlijk proces in gang is gezet, daar moet je het bij laten en dan moet je niet nog eens een keertje verergeren.
0: Nee, en die gaan lopen boren en zo naar gas en
2: exact,
0: dat soort dingen. Ja, dat is liever niet.
1: Even voor de goede orde, want dat gasveld dat bevindt zich dus recht onder de huizen. Een woonwijk waar geloof ik ruim 10.000 mensen wonen.
2: Precies.
1: Ook waar de A12 loopt.
2: Precies.
1: De spoorlijn van Den Haag naar Utrecht gaat er overheen. Dus

0: Dat is best wel een behoorlijk gebied. Wat ja. natuurlijk misschien nog helemaal bizar is, Leo, is dat de wijk Molenvliet is ook de eerste wijk in Woerden die van het gas afgaat.
1: Exact, exact. Dus, ja. dus hoe kan je het verzinnen?
2: Dat is de ironie omdat, voorbij,
0: ja,
2: Leo.
0: Inderdaad.
1: Ja, nou moet ik zeggen dat de plannen om van het gas af te gaan in Molenvliet al dateren van een tijdje terug. Dus het is vertraagd. Maar dan nog is het een bizarre samenloop van omstandigheden om dan nu te zeggen, nou, laten we de projectprocedure.
2: Dat verzin je niet. Hier ook bij onze tafel is Florian van Hout van de VVD, zit in de gemeenteraad. Die gemeenteraad hier, die is unaniem tegen die gaswinning. Waarom is dat?
3: Nou ja, als allerbelangrijkste eigenlijk precies de reden die Leo hier net al heeft uitgelegd. Hè. Er zijn gewoon risico's bij heel veel bewoners van Molenvliet ook, denk ik, hele terechte zorgen over de gevolgen van die gaswinning. We hebben het in Groningen gezien hoe erg die kunnen zijn. En ik denk dat toch het vertrouwen van heel veel inwoners in ja, wat vervolgens gaswinningsbedrijven en de overheid kunnen doen om die gevolgen te beperken. Ja, dat wel tot een dieptepunt is gezakt. En daarom zeggen wij ook al als hele gemeenteraad sinds 2015, ja, wat ons betreft gebeurt het niet. En met ons buurgemeente en de provincie.
2: Ja, maar wat het dan wel moeilijk maakt, want dat kun je wel vinden hier op gemeentelijk niveau. En ik snap dat ook wel dat jullie dat uitleggen. Maar wat onder de grond zit, daar gaat de Rijksoverheid over.
0: Ja, jullie hebben er niks aan te zeggen.
2: Mijn bouw is dat, hè?
3: Ten dele. Het klopt inderdaad dat als er uiteindelijk een vergunning verleend moet worden om daadwerkelijk gas te gaan winnen, dat de landelijke overheid, de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, die gaat verlenen. Maar de gemeente is ook nog wel nodig. Er ligt bijvoorbeeld geen pijpleiding om dat gas te transporteren naar Utrecht, zoals Vermilion wil. En dat zou iets zijn waar de gemeente in principe een vergunning voor moet afgeven. En ook als het gaat om het veranderen van wat boven de grond zit, er moeten ook wat installaties gebouwd worden.
2: We gaan het zo nog even verder hebben over die knopjes waar de gemeente nog aan kan draaien.
0: Ja, maar deze kwestie die speelt eigenlijk al langer. Het gasveld werd al in 1896 ontdekt. Maar er is dus heel lang niks mee gedaan. Eigenlijk was het veld toen nog niet interessant. Er was op andere plekken meer gas te vinden. Nu is dat anders en is het dus volgens Vermilion een van de grotere niet-producerende velden op land.
2: Ja, en Vermilion hebben wij natuurlijk ook benaderd. Hè, of ze hier aan wilden schuiven vanavond, of wilden reageren. Ze wilden niet aanwezig zijn.
1: Wat jammer.
2: Maar ze gaven ons wel een reactie en ze lieten weten dat er nog veel onderzoeken gedaan moeten worden. Maar, zeggen ze, tot nu toe zien zij geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat gaswinning hier in Woerden niet veilig en verantwoord zou kunnen.
0: Nou, Leo, stelt je dat gerust?
1: Nou, fantastisch. Ik ben helemaal blij.
2: Nou, weet je, dankjewel, Leo. Zullen we wel.
1: Het punt is natuurlijk, dat is een standaard riedeltje. Als zolang het veilig en verantwoord kan, dan gaan we dat doen. Dus geen enkele risico. Hoe kan het dat als er in 2015, notabene, de eerste presentatie gegeven is door Vermilion hier om over hun plannen om te gaan boren, dat 11 jaar daarna, 2026, nog steeds onderzoeken gedaan moeten worden. Dan is het nog iets vreemds.
2: Florian, hoe kijk jij daarnaar? Want Vermilion zegt, ja, wat we daar ook van vinden, zij zeggen, het kan gewoon veilig. Wat denk jij dan?
3: Nou ja, dat moet je altijd maar afwachten. En het punt is, er is in dit hele veld al heel lang niet gebeurd. Het is volgens mij 1986, een klein typfoutje, toen de NAM dit veld heeft ontdekt. Daarna is er weinig gebeurd. Dus ja, Vermilion zal al die onderzoeken ook nog moeten gaan doen. Wat Leo schetst klopt, hè. Ze hebben hele lange tijd niets gedaan, tot de inval van Rusland in Oekraïne, waardoor blijkbaar de cijfers wat groener uitvielen en het lucratief zou worden om hier toch tot winning over te gaan. Maar ook als we nu gaan beginnen, ja, duurt het nog 3 tot 5 jaar minimaal. Dat het daadwerkelijk gewonnen kan worden. Dus ja, dan moeten we allemaal nog gaan zien of het echt veilig kan. Wat ons betreft niet aan beginnen, maar die garanties moeten dan ook echt gegeven worden.
0: Maar dan toch
1: en
0: even.
1: Dat duurt dan, het proces van winnen is niet binnen een jaar klaar.
0: Nee.
1: Dat duurt dan 10 tot 15 jaar.
0: Ja, maar even de geopolitieke spanningen die lopen natuurlijk behoorlijk op. Zwelt ook de roep daarmee aan om onafhankelijkheid in onze energievoorziening weer aan? En vlak voor het meireces heeft de VVD een motie ingediend in de Tweede Kamer om gaswinning uit kleine velden te versnellen. En die motie, meneer Van Hout, die kreeg een meerderheid.
2: Dat klopt. Toch nog even voor alle duidelijkheid. Van welke partij bent u ook alweer, meneer?
3: Ik ben lid van de VVD. Laat ik dan ook maar gelijk zeggen, Hanlie Bontebal van het CDA stond ook onder die motie.
2: Ja, maar we hebben het nu even over de VVD.
3: Zeker. Ja. Met een meerderheid van 97 van de 150 Kamerleden. En ik snap eerlijk gezegd die oproep ook wel. Hè, want Tweede Kamerleden zitten er om op Nederlands niveau de juiste besluiten te nemen. Die zien dat onze afhankelijkheid voor energie van andere landen, ook hele foute regimes, gewoon groot is.
0: Ja.
3: Dus dat daar wordt gedacht, hoe gaan we dat afbouwen? Ja, dat vind ik een hele begrijpelijke vraag. Maar ja, ik zit
0: Wonen er geen Tweede Kamerleden van de VVD in Woerden?
3: Nee, dat niet, maar wel in de buurt. En daar heb ik ook goed contact mee, dus zij snappen ook dat...
0: Maar gaat u dan nog wel eens even een sherrytje mee drinken, een bitterballetje mee eten en denkt van, jongens, hoe gaan we dit regelen?
3: Die contacten hebben we natuurlijk ook. Dat gaat ook op een goede manier. Dus zij leggen ook uit, wij hebben een vraagstuk als het gaat over die energievoorziening op nationaal niveau. En dan leg ik ook aan hen uit, ik ben verkozen als gemeenteraadslid hier in Woerden. Ik zit hier voor de inwoners in mijn stad, in Molenvliet. En die zeggen, er is gewoon hier geen draagvlak voor. Ja. En dat is het belang dat ik te verdedigen heb. Dus we hebben een ander belang te behartigen en doen we dan ook allebei.
2: Maar stel nou, dat het toch zo gaat gebeuren dat Vermeulen hier gas mag winnen.
0: Ja.
2: Gaat de gemeente dan juridische stappen ondernemen?
3: Dat is wel de lijn die de gemeente Woerden en ook buurgemeenten die het aangaat daarin nu hebben. Het is altijd de vraag, welke ruimte je daarin hebt, maar daar gaan we het zo over hebben. Dus als de minister of de staatssecretaris inderdaad dat besluit zou gaan nemen, dan heeft de gemeente al aangekondigd met de provincie om daar ook juridische stappen te gaan tegen.
2: Ja, dat
3: gaan
2: is wel op de lijn.
0: Ja. Maar Leo, snap jij eigenlijk dat de mensen in deze tijd natuurlijk toch zullen denken, die gasvoorraden die zijn behoorlijk laag. Weet je, laten we dat Woerdenseveld ook maar proberen.
1: Nee, dat snap ik niet. Kijk, het grappige is, jullie hadden het net over de motie die recent aangenomen in de Tweede Kamer. Ik heb nog even gekeken, maar in april 2022 is datzelfde gebeurd. Is er ook een motie om sneller gas te gaan winnen, is ook aangenomen in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dus het is... never wasting a good crisis. Ze wachten gewoon op de crisis en dan proberen ze de situatie, de kogel door de kerk te krijgen. Dat is het patroon.
2: Ja. Dan heel even over welke macht heeft de gemeente dan nog in handen? Hè? Want Vermeulen heeft nu een zogenaamde projectprocedure aangevraagd bij de staatssecretaris. Ja. Ja. En dat komt er eigenlijk op neer dat ze daarmee dan, als ze dat opstarten, zo'n procedure, kunnen ze lokale overheden omzeilen.
1: Precies.
2: En dan vraag je eigenlijk of de Rijker besluitvorming over vergunningen en zo, of die het over kan nemen. Is dat nou... Dat is een procedure, dat doen ze natuurlijk ook bewust. Hè? Die denken van het is ingewikkeld, er praten een heleboel gemeentes mee, laten we een projectprocedure doen, kunnen we gewoon met het Rijk alles afkaarten.
0: Ja.
2: Baart u dat zorgen?
3: Ja, dat baart mij zeker zorgen. En vanuit Vermeulen geredeneerd snap ik dat. Het is makkelijker zaken doen met alleen het
2: ministerie. Ja, die denken helemaal geen gelul met die lokale overheden.
3: Exact.
2: Hup, snel door.
3: Want je hebt meerdere gemeenten die hier wat van vinden. Provincie Utrecht heeft ook recent, een paar weken geleden, gezegd... wat ons betreft gaat die gaswinning daar niet gebeuren. Dus dat is eenvoudiger. Tegelijkertijd verkleint dat de rol van de gemeente tot alleen advies geven aan de staatssecretaris over of dit nou een goed plan is of niet. Dus wat Woerden betreft blijven wij liever zelf aan zet om die procedure te coördineren. En tegelijkertijd maakt dat het ook ingewikkeld. Want dan moeten we ook... een mijnbouwprocedure is niet iets wat de gemeente elke week doet. Nee. Van spreken. Maar toch, om het belang van onze inwoners te behartigen en te laten zien dat wij tegen dit plan zijn, dat staat uiteindelijk onderaan de
0: straat. Maar nou was de staatssecretaris, Johannes de Bat, die is onlangs op bezoek geweest hier ook in Woerden. Hebben jullie eigenlijk ook, Leo, als actiegroep gewoon nog een beetje de kans gegrepen om met hem in gesprek te gaan?
1: Wij hebben dat zeker gevraagd. De bedoeling was dat ook, maar hij is heel spontaan langsgekomen.
0: Oh, jullie wisten
1: en wij zijn, wij zijn daar niet voor uitgekomen.
0: Je kreeg niet erin de kans eigenlijk.
1: Nee, we hebben geen kans.
2: Spontaan, maar jij stond gewoon thuis, weet ik veel, de geiten te voeren. En toen was die staatssecretaris.
1: Nee, ik stond de koeien te melken. Nee. Weet je, het punt is dat toen wij dat hoorden, dat ze dat van plan waren, hebben we natuurlijk ook gelijk gezegd.
2: Ja, tuurlijk.
1: Laten we de afspraak ondernemen. Nou, de contacten zijn gelegd, de uitnodiging is gedaan, wethouder heeft dat ook gedaan, coördinatie met de andere gemeentes. En vervolgens is er voor gekozen om ons daarbij niet uit te nodigen.
0: Ja. Nou is het zo, de staatssecretaris kan ieder moment een besluit nemen over die projectprocedure. Daar moeten we voorlopig even op wachten. We houden het in de smiezen. Bedankt voor dit gesprek. Leo Sonneveld van actiegroep Laat Woerden Niet Zakken en VVD-gemeenteraadslid Florian van Hout. Dank jullie wel.
1: Oké, dankjewel.
2: Ja, en Kiki Schippers die is hier met een complete band.
4: Ja.
2: Wat leuk dat je er bent, Kiki. Ja. In Woerden geboren. Jij bent hier opgegroeid, toch?
4: Ja, opgegroeid. Ja, geboren in Nijmegen. Voor de Wikipedia, Ellie.
2: Ja.
4: Geboren in Nijmegen en opgegroeid in Woerden, ja.
2: Maar
4: ja.
2: Wat voor band heb jij met Woerden?
4: Ja, het was natuurlijk een hele fijne plek om op te groeien. Ja, een hele veilige, niks aan de hand plek.
2: Niks aan de hand plek.
0: Maar hoe zou je je band met Woerden omschrijven?
4: Nou ja, ik kom er nog wel eens voor mijn familie. En verder, ik heb een hele liefdevolle band. Maar ik ben wel weg. Ja, ik woon nu in Utrecht.
0: Ja. Iets levendiger misschien.
4: Ja, zeker. Ja, het is iets. Ik ben hier ook nog even terug gaan wonen. Ik ben hier op een gegeven moment. Dacht ik, ja, even terug naar mijn roots, zo 2 jaar. En wel heel leuk. Maar ja, het is ook wel. Mensen. Ja, binnen een half jaar heb je ook wel weer iedereen gezien.
0: Ja,
4: dat is wat minder dynamisch. Maar het is een hele veilige, relaxte plek.
0: Ja.
4: Ja, alles is elektrisch, scootmobielen ook. En,
0: nou ja, prima, dat is fijn toch? Ja. En je hebt gas bij onder je. Dus, ja,
4: dat zie ik ooit nog.
0: Ja, het nummer dat jullie het gaan spelen nu, heb ik gezien, dat heet Dorp.
4: Ja, klopt.
0: En dan vraag ik, over welk dorp gaat dat niet?
4: Ja, ze noemen het hier een stad, maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon een dorp.
0: Ja, dit gaat over woorden, hè? Ja.
2: Ja, kan er ook niet helpen. Pas op wat je zegt, Kiki. Ja, nee, maar het gaat wel degelijk over woorden, dit nummer.
4: Ja, nee, het gaat zeker over woorden.
0: Goed, we gaan naar je luisteren. Kiki Schippers met Dorp.
4: Oh. Als de piano het wil doen. Ja.

groter moeten zijn. Want toen ik in mijn nieuwe straat stond, alles klein. Een lief klein pleintje en een mooi oud klein kasteeltje. Een klein stadhuisje met een tuin en een prieeltje. Een krappe kroeg.

0: Kieke Schippers was dat met Dorp.
1: Ja, prachtig. Dit is Dijkstra Even Blij ter plekke live vanuit het clubhuis van Sportlust 46 in Woerden. Frank Even Blij.
0: Ja.
1: Wist jij dat deze stad, hè, want Woerden is officiële stad,
0: ja.
1: Tijdens de 80-jarige oorlog een jaar lang werd belegerd door Spaanse en Vlaamse troepen?
0: Nee.
1: Nou, op een gegeven moment werd de situatie die werd hier behoorlijk nijpend en toen dreigde de hongersnood.
0: Ja.
1: Maar de protestantse Woerdenaren die bleven maar bidden en bidden en ze riepen God aan om hulp. En wat denk je?
0: Nou?
1: En er gebeurde een wonder.
0: Dat meen je niet.
1: Via de Oude Rijn zwom een grote school vissen de stad binnen en die zijn door de hongerige Woerdenaren tot de laatste schub opgesmikkeld.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Toch? Heerlijk lekker. Ja. En zo konden ze het verzet volhouden totdat de Spanjaarden afdropen. Nou, nu schijnt het, ik heb het een beetje op Wikipedia opgezocht, dat het nou niet echt een wonder was. Maar ik wil het ook niet helemaal kapot checken.
0: Nee?
1: Dat is een mooi verhaal.
0: Dat is wel een mooi verhaal, toch? Vind ik ook, ja. Maar waren het grote vissen of visjes, zoals Kiki Schippers zei?
1: Snoeken waren het.
0: Snoeken.
1: Moet je verhouden. Ik vind zoetwatervis ben ik nooit zo gek op eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet. Nee. Dankjewel, professor Dijkstra, voor dit prachtige hoorcollege. Laten we snel gaan luisteren naar onze echte feitenman, Roan Hoeksma, met de kortste spreekbeurt.
2: De kortste spreekbeurt.
3: Ja. We zijn in de hoofdstad van het Groene Hart, oftewel Woerden. Deze Utrechtse gemeente telt 53.976 inwoners. Zeg je? Dan zeg je Woerden. En daar zijn ze heel serieus over. Zo pakte de gemeente in 2020 het wereldrecord voor de grootste kaasplank ter wereld. Op een plank van 12 meter lag maar liefst 2.716 kilo aan kaas. Daarnaast pakte Woerden ook nog het wereldrecord voor de grootste pan kaasfondue met maar liefst 2.415 kilo. Woerden ligt dus in Utrecht, maar daar lag het niet altijd. Is de stad dan van plek verschoven? Nee joh, tot 1989 was Woerden onderdeel van de provincie Zuid-Holland, voordat het door een provinciale herindeling naar Utrecht ging. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1971. Een bijzondere rage, gefaciliteerd door een fabriek in Woerden, heeft dan ons land bereikt.
4: Het wordt nog moeilijker om elkaar op straat te verstaan, want de klikklakrage heeft ook ons land bereikt. Twee plastic balletjes aan een touwtje zijn bezig een fabrikant in Woerden, althans voor enige tijd, op rozen te zetten.
3: Dan sport! Want de voormalig rolstoeltennisspeelster Esther Vergeer komt uit Woerden. Ze bezette vanaf 1999 tot 2013 onafgebroken de eerste plaats op de wereldranglijst.
5: Wauw!
3: Wie dacht dat alleen Friesen konden vieljeppen of polstok verspringen in het Nederlands, heeft het mis. De Kamerikse Jacco de Groot sprong namelijk
6: 22 meter 21.
3: Ja, 22,21 meter. Reden tot groot feest, want nog nooit sprong iemand zo ver. Hij verbrak in 2017 alle records. Maar ja, wordt er naast al dat kaas eten ook nog een beetje gepilst? Natuurlijk! En wel op de koeienmarkt. Een traditie die al sinds 1410 bestaat. Voorheen werden er op deze markt koeien verhandeld, maar tegenwoordig is het vooral een heel groot feest. Er wordt traditioneel snert gegeten en is immaterieel cultureel erfgoed. Dit was mijn spreekbeurt over Woerden. Joe!
0: Ja, over kaas gaan we het straks nog uitgebreid hebben. Weet je wat ik opvallend vind, is dat Woerden dus eerst bij Zuid-Holland hoorde.
1: Ja.
0: En dan bij Utrecht. Dat lijkt mij niet prettig.
1: Nee?
0: Nee, ja, ik hecht dan ook aan de provincie waar je vandaan komt. In jouw geval, kijk, jij komt uit Glanenbrug, met als bijnaam Glanenbrug mes in je rug.
1: Het is leuk dat je dat altijd op Nationale Radio weer iedere week vertelt.
0: Altijd leuk om even te vertellen. Maar dat is natuurlijk, dat is dus gemeente Enschede, provincie Overijssel.
1: Streek Twente.
0: Ja, maar eigenlijk zou dat, en dat zou jij misschien ook wel prettig vinden, kun je het ook bij Duitsland betrekken bijvoorbeeld.
1: Bij Duitsland?
0: Het ligt op de grens. Jij hebt vroeger nog bakstenen over de grens gegooid.
1: Ja, maar dat was in de tijd, Frank, dat wij nog een gezonde hekel hadden aan Duitsers.
0: Ja, dat is ook.
1: En die tijd ligt ver achter ons.
0: Maar jij zegt gewoon Overijssel en anders niks, geen flauwekulletjes?
1: Gewoon Overijssel, geen flauwekulletjes.
0: Duidelijk.
7: We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro.
1: Ja, ze werd 3 keer wereldkampioen tijdrijden, reed Olympische Spelen, won grote wedstrijden over de hele wereld en stond jarenlang bekend als een van de allersterkste tijdrijders van het hele peloton. Ellen van Dijk uit Woerden. Even een klein boeketje.
8: Van Dijk, 20 jaar, ook al nationaal kampioen tijdrijden, klopt dus Marianne Vos, een mooie prestatie.
9: Van Dijk is op weg naar de wereldtitel. Ze was super goed in vorm en is nu gewoon de beste van de wereld.
8: En daar is het goud binnen. De missie is geslaagd. De ploeg van Ellen van Dijk.
10: Gold medal representing the Netherlands. Ellen van Dijk.
0: Ja, Ellen van Dijk die stopte vorig jaar als profielrenster. Na tientallen jaren leven vol trainingsschema's, wedstrijden en doelen moest ze ineens ontdekken hoe het leven eruit ziet zonder die dagelijkse focus op topsport.
1: Ze beleefde veel hoogtepunten, maar één moment springt eruit. Gaan we het zo over hebben. Het WK tijdrijden van 2021. 8 jaar nadat ze voor het eerst wereldkampioen werd, lukte het haar daar opnieuw. En daarbij wat ons betreft een hele grote, toch?
0: Ja, absoluut.
1: En ze is hier bij ons, dames en heren, Ellen van Dijk.
0: Ja, Ellen, nog...

0: We moeten even beginnen. Wij hebben wel eens een keer een filmpje gedraaid met jou voor ons programma Bureau Sport.
1: Ja.
0: En toen wilde Erik, die wilde het heel graag tegen jou opnemen. Dat vond hij leuk. Dat deed ook heel vaak meedoen met op ja. Olympisch niveau sporten.
2: Nou, ik dacht van, ik kan ook wel een potje tijd rijden.
0: Dan. Ja, dat dacht jij inderdaad. Je dacht, nou, man, maar natuurlijk niet zo ervaren. Dus Erik kreeg een grote voorsprong op Ellen. Maar echt binnen de kortste keren, echt met twee vingers in de neus, heb jij Erik ingehaald. En wat bleek nou echt al na 100 meter? Toen had Erik dus een motortje in zijn fiets. Ja. Zonder dat jij dat wist.
2: En toen werd ik nog verslagen.
0: Ja, dat was het. Dat maakte het uiteindelijk gelukkig. Ja,
1: jullie zeiden net, van hoogtepunt voor mij is het WK wielrennen 2021. Maar dat is dan wel na deze overgang.
2: Ja, dat snap ik. Maar ik moet eerlijk zeggen, het was ontzettend vals spelen. Maar ik was toch blij als ik dan door iemand moest worden verslagen.
0: Dan het liefde door jou. Ja.
1: Nee, het was ook in een tijdperk dat de elektrische fiets nog niet zo...
0: Klopt. Dat was echt nog niet bij.
1: Ik was echt verrast.
0: Ja, we hebben het toen echt laten maken inderdaad. Het zat inderdaad wel helemaal in het frame.
2: En dan nog verliezen is ook treurig.
0: Ja, dat is eigenlijk nog veel treuriger. Ja. Maar Ellen, nou even terug naar jou. Want hoe vreemd is het eigenlijk voor jou om ineens te stoppen met het leven wat jij, nou, ik denk wel 30 jaar heb geleefd? Top.
1: Ja, in ieder geval wel 20 jaar, ja. En dat is wel echt heel, heel apart, want je leeft er wel een soort naartoe natuurlijk. Maar ik vond het ook wel heel moeilijk om die beslissing te nemen. Want ik weet niet beter als dat het wielrennen mijn leven is. Ja. En wielrennen mijn leven. Dus ja, ik vond dat wel een hele moeilijke stap eigenlijk ook. En het bevalt nu best wel goed, maar het is ook wel serieus wennen. Het is wel...
2: Maar je zegt wel, het bevalt nu best wel goed.
1: Ja, ja.
2: Maar mis je het nog dan?
1: Nou, soms wel, ja. Ja, ik fiets nog best wel veel en ik vind het wel fijn om actief te zijn. Maar echt het in een peloton rijden, dat mis ik niet meer. Dat vond ik echt niet meer leuk op het laatst. Ik werd echt bang. Ja, ik wilde niet meer vallen. En ik heb ook gewoon een gezinnetje nu. We hebben een zoontje, mijn man en ik. En,
2: maar weet je wat ik altijd interessant vind? Want je zit nog wel eens op de fiets, hè? Maar nu 's ochtends denk je, ik ga fietsen als het dan regent.
1: Ja.
2: Stap je dan nog op of niet?
1: Soms, maar niet zo snel. Maar als het niet anders kan, dan soms wel. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Maar je hebt ook wel eens over jezelf gezegd. Ik ben ook verslaafd aan trainen. En wat doet dat dan als je nu bepaalde dagen, zeg maar... maar dat je niet je eigen standaard meer haalt? Want dat gebeurt. Je wordt ouder.
1: Ja. Ja, nou, dat is heel frustrerend inderdaad. En tegelijkertijd ook heel raar. Want dan denk ik, waarom moet dit eigenlijk?
0: Ja, dat hoeft helemaal niet.
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee,
0: je hoeft in principe alleen maar te fietsen naar de supermarkt.
1: Ja, ja, maar om me goed te voelen moet het eigenlijk wel. Dus dat is nog wel eens een beetje een strijd die ik met mezelf voer in deze tijden.
2: Ja, ja. Maar jij trainde veel. En je trainde ook hard. Toch?
1: Ja. Nee,
2: maar
1: jullie dat?
2: Nou ja, omdat ik... Nee, maar dat hoorde ik over jou vertellen in een mooie podcast met Thijs Zonneveld. Jij zei, ja, ik was hard, echt hard... Op het destructieve af.
1: Ja, dat is soms wel waar. Ja,
2: maar wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat het niet meer helpt om zo hard voor jezelf te zijn. Dus ik denk dat het tot een bepaalde fase werkt het om streng voor jezelf te zijn en jezelf veel op te leggen. Maar als je daar overheen gaat, dan kan het soms dus destructief zijn. En dan zit je alleen jezelf mee in de weg, maar ga je er niet beter door presteren.
2: En deed jij dat?
1: Dat deed ik wel eens, ja. Ja, zeker.
0: En kom je er dan op een gegeven moment achter dat je dacht, dit werkt dus niet?
1: Ja, maar daar had ik wel mensen voor in mijn omgeving voor nodig eigenlijk.
0: Die
1: tegen
0: jou zeggen?
1: Ja, ja.
0: En was je daar ook, was je bereid om te luisteren naar die kritiek?
1: Ja, het ligt eraan wie het zei, ja, en op welk moment. Ja. Ja, dus niet altijd, nee. Nee, maar op een gegeven moment merkte ik wel dat het ging werken als ik dan... dus bijvoorbeeld naar mijn toenmalige vriend, nu man, ging luisteren... merkte ik wel van, dit gaat toch wel beter als ik af en toe even iets meer rust inbouw. En wielrennen is een vreemde sport, want ik had altijd een trainer... maar die zat in Spanje... Dus alles gaat online. Dus hij ziet je eigenlijk nooit. Dus het is niet iemand die 's ochtends in je ogen kijkt en denkt van nou, ze is misschien toch best wel moe. Ja. En als sporter zeg je heel snel, nee, ik kan die training wel.
0: Gaat wel. Ja.
2: Het is ook het is een wankel evenwicht. Annemiek van Vleuten bijvoorbeeld, die kon heel veel trainen.
1: Zeker.
2: Dat was ook een kwaliteit van haar, hè?
1: Ja, dat is ook een bepaald talent.
2: Ja, dat is ook een talent. Had jij dat dan ook?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel een stuk van mijn talent was, dat ik daardoor kon uitblinken. Ik denk dan niet dat ik weer zoveel aankon als Annemiek. Maar ja, dat heb ik ook niet helemaal geprobeerd. Dus wellicht... Maar zij was daar zeker nog extremer.
2: Maar jij werkt nu bij Lidl Trek, hè? En jij begeleidt ook jonge talenten.
1: Ja.
2: En hoe doe je dat dan? Zeg je dan wel eens tegen mensen van... ja, je moet iets minder hard trainen? Of zeg je dan
0: juist...
2: zou je moeten harder. Kom op, harder zijn voor jezelf.
1: Nou, maar ik heb nu twee pupillen en die ene die was wel overtraind. Dus,
0: ja, door jou.
1: Ja, nou ja.
2: Ik ben er lekker direct vanavond.
1: Ja, ja. Ja, sorry. Nou, ze had wel de ziekte van vijver, dus oké. Okay,
0: en toen zei je, we maken niks uit. Nee, trainen, gek.
1: Gassen, ja. Ja, dat is mijn stijl.
2: Ja.
1: Ja, nee, nou goed, dat gaat inmiddels weer goed. Maar het is wel echt zoeken naar wat is het ideale evenwicht voor die persoon natuurlijk. En, ja. En ik ben wel eerder geneigd om juist wat softer voor hen te zijn dan voor mezelf.
2: Dat is ook wel gek eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ja, omdat ik misschien wel... dat vind ik een beetje spannend nog... om hen helemaal tegen het randje aan te zetten. Ja.
0: Ja. Ja, je bent er ook verantwoordelijk voor natuurlijk.
1: Ja.
0: En als je het voor jezelf doet, dan kun je zeggen... ja, dat is mijn eigen schuld. Ja, ja. Anders. Ja. Laten we even gaan naar een van je allermooiste momenten. Dat is natuurlijk het WK tijdrijden in 2021 in Brugge, in België. Hoe was dat om opnieuw wereldkampioen te worden?
1: Ja, dat is heel moeilijk om te beschrijven. Want ik was in 2013 voor het eerst wereldkampioen tijdrijder geworden. Ja. En toen wilde ik zo graag bewijzen dat ik dat nog een keer kon. Dus daar zat 8 jaar tussen 2013 en 2021. En in al die 8 jaar heb ik wel meegedaan aan het WK tijdrijden. En ik werd regelmatig eens tweede of derde.
0: Je zat er best tegenaan, ja.
1: Ja. En we hebben ook wel eens een heel Nederlands podium gehad. Dan werden we eerste, tweede en derde, maar werd ik derde. En ik wilde het zo graag dat ooit nog een keer bewijzen dat ik het nog een keer kon. En ja. Ik heb ook echt wel jaren gehad waarin ik dacht, nou, ik stop ermee. Want,
0: echt waar?
1: Ja, het lukt niet. En ik heb alles aan gedaan.
0: Bij was, maar die frustratie is dus dan zo groot dat je ja. Ik nok er gewoon mee.
1: Ja, niet zo dat ik echt heel dichtbij was om te stoppen. Maar wel van, ik kan dit gewoon niet. Ik ben hier niet goed genoeg voor. Hè. Gewoon niet meer in geloven eigenlijk, dat vooral. En toen in 2021 was het jaar van COVID. Ik mocht dat jaar niet naar de Olympische Spelen. Was ik heel erg door teleurgesteld. Ik had ook COVID. En uiteindelijk wist ik wel dat dat WK me heel erg zou liggen. En daar was ik vol voor gegaan. En op die dag viel alles op zijn plek. En versloeg ik eigenlijk de topfavorieten van dat moment. Dat was zo mooi. En ook om dat te vieren met alle mensen die dichtbij me waren. Die waren daar ook.
2: Wij kennen die beelden nog. Want je moest toen heel lang wachten in die hoxie. Marleen Royce, die moest nog rijden toen.
1: Ja, ja.
2: En je was heel emotioneel toen je had gewonnen.
1: Enorm, ja. Dat overviel me ook een beetje hoor. Ik wist wel dat ik het graag wilde. Maar dat het zo diep zat, dat had ik ook niet meteen verwacht. Maar ik moest wel bijna 1,5 uur wachten voordat ik wist dat ik had gewonnen. En toen ik over de finish kwam, wist ik dat ik wel alles eruit gehaald had. En mijn vriend Benjamin die zei meteen, ja, supergoed gedaan. Ik zei, nee, het is niet goed. En het moet harder. Het was weer niet goed. En,
2: ja, genoeg voor mezelf. Ja, dat weer.
1: Ja. Maar uiteindelijk kreeg hij gelijk. En won ik met een seconde of 10 voorsprong. En
2: toen zei je iets heel moois. Hè? Want toen zei je, sindsdien voelde mijn carrière compleet.
1: Ja. Ja, dat was voor mij echt het ultieme doel. Om ooit nog een keer wereldkampioen tijdrijder te worden, ja. En voor mij was eigenlijk de cirkel toen wel rond. En was ik gewoon helemaal tevreden eigenlijk met datgene wat ik had gepresteerd.
0: Ja, ja. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Maar het lijkt me ook heel prettig dat je dat gelijk op dat moment al voelt. Dat je je kon eigenlijk wat dat betreft, dat ding kon je zeggen, ik hang mijn fiets aan de wilgen.
1: Ja.
0: Dat is mooi zo.
1: Wel met een goed gevoel in ieder geval.
0: Ja,
1: zonder frustratie meer. Ja. Ja.
2: Je hebt nu een gezin, hè, met je zoontje.
1: Ja.
2: Hoe oud is die nu?
1: 2,5.
2: Hoe heet die?
1: Faas.
2: Ja. Mooi naam, mooi klassieke naam.
0: Vernoemde Faas Wilkens?
1: Nou, niet per se, maar ja. Dat
2: wel mooi naam.
1: Ja.
2: En dan de grote vraag is natuurlijk, moet hij later wielrenner worden?
1: Nee.
2: Hoezo nee?
1: Nee, wat ik net zei, ik ben heel bang geworden in het peloton. Ik heb heel veel nare valpartijen meegemaakt, ook zelf gehad. En wielrennen is een levensgevaarlijke sport. Dus,
2: ja, maar het is toch ook zo'n mooie sport?
1: Ja, het kan ook heel veel brengen. Het is prachtig. Maar ik heb liever dat hij hier gaat voetballen of wat dan ook. Gewoon lekker een beetje veilig.
2: Als later zegt, ik wil wielrennen, dan zegt mama Elbe.
1: Ik ga niet meteen nee zeggen, maar het is niet mijn eerste keuze. Nee.
0: En als hij op Formule 1 wil?
1: Nee, dat weet ik niet. Nou, ik denk niet dat we in die categorie vallen. Nee. Ja,
0: we gaan het zien. Hartelijk dank voor je komst. Ellen van Dijk, oud-profrenner. Dank je wel. Ja, onze artiest van vanavond is Kiki Schippers, cabaretier, radiocolumnist en meester in het maken van geweldige liedjes. Volgens mij zit jij nu in de laatste weken van je voorstelling Praktische Bezwaren.
1: Ja,
0: nog maar 4 optredens.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. De komende 2 weken.
0: Maar er is goed nieuws, want volgend jaar ga je in reprise.
1: Wegens succes verlengd tot december.
0: Nou, maar dat is altijd heel erg leuk, ja.
1: Ja, zeker. Zeker, ja. Ja.
2: Weet je, wij kennen jou natuurlijk ook van Spijkers met Koppen. Hè? Ja, dan volg je de politiek op de voet.
1: Ja, heel erg.
2: Dit is eigenlijk de eerste voorstelling die je hebt gemaakt, die best wel politiek geladen is.
1: Ja, dus er zat altijd wel wat in of zo. Maar dit was echt wel, ik denk, ik ga er vol voor. Ik ga ook imitaties doen en ik ga gewoon helemaal voor het politieke.
0: Waarom,
1: ja.
0: Waarom eigenlijk?
1: Omdat het me zo bezighoudt. En dat ik dacht, ja, waarom doe ik dat eigenlijk dan niet op het podium? Waarom, ja, ik had de vorige voorstelling echt met band gemaakt. En dat was echt heel erg niet politiek. En
0: heel persoonlijk, maar, hè?
1: Ja, allemaal over liefdesverdriet. En eigenlijk nog een keer over liefdesverdriet. En daarna weer eigenlijk over liefdesverdriet. Gewoon heel vaak over liefdesverdriet aangeschreven. En verder, toen dacht ik, ja, ik wil gewoon een keer al die dingen die ik op de radio doe, ook in een voorstelling doen.
0: Ja, behalve het feit dat ik dat heel interessant vind, dat je de politiek op die manier aanraakt. Maar is er dan ook geen sprake meer van liefdesverdriet?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Misschien is het een wel met het ander. Ja, te maken.
2: Maar ik vind een politieke voorstelling is ook een beetje gevaarlijk ergens. Want het kabinet Schoof, dat wisselt niet meer. Die zijn alweer weg.
1: Ja, maar dat is toch heerlijk.
2: De vraag hoe lang deze ploeg blijft zitten.
1: Ja, dat is toch heerlijk dat je gewoon iedere week een nieuwe voorstelling hebt. Ik vind het wel lekker.
0: Ook, ja.
1: Ja, tuurlijk. Je moet wel echt erbij blijven. Ja.
0: Maar als je net Marjolein Faber als imitatie onder de knie hebt.
1: Ja, dan
0: kun je
1: weer door.
0: Beginnen. Ja, precies. Ja.
2: Zeggen mensen 3 maanden later. Te zeggen mensen hiervoor, ik weet helemaal niet wie het is.
1: Ja, inderdaad, dat is inderdaad wel lastig. Maar,
0: wie is eigenlijk de meeste dankbare politicus om te imiteren?
1: Nou, Femke Wiersma is wel echt heel leuk om te doen, hoor.
0: Ja, om die reden missen we haar allemaal, hè?
1: Ja.
2: Femke Wiersma.
1: Ja, zeker.
2: Jij was altijd wel heel gecharmeerd van Femke Wiersma, Frank.
0: Ja, ik vond dat, bij Boer zoekt Vrouw vond ik het een hele leuke vrouw.
2: Ja?
0: Ja, inhoudelijk was ik niet zo helemaal.
2: Inhoudelijk toch niet
0: helemaal op één lijn. Laten we het daarop houden.
1: Ik krijg altijd de staande ovaties voor Femke Halsema.
0: Oh ja?
1: Gewoon heel erg vaak stoppen met praten. En die kaken bij elkaar houden. En dan kun je haar imiteren.
2: Zag je slecht? Is ook daar. Is ook bekend wat de echte Femke Halsema daarvan vindt eigenlijk?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee, nou laat ik hier langskomen. Volgens mij vindt het wel leuk.
0: We gaan het wel vragen. De titel van de voorstelling is geïnspireerd op een beroemd gedicht van Willem Elschot.
1: Ja.
0: Het huwelijk. En dan juist specifiek op de zin. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: wat zegt het voor jou over de Nederlandse politiek?
1: Nou, dat er heel veel autocratische leiders eigenlijk het enige wat ze in de weg staat zijn de wetten en praktische bezwaren. Dus ik vond het wel mooi. Het gaat natuurlijk over een huwelijk en over een man die niet meer van haar kan houden. Maar dat is eigenlijk het enige nog wat autocratische leiders nu tegenhoudt om

0: zitten.
1: Ja, dat is toch heerlijk dat je gewoon iedere week nieuwe voorstellingen hebt. Ik vind het echt wel lekker.
0: Ook. Ja.
1: Ja, tuurlijk. Je moet wel echt erbij blijven. Ja.
2: Maar als je net Marjolein Faber als imitatie onder de knie hebt,
1: ja, dan
2: kun je
1: door.
2: Weer beginnen. Ja, ja, precies. Ja. Ja,
3: zeggen mensen drie maanden later, zeggen mensen hiervoor, ik weet helemaal niet wie het is.
1: Ja, ja. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad wel lastig. Maar,
2: wie is eigenlijk de meest dankbare politicus om te imiteren?
1: Nou, Femke Wiersma is wel echt heel leuk om te doen, hoor.
2: Ja, ja, om die reden missen we haar allemaal, hè? Ja.
1: Ja, zeker.
3: Jij was altijd wel heel gecharmeerd van Femke Wiersma, Frank.
0: Ja, ik vond dat, bij Boer zoekt vrouw vond ik het een hele leuke vrouw.
2: Ja?
0: Ja, inhoudelijk was ik niet zo helemaal.
2: Inhoudelijk toch niet?
0: Niet helemaal op één lijn. Laten we daarop houden.
1: Ik krijg altijd de staande ovaties voor Femke Halsema.
2: Oh ja?
1: Gewoon heel erg vaak stoppen met praten. En die kaken bij elkaar houden. En dan kun je haar imiteren.
2: Zag je ze?
3: Is ook daar. Is ook bekend wat de echte Femke Halsema daarvan vindt eigenlijk?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee. Nou, laat ik een keer langskomen. Volgens mij vindt het wel leuk.
2: We gaan het wel vragen. De titel van de voorstelling is geïnspireerd op een beroemd gedicht van Willem Elschot.
1: Ja.
2: Het huwelijk. En dan juist specifiek op de zin, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: Wat zegt dat voor jou over de Nederlandse politiek?
1: Nou, dat heel veel autocratische leiders eigenlijk, het enige wat ze in de weg staat zijn de wetten en praktische bezwaren. Dus ik vond het wel mooi. Het gaat natuurlijk over een huwelijk en over een man die niet meer van haar kan houden. Maar dat is eigenlijk het enige nog wat autocratische leiders nu tegenhoudt om hun wil op te leggen aan heel veel mensen. En dat zie je gewoon overal natuurlijk afgelopen jaren steeds meer groeien. Dus ik vond het wel een mooi voorbeeld. Ik dacht, dus we moeten voor de rechtsstaat blijven staan. Het gaat over wetten. En,
3: je volgende nummer wat je gaat spelen, want wij hebben het hier al staan natuurlijk in het draaiboek, dat gaat over Navalny.
1: Ja, zeker. Ja.
3: De bekende Russische oppositieleider, die onder heel verdachte omstandigheden eigenlijk gewoon vermoord is in een of andere gulag.
1: Ja, inderdaad.
3: Gaat het daarover?
1: Zeker. Het zijn zijn laatste woorden waren het. Zijn laatste woorden waren heb ik verwerkt in het lied, zeg maar. En omdat ik vind het zo gratuit soms om in Nederland te praten over vrijheid en over protest en zo. Maar dat is iemand geweest die echt heeft aangedurfd om de strijd aan te gaan.
2: Ja.
1: En heeft blijven inspireren, zeg maar. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. En ik dacht ook, wie ben ik eigenlijk? Wat doen wij hier eigenlijk?
3: Nou ja, wat doen wij? Wij gaan wel naar jou luisteren.
1: Ja, okay.
2: Absoluut, man. Hier is Kiki Schippers met Navalny.

0: Ja, fantastisch, hè? Typisch Schippers was dat. Haar voorstelling, praktische bezwaar, is volgend jaar dus weer te zien in de theaters door heel het land. Ik noem een Hello, een Vera, een Snake en eigenlijk alles daartussenin. En in het volgende uur horen we haar natuurlijk nog meer.
1: Als je op internet iets wil weten, dan is de kans groot dat je op Wikipedia terechtkomt. Van de geschiedenis van de frikandel tot het aantal doelpunten dat Ronald Koeman maakte in zijn carrière. Weet je hoeveel?
0: 256.
1: Ja, dat heb je natuurlijk net opgezocht.
0: Nee, nou staat het hier ergens, ik zeg het nog uit mijn hoofd.
1: Bijna alles staat erop. Maar achter die miljoenen artikelen zitten geen grote redacties of betaalde journalisten. Nee, Wikipedia wordt grotendeels geschreven door vrijwilligers. Mensen die hun kennis, tijd en energie delen met de rest van de wereld.
0: Ja, en een van die mensen, dat is Ellie Waterman uit Woerden. Ze werkt al bijna 25 jaar vrijwillig mee aan Wikipedia. Ze schreef artikelen over geluid, vrouw, een en feminisme. Inmiddels heeft zij meer dan 80.000 bewerkingen gedaan. En zij zag Wikipedia veranderen van een simpele website zonder plaatjes tot een van de grootste kennisplatforms ter wereld.
1: Ja, en ze zit nu bij ons aan tafel.
0: Ja,
1: Ellie Waterman.
0: Ja.
1: Ja, Ellie, fijn dat je er bent en namens ons allemaal bedankt voor alles.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, ja, wij zitten de hele dag allemaal dingen op te zoeken op Wikipedia.
0: Ja, dat is de meest geraadpleegde bron volgens mij voor redacteuren, ja, vaak. Weet je nog, toen je voor de allereerste keer op Wikipedia terechtkwam?
2: Toen was het nog bijna helemaal leeg. En ja, ik vond dat fantastisch. Ik had zelf ook best veel tijd op dat moment. En 's avonds zat ik thuis en ik zag iets. Hey, hier kan je alles kwijt en je schrijft iets wat je gewoon uit je hoofd weet. En je drukt op opslaan en dan staat het op het internet.
1: Ja.
2: Dat was toen helemaal daarvoor nog bij.
0: Nee, maar wist je heel veel?
2: Nou, ik begon natuurlijk over mijn vak te schrijven. Ik werkte altijd in het geluidhinder en daar wist ik wel.
0: Daar wist je het een en ander van.
1: Jouw eerste bijdrage, Ellie, die ging over Hertz.
2: Ja, Heinrich Hertz.
1: Heinrich Hertz.
2: Ja, ja. Dat is een. Dat is de persoon waar de Hertz naar genoemd is.
1: Ja.
2: De frequentie.
1: En toen dacht jij van ja, ik zit toch in de wereld van de geluidstechniek. Ga een stukje schrijven over Heinrich Hertz.
2: Ja, ja, en toen deed ik een heel klein dingetje achteraf. Dacht ik, ja, waar slaat het eigenlijk op? Maar ik probeerde natuurlijk heel voorzichtig iets heel kleins te doen.
0: Ja.
2: En nou, toen werd ik welkom geheten door iemand. Die kwam op mijn pagina en die zei welkom op Wikipedia. En wat ga je hier doen? Dus er zit achter Wikipedia zit ook een heel sociaal proces.
1: Ja. En wat heb je dan toen gezegd? Ja, ik ben Ellie uit Woerden. Ik kom artikelen schrijven. Ja.
2: Ja, nou ja, helaas woonde ik toch nog niet in Woerden toen.
0: Oh.
2: In Alphen aan de Rijn. Ook leuk hoor.
0: Zuid-Holland, hè? Ja.
2: Ja, Zuid-Holland. Ja, ja. Ja.
1: Hoe zag Wikipedia er eigenlijk uit in die beginjaren? Want jij zegt, ja, het was nog heel erg leeg. Maar zag het hetzelfde uit als nu?
0: Qua vormgeving?
2: Nou, het was nog simpeler dan nu. Het is nog steeds niet echt een hele mooie vormgeving. Maar dat logo, dat was niet met die puzzelstukjes. Maar daar stonden gewoon letters die je eigenlijk niet kon lezen. Dus het was wel zo'n wereldbolletje met allemaal letters.
1: Oh ja.
0: Ja.
2: Maar er waren geen plaatjes, bijvoorbeeld. Het was alleen maar tekst.
0: Maar hoeveel tijd ben je daar dan in kwijt? Is het echt een hobby dat je denkt, nou, ik ga gewoon weer een hele dag lekker Wikipedia zitten aanvullen?
2: Nou, je hebt ook andere dingen in je leven, maar ik besteed er heel veel tijd aan. Ja. Dat beken ik.
1: Maar ik vind het echt, Ellie, ik ben heel enthousiast over dat je er bent. Want ik zit echt de halve dag op Wikipedia dingetjes op te zoeken. Hè, van de geschiedenis van de frikandel door het aantal doelpunten van Ronald Koeman. Het waren er inderdaad 256, Frank.
0: Ja, weet ik.
1: Ja, maar waarom doe je het? Want iedereen denkt altijd dat dat wordt gerund door mensen die dat betaald doen. Je doet het echt allemaal vrijwillig. Waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Nou, ik denk om het te kunnen doen moet je een soort kruising zijn tussen een boekenworm en een nerd. Je moet die techniek die moet je eigen maken. Maar je moet het ook leuk vinden om dingen te lezen.
0: Ja.
2: Niet alleen uit je eigen hoofd. Want in het begin deed ik dat wel. Maar ja, nu staat alles erop wat ik wist.
0: Ja.
2: Dus nu moet ik meer boeken lezen. Of in de
0: maar weet je wel of alles ook klopt?
2: Nee, dat weet je ook niet.
0: En dus word je vaak gecorrigeerd?
2: Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat jullie zo'n belangrijke functie hebben bij NPO 1, dat je goed controleert wat op Wikipedia staat.
1: Ja, nee, wij controleren het allemaal wel. Maar er zitten ook wel eens, er sleurpen ook wel eens foutjes in natuurlijk.
2: Ja.
1: Wikipedia werkt toch? Dat je maakt een artikel en dan zijn er ook andere mensen. Jij controleert ook artikelen van andere schrijvers, toch?
2: Ja, zeker. Als ik weer ergens aan begin, nu lees, heb ik bijvoorbeeld Kiki Schippers horen zingen over Navalny. Dan ga ik kijken van, staat dat op Wikipedia? Wat ze zo'n mooi lied heeft geschreven.
0: Hmm.
2: En dan lees ik vaak wel even door, wat staat er nog meer over Kiki Schippers? En dan verbeter ik dat dan als het niet goed is.
0: Ja.
2: Want ze zei net van Nijmegen en Woerden. Ik moet dat eventjes controleren.
0: Stond dat er verkeerd op? Nou, controleren, Frank.
2: Controleren.
0: Ja,
2: dat
0: moet wel gecontroleerd worden. Maar je doet het. Sinds 2002 heb je dus meer dan 80.000 bewerkingen gedaan bij Wikipedia. Dat is echt heel veel. Maar in principe kan dus iedereen kan zo'n pagina aanpassen. En dus ook weghalen wat jij net hebt geschreven. Met heel veel moeite en weet ik veel wat. Gewoon hup, weg. Heeft dat wel eens geleid tot ruzie?
2: Ja, dat leidt wel eens tot ruzie natuurlijk. Ja, om een voorbeeld te noemen. Ik heb een paar jaar geleden had ik een prachtig boek gelezen.
0: Ja.
2: Liefde in tijden van cholera.
1: Ja. Klassieker.
2: Het is een prachtig boek. En het is ook een heel grappig boek. Vond ik. Dus toen had ik dat boek, dat artikel bestond nog niet. Dus ik ging daarover schrijven. En toen schreef ik daar dus in dat het boek heel humoristisch is.
0: Mm-hmm.
2: Ja, want het gaat over iemand die zijn hele leven verliefd op
0: maar
2: een vrouw.
0: Maar dat is natuurlijk vanuit de eye of the beholder. Of iets
2: ja,
0: grappigs of
2: ja,
0: niet.
2: Ja, precies. Dus dat was iemand die was het er helemaal niet mee eens. Nee. En die haalde dat weg. Nou, hele ruzie natuurlijk. Want ik zei, ja, het is humoristisch. En ik had allemaal bronnen gevonden. Ook dat het humoristisch was. Maar goed.
1: Maar dan krijg je dus ruzie eigenlijk met iemand die je niet kent.
2: Klopt. Nou, die ken je alleen maar van Wikipedia.
0: Ja, maar wie wint die ruzie dan? Is dat degene die de aanhouder wint?
2: Nou, dat gebeurt wel eens, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat je uiteindelijk een consensus vindt. En In dit geval is het consensus ontstaan omdat ik dacht, nou ja, dat boek zit er heel veel lagen in. Het gaat ook over dood. Het gaat over liefde. Er zitten heel veel aspecten in dat boek. En toen heb ik al die onderwerpen benoemd. En toen mocht die humor die mocht er ook wel in blijven.
0: Dat mocht toen.
1: Ah, maar dat mocht
0: wel. Streng in de leer. Nou, ken ik iemand. Die toevalligerwijs zit hier ook hier aan tafel. En daar is ook een wikipagina aangewijd. Maar daar is diegene niet zo heel blij mee. Alleen hij weet niet zo goed hoe hij dat nou moet aanpassen. Zonder dat iemand ziet dat hij dat zelf heeft gedaan.
1: Dat durf ik niet zo goed. Maar het gaat om mijn Wikipedia.
2: Ja.
1: Maar kijk, als je op een gegeven moment voor het eerst op tv bent, ga je ook op jezelf googlen en zo. En ik weet nog de dag dat ik een eigen Wikipedia-pagina kreeg.
2: Ja.
1: Maar die is niet volledig. Er staat niet alles op waar ik aan heb meegewerkt.
0: Er staat wel al veel.
1: Dat vind ik dat irritant, vind ik dat dan.
0: Ja, maar staat maar best
1: ik durf dat niet zo goed aan te passen, Ellie. Hoe moet dat dan?
2: Nou, je kan het ook beter niet zelf doen. Er zijn sommige royalty die dat geprobeerd hebben. En dat viel natuurlijk ook enorm door de mand.
1: Dat klopt. Dat was Mabel Wisse-Smit volgens mij, hè? En die hebben dat volgens mij thuis gedaan bij Maxima en Willem-Alexander, toch?
2: Nou ja, het was aan het IP-adres te zien waar ze vandaan kwam.
1: Ja.
2: Dus doe dit niet.
1: Nee, daarom durf ik het zelf ook niet.
2: Nou, het beste is om aan je vriend Frank te vragen.
0: Ik piek er niet over. Ja, ik ga er allemaal rare dingen
1: Ik zal er dan Frank gaan vragen. Maar ik ga er allemaal negatieve dingen over bij opzetten.
0: Weet je wat ik heel mooi vind? Bijvoorbeeld staat hier publicist. Staat als een kopje erbij. Dijkstra is vooral bekend om zijn tv-carrière. En zijn werk als publicist is relatief onbekend.
1: Nou, dan moet jij alweer zo bij lachen.
0: Heerlijk lekker.
1: Ik heb al 6 boeken geschreven.
0: Ja, maar dat is relatief.
1: Zie, nou, nu ga ik mezelf zitten verdedigen. Dat is ook vervelend.
0: Ja, relatief onbekend, ja. Oh, je hebt een boek geschreven. Oh, wat leuk. Die staat ook, dat vond ik dan weer naar. Dat je ook samen met Evenblij publiceerde in 2010 het boekje Bureau Sport. Ja, dan word ik ook kwaad. Nou, dat is geen boekje.
2: Ja,
0: dat is een boek.
2: Ja, ik zie
0: Ellie, ik zou zeggen, pak je laptop erbij.
1: Dat doe je niet zo agressief tegen Ellie. Je moet Ellie juist de vriend houden.
0: Oh ja, sorry.
2: Ja, dat zou ik zeker maar doen.

0: Nee, maar dat soort subjectieve dingen, zoals boekje en minder bekend als publicist. Ik zou zeggen, hou het bij de feiten. Zeg erin, hij heeft zoveel boeken geschreven. Hij heeft 1 miljoen radioprogramma's gemaakt. En ook nog 3 boeken of 4 of...
1: 6.
0: Hou het bij de feiten.
2: 6.
1: 6.
2: 6 boekjes.
1: Zaterdag is mijn nieuwste boek aangekomen, verdorie. Ellie, hoe lang ga je er nog mee door?
0: Nou, zolang ik het kan, ga ik door. Ik ben 72. Ja, je weet natuurlijk niet wanneer Alzheimer toeslaat. Maar ja, dit werk kan je gewoon heel lang doen.
2: Ga het even opzoeken op Wikipedia, wat de gemiddelde verwacht.
3: En Ellie, is er al een Wikipedia van jouzelf?
0: Nee, nee.
3: Ah, die vind ik dat die er ook...
2: Wordt dat toch wel de hoogste tijd eigenlijk? Want jij hoort waarschijnlijk wel bij de early adapters van Wikipedia in Nederland.
0: Nou, dit zijn mijn 15 minutes of fame.
2: Nou, vond toch fijn.
3: Die is wel voor je hart.
2: Meer dan fijn dat je er was. Laat je nog één keer horen voor Ellie Waterman. Wikipedia forever.
3: Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Woerden. Nog een minuut of wat, dan is het 8 uur. Tijd voor Sterren in het NOS-journaal.
2: En dan hebben we daarna nog een heel uur Dijkstra in Evenblij ter plekke.
3: En onder andere met Kiki Scheppers.
2: Wil je nog wat drinken?
0: Ja.
4: BNN VARA. NPO Radio 1.
5: Nooit meer slapen.
6: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
7: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard.
6: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
5: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Bewakingsbeelden van daders. Sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. 1 tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht morgen om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
5: NPO Radio 1.
13: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het Hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Niemand van hen had symptomen van het Hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed.

0: In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. Daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat ook meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, morgen om 20:15 bij Avrotros op NPO 2.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: NPO Radio 1, BNN VARA.
14: Dijkstra en Even Blij ter plekke.
15: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Woerden. Onze tafel staat in het clubhuis van Sportlust 46.
16: De Meije is een schitterend lintdorp in deze gemeente waar motorrijders graag komen toeren. En dat zorgt zeker in het weekend voor flink wat overlast. Tenminste, dat zeggen de bewoners.
15: Zeg je in Woerden kaas, dan zeg je Jos van Riet. Vanaf zijn 14e zit hij al in de kaas en nu, meer dan 70 jaar later, is dat eigenlijk nog steeds zo.
16: Ja, en speciaal voor jou, Frank, heeft hij echt enorm veel kaas meegenomen.
15: Ik kan niet wachten. Heerlijk lekker.
16: Ja, en Tosca Mente komt langs. Succesvol kinderboekenschrijfster van onder andere Dummy de Mummy, Teun Turbo, Siem Subliem.
15: Ja.
16: Ja, maar eerst Frank, want jij lacht, vannacht wakker.
15: Ja.
16: Iedere week is dat hetzelfde.
15: Bijna iedere week.
16: Je weet dat we zondag op pad moeten en dan kun jij zaterdagavond kun je niet slapen.
15: Nee, dan zit ik te denken.
16: Probeer je alles, dan ga je eruit, dan ga je even rustig plassen.
15: Een glaasje melk,
16: een berenburgje, dan ga je even scheten, klein rukje. Ja. Niks helpt.
15: En dan ga je in scrollen. En dan denk je Woerden uit, altijd lastig. Ja. Dan lig je eindeloos wakker. En ja, YouTube kijken enzovoort. Het is wedstrijdspanning.
16: Ja, ik snap het.
15: Ik heb mijn laptop erbij gepakt, heel veel gekeken en wat kon ik allemaal vinden. En toen kwam ik in een tunnel terecht. En weet je waar die uitkwam?
16: Nou?
15: Bij Bram van der Vlucht.
16: Bram van der Vlucht?
15: Ja. Die woonde namelijk hier in de buurt, in de Meije, waar we het ook straks nog over gaan hebben. En zeg je Bram van der Vlucht, dan zeg je
16: Sinterklaas.
15: Precies.
16: Bram van der Vlucht is voor mij de enige echte Sinterklaas.
15: Voor mij ook. Van 1986 tot en met 2010 was hij Sinterklaas. En naast naast pepernoten en cadeautjes heeft hij in de jaren heel wat zoenen uitgedeeld.
3: Manja uit Den Bosch. Die vraagt zich af of u het lieve neefje Jessie en nichtje Mila een handkus zou willen geven voor de kamer.
5: Ik vind als dat het enige is wat die kinderen willen, vind ik dat zo weinig dat ik daar heel graag dubbel aan voldoen. Jessie, muah, Mila, muah. En nou gaan we door, hè? Dan mag jij ook meedoen. Muah, muah, muah.
16: Ja. Toch een mooi ja, het is na achter, en daarom mogen we vrijelijk over praten. Ja.
15: Maar niet iedereen zat daarop te wachten, zoals Toos bij de grote Sint-show van Paul de Leeuw.
17: Ik wil dat niet.
18: Oh, ben je opgegeten door kinderen of kleinkinderen of zo?
17: Zijn we met onder valse voorwensels hier toegenomen.
18: Wat waren dan de voorwensels?
5: Dat geeft niet, dat doen ze met mij ook altijd. Dus zoenen of niet zoenen, daar gaat het om.
17: Nou, vraag
18: hem maar. Heel goed.
16: Ja, Bram van der Vlucht. Ja. Maar jij bent als Jakkels, hè? Want wij werkten natuurlijk vroeger bij de Wereld Draait Door, hè? Tussen de driftbuien door. Ben jij ook nog wel eens bij hem op bezoek geweest, toch?
15: Ja, klopt, ja.
16: Bij Sinterklaas.
15: Ja, dat begon heel gezellig. En ik kwam hem heel liefdevol toen een ontbijtje brengen. Ja. Breakfast with the Stars.
16: Breakfast with the Stars, with Sinterklaas.
15: Ja, dus, maar ik schrok me te pletteren, want de Sint die ontplofte plotseling toen ik het bestek vergeten was.
19: Ja, wat bent u nou allemaal aan het doen? Met die keizerbroodjes aan het vermerven.
5: Droog eten, want niemand hier met een bestekje gaan
19: winnen. Nee, ja, heeft u bestek? Dan had ik het graag voor u gesneden.
5: Ik bestek? Ja? Wie brengt hier het ontbijt?
19: Ik heb het ontbijt gebracht.
5: Nou dan, ben ik er echt de schuld dat er geen ontbijt, geen bestekje is?
16: Is dat maar een legendarische tv eigenlijk niet?
15: Ja, dat klopt, ja. Ja, toch, ik vond het, weet je het gek is? Ik was echt een beetje bang.
16: Ja, ik zelfs nu nog een beetje.
15: Ja, precies, je schrikt ervan, krijgt er een rode kop van.
16: Lekker.
15: Ja, midden in de Zuid-Hollandse en Utrechtse polder ligt het dorpje De Meijen. De meanderende weg, waar het dorp als een lint langs gaat, maakt het een populaire plek voor motorrijders. Die vooral met mooi weer in grote groepen op het dorp afkomen. Dit tot grote ergernis van de bewoners.
16: Ja, sinds 2021 was er een verbod, maar dat is vorig jaar in een deel van De Meijen opgeheven. Bewoner Anton Martens van werkgroep Meijen Belangen wil dat dat verbod weer wordt ingevoerd. Samen met Mees Westraten, raadslid namens Inwoners Belangen Woerden, bespreken we de situatie in De Meijen. Heren, welkom allebei.
20: Dank je.
15: Anton, even om met jou te beginnen. Wil jij De Meijen voor ons eens even beschrijven.
16: We doen even onze ogen dicht.
21: Nou, De Meijen die komt, kom je dus een stuk van de overheid tegen als een prachtig cultuurhistorisch erfgoed wat we moeten beschermen. Het is een, zoals al gezegd, is een
16: lintdorp.
21: Lintdorp langs het riviertje De Meijen, een oud veenstroompje.
16: Ja.
21: En er staan boerderijen langs, er staan huizen langs. Het is 16 kilometer lang. En het is eigenlijk een van de mooiste weggetjes die hier in Zuid-Holland te vinden zijn.
16: Frank, ben jij in gedachten nu in De Meijen?
15: Zeker, zeker. Ik zie je zo een beetje in een briesje, weet je wel. Ja, heerlijk lekker.
16: Zo'n heerlijk slingerend.
15: Meneer Martens, het klinkt als een genoegelijke plek. Hoe woont u zelf?
21: Ik woon daar zelf al 40 jaar.
15: Ja, maar hoe woont u?
21: In het centrum, ja. Hoe?
16: In een huis, of in een vlaggenhut, of in een tent, hoe woont u?
21: Zelfs de mensen in De Meijen wonen gewoon in huizen. Sommige grote boerderijen, waar ik woon, naast de kerk, dat was vroeger het huisje van de koster. En ik woon daar 40 jaar, een groot stuk grond erbij, tuin erbij.
15: Chesterfieldbankje in de woonkamer?
21: Wat zeg je?
15: Een Chesterfieldbank in de woonkamer?
21: Nee, dat niet. Nee,
15: ik zat even met mijn gedachten.
16: Maar Anton, het is een mooie route, zo'n mooi slingerend weggetje. Ook een populaire route voor motorrijders.
21: Ja, niet alleen motorrijders.
16: Nee, maar we hebben het nu even over motorrijders. Okay.
21: Het hangt met elkaar samen.
16: Ja, het hangt met elkaar samen. Ja. Maar de hele weekend was het ook prachtig weer. En dan gaan die motorrijders, die gaan natuurlijk lekker toeren met z'n allen. Hè. Die zijn ook altijd in groepen. God mag weten waarom, zijn altijd in groepen.
21: Niet altijd.
16: Wat voor soort last, Anton, heb je daar nou van?
21: Nou, dat is gemeten met de afgelopen maanden door een bedrijf wat gespecialiseerd is in geluidsmeting. Want dat was een belangrijk argument. Hè, wat de gemeente eigenlijk nodig had om het motorinrijdenverbod weer opnieuw in te voeren.
16: Ja.
21: Zoals wij hier zitten, weten we dat het geluid van motoren mag ongeveer 80 decibel bedragen. Dus zo komen ze uit de fabriek. Maar ik ben daar geen expert in, maar het blijkt dat die motoren zo gauw als ze dus uit de fabriek komen en bij de handelaar verkocht worden, wordt de geluidsdemper die erop zit eraf gehaald.
16: Ja.
21: En er wordt er eentje opgezet die lekker knettert en een heel mooi typisch geluid gaat maken.
16: Ja.
21: En als je dan metingen gaat doen, en dat is gedurende een periode van 4 weken gedaan, dan blijkt dat het gemiddeld geluidsniveau Op 112 decibel.
16: Oké, okay, ja. Ja, we hebben dat geluid. Hè, dat is het geluid van hè, een motorrijden met een open pijp.
15: Open pijp, ja.
16: Open dat, is pijp. Verschil, dat, is nog ja. Weer, dat is nog weer iets anders. Dat is dempen eraf.
15: Ja.
16: Dat klinkt zo ongeveer.
15: Ja. Ja. Ja, ik durf... Anton, is dit wat je de hele dag hoort?
16: Ik ergens, vind je niet?
15: Ja, vind je het lekker?
21: Nee, je hoort niet de hele dag. Kijk, nee. er komen dus een aantal keren komen er groepen motoren langs. Dat varieert tot 25 tot 40 motoren. En daartussendoor zijn er dus vaak groepjes van 2 of 3. Of, soms komt er een oude baas op een keurige BMW die echt een beschaafd geluid maakt. Komt ook nog langs. Maar er wordt vaak echt...
15: Ik vind dat een aparte combinatie, een keurig en BMW, die combinatie...
21: Dat... Maar bij motoren is dat zo.
16: Ja, dat is,
21: bij
16: dat is
21: auto's
16: beetje,
21: is dat heel...
16: Dat is een beetje zo'n truttige motor, is dat, zo'n BMW. Ja, zo'n beetje zo'n oude.
21: Ja.
16: Ook
21: ja.
16: Hier aan tafel is Mees Westraten, raadslid. Ja, wij hebben ook zitten kijken op Street View. En dan zie je dat zo'n mooi, glooiend weggetje. Mees, kun jij je voorstellen dat het een weggetje is waarvan motorrijders denken... Heerlijk lekker.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
16: Ja.
0: Alleen de weg die slingert, en er rijden ook heel veel fietsen met kinderen en mensen die dat leuke toeristische route vinden. Er zijn veel wandelaars.
16: Ja.
0: En ik kan me wel voorstellen dat dan een aantal van die motoren 40, 50 langs je rijden, dat intimiderend is. Dat is vervelend. Ja. En je mag er maar 60, maar de weg is heel kronkelig en er staan hees, dus je kan die bocht niet overzien. Dus in dat geval zou ik zeggen, ja, dan kunnen er ongelukken gebeuren, wat nog op zich niet zoveel gebeurd is. Dus in die zin denk ik, het belang van de bewoners,
16: voor
0: mij er meer voor, dan voor die motorrijders die misschien 6% van het jaar niet mogen rijden, dus bepaalde tijden in het weekend. En voor de rest de omgeving zijn talloze leuke N-wegen waar je heel mooi kan rijden.
15: Ja, maar meest vanwege die klachten uit de Meijen is er dus in april 2021 een motorenverbod ingesteld. Dat gebeurde gezamenlijk door de betrokken gemeentes Bodegraven, Reewijk en Woerden. Maar dat was niet een totaalverbod.
0: Achteraf was dat geen totaalverbod, want de rechter heeft de uitspraak gedaan dat als het ware het huiswerk over moest worden gedaan, in de zin van het geluid opnieuw meten en aantonen, ook misschien met filmpjes, hoe ernstig dat allemaal was. Vervelend is wel, kijk wat inderdaad Anton zegt, het is dan wel af en toe 80, 9 tot 120 decibel, alleen maar nemen gemiddelde over een hele dag, over 24 bij Schiphol. En dan kom je natuurlijk een beetje uit.
16: Ja. Maar goed, uiteindelijk, er kwam uiteindelijk dus wel degelijk een verbod. En ja,
0: dat op
16: was
0: beide, dat klopt.
16: He, er was in een deel van het jaar, toch? He?
0: Ja, dat klopt. En de rechter heeft bepaald, u moet daarmee stoppen. Dus Bodegraven, Reewijk hebben die als het ware keuzel ingetrokken.
16: Ja, ja, maar ik wil toch even horen van Anton. Dat verbod, Anton, in de tijd dat dat nog wel was. He, hielp dat?
21: Ja, dat bleek te helpen. En uit een enquête die gehouden is voordat er dus nu opnieuw een poging wordt gedaan om een verbod in te stellen.
16: Want even de tijdlijn even goed hebben. Ja. Er was dus een verbod, hè? Anton zegt dat hielp. Maar toen kwamen die motorrijders in actie.
15: Ja.
16: Maar die houden niet van verboden, die stapten naar de rechter. Het verbod werd aangevochten met succes. En de rechter bepaalde vervolgens, dat was eind vorig jaar, dat het bord van tafel moet.
21: Ja.
16: Want juridisch onvoldoende onderbouwd.
21: Ja, dat klopt.
16: Dus nu rijden de motoren weer ronkend langs?
21: Die rijden weer ronkend langs.
16: Met open pijp?
21: Maar de gemeente heeft wel een les geleerd en die is dus opnieuw begonnen met gegevens te verzamelen om dus een nieuw motorinrijverbod. Het is ook maar alleen in de weekenden, de feestdagen, dus vandaar dat meestal maar 5%.
16: Maar we gaan het moeite doen, we gaan het nog ingewikkelder maken.
15: Ja, nee, maar dat komt omdat de Meijen dus in twee delen is gesplitst. Ja. Dat ene deel dat hoort bij Bodegraven, dat is waar Anton woont. En het andere deel dat hoort bij Woerden.
21: Had je het net ook al over.
15: Ja,
21: hè?
15: Maar goed, in Bodegraven is het verbod nu volledig van tafel. Ja. Maar het verbod in Woerden nog wel van kracht.
21: Ja.
15: Welke problemen levert dit op, Mees?
0: Nou, het kan verwarrend zijn natuurlijk voor de motorrijders die dan ergens linksaf moeten in plaats dat ze rechtdoor willen en die weg hebben ingezet. Dat begrijp ik ook wel. We hebben wel als inwoners belangen daar vragen over gesteld, toenmalig college. Artikel 42, van is dat zo? Gegevens aanleveren en hoe kunnen we het met elkaar oplossen? Daar ging het om.
15: Ja.
0: En daar hebben wij nog geen antwoord op gekregen als inwoners belangen. Trouwens niemand van de partijen. Dus voor ons blijft dat verbod nog steeds van kracht. Ja, bij ons wat heet. Maar voor de gemeente Woerden.
15: Ja.
0: Als die laatste 7 kilometer...
15: Maar de gemeente heeft aangekondigd dat verbod dus op te heffen.
0: Ja, dat was een voornemen. Maar dan moet het wel natuurlijk eerst door de gemeenteraad ook even neergezet worden. En we hebben nog geen antwoord gehad, dat is nog steeds niet aan de orde. Dus daardoor, ik begrijp de opmerking wel, maar daardoor is het verbod nog wel steeds van kracht.
16: Okay,
0: we zouden kunnen zeggen, moet je handhaven. We hebben geen blik handhaven zomaar. Maar je zou natuurlijk een actie kunnen doen, de keer op een zaterdag te staan.
16: Anton wil iets
15: zeggen.
16: Anton steekt zijn vinger op.
15: Ja,
21: waarom het zo is dat in Bodegraven dat verbod is opgeheven en in Woerden niet. Dat komt omdat bij de eerste besluit wat genomen werd, de motoractiegroep heeft dus bezwaar gemaakt tegen het besluit wat Bodegraaf heeft genomen.
15: Ja, ja.
21: Maar zij hadden niet in de gaten dat dus bij de kerk in Bodegraven, nee, in de Meijen, begint de volgende gemeente en de volgende provincie.
15: Ja, oké.
21: Okay. En als ze dus dat de motorinrijverbod daar hadden willen tegenhouden, ze ook moeten bezwaar maken bij de gemeente.
15: Ja, maar ik wil toch nog even iets anders vragen.
1: Interessant, want die motorrijders die dus naar de rechters waren gestapt, die zijn dus verenigd in de motorrijdersactiegroep.
15: De MAG. Ja.
1: En die hadden wij ook uitgenodigd om hier aan tafel te schuiven. Maar toen zei jij, Anton, daar heb ik helemaal geen trek in, daar kom ik niet.
21: Nou, dat, ja, inderdaad, dat heb ik gezegd.
15: Maar waarom is dat dan?
21: Omdat ik ze een paar keer bij de rechtszaal heb meegemaakt. Namelijk onvriendelijke mensen.
15: Ja? En die dus, wat deden ze dan?
21: Nou, zij zeggen gewoon de metingen die gedaan zijn door Bodegraven. Dat stelt allemaal helemaal niks voor.
15: Maar dat is nog niet onvriendelijk, Anton.
21: Nou, ik ga de bewoordingen niet herhalen. Maar
1: gebruikt dus heel veel vloeken?
21: Je kunt op een nette manier vloeken, hè? Ja, ja, maar, nee, maar ze gingen dus twijfelen aan de eerlijkheid van de integriteit van de mensen die dus de plannen aan het verdedigen waren.
15: Kijk, wij hebben wel contact gehad met die motorrijdersactiegroep. En wij hebben ook gevraagd om hun standpunt wel kenbaar te maken.
21: Ja.
15: En we hebben een reactie hebben we van hun gekregen van woordvoerder Hugo Pinksterboer. En die stuurde namelijk dit bericht.
20: Ja. Motorrijdersactiegroep MAG betreurt het oprecht dat de Meijenbewoners niet met ons in gesprek wilden gaan. Dat wij pleiten voor het opheffen van het motorweekendverbod langs de Meijen in Woerden spreekt voor zich. Het verbod heeft exact dezelfde wankele basis als in Bodegraven en dat verbod werd door de bestuursrechter van tafel geveegd. Bovendien laat onderzoek steeds zien dat verkeersgeluidsoverlast vooral door ander verkeer veroorzaakt wordt. De Meijen moet dus open. Wat ons betreft graag in overleg. Dankjewel.
15: Ja, interessant wat hij zegt.
1: De MAG zegt dus, de geluidsoverlast die komt vooral van ander verkeer. Anton, hoe kijk jij naar?
21: Nou, ik weet niet waar het op gebaseerd is. Kijk, de gemeente Bodegraven heeft een gecertificeerd bedrijf ingehuurd om geluidsmetingen te doen. Die hebben dat gedurende 4 weken gedaan. Die gebruikten een camera die de kentekens kan herkennen en op grond daarvan het voertuig kan klassificeren. Vervolgens is er dus gekeken naar de geluidspiekbelasting en die werd geregistreerd. En als je dan op een gemiddelde uitkomt van 112 decibel, dan is dat dus heel hard. Ik weet niet of je thuis ook elektrische gereedschap hebt liggen.
15: Ja, Erik wel, die heeft heel veel elektrische gereedschap. Een mooie boor, boorhamer.
21: Ja, als je dan kijkt, dan zie je dat 90 decibel moet je gehoorbescherming gaan dragen.
15: Ja.
21: En 112 decibel is niet alleen maar 30 meer, dat is dus 10 keer zoveel.
1: Maar meester, jij zat echt nee te schudden toen je die man net hoorde van de motoractiegroep.
0: Nou, dat ging met name, ik bedoel dat hij zich verdedigt, maar ik ken weinig auto's, omdat een trekker zijn, maar die rijden alleen maar door de weegs, die meer geluid maken dan een motor. En de rijden alleen ook heel veel elektrische auto's.
15: Ja, dat scheelt
0: dat
15: ook.
0: Dat vind ik niet zo erg sterk. Maar goed, hij mag dat zeggen natuurlijk.
15: Ja.
21: Ja.
15: Maar wat kun je nou nog dan als raadslid? Want ja, die motorrijders die gaan juridisch wel gewoon door.
0: Ja.
15: Nee, wat kun je er nog eens raad?
0: Zolang er nog voornemens, gaan wij weer vragen stellen met het artikel wat ik noemde. In de zin van, ga gesprek aan, ook een dame in Bodegraven. Met de mensen in de Meijen, hebben we al een paar keer gedaan. En het belang natuurlijk van de levensstandaard en van de genoegen van de mensen en de veiligheid. Dat speelt een heel belangrijke rol. Dus we moeten gewoon met elkaar en goede argumenten bedenken.
15: Maar dat zeiden die motorrijders ook. En die zeiden het liefst de Meijen
1: goed overleg.
15: In overleg. Anton, wil jij nog in overleg met die motorrijders?
21: De Meijen is open op alle dagen, behalve zaterdag, zondag en feestdagen.
15: Ja.
21: En dan ook nog alleen maar.
15: Maar Anton, de vraag is, wil jij nog in gesprek, in overleg met die motorrijders?
21: Wat denk je dat oplevert? Als je dus,
1: zij willen graag.
21: Zij willen door de Meijen rijden ook. Als zij door de Meijen rijden met een geluidsniveau van 80 decibel, wat die motoren dus mogen maken, dan zijn ze welkom. Want er zijn heel veel voertuigen die in die orde van grootte geluid produceren. Maar de ervaringen en de metingen die wijzen gewoon uit dat dat niet lukt met die motoren.
1: Nee. Nou, we gaan het in de gaten houden. Dank jullie wel voor jullie komst.
0: Ja, meestal. Dat is voor mij even niet dat ze willen overleggen. Niet alleen met de Meijen, maar op ons. Dat moeten wij doen. Het is een onderdeel van overleggen. Misschien dingen nieuw aannamen, nieuwe metingen en wat er allemaal nodig is van die rechter. En ik denk dat we dan best uit zouden kunnen komen.
15: Dank jullie wel. Anton Martens en Mees Westraten. Ja, en Kiki Schippers die staat alweer klaar met de band.
22: Zeker.
15: Ja, want ik zeg dat er steeds bij de hele band. Maar wil je de band ook misschien heel even aan de luisteraars voorstellen?
22: Oh, wat leuk. Ja, zeker. Hier op bas, Lennart van Dijk.
15: Lennart van Dijk!
22: Hier naast mij op allemaal gitaren, Corné ter Stegen.
15: Corné ter Stegen, op een heleboel gitaren.
22: Dan de gitarist Pascal Voorbraak.
16: Ja, Pascal Voorraad.
22: De gitarist en natuurlijk de drummer Jelle Huiberts.
16: Jelle Huiberts?
22: Ja. Ja. We hebben dus samen een plaat gemaakt.
16: Ja, jullie hebben samen een plaat gemaakt. Want jij zegt, nou, we houden hem even omhoog. Dat doen wij natuurlijk met heel veel genoegen.
22: Ja, wat leuk.
16: Dat is deze plaat. Het commissariaat van de media telt nu mee. Die rekenen nu 21, 22. En nu moet hij weg.
22: Ja, ja.
15: Maar in één keer live opgenomen, hè, deze plaat.
16: Ja, live met Bent in de Kleine Comedie.
15: Ja, dat zijn echt de mooiste. Hè?
22: Ja.
15: Wat ga je nu voor ons spelen?
22: Dat je weggaat.
15: Dat je weggaat. Kiki Schippers.

0: Ja, Kiki Schippers.
1: Dank je wel.
2: Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Meer vrouwenstaat.
3: Ook ik, Shazia Mourali, wil meer vrouwen op straat.
0: Ja, vol strijdlust is redacteur Els Knapen bij ons aan tafel komen zitten. Want in elke plaats waar wij neerstrijken, neemt zij de gemeenteplattegrond bij de hand. Gaat daar met een stofkam doorheen en komt dan stevast op de proppen met een belangrijke vrouwspersoon die daar nog geen straatnaam heeft, maar die wel verdient.
4: Ja, en redacteur Els Knapen die heeft mij al even ingefluisterd. De gemeente Woerden die telt bijna 70 straten die naar mannen zijn vernoemd. En dan tel ik het Koningshuis voor het gemak even niet mee. En ja, hoeveel vrouwenstraten staan daar denk je tegenover?
0: Hoeveel vrouwenstraten?
4: Ja?
0: Weet ik veel, 30 of zo?
4: 4.
0: 4?
4: 4. Wat een treurnis.
0: Meine Güte, Els.
5: Erg, hè?
0: Dat is echt een tragische score,
5: ja,
0: zeg.
5: Ja.
0: Nou, wie verdient hier, naast Ellie Waterman van Wikipedia, wie verdient hier nog meer een straatnaam?
5: Dat is Krien Schilstra. En Krien, die kennen jullie denk ik niet, hè?
0: Wie?
5: Krien?
0: Krien?
5: Krien? Krien, ja.
0: Dat is een naam, Krien.
5: Dat is een naam, C-R-I-E-N.
4: Oké. Okay.
5: Zeg maar een soort Katrien, maar dan heel kort.
4: Krien.
5: Ja, Krien, okay. Schilstra.
0: Krien Schilstra.
5: Die wordt geboren in Harmelen, groeit hier ook op in de gemeente. En in 1930 vertrekt ze dan als jonge twintiger naar Nederlands-Indië, toen nog. Daar zit verder niet per se een mooi verhaal aan vast. Het is hier crisis, haar man kan geen werk vinden, dus gaan ze daarheen. En dat is in die tijd misschien een normale gang van zaken, maar het feit blijft natuurlijk, ze leidt daar een koloniaal leven met alles wat erbij hoort, inclusief Indonesisch huispersoneel, helemaal volgens het koloniale systeem van grote ongelijkheid. Al heeft ze wel een warme persoonlijke band met de mensen die voor haar werken. Nou, waarom is Kriens dan toch, ondanks dat koloniale leven, toch een bijzondere vrouw? Nou, dat heeft te maken met haar opstelling in de oorlogsjaren.
4: Ja?
5: In maart 1942 verovert het Japanse leger Java, maakt korte metten met het KNIL. En de Australische troepen, onder andere, proberen Nederlands-Indië dan nog te verdedigen, maar dat is tevergeefs, weten we intussen. Ze worden door de Japanners vastgezet. Net als de man van Krien, die voor het KNIL was opgeroepen in die tijd. Hun huis is ook ingenomen door de Japanners, maar Krien geeft zich niet gewonnen. Ze brengt haar kinderen onder bij vrienden en zelf gaat ze er 's nachts op uit om eten te brengen naar mensen die zijn ondergedoken. Super, ja, gevaarlijk werk natuurlijk. Na een van die nachtelijke koerierstochten wordt ze ook opgepakt. Ze wordt flink afgeranseld door de Japanners. Maar opnieuw, Krien geeft zich niet gewonnen. Ze meldt zich aan bij het lokale Rode Kruis. Denkt, nou, dan ga ik maar zo helpen. En krijgt het als enige vrouw op West-Java voor elkaar om in het ziekenhuis en in de gevangenis hulp te kunnen bieden. Daar zitten onder meer die Australiërs opgesloten. En die hebben het zwaar. 1 op de 3 Australiërs zal het krijgsgevangenschap niet overleven. En Krien helpt haar dus. Onder meer Frank Foster, die nadien schrijft: de moed en durf van deze jonge Nederlandse vrouw tart bijna elke verbeelding. Ze was dakloos, maar droeg elke ochtend bij zonsopgang de Rode Kruisvlag, zowel in de gevangenis als in het ziekenhuis. She bravely fought her way inside. Maar dan met een Australisch accent natuurlijk, hè. Deze dienst deed ze uit vrije wil en ondanks herhaalde klappen van de Japanners bracht ze verlichting aan velen van ons.
0: Mooi, mooi citaat.
5: Mooi toch?
0: Krien, vind die naam ook goed. Dat is woerend voor kranig of zo, weet je wel.
5: Nou, kranige Krien, ik vind het een goede bijnaam. Ja. Waarom kreeg zij die klappen? Nou, omdat ze medicijnen, voedsel en sigaretten naar die gewonde krijgsgevangenen smokkelde. Zelfs toen ze malaria had, maskeerde ze haar ziekte om die mannen maar te kunnen blijven helpen. Maar in december 1942, dan wordt Krien, zoals zoveel mensen, zelf vastgezet. Ze belandt met haar kinderen in een Japans interneringskamp. Eerst in Karees, zo heet dat kamp. Dan later in een van de meest beruchte kampen voor vrouwen en kinderen, kamp Chideng. En luister even.
6: Duizenden Nederlandse vrouwen en kinderen zijn bijna 4 jaar lang in kleine huisjes en krotten samengepropt in voor blanken onhoudbare omstandigheden. Miljoenen vliegen en allerlei ongedierte besmetten het toch al karige etensrantsoen. Het aantal bewoners per huis bedraagt tussen de 60 en 140. En dat in huizen die ingericht zijn op een normale bewoning door hoogstens 4 personen.
4: Goedemiddag, ja.
5: Ja, Dat is voor iedereen niet vol te houden natuurlijk. Niet alleen voor de blanke mensen, zoals ze zeggen.
0: Hoor je wat daar gezegd werd? Een fragment door de andere tijd,
5: ik kon dat er moeilijk uitknippen, dus ik benoem het maar wel even. Maar dit was het eerste beeld dat eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog vrij kwam over Nederlands-Indië. Ja. Nou, dat kamp dat zit overvol. Er heerst extreme honger. De vrouwen en kinderen die daar zitten, die eten honden, katten, kikkers, slakken. Totdat ook die allemaal op zijn. Talloze gevangenen bezwijken. Hun lichamen worden dan op een kar het kamp uitgereden, keer op keer. En ruil je stiekem door de omheining eten met de bewoners van buiten het kamp, dan word je kaalgeschoren, afgetuigd en soms zelfs vermoord. Allemaal op last van een extreem brute kampcommandant met de naam Sonnei. Die voor de neus van uitgehongerde gevangenen zijn honden gebakken eieren met vlees voert. En intussen laat hij ook nog even wilde apen los op de kinderen die daar gevangen zitten.
0: Wat een bizarre verhaal.
5: Ah, het is echt.
0: Alsof die honden ook zin hebben in gebakken eieren met spek.
5: Nou ja, blijkbaar wel, want ze eten het. En dat is natuurlijk een lekkere sadistisch sausje wat je er dan nog overheen giet in zo'n kamp. Ja.
0: Krankzinnig.
5: Krien die moet met haar kinderen, zoals iedereen, elke dag koempelen. Het is trouwens, dat had ik nog niet verteld, maar het is best wel een bekend kamp. Want Ben Bot, die zat daar bijvoorbeeld ook. Jeroen Brouwers, heel veel Nederlandse mensen.
0: Jonker Rood.
5: Precies. Krien moet met haar kinderen, zoals iedereen daar, elke dag koempelen, heet dat. Urenlang staan ze dan op een rij in de brandende zon om geteld te worden. Maar vooral om te gehoorzamen en om heel diep te buigen. En buig je niet diep genoeg, dan krijg je klappen. Nou, wat doet Krien? Die focust op het positieve. Ze leidt in het geheim een padvindersclub voor de kinderen. Ze zingt in een koor. Ze start een dansgroep. Ze begeleidt andere moeders naar de dokter. En in haar dagboek schrijft ze dat ze stiekem wel geniet van de gelijkheid onder de gevangenen. Want, ja, het, zo zegt zij dan, totaal omvergooien van rangen en standen. We zijn niet de mensen met salarisschaal nummer zoveel en soep, groente, aardappel, vlees en een toetje. Daarvan voel ik me bevrijd. Je karakter kan het nu winnen. En dat karakter, dat is sterk van Krien. Ze heeft een topsportmentaliteit. Dat moet jullie aanspreken. Als het gaat om zich staande te houden. Ik blijf in training, schrijft ze. Zodanig dat ik latmager en verbrand toch tegen de zon kan. En mijn spieren nog min of meer in mijn macht heb. In de running blijven is mijn parool geweest.
0: Krien. Oi.
5: Krien. Valt het haar toch zwaar, dan kijkt ze omhoog naar de bergen en dan voelt ze zich, zo schrijft ze, juichend vrij. Onwillekeurig gaat mijn hoofd nog hoger boven al het vuile gedoe om me heen. En voel ik me lichamelijk en geestelijk sterker en het wij zullen handhaven is een zekerheid voor me. Al duurt de tijd lang. Nou, en daar moest ik wel een beetje aan denken toen Kiki Schippers net zong: hoeveel moed heb je nodig voor een lach na steeds weer een donkere dag?
0: Ja,
5: nou, die moed, die kracht om door alle ellende heen vol kracht en hoop te blijven, die had ze. En die gun je iedereen. Had Krien tijdens de oorlog in Nederland gezeten, dan hadden we haar een verzetsvrouw genoemd. Dat ze in Nederlands-Indië zat, dat maakt haar niet per se minder dapper. Met gevaar voor eigen lijf en leden hielp ze mensen in nood en hield ze de hoofd omhoog. Dus hoe mooi zou het zijn als de gemeente hier deze oud-inwoonster Krien Schielstra met een straat eert. Dat je dan je hoofd omhoog kantelt naar dat straatnaambordje en dan boven al het vuile gedoe om je heen, waarmee ik woorden natuurlijk niet tekort wil doen, je dan juichend vrij voelt. Want ze verdient het. Dus ik zeg, op naar de Krien Schielstra-straat. Want wij willen meer vrouwen op straat.
0: Ja, en zo is het. En zo is het. Hopelijk heeft de straatnamencommissie van de gemeente Woerden goed opgelet. Want het is de hoogste tijd dat Krien Schielstra een eigen straat krijgt. Al 80 jaar draait het leven van Jos van Riet om kaas. Als keurmeester, kaasmaker en echte liefhebber brengt hij zijn dagen door tussen blauw schimmel en goudse kazen. Zelfs zijn pensioen houdt hem niet uit de kaasmakerij. Want nog altijd staat hij dagelijks tussen de kaaswielen. Wat zijn kaaswielen in godsnaam?
4: Ja, dat zijn die grote ronde kazen. Je ziet het hierheen op tafel, gewoon die dingen. Okay. Dan noem je een kaaswiel Dombo. En dan weet je dat ook weer.
0: Nou, dat kan ik je ook niet zo vriendelijk doen. Ik wist het echt niet.
4: In België groeide Jos ook uit tot de kaasdokter, waar hij op de radio alle vragen over kaas beantwoordde. En ook in zijn woonplaats Woerden maakt hij nog altijd met passie zijn eigen kazen. En één ding is duidelijk, Jos van Riet, die ademt, ruikt en die smaakt ook naar kaas.
0: Echt?
4: Ja, dat heb ik van verschillende vrouwen gehoord. Goed, van harte welkom. Jos, goed om hier te hebben.
1: Ja, leuk dat ik bij jullie bij mag.
4: Ja, absoluut, ja.
0: Ja, maar is dat echt zo, Jos? Als we aan jou zouden likken, Dan proeven we kaas.
1: Als jij daar behoefte aan hebt, dan steek ik mijn voet wel even omhoog. Ja, ja. Ik heb per ongeluk 3 dagen mijn voeten niet gewassen. Nou ja, dus goed. Dan hebben we tenenkaas, dat kun je proeven.
4: Ja.
0: Ja, is ook kaas.
4: Jos,
0: ja.
4: Je bent 86, maar je bent dus nog iedere dag tussen de kazen te vinden.
1: Ja, dat klopt.
4: Wanneer dacht jij, kaas, dat wordt mijn leven?
1: Ja, maar dan, heb je even, zeggen ze dan.
4: Ja, we hebben even.
1: Nee, ik zal het kort houden. Ooit wou ik paus worden, laten we dat vergeten.
4: Ja, is niet gelukt.
1: Dat heb ik niet. Maar op 14-jarige leeftijd werd ik voor de 3e keer van school verwijderd. Want op mijn rapport stond, Jos lacht altijd en doet niks.
4: Oh, nou, okay.
1: Toch geen probleem?
4: Nee.
1: Nou, en toen zei mijn vader, toen moest ik naar de HBS in Gouda.
4: Ja.
1: En dan ging ik naar de 3e klas, na 6 weken naar de 2e, dan weer 6 weken naar de 1e. En dan weer 6 weken naar de kamer van de directeur met een nijdige favoriet. Die zei, je gaat 2 jaar kaas poetsen voor straf in het kaaspakhuis van mij. Ik zei, hoera.
0: En daar is het begonnen?
1: Ja, daar is het begonnen, ja.
0: Oké, in een kaaspakhuis, dat is mooi.
4: Maar toch even, jij bent keurmeester geweest, maar in jouw eigen woonplaats Woerden mocht jij de kaas er niet meer keuren?
1: Nee, dat komt omdat ik zo'n kenner was van alle kazen die hier op de markt verschenen. Dat ze dachten dat ik voorkeur had voor bepaalde boeren. Maar ik zeg altijd, een keurmeester
0: keurt
1: zijn eigen kaas af als die niet goed genoeg is.
0: Ah, oké.
4: Ja.
0: Want jij bent keurmeester en kaas. Ja, ik denk, ja, kaas is kaas. Maar als je nou echt keurmeester bent, waar let je dan op?
1: Nou, wacht even, ik gooi bij de microfoon om. Je ziet daar die kaas liggen.
4: Ja, ja. Dat kaaswiel.
1: En let er natuurlijk sowieso of het model een goudsmodel is.
4: Ja. Ja.
1: Dan steken we er een boor in.
0: Een boor?
1: Ja, dan gaan we ruiken aan dat boorsel.
0: Ja.
1: Hoe die ruikt, hoe die geurt, hoe die smaakt. Dat gaan we proeven. Dan snijden we die kaas die snijden we door. Dan kijken we naar de doorsneden van die kaas.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, en dat krijgt allemaal cijfers. En dat is, kan 100 punten zijn, maar net zo goed 55.
4: Ja, okay. Maar, en dit is een Woerdense kaas, hè?
1: Ja, dat is een kaas die door mij gemaakt is.
4: Die is door jou gemaakt. En dan zitten hier die stukjes.
1: Ja, ja, die liggen.
4: Ik zeg je eerlijk, die kijken mij aan, hè, die stukjes kaas.
0: Ja, maar jij bent gek op kaas, hè?
4: Gek op kaas. Ik ga even proeven.
1: Ja.
0: Ja, maar stel je nou voor, hè? Als, hoe zou je deze kaas. Stel nou, wij staan in de kaaswinkel, hè?
1: Ja,
0: prijs hem eens aan, deze kaas voor ons.
1: Nou, dit is een ambachtelijke kaas, zoals wij dat dus noemen. En dat betekent dat het is een kaas gemaakt wel op een product, gewoon in een ruimte buiten de boerderij.
4: Ja.
1: Want we hebben natuurlijk fabriekskaas, we hebben boerenkaas, we hebben boerenkaas bij, nou ja, bij van allerlei soorten. Maar dit is een ambachtelijke kaas. Dat 4 jaar geleden hebben ze dat zo benoemd. Om kaas die buiten de boerderij gemaakt wordt en die toch gepasteuriseerd wordt, om daar een naam aan te kunnen
0: geven. Ingewikkeld verhaal, joh.
4: Ja, vind ik ook. Maar is wel lekker.
1: Ja, daarom ben ik keurmeester en zit jij achter die microfoon.
4: Ja, maar dat is ook weer waar,
0: Je moet hem maar verkopen.
1: Ja, ja. Nou, daar heb ik geen problemen mee.
0: Nee, weet je wat, of niet?
4: Ja, maar als je proeft, dan denk je, ik wil wel een stuk kopen.
1: Ja, dat kan hoor.
4: Ja, nou, duidelijk, Jos. Ja.
0: Nou.
4: Je zit al vanaf je 14e zit je in die kaashandel, hoor. Maar jij hebt wel eens in een eerder interview gezegd dat je in sommige weken 15.000 kilo kaas verkocht hebt.
1: Ja.
4: Hoe kan een mens 15.000 kilo kaas in 1 week aan de man brengen?
1: Nou, omdat wij winkeliers leveren, allerlei soorten van winkels leverden. Ik zei altijd van de Peteroli-boer tot in het vliegtuig.
4: Nou, ja, kaas.
1: Er zit van alles tussen, marktkooplui's, supermarkets,
0: jij bent ook
1: kloosters.
0: Jij bent ook in het kader van de kaas bij de hele wereld rondgereisd.
1: Ja.
0: Van Nepal tot Nicaragua.
1: Ja, ja.
0: Wat valt je dan het meeste op?
1: Nou, dat je eerst bij die boer moet gaan kijken of de melk wel schoon is. En als de melk schoon is, kun je kaas maken. Dan ga je bij de fabriek eens even ruiken aan de fabriek. Wat is er mis met die fabriek? Dan kijk je naar de apparatuur.
4: Ja.
1: Dan kijk je naar de mensen, je kijkt naar hun product.
0: Maar in Nicaragua, hebben ze daar lekkere kaas?
1: Ja, dan maken ze mozzarella bijvoorbeeld.
0: Oké.
1: En dat kennen ze over heel de wereld.
4: Ja.
1: En dan maken ze goudse kaas. Kennen ze ook over heel de wereld.
0: Ja. In Nicaragua goudse kaas?
1: Ja, waarom
4: niet? Mozzarella.
0: Nee, jij zegt toch wel goudse?
4: Oh, goudse kaas ook.
1: Ja, ook.
4: Maar we zeiden het net al even, want ook op de radio in België gaf je advies over kaas. Maar weten die Belgen zo weinig over kaas dat jij ze een handje moet helpen?
1: Nou, moet luisteren. Men vond het nodig van het Nederlands Zuivelbureau dat er iemand in België ging vertellen hoe Nederlandse kaas smaakt, waarom je dat moet eten. Ja, en daar hebben ze mij voor gevraagd. En dat noemden wij een programma met moeilijke vragen over kaas.
0: Oké, wat voor vragen hadden mensen dan?
1: Nou, ik had het net al over tenenkaas, dat vragen die mensen. Maar je kan ook vragen aan mij van, waarom is die kaas geel?
4: Waarom is die kaas geel?
1: Ja, omdat als jij een glas melk hebt staan, dan zie je dat die gebroken wit is. En als wij er 80% water uithalen, dan dikt die droge stoffen die dik in en die worden geel.
4: Nou, hier, dat is toch een mooi feitje voor op Wikipedia, denk ik.
1: Die mevrouw die zit hier al op te schrijven achter me.
0: Ja. Hoe vind je die kaas lekker?
4: Ik vind die kaas echt heerlijk. Ja. Maar ik ben gek op kaas. Maar in Woerden wordt heel veel kaas gemaakt ook, hè?
1: Nou, nee, wij slaan kaas op. Wij zijn afrijpers, affineurs, moeten zeggen. We hebben in Moerden 30 miljoen kilo kaas liggen.
0: 30 miljoen kilo kaas?
1: Ja.
0: Dat vind ik een verontrustende gedachte.
1: Ja. Maar, nee, wij niet hoor. Nee, wij niet.
0: Al die kaas.
4: Maar het is Eru, dat zit hier ook. En een Rijpenaar, dat komt hier ook vandaan.
1: Ja,
4: hè?
1: Ja, dat is mijn collega.
4: Maar waarom is Moerden zo geschikt als kaasopslagplek?
1: Nou, de korte historie. 1855 werd er een spoorlijn aangelegd tussen Den Haag en tussen Utrecht.
4: Ja.
1: Hadden ze die over Oudewater aangelegd. Bij wijze van spreken was Oudewater nu een kaasstad geworden. Want daar kon goedkoop voer vanuit het buitenland vervoerd worden naar de boerenbedrijven hieromheen.
4: Hmm.
1: De gezondheid, zeg maar, van die dieren werden beter, want de dierenartsen wisten beter hoe ze die koeien gezond moesten houden. Boeren gingen over op selectie. Stel dat in 1855 die koeien 5, 6 liter per dag gaven.
4: Ja.
1: Door selectie geven ze op dit moment wel 33 liter per dag.
0: Zo.
4: Ja,
1: en dat doet hij met plezier, die koe.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ik heb de koe niet gevraagd.
1: Wat zeg je?
0: Heb u gesproken?
1: Die koeien hoor ik geregeld.
0: Ja, okay.
1: En die zeggen als ik wat vraag, boe, en dat betekent ja.
0: Eet jij iedere dag nog kaas eigenlijk, Jos?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja? Hoeveel dan?
1: Ja, dat ligt eraan. Als ik een kaaskeuring heb, misschien wel een kilo of twee.
0: 2 kilo op een dag?
1: Ja, nee, in de loop van de tijd. Hè?
0: En waar doe je het allemaal op dan? Op de boterham, dat snap ik nog wel. Of heb je nog andere tips of zo?
1: Nou, ik ga je iets vertellen. Ik eet 's morgens eerst altijd karnemelk. Dat is ook een soort.
4: Eet je karnemelk, ja?
1: Ja, met havermout.
4: Ik probeer dat meestal te drinken.
0: Nee, met havermout, zegt Jos toch? Ja.
1: Ja. En daarna neem ik een lekker stukje kaas.
0: Ja.
1: Bij mij uit de koelkast.
0: Zo met niks? Gewoon
4: uit de koelkast? Ik leg kaas altijd uit de koelkast. Dan wordt hij een beetje warm, zweterig.
1: Ja, nou ja, dat mag je van mij doen. Maar bij mij ligt de kaas gewoon in de koelkast. 5-6 graden in een mooie plastic zak. Zodat die kaas gewoon lekker koel blijft.
4: Ja.
1: En dan haal je hem eruit. En dan zit een paar stukjes afsnijden in de laatste 10 minuten. En je kan ze nog 10 minuten laten liggen.
0: Hop, ja.
1: Ja, want jij vindt kaas lekker.
0: Ja.
1: Dus je begint gelijk aan die kaas te eten.
4: Ja, precies. Ja.
1: Dan kun je dat zo doen. Ja.
4: Ja.
0: Nou, lekker.
4: Maar toch, hoe vervelend vind jij het eigenlijk dat alle niet-boerenaars waarschijnlijk bij kaas eerder aan Gouda en Alkmaar denken dan aan
0: Boerden?
1: Nou, daar zit ik niet mee, hoor.
4: Nee?
1: Nee, daar zitten boerenaren mee.
4: De boerenaren.
1: Maar Gouda kaas wordt over heel de wereld gemaakt.
4: Precies.
1: En het enige wat het verschil is, wij maken ook in Nederland Gouda Holland kaas. Dat is een gedeponeerd merk. Dat kunnen dus die buitenlanders niet maken. Maar kan je ook vertellen, de allerbeste Goudse komen altijd uit deze streek.
4: Kijk, nou, dat wij noteren.
0: Te weten. Heb je zin in nog een stukje, Frank?
4: Ik pak het zeker nog.
0: Heerlijk
4: ik ga straks een stuk van dat hele wiel af knap, denk ik.
0: Dankjewel, nou, Jos Mariet.
1: Oh, dank je.
0: Ja, en Kiki Schippers die staat alweer klaar met haar band. Kiki,
7: zeker.
0: Wat heb jij met kaas?
7: Ik vind het wel lekker.
4: Ja, jij mag ook wel een stukje
7: ja,
4: zo, hoor.
7: Ik vind het wel lekker. Ik hou van stolwijkerkaas.
4: Dat vind ik ook heel lekker. Ja, dat is
0: dat wat Jos

0: Ik eet 's morgens eerst altijd karnemelk. Dat is ook een soort.
1: Eet je karnemelk, ja?
0: Ja, met havermout.
2: Ik probeer dat meestal te drinken.
1: Met havermout,
3: zegt Jos toch?
0: Ja. En daarna neem ik een lekker stukje kaas.
1: Ja.
0: Bij mij uit de koelkast.
1: Zo met niks? Gewoon
2: uit de koelkast? Ik leg kaas altijd uit de koelkast. Dan wordt hij een beetje warm, zweterig.
0: Ja, nou ja, dat mag je van mij doen. Maar bij mij ligt de kaas gewoon in de koelkast. 5-6 graden in een mooie plastic zak. Zodat die kaas gewoon lekker koel blijft.
1: Ja.
0: En dan haal je hem eruit. En dan zit een paar stukjes afsnijd in de laatste 10 minuten. En je kan ze nog 10 minuten laten liggen.
1: Hop, ja.
0: Ja, want jij vindt kaas lekker.
1: Ja.
0: Dus je begint gelijk aan die kaas te eten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dan kun je dat zo doen. Ja.
1: Ja. Nou, lekker. Maar toch, hoe vervelend vind jij het eigenlijk dat alle niet-woerderaars waarschijnlijk bij kaas eerder aan Gouda en Alkmaar denken dan aan
3: Kaasstadia?
0: Nou, daar zit ik niet mee, hoor.
1: Nee,
0: daar zitten woerdenaren mee.
1: De woerdenaren.
0: Maar Gouda kaas wordt over heel de wereld gemaakt.
1: Precies.
0: En het enige wat het verschil is, wij maken ook in Nederland Gouda Holland kaas. Dat is een gedeponeerd merk. Dat kunnen dus die buitenlanders niet maken. Maar kan je ook vertellen, de allerbeste Goudse komen altijd uit deze streek.
1: Kijk, nou, wij noteren.
3: Weten. Heb je zin in nog een stukje, Frank?
2: Ik pak zeker nog.
3: Heerlijk lekker.
2: Ik ga straks een stuk van dat hele wiel afknallen. Denk ik.
3: Dankjewel, Jos Mariet.
0: Oh, dank je.
1: Ja, en Kiki Schippers die staat alweer klaar met haar band. Kiki,
4: zeker.
1: Wat heb jij met kaas?
4: Ik vind het wel lekker.
1: Ja, je mag ook wel een stukje
4: zo,
1: hoor.
4: Ja, ik vind het wel lekker. Ik hou van Stolwijkerkaas.
2: Dat vind ik ook heel lekker. Ja, dat is ook
3: dat wat Jos Stolwijker of is dat helemaal niks?
5: Is een naam.
3: En alles niks. Heeft niks met kaas te maken.
4: Je hebt ook wel een goede imitatie inmiddels.
1: Ja, dank je. En wat ga je voor ons spelen?
4: Wat als dit het is? Dat is het lievelingsnummer van mijn moeder op de plaats. En mijn moeder komt zo. Het is moederdag. Dus ik dacht, dat is mijn cadeautje voor moederdag.
3: Wat ontzettend goed.
1: Ja, leuk. Nou, we gaan naar je luisteren. Wat als dit het is, Kiki Schippers?

0: Ja! Kiki Schippers! Hartelijk dank. En dit is dus de favoriet van jouw moeder. En dat treft, want we gaan nu met haar praten.
1: Literatuur voorbij of in het haardvuur.
2: Ja, wij moeten nog heel even iets rechtzetten, Frank. We hadden net een mooi verhaal over Krien Schilstraat.
3: Ja.
2: In Meer Vrouwenstraat. Maar je kreeg een appje net van
3: Leo Driessen.
2: Ja. Favoriete vaste luisteraar van ons programma. Die vroeg hoe is het nou afgelopen met Krien. Krien heeft de oorlog overleefd.
3: Godzijdank.
2: Is vrijgelaten in november 1945 en heeft nog geleefd tot een mooie oude dag van 1988.
3: In Woerden?
2: Ja, dat moet de hele Wikipedia weer.
3: Ja, dat moeten we. En die waterman
2: straks. Ik wil even door met het volgende onderwerp.
3: Ja, heel goed, heel goed.
2: Juffrouw Pots, Knor, Siem Subliem en natuurlijk 11 boeken over Dummy de Mummy. De Woerdense kinderboekenschrijfster Tosca Mente heeft inmiddels meer dan 50 boeken op haar naam staan. Lezers aan het lachen brengen, dat is misschien wel het voornaamste wat ze met haar verhalen wil bereiken.
3: Ja, rare typetjes, klontschekke situaties en vaak een hoofdpersoon die de underdog is. Het zijn typische ingrediënten voor een boek van Tosca Mente. En haar werk wordt dan wel uitgegeven in een dozijn landen. Toch zijn wij wel benieuwd of ze literatuur schrijft voor in of toch voorbij het haardvuur.
2: Ja, Tosca Mente, wat leuk dat je er bent.
3: Ja.
2: Ja, want wij zijn hier in de kantine van Sportler 46.
3: Ja. Ja.
2: Maar voor jou is dit het Hol van de Leeuw, hè?
4: Je bedoelt dat mijn zoon bij FEP speelde?
2: Ja, dat bedoel ik, ja.
4: Ja, ben ik ook niet zo heel vaak geweest, hoor.
2: Oh, maar hier, Maar jij was altijd aan het schrijven, natuurlijk.
4: Ik was altijd aan het schrijven.
3: Ja, dan heb je geen tijd voor de voetbal. Nee. Snap ik wel. Maar klopt het, Oscar, dat jij hier in Woerden wel echt bent geboren en getogen?
4: Ik ben hier geboren en getogen. Toen was het inderdaad ook nog Zuid-Holland. En ik geloof dat het nu al 20 jaar Utrecht is of zo.
3: Ja?
4: Zoiets zal het zijn, langer al.
2: Ja, langer al. Begin jaren 90, ja, inderdaad.
4: Ja, ja.
2: Jouw huis invoerde, hè? Heb je daar een werk- of een schrijfkamer?
4: Ja, dat klopt. Daar zit ik eigenlijk altijd. Dat is net zoveel, het opruimen wat je net van Kiki, dat is dan mijn dochter. Dus dat was het moederdagliedje.
3: Ja.
4: Wat Kiki misschien, die kan goed bewaren en ik ook. Dus ik heb zo'n kamer met ontzettend veel rotzooi. En daar zit ik dan zo'n beetje, af en toe moet ik een beetje opzij.
3: Ja.
4: Dan kan ik erbij en dan ga ik daar zitten en dan ga ik verhaaltjes bedenken.
2: Maar meer dan 50 boeken, Tosca. Dat zit veel in een kamertjes.
4: Ja, dat is veel. Ja, dat is veel. Ik soms, weet je hoeveel woorden dat zijn?
2: Nou, hoeveel woorden dat zijn? Wat dacht je van, hoeveel boeken heb je verkocht? En hoeveel geld heb je verdiend?
3: Ja, daar ben ik benieuwd.
2: Hollandse vragen.
4: Ja, daar hou ik me dus helemaal niet mee bezig.
2: Je weet hoeveel boeken je verkocht hebt, ongeveer.
4: Nee, echt niet. Oh, nee.
3: Weet je wat trouwens ook een interessant feitje is?
2: Nou,
3: ook van Wikipedia. Tosca, die komt dus uit Woerden, maar die heeft een hekel aan kaas.
4: Ik vind kaas zo vies. Ik wil eigenlijk allemaal reageren op dingen die ik vandaag heb gehoord. Weet je wat?
2: We hebben dit heel veel. Zo'n stukje kaas, zo fijn stukje houden.
4: Oké.
2: Tosca, wat is er mis met kaas?
4: Alles.
3: Het is een van de allerlekkerste kaas die we ooit hebben gegeten.
2: Ben je er anders even aan ruiken?
4: Oké, ik ga iets aan je vragen.
3: Ja,
4: jij legt nu, neemt kaas in je handen. Oké, leg je nu neer, hè? Waar zit die kaas nu allemaal?
2: Aan mijn vingers, want ik voel nog een beetje zo'n
4: En dan pak je zo de microfoon. Je gaat naar de wc.
2: En dan geef ik jou zo'n hand.
4: Je pak je bril en je doet straks de koelkast open. Overal zit kaas. En niemand die zijn handen wast als die kaas heeft gegeten. Nou, behalve ik dan, maar ik eet niet zo vaak. Dus
3: hier zit gewoon een boek in, heb ik het idee.
4: Nou, ik vind kaas echt heel vies.
2: Ja, oké.
3: Okay. Nou, ik was helemaal gek van kaas, maar binnen een minuut ben ik misselijk.
4: Ik was een keer getrouwd.
3: Een keer getrouwd?
4: Ja.
2: Met je huidige man?
4: Nee, niet met iemand anders, maar dat maakt niet. Maar dat was een vrijgezelle avond en toen ging ze eten. Iemand had voor mij gekookt en ik zit daar in die kamer. Ik denk, gadverdamme, iemand heeft gewoon zijn schoen uit. En toen had ze kaasfondue gemaakt. Als verrassing.
3: Ja.
4: Dat is echt zo smerig.
3: Mooie verrassing. Maar kijk, het voordeel van kaasfondue, daar zit je normaal niet met je vingers in, want dan brand je je klauwen.
4: Ja, ik heb er helemaal niet in gezeten. Ook met een stokje.
3: Nee, maar dat is wel minder goor, denk ik.
4: Ja, nou goed,
3: laten we het in godsnaam over boeken hebben.
4: Ja.
3: Jouw bekendste boekenserie is natuurlijk Dummy de Mummy.
4: Ja.
3: Maar vanavond in het theater willen we het eigenlijk over iets anders hebben.
4: Ja.
3: Siem en Struis en het ei van Jannes.
4: Ja.
3: Waarom dit boek?
4: Nou, ik had me alweer bedacht.

0: Want ik wilde het eigenlijk over Turbo Teun hebben. Maar dat kon dan niet meer, want dan hadden jullie dit al voorbereid. Nee. Dus we gaan het over Siem hebben. Ik vind Siem vind ik heel leuk boek. Het gaat eigenlijk vooral over de verwachtingen van zijn ouders. Die zijn nogal extreem. En nou ja, daar moet hij dan mee omgaan.
1: Ja.
0: En dat vind ik dan eigenlijk wel zielig voor Siem.
1: Ja?
0: Ja. Nou, vind ik wel. Meestal hebben kinderen zeg maar wel last van grote mensen. En soms heb je dan ook last van je ouders.
1: Ja.
0: Dat heeft Siem heel erg.
2: Ja. Ja, put je dat uit eigen ervaring?
0: Of ik last had van mijn vader en moeder?
2: Nee, of ken je iemand die zo is?
0: Nee, ik ken weinig mensen die geen last hebben van hun vader en moeder.
1: Ja.
2: Ja.
0: Wel?
1: Nou, ik ook.
3: Ja,
1: absoluut.
3: Ja, toch wel last van.
2: Ik heb wel een zoon die Siem heeft.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Oh, wat grappig.
2: Ja.
0: Nou, Siem is eigenlijk speciaal op de wereld gezet. Dus zijn vader en moeder echt ook bijna letterlijk. Om hun parfumfabriek over te nemen. Er zijn twee parfumdirecteuren. Die kunnen ontzettend goed ruiken. Maar die hebben geen erfgenaam. En de boekhouder wil met dat geld vandoor. En dan denken ze, ja, nou ja, dat kan niet. Want het is voor onze zoon. En dan zegt die vrouw, ja, we hebben helemaal geen zoon. En zegt die man, dan gaan we er meteen wat aan doen. Nou, dan gaan ze er wat aan doen. En dan hebben ze Siem na 9 maanden. En dan ligt hij in zijn wiegje. En dan gaan ze dingen proberen. Wat hij lekker vindt. En dan blijkt dat hij niet kan ruiken.
1: Oh, wat erg.
2: Jemig, ja.
1: Je gaat een stukje voorlezen uit het boek, hè? Want je kunt ook goed voorlezen.
0: Ik ga een stukje voorlezen. Ik wou toch uit een ander boek, maar doe ik wel Siem. Dan maak ik ook
1: nee, ja, doe nou liever Siem. Ja, daar hebben we het toch over.
0: Ja, we hebben het ook over Siem. We hebben het over. Het is wel een soort rode draad, hoor, in mijn boeken. Dus gewoon die kinderen die altijd maar last hebben van grote mensen.
1: Ja?
0: Ja, zeker. En in mijn boeken zitten ook niet zoveel moeders. En als ze er wel in zitten, hebben die kinderen er last van.
1: Hoezo zitten er geen moeders in je boek?
0: Nou ja, die lossen problemen op, hè, moeders.
1: Oh ja, dat is niet handig in het boek eigenlijk.
0: Nee, want dan moet eigenlijk zo'n hoofdpersoon moet een beetje op zichzelf teruggeworpen worden.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Wil je een stukje lezen?
0: Dan kan ik dus weer niet kiezen. Dan heb ik 3 stukjes bedacht. Moet even een bril op.
1: Ja, doe gewoon even een stukje van Siem.
0: Stukje van Siem.
1: Ja.
0: Stukje van Siem. Zal ik maar gewoon schrijven dat die ouders erachter komen dat ze niet kan ruiken?
1: Ja, dat is nog een stukje, ja.
0: Ja? Oké. Nou, Siem Vrongen werd geboren. Maar dat maakt allemaal niet uit, want anders duurt het fragment weer te lang.
1: Neem jij dan lekker een stukje kaas, Frank?
2: Ja, zeker.
0: Nou, natuurlijk waren meneer en mevrouw Vrongen vooral geïnteresseerd in zijn neus. Ze waren razend nieuwsgierig naar wat de kleine Siem lekker zou vinden of waarvoor hij zijn neus zou ophalen. En na 2 dagen konden ze hun nieuwsgierigheid niet langer bedwingen. Vol verwachting duwden ze het zoete geurtje Vrongel 6 onder zijn neus. Siem reageerde niet. Ze probeerden een ander geurtje. En nog één. Maar tot hun afgrijzen gebeurde daar niks. Wat ze ook probeerden, de kleine Siem verblikte of verbloosde niet. Hij ruikt het niet, zei meneer Vrongel ongerust. Hij ruikt niks, zei mevrouw Vrongel handenwringend. Misschien zit er iets in zijn neus. Haal het eruit. Meneer Vrongel pakte een vergrootglas en keek zo diep in Siems neus als hij kon. Maar er zat geen snotje in de gaatjes. En ook geen verdwaald lieve heersbeestje. Er zat helemaal niks in de gaatjes. Opeens dodelijk bezorgd probeerden ze alle andere geurtjes van hemelse neuzen. Pak Vrongel 10, 9, 1, 3, in hemelsnaam. Ten einde raad hielden ze een geschilde ui voor zijn neus. Gekookte bloemkool, verbrande kip. Maar Siem reageerde nergens op. En toen ze in een uiterste poging Siems eigen poeproek onder zijn neus duwde, begon het ventje zelfs te lachen en stak zijn handjes uit. Hoe kan dat nou? Riep meneer Vrongel. Hij ruikt minder dan de neus van mijn schoen. Hij dacht aan de erfenis en keek vertwijfeld naar de wieg. Dat was een ramp. Of neem voor mij bij de neus.
1: Ja. Mooi voorgelezen, Tosca.
2: Ja, ja. Bizar dat ze dat dan Vrongel gebruiken. Want dat is weer een ingrediënt van kaas.
0: Wat?
2: Vrongel.
0: Vrongel?
2: Ja.
0: Ja, ik vind het ook hele vervelende mensen.
1: Ja, dat snap ik wel, ja.
2: We hebben nog heel kort tijd en we moeten deze vraag stellen. Het is helaas heel het onderdeel van
1: de ijzeren wetten van dit programma en van dit onderdeel. Dus
2: Tosca
1: Mente, vragen.
2: Ja, is Siem, is het nou literatuur voor in of toch voorbij het haardvuur?
0: Nou, Anton, gooi het erin.
2: Ja?
0: Gooi het erin en ga daarna gewoon. Dus je kan het ook luisteren, als luisterboek.
2: Luisterboek.
0: Heb ik zelf ingesproken, is eigenlijk veel leuker gewoon. Dan ga je gewoon zitten bij die haard en knappert zo van dat.
2: Van dat boekje, ja, precies.
1: En dan hoor je de heerlijke stem van Tosca Mente.
2: Ja. En dan zou ik zeggen, lekker een stukje kaas erbij.
1: Oh, heerlijk.
0: Trouwens,
1: lekker.
0: 3 boeken van Siem, hè? En het derde is het leukst. En je begint met 1, dus je moet ze alle 3 luisteren.
1: De derde is heel duidelijk. Nou. Heel goed, dankjewel, Tosca Mente.
0: Oké.
1: Ja, Frank, dan komt maar het einde van onze uitzending hier vanuit Woerden.
2: Ja.
1: Nou, jij slaat zo'n kaas onder de arm en dan gaan we naar huis.
2: Zeker.
1: Wat vond je ervan?
2: Ik vond het heel erg gezellig, gastvrij ontvangen. Maar het spijt me toch, maar het is wel ver rijden.
1: Heb je wel gelijk in.
4: BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. in de podcast Kunststof.
5: Ik hou ervan om een beetje met mensen te dollen.
4: TV-maker Ravan van Dorst over dienstprogramma's Parels voor de Zwijnen en Nachtdieren USA.
5: Ik heb ook altijd heel erg een drive gehad om dingen te maken. Hè. Dat heeft mij denk ik wel heel mijn leven op de been gehouden.
4: En Amerika-correspondent Maral Noshat Sharifi over haar nieuwe boek Maral in Magaland.
6: Ik heb nog geen feitelijk bewijs om zelf angstig te moeten zijn. Ik vind het in een bepaald opzicht eigenlijk leuker geworden. Ik ben nu echt de journalistiek aan het bedrijven.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
17: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
18: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
19: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
20: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
21: Pap, die moeten we hebben!
20: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
21: onlineveilingmeester.nl.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Onlineveilingmeester.nl.
24: NPO Radio 1.
25: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de Leiden Marathon mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie moeten Telstar en FC Volendam volgende week in een onderling duel uitmaken wie er zal degraderen. Telstar deed vandaag goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles en heeft volgende week genoeg aan een gelijkspel. Volendam speelde vandaag gelijk, tegen Excelsior werd het 1-1. Voor Excelsior was dat genoeg. Die club is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Door deze

0: De uitslagen is degradatie voor NAC Breda nu zeker. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Omroep Zwart.
9: Met Mandy. Mandy Wolkens.
10: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. En vanavond staat de hele uitzending in het teken van Moederdag. Zo ga ik het onder andere hebben over het opvoeden van zonen. De online wereld van kinderen staat namelijk vol met influencers die ideeën verspreiden over mannelijkheid en genderrollen. Hoe voed je je zoon op in de huidige maatschappij? Dat bespreek ik onder andere met pedagoog Belle Barbé. En fertiliteitsklinieken bieden mensen met een kinderwens steeds meer mogelijkheden. Maar tegelijkertijd kan dat een verwachting scheppen dat er altijd nog een volgende poging is en de kinderwens uiteindelijk wel vervuld zal raken. Maar wat als je echt alles probeert en de kinderwens onvervuld blijft? Dat bespreek ik met auteur Kelly van Groens. Maar we gaan het nu eerst hebben over mentale problemen tijdens de zwangerschap. Een op de 5 vrouwen heeft last van mentale problemen tijdens de zwangerschap. En afgelopen donderdag was het World Maternal Health Day. Een dag waarop er meer bewustwording wordt gevraagd voor de geestelijke gezondheidsproblemen van aanstaande moeders. Wat doet het met een vrouw wanneer de zwangerschap geen roze wolk blijkt te zijn? Cabaretier en schrijver Lisa Loep heeft zelf een depressie gehad tijdens haar zwangerschap. En wetenschapper en auteur Babette Bais schreef het boek Waar is mijn roze wolk? En ze zijn allebei bij mij in de studio. Welkom allebei.
11: Hi, goedenavond.
12: Hi, hallo.
10: Fijne moederdag ten eerste.
11: Ja, jij ook. Ja,
10: Lisa, dan begin ik heel eventjes bij jou. Want afgelopen week, ik zag op LinkedIn onder andere, heb jij je ook uitgesproken over dit onderwerp. En waarom vind je dat we het er meer over moeten hebben?
11: Ik denk dat het heel erg onbesproken is nog, dit onderwerp. En nou ben ik zelf iemand die altijd al open is over mijn eigen mentale gezondheid. Ik heb een angststoornis en ook depressies gehad. Maar ik merk dat zelfs ik het spannend vond om te praten over de depressie die ik gehad heb tijdens mijn zwangerschap.
10: Waar lag dat dan aan?
11: Er zijn toch heel veel cliché-ideeën over zwanger zijn, over moeder zijn, over dat het, nou, natuurlijk de roze wolk, zoals het boek ook heet, dat ik wilde heel graag moeder worden. En dan denk je heel erg na over van dat op een gegeven moment misschien dan jou gunt is, dat het lukt. Maar dat dan zo'n zwangerschap eigenlijk heel zwaar is en mentaal niet goed gaat, daar ben je niet zo op voorbereid. En ik denk dat dat komt omdat we er toch weinig over praten in de samenleving.
12: En wat had je van tevoren wel ergens gedacht, het wordt dus een roze wolk door wat je van anderen hoorde of zag?
11: Het is zo het clichébeeld wat je gewend bent, ook als je kijkt online naar momfluencers. Er worden ook natuurlijk andere verhalen gedeeld tegenwoordig, maar toch de overheersende tendens is roze wolk, allemaal gezellig door een bloemenveld wandelen en baby fotoshoots en weet ik veel wat, boudoir shoots was je 9 maanden zwanger bent. Oké, misschien zegt het meer over mijn Instafeed dan over het cliché. Maar en het gekke of interessant is, ik heb dus natuurlijk in het verleden al een depressie gehad. Dus er was bij mij een verhoogde kans dat ik een postnatale depressie zou krijgen. Hoeft niet per se te gebeuren, maar kan wel. Dus alles in mijn voorbereiding op die zwangerschap en toen ik zwanger was gericht op
12: daarna.
11: Waardoor toch tijdens echt me heel erg overviel dat het toen gebeurde.
12: Ja, dat kan ik me voorstellen. Als dat is wat je hoort en je hebt geen voorbeelden.
11: Ja, en ik wist eigenlijk ook niet dat het bestond. In die zin dat je tijdens een zwangerschap een depressie kan. Of er zijn allerlei mentale gezondheidsklachten die je tijdens een zwangerschap kan krijgen. Maar dus ook een depressie.
12: Ja, Babette, jij en jouw collega Nina Molenaar hebben dus het boek geschreven Waar is mijn roze wolk? Ja. Dat is vorige maand verschenen. Wat doet de druk op een zwangerschap, als we het dan hebben over een roze wolk, of wat we Lisa ook horen omschrijven, bloemetjes, velden, op- en topvrouw, wat voel je je fantastisch? Ja. Wat doet dat met vrouwen?
13: Lastig te zeggen. Maar het is wel inderdaad, ik wil nog even op jou inhaken, ook wat jij zegt van, ik wist niet eens dat dat kon. Het is ook, wat grappig is dat men soms wel eens denkt van, hey, evolutionair kan het niet. Kan je niet een depressie krijgen tegen je zwangerschap, want je lichaam weet, nu is niet een goed moment om depressief te worden, want dat is niet goed voor het kindje. Dus wordt het maar niet. Dat is een soort heersende gedachte nog soms. Dat men denkt van, dan die depressie die komt dan wel daarna. Maar dat is dus inderdaad helemaal niet het geval. Het postpartum komt het even vaak voor als dus tijdens de zwangerschap.
12: Ja, maar dat is wel iets wat je moet horen voordat je natuurlijk überhaupt.
13: Ja, het is, er worden te weinig verhalen gedeeld over dit onderwerp, vind ik. Want het is ook eigenlijk, als je erover nadenkt, je zei het al in de aankondiging, 1 op de 5 vrouwen krijgt hiermee te maken rondom de zwangerschap. En hoezo is het dan nog een taboe?
12: Ja, want
13: als zoveel mensen ermee te maken krijgen.
12: Ja, nou ja, Lisa, jij noemde al inderdaad momfluencers. Op social media worden ook veel positieve zwangerschapsverhalen gedeeld. Laten we even luisteren naar een korte compilatie.
14: Even een update vanuit mij. Het gaat echt supergoed. Ik heb echt gewoon, ik voel me weer helemaal mezelf.
15: Ik voel me heel energiek en ik kan nog steeds blijven sporten. Dat heb ik eigenlijk ook in mijn eerste trimester gedaan.
16: Ik voel me nog steeds goed. Ik ben blij. Ik ben heel goed aan het sporten. Dus ik ben gewoon erg excited en een beetje zenuwachtig voor alles wat er op dit moment in mijn leven gebeurt.
12: Ja, dit waren verschillende momfluencers die je kon horen. Dus die delen wel vaker over moederschap en wat dat met hun doet. En dan dus nu in deze compilatie ook over hun zwangerschappen. Op het moment dat jij, Lisa, te maken kreeg met die klachten tijdens je zwangerschap. En je zegt het al, het maakt natuurlijk ook een beetje uit wat je in je feed hebt. Maar ik ben op dit moment zwanger. En als je 2 seconden te lang hebt gekeken naar iemand anders die zwanger is, dan is dat nog het enige wat je krijgt.
11: Ja.
12: En als je dan zelf voelt, ik ben nu niet deze persoon die waarbij het fantastisch gaat en waarbij alles allemaal leuk is. Viel dat dan zwaarder als je dat dan op sociale media zag?
11: Ik denk dat ik dat sowieso wel echt bewust ging ontwijken. Omdat je natuurlijk dan zo geconfronteerd wordt met dat jij de afwijking bent van kennelijk de norm, dat het allemaal fantastisch moet zijn, zo'n zwangerschap. En wat ik ook gewoon heel erg had, was angst van, oh, als ik het dus nu al niet aan kan mentaal, terwijl het kindje nog niet geboren is, hoe moet dat dan als hij er straks, in mijn geval een jongetje, als hij er straks wel is? En dat was ook wel, die eigen mentale kooi in die zin waar ik in vast zat. Had ik niet eens een feed voor nodig, bij wijze van spreken, om me daar schuldig over te voelen.
12: Ja.
11: En ik denk dat dat ook is wat meespeelt hierbij. Je wil zo graag, heel veel mensen willen heel graag zwanger worden, een kindje krijgen. Dat als je dan volgens niet daar blij mee bent, om wat voor manier dan ook, of om wat voor reden dan ook, dat dus voelt als falen, als het fout doen. Terwijl het is natuurlijk,
12: je kan daar ook niks aan doen.
11: Nee, en ook in mijn geval, ik slik antidepressiva. Ja, je krijgt als zwanger persoon 1 liter meer bloed, omdat je lichaam een kind, een mens aan het maken is. Dus gewoon die spiegel in mijn bloed was te laag geworden.
12: Waardoor de antidepressiva niet meer Ja, het werkt
11: niet goed genoeg werkte. Nee, en ook met hormonen. Ik weet daar allemaal. Daar moet ik natuurlijk naar de wetenschappers verwijzen. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook heel veel invloed op je gemoed. Dus er is nogal wat aan de hand in je lijf.
12: Babette, ja, voor het boek heb jij 20 vrouwen geïnterviewd die ook te maken hebben gehad met mentale klachten, ja, tijdens hun zwangerschap. Ja. Herken jij wat Lisa nu schetst?
11: Nou, zeker. We hebben ook vrouwen met een depressie en met angststoornis. Maar we hebben ook andere verhalen. Dus bijvoorbeeld andere verhalen, zoals met een postpartum psychose bijvoorbeeld gesproken. Of vrouwen die voor de keuze stonden met medicatie, ja of niet. En je merkt dat een hele rode lijn daarin is een groot schuldgevoel. Daarin dat je denkt van, ja, maar ik wilde dit zo graag, wil ik het dan misschien toch niet? Het zijn hele moeilijke gevoelens die dan om de hoek komen kijken. En die kunnen alle kanten op gaan. En die zijn gewoon niet altijd, niet realistisch, ook een ander woord, maar niet altijd. Het slaat nergens op, zeg maar, om je schuldig te voelen over iets in dat wat je al eerder zei. Je kan er niks aan doen.
12: Nee.
11: Dit is een bepaalde gevoeligheid die jij hebt, bijvoorbeeld. Ja, en daar kan je niet altijd wat aan doen. Ik denk, wat jij hebt gedaan, je hebt al alle voorbereidingen getroffen. Weet je, je hebt een hele fijne psychiater. Meer kan je ook niet echt doen.
12: In de medische wetenschap, hè, wat is er al bekend rondom mentale problemen tijdens of rondom de zwangerschap?
11: Veel wel. En veel niet, want nou ja, net zoals veel andere dingen met vrouwenziekten.
12: Ja, ja, dus er gaat gewoon
11: niet zo heel veel geld naartoe.
12: Nee.
11: Dus we weten gewoon niet alles er nog over. Dus we weten ook bijvoorbeeld een depressie rond de zwangerschap. We weten gewoon nog niet zo goed waarom dat nou precies gebeurt. Dus ja, we weten gewoon nog een hoop niet. Ook omdat bijvoorbeeld toch het onderzoek doen bij zwangeren is ook een hele lastige, omdat omdat zeg maar ethisch niet altijd verantwoord is. We kunnen niet zeggen deze mevrouw gaan we behandelen, deze mevrouw gaan we niet behandelen. We kijken wat er gebeurt. Welk kindje komt vroeg geboren bijvoorbeeld? Maar we weten wel een hoop wel al, en dat is dus die enorme getallen eigenlijk van de vrouwen die mee te maken krijgen. Maar wat we ook weten is dat een enorme groep vrouwen niet de juiste behandeling krijgt, of überhaupt behandeling, of op tijd krijgt eigenlijk. Iets van, weer zo'n 1 op de 5, een beetje zo'n getal dat een beetje overheerst, maar 1 op de 5 van de vrouwen met depressie, die krijgt dus de hulp, maar. En 4 op de 5 dus niet.
12: Ja, hoe was dat voor jou, Lisa? Kreeg jij wel, of was het voor jou makkelijk om aan de bel te trekken, juist omdat je het ook hebt over het beeld wat gevormd wordt, of de twijfel die jij jezelf hebt, of falen noemde je. Was het voor jou makkelijk om
17: ik vertrok in die zin vanuit een geprivilegeerde positie, dat ik dus al eerder wist dat ik mentale problemen heb. Dus ik ging al voordat ik überhaupt zwanger was naar een psychiater toe om te overleggen hoe werkt dit, kan ik antidepressiva blijven slikken. Ik ben in behandeling gegaan bij de poppoli van het OLVG. Eigenlijk word je niet daar behandeld, maar wel geholpen. Zij zijn psychiatrie, verloskunde en kinderarts. Dus zeg maar heel team om jou als zwangere vrouw met mentale problemen te begeleiden. En via hun ben ik dan ook weer bij een andere psychiater terechtgekomen die gespecialiseerd is in zwangere vrouwen. Maar lang verhaal kort, ik had zeg maar de best mogelijke hulp en omgeving en steun. En zelfs ik vond het heel spannend om het toe te geven.
12: En hoe is dat, Babette, voor andere vrouwen? Want jij zit er misschien vanuit de wetenschap iets meer in. Heeft Lisa hierin tussen aanhalingstekens dan geluk gehad dat...
11: Nou, Lisa weet de routes al.
17: Ja.
11: Lisa
17: ja.
11: weet de routes. En die heeft inderdaad ook voor de zwangerschap dat gedaan. Ik kan over mezelf zeggen, ik heb dan de geprivilegeerde positie dat ik een wetenschapper ben en ook wat het een en ander vanaf weet, laat ik het zo zeggen. En ik heb een verhoogd risico op een postpartum psychose vanuit mijn familie. Er speelden wat zaken in mijn familie waardoor ik een verhoogd risico zou hebben, zeg maar. Dus ik ben ook voor mijn zwangerschap naar de poppoli gegaan van, hey, hoe is mijn risico? En eigenlijk na een heel gesprek zei ze van, nou, volgens mij zit je wel goed. En het is ook gelukkig goed gegaan bij allebei mijn zwangerschap en bevallingen. Maar het is wel gewoon, je moet wel de routes weten. En heel veel mensen weten de routes niet.
12: Maar zou bij wie ligt dan, ik weet niet of het dan meteen verantwoordelijkheid is, maar bij wie zou de verantwoordelijkheid moeten liggen om vrouwen erover te informeren dat als het zo is, of als ze dat voelen, dat de routes bekend worden gemaakt. En helemaal als het misschien een eerste zwangerschap is.
11: Ja, ik denk, kijk, in die zin,
13: ja, is het misschien ook een soort gedeelde verantwoordelijkheid. Ik wil ook niet wijzen naar mensen, maar ik denk wel dat de juiste plek is om erop gewezen te worden dat deze dingen bestaan, de verloskundige is of de gynaecoloog waar je hulp krijgt. Maar dat de verloskundige je daarop kan wijzen. En ik heb bijvoorbeeld in mijn ervaring, bij mij was er wel over gesproken van, nou ja, weet je dat het bestaat, dat je hiermee te maken kan krijgen. Maar ik heb ook

0: mensen gesproken, dus voor het boek inderdaad, die toch wel aangaf, nou, ik denk dat er wel wat meer aandacht naartoe kan, want die hebben dat ervaren als, nou ja, dat er onvoldoende tijd, energie, aandacht naar ging.
1: Ja, Lisa, want je hoort naast positieve zwangerschapsverhalen zijn er ook, nou ja, misschien niet zoveel als dat we positieve dingen horen, maar jij bent bijvoorbeeld vocaal. Mm-hmm. Anna Nushin, een grote influencer, die ik niet een momfluencer zou noemen, maar influencer die ook een boek heeft geschreven en ook zeer zeker niet op een roze wolk zat. Dus er beginnen wel steeds meer mensen zich uit te spreken. Maar heb je toch het idee dat het nog te weinig is?
2: Nou, als ik zie, ik had dus een post gemaakt ook, omdat het World Maternal Mental Health Day was. Ja, zeg dat maar eens 5 keer achter elkaar. Ja. En dat is toen meteen opgepikt door heel veel media in Nederland. Waaronder Nu Achterklap, vond ik heel interessant. Want het is dus, je spreekt je uit en dan komt het op de roddelrubriek van nu.nl.
1: Ja, maar goed. Dat is wel wonderlijk.
2: Niks ten nadele van nu, maar interessant vond ik dat. Dus kennelijk gebeurt het zo weinig nog, dat het dan ineens allemaal nieuws is wat opgepikt wordt. En nog even aansluitend op wat je zegt over de verloskundigen. Er is natuurlijk gewoon zo weinig plek, geld, tijd in de zorg helemaal in Nederland. En er gaat ook nog eens bezuinigd worden. Er zijn mensen die geen kraamhulp kunnen krijgen, überhaupt nadat ze bevallen zijn. Dus er moet al heel veel in heel weinig tijd. Ja. Dan moet het kindje gecheckt worden. Jij, je bloeddruk, plik, weet je, 100 dingen moeten tijdens zo'n consult bij de verloskundige. Waardoor dit denk ik een beetje een blinde vlek is die over het hoofd wordt gezien. En je moet dan net mazzel hebben, in mijn geval, dat ik kwam zelf als binnen daar met, ik heb risico op dit en ik wil een ruggenprik, was ook het eerste wat ik zei. Maar dat als je dus zelf niet goed geïnformeerd bent hierover en je bent helemaal afhankelijk van iemand anders die dus al overwerkt is en heel weinig tijd heeft, dan kan het zomaar niet besproken worden.
0: Ja. En het is ook nog zo, dat is ook iets wat je, als je er een beetje schaamt voor of iets dergelijks, of je herkent het nog niet bij jezelf, dat je ook heel makkelijk kan maskeren. Van, ah, ik ben een beetje moe, ja, ik slaap niet zo goed, zeg maar. En ondertussen heb je...
1: En dan hoor je dat erbij hoort, maar dan is het eigenlijk in zorgelijke mate. Dus eigenlijk komt het er wel een beetje op neer dat we meer voorbeelden toch nodig hebben van allebei de kanten. Ja. En dat er toch iets van routes komen, waardoor het makkelijker wordt voor vrouwen om aan de bel te trekken.
2: Ja, zeker.
1: Toch?
2: En ook verhalen, want bijvoorbeeld in mijn geval is het helemaal goed gekomen. Dus ik vond het ook heel eng, omdat ik dacht, hoe moet dit dan ooit gaan als mijn kindje er is, buiten de buik. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon heel clichématig. Toen ik eenmaal, uiteindelijk was het een keizersnee, kan het iedereen aanraden. Maar toen ik hem zag, toen was het allemaal, viel het van me af, die angsten en die depressie. Mm. En dat is natuurlijk ook niet iedereen gegeven, maar het kan echt
1: goed komen.
2: En bij de meesten komt het natuurlijk
0: bij de meesten komt het goed. Ja. Maar zelfs bij hele schrijnende postpartum psychose, waarbij je compleet de werkelijkheid uit het oog, realiteit, weet je, zelfs bij die vrouwen komt het, bij de meeste vrouwen komt het dus gewoon goed. En het is gewoon heel goed te behandelen.
1: Ja. Wetenschapper en auteur Babette Baes en cabaretier en schrijver Lisa Loop. Overigens, voor jou komt er nog een kind, maar dan in de vorm van een boek.
2: Zeker.
1: 17 mei. Het boek Fopfeminisme verschijnt dan. Dus alvast een fijne lancering daarvan.
2: Dankjewel. Fijne geboorte.
1: Ja, inderdaad. Daar is hopelijk iets minder bloed, zweet en tranen bij komen.
2: Nou, ik heb gewoon niks gedaan tijdens de keizersnee, hoor. Ik lag daar maar. Maar goed, dat is wel.
1: Dank jullie wel dat jullie er allebei waren. Gaan we nu naar Olivia Dienst. Ze stond dit weekend nog in Amsterdam op te treden. Je hoort er nu op Radio 1.

0: voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
1: De voicemail van Mandy.
2: Hoe voed je je zoon op in de huidige maatschappij? Daar gaan we het er zo verder over hebben. Maar schrijver en opiniemaker Nienke Schavenmade sprak een bericht in op mijn voicemail over hoe je als moeder een zoon een dubbele taak op je bord krijgt.
3: Hey Mandy. Waar meisjes worden geboren als potentieel slachtoffer, worden jongens geboren als potentieel dader. Maar jongens worden ook geboren als potentieel slachtoffer. Zo werd mijn broer slachtoffer van zinloos geweld, groeide mijn beste vriend op in een gewelddadig gezin en ken ik nog meer mannen die uiteenlopende schade opliepen in een wereld die daar weinig aandacht voor heeft. En toch slaakte ik bijna 11 jaar geleden een zucht van verlichting toen de 20 weken echo me de contouren van mijn lang gekoesterde droom toonde. Goddank, een jongen. Mijn ervaringen als meisje en jonge vrouw zou hij nooit hoeven meemaken. Terwijl wereldwijd maken respectievelijk 19% van de vrouwen en 15% van de mannen in hun leven seksueel misbruik mee. Een schrikbarend klein verschil. Met het krijgen van een zoon krijg je dus een dubbele taak op je bord. Want hoe voed je iemand op die in potentie slachtoffer en dader is? Van geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag en in dit online tijdperk in meer overdrachtelijke zin van denkbeelden. Denkbeelden die de manosfeer uitdraagt en verspreidt in de hoofden van adolescenten. Waar gevangen in een web vol waanideeën over vrouwen en status, een jongen zoeken naar zingeving en identiteit, eerst slachtoffer wordt. En waar hij als de afdaling in de fuik maar lang genoeg voortduurt, vanzelf in een dader verandert. Een man, ooit de lang gekoesterde droom van zijn moeder, nu ambassadeur van de achteruitgang.
1: Met Mandy.
2: Steeds meer jongens die behandeld worden voor grensoverschrijdend gedrag zijn beïnvloed door de mannosfeer, meldt de instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg De Waag. De online wereld voor voornamelijk jongens zit vol met vrouwonvriendelijke influencers zoals de Amerikaans-Britse Andrew Tate, die problematische ideeën verspreiden over mannelijkheid en genderrollen. Een Nederlands voorbeeld is bijvoorbeeld Tibor Wouda met 111.000 volgers op Instagram, die dit soort soortgelijke ideeën verspreidt.
4: Echte mannen huilen niet. Als jij als man in een pak rondloopt, je bent succesvol en je hebt een duur horloge en een mooie auto en veel geld, ja, dan is het een no-brainer dat er meer vrouwen interesse in je hebben dan als jij achter de kassa zit bij de Albert Heijn en je trainingspak rondloopt. Want de lekkere wijven gaan eerder naar die miljonair dan naar die kassamedewerker. De dominante man en een onderdanige vrouw, dat is voor mij een goede verhouding.
2: Ja, een hoog intelligentie deze zondagavond. Hoe voed je een zoon op in een wereld vol vrouwonvriendelijke algoritmes en stereotyperende genderrollen? Daarover praat ik met pedagoog Belle Barbé en Chanel Mathilde Lodik, die haar zoon bewust opvoedt. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn.
5: Dankjewel.
2: Belle, als we het hebben over die stereotyperende genderrollen die door de manosfeer bij jongens terechtkomen. Waar hebben we het dan over?
5: Nou, het is niet alleen de manosfeer. Eigenlijk doen we het allemaal. En het lullige is ook dat het vaak onbewust is. En we zijn daar niet expres mee bezig.

0: En het begint echt al super vroeg, eigenlijk vanaf de geboorte. Er zijn onderzoeken waaruit we weten dat mensen pakken een baby die aangekleed is als een meisje voorzichtiger uit de wieg dan een baby die aangekleed is als een jongetje. Jongens worden vaak korter getroost bijvoorbeeld, vaak ook met hun gezicht af van de opvoeder. Dat zijn onderzoeken in de kinderopvang die dat laten zien. Dus we doen al heel veel dingen vanaf de geboorte, kleine signaaltjes eigenlijk, ook dus in die kinderleeftijd al, die kinderen een richting opsturen, die ze een idee geven van wat er van ze verwacht wordt als jongetje of als meisje. En ja, daar komt die manosfeer dan nog bovenop.
1: Het klinkt niet heel hoopvol, hè?
0: Sorry.
1: Ja. Welke invloed heeft dit hokjesdenken inderdaad op kinderen? Want als het al zo vroeg begint met dit soort, nou ja,
0: ja, dat bouwt zich op natuurlijk. Ja, nee, dat bouwt zich wel op. En dat zijn eigenlijk een soort scripts die we aangereikt krijgen. En dat zie je terug in bijvoorbeeld heteroseksuele relaties als het gaat over de mentale last, hoe die verdeeld is. Maar ook in de slaapkamer als het gaat over seks. We verwachten nog steeds dat de man degene is die het initiatief neemt, dat de vrouw een beetje de boot afhoudt, wat ook weer grensoverschrijdend gedrag in de hand werkt. Dus ja, eigenlijk door al die signalen krijgen we een beeld van hoe het hoort te zijn en gaan we ons ook daarnaar gedragen.
1: En dat is dat uiteindelijk is dat wel een probleem.
0: Ja, zeker, want het is super ongelijk.
1: Ja, precies. Ja. Chanel, jij hebt zelf een zoon van 7 en een dochter van 3. En je werkt ook als expert diversiteit en inclusie. En je hebt recent een interview gegeven in het Parool over het opvoeden van je zoon. Ben jij je bewust van hoe dat hokjesdenken doorwerkt op jouw kind? Ook als je nu hoort wat er naast je gezegd wordt.
2: Ja, ik schrik sowieso van dat het zo vroeg begint. Ik ben heel bewust de opvoeding ingegaan. Toen ik zwanger raakte van mijn eerste kind, heb ik echt een soort deep dive gedaan in hoe ik als moeder wil zijn en hoe ik een goede ouder kan zijn. Dat heb ik niet gelezen toen, dus ik ben wel blij hiermee. Een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar qua opvoeding bij ons thuis ben ik wel heel bewust dat ik mijn zoon dezelfde dingen laat doen als mijn dochter op die leeftijd. Dus mijn zoon die helpt mee met koken, met de was ophangen, met de taken in het huishouden, net zoals mijn dochter, voor zover ze dat kan. En mijn dochter die helpt mee met klussen, die ging als bouwvakker toen het carnaval was op school. Dus dat soort dingen, ik laat ze allebei echt dezelfde dingen doen, in ieder geval in het huis.
1: Mm. En is dat iets waar je echt heel bewust mee bezig moet zijn? Want je zegt ook, nou, voordat ik moeder werd, was dat wel iets waarvan ik dacht, oh ja, wat voor moeder wil ik zijn? Of is het inmiddels, zit het wel zo in je systeem dat het je redelijk gemakkelijk afgaat, misschien hier en daar op dingen die dus blijkbaar erbij insluipen wat we zelf niet door hebben.
2: Ja, ja, dat is dus het lastige. Want als je het niet door hebt, dan weet je het niet. Maar ik ben inmiddels heb ik zeg maar wel een soort van tweede natuur ervan gemaakt om los van gender gewoon mijn kinderen dus gelijk te behandelen.
1: Ja, de invloed van dat hokjesdenken, hè, welke invloed heeft dat dan op ouders en hoe zij dan met hun kinderen omgaan als het gaat over, nou ja, jongetjes zijn dan stoerder. Ik noem dan even nu de clichés. En meisjes zijn schattig. En ook in kleuren. Ik weet nog dat ik dat zelf bij mijn zoontje had. Als ik die iets roze aandeed, dat mensen zeiden, oh, wat een leuk meisje. En dan zei ik ook, oh, waarom denk je dat het een meisje is? Ja, ja. Die heeft een roze shirtje aan. Dat dan was, oh ja, voor mij is het gewoon een kleur. Dus dat werkt best wel door.
0: Ja, en wat ik ook opvallend vind, ik vind het mooi dat je beschrijft dat je dus ook expliciet je zoon dingen laat doen die wij als maatschappij als meer bij meisjes of bij vrouwen zien. Want dat zie je eigenlijk dat ook de afgelopen 50, 70 jaar is er heel veel emancipatie geweest voor meiden, voor vrouwen. Die mochten opeens alles doen. Hè. Je mocht ook stoer zijn, je mocht ook in een boom klimmen. Maar vaak zijn we jongens daarin een beetje vergeten. Dus wat mag een jongen allemaal nu? Precies, en wat betekent het nu om jongen te zijn als een meisje ook alles kan en alles mag? Wat blijft er dan nog over voor jou? En dat is denk ik ook waar die manosfeer zo'n duidelijk antwoord op geeft. Van de mannelijkheid, eigenlijk de oude rolpatronen waar ze dan weer op terug gaan vallen. Dit is het om een man te zijn. Dus ja, die emancipatie voor jongens, die schiet er vaak een beetje bij in. Dat zie je ook mooi bij consent bijvoorbeeld. Dat is een onderwerp dat zeker met hashtag MeToo veel meer aandacht heeft gekregen. En daar zie je dat in de opvoeding veel focus is bij met name meiden, dat ze hun grens moeten aan kunnen geven. Hè. Dus goed om je grens aan te geven. Bij jongens is het dan, je moet luisteren naar grenzen. Maar wat het met jou doet als iemand jou afwijst, hè, de teleurstelling bijvoorbeeld, de emoties die daarbij komen kijken, hoe je dat vervolgens kan verwerken, daar is bij jongens nog heel weinig aandacht voor. Dus we hebben heel veel van wat ze allemaal niet mogen, maar een alternatief van wat het dan wel is om als jongen op te groeien, dat mist nog een beetje.
1: Maar vergeten we dat dan, omdat we inderdaad die focus hebben op, nou ja, dat we dingen gelijk willen trekken, dat ook een deel van de reden misschien is dat zoiets als de menosfeer voeten in de aarde krijgt, omdat er dus inderdaad geen aandacht is voor wat er wel kan.
0: Ja, en dat gelijk trekken heeft zich tot nu toe heel erg gefocust op die meiden. Dus die meiden moeten gelijk zijn aan jongens. Maar vervolgens is er een soort gat ontstaan van wat betekent het dan om een jongen te zijn.
1: En heeft dat dan ook te maken dat we meer over gevoelens van mannen zouden moeten praten?
0: Zeker, en vooral mannen zelf ook. Dus bij dit soort dingen gaat het ook heel erg over welke voorbeelden heb je, welke rolmodellen heb je, wie zie je dit ook doen? Ik heb ook twee zoons en één van hun is nu de hele tijd heel erg boos. Of hij doet heel boos. En ik heb echt tegen mijn man gezegd, jij moet hem hier bij helpen. Jij moet naar hem toe gaan en hem laten zien hoe je met die emoties om kan gaan. Want anders is het weer een vrouw die tegen een jongen zegt, nee, je moet niet zo boos doen.
1: Ja, hoe kijk jij hier naar Chanel?
2: Ik heb sowieso ruimte voor de emoties van mijn kind. Ik heb een hele zachte zoon. Maar als ik nou even terugga naar wat je net aangaf. Consent is heel belangrijk in ons huishouden vandaag nog. Ik was nogal overprikkeld. En mijn zoon wilde graag een knuffel. Maar die vraagt dan eerst aan mij. Die stond echt met zo'n grote smile voor me. En hij zegt, mama, mag ik je een knuffel geven? Hij wacht daar echt dan op. En ik zei op dat moment dan, mama, die wil nu even geen knuffel. Misschien later. Maar hij heeft wel geleerd. We hebben daar toen hij wat jonger was over gesproken. En dan gaat hij wat anders doen. Of hij vraagt dan soms aan zijn vader een knuffel. Hij vraagt aan zijn zusje een knuffel. Of hij pakt letterlijk een knuffel. En hij gaat daarmee knuffelen. Dus ik begeleid hem wel daarbij. En ook met emoties. Hij heeft een grote poster in zijn kamer met hoe voel ik me. En daar verschillende emoties op. En dan als ik een emotie bij hem zie. Ik zie dat er emoties zijn. Ik weet niet welke het is. Dan vraag ik dat. En op die manier zijn we gaan kijken naar de emoties. En ja, nogmaals, ik heb een deep dive gedaan. Dus ik heb ook een soort van schema paraat. Van oké, deze emotie, daar kunnen we op die manier mee omgaan. Weet je, heel erg overstuur. Dan gaan we kaarsjes blazen. En dan gaat hij 5 vingers blazen. Diep inademen. En dan de kaarsjes uitblazen. En bij het 5e kaarsje is hij alweer gekalmeerd in zijn lichaam.
1: Goeie. Ja, dus dat is echt wel heel bewust.
0: En wat ik heel mooi vind eraan is dat je zegt, mijn zoon is wat zachter. En mijn dochter stond ook in dat interview, die komt makkelijker voor zichzelf op.
2: Pittig.
0: En dat we dus dat ook veel meer moeten gaan bekijken naar wie is mijn kind. En welke eigenschappen heeft mijn kind. En welke dingen vindt mijn kind leuk. Ongeacht of het een jongen of een meisje is. En ongeacht van wat we vinden dat daarbij past.
1: Want doen we dat nu nog te veel?
0: Ja, we kijken heel erg naar de groep jongens en de groep meiden. Terwijl in die groepen zitten veel meer verschil dan dat er tussen die groepen zijn.
1: Ja.
0: Het ene kind is zo en het andere kind is zo. Het ene kind vindt dit leuk, het andere kind vindt dat leuk.
1: Maar is dat dan ook, want dat we gewoon ook leren op heel veel verschillende plekken. Dus inderdaad wat je zegt, als we dan die hele manosfeer weg zouden halen. Als je naar kinderboeken kijkt of naar series kijkt, dat daar ook al een soort beeld is over, nou, of het nou genderexpressie is of een genderrol of hoe je je zou moeten opstellen. Zouden we ook eigenlijk naar al dat soort dingen moeten kijken, als ik jou zo hoor?
0: Ja, zeker. En ik bedoel, je bent ook als ouder niet de enige die je kind opvoedt. Dus je kind krijgt allerlei signalen mee uit de wereld. Dus als opvoeder moet je er eigenlijk extra iets tegenover zetten om dat andere beeld ook te kunnen laten zien.
1: Ja. Heb jij, Chanel, iets wat er centraal staat in de opvoeding, als je het vergelijkt, juist omdat je een zoon en een dochter hebt, waar je dan soort van scherper op bent, omdat dus niet te veel uit elkaar te trekken, maar ook weer wat Belle zegt, dat je er soms wel rekening mee houdt van, oh, wat heeft iemand nodig? Dat klinkt al wel alsof jij dat doet, maar
2: ja, maar dat heeft meer te maken met wat er in de buitenwereld is. Nou ja, wat Belle net al aangaf, wij hebben natuurlijk thuis onze bubbel, onze veilige bubbel, maar vanuit buiten wordt er op een bepaalde manier gekeken naar jongens en hun gedrag. Specifiek, ik heb een zwarte zoon. En ook naar meisjes. Dus bij mijn zoon, uit onderzoek blijkt dat als dat zwarte jongetjes eerder worden gezien als vervelend en storend gedrag. Dus ik moet opletten dat als iemand zoiets zegt over mijn zoon, of dat dan wel ook echt klopt, of dat zij hem onbewust aan het stereotyperen zijn. Dus daar kijk ik dan heel erg naar bij mijn zoon. En bij mijn dochter, dan moet ik weer kijken van, hey, zien ze haar wel nog steeds als een klein meisje, of zien ze haar ineens veel te vroeg als een groter meisje. Dus bij mijn zoon zijn dat weer specifieke dingen waar ik naar kijk, met de intersect

0: reactie van het is inderdaad een jongen en het is een zwarte jongen. En bij mijn dochter zijn het weer andere dingen. Maar dat heeft voornamelijk te maken met hoe kijkt de wereld naar mijn kind.
1: Ja, Bellen, vanuit de seksualiteitsschool geven jullie ook training aan ouders over opvoeding. Mm-hmm. Wat geef je ouders dan vooral mee als het hierover gaat?
2: Nou, eigenlijk is de grootste, maar het is ook altijd een klein beetje een pijnlijke. De grootste tip die ik altijd kan geven is: je moet dingen echt voorleven. Kinderen leren wel een beetje van wat je ze vertelt, maar veel meer van wat je doet. Dus als jij thuis in een hetero gezin opgroeit en je ouders die hebben ook een hele heterotypische taakverdeling bijvoorbeeld, en jij wil dat anders voor je kind, ja, dan zal je toch zelf iets moeten doen, zelf iets moeten veranderen, om dat ook te laten zien dat het anders kan. Want alleen erover praten, dat is eigenlijk niet genoeg.
1: Nee, nu hebben wij volgens mij allemaal net te jonge kinderen, dan dat ze echt wel in aanraking komen misschien met de manosfeer op het internet.
2: Ja.
1: Chanel, nou, bij jou zijn denk ik dat sowieso al wel, maar hoe bereid je als ouder voor op het moment, jij zei het net al, Bellen, niet alleen jij als ouder geeft iets mee. En op een gegeven moment, je kan niet alles de hele tijd bij ze controleren. Dat zou ook niet gezond zijn. Hoe monitor je dat dan in deze wereld? Dat als jij hoopt dat je, als je een zoon hebt, dat het een bepaald soort man wordt. Ja. Maar ook dat soort invloeden binnenkrijgt. Ja. Is dat te doen?
2: Ja, het is een beetje een open deur misschien. Maar gewoon wel in gesprek blijven, in verbinding blijven. En ook nieuwsgierig blijven naar wat vindt jouw kind dan in die ideeën wat ze zo aanspreekt. En daarnaar vragen van, kan je me uitleggen waarom dat voor jou interessant is? Mag ik even meekijken? Kun je me iets laten zien wat je interessant vindt? En het niet afdoen als dat het niet kan of dat het niet mag. Want dan raak je die verbinding kwijt. Dus je wil heel erg wel dat gesprek blijven voeren. En ook, ja, soms is het ook een kwestie van vertrouwen. Want ook veel jongens, wij geven ook les op het mbo bijvoorbeeld. En dan zien we dat die jongste groep van een jaar of 16, dat die echt wel veel beïnvloed worden door die manosfeer. En dan worden ze verliefd. En dan hebben ze helemaal geen zin meer om agressief te doen tegen hun vriendin. Want dan zijn ze gewoon verliefd en dan willen ze allemaal leuk doen. Dus
1: ja,
2: vaak komen ze er ook wel weer uit.
1: Is dat ook de manier hoe jij dat, denk je, gaat doen, Chanel? Tegen de tijd?
0: Ja, ik
1: dat
0: heb
1: je
0: echt van de week nog een zo'n bijeenkomst, een leersessie eigenlijk was het, over hoe je met social media en tieners omgaat. Nou ja, je weet het, ik bereid me alvast voor. En daar heb ik precies dit geleerd. Hele open houding hebben naar je kind. Ik probeer het social media, et cetera, nu nog heel erg af te houden. Maar tegen die tijd in gesprek gaan. Wat vind je hier leuk aan? Wat doe je dan precies? Meekijken als mijn kind kijkt naar iets op tv. Meekijken en weten wat hij op zich afgevuurd krijgt. En inderdaad open houding. Dus wat vind jij er leuk aan? Wat haal je eruit? Wat doen jullie dan? En niet met je eigen oordeel, zeg maar, daarin stappen. Echt met een hele open blik.
1: Altijd die open blik houden. Ja. Pedagoog Bellen Barbé, Chanel Mathil Lodik, diversiteit en inclusie expert. Dank jullie wel dat jullie er waren.
0: Dank je dat we er mochten zijn.
1: Gaan we nu weer naar muziek. Dit is I Am Rose met Someone Who Cares.

IVF-behandelingen, eicellen invriezen, fertiliteitsbehandelingen in het buitenland. Wie een kinderwens heeft, lijkt steeds meer mogelijkheden te hebben. Alsof het krijgen van een kind door alles op te zetten uiteindelijk wel te regelen is. Maar wat als je echt alles probeert en de diep gekoesterde kinderwens onvervuld blijft? Auteur Kelly van Groens schreef daar een

0: IVF-behandelingen, eicellen invriezen, fertiliteitsbehandelingen in het buitenland. Wie een kinderwens heeft, lijkt steeds meer mogelijkheden te hebben. Alsof het krijgen van een kind door alles op te zetten uiteindelijk wel te regelen is. Maar wat als je echt alles probeert en de diep gekoesterde kinderwens onvervuld blijft? Auteur Kelly van Groen schreef daar een boek over. Ze brengen ze niet met de ooievaar. En vanavond is ze bij mij in de studio. Welkom Kelly. Heel fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ik heb het boek nu in mijn hand en nou, je schrijft eigenlijk over hoe ver je bent gegaan,
1: ja,
0: om jouw kinderwens te willen vervullen. En de realiteit is eigenlijk dat dat niet is gelukt. Op welk punt realiseerde je je dat je jouw verhaal wilde delen in de vorm van in dit geval een boek?
1: Ja, nou, het ging een beetje geleidelijk. Ik had, het had alles te maken met mijn 40ste verjaardag. Ik had 3 maanden voor mijn 40ste verjaardag mijn allerlaatste terugplaatsing. We hadden nog 1 embryo in de vriezer liggen. En wij wisten ook al allebei van nou, het is wel klaar. We kunnen eigenlijk gewoon niet meer. En dat was in oktober. En toen voelde ik, toen die terugplaatsing mislukte, toen voelde ik in eerste instantie opluchting. Want toen dacht ik ben klaar. Ik hoef niet meer. Ik hoef nooit meer hormonen. Nooit meer prikken. Ik hoef nooit meer aan de zijlijn van het leven te staan. Ik kan gewoon weer. Ik heb mijn vrijheid weer terug.
0: Want dat is hoe het voelde al die tijd.
1: Ja, het heeft een impact op alles wat er in je leven gebeurt. Het raakt ieder vlak. Sociaal, werk, je lichaam ben je kwijt. Ja. Je relatie, alles. En toen werd ik 40 in januari. En toen voelde ik helemaal geen opluchting. Toen voelde ik gewoon een enorme golf van rouw die over me heen kwam. En die was zo groot en zo donker, dat verdriet. Want het was niet alleen maar verdriet om wat er niet gekomen is. Het kindje wat ik nooit zal leren kennen. Het is ook een verdriet om een versie van mezelf die ik nooit zal leren kennen. Van mezelf als moeder. Maar ook om alles wat er die afgelopen jaren gebeurd was. Alle beslissingen die ik had genomen, die tegen mijn lijf gewerkt hadden. Alle dingen die ik had gemist in het leven.
0: Ging je eigenlijk op dat moment pas verwerken?
1: Dat voelde ik pas. Nou ja, nog niet eens verwerken. Het was een golf en ik wist niet welke traan waarbij hoorde. En eigenlijk ben ik, toen dacht ik, ik heb alleen maar vooruitgekeken en nooit teruggekeken. En zo is mijn schrijfproces eigenlijk gestart. Omdat ik dacht, ik wil terugkijken van wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Waar zit verdriet? En hoe kan ik het context geven voor mezelf om het te kunnen plaatsen, zodat het opgeruimd is in mijn hoofd? Ja. En dat is eigenlijk hoe ik het boek ben begonnen.
0: Want hoe heb jij altijd naar jouw kinderwens gekeken?
1: Ja, ik denk dat dat voor iedere vrouw heel persoonlijk is, een kinderwens. En voor mezelf kan ik het omschrijven als iets wat eigenlijk altijd bij me was. Ik had altijd het idee, ik wil later een gezin en een groot gezin en een soort chaotisch gezin hebben. Maar voor mij is een kinderwens ook iets, het zit in mijn lijf verweven. Dus het voelt als iets, ja, ik voel gewoon soms ook als ik in bed lig dat ik een kind vast wil pakken, zo op mijn heup en in mijn armen wil hebben. Dit
0: soort fantoom beschrijf je.
1: Ja, het voelt al echt alsof ik het me meedraag, alleen mijn armen zijn leeg. Dat is eigenlijk hoe het voelt voor mij.
0: Ja. En wat voor reacties kreeg jij vanuit je omgeving op het feit dat je, nou ja, toch alles op alles probeerde te zetten om die droom die je op dat moment had werkelijkheid te kunnen maken?
1: Nou, ik denk dat jezelf steeds een grens verlegt en je omgeving daar dus in meegaat. En ik denk dat wat we heel erg in onze samenleving verweven is dat we een oplossing willen voor iemand

0: pijn. En een oplossing in mijn geval met pijn was mijn kinderloosheid en de wens voor een kindje wat maar niet kwam. Dus de oplossing is, nou, wat kunnen we eraan doen dat het kindje er wel komt? Dus ik denk dat je omgeving daar heel lang in meebeweegt. Alleen het is wel een heel eenzaam proces, omdat ze zien mijn verdriet misschien wel en mijn wens die onvervuld is, maar ze weten niet hoe het voelt om al die trajecten door te staan. En dat, ja, is ook gewoon heel lastig om uit te leggen.
1: Ja, want kan je dat echt goed uitleggen aan iemand die, ja, die dat zelf toch niet heeft ervaren, ja, en dus zelf niet wensmoeder is, maar wel heel dicht bij je wil staan? Vind je daar juist de woorden voor?
0: Nou, ik denk dat die woorden, dat is juist wat het zo lastig maakt. Omdat soms wil je ook niet bij je eigen emotie. Want ja, je denkt, ik heb nu niet de tijd om in te storten. Want volgende week begin ik weer aan behandeling X, Y, Z. Dus ik moet gaan. En ik denk dat die woorden zijn juist zo belangrijk. Omdat als je wel bij die emotie kan, en in plaats van op de vraag hoe gaat het met je, antwoord te geven vanuit het proces. Dus nou ja, gaat goed, volgende week gaan we weer dit doen. Maar zegt van nou, ik voel me verloren. Er staat weer een baby shower op mijn agenda. En ik weet gewoon niet hoe ik mezelf daar naartoe moet slepen. Ik voel me zo alleen en zo aan de zijkant staan van het leven. Dan ja, wordt het voor jezelf wat makkelijker om die taboe te doorbreken en die stilte te doorbreken, en voor die ander om er voor je te zijn. Maar dat is wel heel lastig als je erin zit, hoor. Dus ik heb dat zelf ook echt nul gedaan.
1: Nee. Wat merk jij dat wat merkte je om je heen wat het algemene beeld is als het gaat over de wens om een kind te krijgen op het moment dat je dus nog niet weet of het je gegeven is of niet?
0: Ja, ja, toch wel dat het maakbaar is. Dus toch wel heel erg van, ben je hier al geweest? Ik heb een broer en die had een zus en die heeft een hond en die zijn buurvrouw, die is daar geweest.
1: Ja.
0: En ja, die is zwanger. En in het begin, of tenminste ik, ja, ik ben er als een soort gek achter aangelopen, achter iedere tip die ik kreeg. En als ik nu terugkijk op dus die jaren waarin ik er zo erg intensief mee bezig ben geweest, dan kan ik wel echt zeggen dat ik me daar, precies daarin, totaal ben verloren en voorbij ben gelopen.
1: Ja, ja, ik lees ook op pagina 9 en 10 ongeveer, daar omschrijf je ook. Dus dat is dan in je voorwoord, heb je het al inderdaad over het feit dat je 6 jaar hebt gevochten, ja, medische trajecten in het buitenland, IVF-rondes, eicellen invriezen, dat je eigenlijk, nou ja, alles wat je kan bedenken en wat misschien ook mensen tegen je hebben gezegd van, doe dit nog of doe dat, ja, nog, of wat je zelf vond.
0: Ja.
1: Wat was het dat je toch wel alles wilde proberen?
0: Nou, dat was ook een beetje de afspraak die ik met mezelf had, dat ik dacht, als ik 40 ben en ik zit op de bank en het is niet gelukt, dan wil ik tegen mezelf kunnen zeggen, maar ik heb er alles aan gedaan. Dus het was ook een beetje naar mezelf toe van, nou, ga het maar doen. Ik heb nu toch al A gezegd, laat ik ook maar B zeggen. Alleen, ja, nu achteraf denk ik, daarin ben ik dus totaal over mijn grens gegaan. Alleen, je weet pas waar die grens ligt als je er overheen klapt. En dat is, ja, ook een beetje de moeilijkheid erin. Want als het wel was gelukt, ja, had ik er dan ook zo op teruggekeken.
1: Ja,
0: dat durf ik je dus niet te zeggen.
1: Nee. Ja, je hebt natuurlijk, er zijn zoveel nieuwe fertiliteitstechnieken. En nou, er worden soms ook wel beloftes gedaan. Mm. Of inderdaad dat je hoort en die en die en die, dat en dat en dat. Waardoor je meer hoop krijgt misschien. Wat doet het met het idee van maakbaarheid van zo'n kinderwens?
0: Ja, het is wel een generatiedingetje, denk ik. Ik denk dat wij de generatie van de maakbaarheid zijn. Wij denken, als we maar hard genoeg werken voor iets, dan moet het wel lukken. En dat is ook precies een beetje de valkuil, denk ik. Als je nu in deze tijdsgeest een kinderwens hebt die niet vanzelf in vervulling gaat, dat er is altijd een volgende stap. En er is altijd een volgend loket om te nemen.
1: Ja.
0: Ik kan tot mijn 47e naar Turkije. En zelfs nu nog, nu ik een boek heb geschreven waarin ik heel groots verkondig, hier stopt het bij, en dat helemaal onderzoeken, krijg ik nog steeds DM's met tips. Ben je al bij deze arts geweest en heb je al nagedacht over draagmoederschap? En denk ik, nee, natuurlijk heb ik dat. Maar alsof we niet kunnen accepteren dat niet alles in het leven maakbaar is. En dat een kind krijgen veel meer magie omvat dan alleen maar dat het een soort fabrieksinstelling is die we de juiste knoppen voor moeten vinden.
1: Ja, en er wordt, als ik jou inderdaad zo hoor, dat je dit dan, vooral na het schrijven van zo'n boek, nog steeds dit binnenkrijgt. Sophie van Gool schrijft, er sprak in de podcast Het Uur van het NRC over het invriezen van eicellen. Ja. Waar ook steeds makkelijker over wordt gedacht. Laten we even naar een fragment luisteren wat zij daarover zei.
2: Het begint bij het invriezen van eicellen. Dat was oorspronkelijk een behandeling met name voor kankerpatiënten. Als vrouwen chemotherapie moesten ondergaan en dan kun je onvruchtbaar van worden, dan kregen ze de optie van je kunt je eicellen invriezen en daarmee verzeker je vruchtbaarheid voor de toekomst. En op een gegeven moment kwam het idee van er zijn eigenlijk veel meer vrouwen die dat misschien wel willen doen. En er zijn ook werkgevers die dat betalen voor hun werknemers. Ze zeggen zelf als secundaire arbeidsvoorwaarden, dus je krijgt een goed salaris, je krijgt opleidingen. En dit mag je ook doen. Maar ze hebben daar natuurlijk zelf ook een belang bij.
1: Hoe luister jij hiernaar?
0: Ja, ik ben het volledig met haar eens. Het is, ik heb het zelf ervaren als ik had 20 eicellen in de vriezer liggen, waarvan er 17 sneuvelden bij het ontdooien. Dus ja, voor mij is het een schijnveiligheid. En ik denk ook, ik zie het ook bij, kijk, ik ben nu 41, maar ik zie het ook bij vrouwen om me heen die 10 jaar jonger zijn, die nu zeggen in vriendinnengroepen zitten, waarbij de een naar de ander de eicellen laat invriezen en waardoor zij ook de druk voelen van dit ga ik nu doen. En die alleen al door het hele proces door te maken ontzettend onzeker worden over hun vruchtbaarheid en hun voortplantingsorgaan, omdat ze denken, maar ik reageer niet goed op die medicatie, of mijn eicellen groeien niet hard of goed genoeg. Terwijl dat zegt helemaal niets over de uiteindelijke kans om natuurlijk zwanger te worden. Alleen, het is een soort extra laag van zekerheid, maar die gepaard gaat met onzekerheid. Een totale mindfuck.
1: Ja, want die zekerheid is er gewoon dan nog steeds niet.
0: Inderdaad. Nee, en ook, ik hoop zo dat die vrouwen zich ook realiseren wat het betekent als je uiteindelijk die eicellen gaat gebruiken en hoe die stappen dan zijn en wat er dan nog allemaal mis kan gaan. Ik wil niet heel pessimistisch zijn, maar dat is nogal wat.
1: Ja, met de kennis van nu, het schrijven van het boek, een onvervulde kinderwens, hoe kijk jij nu naar moederschap?
0: Ja, voor mezelf is het een dubbele vraag, omdat ik heb zelf geen kind op de wereld mogen zetten, maar ik heb wel een hele leuke stiefdochter. Dus ik ben bonusmoeder. Hoe ik er zelf naar ben gaan kijken is, ik zou van moederen graag een werkwoord willen maken. Omdat ik denk dat moederen veel breder is dan alleen maar een moeder en een biologisch kind. Ik denk dat we, als we die definitie breder maken, dat veel meer vrouwen en partners en andere vormen van ouderschap zich veel inclusiever zullen voelen. Want ik heb nu nog af en toe dat ik me wil verantwoorden voor het feit dat ik een gezin heb met een kind dat ik niet zelf op de wereld heb gezet. Maar ik heb wel een gezin.
1: Ja, en naar wie wil jij dat dan verantwoorden?
0: Ja, toch wel. Ik merk toch wel naar een soort van, de traditionele gezin. Ik krijg ook soms echt hele botte opmerkingen. Ik heb ooit een keer, vertelde ik van, we hebben nog geen vakantieplannen, want mijn stiefdochter doet nu eindexamen. En toen zei iemand daar hoef jij je toch niet mee bezig te houden. Zo van, dat doet haar moeder toch. En toen dacht ik, wat geinig, maar zo kijk jij daarnaar. Maar voor mij
1: voor
0: is
1: jou
0: dat,
1: is dat niet zo.
0: Ja, het is ook mijn gezin. Maar dat is, dan toch ga ik me dan een soort van verantwoorden naar haar toe, waarom ik me daarmee bezighoud. Terwijl dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
1: Nee, we moeten denk ik inderdaad met z'n allen veel meer naar een plek waarin we moederschap inderdaad niet alleen maar zien in biologisch moederschap. Nee. Het boek Ze brengen ze niet met de ooievaar ligt nu in de winkel. Auteur Kelly Groens, dank je wel dat je er was vandaag.
0: Ja, dank je wel.
1: Dan was dit met Mandy voor deze week alweer. Wil je een gesprek de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Straks op deze zender Langs de Lijn met Dionne de Graaf. Ik ben er volgende week weer. En voor nu wens ik je nog een hele fijne avond.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
3: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
4: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
5: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
4: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
6: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
4: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: NPO Radio 1.
10: 10:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Niemand van hen had symptomen van het hantavirus. Op een andere repatriëringsvlucht met 5 Franse opvarenden vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8:00. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui, meer wind en een stuk frisser dan vandaag met een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met

0: uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Nu bij Dirk, Konimax Crewbook. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
6: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
7: NPO Radio 1. Langs de lijn.
8: Dione de Graaf. Goedenavond, een uurtje sport nog aan het einde van het weekend, waarin we terugblikken op een volle speelronde in de Eredivisie. Het bier vloeide vanmiddag rijkelijk in de goalsvesten, want
9: Twente is de grote geluksvogel van speelronde 33 en heeft plek 3 stevig in handen. Een 4-0 zegen op Sparta. Het doelsaldo geweldig opgevijzeld.
8: Ja, opnieuw een deceptie in Amsterdam. FC Utrecht won de altijd beladen wedstrijd van Ajax en maakte het winnende doelpunt diep in blessuretijd.
9: Speelronde 33 en laatste secondes. Het is een hele slechte combinatie voor Ajax. En uitgerekend een oud Ajax doet het dan van de Hoorn uit de corner in de 96e minuut. Zet Utrecht weer op voorsprong en nu is er echt te weinig tijd om daar nog wat aan te doen.
8: Het doek is gevallen voor NAC. Het won wel, maar na afloop werd er niet gelachen in Breda. De wedstrijd tegen Heerenveen werd meerdere keren stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid.
10: In beeld staat nog tijdelijk gestaakt, maar de speaker roept om: ga maar naar huis. Deze wedstrijd is definitief gestaakt. NAC degradeert. En het eindigt dus zo.
8: Ja, net bekend geworden. De wedstrijd wordt morgen om 2:30 uitgespeeld. Maar dan wel in Heerenveen en zonder publiek. Ongeveer 8 minuten. Minimaal 8 minuten nog. Dat en meer allemaal in Langs de Lijn. En dan beginnen we in het buitenland met live voetbal. Want Barcelona kan vanavond kampioen van Spanje worden als het in eigen huis wint van de grote rivaal Real Madrid. Aangeschoven hier in de studio, Laurens Semmering. Jij houdt die wedstrijd in de gaten. Goedenavond. Barça tegen Real, altijd beladen. Maar vandaag nog een klein beetje extra, hè?
11: Ja, het is natuurlijk altijd een wedstrijd waar je voor je als voetbalfan thuis kan blijven en lekker naar gaat kijken.
8: Ja.
11: Helemaal is het vandaag extra speciaal omdat Barcelona kampioen kan worden tegen de aartsrival. Nou, de laatste keer dat dat gebeurde, het was in 1932. Dat is bijna 100 jaar geleden, dus dat maakt het natuurlijk wel extra bijzonder. En ik weet niet of je de afgelopen dagen een beetje het sportnieuws in de gaten hebt gehouden en dan met name het nieuws rondom Real Madrid.
8: Zeker, ja.
11: Nou, daar was het nogal onrustig.
8: Hommeles.
11: Zeker. Een korte samenvatting. Er was een vechtpartij in de kleedkamer tussen Aurelien Tchouaméni en aanvoerder Federico Valverde. Liep zo erg uit de hand dat Valverde zelfs naar het ziekenhuis moest en die heeft een snee in zijn hoofd, die heeft een hersenschudding, kan de komende tijd niet spelen. Beide spelers hebben een €500.000 boete gekregen. Dus dat is echt ongekend veel. Dat is de hoogste boete ooit.
8: Dus grote frustratie.
11: Ja, grote frustratie inderdaad. En dan ligt Kylian Mbappé, nou de sterspeler natuurlijk, ligt ook nog eens onder vuur. Is in deze cruciale fase, terwijl hij zelf een beetje kwakkelt met zijn fitheid, op vakantie gegaan met zijn nieuwe vriendin. Nou, en daar zijn de Real-fans niet van gediend. Online petitie gestart, miljoenen keren ondertekend. Dus het is daar nogal onrustig. Zeg maar.
8: En speelt hij vanavond, Mbappé?
11: Nee, Mbappé is er niet bij. Die is dus geblesseerd. Die zit thuis te kijken. Ik zag een foto op Insta voorbij komen dat hij zijn ploeggenoten wel aanmoedigt. Maar hij is er dus
8: met
11: niet
8: zijn
11: bij.
8: Nieuwe vriendin. Naast zijn
11: ja,
8: nieuwe vriendin.
11: Die staat er dan niet op de foto. Maar Tchouaméni, die jongen die dus betrokken was bij die vechtpartij, die staat er wel gewoon in. Frenkie de Jong bij Barcelona op de bank, overigens.
8: Het is zeker voor Real Madrid dus een nogal roerige aanloop naar deze wedstrijd. De wedstrijd is om 9:00 begonnen en?
11: Ja, nou, ik zeg alvast, de beide doelpunten die Barcelona maakte zijn het terugkijken zeker waard. Barcelona staat dus met 2-0 voor. Zijn er als de kippen bij om zout in de wonden te strooien, zeg maar, van Real Madrid. Eerste goal is van Rashford, een fantastische vrije bal. Die krult hij zo in de kruising. Ja. Echt een schitterend doelpunt. En de 2-0, ja, die wordt gemaakt door Ferran Torres. Mm-hmm. Maar alle aandacht gaat daaruit naar de assist van Dani Olmo, die een assist geeft met zijn hak en die legt hem zo klaar voor Ferran Torres, die hem alleen maar hoeft binnen te tikken. Dus dat is echt, dat was prachtig.
8: Ja, voor Barcelona-fans is het tot dusver een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Bij Real Madrid steeds meer frustratie, denk ik. Zie je dat trouwens eigenlijk ook al op het veld?
11: Nou, het viel tot nu toe wel mee. Het was een relatief sportieve wedstrijd nog. We hebben natuurlijk ook wel eens gezien dat het echt met heel veel opstootjes was in El Clasico. Dat valt nu nog mee, maar er is natuurlijk nog een tweede helft te spelen.
8: Jij houdt ons op de hoogte daarvan, dat is fijn. Er werd ook in Engeland gevoetbald vandaag. Koploper Arsenal speelde tegen West Ham United. En Arsenal is werkelijk door het oog van de naald gekropen.
11: Ja, dan begin ik even met dat er in Engeland een zinderende strijd is om het kampioenschap tussen Arsenal en Manchester City. Nou, Arsenal speelde vandaag dus tegen West Ham United. En Leandro Trossard maakte in de slotfase, zo'n 10 minuten voor tijd, maakte hij de 1-0. Nou, iedereen bij Arsenal blij. Maar in de blessuretijd leek Arsenal alsnog punten te gaan verspelen. Zijn corner en die werd binnengekopt, West Ham op 1-1. Maar na ingrijpen van de VAR werd die goal afgekeurd, want de keeper van Arsenal werd gehinderd. Het duurde echt heel, heel, heel lang voordat die beslissing werd genomen. En ik heb vandaag even contact gezocht met Rens Hendricks. Dat is de voorzitter van de Nederlandse fanclub. En die zegt dat het echt wel billenknijpen was, die laatste minuten.
12: Ja, dat is natuurlijk niet normaal qua hartslag. Wat je dan moet ondergaan als Arsenal-fan, omdat het kampioenschap op het spel staat. Dus dat was, ja, niet normaal. Zitten, staan, lopen. Ik moest op een gegeven moment naar buiten aan het einde van de wedstrijd, want ik hield het niet meer. Want ja, zo gezegd, Arsenal heeft nu nog maar 2 wedstrijden over van deze competitie. En dan kunnen ze ook eindelijk kampioen worden. Dus het was ontzettend spannend, maar mega trots dat we 1-0 hebben gewonnen. Niet mooi, maar wel zakelijk en op naar het kampioenschap.
11: Ja, want Arsenal heeft dus nu nog 5 punten voorsprong op Manchester City. Dat nog wel een wedstrijd te goed heeft, dus die kunnen dan op 2 punten komen. Maar Arsenal heeft het in hun eigen hand. Extra zuur was het wel voor West Ham United, want die strijden tegen degradatie. Die zijn met Tottenham Hotspur verwikkeld in een strijd tegen degradatie. En als zij een punt hadden gepakt vandaag, dan waren ze in punten weer gelijk gekomen. Dus die balen.
8: Tweede helft is net begonnen bij Barcelona tegen Real Madrid. Jij houdt het voor ons in de gaten en houdt ons op de hoogte. Dankjewel, Laurens. Het was geen seizoen waar ze over 10 jaar in Rotterdam nog lang over praten, maar ze hebben het voor elkaar. Feyenoord is verzekerd van de 2e plaats en heeft daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League binnen. Feyenoord speelde zelf gelijk tegen AZ en zag alle concurrenten punten morsen. En dat leidde tot een klein feestje in de kleedkamer, vertelt trainer Robin van Persie.
13: Het was gezellig, de muziek stond aan, iedereen is blij. Project Champions League is geslaagd. Uiteraard willen wij als club in de toekomst prijzen winnen en hebben we grote doelen. Alleen voor nu, als je alles meeneemt, het hele jaar hebben we heel veel uitdagingen gehad. En we hebben op een gegeven moment een paar weken geleden Project Champions League in het leven geroepen eigenlijk. En als ik dan zie hoe iedereen, en daarmee bedoel ik ook de staf, mensen op 1908, de spelers vooral daarmee om zijn gegaan, vind ik echt heel goed. En dat doel is behaald. Dat levert 8 wedstrijden in de Champions League op, minimaal. Dat levert ook Youth League op voor onze onder 19. Wat ook weer super belangrijk is voor de jeugdspelers. En uiteindelijk sportief is dat natuurlijk fantastisch. Dat je en als spelers en als coaches kunt meten met de absolute top. En ook financieel biedt dat gewoon mogelijkheden.
14: Het spitst zich natuurlijk ook heel erg op jouw persoon toe. Hè, op jouw positie als hoofdtrainer van Feyenoord. Is het dankzij of ondanks wat sommige supporters natuurlijk zelfs hebben laten blijken met spandoeken

0: en dingen dat jullie tweede zijn geworden?
1: Uiteindelijk is het een teamjob. En hebben we dit in de goede tijden met elkaar gedaan. En ook in de mindere tijden dit seizoen bleven we ook achter elkaar staan. En bleven we elkaar steunen op ieder niveau. Spelers richting staf, staf richting spelers. Staf richting directie, et cetera, et cetera.
0: Is dat ook van dat contact met de Kloesen dan na afloop? Zit dat dan daar allemaal in?
1: Ja, omdat ik heb heel veel aan Dennis gehad. En niet alleen ik, ook de club zelf. Ook heel veel spelers. Alle spelers die je hier ziet. Die heeft hij gehaald. Dat is hoe simpel het is. Dus Dennis heeft heel veel betekend voor de club. En daar ben ik hem dankbaar voor. Hij heeft mij altijd gesteund. Ik Dennis ook. Zoals het hoort in een goede samenwerking. En daar kwam wel wat emotie los. Omdat dat is niet zo vanzelfsprekend in überhaupt het leven. Dat je ook in de moeilijke tijden elkaar steunt. En ik denk dat wij dat wel zeker hebben gedaan.
0: Ga je door? Kun je gewoon nu zeggen, ik ga door? Ik ben ook volgend jaar trainer van Feyenoord.
1: Ik heb nog een contract voor een jaar.
0: Dan denk ik al bij mezelf, dat is wel heel formeel zo'n antwoord.
1: Ja, vertel. Wat.
0: Nou ja, goed, dan spreek jij gewoon uit. Ik bedoel, wat zijn contracten waard? Van, ik ben hier volgend jaar ook gewoon de baas. Kun je dat hier gewoon zeggen?
1: Ja.
0: Heb je signalen dat je mag blijven? Is het een kwestie van mogen?
1: Ik heb nog een contract voor een jaar. We hebben de Champions League gehaald. Is alles daarin goed gegaan? Nee. Ook een boel wel. Was het makkelijk? Zeker niet. Maar dat doel hebben we gehaald. Dus daar ben ik trots op. En ik heb nog een contract voor een jaar. Het is mijn club. Ik ben thuis. Dus ik kijk ontzettend uit naar volgend seizoen.
0: Je bent niet op je achterhoofd gevallen. Je begrijpt wel dat ik je deze vraag stel, toch?
1: Ja, en jij begrijpt ook wel waarom ik hem zo beantwoord, toch?
2: Dat zei Robin van Persie tegen Ragnar Niemeyer. Ze hebben het ook al over hem gehad in dit interview. Het verzekeren van Champions League voetbal is een mooi afscheidscadeau voor Dennis de Kloeze. De directeur vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord. Hij keert terug naar Mexico, het thuisland van zijn vrouw. Vooral de laatste tijd was de Kloeze niet meer erg geliefd onder het legioen. Maar na afloop kreeg hij toch een bedankje en dat leidde tot tranen bij de Kloeze.
3: Ja, het is natuurlijk moeilijk. 5 jaar hier bijna gezeten op een paar maanden na. En zoveel meegemaakt. Zoals je weet, mijn gezin hier aangepast. En dan nu eigenlijk met dit resultaat afscheid kunnen nemen. En dan weer verder. Maar het is niet zomaar zonder emotie inderdaad.
0: Wat schiet er door het hoofd op zo'n moment dan? Er zijn natuurlijk veel dieptepunten geweest in zo'n seizoen. Is het dan zo'n film waar het vaak over gaat die in één keer aan je voorbij trekt?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk meer een beetje de leuke moment van de afgelopen jaren. En ik heb hier natuurlijk nu veel seizoenen gewerkt. En met heel veel plezier en met heel veel trots ook. En dat komt op het laatst wel even bij elkaar.
0: Denkt u dan ook aan uw eigen erfenis? Of denkt u dan vooral aan het geld dat de UEFA gaat bijschrijven? Of ook van, nou, dan wordt er op deze periode toch anders teruggekeken als dat we misgrijpen met die plek 2?
3: Nou, dat is toch wel lekker als een paar euro bijschrijven. Ja, dat kan ik je wel vertellen, ja.
0: Ja, maar is dat dan het belangrijkste?
3: Nou, niet alleen het belangrijkste, maar met dat geld kan je natuurlijk heel veel dossiers oplossen die of al opgelost zijn in de afgelopen 4, 5 jaar of nog in de aankomende week opgelost zullen worden. Daarbij is het natuurlijk voor de waarde van de club, van de spelers, van alles wat er om Feyenoord heen is, is het een ongelofelijke stap. Je weet dat er heel weinig clubs maar het gegeven is om in de Champions League te spelen. In de laatste 5 jaar heb ik het 3 keer voor elkaar gekregen.
0: Ja, Van Persie heeft het ook voor elkaar gekregen.
3: Inderdaad, dat heeft hij zeker.
0: En komend seizoen, wie is degene die gaat bepalen of hij trainer kan blijven? Misschien wil hij het wel niet, je weet het allemaal niet. Maar wie gaat daarover bij Feyenoord?
3: Nee, ik niet.
0: Nee, ik ook niet.
3: Nee, ik zou het niet weten.
0: Wat zou uw opvolger aanraden? Doorgaan met Van Persie of niet?
3: Nou, ik zou het wel doen, ja.
0: En wat geeft dan de doorslag?
3: Nou, als je Champions League haalt en je bent tweede en je hebt de topscorer van de Eredivisie in je elftal, dan zijn er ook wel een paar positieve puntjes te melden, of niet?
0: Absoluut.
3: Nou, dat lijkt me dan heel leuk.
0: Wanneer gaat uw vliegtuig naar Mexico?
3: Oh, dat voorlopig nog niet. Ik moet eerst nog even de boel een beetje thuis opruimen. 5 jaar prijzen in een doos gooien en dan gaan we dan die kant op.
2: De directeur die afscheid neemt, Dennis de Kloeze, zei dat allemaal tegen Ragnar Niemeyer.

0: Igo. Alles wat ik zoek was dat. Ajax en 33ste speelrondes. Het is geen gelukkig huwelijk. Vorig seizoen die hele late goal in Groningen, waardoor de club een titel uit handen gaf. Nu, ook in blessuretijd, ging het mis thuis tegen FC Utrecht.
1: Bij de fanatieke thuisvakken werden er wegwerpgebaren gemaakt. Ajax druipt af in een seizoen waarin ze in thuiswedstrijden maar 31 punten haalden.
0: 31 punten in eigen huis. Dat is het minste aantal punten voor Ajax in meer dan 60 jaar. En door die nederlaag is Champions League voetbal weer ver weg. Ajax staat nu vijfde. En als dat volgende week ook nog zo is, dan moet de recordkampioen in de play-offs strijden om een voorronde ticket voor de Conference League. Davy Klaassen vertelt wat er door hem heen ging na die nederlaag tegen Utrecht.
2: Boosheid, teleurgesteld. Dat mix daarvan.
3: Ja, is er al besef?
2: Ja, je hebt verloren, ja.
3: Die vijfde plek, doemscenario, aan de dijk, play-offs spelen. Jullie hebben het niet meer in eigen hand, dat daalt dan in, hè?
2: Ja, tuurlijk, maar elk verlies moet als het goed is indalen.
3: Waar ging het fout?
2: Ja, ik denk bij twee setpieces. En dat, in het hedendaagse voetbal zijn die heel belangrijk en die beslissen zo'n wedstrijd.
3: Dus niet voor het eerst, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
3: En worden dan de afspraken nagekomen? Heb je daar zicht op?
2: Ja, ik heb ze nog niet teruggezien, maar het feit is wel dat er twee keer iemand helemaal vrij staat. Dus er zal een afspraak niet nagekomen zijn, ja.
3: Ben je daar boos over?
2: Ja, tuurlijk. Ja, sowieso als je verliest ben je boos. En zeker als het op zo'n manier gaat, op zo'n belangrijk moment in de competitie.
3: Is Ajax onwaardig?
2: Ja, dat is het hele seizoen al.
3: Dat zit diep, hè?
2: Ja, tuurlijk, dit is... Ja. Ja. Ja, ik weet soms... Wat moet ik zeggen? Ja. Je speelt bij Ajax met je kampioen, maar die wil je meedoen om dingen. En dit jaar, wat doen we mee? Helemaal niks. Ja.
3: Is er bij jou dan ook een besef van dat de weg terug met Ajax als grote club wel heel lastig wordt op deze manier?
2: Nou ja, feit is inderdaad dat we een seizoen hebben die we niet meer willen hebben. En het is het hele seizoen al gewoon niet goed genoeg. En ja, daar moet je als club toch echt van gaan leren. Want hoe het de laatste jaren is gegaan met de club, wat je zegt, dat gaat niet de goede kant op. En dat moeten we echt om gaan draaien.
0: Commentator Anne de Jong was vanmiddag in de Johan Cruijff Arena. Goedenavond, Anne.
4: Goedenavond.
0: Ja, die woorden van Davy Klaassen, hij is boos of teleurgesteld. Of ja, hij wordt ook natuurlijk helemaal gek van die vraag. Ja, wat ging er mis? Want dat krijgt hij het hele seizoen al om zijn oren. Zag je die teleurstelling en eigenlijk dat wat Davy Klaassen zegt, zag je dat ook om je heen in het stadion?
4: Wel toen echt in de laatste seconde van de wedstrijd natuurlijk dat doelpunt gemaakt wordt. En dat is een soort symptomatisch voor het hele jaar. De eerste helft was ook nog wel goed van Ajax. Er werden kansen gecreëerd, maar niet gemaakt. En dan weet je dat er gewoon zo weinig vertrouwen is dat je wat doelpunten tegen kan krijgen. Zeker bij dode spelmomenten. En dan druipt iedereen ook maar af. De sfeer was ook bijvoorbeeld na die 1-0 die Utrecht maakte niet eens heel erg slecht. Het publiek bleef er nog wel achter staan. Maar het geloof is er gewoon daarna ook niet echt meer geweest om heel veel kansen af te dwingen. Ook daarin is Ajax anders dan het Ajax van, laten we zeggen, 5 jaar geleden. Het is gewoon... De supporters weten ook wel dat ze niet wonderen kunnen verwachten als ze naar het stadion gaan. En dat het niet zomaar is dat als je tegen de nummer 9 speelt van de Eredivisie of de nummer 8, wat Utrecht was, dat je die wel even oprolt in eigen huis. En jarenlang was dat natuurlijk wel wat Ajax was. Dat was natuurlijk ook het Ajax waarin Davy Klaassen veel successen heeft beleefd. Dus je hoort ook wel echt aan hem af dat hij ook niet meer precies weet waar Ajax het vandaan moet halen in deze fase van de competitie en eigenlijk de laatste paar jaar al.
0: Nee, maar je zou toch zeggen, ze gaan echt voor die allerlaatste kans, want dat was het toch vandaag.
4: Ja, en het zal ook echt geen instellingsverhaal zijn. Dat lijkt natuurlijk wel als er spelers het veld op komen en er uiteindelijk niet heel veel kansen worden gecreëerd. Maar ik geloof er zelf in, en dat geldt niet alleen voor Ajax, maar voor alle clubs, dat er nooit spelers zijn die bewust een stapje minder hard zetten. Maar het werkt gewoon wel als er een vast plan ligt en iedereen daarachter zich kan scharen en je daar je schouders eronder kan zetten. Ja, met 3 trainers in 1 jaar kun je de conclusie trekken dat het al die 3 trainers... niet gelukt is om alle neuzen helemaal precies dezelfde kant op te krijgen. Dat blijkt dan bijvoorbeeld ook bij die dode spelmomenten. Klaassen zegt het zelf. Er worden ergens afspraken niet nagekomen. Ja, dan heeft het plan toch uiteindelijk niet helemaal geklopt.
0: Nee, nou, teleurgestelde gezichten in Amsterdam. Hoe anders was dat in Enschede? Want FC Twente is de winnaar van het weekend. Met een dikke 4-0 zege op Sparta deed het goed in de strijd om plaats 3. Dien van het Laar was daarbij. Dien, goedenavond. Ten koste van Ajax het goed doen, dat vinden ze in Enschede waarschijnlijk nog extra leuk.
5: Oh, dat vinden ze heel erg leuk in Enschede. Want als je die drie topclubs tegen elkaar afzet, dan hebben ze in Enschede echt de meeste hekel aan Ajax. Die vinden ze arrogant, die vinden ze hautain, altijd met het neusje omhoog. En daar moeten ze eigenlijk helemaal niks van hebben daar in Tukkenland. Dus dat vinden ze extra leuk om die volgende week te kunnen sarren. Helemaal omdat Wout Weghorst, een jongen uit Borne, die eerder zei dat hij wel bij FC Twente zijn carrière wil afsluiten, eind vorig seizoen ook toen nog een transfer maakte naar Ajax, omdat hij daar nog voor prijzen wilde gaan spelen. Nou, en als ze die nog even een zetje na kunnen geven, dan vinden ze dat ook heerlijk. Dus dat kan volgende week echt dubbel op feest gaan worden in Enschede.
0: Ja, en dat was het vandaag ook
5: voor
0: al, hè, feest.
5: Voor prijzen wilde gaan spelen. Nou, en als ze die nog even een zetje na kunnen, inderdaad, het was eigenlijk de hele middag was het al een feestelijke middag, want voorafgaand werd Jan Strooyer, de technisch directeur, werd in het zonnetje gezet. Hij zwaait na 5 jaar af. Blijft wel actief als hoofdscout nog bij de club, maar werd ook benoemd tot erelid van FC Twente. Heeft Twente een geweldige boost gegeven de afgelopen jaren door van promovendus in de eredivisie naar stabiele subtopper te leiden. Na afloop van de wedstrijd die geweldig werd gespeeld tegen Sparta en met 4-0 werd gewonnen, werd Ricky van Wolfswinkel in het zonnetje gezet met een mooi afscheid. Het was echt een mooi slot waarin de kinderen van alle spelers het veld op. En op het veld werd de ene naar de andere mooie actie ingezet. Er werd een mooie team gemaakt en die hebben met elkaar een geweldige boost gegeven naar het duel volgende week tegen PSV. Maar tegelijkertijd was er ook nog wel de focus hoor, want ze weten ook maar wat goed dat ze nog helemaal niks in handen hebben. Want vorige week speelden ze nog tegen AZ bijvoorbeeld. En toen kregen ze in de allerlaatste seconde de deksel op de neus. En vandaag viel alles dan helemaal goed voor ze. Maar ze weten dus wel dat ze een dun lijntje aan het bewandelen zijn. Dat zeker.
0: Ja, het is nog niet gespeeld. NEC had de grote winnaar van het weekend kunnen worden als ze hadden gewonnen van FC Groningen. Suze van Kleef was daarbij. Suze, goedenavond. Hoe groot was daar de teleurstelling na afloop?
6: Nou, bij NEC behoorlijk natuurlijk, want die hadden alles in eigen hand voor plek 3. En ja, dat is nu niet meer zo. Het is dat Ajax ook zo heeft staan schutteren, want dat NEC een vierde plek en dus Europees voetbal, Europa League, na deze wedstrijd nog in eigen hand heeft, is ergens ook wel bizar. Want 60 minuten was het vrij dramatisch wat NEC vandaag liet zien. Pas toen ze Vabank gingen spelen, ontstond er wat. Ja, er lijkt wel een soort verlamming op te treden in die ploeg. Iets waar ze zelf ook niet echt een verklaring voor hebben. Ja, nu wachten op de laatste speeldag thuis in de Goffert Go Ahead Eagles. Ook geen lekkere wedstrijd, denk ik, voor NEC. En middenvelder Sammy Oijzer die zei ook na afloop, ja, als we net zo spelen als vandaag wordt het lastig. Dit mag niet nog een keer gebeuren. We waren niet scherp, niet wakker in de eerste helft, alsof we er geen zin in hadden. Hm. Nou ja, dat lijkt me dan niet handig in deze fase van het seizoen.
0: Nee, maar het is gek ook, hè, want we hebben ze zo zien schitteren eigenlijk ook dit seizoen. Dat je dan op een of andere manier denkt, dat zal dan wel zo blijven. Maar zo is het niet. Zo makkelijk is het natuurlijk ook niet.
6: Nee, dat blijft nu ook wel, blijkt ook wel weer. Dat hoge tempo, de felheid, het aanvallende, de intensiteit. Eigenlijk alles wat NEC zo goed maakte dit seizoen, dat is er even niet meer. En ja, gaat dit seizoen dan als een nachtkaars uit? Daar lijkt het nu wel een beetje op. Ja. Hè? Het ligt eraan wel waar ze eindigen, denk ik. Derde, vierde of vijfde. Want die derde plek, dat kan ook nog. Hè? Als Twente volgende week punten morst bij PSV en NEC van Go Ahead Eagles wint, dan hebben ze alsnog die derde plek. Nou, dat zou een groot feest zijn. Ik denk dat ook een vierde plek nog wel enigszins gevierd zou kunnen worden. Want Europees voetbal, dan is dat toch je eigen doelstellingen overtroffen. Ook al heb je een groot deel van het seizoen hoger gestaan. Ook al heb je de bekerfinale verloren. Maar als je vijfde wordt en dan die play-offs nog ingaat voor Conference League, dan denk ik wel dat dat echt een domper is voor NEC. Dat zei topscorer Brian Linssen voor de wedstrijd vandaag ook nog. Ja, als we vijfde worden, dan zou dat toch al een teleurstelling voelen. Terwijl dat eigenlijk niet zou mogen zijn bij NEC.
0: Ja, Dien, Twente begon als nummer 5 aan de speelronde. Hè? Heb jij eigenlijk gemerkt dat ze bezig waren met de ontwikkelingen op andere velden tijdens de wedstrijd?
5: Nou, pas in de tweede helft. Want bij rust stond het nog 0-0 tegen Sparta. En toen had je het idee dat ze een beetje met zichzelf in de knoop lagen. Want het spel was wel aardig, hadden 2 keer de lat geraakt, maar doelpunten waren er nog niet.
7: Dus eerst maar gewoon eens bezig om die wedstrijd zelf te winnen. Maar op een gegeven moment, volgens mij na een kwartier binnen de tweede helft, werd er twee keer gescoord. En toen viel er echt druk van de schouders af. En toen gingen de kopjes echt wel naar links en naar rechts. En werd veel mensen die elkaar aantikten. En zag je inderdaad wel dat er vooral op de telefoontjes werd gekeken naar de standen op de andere velden. Maar dat komt ook natuurlijk omdat dat krachtveld zich helemaal had omgedraaid. Twente opeens met het geweldige resultaat in handen. En eigenlijk de lakens om uit te delen in die strijd om plek 3, dus eigenlijk pas echt het laatste half uur van die wedstrijd.
0: Ja. Ajax verliest dus, NEC verliest en dus doet Twente gewoon het beste wat ze konden doen. Dat weet ook trainer John van der Brom.
8: We hebben onszelf in een hele mooie uitgangspositie gebracht. En we weten dat we nog niks hebben. Het zijn allemaal de clichés eerste klas, maar ja, we staan er wel heel goed voor. Omdat met name de manier hoe we spelen vind ik ons gewoon echt hartstikke leuk om naar te kijken. Goed, er zit een goede spirit in het team. Je ziet het, het is niet alleen de eerste jongens die spelen of de elf. Het is echt het hele selectie en dat is zo mooi.
9: Nog één kluif, de zwaarste kluif, de kampioen.
8: Zeker. De terechte kampioen, laten we dat voorop stellen. Dat wisten we. We kunnen niet om het programma heen. Maar ja, weet je, het gaat er altijd om met wat voor intenties je richting zo'n allerlaatste uitwedstrijd gaat. En weet je wat het vervelendste is in het voetbal als je dingen niet in eigen hand hebt? Dat was voor deze wedstrijd. Daar sta je vijfde. Dan heb je niet in eigen hand dat je het rechtstreeks kan halen. Nu hebben we nog steeds niks, maar we hebben wel meer in handen dan voor deze wedstrijd. En dat heeft ook zeker te maken met andere uitslagen. En ja, nogmaals, daar moeten we van genieten. Maar ook niet meer dan dat. En de laatste week we hebben iedereen fit. We hebben geen schorsingen, heb ik al net gehoord. Dus het is alleen maar positief. En leuk is dat ook iedereen erbij wil horen dan. En dat is alleen maar goed.
0: Dat zei John van der Brom. Dien en Suze en Anne, ik wil straks ook nog eventjes van jullie een voorspelling voor volgende week. Maar ook nog even naar NEC, de ploeg van Schreuder. Het kan nog alle kanten op, hè. Dat is uiteindelijk wat het is. Maar zou dus zelfs nog als vijfde kunnen eindigen dit seizoen. En daar reageerde Schreuder dan weer als volgt op.
10: Kijk, waarom zou het een mislukt seizoen zijn als wij vijfde worden? Dat is het hoogste wat NEC ooit gehaald heeft in de historie. We hebben nu de meeste punten in de historie. Dus ja, ik zie dat op een andere manier. Maar dat andere mensen dat anders mogen zien, dat mag. Maar wij willen ook meer. Dus het is niet zo dat we dit expres doen of dat we ervoor weglopen. Dat we excuses zoeken. Het is wat het is. Het was vandaag de eerste helft gewoon niet goed genoeg. In de manier van hoe wij denken, hoe we willen voetballen. Hoe we het spel willen benaderen. Nou ja, dat ik komt slecht uit mijn mond. Dat kan gebeuren. Dat wil ik eigenlijk niet gebruiken. Want ik wil niet dat het gebeurt. Maar het gebeurt vandaag. Nou ja, daarin hebben we genoeg mogelijkheden nog gehad om te kunnen scoren. We hebben afgekeurde doelpunten gehad waarin we gewoon betere posities moeten kiezen om niet buitenspel te staan. Nou ja, dat soort dingen hoort er allemaal bij. Maar we hebben nog wel ons in de wedstrijd geknokt. Dus dat doet me ook wel weer goed.
11: Als je volgende week wint, gewoon wint zou ik bijna willen zeggen, in eigen huis de laatste wedstrijd. En misschien helpt een ander veld, PSV Twente, PSV ook nog wel. Dan kan je nog gewoon derde zijn.
10: Ja, kijk, op dit moment kan alles. Maar het gaat erom dat wij gewoon naar onszelf moeten kijken. Wij moeten gewoon zorgen dat we die thuiswedstrijd winnen.
11: Je bent een man van het moment, hè? En niet een man van al te ver verderop kijken in de toekomst.
10: Nee, totaal niet. Ik probeer gewoon van wedstrijd naar wedstrijd te kijken. Ik probeer gewoon realistisch te blijven. Ik probeer het hele jaar te zien wat mijn ploeg doet. En zeg ik het weer. En veel mensen nemen misschien dat kwalijk. Ik ben trots op mijn spelers. Ik ben trots op mijn ploeg. En ik denk dat we het gewoon tot nu toe heel goed hebben gedaan. En vandaag was de eerste helft gewoon niet goed genoeg. Maar goed, wat ik al zeg, komt moeilijk uit mijn mond. Dat kan gebeuren. Maar daarin moeten wij zorgen dat we de ploeg weer goed voorbereiden op Go Ahead Eagles.
0: Ja, het is eigenlijk wel hartstikke leuk. Het kan dus echt nog alle kanten op. De kans is ook dus best reëel dat Ajax nog play-offs moet spelen in Volendam. Omdat Harry Styles dan de pannen van het dak speelt in de arena. Hij wel, zeg ik dan heel flauw. Anne, wie had dat gedacht, joh, 5 jaar geleden?
4: Nou, in ieder geval niet de mensen die de planning van de arena hebben gemaakt. Die kan me toch niet aan de indruk. Kijk, Ajax heeft er niet alles over te zeggen, want de arena is niet van hun. Maar tegelijkertijd zal er wel rekening zijn gehouden met wat Ajax zou doen. En dan is het ook maar toch niet echt de verwachting dat ze de play-offs ingaan. En dan heb je ook nog bij de play-offs het gevoel dat dan komen ze bijvoorbeeld Utrecht tegen, waar ze vandaag van verloren en eerder dit seizoen ook al. Nou, dan moeten ze volgende week ook niet een heel goed resultaat resultaat halen. Heerenveen, ander team dat nog in de play-offs ook gaat spelen bijvoorbeeld. Dus het zijn niet zomaar dat als ze dan, ook al is het niet eens in eigen huis, ze zomaar even door die play-offs heen lopen om dan vervolgens de Conference League in te gaan. Een toernooi waar Ajax zich misschien ook niet in wil laten zien, want die willen natuurlijk gewoon hoger spelen. Ja, het gaat echt als een nachtkaars uit bij Ajax. Ze willen het liefst zo snel mogelijk dat het volgend seizoen begint. Dan kunnen ze bouwen aan iets nieuws. Maar ja, je kan makkelijker bouwen als je bijvoorbeeld een nieuwe trainer kan verkopen. Je gaat in ieder geval de Europa League in. Ja, dat is nu heel ver weg.
0: Ja, ik wil met jullie nog eventjes een rondje maken. Wie wordt er derde? Suze van Kleef. Aan jou het woord. FC Twente?
6: Ja, die piek op het juiste moment.
0: Ja, ja. Team?
5: NEC.
0: Echt waar?
5: Ja.
6: Ik heb ook een beetje het idee dat we nu als soort woordvoerder allemaal van een van die clubs zijn. Ja. Dat is ook een beetje gek.
0: Zo bedoel ik het niet hoor. Maar ik ben gewoon benieuwd wat jullie als commentatoren daarvan vinden. Maar Dien zegt NEC, Suze zegt FC Twente en Anne de Jong zegt...
4: Ik kan niet zomaar... Nou ja, goed, ik moet wel leuk meedoen natuurlijk. Maar ik denk vooral dat sowieso niet al deze drie teams gaan winnen. En dat er sowieso nog wat geschoven gaat worden in de plekken. Ik heb alleen geen idee wat en hoe. Ik zei net, ik ga leuk meedoen. Nee, ik denk
6: en ze gaan alle drie spelen en alle drie... Ja.
4: Ik denk, ik trek mensen nog een beetje naar die uitzending van volgende week toe, waar het weer enorm spectaculair wordt met 9 wedstrijden. Nee, ik denk dan dat PSV wel de sportieve plicht doet, Twente toch heel erg lastig gaat maken dat gelijk wordt en dat NEC dan inderdaad derde wordt.
0: Oké, ik heb het allemaal opgeschreven. Ik ga nog even nadenken over een prijs, als een van jullie gelijk heeft.
4: De kaarten voor Harry Styles schijnen in de ticketswaps goed te gaan.
0: Ja, die heb ik helaas niet in mijn portemonnee zitten. Anders had ik ze zelf gehouden. Dank jullie wel, Suze, Dien en Anne. Aangeschoven is weer Laurens. Laurens Sembiring. Hij houdt de wedstrijd van Barcelona tegen Real Madrid voor ons in de gaten. Het was 2-0.
12: Het is nog steeds 2-0.
0: Oké.
12: Dan denk je, er is misschien niet zoveel gebeurd. Nou, ik vermaak me prima met deze wedstrijd. Frenkie de Jong is inmiddels in het veld gekomen.
0: Oh.
12: En dan is hij niet alleen in het veld gekomen, heeft ook meteen de aanvoerdersband weer om zijn arm gekregen. Dus dat is leuk vanuit het Nederlandse oogpunt.
0: Dat zien we graag, ja.
12: Er is een doelpunt van Jude Bellingham afgekeurd vanwege buitenspel. Dat is overigens wel echt duidelijk buitenspel. Dat is een terechte beslissing. Maar wat ik al zei, ik vermaak me prima met deze wedstrijd. En dan stel ik me zo voor, wat nou als je hier gewoon bij bent? Dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Nou ja, ik heb even gezocht en een paar geluksvogels gevonden. Nederlandse geluksvogels. Nederlander Miguel López Bakker, mooie naam. Die gaat wel vaker naar wedstrijden van Barcelona toe. Die zit er vandaag met drie vrienden. En ik heb hem even gevraagd naar de sfeer in het stadion.
13: Barcelona speelt een lekkere wedstrijd. Barcelona stevend af op de overwinning. En het kampioenschap natuurlijk. Want ik denk niet dat Real Madrid... Dit gaat inhalen, de 2-3. De sfeer is hier echt fantastisch. Het is een beetje een soort van geheime spanning. Publiek weet eigenlijk geen raad met de situatie. En iedereen begint er te piepen en te kraken. En de Madrilenen die proberen het spel eigenlijk zo dood mogelijk te maken.
0: Ja. Ja, ik zag ook een filmpje, liet jij mij net even zien.
12: Ze hebben mooie plekken.
0: Zij hebben echt mooie plekken. Met hun neus erbovenop.
12: Ja, dat is echt jaloersmakend. Tijdens deze wedstrijd werd er trouwens nogal vaak ingezoomd op de trainer van Real Madrid, Arbeloa. Nou, ik had in het eerste uur, of zo net al even verteld, van dat het daar bij Real Madrid onrustig is.
0: Mm-hmm.
12: Hij heeft natuurlijk het stokje overgenomen van Alonso, Xabi Alonso. Volgens Spaanse media ligt deze Arbeloa niet zo lekker bij de groep. Er zouden zelfs spelers zijn die niet meer met hem willen praten. Nou, dat is een onhoudbare situatie, lijkt mij zo.
0: Ja.
12: Nou, dan wordt er in Spaanse media natuurlijk gespeculeerd over een opvolger. Nou, welke naam gaat dan rond? De naam van José Mourinho. Hij ontkent het zelf en dit zei hij in het Portugees erover.
14: Tanto eu não tive nenhum contacto com o Real Madrid, não tive. E até o último jogo do campeonato contra o Estoril.
12: Nou, de vertaling hiervan is, ik heb geen contact gehad met de voorzitter van Real of andere belangrijke mensen van de club. En dat zal ik ook niet doen tot de laatste wedstrijd tegen Estoril. Mourinho is nu nog trainer van Benfica, dus vandaar Estoril. Nu komt het maar. Hij voegde er namelijk nog aan toe, daarna is er een week de tijd en daarin kan ik met iedereen praten met wie ik dat nodig vind.
0: Ah.
12: Dus dat is wel dat blijft heel interessant.
0: Er gaat misschien toch weer een klein deurtje open.
12: Er gaat er misschien toch wel gesproken worden. En ik zal zelf niet ontkennen of niet denken dat het misschien al wel gesproken is.
0: Dankjewel, Lauwers. Tot zo.

0: What I'm Looking For. U2 was dat. Onderin de Eredivisie zijn de belangen minstens zo groot als bovenin. Lijfsbehoud, daar gaat het om. Heracles weet al een tijdje dat het niet gaat lukken. NAC is na vandaag ook zeker van degradatie. Maar wie gaat de play-offs in? In die strijd stonden Excelsior en Volendam vanmiddag tegenover elkaar in Kralingen. En Jan Kees van der Kun was erbij.
1: Test. Een paar uur voor de aftrap en Woudestein maakt zich klaar voor wat een feestmiddag moet worden. Fiona van der Est, wedstrijdmanager van de club, lijkt er in ieder geval klaar voor.
2: Excelsior!
1: En haar stem ook.
3: Nou, ik kan beter niet gaan zingen. Dus daarom deed ik dat net toen er nog niemand in het stadion zat. Dat lijkt me het beste voor iedereen. Maar ik hoop wel dat vandaag het publiek heel hard gaat zingen. En er gaat gewoon iemand echt die hard supporten. Die gaat de tribune op om extra sfeer te maken met de klappers die iedereen krijgt. Want wij hebben gewoon altijd natuurlijk heel...
1: beschaafd publiek.
3: Ja, beschaafd, keurig publiek. Goed gezegd. En
1: Vandaag moet gewoon even de beuk erin.
3: Vandaag moet de beuk erin, dan moeten ze herrie maken.
1: Het is leuk bedacht en het werkt ook. Zolang als dat duurt tenminste, want een feest laat zich niet plannen. In ieder geval niet als het om lijfsbehoud gaat. Volendam komt al heel snel op voorsprong. Na de gelijkmaker van Excelsior, het staat 1-1, wordt het grimmiger op het veld. Het is goed te zien dat er heel veel op het spel staat. Oudspeler, tegenwoordig commercieel manager bij Excelsior, Sander Fischer, die kan daar wel van genieten, geloof ik.
4: Ja, leuk hè?
1: Ja, vind je?
4: Ja, het gaat ergens om. Nou ja, ik vind het wel spannend, daar niet van. Maar dit hoort erbij. Dit weet je dat het dan een beetje onstuimig zal zijn. Dus dat was wel een beetje te verwachten.
1: Ja, en de goede rekenaar die had ook kunnen verwachten dat het, gezien de andere scores op de andere velden, bij 1-1 zou blijven. Want hiermee...

0: Jona van der Est, wedstrijdmanager van de club, lijkt er in ieder geval klaar voor.
1: Excelsior.
0: En haar stem ook.
2: Nou, ik kan beter niet gaan zingen. Dus daarom deed ik dat net toen er nog niemand in het stadion zat. Dat lijkt me het beste voor iedereen. Maar ik hoop wel dat vandaag het publiek heel hard gaat zingen. En er gaat gewoon iemand echt die hard supporten. Die gaat de tribune op om extra sfeer te maken met de klappers die iedereen krijgt. Want wij hebben gewoon altijd natuurlijk heel...
0: beschaafd publiek.
2: Ja, beschaafd, keurig publiek. Goed gezegd. En
0: Vandaag moet gewoon even de beuk erin.
2: Vandaag moet de beuk erin, dan moeten ze herrie maken.
0: Het is leuk bedacht en het werkt ook. Zolang als dat duurt tenminste, want een feest laat zich niet plannen. In ieder geval niet als het om lijfsbehoud gaat. Volendam komt al heel snel op voorsprong. Na de gelijkmaker van Excelsior, het staat 1-1, wordt het grimmiger op het veld. Het is goed te zien dat er heel veel op het spel staat. Oudspeler, tegenwoordig commercieel manager bij Excelsior, Sander Fischer, die kan daar wel van genieten, geloof ik.
3: Ja, leuk hè?
0: Ja, vind je?
3: Ja, het gaat ergens om. Nou ja, ik vind het wel spannend, daar niet van. Maar dit hoort erbij. Dit weet je dat het dan een beetje onstuimig zal zijn. Dus dat was wel een beetje te verwachten.
0: Ja, en de goede rekenaar die had ook kunnen verwachten dat het, gezien de andere scores op de andere velden, bij 1-1 zou blijven. Want hiermee ontloopt Volendam in ieder geval rechtstreekse degradatie. En de beloning is voor Excelsior nog heel veel mooier.
4: En zo handhaaft Excelsior zich in de Eredivisie! En zo zodra de spelers van Volendam van het veld zijn... natuurlijk met jullie vieren. Dus blijf nog even lekker zitten.
0: Tijdens die ereronde de bekende taferelen. Heel veel vreugde natuurlijk. Enorme ontlading ook. En een gigantische toren pizza's die richting de kleedkamer gaat. Waar het feestje nog lang wordt voortgezet. Louis Schouten. Ik denk dat dit de lekkerste pizza is die je ooit hebt gegeten.
5: Ja, zeker. Ik heb hem nog niet gegeten, maar gaat zeker lekker smaken.
0: Je hebt nog geen hap genomen?
5: Nee. We hadden net een beetje een feestje, een beetje mensen gek maken en zo. Dus dat was wel leuk, maar ik heb hem nog niet gegeten.
0: Te druk met feesten. Hoe ging dat eraan toe in de kleedkamer?
5: We hadden een paar acts al voorbereid.
0: En jij was de DJ?
5: Kan je wel zo zeggen.
0: Op de MC eigenlijk meer?
5: Ja, eigenlijk wel. Ik eis hem wel op.
0: Nou, dat zag ik al op het veld bij de festiviteiten daar. Megafoon erbij. Ja, daar ga je wel lekker op, hè?
5: Ja, kijk, normaal. Ik drink sowieso niet, maar alsnog maak ik wel het beste van. Dus ik wilde graag een Piepe Guido liedje doen.
6: Hallo. Horen jullie mij allemaal?
0: Piepe Guido is de bekendste Excelsior-fan, hè? Die zijn eigen liedjes maakt.
5: Ja, hij heeft altijd hele originele liedjes en is een mooie gozer. Dus zeker.
6: Piepe, zeg eens wat.
7: Krijg nou stadionverbod.
6: Piepe en ik gaan even een leuk liedje zingen. Over onze legend die Arthur Sagré. Daar komt hij.
7: Arthur Sagré, please raise it up and never go away. Arthur Sagré.
0: En ook de coach, Ruben Denel, pakte de microfoon.
8: Dit seizoen ben ik echt onwijs trots op jullie, maar ook op deze gastenman.
0: En daarmee eindigt de dag zoals hij begon.
8: Kralingers, Rotterdammers, hartstikke bedankt voor vandaag.
0: Met een valse zanger op Woudestein.
8: Excelsior, oh oh oh, strijd en winst op Woudestein. Nog een jaar in revisie, let's go!
9: Oh, kunnen ze voetballen, hè, die jongens? Goed. Dat was Kralingen. Het is over en uit voor NAC. De club uit Breda won vandaag met 2-0 van SC Heerenveen. Althans, de wedstrijd wordt nog uitgespeeld. Morgenmiddag, 2:30, minimaal 8 minuten. Maar goed, door de resultaten op de andere velden zal NAC het seizoen als 17e eindigen. En spelen ze dus volgend seizoen op een niveau lager. De wedstrijd tegen Heerenveen werd vandaag meerdere keren stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid.
10: Hoppatee, nog maar weer een beker die kant op. Er staat daar een clubje van een man of 20, misschien 30 in de hoek van het stadion. En die gooien dus al die fakkels op het veld, want ze zijn boos. Er hangt ook een spandoek dat er een paar mensen uit moeten. En die besluiten dan dus die fakkels op dat veld te gooien. Maar de rest van het publiek is het er helemaal niet mee eens. Fluitconcerten en dus gezang met laat je club maar in de steek, schaam je kapot. Is niet echt gezellig. Een avondje NAC, dat staat toch voor gezelligheid en bier drinken en niet voor ruzie maken.

0: maken en bier gooien?
1: Nee, daar praten we over door met Joost Blauwhof van Voetbal International. Hij volgt NAC op de voet. Goedenavond, Joost.
2: Goedenavond.
1: Ja, eerst nog even naar dat nieuws van vanavond. Hè. De wedstrijd wordt dus morgen uitgespeeld in Heerenveen. Waarom is dat?
2: Ik heb het vermoeden, en het is me niet helemaal duidelijk gemaakt, maar ik heb het vermoeden dat het heeft te maken met de gemeente, gewoon met de lokale driehoek, die het eigenlijk niet toevertrouwt om in deze fase, midden op klaarlichte dag, op maandagmiddag, een wedstrijd uit te spelen. Gezien alle gevoeligheden die rondom de club leven.
1: Ja, want dat zijn er nogal wat, hè?
2: Ja, nou ja, het was natuurlijk een ontluisterende middag. En eigenlijk het meest gekke is dat ik eigenlijk vanmiddag, ik geloof een minuut, iedereen wist dat er wat ging gebeuren, maar eigenlijk een minuut voordat dat hele vuurwerkincident gebeurde, zei ik nog tegen iemand naast mijn collega, nou ja, ze gaan er in ieder geval op een chique manier uit met een overwinning. Ze speelden aardig, het ging goed, de sfeer was redelijk positief gestemd. Ja, toen kwam dat en er gebeurt de laatste weken van alles inderdaad. Van de paspoorten tot de commissaris die op is gestapt of weg is gestuurd. Tot de degradatie, ja, alles gaat verkeerd.
1: Ja, wat doet nou het meeste pijn eigenlijk? De degradatie, dat is natuurlijk heel, heel naar. Maar of misschien ook dat deel van het publiek dat zich gewoon niet weet te gedragen.
2: Nou, ik denk die degradatie, die voelde heel veel mensen in het stadion aankomen. Ik denk dat daardoor de sfeer ook redelijk timide was. En sterker nog, zelfs een beetje positief. Een aantal jongens die, waaronder aanvoerder Boy Kemper, werden zelfs massaal toegezongen. Het clublied werd gezongen na de 2-0. En dan gebeurt dat. En ik denk dat, ik bedoel, ik hoorde net in jullie radioverslag 20, 30 mensen. Nou, dat was ook mijn inschatting. Mm-hmm. En dat die het kunnen verpesten voor 20.000 mensen. Ja, dat is een Breda's probleem, maar inmiddels ook denk ik een maatschappelijk probleem. Want op het moment dat je verliest, dat dan de hele boel maar in de hens gezet moet worden. En dat is eigenlijk niet hoe het hoort natuurlijk. In de sport heb je altijd verliezers. En ik pleit voor harde beoordelingen, evaluaties. En in sport moeten er dan soms ook, zoals ze dat heel hard zeggen, koppen rollen of wat dan ook. Dat maakt niet zoveel uit, maar als het maar ver gaat. En nu hebben we te maken met gewoon een paar onverlaten die met ziekteschelden vuurwerk op het veld gooien en gewoon in staat zijn om met een kleine groep voor 20.000 mensen de hele middag te verstieren.
1: Ja, en voor NAC eigenlijk ook het seizoen verstieren. Remco Overstier, de algemeen directeur van NAC, reageerde bij ESPN als volgt op de degradatie en de onrust.
3: Een bingokaart van ongekende klotezooi. Deze past weer mooi in het rijtje.
1: Ja, Joost, hoe groot zijn de zorgen bij NAC?
2: Nou ja, ze staan wel een beetje op een kruispunt nu. De zorgen zijn er al omdat NAC schijnbaar niet de baas in het eigen stadion is. Want wat ik heb vernomen, wist iedereen dat dit ging gebeuren. Het was aangekondigd. Er is niets tegen gedaan, er is niet tegen opgetreden. Dus dat vind ik al heel zorgelijk met betrekking tot de veiligheid ook. Ik bedoel, rond die vakken staan ook kinderen of oudere mensen. Ja. Sterker nog, het is naast een invalide vak. En ja, met betrekking tot de sportieve zorg, ja, dan moet er een grondige evaluatie komen. Volgens mij zag ik dat op Studio Sport vanavond al Pierre van Hooydonk zeggen. Ja, nou ja, hij was er zelf onderdeel van. En die grondige evaluatie moet ook komen. Want NAC staat er financieel helemaal niet slecht voor op het moment. En heeft een paar hele geanimeerde, hartstochtelijke lokale investeerders. Maar je moet het wel doen met een visie en met een bepaald beleid en met een plan. Ja. Want anders kom je ook zomaar de keukenkampioenendivisie niet uit. En dat zien we ook bij andere grote clubs.
1: Hoe wordt er gekeken naar de rol van de trainer, Karel Hoefkens?
2: Ja, kijk, de trainer die wordt natuurlijk afgerekend op resultaat. En zolang de sport oud is, gebeurt dat al, denk ik. Dus dat zal bij Karel Hoefkens ook gebeuren. Ik denk zelf dat Karel Hoefkens volgende week bij AZ voor het laatst op de bank zit. Dat is een gevoel, dat is ook een beetje de geluiden die je hoort. Ja. Hij heeft misschien een uitweg naar België die hem staat te wachten. En, dus hij wordt daar echt wel op beoordeeld en veroordeeld. Alleen, ja, het probleem ligt niet alleen bij Karel Hoefkens. Ik bedoel, Karel Hoefkens die heeft een jaar lang geroepen dat hij dat de selectie kwaliteit te weinig had in de voorhoede. Ja, daar is hij niet verantwoordelijk voor dat het niet gehaald is. Ik bedoel, Karel Hoefkens maakt fouten. gekke opstellingen soms, doet aparte dingen. Maar is wel iemand die keihard werkt en integer is. En gek genoeg heeft hij de groep nooit verloren. Dus wat dat betreft denk ik dat Karl Hoefker slechts een deel van het probleem is en niet het probleem.
1: Nee. Als ik jou zo hoor, zie jij ze niet na een jaar meteen weer terugkeren op het hoogste niveau?
2: Nou ja, uiteindelijk in de voetballerij is het wel zo dat degene die de grootste zak geld heeft, de meeste kansen heeft. En NAC gaat wel met een begroting van 16 miljoen euro de KKD in. Dus dat is een ontzettend hoge begroting zelfs. Ja. Verre uit de allerhoogste, ook het hoogste spelersbudget. Dus op het moment dat daar op korte termijn een plan gemaakt wordt en we weten hoe gaan we met welke, wat voor types, met wat voor filosofie en met wat voor trainer de keukenkampioenvisie in. Of zelfs met wat voor staf, want alle assistenten van Karl Hoefkes lopen af. Karl Hoefkes zelf doorloopt het contract, misschien gooi ze wel de staf
1: om. Ik moet je afronden, sorry. Sorry Joost, ja. Dankjewel Joost Blauwhof, sorry.
2: Yes.
1: Want vanmiddag om 16:45 begonnen 9 wedstrijden in de Eredivisie. 9 commentatoren voor langs de lijn in de stadions. En we sluiten deze mooie dag af met 27 doelpunten in deze speelronde.
0: Hij zit erin voor Troy Parrott voor AZ. We zijn nog geen minuut aan de gang in de Kuip.
4: En ook in Rotterdam een vroege treffer bij Excelsior. Het is Benjamin Pauls namens Volendam.
5: Ineens gingen de sproeiers aan. Het is hilarisch, maar ook wel een beetje treurig. Het is 0-0 bij Telstar Heracles.
0: Ja, Perisic kopt een bal steenhard binnen.
6: Duivenstein en dan is het 1-0 Fortuna Sittard tegen Pek Zwolle.
0: Turay die schiet en hij scoort. Het is 1-1 bij Go Ahead PSV. Van der Bijl, Donald! Oh, schiet hem er toch in!
7: Ja, Boy Kemper, wat een ros!
4: Ja, daar is de gelijkmaker voor Excelsior. Weer een hoekschop, 1-1.
0: Er is gescoord door FC Groningen, Marco Rente.
8: Voorzet hard op Peppi en het is 1-2.
9: Fortuna op een 2-0 voorsprong, een doelpunt van Yassine Oukili.
0: 2-0 voor FC Groningen. En NEC zit diep in de problemen nu in de strijd om die derde plek.
4: Bij het sluiten van de baard, ja! Thomas van der Belt, 1-0 Twente. Derde plek is voor de Tukkers momenteel.
0: De reactie komt uit Rotterdam in de persoon van Hats Moussa.
4: Daar is hij opnieuw, Thomas van der Belt.
0: Het is 3-0 geworden, het is Kai Sierhuis.
10: Ja, maakt eigenlijk helemaal geen reet uit.
4: Enschede staat 3-0 voor tegen Sparta Rotterdam.
5: Hé, wat gebeurt daar?
0: Perisic doet het, zijn tweede van de wedstrijd.
9: 3-1 doelpunt van Gabriel Reiziger.
4: Nummer 4 voor FC Twente tegen Sparta.
0: Waar de bal in het doel verdwijnt en dus de 2-1 op het bord staat. Nee, Jasmic die bal in het doel werkt.
4: Grote problemen voor Ajax. Utrecht op voorsprong.
0: Eindelijk, daar is hij dan voor Telstar. En dit kon wel eens een hele belangrijke zijn.
4: Zeg wat je wil over Wout Weghorst. 1-1 bij Ajax tegen Utrecht.
0: Paul Wanner maakt er 1-4 van.
7: Boy Kemper maakt een verwoestende 1-0. Maakt hij ook de 2-0, ja! Yeah.
0: De wedstrijd staat hier in Velsen-Zuid nu helemaal op zijn kop en Telstar maakt er 2-0 van. Dan is het hier voorbij. Excelsior handhaaft zich met deze 1-1 eindstand. Volendam zakt naar de 16e plek. 3-0 geworden. Telstar is echt helemaal los.
9: De kopbal van Zico Buurmeester in de extra tijd in de 93e minuut levert een 3-2 stand op.
0: 62 punten, daar komt niemand meer aan. En dus zien we Robin van Persie met een glimlach op het gezicht.
4: Speelronde 33 en laatste secondes. Het is een hele slechte combinatie voor Ajax. En uitgerekend een oud-Ajax doet het dan van de Hoorn uit de corner in de 96e minuut.
0: Er wordt afgefloten en dat betekent dat FC Groningen wint.
4: Twente is de grote geluksvogel van speelronde 33 en heeft plek 3 stevig in handen.
10: NAC dat gedegradeerd is uit de Eredivisie.
5: En Telstar weet dat het dus volgende week in die kraker tegen Volendam aan de dijk, dat een hele cruciale laatste wedstrijd gaat worden.
1: Wat een middag was het en wat een avond ook. Laurens, nog even Barcelona-Real Madrid. Wordt Barcelona kampioen?
11: Ja, Barcelona is kampioen. Het is afgefloten door de scheidsrechter, dus het is nu een feit. De 29e landstitel is binnen voor Barcelona. Daar zal het ongetwijfeld lang onrustig blijven.
1: Dankjewel, Laurens. Tot zover langs de lijn van deze avond. Straks met het oog op morgen, gepresenteerd door Mieke van der Wij. Ik wens u een fijne avond.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
16: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
17: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
18: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
19: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
20: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
21: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: NPO Radio 1.
22: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in Nederland. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu 6 weken in thuisquarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens de Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en om het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag ook mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones in Letland neer die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste ook de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon, onder ongeveer 4 kilometer voor de finish. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen pas vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. En voor de 8 minuten die nog resten moet de club dus naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
2: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
23: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
24: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
25: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
26: Dynamisch.
25: Maar in de winter wil ik zekerheid.
27: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
28: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
29: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Bij Australië is mysterieus walvisgedrag waargenomen. De walvissen maken pirouettes, ze bewegen hun borstvinnen door het water en ze doen aan kaakgapen. En zulke acties zijn zelden waargenomen. Wetenschappers vermoeden dat het om sociaal gedrag gaat. Ja, zo lust ik er nog wel 10. Ik denk dat ze blij zijn dat Timmy na alle omzwervingen weer terug is. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog. Wat vindt Duitsland van Poetins plan om ex-bondskanselier Gerhard Schröder als bemiddelaar in te zetten bij vredesbesprekingen met Oekraïne? Hanko Jurgens, die heeft daar wel een idee over. En Yannick Dupont, die komt ook. Die vindt dat Nederland, net als veel andere EU-landen, wel eens grotere stappen mag zetten bij het herstel van de betrekkingen met Syrië. En dat Breda in mei 1940 werd geëvacueerd, 60.000 inwoners, is een vrij onbekend verhaal. De jonge historica Sanne Stevens pluisde het uit en schreef er een boek over. En de Bachvereniging heeft een nieuwe leider, Johanna Soller, en ze komt uit Duitsland. Eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 10 mei.
3: Nou ja, iedereen is kalm en ook opgelucht.
2: Volgens de ambassadeur in Spanje stapten de passagiers van de Hondius blij aan boord van het vliegtuig naar Nederland. En er was meer goed nieuws.
3: Nou, het goede nieuws is dat niemand symptomen heeft. Dus dat is denk ik het belangrijkste.
2: Inmiddels zijn ze geland en moeten de passagiers in quarantaine. Dat doet allemaal een beetje denken aan corona. Dus dan bel je al snel.
4: Welkom, mevrouw Koopmans. U bent er weer.
5: Ik ben er weer.
4: Zou moet zeggen.
2: Maar Marion Koopmans was niet de enige viroloog die werd gebeld.
5: Ieder van ons heeft afgelopen week honderden mediaverzoeken gekregen.
2: Koopmans en haar collega's concludeerden al snel dat het hantavirus onder controle is.
5: Dat is niet genoeg, daar red je het niet mee.
2: En dus vindt ze het belangrijk om in de media te blijven optreden.
5: Als daar dan niet verder over wat over gezegd wordt, dan komen de verhalen zelf wel.
2: Verder met verdrietig nieuws. U hoorde het al. Een 15-jarig meisje is bij de halve marathon in Leiden overleden. De organisatie wist meteen wat ze moesten doen.
6: Nou ja, het was voor ons allemaal vrij snel duidelijk. Stoppen.
2: De marathonvoorzitter vond het logisch.
6: We vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad.
2: En dan iets heel anders. Deze week werd duidelijk dat de Amerikaanse minister Rubio soms rapteksten uit de jaren 90 in zijn speeches gebruikt. Dit zei hij bijvoorbeeld over de leiders van Iran.
7: The top people in that government are, to say the least, they're insane in the brain.
2: En dat komt rechtstreeks uit een liedje van Cypress Hill. Maar hij citeerde ook rapper Ice Cube.
8: They should check themselves before they wreck themselves.
9: You better check yourself or you wreck yourself.
2: En als je dan verder teruggaat in de tijd, kom je ineens Public Enemy tegen.
10: Every day, the Department of War lets the drummer get wicked.
11: It's your ticket. Can the drummer get wicked?
2: Ook bij de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro gebruikte hij rapteksten.
12: We are dealing with people over there that have spent most of their lives living in a gangster paradise.
13: If you don't know, now you know.
14: And if you don't know, now you know.
2: Ja, opmerkelijk. Tot slot, moederdag. Voor deze mannen betekent hun moeder heel veel.
15: Als er ook maar iets nodig is, dan kan ik bij haar terecht.
16: Ze maakt mijn boterhammetjes 's ochtends.
17: Dat klopt, ja, daar hou ik van, dat weet ze. Dus dat bakt ze dan voor me. Mijn bed verschonen doet ze.
2: Dus dan denk je, die hebben allemaal een mooi cadeau gekocht.
17: Eerlijk gezegd nog niet, nee. Ik moet er nog om.
15: Nee, eigenlijk niet. Nee, dat moet ik echt wel doen.
2: Deze jongeman heeft wel een cadeau-idee, maar het lijkt alsof hij nog op de kleuterschool zit.
18: Ik ben druk aan het knutselen. Ik weet dat mijn moeder heel blij wordt van een zelfgetekend iets. Misschien ga ik een bloemetje vouwen.
2: Hij vindt het veel werk, dus is hij blij dat het maar 1 keer per jaar moederdag is.
18: Nee, ja, omdat ik vind 1 keer moederdag al te veel. Het kost altijd veel tijd en je vergeet het vaak. Het is ook geen kinderdag.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Zeg, mijn ouders hadden elke dag kinderdag. Maar ja.
2: Oké, de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
16: De tent waardoor gisteren een Amsterdams housefestival werd afgelast blijkt vaker te zijn gebruikt in de hoofdstad. Sterker nog, zo schrijft de Telegraaf, de tent werd ook gebruikt bij de afsluiting van Amsterdam 750 op het Museumplein, waar ook de koning en koningin bij waren.
2: Burgemeester Halsema besloot in de nacht van vrijdag op zaterdag, luttele uren voordat het festival zou beginnen, dat het niet door kon gaan. En daar was ze volgens de krant niet blij mee, en dat is vriendelijk uitgedrukt.
16: Het is onbestaanbaar dat ik dit op de dag zelf moet beslissen, schreef ze in een mail, dat ik vannacht word geconfronteerd met een besluit dat waarschijnlijk een voorbereiding kent van maanden, is wat mij betreft onacceptabel. Ik word daarmee met mijn rug tegen de muur gezet.
2: Het kwam allemaal door geharrewar tussen het stedelijk evenementenbureau en de omgevingsdienst. De ene had positief geoordeeld over de tent en de andere negatief.
16: Hoewel abortus in de Verenigde Staten geen grondwettelijk beschermd recht meer is, hebben de afgelopen jaren wel meer vrouwen in het land een abortus ondergaan. En dat komt, schrijft NRC, door de opkomst van een bloeiende pillenindustrie. Bedrijven die door het hele land pillen opsturen die een abortus opwekken.
2: Vrouwen in de Republikeinse Staten die door het gebrek aan abortuszorg al voor die verboden moesten reizen om een zwangerschap af te breken, hoeven daar nu, dankzij die pillen, de deur niet meer vooruit, waardoor de aantallen van abortus in die staten toenemen.
16: Arts en activist Angel Foster zegt in de krant zelfs: abortus is, ironisch genoeg, goedkoper en toegankelijker dan toen het landelijk recht nog bestond.
2: De vraag is hoe lang nog, want na veel juridisch gedoe moet het constitutioneel hof uiteindelijk de vraag beantwoorden of artsen pillen mogen sturen naar andere staten waar het gebruik ervan verboden is.
16: In Mexico dan hebben scholieren dit jaar niet 2, maar 3 maanden zomervakantie. Die maatregel heeft de onderwijsminister genomen vanwege het WK voetbal, schrijft de Volkskrant. Het WK wordt namelijk gespeeld in de VS, Canada en Mexico.
2: Lijkt misschien leuk, zo'n lange vakantie, maar een maand van tevoren horen dat je kind ineens een maand langer vrij is, daar zijn veel ouders niet blij mee.
16: Een unie voor Mexicaanse ouders zei diep verontwaardigd te zijn, en het netwerk Women United for Education verwierp het plan eveneens. Als de staat zich terugtrekt en scholen stoppen, komt de onzichtbare last bij de zorgdragende vrouwen terecht.
2: Onderwijsbonden vrezen voor grotere ongelijkheid. De duurdere particuliere scholen voeren de langere vakantie namelijk niet in.
16: Camperbezitters dan tot slot zetten hun busje massaal te koop, kopt het AD. Sterker nog, veel mensen moeten hun camper zelfs noodgedwongen verkopen, omdat het te duur is geworden sinds de belasting voor de kampeerauto sinds dit jaar is verdubbeld.
2: Het bedrag loopt op afhankelijk van de grootte van de bus. Voor veel camperaars betekent het zo'n 1000 tot 1200 euro extra per jaar.
16: Het zijn daardoor ook geen goede tijden voor camperverkoper Willem van der Vaart. De telefoon staat niet meer roodgloeiend, zegt hij. De hogere wegenbelasting dreunt door en de gestegen brandstofprijzen helpen ook niet mee.
2: Een uitzondering geldt voor nieuwe campers. Daarvan zijn er juist iets meer verkocht.
16: Een kennis vermoeden dat mensen die zich een gloednieuwe kampeerbus van tienduizenden euro's kunnen veroorloven ook wat minder problemen hebben met de ongeveer 1000 euro extra wegenbelasting per jaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: van de derde weg eigenlijk.
1: Cressip was dit met Sweet Goodbyes. De Russische president Poetin zei gisteren, na afloop van de militaire parade op het Rode Plein, dat de oorlog tegen Oekraïne zijn einde nadert. Hij opperde met Europa te onderhandelen met behulp van oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Ja, wat ze van dit idee vinden in Berlijn, dat weet Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedenavond, Hanko.
0: Ja, goedenavond.
1: Ja, fijn dat je er bent. Ja, het is alweer even geleden dat hij kanselier was, hè, Schröder?
0: Inderdaad, 2005.
1: Ja, maar we kennen hem nog wel.
0: Zeker, zeker. Ja, het is eigenlijk ook een oude mannenvriend, kan je zeggen, van Poetin. Dus ze hebben veel gedeeld. Schröder kwam ook op verjaardagen bij Poetin.
1: Toen hij bondskanselier was toen?
0: Nou, vooral daarna. Dus ja, ja. Hij heeft in allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden. Alleen niet namens de Duitse regering.
1: Ja.
0: Dus het is misschien niet onlogisch dat Poetin dat doet. Maar wat ik eigenlijk zelf er ook heel belangrijk aan vind, is dat hij zegt dat het einde van de oorlog nadert. En dat is precies wat Trump wil horen.
1: Ja.
0: Dus de angst is natuurlijk dat Poetin en Trump samen met het verhaal gaan komen dat het einde van de oorlog nadert. En dat ze dan dus Schröder, die ook een beetje echt zo'n mannetjesputter is, die daar best bij past, ook nog kunnen gebruiken. Dus de Duitse regering heeft dat meteen afgewezen.
1: Nee, die vindt dat helemaal niks.
0: Nee, dat is natuurlijk. Kijk, de situatie is eigenlijk zo dat Poetin niets in geen enkel opzicht zijn strategie heeft gewijzigd. Dus hij gaat gewoon door met oorlog voeren. Maar wat hij wel heeft gedaan, hij heeft dus, ik geloof inmiddels alweer bijna 2 weken geleden, of 1,5 week geleden, gebeld met Trump. 1,5 uur. En daar heeft hij natuurlijk. Trump zit in de problemen. Die heeft namelijk gezegd dat hij geen oorlogen gaat voeren. Ja. Hij heeft er nu 2. Poetin heeft eigenlijk gezegd dat hij bij die twee oorlogen goed kan helpen.
1: Ja.
0: Dus hij kan eigenlijk Trump te helpen om van beide oorlogen af te komen. En dat klinkt Trump heel goed in de oren. Maar hij vindt Duitsland op zijn weg.
1: Ja, en die Schröder, heeft hij zichzelf ook uitgelaten over dit plan, of niet?
0: Nee, we hebben niks over gehoord.
1: Nee, niks over gehoord.
0: Dus dat is interessant.
1: Ja, hij zei dat dus, ik zei het zelf, na afloop van die uitgeklede militaire parade, hè, de zogenaamde Dag van de Overwinning in Moskou. Ze vierden dan dat ze Duitsland, Nazi-Duitsland hebben verslagen. Geen tanks, vrijwel geen bondgenoten.
0: Ja.
1: Hoe wordt daar dan in Duitsland naar gekeken?
0: Nou, dat is natuurlijk wel heel uitzonderlijk. Die parades werden allemaal steeds groter en bombastischer. En plotseling is dat helemaal niet meer zo. En dat is natuurlijk toch een beetje een teken van zwakte.
1: Pijnlijk voor Poetin.
0: Ja, pijnlijk voor Poetin. En het ziet er dus ook wel een beetje naar uit dat er van alles gaande is op dit moment in Rusland. Maar Poetin heeft natuurlijk toch de winter flink onder. Dus men is in Duitsland. Eigenlijk, dat is trouwens wel interessant. Je vroeg, hoe kijkt men in Duitsland
1: aan? Ja.
0: Duitsland is men eigenlijk heel erg bezig met de crisis in het eigen kabinet.
1: Ja.
0: Want ze moeten een nieuwe begroting maken. En voor het einde van de, zeg maar, voor de zomer van moeten de christendemocraten en de sociaaldemocraten nog allerlei plannen voor het volgend jaar smeden. En dat lukt voor geen ene centimeter.
1: Oh,
0: dus,
1: ze zijn er niet zo mee bezig.
0: Ze waren er in ieder geval vanavond nog niet zo heel erg mee bezig. Maar waarschijnlijk morgen wel.
1: Ja. Maar goed, het is toch wel opvallend dat Poetin nu begint over onderhandelingen. Notabene met Europa. Dat tot nu toe buiten elke onderhandeling is gehouden.
0: Ja, ik las in die Zeit, dat vond ik eigenlijk wel slim, die zei van ja, dit moet je juist als aanleiding nemen om met een eigen voorstel te komen. Want het is natuurlijk eigenlijk heel erg raar dat Duitsland is by far de grootste donor van Oekraïne. Bijna 2 keer zoveel, of misschien zelfs meer dan 2 keer zoveel dan Groot-Brittannië. Mm-hmm. De Verenigde Staten geven niets meer. Het is eigenlijk een beetje. En de EU is als, zeg maar, de EU zelf is eigenlijk de grootste donor op dit moment. Dus het is een beetje raar dat de EU of Duitsland niet het voortouw nemen. En dat doen ze natuurlijk alleen maar omdat ze bang zijn dat ze dan Trump in de weg lopen. En dat Trump dan van allerlei rare dingen gaat zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik vind het eigenlijk wel een slim idee om om met een tegenvoorstel te komen.
1: Ja.
0: Dat zou inderdaad best interessant kunnen zijn om in ieder geval de boel open te breken. Of dat gaat lukken is dus zeer de vraag, want dat vindt men in Washington D.C. natuurlijk toch weer niet zo fijn dan.
1: Nee. Nou ja, de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, die zei van de week dat hij gelooft in onderhandelingen met Rusland.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, diplomatiek gezien, ja, onderhandelingen, dat is natuurlijk waar het op uit moet draaien. En trouwens, Duitsland is in het verleden heel vaak, dat heet dan in de internationale betrekkingen, honest broker geweest, dus de eerlijke makelaar die strijdende partijen bij elkaar kan brengen. Dat was al zo in het congres van Berlijn in 1878,
1: ja,
0: waar Bismarck allerlei strijdende partijen bij elkaar bracht.
1: Mm-hmm.
0: En dat was eigenlijk ook de droom van Olaf Scholz. Daarom was Olaf Scholz vaak de vorige bondskanselier, ja, die was vaak heel gereserveerd. Op een aantal terreinen wilden die rode lijnen van Poetin niet overschrijden. Eigenlijk in de hoop dat hij dan, als de partijen, strijdende partijen bij elkaar gebracht moest worden, dat hij dat dan zou doen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk niet gelukt. En toen kwam Merz, die had een heel verhaal dat hij, zeg maar, alles vlot zou trekken. En ook dat is dus niet gelukt.
1: Nee, je ziet Merz die kaart niet gaan trekken.
0: Nou, hij zit nu een beetje in een impasse natuurlijk. Ja, omdat hij een kleine fitty met Trump had. Over Iran.
1: Je zit erbij te lachen.
0: Nou ja, goed, dat was. Nou ja, ik zit erbij te lachen.
1: Weet je wel, toch? Ja.
0: Nou, wat ik. Dan toch even serieus.
1: Ja, ja.
0: Wat ik een probleem vind, is dat wij veel te veel in het theater van Trump meegaan. Dus Trump heeft iedere dag weer nieuwe boodschappen. En een van die boodschappen was inderdaad dat hij 5000 soldaten zou terugtrekken uit Duitsland.
1: Ja.
0: Nou, het is een komen en gaan van soldaten natuurlijk. Soldaten gaan altijd weer na 3 maanden weer terug, zeg maar. Maar het is in het groot belang van Amerika om die luchthavens of de vliegbasis Ramstein en in Stuttgart te houden. Dus ze zullen daar nooit al te veel soldaten weghalen.
1: Nee, het was toch een beetje voor de bühne.
0: Ja, en wij zitten voortdurend dus al die uitspraken van Trump te analyseren. Terwijl de lange lijnen moeten we eigenlijk veel meer in de gaten houden. En dan zijn bijvoorbeeld die telefoongesprekken die Poetin voert met Trump heel belangrijk. Omdat Poetin echt invloed heeft op Trump's denkwereld, om het maar even zo te zeggen.
1: Maar goed, laten we dan nog even teruggaan naar het begin. Dus Gerhard Schröder wordt het niet.
0: Nee,
1: Merz wordt hem ook niet. Wie moet dan dat dan wel gaan doen, die onderhandelingen namens Europa? Wie ligt er dan voor de hand?
0: Nou ja, misschien Kaya Kallas, hè, maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden. Want dat is de buitenland woordvoerder van de EU. En zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval. Dus eigenlijk zijn volgens mij alle onderhandelingen zijn op dit moment schijngevechten, zeg maar. En als er een land zou zijn, Ursula misschien. Ursula zou eigenlijk heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat de mannetjesputters haar dat niet gunnen.
1: Denk je dat?
0: Ja, ik denk dat ze dan toch liever Turkije, Erdogan zien als een basis van waaruit onderhandeld kan worden. Dat speelt op dit moment heel erg een rol. Bij Trump speelt dat een rol en bij Poetin natuurlijk ook wel. Het spijt me zeer dat ik dat
1: toch
0: moet zeggen.
1: Toch nog een soort seksisme dan, hè?
0: Nou ja, dat was bij Angela Merkel natuurlijk zeker het geval. Want Merkel en Trump ging gewoon niet makkelijk.
1: Nee.
0: En dat had de genderperspectief speelde daar zeker een rol.
1: Oké, nou voorlopig.
0: We moeten even volhouden, vrees ik.
1: Ja, ja.
0: Tot aan de midterms.
1: Ja.
0: Verkiezingen op 4 november in de Verenigde Staten. Dan verandert er weer heel veel.
1: Oké. Dankjewel voor je toelichting. Duitsland-expert Hanko Jurgens.
0: Graag. Ja.

0: End of Beginning was dit van Joe. Europa wil de politieke betrekkingen met Syrië verder herstellen. In Brussel beginnen daar morgen gesprekken over op hoog niveau. Wat is het belang van Europa en van Nederland bij nauwere banden met Syrië? Hier in de studio is Yannick Dupont, ja, van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Commissie Hulp en Handel. Hartelijk welkom. Ja, u houdt zich al 13 jaar intensief bezig met Syrië. U komt daar ook geregeld, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Want u hebt banden daar, familie?
1: Ja, eigenlijk trouwens gewoon familie. Christelijke familie buiten Damascus. En afgelopen jaar 3 keer daar geweest en over 3 weken weer.
0: Dus u bent begaan met het land. Syrië lag na de oorlog grotendeels in puin. Dat weten we allemaal nog. Hè. De economie lag op zijn gat. Wat is er sindsdien verbeterd? Dat heeft u natuurlijk ook met eigen ogen kunnen zien.
1: Nou, er is echt wel heel erg veel gebeurd in het laatste jaar. Ik kan er maar een paar dingen uithalen.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel vluchtelingen teruggekeerd. Echt wel 1,5 miljoen uit het buitenland. Met name uit de buurlanden. Uh-huh. 2 miljoen Syriërs binnen Syrië die ontheemd waren. Die zijn terug naar hun oude huis of oude buurt. Je kan sinds vorige week weer pinnen. Dus ja, gewoon Mastercard en Visa.
0: Dat is fijn, toch?
1: Dus je hoeft geen grote bedragen dollars in je tas te duwen. Je kan daar weer gewoon internationaal betalen. Belangrijk voor de economie natuurlijk.
0: Ja.
1: En je ziet dat, dat was fantastisch. Een hele mooie analyse van Charles Lister. Die houdt al 15 jaar de geweldsincidenten bij. En vorige maand schreef hij in 1 keer... Hey, we hebben het laagste aantal geweldincidenten in 15 jaar.
0: Ja.
1: En dat terwijl de hele golf ontplofte, was Syrië buitengewoon rustig in 1 keer, dat is opmerkelijk.
0: Het land was natuurlijk heel instabiel, hè? Geweldsuitbarstingen tussen allerlei groepen. Ik kan me nog herinneren, de Alewieten, ik heb het hier ook wel eens over de Druzen gehad, de Koerden.
1: Ja.
0: Hoe is dat op dit moment? Minder geweld dus, hè, wat u net zei. Maar zijn die groepen ook echt veiliger? Want ze voelden zich niet altijd zo.
1: Nou kijk, de onderliggende problemen zijn er nog steeds. Dus het aantal incidenten is op een lager niveau momenteel. Het is nog wel reden voor zorg. En dat is een algemene feit dat dit soort landen, vaak 60% van landen die uit conflict komen, die vallen binnen 5 jaar weer terug in een burgeroorlog of internationale oorlog. Dus als dit soort problemen niet worden aangepakt, dan kan het tot van kwaad tot erger weer komen. Maar momenteel lijkt het erop dat het relatief stabiel
0: is. Want een president met een jihadistisch verleden, dat zorgt er natuurlijk voor wantrouwen. Dat begrijpt u ook.
1: Nee, zeker. Zeker. En dat... Ja. Maar het interessante is dat ik tijdens die reizen opzettelijk ook bijvoorbeeld de christelijke gemeenschap in Aleppo opzoek. Een grote christelijke universiteit buiten Damascus, maar ook met de Koerdische gemeenschap praat. En daar hoor ik eigenlijk het allersterkste van, we zijn wel bezorgd. Maar kom alsjeblieft met de internationale gemeenschap nu helpen. Want we hebben er niks aan dat u in het buitenland allerlei slogans over ons verspreidt. En solidariteit betuigt. We hebben u dan ook hier nodig om aan tafel te zitten en met de regering aan de slag te gaan. Dat dit verbetert.
0: Ik heb begrepen dat diverse Europese landen veel toeschietelijker zijn dan Nederland.
1: Nou, ze zijn proactiever. Ik denk dat Nederland, maar dat is een algemene observatie. Ik werk in veel conflictlanden, dat Nederland natuurlijk de laatste 10 jaar in afnemende mate betrokkenheid heeft gehad om een proactieve rol te pakken. Landen als Duitsland, Frankrijk, maar ook België, Zwitserland, zeer actief in Syrië.
0: Wat doen die dan wel, wat Nederland niet doet?
1: Nou, een aantal hebben al een ambassade geopend, bijvoorbeeld, vrij snel. Bij de Europese Commissie zijn open. Ik was daar vorig jaar oktober en ik loop daar gewoon naar binnen. Eén bewaker even aankloppen en lekker op de koffie met de ambassadeur daar. Allemaal vrij relaxed in Damascus. Die zijn vrij snel weer begonnen. Trekken ook flinke bedragen uit. En wat zeer opmerkelijk is, en dat is wel echt nieuw, dat je ziet dat er een zeer actieve samenwerking wordt opgezocht met, nou wordt het net ook al, Turkije. Maar ook met de golflanden, met name Qatar en Saudi-Arabië. En dat er nu ook morgen zeer actief die landen zijn uitgenodigd. Er worden veel gesprekken gevoerd, weet ik. Om te kijken hoe er in gezamenlijkheid nu voor stabiliteit en wederopbouw kan worden gezorgd. En dat is wel een nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, hoe komt het dat Nederland wat dit betreft zo in de achterhoede zit?
1: Ja, ik weet het niet zo. Dat is jammer. En ik denk ook niet logisch. Ik kan het ook niet logisch verklaren. Omdat we hebben 170.000 Syriërs in Nederland. He, migratieproblematiek staat hoog op de agenda. Syrië stond 10 jaar lang op de nummer 1 of 2 van ontvangende landen hier. Dus het lijkt me dat ze daar dan ook een prioriteit van zouden maken meteen.
0: Omdat er dan gedacht wordt, dan kunnen ook misschien een flink aantal van die Syriërs weer terugkeren.
1: Ja, dat is een grote, net als met Duitsland is dat natuurlijk een hele grote, een groot belang. Het is ook de veiligheid. Hè. Dus ik kan me nog goed herinneren, 2015, hè, die vluchtelingengolf die op gang kwam. Kijk, als het land weer vervalt, 60% van dit soort landen vervalt weer opnieuw in een conflict. Als we dat laten gebeuren.
0: Bent u daar bang voor?
1: Nou, niet zozeer bang. Ja,
0: u noemt het al voor de tweede keer. Dus denk ik.
1: Nou ja, ik zag het met Libië gebeuren. Je ziet het met heel veel andere landen gebeuren. Waar we denk ik te snel of te langzaam naar binnen gaan. Of te snel weer naar buiten gaan. Het is natuurlijk gewoon een risico. En je zit nu nog aan de knoppen. En je hebt het nu het voordeel dat daar de Europese Commissie zo het voortouw neemt. Dat Duitsland daar zo'n belangrijke lijn de rol in neemt. En daar kunnen we denk ik heel mooi van profiteren.
0: Ja, maar het is nog steeds niet verklaard waarom Nederland nu zo achteraan loopt.
1: Nou, er zijn terechte zorgen die ik in het parlement hoor over minderheden. U noemde het al.
0: Ja.
1: Mijn ervaring leert dat je juist aan tafel moet gaan zitten met zo'n regering om te zorgen dat die situatie verbetert. Mm. Dat is ook de koers die de Europese Commissie neemt. Ik denk dat daar Nederland misschien wat angstiger voor is geweest. Ik hoop dat we daar overheen kunnen komen. In het belang van die minderheden, met name.
0: Ja. En die 170.000 Syriërs die nu in Nederland zijn, die zouden misschien een rol kunnen spelen bij de wederopbouw?
1: Nou ja, dat doen ze al. Het is heel grappig, dus ik heb nu met de enige regelmaat dat ik daar rondloop en dat ik dan Syriërs uit Duitsland of Nederland zelf tegenkom, die dan tijdelijk op bezoek zijn of die al als adviseur van de minister daar nu in dienst zijn getreden. Sommigen vrijwillig, sommigen half vrijwillig. Dus je ziet dat die diaspora al een enorme rol speelt op Europees niveau. Alleen ik zie ook daar niet zo die aansluiting. Ik zie dat nog steeds als een parallele realiteit die we zouden kunnen aanjagen als land.
0: Ja, u pleit voor zoiets als circulaire migratie.
1: Ja, dat zie je dus in heel veel landen die uit conflict komen, dat de eerste investeerders, de eerste bedrijven die teruggaan, de eerste economische activiteit zijn eigenlijk heel vaak migranten die kennis, ervaring en netwerk en geld hebben opgebouwd in het buitenland. En die dat dan weer terug meenemen om weer voor hun land iets te betekenen. En dat zou bij Syrië bij uitstek.
0: Dus dan gaan ze een tijdje naartoe? En dan kunnen ze ook weer terugkomen. Dat idee toch?
1: Nou ja, heel veel Syriërs hebben natuurlijk een Nederlands paspoort. Ja. Dus die kunnen sowieso terug.
0: Ja.
1: Je zou ook aan programma's kunnen denken dat je ze een tijdje terug laat gaan om te kijken of ze kunnen aarden.
0: Ja.
1: Met de keuze om dan weer terug te komen als het niet lukt. Omdat als je dat namelijk niet doet, Turkije doet dit overigens al wel. Look and see visits heet dat.
0: Okay.
1: Dat leidt uiteindelijk tot meer terugkeer dan het niet toestaan.
0: Maar dat gebeurt dus ook niet, die circulaire migratie?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: En want dat is op een of andere manier, ik weet dit ook niet. Ja, de heropening van de Nederlandse ambassade in Damascus zou misschien toch een hele goede eerste stap zijn. Ook als je naar dit soort dingen kijkt.
1: Ja, dat lijkt me zeer logisch. Ja.
0: Maar u ziet het voorlopig niet gebeuren?
1: Nou, ik weet het niet. Kijk, het kan wel, hè, hoor ik. Vooral vanuit D66 huizen horen we het kan wel.
0: Het kan wel, ja.
1: En ik zie dus dit dossier. En ja,
0: bent u ook wel in Den Haag te vinden dan? Om het hier eens even lekker voor te pleiten dan?
1: Af en toe.
0: Deze en gene?
1: Af en toe. En ik denk serieus dat dit in ons nationaal belang is. En ook van links tot rechts. En ook voor met name partijen die opkomen voor de minderheden. Dat we hier toch echt de handen voor elkaar moeten krijgen. En dat we iets uit die politieke loopgraven moeten. Zo zie ik het een beetje in Den Haag.
0: Ja.
1: Om gezamenlijk met die nieuwe regering, en dat gaat vast niet makkelijk worden, de schouders eronder te zetten. Ja.
0: Oké, we gaan het zien. Hartelijk dank, Yannick de Pont, voor uw bijdrage. En onmiddels is Sanne Stevens binnenkomen wandelen. Hartelijk welkom, Sanne Stevens.
2: Hallo,
0: ja, en we gaan het met jou, of ik ga het met jou hebben over jouw boek. Het ligt hier, Hoe een stad de benen nam. Een boek over hoe de hele stad Breda in 1940 werd geëvacueerd. Morgen is de boekpresentatie, maar ik heb het al gelezen. Leuk. Ik vond het erg leuk om te lezen. Ik kende het verhaal ook niet, moet ik tot mijn schande bekennen. En jij groeide op in Breda, maar jij wist het ook niet.
2: Nee, dat klopt.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, ik denk omdat ik geen familie had in Breda die daar was opgegroeid. Ik hoorde het verhaal op een gegeven moment van een vriendin die met vanzelfsprekendheid zei, ja, mijn oma heeft de vlucht meegemaakt.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel een intrigerende opmerking, maar ik had geen idee waar ze het over had.
0: Ja.
2: Dus mijn onderzoek startte eigenlijk bij die onwetendheid. Dat ik dacht, waar gaat dit over?
0: Gewoon eens even bij Wikipedia kijken.
2: Ja, ja waar je als historicus dan toch even begint. Ja. Toch even Wikipedia erbij.
0: Ja. Maar er stond ook niet veel.
2: Nee.
0: En toen ben je erin gedoken. Nou, oké, wat gebeurde er op 12 mei 1940? Vertel het maar.
2: Ja, het is een beetje een raar verhaal. Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers binnen.
0: Ja.
2: Die rukken op met een snelheid die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. En die koersen eigenlijk recht op Breda af. Dus dat is 10 mei. En dan 11 mei arriveren de Fransen in Breda. Want die hadden het plan van, nou, we kunnen die Duitsers misschien nog wel tegenhouden. En Breda, dat gaan we dan gebruiken als verdedigingslinie. Dat komt ons wel goed uit. Dus die arriveren op 11 mei. En die beginnen dan meteen ook al een beetje paniek te zaaien. Zo van, ja, wij gaan het hier wel uitvechten in de straten. Dus het is misschien handig als jullie het even weggaan.
0: Wie zegt dat? Zeggen dat u...
2: Ja, dat is een beetje onduidelijk.
0: Ja, daarom vraag ik het ook.
2: Ja. Dat is nog steeds niet helemaal helder wie dat zegt. Er zijn hoge Franse militairen waarvan bekend is die dat geopperd hebben. Maar ik ga ervan uit dat de burgemeester van Breda uiteindelijk wel de knoop heeft doorgehakt.
0: Ja, jij zet die burgemeester van Breda neer als een man met een militaire achtergrond.
2: Ja,
0: die zich eigenlijk al een tijdje druk maakt over het feit dat hier geen plannen voor liggen.
2: Ja.
0: En dan op een gegeven moment denkt, nou, dan ga ik het zelf wel doen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar het is nooit helemaal opgehelderd.
2: Nee, en dat evacuatieplan wat hij van tevoren had bedacht, dat kon ook eigenlijk meteen de prullenbak in.
0: Maar goed, het waren 60.000 mensen.
2: Ja.
0: Ik bedoel, hoe krijg je die gewoon zo snel de stad uit? En waar moeten ze heen?
2: Ja, daar is op een gegeven moment een Michelinkaart bij gepakt, als ik de bronnen moet geloven. En toen is Antwerpen aangewezen, want Antwerpen was de grootste stad in de buurt. Met een veilig verdedigingswerk, veel schuilkelders. Dus mensen dachten, nou, dat is dan wel een goede haven waar we heen zouden kunnen. Maar ja, de straten zijn bijvoorbeeld al in Breda heel, heel krap om daar al die 60.000 mensen op kwijt te kunnen.
0: Ja.
2: Dus dat loopt eigenlijk al vrij snel uit op chaos. Mensen splitsen zich bijvoorbeeld al snel op in twee verschillende stromen.
0: En ze moeten dus opeens alles achterlaten. Die 10 mei is het zowel moederdag als Pinksterdag.
2: Ja, ja.
0: En wat ik echt vreselijk vond, is dat ik las dat ze moesten dus al hun huisdieren moesten ze afmaken.
2: Ja. Ja, niet iedereen houdt zich daar aan, gelukkig. Nee. Maar dat was wel het idee.
0: Ja, er staat er, kan men voor het afmaken en begraven deze dieren niet zelf zorg dragen, dan brengen men de dieren naar het openbaar slachthuis, waar de afmaking pijnloos geschiet.
2: Ja, ja. Geeft ook wel aan dat ze dachten dat het echt voor lange periode zou zijn. Dat
0: kennelijk.
2: Ja.
0: Er zijn natuurlijk altijd mensen die denken, ja, maar mijn fikkie, die ga ik niet afmaken, maar die neem ik mee.
2: Ja, dat gebeurt ook.
0: Mensen
2: een hondje onder de arm en dan naar Antwerpen.
0: Ik lees nog één klein stukje voor, dit vond ik zo'n mooi verhaal. Want die mensen kunnen dus ook niet naar de Pinkstermis. Dat is natuurlijk hartstikke katholiek daar in Breda. Het wegblijven van veel kerkgangers zorgt voor een onverwacht probleem. Er liggen honderden geconsacreerde, geheiligde hosties klaar, die niet uitgedeeld kunnen worden. Er ontstaat hetzelfde dilemma als bij de nog op het vuur staande pannen. Hè? Dat de mensen hun pannen nog op het vuur laten staan. Weggooien is zonde, in dit geval in meer betekenissen van het woord. Er zit maar één ding op, de hosties zelf opeten. De geestelijken nemen deze heilige taak heroïs op zich. We wisten gelukkig 1000 hosties te nuttigen, ondanks dat velen een kunstgebit hadden, schrijft kapelaan Jan uit de Willige Trots in zijn dag.
2: Ja,
0: ja,
2: ondanks die kunstgebitten.
0: Fantastisch. Ja. Hoe ben je aan al die informatie gekomen?
2: Uiteraard via archieven, daar ligt genoeg. Maar ook heel veel via van mensen die nog de vlucht hadden meegemaakt.
0: Maar wacht eens, 1940, hoe oud zijn die dan wel niet?
2: Ja, oud. Ja, dat is het. Zijn er ook niet zoveel geweest.
0: Nee, dat kan niet. Nee.
2: En ik heb ook wel veel met kinderen van vluchtelingen gesproken. Ja, en dan via blijkt dat er nog wel iemand een dagboek op zolder heeft, nog wel wat papieren heeft liggen, verslagen heeft getypt over wat er dan gezegd is na die evacuatie. Dus dat is wel een ander soort geschiedenisonderzoek dan wat ik normaal gewend ben. Dat is toch vooral dat je naar een archief gaat, daar een doos open doet en daar zit de informatie in. Dit was echt heel veel met mensen praten en dan kijken of zij nog snippers hadden. Zowel letterlijk als figuurlijk in dit geval.
0: Want het is ook weer niet zo dat jij dit helemaal ontdekt hebt.
2: Nee.
0: Er was natuurlijk al best het een en ander over geschreven.
2: Ja.
0: Er is ook een keer een andere tijden aflevering over gemaakt.
2: Ja.
0: Maar op een of andere manier is het niet echt gaan horen bij onze kanon, zal ik maar zeggen, van de Tweede Wereldoorlog.
2: Nee, en dat was ook wel de reden dat ik uiteindelijk dat boek ben gaan schrijven. Ook wel verbazing over de onbekendheid van het verhaal. Dat niemand het daar eigenlijk over had. Dat het toch een heel uniek verhaal was in dat Nederlandse geschiedenisverhaal. ja, vooral in de Tweede Wereldoorlog was het uniek. Maar in de hele geschiedenis is het niet eerder voorgekomen.
0: Ja, en die vluchtelingenstromen gaan dus twee verschillende kanten op. Je zei het al, het wordt een drama in heel veel opzichten.
2: Ja, in allebei de groepen. Er is geen groep die eigenlijk ontkomt aan het oorlogsgeweld. Want ze worden ingehaald door het oorlogsgeweld. Ze vluchten ervan weg, maar ja, het gaat zo snel.
0: Ja, ze komen gewoon in bombardementen terecht. Ja. En één groep komt in Antwerpen terecht.
2: Ja, die trekken dan een deel daarvan, die blijft dan in Antwerpen. Die wachten dan de Duitsers af tot Antwerpen is ingenomen. Een deel daarvan die trekt ook verder.
0: Ja.
2: Ja, dat zorgt eigenlijk voor alleen maar meer ellende.
0: Sommigen zelfs tot in Zuid-Frankrijk.
2: Ja, tot diep Zuid-Frankrijk, ja. Ja. Gewoon puur uit angst om ingehaald te worden door de Duitse troepen.
0: Het bizarre is eigenlijk dat ze ook weer teruggaan vrij snel.
2: Ja, één groep die keert vrij snel weer terug. Die gaat met een boog van Breda naar de Belgische grens richting Zundert is dat. En die komt eigenlijk al vrij snel voor een dichte Belgische grens te staan. Ja, en die worden dan ingehaald door de Duitse troepen. Ze kunnen geen kant op, dus ze moeten wachten.
0: Ja.
2: Worden ingehaald, dan blijkt vrij snel dat Breda dus is ingenomen, want er was niemand. Dus dat ging vrij simpel.
0: Door de Duitsers?
2: Ja, ja.
0: En dan komen ze terug in een stad die eigenlijk intact is gebleven, vrijwel.
2: Ja, ja, er was natuurlijk ook niemand. Dus want die Fransen die waren met de vluchtelingenstroom meegegaan. Dat zorgt ook voor alle ellende dat de Duitsers het vuur openen op de Franse militairen tussen de vluchtelingen.
0: Ja. En dan zeggen ze nou ja zeg. Hadden we net zo goed niet hoeven
2: doen. Dat was allemaal voor niets.
0: Ja, dat is ook die nasleep, die beschrijf jij ook in je boek.
2: Ja, ja, ik vind dat wel interessant, omdat het aan de ene kant is het heel logisch dat mensen daar meteen boos over zijn. Dat hoort ook bij de traumaverwerking van die groep. Ze moeten door, dus er moet een schuldige worden aangewezen. Er moet een verhaal worden gemaakt over die gebeurtenis. Maar aan de andere kant vind ik het ook raar dat het 86 jaar later nog steeds eigenlijk gaat over wiens schuld was het nou eigenlijk?
0: Ja, van die burgemeester.
2: Ja, niet van de Duitsers blijkbaar, van die burgemeester. Die krijgt de schuld.
0: Ja, of van de Fransen.
2: Ja, ja, maar absoluut niet de Duitsers die op 10 mei dachten, dit is van ons.
0: Het is een fantastisch verhaal. Je hebt het ook echt heel spannend opgeschreven, vind ik.
2: Ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, nou zeker. Heel goed gelukt. Je draagt je boek op aan alle vluchtelingen wereldwijd.
2: Ja, ja, dat klopt.
0: Waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Het was eigenlijk het eerste wat mij opviel toen ik begon met mijn onderzoek.

0: één groep die keert vrij snel weer terug. Die gaat met een boog van Breda naar de Belgische grens richting Zundert, is dat. En die komt eigenlijk al vrij snel voor een dichte Belgische grens te staan. Ja, en die worden dan ingehaald door de Duitse troepen. Ze kunnen geen kant op, dus ze moeten wachten.
1: Ja.
0: Worden ingehaald. Dan blijkt vrij snel dat Breda dus is ingenomen, want er was niemand. Dus dat ging vrij simpel.
1: Door de Duitsers?
0: Ja, ja.
1: En dan komen ze terug in een stad die eigenlijk intact is gebleven. Vrijwel.
0: Ja, ja, er was natuurlijk ook niemand. Dus want die Fransen die waren met de vluchtelingenstroom meegegaan. Dat zorgt ook voor alle ellende. Dat de Duitsers het vuur openen op de Franse militairen tussen de vluchtelingen.
1: Ja. En dan zeggen ze, nou ja zeg, hadden we net zo goed niet hoeven.
0: Dat was allemaal voor niet.
1: Ja, dat is ook die nasleep, die beschrijf jij ook in je boek.
0: Ja, ja, ik vind dat wel interessant, omdat het aan de ene kant is het heel logisch dat mensen daar meteen boos over zijn. Dat hoort ook bij de traumaverwerking van die groep. Ze moeten door, dus er moet een schuldige worden aangewezen. Er moet een verhaal worden gemaakt over die gebeurtenis. Maar aan de andere kant vind ik het ook raar dat het 86 jaar later nog steeds eigenlijk gaat over wiens schuld was het nou eigenlijk?
1: Ja, van die burgemeester.
0: Ja, niet van de Duitsers blijkbaar, van die burgemeester. Die krijgt de schuld.
1: Ja, of van de Fransen.
0: Ja, ja, maar absoluut niet de Duitsers die op 10 mei dachten, dit is van ons.
1: Het is een fantastisch verhaal. Je hebt het ook echt heel spannend opgeschreven, vind ik.
0: Ik heb mijn best gedaan.
1: Ja, nou zeker. Heel goed gelukt. Je draagt je boek op aan alle vluchtelingen wereldwijd.
0: Ja, ja, dat klopt.
1: Waarom vind je dat zo belangrijk?
0: Het was eigenlijk het eerste wat mij opviel toen ik begon met mijn onderzoek. Die link met die vluchtelingen. En het viel me ook op toen ik begon met praten met vluchtelingen van toen, uit 1940. Dat zij zelf ook impliciet het steeds over de vluchtelingen van nu hadden. Zij legden zelf die link. Toen dacht ik, ja, als ik de link leg en de vluchtelingen zelf leggen de link, dan kan ik eigenlijk niet. Is het raar als ik het niet benoem in mijn boek.
1: Ja.
0: En er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest sinds de Tweede Wereldoorlog als nu.
1: Dus je hebt het idee dat die mensen gewoon daar meer begrip voor hebben gekregen?
0: Ja, dat zeggen ze ook wel. Dat ze aangeven dat ze zouden willen dat ze iets zouden kunnen doen. Dat ze begrijpen hoe het voelt.
1: Ja.
0: Er is duidelijk begrip bij het kleine aantal wat er nog is.
1: Morgen wordt je boek gepresenteerd in het Stadsarchief in Breda.
0: Ja.
1: En komen daar dan nog overlevenden van die tochten? Zijn die er nog? Je zei er zijn er nog een paar. Maar
0: ik weet dat er eentje nog goed genoeg is om daar aanwezig bij te zijn. Er zijn er nog wel meer die in leven zijn, maar die zijn te oud om daar nog een hele avond bij mij te zitten.
1: Ja.
0: Helaas.
1: Dus heb je het idee, iemand had het eerder moeten doen.
0: Ja, nou inderdaad. Ik wat meer moeten doorschrijven, maar ja.
1: Ja, oké, okay, nou, het was een mooi boek, het is een mooi boek, hoe een stad de benen nam. Geschreven dus door Sanne Stevens. Even kijken hoor, ja, gaan we even naar het volgende onderwerp. Ja, wacht even hoor. Ja, sorry, ik moet eventjes opzoeken, de tekst. Hier. Ja, over de inspiratiebronnen van Johann Sebastian Bach. Daar ga ik zo over spreken met Johanna Soller, de nieuwe artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging. Ze is Duits. Ze maakte vanmiddag haar debuut in het muziekgebouw aan het IJ met die Bachvereniging. En gaat zo voor het eerst een gesprek op de radio in het Nederlands doen. Maar nu eerst dus die muziek van een andere Bach, Johann Ludwig, de achterneef die Johann Sebastian inspireerde.

0: Bach in 26, dus 300 jaar geleden, in Leipzig op.
1: In 1726 heeft hij dat uitgevoerd. Ja, vanmiddag dirigeerde je eerste concert, hè, met die Bachvereniging. Daar was dit ook te horen?
0: Daar was dat ook te horen.
1: Ja.
0: En de constellatie van de cantatas is gebaseerd op deze jaar, op 26.
1: Ja, ja.
0: Het is een heel bijzonder Bachjaar, omdat we niet weten wat Bach daar gedaan heeft. Hij stopte met componeren.
1: Ja. Hoe ging het trouwens goed vanmiddag?
0: Het was prachtig, ja. Ja.
1: Hij stopte met componeren. Voor die tijd componeerde hij aan de lopende band en opeens was er een stilte, is het zo?
0: Ja, dat is zo. Juist in het begin van 26 stopte hij gewoon. En dat is bijzonder, omdat hij moest cantates componeren. Dat was zijn opdracht.
1: Ja, dat was gewoon zijn baan.
0: Ja, ja. En we weten niet waarom, maar in plaats van zijn eigen composities heeft hij 18 cantates van Johann Ludwig Bach opgevoerd. Ja.
1: En Johann Ludwig Bach was een achterneef van hem?
0: Een heel verre.
1: Een verre neef.
0: Ja, ja. Ja. 8 jaar ouder.
1: Ja.
0: Ja, maar
1: dat was dus voor hem kennelijk een inspiratie. Nou ja, hij moest dus zelf ook op zoek naar inspiratie. En dat verwacht je niet zo gauw bij Johann Sebastian Bach. Je hebt het idee van, nou, die man was altijd wel geïnspireerd om de mooiste muziek te maken.
0: Dat is waar. Maar de hele Bach-familie was heel
1: muzikaal.
0: Muzikaal. Mm-hmm. En dus Bach heeft een eigen bibliotheek gehad met composities van de hele Bach-familie, maar ook andere componisten. Dus hij was heel geïnteresseerd op andere muziek.
1: Geïnteresseerd ook in dus muziek van die verre neef, die Johann Ludwig Bach. We hebben net dus dat stukje gehoord en dan denk je, ja, er zit er zeker wel verwantschap in die muziek, toch?
0: Ja, en ook met de cantatas van Johann Sebastian Bach, die we in deze programma spelen, die ook van 26 zijn, en gebaseerd zijn op dezelfde dichtbundel. Dat is heel bijzonder.
1: En van wie is die dichtbundel?
0: Die dichtbundel is van een vrouw, de zus van de hertog van Meiningen.
1: Ja.
0: Johann Ludwig was in Meiningen hofcomponist.
1: Ja.
0: En de zus van de hertog.
1: Die heeft die gedichten gemaakt?
0: Ja.
1: En daar zijn die cantates op gebaseerd, of tenminste de tekst van die cantates?
0: Ja.
1: Okay. En is dat iets wat pas ontdekt is of niet? Of wisten we dat al langer?
0: Nee, dat is nog niet lang bekend.
1: Nee, dus zo blijft er altijd nog wel weer van alles te onderzoeken naar hem. Hè? Te ontdekken aan Johann Sebastian Bach.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Het lijkt alsof hij de jaargang van Johann Ludwig of die cantates die hij opvoerde complementeren wilde. Met zijn eigen cantates.
1: Okay,
0: van dezelfde jaar.
1: Ja, ja. Je zei net 1726 is opvallend jaar, omdat hij opeens heel bijna stilvalt. Mm-hmm. Ik dacht eerst even, misschien is er een kind van hem gestorven, maar dat gebeurde vrijwel elk jaar, hè?
0: Ja.
1: Dus dat kan dan toch niet de reden zijn. Terwijl in 1727, 1 jaar later, heeft hij de Matthäuspassie gecomponeerd.
0: Ja, absoluut.
1: Maar zijn we er nu al achter waarom die stilviel in 1726, of is dat gewoon speculeren?
0: Dat is gewoon speculeren.
1: Speculeren. Je bent opgegroeid met Bach in Duitsland, hè? Ik dacht, ik vind het fantastisch dat je nu de Bachvereniging gaat leiden. Maar ik dacht, in Duitsland zijn toch vast ook wel een hele hoop mooie plekken waar je terecht kan. Is dat dan toch leuk om hier naartoe te komen?
0: De Nederlandse Bachvereniging is een van de belangrijkste oude muziekensembles van de hele wereld.
1: Is dat zo?
0: Dat is zo. En dus dat is zoals een droom.
1: Is dat de heilige graal?
0: Ja, misschien zo.
1: Ja, maar waarom is dat, laten we zeggen, de belangrijkste Bachvereniging van de wereld niet in Duitsland gevestigd? Dat zou toch veel meer voor de hand liggen?
0: Er zijn ook heel veel bekende barokensembles, Freiburger Barokorchester, Academie voor Alte Muziek Berlin, Concerto Köln. Maar ja. Die combinatie vocaal-instrumentaal is toch, ja, misschien Stuttgart bijvoorbeeld, de Bach Academie. Maar er zijn niet zoveel ensembles.
1: Niet?
0: Nee.
1: Als in Nederland?
0: Ja.
1: Tenminste, er zijn misschien wel meer ensembles dan in Nederland, maar je zegt dat dit is gewoon het beste. De Nederlandse Bachvereniging.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Ja, die zijn ook bekend in Duitsland dus.
0: Ja.
1: Ver over de grens.
0: Via Olaf Bach. Via Olaf Bach en YouTube is de Bachvereniging wel bekend in de hele wereld.
1: Ja, Olaf Bach, dat is een YouTube-kanaal, hè? Ja. En daar zijn ze ook mede door bekend geworden.
0: Ja, ik heb de Bachvereniging wel via de opnames van YouTube ontmoet. Ja, leren kennen. Mm-hmm. Ja, en die zijn gewoon op een niveau en level die uitstekend is.
1: Ja. Je bent nog niet zo heel lang, hè, in Nederland. Heb je wel verbaasd over die enorme Matthäus en Johannes passiecultuur hier in Nederland?
0: Ja, dat wist ik niet. Voordat ik in 24 die Matthäus leidde. Maar dan...
1: heb je dat in Nederland gedaan? Die Matthäus gedirigeerd?
0: Met de Bachvereniging.
1: Oh, toen ook. Oh, je kende ze al. Ja.
0: Goeie Vrijdag in Naarden.
1: In Naarden, oh, oké. Okay. Ja, ja. Ja.
0: En dan natuurlijk wel.
1: Ja, en toen? Wat dacht je toen?
0: Ja, dat is echt anders dan in Duitsland. Het hele land zo enthousiast is voor deze stuk. Dat is heel bijzonder in het Nederland.
1: Ja, en kun je dat verklaren?
0: Ik kan het niet echt verklaren, maar ik vind het prachtig.
1: Ja? Word je het niet een beetje overdreven?
0: Nee, ook die tour met die Bachvereniging speelt. Dus 12, 13, 14 concerten is zo bijzonder. Omdat het stuk niet nooit te veel wordt.
1: Nee.
0: Dat is toch een kwaliteit van Bach.
1: Ja. Nu hebben ze Raphaël Pichon hebben ze het nu weer laten doen, hè? Ja, dus dat is weer een Fransman die weer met Bach in de weer gaat. Maar goed, jullie blijven dus voorlopig nog even met dit programma concerten geven?
0: Ja.
1: Over 1726?
0: Ja,
1: okay. Goed, ik wens je daar heel veel succes bij. En dank je wel voor je komst. Johanna Soller. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Maar morgen is er natuurlijk weer een. Dan zit hier Chris Keijne. En zometeen kunt u op deze zender nog genieten van Wat blijft van Omroep Human. Wacht.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
3: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
2: Dat is het.
0: Verdieping bij het nieuws.
4: Verdriet.
5: Het is het zelfscannen wat problemen veroorzaakt. Ja.
4: Schaamte.
6: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of drie zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
4: En zeer respectloos.
0: Elke dag een factcheck.
7: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
8: De uitspraak van Eertmans is toch echt fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
9: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: europakinderhulp.nl.
14: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
15: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
14: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
18: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
17: En voor de aangepaste fiets van Maria.
19: En zo kan ik er weer op uit.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
21: Ah, ik wil uit!
20: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
22: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
23: Hou je bek, man.
20: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
16: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Radio 1.
24: Middernacht, het begin van maandag 11 mei. Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren 26 aanhoudingen. Hoeveel mensen er vanavond zijn opgepakt is nog niet bekendgemaakt. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Dan worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is het in het hele land is er kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
3: Wat blijft? Nicole Terborg. De

0: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. We zijn op zoek naar dat wat blijft. Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 60 en 70 van een protestantse pacifiste in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-fractie, misschien beter bekend als de Baader-Meinhof-groep, was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Maar wat is haar verhaal? En wat blijft er nog van haar 50 jaar na haar dood? En wat blijft? De audiodocumentaire gaat over Annie Romein Verschoor. Ze was een vurig pleitbezorger van de gelijkheid tussen man en vrouw. En de eerste in Nederland die wetenschappelijk onderzoek deed naar vrouwenliteratuur.
1: Wat blijft?
0: Het Poolgebied is niet meteen een plek waar veel mensen vaak aan denken. Maar voor Laurens Hakkeboer was het een wereld die hem nooit meer losliet. Decennia lang reisde hij naar Spitsbergen, Nova Zembla en Antarctica, op zoek naar verhalen die verborgen lagen onder ijs, sneeuw en eeuwen geschiedenis. Als archeoloog, onderzoeker en pionier bracht hij het leven van ontdekkingsreizigers en walvisvaders opnieuw tot leven en zette hij Nederland internationaal op de kaart binnen het poolonderzoek. Afgelopen dinsdag overleed hij op 78-jarige leeftijd. En aan de telefoon is zijn collega Frits Steenhuizen. Goedenavond, Frits.
2: Goedenavond.
0: Voor de luisteraars die niet 1, 2, 3 weten wie Laurens Hakkeboer was, hoe zou je hem omschrijven?
2: Ja, dat is meteen wel de moeilijkste vraag. Volgens mij deed je dat net heel erg goed. Echt een gedreven poolwetenschapper die vanaf zijn allereerste begin van het poolonderzoek op Smerenburg, want zo is hij er eigenlijk ingekomen, dat niet meer heeft losgelaten.
0: En hoe kenden jullie elkaar?
2: Ik ben gaan werken bij het actiecentrum in 1992.
0: En hoe was dat, die eerste ontmoeting met hem?
2: Ja, dat was eigenlijk heel bijzonder. Voor mij begon dat als een stage, dus wat weet je dan als student? En Laurens had een plan om een model te maken van de Barentszee. En daar zijn we toen eigenlijk heel voortvarend mee begonnen. En die stage die is doorgezet in een baan. Is tijdelijk en later vast.
0: En hij heeft veel, dat zei ik net ook al in de intro, heeft veel betekend voor het poolonderzoek. Kan je me even meenemen hoe hij dat wat hij heeft betekend?
2: Ja, het is best wel heel erg breed. Hij is natuurlijk begonnen als opgeleid als fysische geograaf. Toen is hij begonnen als en als archeoloog, moet ik daar meteen bij zeggen. Hij is Smerenburg gaan opgraven. Dat was de Nederlandse walvisvaartnederzetting op Spitsbergen.
0: In de Noordelijke IJszee is dat, hè?
2: Ja. Noem je dat Noordelijke IJszee? Ja, wij zeggen de noordwesthoek van Spitsbergen. Ja. Maar daar werd dus op Groenlandse walvissen gejaagd in de 17e eeuw. Begin 17e eeuw al. Dat is eigenlijk het begin geweest. En ja, daarna heeft echt heel erg veel gedaan. Hij is gepromoveerd op die opgravingen. Daarna is hij aangesteld als onderzoeker bij het Arctisch Centrum. Dat was hij natuurlijk al vanwege die opgravingen. Daarna ontzettend veel gereisd, veel andere expedities, heel veel onderwijs gegeven. Ook vind ik een heel belangrijk iets. En ook heel veel bijgedragen aan internationaal werk. Dus ik denk aan de International Arctic Science Committee. Daar is hij een tijd vicevoorzitter van geweest.
0: Dat is een belangrijk internationaal forum, hè?
2: Ja, dat is een forum van Arctische onderzoekers.
0: En hij deed veel expedities, opgravingen, publicaties. Hij had een groot internationaal netwerk. Hij deed dus heel veel. Hij was ook een man van het veld, heb ik begrepen, toch?
2: Hij was zeker een man van het veld, ja. Laurens was eigenlijk nergens beter op zijn plek dan op Spitsbergen. Dat was altijd heel mooi om te zien. Of nou, niet alleen Spitsbergen, maar sowieso ergens in de Poolgebieden. Daar werd hij ineens anders, rustig.
0: Maar ik wil het even voor me zien. Hè. Wat gebeurde er dan? Jullie kwamen daar aan en dan? Wat deed hij?
2: Nou, wat we eigenlijk... ik heb een best wel een aantal expedities met hem gedaan. Een van de vaste dingen die wij deden als we aankwamen op een plek, dat is natuurlijk altijd, dat reizen is altijd gedoe. Hè? Dan moet je naar Spitsbergen reizen, is op zich relatief simpel, maar daarna moet je of met een schip, of met een helikopter, of op een andere manier, of lopend, ergens naar een bepaalde plek, die vaak heel
0: lopend?
2: Lastig.
0: Wauw.
2: Ja. Ja, dat kan. Ja, of het laatste stuk lopen. Er is geen weg, er is eigenlijk helemaal niets. Het is gewoon wilde natuur. En nadat je dan ergens bent aangekomen op de plek waar je echt moet zijn en wil gaan werken voor een bepaalde tijd, is het even zaak om die plek in je op te nemen. Dus wat we altijd deden is toch eventjes voor onszelf een moment nemen om even rustig te zitten, even alles goed in orde te maken. En dan, als dat dan eenmaal was gebeurd en we waren een beetje één met de omgeving, kun je misschien wel zeggen. Dan gingen we ook zo snel mogelijk en zo hard mogelijk aan het werk om zoveel mogelijk te kunnen doen, zolang het weer het toeliet. Want dat is natuurlijk altijd een lastige factor. Je kan ook heel snel heel slecht weer hebben, dan doe je niks meer.
0: Maar je gaat even te snel, hè? Want je zegt, je komt aan, dan regelen we even alles. Maar wat doen jullie dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou ja, je komt er dus met al je spullen. En dan moet je een kamp maken. Mm-hmm. Dus er moeten tenten worden opgezet. Je moet ergens water vandaan halen. Nou, allemaal van die hele basale dingen eigenlijk. Er moet meestal een struikeldraadje worden neergezet, omdat er ook beren rondlopen, dus daar moet je iets voor hebben om ons te waarschuwen mocht er een beer in de buurt van het kamp komen.
0: Het weer kan tegenzitten, hoorde ik je net zeggen.
2: Het weer kan tegenzitten, ja. Het kan echt behoorlijk slecht zijn. Maar ook behoorlijk goed. Ik bedoel, we hebben echt wel soms weken in het veld gezeten dat ik en Laurens ook buitengewoon bruin terugkwamen.
0: Wat dan?
2: Dat iedereen dacht, waar zijn jullie geweest?
0: Wat dan?
2: Daar heb je 24 uur zon. En als het mooi weer is, dan merk je het wel.
0: En je vertelde net dat Laurens dan eraan komt en dat dan helemaal zijn habitat is. Hè? Wat doet hij dan? Hoe zag je dat dan?
2: Nou, de manier waarop je daar opereert en de zekerheid waarmee je dingen deed. Dat ook uitdroeg. Ik bedoel, daar hebben wij allemaal ontzettend veel van geleerd. Ik bedoel, Laurens was er echt thuis.
0: Hij was weer thuis.
2: Dat kon je in alles merken.
0: En op een gegeven moment hebben jullie samen een expeditie met studenten geleid. Hoe is dat ontstaan?
2: Ja, dat was heel simpel. Laurens gaf les. Of college, moet je dan geloof ik op de universiteit zeggen. En op een gegeven moment heeft hij gezegd tegen een groep studenten van als je nou zelf eens de kans krijgt om op Spitsbergen te gaan kijken, dan moet je dat echt doen. En toen riep iemand achteruit de zaal van regel dat dan. En dat moet je tegen Laurens geen twee keer zeggen. Dus die kwam boven en zei van we gaan van de zomer met studenten naar Spitsbergen. Ik denk oké.
0: Dus zo iemand was het. Dus hij hoort dat en hij regelt het.
2: Ja. En ging het doen, ja.
0: En was dat typerend voor hem?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. En ook als dingen gewoon lastig waren, gewoon doen. En ook als de wind een keer de andere kant uit stond, geeft niks. Gaan we gewoon tegenin en gewoon doorgaan.
0: Hoe zou je hem verder beschrijven? Ik hoorde net al zeggen, hij is een aanpakker. En wat nog meer?
2: Ja.
0: Wat zou je nog meer over zeggen?
2: Een beetje koppig ook wel, denk ik. En op een goede manier af en toe ontzettend eigenwijs. Maar daar komen dan ook wel weer hele goede dingen uit voort. Hij heeft echt dingen voor elkaar gekregen waar wat andere mensen al lang zouden hebben opgegeven.
0: Wat heeft hij voor elkaar gekregen?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd meteen de volgende vraag. Nou, gewoon dingen binnen het onderzoek en bij het werk op de universiteit. Onderzoeksaanvragen. Zaken bij het Arctisch Centrum. Gewoon dingen die soms lastig waren. Daar ging hij echt vol voor.
0: En hij heeft ook talloze boeken geschreven. Is ook heel vaak geïnterviewd. Hij kon daar levendig ook over vertellen. We gaan even naar een fragment. In het VPRO-programma Boeken vertelde Laurens Hakkerboer over zijn eerste keer in het Poolgebied.
1: Dat was, in de eerste plaats was de logistiek heel lastig. We hebben heel lang erover gedaan om op de plek te komen waar we moesten zijn. Maar in de tweede plaats was het zo dat het nog veel erger was dan ik eigenlijk had verwacht. Want we zaten op de westkust van Spitsbergen en dat is een gebied waar alle depressies langskomen. En waar je dus een hele vochtige toestand hebt. Dus het was voortdurend die waterkou en dat vocht wat ons bezig hield toen we er eenmaal waren. En op een gegeven moment waren de tenten waren nat, de slaapzakken waren nat, je kleding was nat. We hadden geen goede kleding, we moesten aan alle kanten moesten nog wennen. Dat eerste jaar is echt een drama geweest wat dat betreft.
0: Hoe is het om zijn stem weer te horen?
2: Ja, dat is mooi. Je moet eerlijk gezegd een beetje lachen, want ik begrijp echt helemaal wat hij zegt.
0: Ja?
2: Ja, dit is prachtig. En hij beschrijft het ook ontzettend mooi, want ik ken die plek ook goed. Dit is natuurlijk echt best wel lang voordat ik bij het Arctisch Centrum kwam. De Smerenburg. Nou, ik kan je zeggen, laat nooit Amsterdammers een strandje uitzoeken ergens ver weg. Want dit is echt de slechtste plek die je maar kan bedenken in die hele hoek. Precies daar waar ze dat walvisvaartstation hebben neergezet, dan krijg je inderdaad alles van de oceaan recht in je gezicht. Alles komt daar langs. En vaar even een stukje de fjord in en je vindt echt veel betere plekken.
0: Drama dus.
2: De zeeuwen hebben daar, die zijn daar op een gegeven moment ook aangekomen en die werden weggestuurd. En die zijn verder op wat ze toen genoemd hebben, Zeeuws Uitkijk gaan zitten. Utrecht-Norsko, ja, nu. Veel betere plek.
0: Even nog wat hij allemaal betekend heeft. Hè? Er werd ook over hem gezegd dat hij achterhaalde hoe Willem Barents en zijn man op Nova Zembla, hoe ze overwinterden.
2: Ja.
0: Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Om dat te achterhalen.
2: Hij heeft daar in eerste instantie echt heel veel onderzoek naar gedaan. Alles wat daar maar bekend was, beschreven was, naar Nederland gebracht, heeft hij onderzocht, alles netjes op een rijtje gezet. En op een gegeven moment was er de mogelijkheid, dat was 92, om daar ook naartoe te gaan. En dat kon daarvoor natuurlijk niet, want dat was Sovjet-Unie. En Nova Zembla is nou niet een plek waar je gewoon eventjes naartoe reist. En op een gegeven moment ontstond die mogelijkheid. En dat heeft hij met beide handen aangegrepen.
0: En als eerste Nederlander kreeg je toestemming, toch? Als eerste Nederlander,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, een groepje Nederlanders, ja. Dus dat was heel bijzonder. En wat dat dan bijdraagt, is dat je kunt dus sowieso kijken van wat is er dan nog over van. Nou, vind ik toch wel een belangrijk stuk Nederlandse geschiedenis. Dus dat hebben we netjes gecapteerd. Maar het andere is dat het gaat enorm leven. Je kunt dat dagboek van Gerrit de Veer kun je lezen en alles wat verder nog over geschreven is, maar dat is toch vrij, laat ik zeggen, feitelijk en bondig opgeschreven. Maar als je daar dan staat, dan ontstaat er eigenlijk een heel grote verhaal. En dat heeft Laurens echt heel mooi in beeld gebracht en heel mooi beschreven.
0: En hoe is dat dan gaan leven? Hoe laat hij dat dan leven?
2: Hij heeft er natuurlijk daarna nog heel veel over gepubliceerd en verteld, lezingen gegeven. Ik kan het eigenlijk alleen maar vanuit mijn eigen perspectief vertellen. Je staat op die plek en dan ga je echt afvragen van waarom hebben ze in vredesnaam precies op deze plek dat behouden huis gebouwd. Want als je een kilometer naar links of naar rechts was gelopen, dan heb je eigenlijk een veel meer beschutte plek. Dan hadden ze, dan blijft het nog steeds een hele barre winter, maar dan was hun kans op overleven eigenlijk misschien nog wel groter geweest dan op de huidige plek. Want het was gewoon heel erg exposed aan de wind. Dat was eigenlijk buitengewoon slecht in die zin. En ver van hun brandhout vandaan, wat ze natuurlijk toch voor de winter nodig hadden. Maar goed, de bemanning wilde in de buurt van het schip blijven, omdat ze eigenlijk stiekem hoopten dat ze daar nog mee weg zouden kunnen.
0: Dus dat is de reden geweest dan?
2: Dat moet de reden zijn geweest dat ze op die plek zijn gaan zitten. Maar als je daar dan staat, denk je van als je dat nou met de kennis van nu bekijkt, dan was dat niet de meest verstandige locatie.
0: En even, want wat zijn manier van onderzoek doen? Hè? Is dat vandaag de dag nog bijzonder? Als je kort antwoord zou moeten geven?
2: Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Want we hebben in het in memoriam van het Arctisch Centrum ook nog gezegd van Laurens is een pionier geweest. Dat is Zeker waar, maar eigenlijk ook best wel een moderne onderzoeker van la lettre. Want tegenwoordig wordt er heel veel nadruk gelegd op outreach. Dus het vertellen over je werk op allerlei niveaus. Contacten met bedrijfsleven, financiering, eigen financiering enzovoort enzovoort. Er staan woorden bij als stakeholder involvement. Allemaal heel belangrijk. En eigenlijk dingen die toen nog helemaal niet zo genoemd werden.
0: En hij deed dat al?
2: En hij deed het al, ja.
0: Wat blijft van hem?
2: Ja, nou ja, die hele nalatenschap. En natuurlijk zijn al zijn boeken en publicaties natuurlijk een makkelijke. Maar wat voor mij blijft is toch de herinnering aan die enorme gedrevenheid. De lat ligt zeg maar best wel hoog voor mensen die dat willen voortzetten. En dat gaan we natuurlijk wel proberen.
0: Dank Frits Steenhuis voor het delen van jouw verhaal.
2: Graag gedaan.
3: Wat blijft? Met Nicole Terborg.
0: We duiken vanavond in het leven van Ulrike Meinhof, precies 50 jaar na dood. Als medeoprichter van de Rote Armee-fractie, ook bekend als de Baader-Meinhof-groep, was ze betrokken bij meerdere gewapende acties in het Duitsland van de jaren 70. Maar voordat ze haar pistool oppakte, was de pen haar wapen. Hoe veranderde deze vrouw van een linkse intellectueel en journalist tot Duitse staatsvijand nummer 1? Ik praat hierover met historicus en RAF-kenner Jacco Pekelder. We gaan het hebben over Ulrike Meinhof. Welkom, Jacco, helemaal uit Duitsland.
4: Leuk. Ja, zeker. Uit Münster. Ja.
0: Uit Münster, precies. Laten we eerst gaan naar de Rote Armee-fractie. Die hoeft natuurlijk vooral kennen van de serie bomaanslagen uit 1972, mei-offensief. Ja. Wat bliezen ze eigenlijk op toen?
4: Ja, bijvoorbeeld twee Amerikaanse kazernes lieten ze bommen ontploffen. Het was een beetje gericht tegen de Vietnamoorlog. Maar ook zeg maar drie dingen die met politie, justitie te maken hadden. Dus een rechter, per ongeluk zat zijn vrouw in de kever en heeft het wel overleefd, maar was niet zo prettig. En het belangrijkste was misschien, juist ook omdat Ulrike Meinhof erbij betrokken was, een bom in een rechtse boulevardkrant, hè, dus een soort telegraaf van Duitsland, de Bildzeitung.
0: Een mediaanval. Ja,
4: dus hard in tegen journalisten, zou je kunnen zeggen. Waarbij overigens vooral zetters het slachtoffer werden en niet zozeer de journalisten. Ja.
0: En als we gaan kijken ook naar, wat wilden ze ermee bereiken eigenlijk?
4: Ze wilden eigenlijk dat er wat gedaan werd, heel abstract gezegd, aan de bezitsverhoudingen in de wereld. Dus gewoon arme mensen moesten meer te zeggen krijgen, meer bezit krijgen. En de rijken moesten meer delen.
0: Tegen het kapitalisme.
4: Tegen het kapitalisme. Dat was haar, denk ik, voornaamste motief. En daarachter zat ook wel het idee van dat de wereldverhoudingen verkeerd waren. Als je niet uitkijkt... het kapitalisme ook weer opnieuw in het fascisme zou ontaarden, zoals dat in de jaren 30 in Duitsland en in Italië iets daarvoor al ook al was gebeurd.
0: Want het was natuurlijk het Duitsland, West-Duitsland van na de oorlog. Ja, hè? Ja. Ze vonden volgens mij ook dat de nazi's te veel nog op bepaalde plekken zaten, toch?
4: Klopt.
0: Of niet?
4: Ja, dat klopt. En daar ben ik wel wat kritisch over gaan kijken, maar daar komen we straks misschien. Nou, ook dat.
0: Kort even aanraken.
4: Ja, dat is goed. Het spannende is, iedereen denkt automatisch, dat waren ontzettend linkse mensen, dus ze waren de hyper-antinaties, zeg maar. Mm-hmm. En die werden waarschijnlijk ook door een soort schuldgevoel over de houding van de ouders gedreven. En nou zie je dat Ulrike Meinhof bijvoorbeeld vrij vroeg al in columns die ze schreef, maar ook later als RAF-lid, dingen heeft gezegd die daar totaal niet mee stroken. Eigenlijk dat ze het meer op een deeltje probeerden te sluiten met de gewone Duitsers. En tegen ze zei, we weten wel dat jullie een beetje fout zijn geweest in de oorlog, maar daar konden jullie niks aan doen. Jullie zijn gewoon verleid, de echte schuldigen zijn maar een klein clubje superkapitalisten die de Hitlers van deze wereld op jullie af hebben gestuurd en de macht hebben laten overnemen. Maar ze zei er ook bij, ik kan bijna niet anders zeggen, want ik heb die meerderheid van die Duitsers nodig om die socialistische revolutie te maken. En dat maakt haar natuurlijk heel ingewikkeld om te begrijpen wat haar nou eigenlijk dreef. Was ze wel echt zo druk bezig met die nazi-tijd en de verwerking daarvan? Of
0: voordat we duiken wat ze nou echt dacht of wat ze wilde, wil ik even naar jou gaan. Hè? 50, dit weekend is 50 jaar geleden dat ze overleed.
4: Ja.
0: In een Duitse gevangenis.
4: Ja.
0: Jij was toen heel jong.
4: Ik was toen 8-9 jaar oud.
0: Wat weet jij nog van die tijd?
4: Ja, ik weet wel dat.
0: Want je woonde vlak bij de Duitse grens.
4: Ik woonde vlak bij de Duitse grens. En dat speelde ook natuurlijk op het journaal en dergelijke wel een grote rol. Ik kan me ook herinneren dat we op herfstvakantie in de Moezelstreek op vakantie waren met mijn ouders en mijn zusje. En dat we dan op het journaal, 's avonds, terwijl we daar maar aan het eten waren, stond er een televisie aan, dat je Baader-Meinhof dingen op het nieuws zag. Want dat was precies in het hoogtepunt van de RAF, 1977, dat een hele herfst lang eigenlijk Duitsland op zijn kop stond door moorden en gijzelkapingen van de RAF. En,
0: weet je nog van toen jij klein was?
4: Ja. En ook iets anders geks is dat ik bij de verkenners zat, scouting. En dat we een soort levensstratego deden in de bossen bij het dorp in de buurt waar ik woonde, Te Bergen. Het thema Baader-Meinhof was. Dus we moesten de daders opzoeken die zogenaamd een lid van onze club ontvoerd zouden hebben. En er reed ook inderdaad een soort Volkswagentje keihard met iemand weg enzovoort. Het was al wel leuk door de Hopman geanceneerd. Maar dat was Baader-Meinhof, dat zogenaamd tegen jongeren in Te Bergen tekeer ging.
0: Ja. Dus dat was echt dus jouw tijd dan?
4: Ja, maar een beetje Wild West natuurlijk. Maar ja zeker. Ja, en maar het hoorde natuurlijk ook bij het algemene klimaat, waar ik dan eigenlijk eerder natuurlijk in de jaren 80, toen ik iets ouder was, mee aanraking kwam. Van links-rechts polarisatie, demonstraties op straat, punk speelde ook een grote rol. Verzetten tegen van alles om het verzet, zeg maar. Daar hoorden ze ook een beetje bij. Ze was ook wat dat betreft een beetje sexy, of dat zei je in die tijd nog niet zo. Maar ze was gewoon in en hip en zo. Ja.
0: Maar nog even terug aan die tijd, hè? Ja. Zeg maar 77. Ja. Wat merkte je daarvan? Was je daar al mee bezig? Je zei net al,
4: hey. Nee, dat niet. Daarvoor was ik net. Wat mij toen een beetje fascineerde was de strijd, eigenlijk, de strijd van zwarte Amerikanen, Martin Luther King. Ik kom uit een heel hervormd gezin en bij mijn grote ouders stonden dan een paar boekjes van Martin Luther King of over hem in de kast. En op zondag, als we daar op bezoek waren en ik vond het saai, dan ging ik die boekjes doorlezen. Dat fascineerde mij. En dat pacifisme, maar ook verzet plegen, dus die combinatie, dat vond ik. En dat triggerde mij 10 jaar later of zo, om toen ik begon na te denken over politiek geweld. Net als student, ook in studentendemonstraties betrokken. Toen ben ik wel een beetje door getriggerd, ook omdat de landelijke demonstratie kwamen achteraf 200 mensen op dagen. Was pijnlijk, maar daar hebben we heel serieus.
0: Welk jaar hebben we het over?
4: Ja, 87 was dat. Yeah. Waar we heel druk mee bezig en heel over aan het nadenken. En er waren er meteen een paar mensen die zeiden dat ze lange latten wilden meenemen om tegen de politie tekeer te gaan. En toen zei ik, ja, maar dat kan niet. Martin Luther King, bla bla bla. Ja.
0: Dat was Amerika. En wanneer kwam dan Duitsland? En specifiek Ulrike?
4: Ja, dat kwam eigenlijk via een omweg van mijn studie. En ook linkse ideologie vond ik interessant. En ook de romantiek wel een beetje van links. Rode vlaggen en dergelijke. En dan als je Nederlander bent en dat is misschien onzin. Maar in ieder geval voor mij is het dan logisch om met dat grote Duitsland naast je bezig te houden. En daar dat drama van links, ook dat links zich heeft laten splijten. Communisten aan de ene kant, sociaaldemocraten aan de andere kant, daardoor ook heeft laten verzwakken. En ja, we weten allemaal dat Hitler bijvoorbeeld daardoor de kans heeft gehad en het nationaal socialisme ook echt populair is geweest in Duitsland. Dus ja, dan kom je erop uit van hoe gaan die Duitsers daarmee om? En dan de verwerking daarvan door bijvoorbeeld andere manieren van protest of van opbouw van democratie te kiezen. Ja, dat zo kwam ik daar een beetje bij uit.
0: Zo kwam het en toen op een gegeven moment, hè, Ich liebe Ulrike.
4: Ja,
0: heb je geschreven.
4: Ja. Ja,
0: waarom deze titel?
4: Ja, de titel is eigenlijk een. Dus dat zegt ook weer iets over hoe populair het ook in Nederland was, hoeveel mensen ermee bezig waren. Want het is een titel van een Limburgs punkbandje, Mors Subit, die in het Engels trouwens een liedje maakte over Ulrike Meinhof toen ze net dood was. En geschreven heeft dat ze bewondering hebben voor iemand die de pen voor het. Dus een pistool pakt en de pen maar een tijdje aan de kant legt. En ik heb daar een boek over geschreven. Tenminste, ik heb het als de titel van de Duitse vertaling van mijn boek over de fascinatie voor de RAF in Nederland heb ik dat gekozen. Ja.
0: En nu wil ik die fascinatie voor de RAF en voor Ulrike. Wanneer kwam dat bij jou?
4: Ja, dat is bij mij inderdaad geen sympathie geweest. Hè. Eigenlijk kwam dat in eigenlijk dat heb ik eigenlijk kwam dat begin deze eeuw, na 9-11, toen we in Nederland meemaakten dat Marokkaanse jongens de straat op, kinderen de straat op liepen en te juichen toen de Twin Towers waren aangevallen. En Nederlanders helemaal over de rooien raakten. En met name natuurlijk in de pers. Mensen daar heel erg grote zorgen ook bij hadden, enzovoort, enzovoort. En ik dacht, en ik merkte dat Marokkanen moesten ineens zich drie keer gaan

0: rechtvaardigen waarom een aantal Marokkaanse kinderen dit deden.
1: Nederlands-Marokkaan, hè?
0: Nederlands, allemaal ja. Nederland. En ik dacht, dit lijkt ontzettend veel op wat in Duitsland gebeurde, toen ineens midden jaren 70 linksradicale Duitsers moesten uit gaan leggen en ook hun excuses moesten maken wat voor geweld wat in hun naam was gepleegd. En dat vond ik fascinerend. En toen ben ik me daarmee bezig gehouden, omdat ik dacht, ik wil dat beter begrijpen. En,
1: dus ja, om het nu te begrijpen, dacht ik wil terug naar West-Duitsland van de jaren 70.
0: Omdat ik een parallel zag in de sociale en psychologische mechanismen en de groepsprocessen die dan loskomen. En ook de averechtse manier waarop wij, zeg maar, als niet-Marokkaanse mensen dan in dit geval, of niet-linksradicalen in Duitsland in de jaren 70, de averechtse manier waarop wij er dan mee omgaan. Door onze eigen paniek geleid, van nu staan er misschien wel 1000 mensen op die bommen gaan gooien, gaan we zulke stomme dingen doen die de democratie zo erg in gevaar brengen en de integratie van, zeg maar, alle verschillende groepen in onze pluriforme samenleving zo onder druk zetten, dat je precies gaat realiseren wat die mensen die met geweld proberen de dingen te veranderen en de mensen die natuurlijk ook onrecht in stand willen houden, willen bereiken. En dat wilde ik beter begrijpen. Waarom wij zo slechter op zo averechts reageren.
1: En toen ging jij je verdiepen in Ulrike.
0: Ja.
1: Wat was dat voor vrouw?
0: Dat was een hele idealistische, maar ook heel ambitieuze vrouw die in het Duitsland van de jaren 50 eerst iets wilde doen aan het gevaar dat er misschien wel een atoomoorlog zou komen en dat Duitsland daar misschien door de opbouw van een leger ook een rol in zou spelen. En al vrij snel ook heel veel andere linkse thema's, dus eerlijke bezitsverhoudingen en dergelijke, ging opeisen. En die opviel omdat ze met haar woorden mensen kon enthousiasmeren om erbij te willen horen. Eerst in toespraken en later ook in heel veel bijdragen aan tijdschriften, met name het ene linkse grote tijdschrift Concreet, waar zij vaste columnist van werd.
1: Ja, want zij heeft, zeg maar, verandering doorgemaakt, wat heel intrigerend is.
0: Ja.
1: Pacifist, geweldloos, tot gewelddadige acties, moorden.
0: Ja.
1: En dan vraag ik me af, hè, hoe is dat begonnen? Want laten we eens teruggaan naar haar jeugd. Wat voor gezin kwam zij?
0: Ze kwam uit een gezin van een kunsthistoricus en ook een hele intelligente vrouw die in eerste instantie er niet zo aan toe komt, maar die later ook gaat studeren, ook promoveert zelfs. En die kunsthistoricus, nazi-tijd, die wordt heel direct na de machtsovername door Hitler, wordt hij lid van de NSDAP, van de nazi-partij, om carrière te kunnen maken. En dat lukt ook. Hij wordt directeur van een groot museum in Jena en heeft het helemaal gemaakt, zeg maar. Ik weet niet of het helemaal klopt, hoor, maar auto voor de deur enzovoort. Maar in 1940 sterft hij plotseling na kort ziekbed door kanker. Dus ze is half wees. Haar moeder moet dat gat dan vullen, ook omdat de bankrekening niet meer zo gevuld wordt. Dus die gaat ook werken, maar ook studeren dus en slaagt daar ook behoorlijk goed in. Krijgt een studente in huis, een vrouw die maar 10 jaar, nog geen 10 jaar ouder is dan Ulrike Meinhof. Die voor haar zusje en voor haar zus, oudere zus en Ulrike moet meegaat zorgen, hoewel ze eigenlijk huur betaalt, zeg maar. En die vrouw wordt een leidsvrouw in haar leven, want dat is
1: Renate
0: Riemek.
1: Ja.
0: Want dat is een pedagoge die als een van de eerste vrouwen in Duitsland professor wordt. Dan hebben we het wel over de jaren 50 al. Maar die trekt haar helemaal mee dat intellectuele leven van links-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog in. Maar het fascinerende is dat ook die vrouw bereid is geweest in de nazi-tijd omwille van haar wetenschappelijke carrière mee te doen met het systeem en bijvoorbeeld in haar dissertatie, dingen te vertellen.
1: Het is heel pragmatisch.
0: Heel antisemitisch zijn. Ja. En misschien heeft Ulrike Meinhof dat zelfs wel nooit geweten. In ieder geval heeft ook die vrouw zelf daar altijd over gezwegen. En Ulrike Meinhof heeft daar ook nooit openlijk iets over gezegd. Dus dat maakt het weer zo'n raadsel hoe ze dan opkomt in een beweging die natuurlijk zei dat we een streep wilden trekken door het nazi-verleden en Duitsland helemaal opnieuw opbouwend op de goede linkse tradities. Ja, ondertussen niet echt afrekenen met.
1: Maar Ulrike wordt dus beïnvloed door haar. Ze gaat studeren. Ja. Hè, dan gaat ze volgens mij verschillende dingen studeren. Ja. Ze gaat schrijven, heel veel schrijven. Ze is journalist, pacifistisch. En dan ontmoet ze een man.
0: Ja, dan moet,
1: wat doet dat in haar leven?
0: Ja, dat is een spectaculair moment. Ze hebben meteen. In eerste instantie, het is haat op eerste gezicht, zeg maar. Dus ze liggen elkaar totaal niet, maar ze zien ook meteen wat enorme
1: talent. Noem zijn naam even, hè? Dat is
0: Klaus-Reiner Röhl. Ja. En Röhl, dat is zo'n soort enorme flamboyante figuur. Houdt ook van het goede leven, snelle auto's, leuke vrouwen vindt hij heel belangrijk in zijn leven. En maar hij is ook hartstikke links. Communist, hij is stiekem lid van de verboden communistische partij in Duitsland. Hij heeft DDR-contact, hij krijgt geld uit de DDR om een tijdschrift te kunnen financieren.
1: Wat geheim wordt gehouden, hè?
0: Wat geheim wordt gehouden, mag allemaal niet natuurlijk. Dat is in West-Duitsland totaal verboden. En hij neemt Ulrike Meinhof daarin mee. Hij financiert daarmee het populairste linksradicale tijdschrift, dat onder studenten vooral enorm populair is, heeft dan al 10.000 abonnees, zeg maar. Een paar jaar later, onder andere doordat die columns van Meinhof zo populair zijn, hebben ze zelfs 50.000 abonnees. Dus dat is echt heel indrukwekkend.
1: Ze had talent voor schrijven.
0: Ze heeft talent voor schrijven en die man heeft talent voor uitgeven en relletjes veroorzaken. Samen veroorzaken ze ook wat relletjes. Dus zij schrijft bijvoorbeeld heel fel tegen de minister van Defensie in Duitsland. Krijgt dan meteen een soort beledigingsproces aan haar broek. Maar ja, dat was haar ticket voor eeuwige roem, zeg maar. Want ze komt meteen in de tv. En dat waren toen nog maar 1 of 2 zenders. Dus iedereen in Duitsland kende haar ook meteen. Ze komt meteen in de tv-praatprogramma's terecht. En dat in een tijd dat Duitsland gegrepen wordt door de demonstraties die wij in Nederland ook wel kennen van de jaren 60. Studentenonrust, anti-Vietnam, anti-verstokte verhoudingen, zeg maar.
1: Dus voor de RAF was ze al bekend als pacifist en als journalist.
0: Ja, ja.
1: Dus mensen hebben die verandering gezien.
0: Ja, ja. En dat moet ook. En heel veel mensen waren er ook totaal flabbergasted. Hoe kan het dat iemand, ook mensen die misschien een beetje jaloersig zijn wellicht, hoe kan het dat iemand die positie in de waagschaal stelt? Hè? Het is een beetje, ik zeg het wel eens, alsof
1: Hoe kan ze het opgegeven hebben?
0: Alsof Sandra Schutte, hè, van de Groene Amsterdammer ineens, terrorist wordt en niet meer haar columns en haar hoofdredactionele commentaren schrijft. Dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op.
1: Maar dat gaan we ontrafelen nu, hè?
0: Dat gaan we ontrafelen.
1: Gaan we ontrafelen, ja.
0: Dus dat is het raadsel. Maar daar zijn inderdaad een aantal persoonlijke drama's aan vooraf gegaan. En inderdaad die tijd. En
1: Maar ik wil nog even naar die man gaan. Hè? Ja, want ze had dus zo'n man. Ja, ze had er zelfs een naam voor. Hoe noemde hij hem ook weer? Champagne. Hoe noemde hij hem?
0: Een soort champagne-socialist misschien.
1: Ja, zo noemde hij hem, precies. Mm-hmm. Ze had een heel mooi leven, burgerlijk leven, beschrijf je in een artikel.
0: Ja. Ja.
1: Wasmachine, prachtige villa in Hamburg.
0: Open record voor de deur,
1: Maar dan denk je, valt dat nog te rijmen met haar idealen?
0: Ja, want
1: tegen
0: het
1: kapitalisme.
0: Ja, daar schrijft ze dus elke week weer die krant voor over vol, bij wijze van spreken. En tegelijkertijd leeft ze het jet-set-leven. Dus ze protesteert tegen de Vietnamoorlog en tegen de armoede in de wereld, maar wel met een glas sherry in je hand. En,
1: maar dat kan toch niet dan?
0: Nou ja, misschien ook wel weer goed. Dat hoeft ook niet zuur te zijn allemaal bij het socialisme. Maar het past niet echt bij elkaar, omdat ze wel een heel moralistische toon altijd aansloeg. En dat was in die tijd ook super populair. Daar brak je mee door. Heel veel mensen hadden er blijkbaar behoefte aan. Een soort linkse dominee die jou zegt wat goed en vooral ook wat slecht is. Maar dat is wel een beetje hypocriet als je niet uitkijkt.
1: Waarom was daar behoefte aan in die tijd?
0: Ik denk toch dat oorlogsverleden, of dat natieverleden beter gezegd, dat Duitsers het gevoel hadden, we moeten het boetekleed aantrekken en we moeten ook de mensen die nog verleid lijken te worden door dit soort autoritair gedoe en erger, die moeten ook echt de les gelezen krijgen. En iemand die dat zo goed doet, die tillen wij op een voetstuk. Die zetten wij op een voetstuk. En dat is denk ik belangrijk. Die rol kon zij vervullen. Daar was een vraag naar.
1: Er was een vraag naar haar.
0: Ja.
1: We kunnen even naar haar gaan. Okay,
0: heel
1: luisteren.
0: Mooi. Ja.
2: We zijn engagiert voor diegenen die zich versuchen te bevrijden van terror en geweld. En wenn een anders middel als dat des Krieges ihnen niet übrig blijft, dan zijn we voor ihren Krieg.
1: Ja. Zij zegt hier, wij zijn niet tegen de oorlog in het algemeen. Wij zijn actief voor hen die zich

0: proberen te bevrijden van terreur en geweld. En als een ander middel dan oorlog niet overblijft, dan zijn we voor hun oorlog. Dat klinkt al best militant, toch? Er is al een zaadje daar.
1: Ja, dat is heel goed gezegd. En wat veel mensen in die tijd inderdaad motiveerde en ook enorm bijna als hoop vol zagen, was inderdaad het geweld om zich los te werken uit kolonialisme, wat in veel landen in Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië, Vietnam morgen is natuurlijk heel bekend, maar ook heel veel andere plekken, in die tijd ook nog dagelijks op de televisie te zien was, in de huiskamers kwam. En dat riep de vraag op, wij zijn toch eigenlijk voor vreedzame verandering in het Westen? En dan zei zij dus, als een van de weinigen, nee, als dat de enige weg is waarop die mensen zich kunnen bevrijden, omdat wij, het Westen, hen niet een andere weg bieden, dan moet het maar zo zijn. En dan moeten we ze ook helpen. Niet alleen begrijpen, maar zelfs helpen die strijd zo te voeren. Ja.
0: Die strijd, die omslag, daar wil ik nu naartoe gaan. Hè?
1: Ja.
0: Ze ontmoet iemand. Hè? Gudrun, zeg ik het goed?
1: Ja, Gudrun Enslin.
0: Precies.
1: Ja, ja.
0: Wie is dat?
1: Ja, Gudrun Enslin wordt eigenlijk altijd in één adem genoemd met Andreas Bader, haar partner. Ik zeg ook wel eens love couple from hell. Maar in ieder geval twee relatief jonge, iets jongere dan zij was, mensen. Politiek heel activistisch. Ook vooral Bader, een beetje artistiekig losgeslagen. Bader is zo iemand die, maar dan kom ik weer op Anthony Noor, maar Bader is zo iemand die niet eens een rijbewijs wil halen, omdat hij geen autoriteiten kan hebben. Dus beetje een rebel without a cause, zeg maar. Maar Gudrun Enslin, dat wordt zijn cause als het ware, want die is een ideoloog. Die is heel scherp, scherp slijper ook wel. Heeft ook een scherpe tong. En legt die koppeling tussen dat nazi-verleden en de noodzaak om Duitsland in opstand te komen. Desnoods ook met geweld. Ook om iedereen wakker te schudden. En veel meer mensen voor de gewapende strijd tegen de powers that be zeg maar in te laten zetten. En wat zij doen is dat zij met nog twee andere mensen in twee Frankfurter warenhuizen bommen laten afgaan. Een beetje tegen de consumptiecultuur. En ergens zou het ook iets met Vietnam te maken hebben. Blijft een beetje onduidelijk waarom. In 1968, in het voorjaar.
0: En is Ulrike er al bij betrokken?
1: Nee, daar is ze nog niet bij betrokken. Maar dan landen ze in de cel. En dan gaat Ulrike over ze schrijven. Maar omdat ze een echte goede journalist is, die het naadje van de kous wil weten, gaat ze ook op bezoek bij Gudrun Enslin in de cel. En probeert ze een relatie op te bouwen met haar. Omdat ze gebiologeerd is, gefascineerd is. Hoe kan die vrouw, die toch in veel opzichten best op mij lijkt, hoe kan die zichzelf zo ver krijgen dat ze een bom gaat plaatsen ergens? Hoe krijgt ze zich zo ver? Dat is volgens mij wat Ulrike Meinhof dan bezighoudt. Ze is dan nog niet zo ver, maar ze begint wel al bijvoorbeeld ook die overgang van protest naar geweld goed te praten in haar columns.
0: Ze begint met woorden. Ze begint met woorden.
1: En ze probeert dus uit te leggen, hoe kan het dat die Bader en Enslin, die nu in Frankfurt terecht staan, een halfjaartje na die aanslagen, hoe kan het dat zij die stap hebben gezet? Waarom vonden zij het zo belangrijk? En waarom is dat misschien ook een heel begrijpelijke en zelfs positieve stap? Gaat ze in woorden uitleggen. Ja,
0: en zij gaat dat begrijpen. Dan is een heel belangrijk moment in 1970. Hij zit vast, hè? Bader zit vast.
1: Bader zit vast,
0: En wat doet ze dan?
1: Ja, en Gudrun Enslin, die is panisch. Haar vriend zit in de gevangenis. En die zal er misschien nog best een tijdje blijven. En wat zij, die staat erop dat er een bevrijdingsactie wordt georganiseerd. En Ulrike Meinhof laat zich daartoe verleiden. Die zegt, die verzint een list en die zegt, ik ben een boek aan het schrijven over pleegkinderen en Bader die helpt mij daarbij. En ik moet met Bader samen in een universiteitsbibliotheek in Berlijn, waar die gevangen zat, moet ik de gelegenheid hebben om daar de beste boeken, Naadje van de Kous enzovoort. En ze krijgt het voor elkaar, misschien ook door haar roem, dat ze toestemming krijgt om met hem inderdaad. En hij wordt dus uit de gevangenis naar die universiteitsbibliotheek gevoerd. En daar verwachtte hem, zeg maar, een bevrijdingscomité. Dat met vrij weinig gedoe, zeg maar, het lukt om hem. Om dat pand binnen te komen. Dan ontstaat er een schietpartij. En in die schietpartij. Springen ze allemaal uit het raam.
0: Ulrike ook.
1: En Ulrike ook. Ulrike springt er achteraan. En is vanaf dat moment eigenlijk de meest gezochte vrouw in Duitsland. Want alles is meteen op haar gefixeerd. Waarom?
0: Hoe verklaar je dat? Ja, want dat vraag ik. Waarom zij? Waarom is zij de nummer één van die drie?
1: Nou, als je dat letterlijk vraagt, hoe verklaar jij dat? Ja. Dan zeg ik dat het komt omdat zij toch zichzelf had overtuigd dat dat nodig was, politiek. Om haar politieke agenda, die ze ook niet van A tot Z precies had uitgestippeld, hoor, maar wel haar politieke ideeën verder te verwezenlijken, moest je gewoon de ultieme breuk doen en met geweld ageren.
0: Ja, maar waarom werd zij van die drie staatsvijand nummer één?
1: Ah, zo. Dat is omdat

0: gefixeerd. Waarom?
1: Hoe verklaar je dat? Ja, want dat vraag ik, waarom is zij? Waarom is zij de nummer 1 van die 3?
0: Nou, als je dat letterlijk vraagt, hè, hoe verklaar jij dat? Ja. Dan zeg ik dat het komt omdat zij toch zichzelf had overtuigd dat het dat nodig was, politiek. Om haar politieke agenda, die ze ook niet van A tot Z precies had uitgestippeld hoor, maar wel haar politieke ideeën verder te verwezenlijken, moest je gewoon de ultieme breuk doen en met geweld ageren.
1: Ja, maar waarom werd zij van die 3 staatsvijand nummer 1?
0: Ah, zo. Dat is omdat zij gewoon zo beroemd was.
1: Dat is de reden.
0: Zij riep gewoon de grootste vragen op. Een beetje, zeg maar, als Sandra Schutte dat morgen zou doen, zou ze ook.
1: We blijven erbij, hè? Ja.
0: Zou ook op die wanted poster terechtkomen. Ja.
1: Dus zij, en dan is het moment dat zij dus aan het geweld gaat.
0: Ja, ja. Dan bouwen ze. Maar dat duurt heel lang, want het is heel ingewikkeld. Dus mensen onderschatten dat vaak. Dus je moet wapens zien te regelen. Je moet geheime huizen zien te regelen. Zodat de politie je niet morgen oppakt. En je moet auto's weten te regelen. Dat is overigens grappig. Want ze was heel goed in het openkraken van auto's. De RAF had daar ook een soort handig apparaatje voor ontwikkeld. Maar Ulrike Meinhof kon dat als de beste hanteren. Waar ze niet zo goed in was bankoverval. Je moet ook geld regelen. Je kan niet een baantje nemen natuurlijk. En heeft ze wel eens een hele zak met geld laten staan. Tot frustratie en woede van de anderen. Dus dan werd ze, sinds die tijd werd ze ook uitgemaakt als een sul, zeg maar. Die het niet kon. Wat een beetje hard was natuurlijk. Dus ze kreeg meestal, zeg maar, een typemachine voor haar neus gezet. Van doe jij maar weer waar je echt in goed in bent.
1: Wat ons ook opvalt bij haar is dat er steeds ook aandacht is voor haar moederschap.
0: Ja.
1: En dat hoor je natuurlijk niet bij mannelijke radicalen. Nee. Waarom was dat bij haar zo'n groot thema? Dat komt steeds terug.
0: Ja, ja, ja, dat is. Men vindt het eigenlijk heel moeilijk te rijmen met het mens zijn van een vrouw. Dat een vrouw vanwege de politiek bereid zou zijn om haar kinderen in de steek te laten. Zo wordt het dan altijd genoemd. En ik ben zelf niet eens vader, dus ik heb geen kinderen. Ik ben ook geen vrouw. Dus misschien kan ik het moeilijk beoordelen, maar ik vind dat soms een beetje onrechtvaardig. Want inderdaad, er zijn talloze mannen natuurlijk die hun kinderen
1: in de steek laten. Moet even uitleggen, zij heeft op een gegeven moment een tweeling gekregen. Ja. En ze heeft haar kinderen achtergelaten.
0: Dus nou ja, ja. Toen ze dus uit dat raam sprong, we weten nu eigenlijk dat ze dat ook best wel voorbereid heeft. Dat het minder paniekactie was, waar het vaak voor gehouden werd. Maar toen heeft ze dus ook al voorbereid dat die kinderen in een soort hippiecommune in Italië zouden verder moeten opgroeien. En dat ze wellicht zelfs naar Palestina zouden worden gebracht. Om in een Palestijnse kamp op te groeien. Want ze voelde zich sterk verwant met de Palestijnse vrijheidsstrijd.
1: Ze hebben samengewerkt, hè?
0: Ja, ja, ja. Maar ik wil eigenlijk zeggen, ze heeft dus een beetje haar moederschap nog misschien enigszins vervuld. Dat ze geprobeerd heeft dat allemaal goed te regelen. Maar wel de handen van de kinderen afgetrokken. En dat heeft haar dochter Bettina bijvoorbeeld, die ook journalist is geworden, ook veel geschreven heeft, ook biografische dingen geschreven.
1: En niet mals, heel heftige dingen
0: heel
1: over
0: de moeder. Heel heftig, heel kritisch. Die heeft dat inderdaad heel sterk gecritiseerd. Die vindt dat onbegrijpelijk en die vindt dat eigenlijk ontaard.
1: Ja, zij bepaalt nu ook het beeld hè, van de moeder eigenlijk.
0: Ja, want ze heeft ook een heel dik boek geschreven. Eigenlijk over het moment totdat Ulrike Meinhof dan echt terrorist werd. Dus de hele jeugd enzovoort. En dat allemaal ook goed wetenschappelijk betrouwbaar. En ook met behulp van bijvoorbeeld bronnenmateriaal wat tot dan toe niemand bekeken had, heeft ze dat gedaan. Ik vind dat als wetenschapper ook best knap. Maar het is wel zo dat ze heel streng over haar oordeelt. En dat er daardoor dus een soort filijn in zit, wat ik bijvoorbeeld net niet zou hanteren. Omdat ik vind dat je een ander mens ook een beetje, zeg maar, ruimte moet geven als je over haar of hem schrijft. Zeker als die mens al dood is. Ja.
1: Ulrike is op een gegeven moment gearresteerd.
0: Ja.
1: Heeft zelfmoord gepleegd in een cel.
0: Ja.
1: Of toch?
0: Is dat ik zeg dat het zelfmoord is en de meeste mensen zeggen dat tegenwoordig ook. Het idee was wel een beetje in de jaren 70 dat de Duitse staat zo hard tegen de, met name ook de vrouwelijke leden van de RAF, die in de gevangenis waren beland, optrad, dat ze in feite een bewuste koers hadden om die mensen fysiek te vernietigen. Nou, ik denk dat dat overdreven is. Ze kregen ook soms juist privileges die andere gevangenen niet hadden. En ik denk ook dat je Ulrike Meinhof daardoor te veel als slachtoffer neerzet. Ik denk dat zij heel bewust uit

0: uitzichtloze situatie zat. Ze zou waarschijnlijk levenslang gaan krijgen. In een situatie overigens ook waar ze ook geboeid werd door andere leden van de RAF. Onder andere door Gudrun Enslin. De favoriete vijand, zal ik maar zeggen, van Meinhof. En van Meinhof was dat inmiddels denk ik geworden in de gevangenis. Die ze ook dagelijks zag. Hè. Maar dat ze in die situatie bedacht heeft, hoe kan ik politiek nog een betekenis hebben? En dat kan alleen maar als ik zelfmoord pleeg. Want dan beschuldig ik die staat.
1: Haar laatste daad van verzet.
0: Ja, haar laatste daad van verzet. Ja, haar lichaam inzetten. Dat is een vorm van soevereiniteit die natuurlijk voor mensen heel moeilijk te begrijpen is. Maar die als je politiek actief bent misschien bijna troost biedt, denk ik, in zo'n uitzichtsloze situatie. Want je krijgt weer agency. Hè? Je bent weer de baas over je eigen leven.
1: Jij zei het net al. Mensen zien haar als slachtoffer. Er werd zelfs gezegd van, ze heeft dat ze een tweeling kreeg een hersenoperatie gehad. Allerlei verklaringen van waarom ze uiteindelijk zo extreem is geworden. Ja. Moorden heeft gepleegd. Hoe kijk jij naar haar?
0: Ja, ik denk dat het toch een vrij normaal, nogal ambitieus, niet iedereen is zo ambitieus, maar nogal normaal, nogal ambitieus, ze vrouw was in een tijd waar het voor vrouwen ook nog wat moeilijker was. En dat zij een beetje door roeien en ruiten ging, maar eigenlijk gewoon probeerde te bedenken hoe ze een betere wereld kon creëren en daarbij geradicaliseerd is nadat ze 10 jaar met de pen geprobeerd heeft, inderdaad het pistool heeft opgepakt, omdat ze ook van een aantal jongere mensen het voorbeeld kregen dat die zo bereid waren zo ver te gaan dat ze dacht, nu moet ik er een stapje bij gooien. En dat dat is voor mij allemaal geen slachtofferschap. Dat is gewoon iemand die bewust stappen zet in het leven. Net zo zwak en net zo sterk psychologisch als wij allemaal in elkaar zitten. Maar daar hoef je niet gestoord voor te zijn. En ook niet inderdaad.
1: Dus ze was gewoon een intelligente, bijzinnen vrouw.
0: Exact, ja, ja.
1: En als we kijken naar het nu, hè, naar mensen die radicaliseren. Wat kunnen we, als we kijken naar haar verhaal, leren? Als we het brengen naar het nu?
0: Ja, in ieder geval. In ieder geval denk ik dat het helaas zo zal zijn dat er altijd mensen het gevoel zullen krijgen dat ze als ze 10 jaar lang gewoon gedemonstreerd hebben, dat ze een schepje bovenop moeten doen. En dat er heel veel voorbeelden zijn waarop dat ook een beetje succes lijkt te beloven. Uiteindelijk heeft het bijna nooit gewerkt, maar het is niet zo gek dat mensen op dat idee komen. Ten tweede, als wij daarop proberen in te spelen, betekent het denk ik dat we die mensen niet als clichés moeten behandelen. Hè, die vrouw die dit of dat doet. Maar dat we moeten proberen toch de argumenten serieus te nemen en te luisteren naar wat ze ons achter het geschreeuw, zeg maar, en misschien zelfs wel achter die bommen proberen te vertellen. En,
1: maar dat geweld kunnen we toch niet goedkeuren?
0: Nee, maar dat is ook niet per se goedkeuren. Maar het is gewoon intelligenter op reageren. De geweld is uiteindelijk toch een soort taal. Natuurlijk een hele onhandige communicatievorm.
1: Omdat het niet geluisterd wordt, bedoel je dat?
0: Ja, het is een taal. Ja, soms ook misschien wel uit andere motieven. Hè. Soms gebeurt geweld veel vroeger dan nodig is. Dus ik wil niet zeggen dat iedereen altijd maar slecht luistert. En dat het ook in die zin terecht is dat geweld wordt toegepast. Maar men probeert eigenlijk ons nog altijd wat te zeggen als er geweld wordt uitgeoefend in een politieke context. En op dat moment moet je toch blijven luisteren. Want anders kan je niet handig daarop reageren. Dan ga je panisch reageren, door je angst gedreven. En dat is precies wat terroristen willen. En ook natuurlijk de mensen die de machtsverhoudingen zo willen houden als ze tegenwoordig op veel plekken in de wereld zijn.
1: En waarom spreekt Ulrike 50 jaar na haar dood nog zo tot de verbeelding?
0: Ik denk uiteindelijk toch die tragiek van zo'n veelbelovende vrouw, ik zou niet meer jonge vrouw zeggen, ze was gewoon midden 30 natuurlijk, maar zo'n veelbelovende vrouw die meent dat de verhoudingen in de wereld zo zijn dat ze zo ver moet gaan dat ze in plaats van haar intelligentie te gebruiken een strijdmachine moet worden. Want dat is natuurlijk tragisch als je jezelf als mens zo reduceert.
1: En want waarom in Nederland werd ze ook enorm bewonderd? Ja. Hoe verklaar je dat even vanuit het Nederlandse perspectief?
0: Nou, daar kwam een stuk oorlogsverwerking bij aan de Nederlandse kant. Dat men ook het hoopgevend vond dat een aantal Duitsers bereid waren
1: Ik snap hem.
0: Ja. Overdreven interpretatie, maar om wederopkerend, opkomend nazisme op die manier te bestrijden. Zo consequent daartegen in te gaan.
1: Ja, ja. Wat blijft van Ulrike Meinhof?
0: Ja, dat wat blijft. Ik denk dat die... soms moet ik aan een foto van haar denken waar ze als journaliste... waarin ze eigenlijk heel... heel empathisch eruit ziet. Voor mij was het iemand die eigenlijk...
1: Zie me dan?
0: Ja, een soort gevoeligheid die in haar ogen ligt. Die aanlokkelijk is, vind ik. Omdat het... ik ben ook historicus, heb je ook empathie nodig natuurlijk. Omdat het een soort inlevingsvermogen uitstraalt. Die essentieel is, denk ik, voor een verbetering van de wereld. Maar dan kom ik weer bij die tragiek uit. Want ja, het is jammer dat ze die inlevingsvermogen... dat ze dat blijkbaar is gaan verliezen. Ja.
1: Maar wat blijft er van haar? Wat blijft er over van haar? Wat is haar nalatenschap?
0: Ja, moeilijk. Want ik vind dat vraagt bijna om een positief antwoord. Maar dat heb ik niet. Ik vind het eigenlijk...
1: mag ook een negatief antwoord zijn.
0: Ik denk dat het uiteindelijk doodzonde is. Dus wat blijft is eigenlijk dat ze een voorbeeld is van... doe dit niet... omdat je daardoor je stem eigenlijk verstomt. En jouw stem wordt overigens overgenomen door de media. Jij wordt ingevuld. Omdat je een cliché wordt. Je wordt een poppetje.
1: Dus wordt geen cliché, is dat het?
0: Ja, misschien wel. Ja, wordt geen clichés.
1: Dank, Jacob Pekelder, voor het gesprek. Dank je wel.
2: Wat blijft Lijn?
1: Ja, we vroegen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Treini, Beukman kon fluisteren met olifanten, zei men wel eens. Voor de Groningse Treini waren olifanten haar lust en haar leven. Ze was 25 jaar lang als peetouder betrokken bij weesolifantjes. Ze heeft maar liefst 42 weesolifantjes financieel gesteund. Dat Treini het zelf niet bijzonder breed had. Maar ook veel van haar tijd besteden ze aan olifanten. Ze bezocht decennia lang gemiddeld 2 keer per week de olifanten in Wildlands. Dus ook toen het nog dierenpark Emmen was. Iedereen daar kende Treini. De lieve vrouw met een notitieboekje waarin ze precies alle details over de olifanten bijhield. Wie naar de olifanten ging, kreeg Treini erbij.
3: Als ik namens alle olifantenverzorgers van Dierenpark Emmen de mooiste herinnering aan Treini Beukman mag delen, is het dat ze toch wel minstens 1 keer per week langskwam in het park. Al stond ze ons op te wachten bij de olifantenpresentatie. Want als je bij de olifanten werkt, dan heb je Treini erbij. En dat was ontzettend gezellig. Ze wist ook alles van de olifanten. Dus als ik een keer iets niet wist, dan kon ik gewoon Treini vragen van... hey, wat was nou die leeftijd van die olifant ook alweer? Dan wist ze dat. Ze had dat allemaal opgeschreven in haar boekje. Dus dat was heel erg leuk. En als de olifanten dan jarig waren, dan kregen wij een pot met pindakaas. En die pot met de pindakaas, die was echt alleen voor de olifanten. Want dan zei ze er altijd bij van, hey, niet zelf op, die pindakaas. Want sommige collega's vonden dat wel heel erg lekker. En dan gingen we dat verdelen op het olifantenterrein. En dan vond ze dat helemaal leuk. En ze was er ook voor ons. Ze had heel veel waardering voor de olifantenverzorgers. Want wij kregen altijd 1 keer per jaar met Sinterklaas een olifantenkalender. En daarbij ook een eigen geschreven berichtje. Dus het was superleuk dat ze er altijd was.
1: Ja, we hoorden hier Roxanne Boer, verzorger bij Wildlands Emmen. Treini is 5 maart op 76-jarige leeftijd overleden. Nou, welk leven maakt op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een mailtje naar watblijftapenstaartje@human.nl. Ja, in het tweede uur van Wat Blijft horen we de audiodoc over Annie Romeijn Verschoor. En Stine Jensen stuurt ons een nacht in met een levenswijsheid van het kritische AVRO-lid Cor van der Laak. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. En geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde afgelopen week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden, omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Nicole Terborg.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. In Wat Blijft audiodoc horen we vannacht een portret van schrijver en historicus Annie Romeijn Verschoor. Samen met haar man Jan Romeijn verwierf ze bekendheid met de publicatie De Lage Landen bij de Zee. En een jaar later promoveerde ze op de Nederlandse romanschrijfster na 1880. Zelf was ze een vrouw vol paradoxen. Vurig pleitbezorger van de gelijkheid tussen man en vrouw, maar ze schoof haar eigen werk zonder mopper opzij om haar man de ruimte te geven. Het was dan ook haar man, Jan Romeijn, die vooral wordt gezien als degene die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de publicatie van het dagboek van Anne Frank. Maar is dat wel het hele verhaal? Floortje Smit praat in deze aflevering met Hede d'Ancona, kritisch bewonderaar van Annie, die haar vroeg om voor opzij te schrijven. Met Erika van Boven, gespecialiseerd in moderne Nederlandse letterkunde. En met Annie's kleindochters, Merle Heinemeijer en Anne Romeijn.
4: Annie Romeijn Verschoor werd in 1895 in Den Helder geboren.
5: Op 2 februari 1978 zet Annie Romeijn Verschoor de televisie aan in haar kamer in het Rosa Spierhuis in Laren. Het is al donker.
4: Zij werd de pionier van een jonge wetenschap. De sociologie van de letterkunde.
5: Het is dan een jaar geleden dat Jan Rogier haar heeft geïnterviewd voor de NOS portrettenserie Markant. De uitzending is vandaag.
4: Zij promoveerde dan ook op dit terrein.
5: Raar moet het voor haar zijn geweest om zo naar zichzelf te kijken. Terwijl ze in beeld herinneringen ophaalt aan vroeger en de camera over haar nog altijd rommelige werktafel glijdt. Omdat de 82-jarige Annie er tegenop zag, zou een vriendin komen meekijken, vertelt kleindochter Merle.
6: Het was van langer geleden een ander leven en ze zat er in dat huis toch totaal anders bij. Ze was veel vitaler nog in die interviews dan dat ze misschien toen was.
5: Het is zo'n typisch terugblikkend portret. Alles komt langs. Haar blik op Nederlands-Indië, waar ze gedeeltelijk opgroeide. Haar huwelijk met de gerenommeerde historicus Jan Romeijn. De vernieuwende historische boeken die ze samen met hem schreef. Hun lidmaatschap van de Communistische Partij. En uiteraard haar levenslange betrokkenheid bij de vrouwenemancipatie.
7: Ik zal natuurlijk helemaal niet zeggen dat ik als feministe geboren ben. Maar vrouwen moeten beslist gelijke kansen hebben. Dat vind ik zo vanzelfsprekend. Niet zozeer dat ik dacht, ik wil zo verschrikkelijk graag een jongen zijn. Maar ik wou niet verrukt zijn dat ik op mijn 18e jaar mijn haar op mocht steken. Want ik liep liever met een paar vlechten op mijn rug. Ik wou geen truttige jurken aan. En al dat soort dingen. Ik begreep niet waarom ik niet in bomen mocht klimmen. En scharretjes vissen in de helder. Dat mocht allemaal niet, want ja, dat stond gek. Dat deed men niet.
5: De kans is groot dat dit alles u niet zo heel veel zegt. Er mag dan jaarlijks een Annie Romein Verschoorprijs worden uitgereikt, maar de vrouw achter de naam dreigt toch tussen de tandwielen van de tijd verloren te raken. Misschien omdat ze weliswaar vurige essays schreef over de gelijkheid tussen man en vrouw, maar haar eigen werk met veel liefde opzij schoof om haar man de ruimte te geven. Misschien omdat ze, gevangen tussen twee feministische golven, altijd een Einzelgänger bleef.
6: Het was niet iemand voor bewegingen of die met dolle mina's op straat zou gaan lopen. En wij vrouwen eisen abortus uit het wetboek van strafrecht. Dat was niks voor haar.
5: Eén die ook nog eens niet bang was om tegen de stroom in te roeien.
8: Want dat boek, de schaamte voorbij, waar wij het dan zo fantastisch. Nou, en dan zei je dat tegen Annie en dan zei ze, noem je dat literatuur?
5: Maar Annie Romein Verschoor deed ook als eerste wetenschappelijk onderzoek naar vrouwenliteratuur. En ze zorgde er mede voor dat de stem van een van de meest bekende vrouwen in de geschiedenis wereldwijd te horen werd. En om te voorkomen dat dat verhaal langzaam uit de historie verdwijnt, moeten we naar het Anne Frankhuis.
9: Dennik Anne Frankova.
10: Anne Nonicki.
11: Il diario di Anna Frank.
12: Le journal d'Anne Frank.
13: Diary of Anne Frank.
5: Het draait allemaal om het Achterhuis. Tientallen miljoenen exemplaren zijn ervan gedrukt. Gek om te bedenken dus dat Otto Frank eerst helemaal geen uitgever kon vinden.
14: Dat heeft te maken met dat er papierschaarste ook nog heerst. We zien dat sommige uitgeverijen nog een hele lijst hebben, een soort wachtlijst van boeken die ze eerst willen publiceren.
5: Dit is informatiespecialist en historicus Lotte Groenendijk. Met haar sta ik in de interne bibliotheek van de Anne Frank Stichting, met boekenkasten vol versies van het Achterhuis in alle mogelijke talen.
14: Wat we ook terugzien is dat er een angst is dat mensen niet geïnteresseerd zijn in een boek dat juist zo duidelijk over de oorlog gaat. Daarbij is het een dagboek van een jong meisje en mensen daarin overtuigen, terwijl ja, dat, hij ziet dat dat een uitdaging is.
15: Je bedoelt, wie zit er eigenlijk te wachten op het verhaal van een 13-jarig meisje?
14: Ja, dat zijn Anne's eigen woorden in de dagboek ook, dat ze eigenlijk twijfelt of iemand dat wil gaan lezen. De ontboezemingen.
5: Dit is wat we weten. Dankzij een column van Annie's echtgenoot Jan in het Parool wist Otto Frank uiteindelijk een uitgever te vinden. Annie is een zijnoot in dit narratief, als ze al wordt genoemd in boeken of artikelen. Maar dat is dus niet het hele verhaal.
14: Annie is enorm bezig geweest met de publicatie van het dagboek. Zij was een kennis van Otto Frank en alle details weten we niet tot in den details. Maar ik kan jou zeker helpen met het verder ontpluizen.
5: Lotte pakt een laptop bij. In het gedigitaliseerde archief van Otto Frank opent ze een zakagenda uit de periode dat hij nog op zoek was naar een uitgever.
14: Daar zien we dat hij op vrijdag 22 maart 1946 een afspraak heeft met Werner Kahn. En tussen de haakjes staat de achternaam Romein.
15: Ja, wat zegt dat dan?
14: Nou, dat zegt dat Otto Frank die dag in elk geval een afspraak heeft gehad met Werner Kahn. En een Romein of bij de familie Romein. En dat kan Annie zijn, maar dat kan ook Jan zijn. Maar dat kan ook het echtpaar zijn.
5: En waarom zou dit Annie kunnen zijn?
14: Annie was op dit moment al wel een gevestigd auteur. Dus zij was al bekend in de schrijverswereld. En Otto Frank deelde de perikelen van het zoeken van een uitgever met veel van zijn kennissen en vrienden. En wij zien dus ook terug in getuigenissen van, ook jaren na datum. Dus hoe betrouwbaar dat dan is, dat kan ook achteraf ingevuld zijn door mensen. Maar we zien dat Annie daar ook wel in genoemd wordt.
5: Terwijl Lotte verder zoekt, bedenk ik me dat Annie ook ergens een verwantschap moet hebben gevoeld. Ook zij was 13 toen ze begon met schrijven. En geheime zonden zoals duimzuigen of neuspeuteren schrijft ze in haar autobiografie Omzien in Verwondering. Ze stuurde het wel op naar de Surabaya Courant. Als de hoofdredacteur haar vraagt om langs te komen, is die stom verbaasd als er zo'n bakvis zijn kantoor binnenstapt, schrijft ze. Maar hij publiceerde het wel.
15: Eigenzinnig was ze. Later woonden ze in Den Helder. En waar de meeste meisjes er daarvan dromen om met een marineman te trouwen, wilde zij meer, vertelt ze in het televisieprogramma Markant. Een letteren- en geschiedenisstudie in Leiden werd het, vanaf 1914.
7: Ik vertrok uit Den Helder met mijn fiets, een koffertje met zo'n beetje al mijn hebben en houden erin, wat ik achter op de fiets kon zetten. En om mijn hals, onder mijn kleren, een zakje met mijn eerste collegegeld en 50 gulden om de eerste maand van te leven. Ik had bovendien een lijstje opgedoken, ik weet niet meer waar vandaan, met wat adressen. En ik ben in Leiden dus de stad ingefietst, in alsmaar regen, herinner ik me, van het ene adres naar het andere, om onderdak te zoeken. En toen me dat eindelijk gelukt was, heb ik naar huis geschreven dat dat mijn adres was. En ik geloof dat pas maanden later mijn vader, toen hij toch eens naar het zuiden moest, eens even is komen kijken hoe ik daar zat.
15: Het is hier waar ze Jan Romeijn ontmoet. Ze vormen wat we tegenwoordig een powerkoppel zouden noemen. Intellectueel waren ze aan elkaar gewaagd. Maar na hun huwelijk ziet Annie zichzelf voortaan als meisje voor halve dagen. Half vrouw en moeder, half intellectueel. Ze probeert de drie kinderen stil te houden, zodat hij kan denken. Zorgt dat elke dag zijn borreltje klaarstaat. En vangt ook zijn melancholische buien en diepe inzinkingen op.
7: Dat zat natuurlijk ook in de omstandigheden. Ik bedoel, het was zeker toen nog vanzelfsprekend dat ik opdraaide voor de huishouding en voor de kinderen. Dat is allemaal waar. Maar het lag meer in de omstandigheden nog dan in het karakter. Mijn man was altijd wel bereid om mee te helpen afwassen, maar dan dacht ik, ik kan het gauwer alleen. Daar kwam het een beetje op neer.
15: Ondertussen maakte ze vertalingen en schreef ze boekrecensies. Er moest ook brood op de plank. Voor Jans beroemde boek De Lage Landen bij de Zee leverde ze bijdrage zonder dat haar naam in eerste instantie op de kaf stond. Iets wat Jan zelf ook niet zinde. Vanaf Erflaters van de Beschaving schrijven ze echt samen.
9: Kan u zelf iets zeggen over de situatie in uw eigen gezin ten gevolge van het feit dat man en vrouw beide intellectueel werkzaam waren?
7: Het was wel zo dat de kinderen wel wat meededen en dat je op allerlei punten het niet zo nauw meer nam, laat ik zeggen. Dat hele ritueel van keurige tafeldekkerij met zoutvaartjes en weet ik het allemaal, dat zakte een beetje in.
15: Toen ze 40 was, zag ze eindelijk de mogelijkheid om zelf te promoveren. In Groningen bezoek ik Erika van Boven. Ze is emeritus hoogleraar letterkunde aan de Open Universiteit en oud-hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit in Groningen. Voor haar promotie onderzocht ze hoe de vrouwenromans aan het begin van de 20e eeuw werden gerecenseerd. En Vrouwenspiegel, het promotieonderzoek van Annie Romeijn Verschoor, speelde daar een belangrijke rol in.
16: Nou, dit is een Vrouwenspiegel uit van de eerste druk, toen het nog echt een proefschrift was, uit 1936. En dat heeft mijn vader, toen hij verloofd was met mijn moeder, aan haar gegeven. Dus het staat in Van Paul voor Nel. Dat was toen kennelijk een cadeau wat mensen aan hun verloofde gaven.
15: Heb jij enig idee waarom?
16: Het was best een geruchtmakend boek in die jaren 30. En ik denk dat mijn vader, die veel van literatuur hield, die zelf ook gedichten schreef en die natuurlijk geen damesromans las, maar dat hij dat leuk voor mijn moeder vond, ja, om dat te lezen. En ik denk dat zij dat ook leuk vond.
15: Is dit de belangrijkste bijdrage geweest van Annie Romeijn Verschoor aan de literatuur?
16: Nou, dit is in ieder geval wat betreft de literatuurwetenschap natuurlijk wel het belangrijkste boek. Want zij heeft toch voor het eerst aan, nou, ik denk zo'n 50 romanschrijvers aandacht besteed in het boek. Er waren in die tijd nog wel veel meer romanschrijvers. Tussen 1900 en 1940 zo'n beetje zijn er denk ik wel 100 romanschrijvers actief geweest in Nederland. Dus echt heel veel. En daarvan heeft zij toch een belangrijk deel, in ieder geval zo'n 50 schrijfsters en hun werk, in een soort kader gebracht en beschreven. Dat was best wel het gesprek van de dag, dat boek, toen het uitkwam.
15: Waarom was dat?
16: Nou, die boeken van die vrouwen uit die tijd, die werden ontzettend veel gelezen. Veel meer dan de boeken van de mannelijke schrijvers, die misschien in de ogen van Annie Romein veel kwalitatief, veel hoogstaander waren dan de boeken van vrouwen. Maar de boeken van vrouwen waren heel erg populair.
15: Wat had ze erop tegen op die boeken?
16: Zij was zelf ook onderhevig aan het normenstelsel wat in die tijd bij alle critici bestonden, waarin vrouwelijk en mannelijk echt een heel belangrijk literair verschil was, zal ik maar zeggen. Waarbij altijd mannelijk positieve betekenissen had als het om literatuur ging. Een schrijver die mannelijk schreef, dat was ernstig of sober of diepgaand. En vrouwelijk als literaire norm, dat was eigenlijk altijd iets negatiefs. Dat was of sentimenteel of oppervlakkig of te gemakzuchtig, te makkelijk. En Annie Romein Verschoor, zonder daar denk ik zelf heel erg zich bewust van te zijn, was daar ook natuurlijk wel onderhevig aan dat soort beelden en gedachten.
15: Zo vernieuwend als de toen enorm populaire tachtigers waren al die vrouwen niet, vond ze in Vrouwenspiegel. En er was nog iets. Veel van de boeken komen voort uit de eerste feministische golf. De tijd dat burgervrouwen de barricades opgingen voor stemrecht, betaald werk en studiemogelijkheden.
16: En Annie Romein, die dus communiste was, die vond dat allemaal heel erg bourgeois en heel erg burgerlijk en heel erg mevrouwig. Dus die boeken die in het teken van die vrouwenbeweging stonden, vond ze mevrouwenboeken, damesromans, daar had ze geen goed woord voor over. En de boeken die iets later in de 20e eeuw werden geschreven, waarin die vrouwen wat moderner en vrijmoediger en over bijvoorbeeld over erotiek gingen schrijven of over vrije verhoudingen, daar moest ze ook niks van hebben. Dus die damesromans waren of te mevrouwig of ze waren te vrijmoedig, modern. En beide was niet goed.
15: Dat het meisje voor halve dagen dit onderwerp koos, had een reden. Ze had al veel van het voorwerk gedaan. Bij het Handelsblad, waar ze literaire kritieken schreef, kreeg zij als vrouw namelijk steeds de vrouwenboeken toegeschoven.
7: En ik kreeg dus langzamerhand een beeld van de schrijvende vrouw in Nederland. En dat was kort gezegd de schrijvende dame in Nederland.
16: Maar wat zij niet ziet, en daar vind ik haar dan, maar daar kan ze eigenlijk niks aan doen, omdat dat een bewustzijn is wat pas in de jaren 60 en 70 en daarna tot stand gekomen is, is dat ze bedenkt, ja, ideologie als het gaat om mannen en vrouwen, dat is niet zozeer alleen maar een klassenkwestie, maar veel meer wat wij nu een genderkwestie noemen. Dus dan gaat het om, ja, beelden van wat is een goede vrouw, wat is een goede man, hoe moet een moeder zich gedragen, hoe moet een getrouwde vrouw zich gedragen, welke beelden van mannen en vrouwen dragen wij allemaal met ons mee en die sturen en regelen heel erg ons gedrag tot op grote hoogte. Ook het gedrag van Annie zelf, want die was zelf zeer onderhevig aan een genderideologie en die vond het heel normaal dat zij met al haar intellectuele ambities en al haar intellectuele talenten toch de hele dag voor haar drie kinderen zorgde en aardappels schilde en de bedden opmaakte. Terwijl Jan Romein, die misschien ook talenten had, maar niet per se 100 keer zoveel als Annie, die werd 24 uur per dag uit de wind gehouden om daarboven zijn werk in alle rust te kunnen doen. En Annie, die overal verzorgde, moest dan in de avonduren of tussen alle bedrijven door nog haar kritieken schrijven en later haar proefschrift schrijven, zodat niemand er last van had. En dat vond zij heel normaal, want werk en gezin, ja, oké, als je dat allebei wil, dan moet je ook maar allebei zorgen dat je dat voor elkaar krijgt. En dat eigenlijk iets is wat helemaal door genderideologie is gestuurd. En dat je, waarom vrouwen dat allemaal als taak en roeping zouden moeten hebben. En waarom ze niet hun talent zouden kunnen volgen op dezelfde manier als man. Dat kwam helemaal niet in haar op.
15: Het wonderlijke is, veel van die vrouwenboeken gaan daar juist over, zegt Erika.
16: Ze gaan over vrouwen die geëmancipeerd zijn en die gestudeerd hebben en succes hebben in een loopbaan, maar niet gelukkig zijn, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten combineren met hun rol als vrouw in de liefde, in het huwelijk, in een gezin. En die conflicten zijn in heel veel romans staan die centraal. En die werden dus ook door heel veel vrouwen gelezen. En ook door Annie Romein hierin in Vrouwenspiegel behandeld en besproken. Zonder dat zij zegt van, hey, die vrouwen zitten eigenlijk, die worden geremd door een ideologie van ware vrouwelijkheid. Die mijzelf ook dwars zit. Nee, zo zag zij niet. Nee, ze zei, die vrouwen worden geremd door hun klasse. Positie door hun beperkte burgerlijkheid. Want ze kon niet anders dan vanuit die marxistische bril kijken. En daardoor miste ze toch wel wat de problematiek van vrouwen in die tijd was.
15: Hoe kan het eigenlijk dat dat boek zo populair werd als het die vrouwenliteratuur eigenlijk niet zo positief besprak?
16: Nou, bij de critici van haar tijd werd het juist daarom best wel populair. Want het woord damesroman bestond al in de 19e eeuw, maar dat werd zo nu en dan gebruikt. En Annie Romein gebruikt ook niet het woord damesroman voor alle romans van vrouwen, alleen voor de romans die zij beneden een zeker peil vindt. Die noemt ze damesromans, dat is dan een denigrerend etiket. En zij vindt dat er ook romans zijn die boven de damesroman uitstijgen, zal ik maar zeggen. En die noemt ze dan ook geen damesroman, maar bijvoorbeeld vrouwenroman. Waar ik ook niet blij mee ben als term, maar goed. Maar de critici van haar tijd, en dan met name Ter Braak, die vond dit Vrouwenspiegelboek ontzettend goed. En waarom? Omdat hij het nou niet meer zelf hoefde te doen. Hij kreeg het gewoon door een vrouw notabene op een presenteerblad aangereikt. En hij ging al die romans van vrouwen damesroman noemen. En de medecritici uit die tijd, Duperron en dergelijke, deden dat ook. En toen is eigenlijk vanuit Annie Romein, die dat waarschijnlijk nooit zo bedoeld heeft, maar is eigenlijk die hele productie van vrouwen is met het stempel damesroman buiten de literatuur gezet. Want sinds Vrouwenspiegel, sinds de jaren 30 en daarna, doet die hele literatuur eigenlijk niet meer mee in de officiële letterkunde. Dus toen ik ging studeren, heel lang geleden, toen kende ik die damesromans allemaal, want die had mijn grootmoeder allemaal in haar kast staan. En ik vond dat heerlijke boeken. Dus als ik zomers naar zee ging, ging ik eerst bij mijn grootmoeder allemaal Ina Boudier Bakkers en Jo van Amersculus uit de kast halen. En die nam ik mee en die vond ik heerlijk. Maar toen ging ik Nederlands studeren hier in Groningen. En nou, toen bleek natuurlijk, wat ik al lang wist, dat die boeken van een dermate allooi waren, dat die helemaal niet meededen in de studie Nederlands. En die kwamen niet eens ter sprake. Je ging van de 80ers, hopte je zo naar de generatie 10 en naar de 30ers. En al die 100 schrijfsters, daar hoorden wij verder natuurlijk niks over.
15: Ik vind het een hele verdrietige paradox dat de eerste wetenschappelijke studie over vrouwenliteratuur ervoor gezorgd heeft dat er 100 schrijfsters vergeten zijn.
16: Nou, dan moeten we niet alleen maar in de schoenen van Annie Romein schuiven. En ik denk dat dat ook niet terecht is, want zij heeft natuurlijk wel geprobeerd toch om ze op de kaart te zetten. En die verdiensten moeten we haar wel degelijk geven. En ik denk ook dat het voor een deel is dat ook gelukt, want al die boeken staan hier wel in. En die schrijfsters, je kunt er nog steeds dingen in nazoeken, je kunt er nog steeds allerlei namen in vinden. Ik heb er nog heel vaak iets in opgezocht, dus het is niet verdwenen. Is het nog.
15: Terug naar de Anne Frank Stichting.
14: We kijken nu naar een interview met Jan Romein, de transcriptie daarvan, niet het letterlijke interview, over zijn rol bij de uitgave van het dagboek van Anne Frank.
15: En wat zegt hij daar dan over?
14: Het moet eind maart 1946 geweest zijn dat Otto Frank, Anne's vader, mijn vrouw een bezoek bracht, haar een getypt manuscript voorlegde en haar bemiddeling inriep bij het zoeken naar een uitgever. Toen mijn vrouw het gelezen had, deelde zij haar ervaring met mij, zoals wij dat nu al meer dan 40 jaar gewoon zijn, en gaf mij het dagboek met de woorden: dit is een document, niet zozeer nog misschien een oorlogsdocument, als wel als wel een over verbazingwekkend snelle rijpingsproces van een jong meisje in de broeikasomstandigheden van de onderduikerij. En wat ik hier wel interessant vind, en dan grijp ik even terug op de zakagenda, is dat Jan Romein het heeft over eind maart 1946. En dat we zien dat op 22 maart 1946 de achternaam Romein in de agenda van Otto Frank terugkomt. Als we Jan Romein hier op quoten, dan lijkt het toch dat het over Annie gaat. Ja. Of in elk geval misschien hen als koppel, als echtpaar, dat hij die dag bij hen langskwam. Maar dat het niet exclusief zijn pakje Jan was.
15: En kijk eens verder.
14: Ja, intussen bleek die uitgever niet zo gemakkelijk te vinden. En we besloten dat ik een stukje over zou schrijven in het Parool. En dat is inderdaad Kinderstem uit het Parool. En dat is waarin hij erg lovend schrijft over het dagboek van Anne.
15: Maar dat is toch grappig, want dit suggereert wel, er was heel moeilijk een uitgever te vinden. En we hebben besloten, dus zij samen, dat zo'n stukje bij het Parool misschien zou kunnen helpen.
14: Ja, op wie we slaat weten we niet. Wie weet is Otto Frank of Werner Kan daar zelfs nog bij betrokken geweest bij deze gedachten. Maar dat is speculatie.
8: Het was wel vaak Annie en Jan Romein in één woord. Maar het was wel Jan Romein die meer aan het woord kwam. Waardoor, en dat was in die tijd natuurlijk zo, zij wel enigszins in zijn schaduw stond.
15: Je hoort Hedy Dancona, oud-minister en feministe van het eerste uur.
8: Maar die persoonlijkheid had ze helemaal niet. Zij was een behoorlijke lastpak en had hele uitgesproken meningen. En was ze ook niet zo gemakkelijk in de omgang. En dan kwam ik bijvoorbeeld bij haar op bezoek. Toen was ik jong en zij was al beroemd. En dan zei ze bijvoorbeeld, lekker weer vandaag. En dan zei ze, oh ja, vind je dat? En dan kreeg je dus een soort uiteenzetting dat dat nergens op sloeg om dat mooi weer te noemen. Nou, zulke soort onbenulligheden.
15: Toen ze bij Annie Romein over de vloer kwam, was Jan al overleden. Annie had eerst nog jaren besteed aan het afmaken van zijn boek op het breukvlak van twee eeuwen. Daarna kon ze pas echt de zon instappen en zich aan haar scherpzinnige essays wijden, die vaak over de gelijkheid tussen man en vrouw gingen. Dancona hoopte dat zij voor het net opgerichte Opzij zou willen schrijven.
8: Beleefd gedaan, langs gegaan, nog eens even vleiend aangesproken. Toen wilde ze het wel, want ik wilde haar ook wel erg graag hebben. Ik vond het wel. We hadden niet te kust en te keur vrouwen in die tijd. Die zoals zij, intellectuele vrouwen.
15: Maar een beetje een voorbeeld dus.
8: Ja, omdat wij zo in haar geïnteresseerd waren. Ja, een rolmodel. Van kijk eens, zo'n vrouw die toch in ieder geval haar intellectuele gaven en haar schrijfvermogen gebruikt. Hè? Ondanks alles en dwars door alles heen. Dat is natuurlijk wel bijzonder. En dat was voor ons een voorbeeld. Het rare is dat zij eigenlijk voor mij een uitgesproken feministe was. Maar dat ze zichzelf niet zo graag liet bestempelen. En dat ze ook zo streng was in haar oordeel. Toen Anja Meulenbelt De Schaamte Voorbij schreef, wat wij het toppunt van durfachtigheid en jezelf kwetsbaar opstellen en laten zien hoe je de ellende overkomt. Een feministisch en goed boek, ook een spannend boek. En dan zei je dat tegen Annie en dan zei ze, noem je dat literatuur? Dan zei je al iets bedeesd. Nou ja, ik dacht van wel. Geen sprake van, op grond waarvan. Als je dit en dit en dit literatuur noemt en je legt dat boekje ernaast, dan is het nergens. Begrijp je, zo lastig ook.
15: Lastig is trouwens een etiket dat heel vaak op vrouwen wordt geplakt en eigenlijk nooit op mannen, hè?
8: Dat is wel zo, dat zij niet bezig was om vrouwelijk gedrag, zoals het gezien wordt, als aantrekkelijk, toegankelijk, glimlachend, meer ontvangend dan uitzendend. Daar voldeed ze helemaal niet aan. En dat was toch al uitzonderlijk in die tijd.
15: Het was niet alleen Anja Meulenbelt die haar niet zinde aan die tweede feministische golf. Ze ergerde zich aan vrouwen die zich zo nodig moesten bevrijden uit die moederrol die zij zo omarmde. Ze vroeg zich af hoe gelijk man en vrouw eigenlijk waren als die laatste zich zo behaagziek bleef gedragen. En vrije liefde vond ze ook niets. Daar profiteerde vooral de man van, vond ze.
5: Of, zoals ze in televisieportret Markant omschreef...
7: Ik heb de indruk dat veel jonge mensen op het ogenblik... als het ware een periode van hun leven overslaan. De periode van de verwachting. De periode van met de handjes in elkaar lopen. Van stiekem in een keursje kijken, zoals ze in de 19e eeuw zeiden. Van helemaal tot diep in je ziel... en ik zeg opzettelijk niet tot diep in je buik... ontroerd zijn door een hand op je schouder. Dat is allemaal weg. En ik heb soms de indruk dat ze, om het een beetje poëtisch te zeggen... de lente overslaan om zich midden in de hete zomer te storten.
8: Ze viel een beetje tussen de ene en de andere golf. En die golf van ons, ja, dat was, daar was ze dan eigenlijk ook weer niet aan toe. En zij vond ook dat wij niet de intellectuele maatstaven, laat staan gaven, hadden... die zij noodzakelijk achtte.
5: Ze kon zo ontzettend hard oordelen over andere vrouwen. Waarom denk jij dat dat is?
8: Omdat ze dus wel een oprecht kritische geest had. En dat ze dus geen meeprater was. Het was niet iemand die ooit meeging met wat algemeen aanvaard, bewonderd, bejubeld werd. Nee, ze had haar eigen maatstaven, die ik soms niet redelijk vond. Maar ja, ik vond het wel weer dapper. En ook oké dat ze die overeind hield.
5: Eigenlijk had ze hele hoge maatstaven voor zichzelf en die legde ze haar omgeving ook op.
8: Ja, precies, ja. En ze ging nooit even haar oor te luisteren leggen wat anderen ervan vonden. Want het kwam zo van haar. En ze kon het ook heel goed verwoorden. Als je het oneens bent en je komt er niet uit. Maar nee, ze kon het wel. Ze kon goed schrijven. Dus dan zag je toch in ieder geval, of was het oneens, dat het prachtig verwoord was.
5: Had je toch een mooi stuk gelezen?
8: Ja, absoluut, ja.
5: In de bibliotheek heeft Lotte ondertussen een brief van Otto Frank op het scherm getoverd, waarin hij het echtpaar dankt voor hun hulp en steun. Zowel u als uw man hebben vanaf het begin af aan zeer veel interesse getoond voor Anne's brieven. En eigenlijk gaf het artikel van uw man de aanleiding om deze te publiceren, schrijft hij.
14: Als ik de correspondentie tussen Annie en Otto erbij pak, dan schrijft hij niet naar Jan Romein, maar hij schrijft naar Annie.
5: Ook zegt hij blij te zijn met de inleiding die Annie Romein schreef bij de eerste druk van het Achterhuis. Veel woorden hoef ik niet te zeggen. Het door u geschreven voorwoord toont zoveel begrip voor Anne's aard dat het me haast lijkt alsof u haar zelf kende. Wat voor beeld schetst zij in die inleiding van Anne Frank?
14: Ja, eigenlijk focust Annie niet op, nou, hoe ze het zelf zegt, dat is een hele interessante, want ze focust niet op eventueel wonderkinderschap, zoals ze het zelf noemt. Ze focust echt meer op Anne die als persoon opgroeit in haar dagboek, haar ontwikkeling als mens. Ze noemt haar een geranium, een bloeiende geranium. En ze ziet de kwaliteiten van Anne als schrijfster ook wel erin terug. Maar ze is ook heel kritisch. Dus ze is er eigenlijk een heel stuk nuchterder in, zou je wellicht kunnen zeggen.
5: Nou ja, je kan ook zeggen, ze beoordeelt haar echt als schrijfster. Gewoon zo kritisch op als bij elke andere schrijfster.
14: Ik denk inderdaad dat dat is hoe Annie te werk ging. Ja, je ziet ook een soort die nuance erin.
5: In Amsterdam ontmoet ik twee kleindochters van Jan en Annie Romein. Anne, dochter van Bart Joost, en Merle, dochter van Annelies. Ook als oma paste ze haar filosofie van meisje voor halve dagen nog altijd toe.
6: We zijn eigenlijk altijd wel op de hoogte geweest van dat er iets speciaals was. Bijvoorbeeld dat er een vrij strakke ordening van de dagen was. De 's ochtends moest ze werken, maar ze mocht niet te vroeg wakker worden, want dan kon ze niet goed werken. En dan werd er gewerkt tot een

0: uur of één. Ja, het was duidelijk dat ze dan iets heel belangrijks te doen had. Want daar moesten we stil voor zijn. We wisten soms heel klein nog niet eens hoe we konden klok kijken. Maar daar werd ons aangewezen hoe de wijzers moesten staan. En hoe lang je je gemak moest houden. En haar niet wakker maken, want dan had ze er goede ochtend niet. Dus er was wel iets aan haar waar wij buiten stonden en ook niet binnen mochten komen. Of dat had wel. Dus er was wel iets wat je wist van haar dat anders was dan anderen. Maar als dat afgelopen was, ik geloof vrij strak hoor, dat die dagen waren, een uur of één. Ja, dan was ze beschikbaar voor alles. Of met een geduld en een rust en voor verhalen en dingen maken. En ze maakte kleren en kookte. En ja, het was echt extreem. Ze kon zitten lezen terwijl ze breide tegelijk. Ja, het was een beetje een, wat dat betreft ook een fenomeen, hoe ze dat allemaal deed.
1: Ook wel een beetje perfectionistisch, hoor.
0: Zo klinkt het wel. Ja, ik vond het normaal.
2: Ja, ik vond het normaal. Wat heel knap was, als ze breide, ze voelde wanneer ze een fout maakte. Daarom kon ze ook lezen en breien tegelijk. Ze voelde wanneer ze een fout maakte. En er zat dus nooit een fout in. Er zaten gewoon geen fouten in.
1: Hebben jullie haar ook meegemaakt met Jan nog?
2: Nauwelijks. Ik weet wel dat wij, als we in Groet waren, dat we om het huis mochten spelen. Maar dan bij de werkkamer waar Jan zat te werken, moesten we stil zijn. Dus we holden tot de garage, dan waren we stil. Dan een tijdje stil en dan verderop mochten we weer roepen. Ja, maar verder, ik heb hem eigenlijk niet meegemaakt. Ik was 8 toen hij overleed.
1: En wat is jullie verteld over hun relatie? Hoe voelden jullie die aan? Of hoe heb je dat meegekregen van jullie eigen ouders?
2: Niet. Er werd niet over gesproken. Nee. Nee, gewoon helemaal niet.
0: Nee, er werd heel weinig over gesproken. Ik denk dat mijn moeder idealiseerde de hele situatie erg van hun. Dus er was eigenlijk helemaal geen ruimte voor ja, een soort beschouwing over hoe deed ze dat nou. Dus het is eigenlijk via andere wegen dat, ja, dat we allemaal dingen zijn gaan horen. Natuurlijk ook over. Ja, wat een kwetsbare man hij was. Hoe hij haar nodig had. Staat ook ergens, hè? Annie is van ijzer. Zij droeg. Dus in mijn voorstelling inderdaad rustte gewoon alles op haar. En maakte zij mogelijk dat hij kon doen wat hij kon. En ik geloof wel dat ze elkaar erg respecteerden.
1: Nou ja, ik vind het, wat ik me afvraag, maar goed, dat is meer ook achteraf gezien. Zij heeft eigenlijk inderdaad heel vaak alles stilgehouden, zodat hij dan kon nadenken en werken. Ja. Ze heeft zijn werk afgemaakt. Ze heeft hoofdstukken geschreven voor boeken waar haar naam niet bij stond. En ze zei dat ze dat allemaal prima vond. Maar zien jullie dat ook zo? Vond ze dat echt prima?
0: Waarschijnlijk. Bewust bij bewustzijn wel. Maar het was wel opvallend dat vanaf zijn dood dat ze toch veel actiever en ook vrijer is geworden. Ik denk dan ook dat het haar bevrijd heeft, of dat het ruimte heeft gemaakt voor veel meer werk en meer een blik nog naar buiten toe eigenlijk.
1: Voor hun beeld van hun oma hoeven ze niet alleen te teren op eigen herinneringen of wat er binnen de familie wordt verteld. Annie zelf tekende haar levensverhaal op in haar memoires Omzien in Verwondering. Dat werd later door Angenies Brandenburg met haar biografie aangevuld, gecorrigeerd en van kanttekeningen voorzien. En als je in die twee boeken over Annie's jeugd leest, lijken veel van haar overtuigingen en denkbeelden over vrouwen voort te komen uit haar relatie met haar moeder. Ze had een afkeer van haar, blijkt uit Omzien. Ze beschrijft haar als een vrouw die walgde van alles wat met lichamelijkheid te maken had en bijna neurotisch hechtte aan uiterlijk vertoon en hoe het hoorde. Ondertussen drukte haar buien op het gezinsleven. Uit Brandenburgs biografie blijkt wat dat werkelijk inhield en hoe beangstigend dat voor haar kinderen moet zijn geweest. Annie's moeder leed aan psychoses waarbij ze urenlang naakt religieuze teksten of de verschrikkelijkste obsceniteiten kon schreeuwen. Voor een deel verklaart dit ook Annie's werklust, denkt Merle.
0: Ze heeft heel graag van huis weg willen gaan, hè, waar zij vandaan kwam. Ze heeft waarschijnlijk een hele moeilijke jeugd toch gehad met een psychiatrisch hele zieke moeder. En ja, het werd altijd beschreven als haar bevrijding, dat ze met de fiets naar Leiden ging. Ze had nog geen kamer of niks, maar daar ging ze studeren. Dat was zo'n verlossing, denk ik, van waar ze vandaan kwam. En al heel snel vond ze daar dus ook Jan Romeijn, dat ze dat deelde. dat werk. Dus ik denk dat ze er dol op was. En ook het minder makkelijk sociaal contact, denk ik, toch maakte dan dat ze zich kon uitdrukken in schrijven en denken. En dat ze dat gewoon in de relatie met zichzelf, zou ik maar zeggen, allemaal heel goed kon. Dat dat een goede wereld was voor haar. Ja.
1: Ze was op papier sterker dan verbaal.
0: Ja, dat denk ik wel, of niet? Ja, ze sprak wel in het openbaar.
2: Ze kwam niet moeilijk uit haar woorden, nee. Nee,
3: nee, nee. Helemaal niet.
0: Maar nee. Zou ze... misschien dat als het in het maatschappelijke plaatsvond, of als ze denkbeelden kon hebben over politiek of historische dingen, dat daar ruimte zat. Want in het sociaal verkeer onder ons, dat was helemaal niet ontspannen. Ze heeft bij ons in huis veel conflict meegemaakt. Ze was er om het te stabiliseren, maar ze ging daar geen gesprek over voeren met niemand. Dat kon ze niet.
1: Wat toch opmerkelijk is, want als iets deed altijd, was het zich uitspreken over van alles.
0: Ja, niet bij ons. Nee, zeker niet bij ons. En ze was ook heel voorzichtig met mijn moeder. Ik denk dat ze een intuïtie toch ook wel heeft gehad dat voor haar kinderen het leven ook ingewikkeld is geweest. Voor alle drie. En dat zij daar niet met opzet, maar gewoon door wie ze was en door hoe het gezin was, dat ze daar echt wel een rol in speelde. Ja, dus eigenlijk wel een contrast met hoe ze zich in het publieke uitsprak. Of de conflicten, die ze durfde te maken.
1: Ja, ja.
0: Echt niet bij ons.
1: Wat was er moeilijk binnen dat gezin?
0: Voor hun kinderen.
2: Nou, ik weet een voorbeeld van Bart. Die was een jaar of 8. En er waren ook wat tantes op bezoek die middag. En hij zei dat hij timmerman wilde worden. En dat werd door alle volwassenen onmiddellijk: je bedoelt toch architect, Bart?
0: Ja.
2: Ja, er zat wel iets van: je moest wel wat zijn. Je moest wel wat.
1: De lat lag erg hoog.
2: De lat lag ontzettend hoog, ja.
0: Maar wat ik dan denk is, zeg maar, het gemak waarmee zij zo hoog zaten. He, dus dat was niet een lat die ze daar legden, maar dat is hoe ze leefden en hoe hun innerlijk was en hun potentie om dat allemaal te doen. Dus er was ook iets vanzelfsprekend. Ik bedoel, ze onderscheiden zich in die zin volgens mij niet zo trots of nadrukkelijk van andere mensen, maar ze konden wel waarschijnlijk een bril op hebben van: dit is hoe je het doet, he, het gewone. Zo de generatie van de kinderen, maar ook in onze generatie speelt dat nog een enorme rol. Je haalt het nooit. Je haalt het nooit.
1: Het is interessant, want ik denk dat dit in principe ook een beetje doorcijpelt in haar feminisme ook. Ze heeft dat principe van meisje van halve dagen natuurlijk. Maar eigenlijk zegt ze daarbij: je moet het als vrouw ook allebei. In principe kan het. Je kan een perfecte moeder zijn, die alles voor elkaar heeft, die houdt van handwerk en taartjes. Maar die kan ook een fantastische academische carrière, als je maar inderdaad de wekker zet om 1 uur.
0: Ja, ik denk wel dat dat klopt. En dus dat ze zich daarin ook niet pocherig onderscheiden, maar dat het eigenlijk vanzelfsprekend was. Dat speelde natuurlijk ook een rol. Zij had zelf helemaal niet een hoge dunk van zichzelf. Zeker in gevoelsmatige zin niet. Hè? Dus ze trad niet erg naar buiten of ze was niet ijdel. Ik denk ook dat ze sociaal angstig kon zijn.
3: Ja, handig en angstig.
0: Die realisatie dat ze het per ongeluk allemaal kon. En dat dat niet voor iedereen op zo'nzelfde manier klaar ligt. Ik denk dat ze die inderdaad weinig had, of misschien te weinig had. Ja, ik weet ook niet hoe je je kinderen daar weer voor beschermt, hoor. Want ja, het was ook hun stijl van leven. Ze deden het allemaal.
1: Dat zegt toch iedereen altijd. They fuck you up, your mom and dad. So they don't mean to, but they do.
0: Zo is het. Ja. Zo is het.
1: Want wat zij doet, is weer een reactie geweest op haar moeder.
0: Ja, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. En ook, je kan nog zelfs bijna denken dat ze weinig moeder heeft gehad, hè, in moederlijke functies. Dus dat zij daar tegenover heeft willen stellen dat ze dat allemaal heel goed en heel royaal deed, maar dat haar misschien ook wel iets ontbrak aan een, he, gewoon hoe je dat in je ruggenmerg hebt zitten van warmte of kinderen nabij nemen of goed zien als het te veel. Want dat had ze natuurlijk, dat had haar echt ontbroken. Haar moeder die leverde dat niet, als ik het goed begrijp. He. Egocentrische en ook echt zieke vrouw. Dus ja, misschien kon ze het ook in die zin niet in ieder perspectief zo heel goed, het moederschap. Vond ze het ook zwaar, denk ik.
1: Dat lees je niet in Annie's veelgeprezen autobiografie Omzien in verwondering. Aan de ene kant is het een prachtig tijdsbeeld. Er vertelt het verhaal over een vrouw die zich intellectueel staande moest zien te houden in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend was. Maar als zij geworsteld heeft met die positie, lees je dat niet terug.
0: Bij herlezing nu denk ik, jeetje, het is ook erg droog en feitelijk. En hè, er staat zo weinig in van een gevoelsmatige begeleiding van wat ze dan allemaal beschrijft. Dat moet je echt met een vergrootglas zoeken, kleine dingen.
2: Ja.
0: Jan Romein gaat dood, daar zijn ze bij en ze lopen dat ziekenhuis uit en dan zegt ze dat ze zo verlangt naar de kleintjes op het Victorieplein. Ja, het is waar, of dat, hè, dat kan ik me wel voorstellen, maar dat is het. Dat is haar hele gevoelsmatige reactie op wat er dan gebeurd is. Daarna komt er niet veel meer over zijn dood. Dus dat is wel heel mager en ook maakt het boek ook wel heel droog.
2: Ja, ik heb het gevoel dat zo'n verhaal, nou, het voorwoord bij Anne Frank, de recensie van de avonden, dat verhaal over dat meer gevoel heeft dan wat zij zelf in Omzien doet.
0: Ja.
1: Ze is meer zichzelf, of er zit meer gevoel in haar essays dan in

0: niet in ieder perspectief zo heel goed, het moederschap. Vond ze het ook zwaar, denk ik.
1: Dat lees je niet in Annie's veelgeprezen autobiografie Omzien in verwondering. Aan de ene kant is het een prachtig tijdsbeeld. Er vertelt het verhaal over een vrouw die zich intellectueel staande moest zien te houden in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend was. Maar als zij geworsteld heeft met die positie, lees je dat niet terug.
0: Bij herlezing nu denk ik, jeetje, het is ook erg droog en feitelijk. En er staat zo weinig in van een gevoelsmatige begeleiding van wat ze dan allemaal beschrijft. Dat moet je echt met een vergrootglas zoeken, kleine dingen.
2: Ja.
0: Jan Romein gaat dood, daar zijn ze bij en ze lopen dat ziekenhuis uit en dan zegt ze dat ze zo verlangt naar de kleintjes op het Victorieplein. Ja, het is waar, of dat kan ik me wel voorstellen, maar dat is het. Dat is haar hele gevoelsmatige reactie op wat er dan gebeurd is. Daarna komt er niet veel meer over zijn dood. Dus dat is wel heel mager en ook maakt het boek ook wel heel droog.
2: Ik heb het gevoel dat zo'n verhaal, het voorwoord bij Anne Frank, de recensie van De Avonden, dat verhaal over dat meer gevoel heeft dan wat zij zelf in Omzien doet.
3: Ja. Ze is meer zichzelf, of er zit meer gevoel in haar essays dan in wat ze schrijft of hoe ze was misschien.
2: Ja, ook wel hoe ze was.
0: En dat haar ook wel eenzaam kan hebben gemaakt. Hè? Dat ze erg in zichzelf leefde. Niet wat ze voelde, veel deelde. Of op een andere manier, hè? Door verhalen. Maar niet met een reflectie op zichzelf. Of wat dingen voor haar betekenden. Dat deelde ze, denk ik, ontzettend weinig.
4: Wij kijken naar het dagboek van Anne Frank en dan natuurlijk niet het door haar geschreven originele dagboek. Maar wij hebben hier een tweede druk uit 1947 met, je ziet de papierkwaliteit ook, het is een broos werkje, met de inleiding door Annie Romein Verschoor.
3: Ik heb natuurlijk best veel gelezen over de publicatie van een dagboek, maar eigenlijk staat er altijd bij. Otto Frank had het moeilijk met het vinden van een uitgever. Jan Romein schreef een column. En daardoor is dat dagboek uiteindelijk uitgegeven.
4: Ja, om Annie hierin weg te denken, dat zou oneerlijk zijn. We zien ook in de dank van Otto Frank in het briefverkeer dat hij naar Annie schrijft. Annie en Jan krijgen elk een eigen exemplaar van de eerste druk van het dagboek. Jan is natuurlijk ontzettend belangrijk geweest voor de uitgave van het dagboek met zijn column Kinderstem in het Parool. Maar Annie moet niet vergeten worden. Die was ook heel relevant in dit verhaal. Jazeker.
3: Nou ja, ik zie er echt als een soort pion die het geregeld heeft. Die dat dagboek heeft gegeven aan haar man. Die heeft gezegd, dit is misschien een dagboek van een 13-jarig meisje. Ik kan me best voorstellen dat hij daar niet 1, 2, 3 meteen in geïnteresseerd zou zijn. Maar lees dit. Zij heeft vervolgens dus met hem bedacht dat een column misschien een goed idee was.
4: Ja, ze was er zeker bij het ontstaan van deze situatie, om het heel kort door de bocht te zeggen. Omdat we niet helemaal zeker weten hoe elke stap is gegaan, is het natuurlijk niet te zeggen wat er was gebeurd als Annie dat niet had gedaan. Maar Annie mag niet vergeten worden in het proces van de publicatie van het dagboek van Anne.
5: U bent nu 82 jaar, mevrouw Romein.
2: Bijna, ja.
5: En u hebt geschreven in diezelfde memoires een zin die mij erg intrigeerde vanwege zijn openhartigheid. Wij zijn bang voor de dood. We zijn allemaal bang voor de dood.
2: Ja.
5: Wat zegt u daar nu van?
2: Ik vind dat het op een bepaalde manier wel minder wordt.
1: Als ze Annie's kamer binnenloopt in het Rosa Spierhuis, treft de vriendin Annie slapend voor de televisie, die oorverdovend hard aanstaat.
2: Als je 82 bent, ga je toch langzamerhand wel redeneren. Ondanks alle onmiddellijke angsten die er toch onder zitten natuurlijk. Die je niet weg kan cijferen. Maar je gaat denken, ja, ik moet toch ergens aan doodgaan binnenkort. En dat is niet weg te cijferen.
1: Scheefgezakt. Haar bril ligt op de grond. En dan realiseert de vriendin dat het niet goed zit.
2: En die vond er dus met hersenbloeding in de stoel.
0: Terwijl ze keek naar

0: Manterre, waarin ze leeft en waarin alles nog bij het oude was, daar is ze bij dood gegaan, kan je eigenlijk zeggen. Of daarna werd ze niet meer wakker.
1: Annie Romein Verschoor overleed 3 dagen later, op 5 februari, de dag na haar 83ste verjaardag.
2: Een bijdrage van Floortje Smit hoort u over Annie Romein Verschoor.
3: Wat blijft?
2: 8 Oscars kreeg hij in 1984, de film Amadeus, over het leven van componist Wolfgang Amadeus Mozart. De film maakte na de release veel los, omdat Antonio Salieri daarin collega Mozart vergiftigt, nadat Mozart hem voortdurend had vernederd als middelmatige componist. Maar was dat wel zo? Historici weten eigenlijk zeker dat dat nooit is gebeurd. Salieri en Mozart werkten samen en Salieri gaf ook les aan de zoon van Mozart. En bij een compositiewedstrijd werd Salieri's werk hoger aangeslagen dan dat van Mozart. De schrijver van de film heeft het later ook toegegeven. We waren niet bezig met de feiten, maar met de onmiskenbare wetten van het drama. En nu is de film Amadeus opnieuw uitgebracht in de bioscoop, met erin filmmuziek, waaronder Ein kleine Nachtmusik.

0: blijft. Met Nicole Terborg.
1: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. En vannacht is dat het kritisch AVRO-lid Cor van der Laak.
2: Van die dingen, ja. Van die dingen. Cor van der Laak. Het minst leuke van taal zijn natuurlijk de regeltjes. Wie zoekt er op school niet met ingewikkelde grammatica? En misschien schrik je nog steeds wel eens 's nachts wakker van al die uitzonderingen op al die taalregeltjes. Tegelijk is taal ook net rubber. Want in het dagelijks leven is het heerlijk buigzaam spul, waarmee je alle kanten op kunt. Zo heeft iedereen wel van die vaste woorden of uitdrukkingen waar je altijd op kunt terugvallen. Stopwoordjes of andere clichés die in elke situatie bruikbaar zijn. Ze betekenen niet zoveel en toch snapt iedereen zo ongeveer wat je bedoelt. Zelf zeg ik bijvoorbeeld heel graag ja toch. Niet dan, ja toch. Misschien kunnen we Kees van Kooten en Wim de Bie wel uitroepen tot de meesters van de stopwoordjes. Van het simplistisch verbond tot zwerver Dirk. En van de alleenstaande Van Daal tot de zure leraar Duits. Ze hadden allemaal zo hun eigen taal en hun eigen stopwoordjes. Neem bijvoorbeeld Cor van der Laak. Dit buitengewoon kritische AVRO-lid was er als de kippen bij om van kleine misstanden in de samenleving iets heel groots te maken. Zeker als het om taalfouten ging. Dan schreef hij een boze brief. Uiteraard in zeer correct Nederlands. Of hij ging persoonlijk en op hoge toon verhaal halen bij de dader. Waarbij hij in al zijn opwinding zijn eigen woordenschat eens goed door elkaar schudde. Happend naar adem soms en zoekend naar de juiste woorden. Cor van der Laak was zo'n heerlijk gemiddelde Nederlander. Streng voor de ander, zeker voor zijn vrouw Kokkie en zijn niet al te snuggere zoon Ab. Maar natuurlijk wel buitengewoon mild voor zichzelf. Dus als je vandaag naar de juiste woorden zoekt om iets ingewikkelds onder woorden te brengen, haal dan gewoon de innerlijke Cor van der Laak in je naar boven. Wees vooral niet te streng voor jezelf. Gooi er een goed stopwoord in. Of een cliché.
3: Nee, niet ideeën. Ideeën.
4: Dat is toch met een J in het midden? Ideeën.
3: Nee, popje. Ideeën is niet met een J. Ideeën is met drie E's waarvan op de laatste E een trema staat. Maar die kan ik niet leggen, die trema. Want die zit er niet bij de Scrabble. He, we zullen een paar keer zo'n brief overgeschreven. De heren Scrabble. Heren, stop er nou eens voor de intelligente spelers. Een E met een trema bij en een O met een omlaut. He, dat wij ook eens wat moeilijker woorden kunnen leggen. Weet je nog, popje, vorige week? Appel jij eens even op, joh. Vorige week had jij stijf, verticaal, had jij.
4: Ja, nou.
3: En kon ik aansluiten, kon ik lus maken. Grondsoort in Limburg. Had ik kunnen maken, maar ik had geen omlaut, want die zit er niet bij. Vader gaat even een luchtje appen. Jazeker. Van die dingen, ja. Van die dingen.
1: Dat was Stine Jensen met De Zin van de Dag. De bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week zijn we weer en dan is schrijver Christine Brinkgreve te gast over Geertruida Kaptein Muisken. Een vrouw die zich aan het eind van de 19e eeuw losmaakt uit de huwelijk en in Londen lid wordt van internationale groepen feministen en anarchisten. En we zenden een audiodocumentaire uit over filosoof Emmanuel Levinas. Op deze zender luister naar De Nacht van Caro en Cervé. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen en ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uit op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine en verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Dan nog het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, gezond eten heeft niet alleen invloed op hoe je je fysieke gezondheid hebt, maar ook je mentale staat. Maar ja, hoe komt het eigenlijk dat wat we eten onze stemming beïnvloedt?

0: NCRV.
1: Steeds meer onderzoek laat zien dat er een directe link is tussen wat we eten en hoe we ons voelen. Maar wat is dan goed eten en hoe prik je door al die online hypes heen? Voedingswetenschapper en leefstijlcoach Inge van der Wurf die legt het vannacht aan ons uit aan de hand van haar boek Eet Jezelf Gelukkig, waarom je goed voelen begint bij wat je eet. Ja, Inge, van harte welkom.
2: Hoi, leuk om te zijn.
1: Ja, ik moet je eerlijk bekennen, ik val maar direct met de deur in huis. Ik heb afgelopen nacht niet zo goed geslapen. Mm-hmm. En dan grijp ik toch snel naar van die ongezonde snacks en ongezond eten. Hoe komt dat nou?
2: Ja, je wil dan toch een beetje die energie krijgen. Hè? Die oppep wil je dan hebben en in die ongezonde dingen, zoals jij zegt. Daar zit dan toch vaak suiker in, waar je toch even die energieboost van krijgt. En ja, we vinden onszelf ook altijd heel erg zielig dan. Hè? Ja.
1: Is dat zo? Ja, ik weet nou niet of ik me vandaag per se zielig voelde. Maar ik dacht wel, ja, een appel, daar heb ik gewoon geen zin in.
2: Ja, dat snap ik. Omdat je dan van bijvoorbeeld een chocoladereep of wat snoep, dan krijg je toch heel snel die energieboost waar je dan op zoek bent. En die appel, ja, dat duurt gewoon wat langer eer je daar energie uit krijgt. Terwijl we weten, op de lange termijn is die appel waarschijnlijk gunstiger voor je energie, maar ook voor hoe je je voelt.
1: Ja, want waarschijnlijk ga ik me door de chocoladereep minder goed voelen.
2: Ja, zeker als je veel ongezonde dingen eet, dan op de lange termijn heeft dat zeker een negatieve impact op hoe je je voelt. En op de korte termijn misschien ook, maar dat is iets waar we nog heel erg onderzoek naar doen. Of dat ook bijvoorbeeld, als je nu een chocoladereep eet, of dat betekent dat je je over 2 uur misschien al slechter voelt. En er zijn echt al indicaties dat dat zo is.
1: Ja, er zijn nu waarschijnlijk ook mensen aan het luisteren die wakker liggen in hun bed en denken, ja, ik kan niet slapen en daardoor krijg ik toch honger. Wat zou je nou adviseren om toch te snacken dan in de nacht?
2: Nou, eigenlijk is het stiekem niet zo goed om 's nachts te snacken, omdat ons lichaam loopt op een wat we een circadiaans ritme noemen. Dus dat is een 24-uurs ritme.